0: 12 graden. In de ochtend is het op de meeste plekken nog steeds droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: gestaan.
1: Toen heeft Esther Aland besloten om het stokje over te dragen.
2: Met op hier het laatste half uur een Friday Move vanuit de Bank in Amsterdam. DJ Thomas Robson. Hetzelfde geldt voor razend enthousiaste menigte die hier inmiddels plaats heeft genomen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Erik Dijkstra. Een beetje vermoeid, maar hij heeft het ook zo verschrikkelijk druk, die man. En die moet een tijdje vakantie hebben. Wanneer heb je vakantie?
3: Ik neem vaak gelijk met de kinderen vakantie. Dus schoolvakantie, hè?
2: Oh, dat is over een maand of zo pas dan.
3: Ja.
2: Ja. Vind je het nog steeds leuk bij de publieke omroep?
3: Heel leuk.
2: Ja?
3: Ja, zeker. Ik ben gek op de publieke omroep, Wilfred.
2: Ja, ze doen een klein uitstapje natuurlijk naar de commerciële, maar nooit echt die overstap
3: een paar jaar
2: gemaakt.
3: Geleden. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben de publieke omroep altijd trouw gebleven.
2: Ja. En er zitten twee mensen naast je, collega's. Het is echt een publieke omroep, het laatste stukje hier. Inderdaad, ja.
3: Ook wel eens leuk.
2: Ben Krikker, regisseur van Andere Tijden Sport. En een icoon natuurlijk, Frits Spits. Goed dat je er bent, Frits.
4: Ja, ik vind het ook heel leuk om er te zijn.
2: Ja. Ik denk, zet je er gelijk bij, want het gaat nu even over voetbal ook. En voetbal is ook jouw ding, toch?
4: Zeker.
2: Ja. Nog steeds PSV?
4: Nog steeds PSV.
2: Nooit
4: en
2: gaan.
4: Ik ben heel tevreden. En ik vind het heel raar dat Veerman niet naar Amerika gaat. Dat vind ik heel jammer. Ik
2: kijk even naar de deskundige aan deze kant.
3: Nou ja, kijk, heel eerlijk, Frits. Ik vind PSV een fantastische club. Laat ik daarmee beginnen.
4: Nou, daar meen je niks van. Ik hoor het al aan de intonatie. Of meen je het wel?
3: Ik vind PSV echt een fantastische club. Ja. Met echt misschien wel het mooiste stadion van Nederland.
4: En ook
3: weet
4: dat
3: je waarom? Dit vind ik zo mooi. Als je in het PSV-stadion bent en je kijkt door een raam, dan kijk je gewoon tegen huizen aan. En het is een van de weinige clubs die nog een stadion hebben die nog midden in een oude wijk staan. En dat vind ik schitterend, vind ik dat.
4: Ja, maar ik zal je vertellen, ik ga niet vaak meer naar PSV, want ik woon te ver weg van Eindhoven. Maar mijn zoon die had een kaart over voor de wedstrijd tegen Napoli.
2: Hmm.
4: En ik zei, nou, dat wil ik wel zien, PSV-Napoli. En we zaten vlak bij het veld. En ze wonnen met 6-2. Ja. Ik heb dat ook in mijn dagboek geschreven. Ik heb gedanst als een jongetje van 10 jaar. Mm. En ik wist niet meer dat ik dat in me had. En daar was ik eigenlijk heel erg blij mee. Dat ik zo gelukkig kon zijn met een overwinning van PSV.
2: Ja, maar nu blijven we toch even bij de lach van Erik Dijkstra. Want toen over Veerman ging, toen begon je te lachen.
3: Nou ja, nee, maar kijk, Joey Veerman is natuurlijk uiteindelijk, heeft hij in het Nederlands elftal een aantal keren zo verschrikkelijk slecht gepresteerd dat Ronald Koeman denkt, je komt er gewoon niet meer in met mij.
2: Nee, klaar.
3: En dat snap ik eigenlijk ook wel.
2: Kijk even naar Bernard Krikke, is dat terecht?
5: Ik denk dat hij wel gelijk heeft. Volgens mij gaat het ook meer om zijn karakter nog dan om hoe hij voetbalt.
2: Ja.
5: Dat Koeman daar niks mee kan.
2: Maar een voetballer die ze zo op de stropdas kan leggen. Tjonge, dat is zo mooi als je in het PSV staat.
4: De meeste assists van het afgelopen seizoen. Hè?
3: In de Eredivisie, Frits.
4: Ja.
5: En ze schijnen mee verdedigen belangrijk
4: te vinden. Maar ook in de Champions League heeft hij heel goed gespeeld.
2: Maar goed, genoeg. Het is wat het is, inderdaad. Ja. We keren even terug in de tijd met Bernard Krikke. Want dat is natuurlijk ook wat je doet. Andere tijden sport, belangrijk. De wissel, de keeperswissel, Krul. Sillessen. Waarom heb je dat zo uitgelicht? Waarom wil je dat zo groot belichten?
5: Ja, kijk, voor mij is dit, en trouwens voor de FIFA ook, de wissel van de eeuw. De eeuw is nog jong, maar toch.
2: Officieel voor de FIFA, ja?
5: Ja, die hebben gezegd, dit is de ultieme wissel. En voor de kijkers die het niet zo scherp meer hebben, in 2014, Van Gaal was bondscoach. We speelden tegen Costa Rica. Het stond 0-0, verlengen. En 1 minuut voor tijd ging Tim Krul warm lopen. En iedereen had zoiets. What the fuck, wat gebeurt hier?
2: Ja.
5: En spelers van het Nederlands elftal, niemand wist dat dit in het geheim voorgekookt was. Ja, daar heb ik met Bobby Geering, mijn researcher, onderzoek naar gedaan. We hebben iedereen gesproken. En uiteindelijk hebben we gezegd, dit is gewoon de ultieme andere tijden sport. Over iets wat gewoon ook miraculeus gelukt is.
2: Het pakte natuurlijk fantastisch uit. Sillessen wist het alleen niet. Die was een beetje boos.
5: Dat mag je stellen. Die schopte bij die wissel meteen die waterzak omver.
2: Ja.
5: En de volgende dag moest hij ook op audiëntie komen samen met de andere twee keepers, Tim Krul en Michel Vorm. En toen zei Van Gaal, als je dit nog 1 keer flikt, stuur je nu naar huis.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nou ja, dan kan ik me een beetje voorstellen natuurlijk dat je denkt van
5: ja, maar hij rende wel als tweede naar Tim Krul toen Krul uiteindelijk die penalty had gestopt. Dus dat dan weer wel.
2: Ja. Waarom hebben ze tegen die andere wedstrijd tegen Argentinië niet gedaan eigenlijk?
5: Ja, dat was een beetje pech. Ik heb Van Gaal uiteindelijk kunnen interviewen. Die doet eigenlijk nooit meer iets. En ook in dit geval had hij tegen Dione de Graaf, de presentator, gezegd, ik doe niks meer behalve, dat weet jij, spieren voor spieren.
2: Ja.
5: En toen zei ik, maar dit is toch de ultieme wissel. En u heeft dit besloten. Weliswaar in overleg met Frans Hoek, de keeperstrainer, en met Danny Blind, de assistent. Maar u heeft dit besloten. En toen zei hij, ja, oké. Nou, ik wil wel meedoen.
2: Geniaal heb je erbij gezegd. Fantastisch gedaan en zo, dat soort dingen. Dat helpt vaak.
5: Nee, dat doe ik niet in de mails. Maar ik zeg wel dat ik gewoon vind dat hij niet mag ontbreken.
2: Nee.
5: En hij zegt ook, ja, misschien is dit wel mijn fout geweest. Van Persie zat er doorheen, die moest ik wisselen bij de verlenging tegen Argentinië. Huntelaar erin, goede penaltynemer. En toen kon hij niet meer wisselen, omdat hij al twee wissels op had. Toen mocht je nog veel meer wisselen.
2: Had hij het anders wel gedaan?
5: Anders had hij zeker Krul nog een keer ingebracht.
2: Want je hebt toch psychisch, heb je dan zo'n voordeel? Ik bedoel, die Argentijnen hebben dat ook allemaal gezien. Die denken, shit, die gozer is er echt goed in. Ze zetten nu echt een specialist erin. Dat gaat toch doorwerken in die kopjes dan? Ja,
5: en Krul deed alles goed, hè? Frans Hoek, de keeperstenen, nam vroeger zelf penalties. Grappig genoeg bij Volendam. En die leren dat je, als je een penalty moest nemen, dat het eigenlijk heel irritant was als mensen hem gingen irriteren, gingen afleiden, whatever. Dus dat hebben ze geoefend. Er waren twee dingen die belangrijk waren. Eén, de keeper moet blijven staan. Ja, Sillissen gokte altijd. Die lag altijd al in de hoek, net als Van der Sar vroeger. Ja, doodzonde nummer één. En twee, je moet de tegenstander afleiden. En dat deed die Krul echt fantastisch. Die ging gewoon echt lopen kloten. Frans Snoek zei het ook. Hij doet alles goed. Nou ja, en dat bleek ook. Ja. En hij leidde dus Brian Ruiz. Jij kent hem. Ja, ook uit die grote tijd van Twente. Die hebben we ook geïnterviewd.
2: Oh ja, zit hij er ook in?
5: En die zegt, jongen, wij haten allemaal in Costa Rica die Krul. Hij was de enige die zegt, ik vind het een aardige gozer.
3: Ja? Oh, wat fantastisch.
2: Jij zegt ook, gokken mag niet. Je moet gewoon wachten.
5: Doodzonde.
2: Ja, ja. Nooit gokken.
3: Heb je dat verhaal gelezen over Noppert in NRC?
5: Knettergek. Echt waar.
3: Ik vond het echt een krankzinnig verhaal. Ik vond het ook een geweldig artikel trouwens. Dat mag ook gezegd worden.
4: Fantastisch artikel.
3: Ja, echt.
2: Maar ik vind altijd even gemist dat artikel.
3: Maar... Nee, er was een artikel in NRC. Echt een long read waarin ze hebben dus ditzelfde geoefend met Andries Noppert. Die zou hetzelfde moeten doen. Niet gokken, blijven staan.
5: Ja.
3: En toen kwam het puntje bij het paaltje. En uiteindelijk begon Noppert tijdens dat toernooi te twijfelen.
2: Ja.
3: En die heeft toen met die andere keepers besloten. Ja, wat die trainers zeggen, daar heb je niks mee te maken. Ik ga alsnog gokken.
2: Echt waar?
3: Ja, dat was echt een krankzinnig verhaal.
5: Echt waar. Als je afgelopen zaterdag Arsenal zag in de finale. Champions League. Die keeper lag ook weer elke keer de verkeerde hoek.
3: Ja, klopt ja. Ja.
5: Helemaal gestoord. Dan denk je, een miljoenen business. Misschien wel miljarden. Nu met het WK. Ja. Ik zeg altijd, het is landsbelang. He, we hebben 5 keer de kans straks, als we de pool doorkomen, dat het penalties kan worden. En dan gaan ze nog steeds gokken. Maar, of met vergaalse woorden, geen casino, zegt hij dan.
2: Hoe weet Koeman dit?
3: Zou ik zeggen, weet Koeman dit?
5: Ik heb Erwin Koeman ooit voor een ander tijdens sport over 1988 het EK geïnterviewd. Ik heb hem eergisteren, want ik wist dat ze gingen vliegen, een downloadlinkje gestuurd en gezegd, ga dit kijken in het vliegtuig.
3: Heel goed.
5: Het is cruciaal.
3: Ja, is het. En je mag nu vaker wisselen. Daarom. Ook interessant.
5: Maar ook dat ze überhaupt moeten blijven staan. Ja, ik ben een Jehovah-getuige voor de penalty sinds 1998. Ik zat bij Reporter, KRO, heel serieus onderzoeksprogramma. En ik bedacht met mijn toenmalige einddirecteur Steven de Vogel, wij gaan een keer een onderzoek doen naar die penalties. We verloren van Brazilië, misschien kan je het nog herinneren, in 1998. Ik werd gek. Ik dacht, waarom verliezen we? Heb ik alle penalties van de studie sport gevraagd, bijgehouden hoe ze geschoten werden, of ze met links of met rechts, hoog, laag, en wat de keeper deed. En uiteindelijk was mijn conclusie, Van der Sar, die ligt ook al in die hoek. En je moet blijven staan. Taferel, Braziliaanse keeper, houdt altijd de penalties tegen.
3: Maar dat was ook de theorie van Van Gaal, toch?
5: Precies.
3: En Frans Hoek. Blijven staan, afleiden.
5: Ja.
3: Heb je ook nog een verschil, geloof ik, tussen verticale spelers en horizontale spelers?
5: Ja, maar dat weet ik niet.
4: Maar als iedereen dit nu weet, wat jij nu hebt uitgevonden, dan gaan ze weer een truc bedenken.
5: Het is natuurlijk een mentaal spelletje met die nemen. Maar je zag wat Krul deed. En daarom is Krul, ik ben naar Engeland gevlogen. Ik heb hem daar uitgebreid geïnterviewd. Hij vertelt het ook echt prachtig. Jullie moeten echt kijken zondag, hoor. Ja. Maar even reclame maken. 9:45, NPO 1.
2: Okay.
5: Een van de laatste, andere tijdens sport. Jammer.
3: Ik vind het echt verschrikkelijk dat het programma verdwijnt.
4: Ja, dat vind ik ook.
3: Afgelopen afleveringen. Ik vond ook over het WK 94 afgelopen zondag. Ja. Schitterende aflevering. Ja. Echt adembenemend.
5: Ja.
2: Grappig dat het zo kan raken. Ik zat gisteren Rondo te kijken. En daar zat Wesley Sneijder onder andere en Bert van Marwijk. En die namen de finale nog een keer door. Een uur lang.
3: 2010.
2: Ja, die namen ze echt.
3: Oh,
2: elke situatie zaten ze door. Ik zat er echt naar ik zat met kippenvel te kijken. Ik heb het ook gelijk naar Wesley. En ik vond ook dat Wiets het hartstikke goed deed. Je zat er gewoon helemaal weer in. Ja. En je zit terug te kijken. En vlak voor dat doelpunt zie je dat Ravel van de Vaart die bal opeens. Die staat als laatste man staat daar opeens. En die valt achterover. En die raakt. Ik heb ook naar Wesley. Hoe kan ik die bal nou zo raken? Hij zegt, ik zit er ook naar te kijken. Ik snap er ook niks van. En er zit Van Bommel erbij. Hij zegt, waar stond ik eigenlijk de laatste 10 minuten? Dat wist hij gewoon niet meer. Hij zei, je stond in de laatste linie. Zei Bert tegen, weet je dat niet meer? Hij zei, ik weet niet meer waar ik gespeeld heb de laatste 10 minuten kwartier.
3: Ja, ongelooflijk.
2: Je stond gewoon als laatste man opgesteld, zei hij. Oh, ja, jij ging staan waar Johnny Heitinga stond toen hij die rode kaart had gekregen. Oh, zei hij heel verbaasd. Zo intrigerend dat sport dat zo kan doen, hè, met mensen.
5: Ja, ja. En fantastisch, want Van Bommel wilde er nooit over praten. Hè?
2: Nee, maar hij zat er ook bij. Het ging bijna huilen, leek het wel.
5: Nee, maar ik heb hem voor 2010 mocht ik ook bij jou nog iets over komen vertellen. Toen we in andere tijden maakten over die magische ommekeer in de rust tegen Brazilië.
2: Ja.
5: En toen zei ik tegen Van Marwijk, ik wil ook nog een keer een verhaal over die finale. En zei hij, ga me niet doen.
2: Dat was gisteren echt super intrigerend om naar te kijken. En ook zoals hij dat zei, waar stond ik eigenlijk? Zo intrigerend kan dat zijn. Ja. Maar het is wel jammer dat het voorbij gaat inderdaad. Dus zondagavond,
3: ja, echt vreselijk.
2: 21:15, moeten we allemaal gaan kijken. Maar ja, Frits, ja, alles gaat voorbij.
4: Alles gaat voorbij.
2: Alles gaat voorbij.
4: Ja. Je wil het niet, maar het gebeurt wel.
2: Nee.
4: Ja.
2: Ongelooflijk. Hoe voelt het nu?
4: Ik ben langzaam aan het landen. Ik ben wel min of meer geland. Ik ga ook wel iets met radio doen. Ik ben
2: toch wel, hè?
4: Ja, ambassadeur en adviseur geworden van Cream. Wat ik een mooie aanvullende zender vind. Culturele muziekzender. En daar kunnen we nog wel iets nog mooiers van maken. Dus,
2: ja.
4: Maar een radioprogramma presenteren, zo intensief als de Taalstaat was, dat, of is, gelukkig is het er nog.
2: Je luistert nog steeds vast.
4: Ja, zeker.
2: Ja, je mist er niet één.
4: Nee, ik mis er niet één. Nee. Maar het komt ook omdat mijn geliefde Lisette is de samensteller van dat programma. En ook omdat ik vind dat het een prachtig programma is. Ook als Ronald Giphart het presenteert. Ja. Dus dat maakt me niet zoveel uit, eerlijk gezegd.
2: Nee, maar kriebelt het dan zo nu dan toch niet? Helemaal niet?
4: Nee.
2: Eerlijk zijn, Frits?
4: Nee, ik ben eerlijk.
2: Ja?
4: Ik ben eerlijk. Ja, ik ben eerlijk omdat ik heel wel overwogen dat die beslissing heb genomen. Omdat ik dat in het belang van het programma vond. En omdat ik programma is, dat vind ik belangrijker dan ik zelf ben. En ja, ik vind de Taalstaat dat is een monument geworden, zeggen ze.
2: Ja.
4: En dat vind ik zelf ook. En dat moet blijven bestaan. Dat is een lofrede op onze taal. Wat er allemaal mee kan en wat we er allemaal mee kunnen. En dat hebben we proberen aan te tonen. En daar gaat gelukkig het programma mee door.
2: Maar je zegt, ik land voorzichtig.
4: Ja, ik land voorzichtig omdat je... Maar dat is wat anders. Dat zal iedereen herkennen die met pensioen gaat. Je hebt ineens een zee van tijd.
2: Ja.
4: En er zit geen structuur meer in. Dus je weet niet wanneer je wat moet doen. Bijvoorbeeld, ik heb vanmorgen de geraniums in potten gezet. Ik ga er niet achter zitten. Maar ik vind het heerlijk om dat te doen. Maar ik denk tegelijkertijd had ik niet beter in deze tijd iets anders kunnen doen. Die gedachte zit er nog wel steeds een beetje in.
2: Maar er is toch iets meer rust.
4: Er is meer rust. En ik vind het in het belang van het programma dat ik het gedaan heb. Dat vind ik goed.
2: Ja.
4: Ja.
2: Denk je er wel eens over na dat het ooit een keer voorbij gaat? En dat het dan niet meer kan, zeg maar?
3: Ja, tuurlijk. Ooit word je allemaal ingehaald door de tijd. En ik vind het eigenlijk, weet je wat ik eigenlijk wel mooi vind, Frits? Ik vind het mooi dat je het zelf hebt gedaan. Ik vind ook wel eens, merk ook wel eens in de media, dat mensen die wat meer op leeftijd komen, die willen niet weg. En dat snap ik. Maar dat je op een gegeven moment toch zelf zegt van, nou, het belang van het programma, denk ik op een gegeven moment, ga ik wel anders doen.
4: Ja, en daarom heb ik ook dat dagboek bijgehouden. Want daarin heb ik iedere dag met heel veel liefde. Het is ook een liefdesverklaring voor de radio.
2: Ja.
4: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is. En ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven. En ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen doen.
2: Ja.
4: En ik heb geen dag gedacht van, hey, ik moet nog een stukje schrijven voor mijn dagboek. Helemaal niet. Ik denk, ik mag weer een stukje schrijven in mijn dagboek.
2: Ja, mijn laatste radiojaar.
4: Mijn laatste radiojaar.
2: Ja. Ja. Dan had je ook last van verdwijnpijn, begrijp ik.
4: Dat... Zeker.
3: Mooi woord.
2: Ja.
4: Ja. Ik had verdwijnpijn omdat je weet wat je kwijtraakt. Ik heb zo waanzinnig van radio gehouden om het te maken.
2: Ja.
4: Maar ik hou ook van radio om ernaar te luisteren. En dat kan ik nog steeds. Dus het probleem is niet zo heel groot. Radio vind ik een geweldig medium. Wij zitten hier in de bank in Amsterdam.
2: Ja.
4: Er zijn niet gasten, maar de luisteraar heeft niet precies een voorstelling van hoe wij erbij zitten.
2: Nee.
4: Maar maakt zich wel een voorstelling. En dat wat wij hier nu doen, en wat de luisteraar beleeft, daar zit een soort ruimte tussen. Ik noem dat altijd een soort mistig gebied. En als je elkaar in dat gebied kunt ontmoeten, wat ik altijd geprobeerd heb, dat vind ik sensationeel. Dat vind ik het mooie van radio. Daarom vind ik het zo'n fantastisch medium.
2: Ja, je kan toveren, je kan de verbeelding helemaal...
4: Je kunt de verbeelding, daar kun je mee spelen.
2: Ja.
4: En dat is wat ik wel altijd geprobeerd heb.
2: Ja, maar dat kun je dus nu niet meer doen, met de verbeelding spelen. Je bent nu alleen maar te maken met de werkelijkheid.
4: Ja, maar ik heb nog zoveel verbeelding in mijn hoofd dat ik daar... Daar kom ik wel uit, Wilfred.
2: Ja? Ja. Dat we ons geen zorgen over
4: nee,
2: maken.
4: Je hoeft je over mij geen zorgen te maken.
2: Het is ook
4: nee.
2: je bestaansrecht. Ik bedoel, dat zo bedoel ik het ook naar jou toe, Erik. En ik weet ook niet of het voor jou geldt als straks dat programma verdwijnt. Er wordt ook iets van je afgepakt. Iets wat jouw onderdeel van jouw leven is.
5: Ja, maar ik ben zelfstandig producent en ik word ingehuurd om hier af en toe een verhaal voor te maken. Dus ja. Mijn wereld stort niet in.
2: Nee, maar ik bedoel, er wordt een klein stukje van je afgepakt.
5: Nee, zeker.
3: En er wordt niet iets van je afgepakt.
2: Dat vind ik ook,
3: vind ik ook een gekke term. Nee. En uiteindelijk is het ook zo. Ik vind het eigenlijk mooi dat Frits nu zegt, nou, die heeft nu een mooi boek gemaakt. En, ja. en je zegt zelf, ik ga misschien wel iets met radio doen. Misschien ga je wel een podcast maken.
4: Ja, misschien. Maar ik ga in ieder geval bij Cream gaan we proberen die zender nog mooier te maken.
2: Ik kende het helemaal niet. Ik las het ergens.
4: Ja, maar het is, ze draaien echt te gekke muziek. Van Benjamin Clementine tot de Rolling Stones. Van De Dijk tot Billie Holiday. Alles. Het is heel eclectisch. En ze draaien ook klassieke muziek.
2: Maar sommige avond in de kroeg zal wel niet voorbij komen, denk ik.
4: Nee.
2: Nee, dat dacht ik.
4: Nee. Dat is heel jammer. Ja. Voor al die platen die jij hebt gemaakt, Wilfred, vind ik ook. Mm. Maar, ja, die kunnen toch op een andere zender. Ik vind het juist goed dat er zo'n zender is die als aanvulling is bedoeld. Ja. En ook niet per se als een concurrerende zender, maar gewoon als aanvulling voor mensen die kennis willen. Ook Afrikaanse muziek, Braziliaanse muziek, alles door elkaar. En
2: ook Connie van der Bos. Ik ben gelukkig zonder jou.
4: Nee, denk ik niet.
2: Nee?
4: Misschien. Maar dat
3: mooi liedje,
4: daar heb ik persoonlijk...
2: Fantastisch liedje.
4: Ja, is geschreven door mijn moeder.
2: Dat bedoel ik. Ja. Daar kwam ik ook op.
4: Ja.
3: Ik denk, hoe kom je daar op?
2: Nou ja, ik luister dat best wel vaak. Zet ik hem aan. En ik kwam dus nu in de voorbereiding achter dat het jouw moeder is geweest die dat geschreven heeft.
4: Die heeft het geschreven met Peter Koelewijn. Peter zelf zegt altijd dat ik, toen hij bij mijn moeder kwam om die tekst te bespreken en de muziek daarvoor te maken, dat ik de deur open heb gedaan en dat ik toen een korte broek aan had.
2: Oh, maar dat geloof jij niet?
4: Ik kan het niet geloven, maar als hij het zegt. Maar goed.
2: Had je als kind nooit een korte broek aan?
4: Jawel, maar toen was ik toch al 15 of 16.
2: Oh, ja.
4: Dus ik denk het niet. Maar goed, volgens Peter wel. Maar zij hebben samen heel veel liedjes. Ze hebben nog veel. Het Paleis met Gouden Muren. Dat heeft mijn moeder ook geschreven. En hij gaat toch over een man die toch altijd naar de vergadering ging. Mijn moeder was een feminist daarvan, aan letteren.
2: Ja. Ja. En een heel positief mens die de oorlog eigenlijk niet wilde benoemen.
4: Daar heb ik ook over geschreven. Mijn moeder kon niet aanvaarden, of laat ik het beter uitdrukken, ze kon niet accepteren dat haar ouders in Auschwitz zijn vergast. Dat kon ze niet. En dat is helaas wel gebeurd. Maar ze heeft het nooit over haar lippen kunnen krijgen. Ze heeft altijd gezegd dat mijn opa, die ik natuurlijk nooit gekend heb, op de vlucht doodgeschoten is. En dat haar moeder in het Apeldoornse bos, waarbij al de Joodse gevangenen
3: gijzelen
4: in een trein naar Auschwitz zijn geplaatst. Daar is zij overleden, of waarschijnlijk al in de trein. Ook niet in de trein, dat hoopten ze dan nog, maar ook in Auschwitz. En ik heb dat ooit gelezen, of ik ben erachter gekomen, toen ik in Westerbork een televisieprogramma maakte. Ik meen voor ook voor de NOS. En toen keek ik in een al die boeken waar al die vermoorde Joden in staan. Dat zijn 9 delen. En ik zal toch eens kijken bij mijn naam. En daar stonden ze helaas bij, ja. En dat was een schok. Maar ik heb altijd begrepen waarom mijn moeder dit heeft gedaan. Ik heb het er nooit kwalijk genomen. Het verdriet is zo groot, is met geen pen te beschrijven. Het is zo absurd als je zoiets meemaakt. En dat je dan toch doorgaat, houdt van het leven, ons duidelijk heeft gemaakt. Mij, maar ook mijn broer en mijn zusjes. Van het leven is de moeite waard om te leven en laten we er samen iets moois van maken. Mijn vader was lid van de Partij van de Arbeid, zat in de gemeenteraad. Dus ik ben opgegroeid in een heel liefdevol muziek waar helaas wel af en toe de schaduw van de oorlog overheen hing.
2: Ja, ja. Maar dit probeerden ze wel bij jullie weg te houden.
4: Ja.
2: Ja, dat is wel knap als je dat kan.
4: Dat is knap, ja. Ik was toen ik 18, 19 was, toen had ik er ook, naar mijn idee, genoeg van gelezen. Dat is natuurlijk onzin, maar dat vond ik dan zelf. En ik ben gevlucht naar de muziek en naar de literatuur. En dat heeft mij wel geholpen.
2: Heb je het goed gedaan?
4: Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag, Wilfred. Ik heb in ieder geval geprobeerd al die jaren op een integere manier programma's te maken. En ik heb het idee dat ik heel veel luisteraars heb bereikt met die programma's. Dus als je daar een kwalificatie aan zou moeten geven, dan is het goed gegaan. Maar ik ben vooral ook dankbaar dat het zo vaak gelukt is.
2: Ja.
4: En dat ik de goede ideeën op de juiste tijd had.
2: Maar ik denk dat we hier alle drie vinden dat het best wel goed gegaan is, toch? Met Frits Spits. Is mijn leven.
3: Ik kom van de Nederlandse radio en dan zeg je niks te veel.
5: Ja, ik ook.
4: Ja, dat zeg je natuurlijk nooit van jezelf.
3: En daarom zeggen wij
5: dat zeggen wij met z'n drieën in koor.
4: Ik ben heel blij dat je dat zegt.
3: Daarom zeggen wij het. En ik vind het ook mooi wat je zegt over de taalstaat. Want het is toch uiteindelijk is dat je laatste kunstje geweest.
4: Ja.
3: En dat is toch, ik vind het ook prachtig dat het programma ook doorgaat zonder jou.
4: Ja, vind
3: want
4: ik
3: zo
4: ook.
3: Gaat het ook bij de NPO. Dat mensen toch denken van, er komt een slot vrij. Hè? We gaan eens even kijken wat daar...
4: Ja, precies.
3: En nee, het programma gaat door. En dat jij ook zegt... Het moet ook door.
4: Het moet door.
3: Ja,
5: vind je niet dat de stem van Frits eigenlijk nog op de radio moet blijven? Want als ik hem nu zo hoor, dan hoor ik weer de avondspits en alles daarna. En dan denk ik...
4: Ja, maar dan denk ik toch... dat hoor ik wel vaker natuurlijk. En misschien dat ik op Cream nog een korte poëtische aankondiging doe. Dat sluit ik niet uit. Maar een echt programma maken, als je dat goed wil doen... kost dat zoveel energie... Daar moet je zo je best voor doen en zoveel liefde in leggen. En ik dacht dat ik dat misschien op den duur niet meer zou kunnen opbrengen. Even, dat heb ik in dat dagboek ook verteld. Ja, natuurlijk, ik heb zo waanzinnig van dat vak gehouden... dat ik het een verraad aan het vak zou vinden... als ik mezelf belangrijker vind dan dat vak.
5: Dat is mooi.
2: Vroeg of laat is het zover. Je hebt natuurlijk je vrouw verloren al een aantal jaar geleden. Zeker. Trouwens aan dezelfde ziekte als jouw vader ook overleden is.
3: Bij zus ook.
4: Longkanker.
2: Ja,
4: dat was een verschrikkelijke gebeurtenis. En dat gebeurde in 5 weken. En je kan niks meer doen. Het was een voldongen feit. Ik vind het een wonder dat ik opnieuw de liefde heb ontmoet. Daar heb ik ook over geschreven. En dat is iets heel moois. Dat er blijkbaar naast het verdriet het leven toch de ruimte geeft om toch weer gelukkig te kunnen zijn. Dat had ik nooit gedacht. En ik ben ontzettend dankbaar dat dat mij overkomen is.
2: Dat snap ik inderdaad. En je probeert ook de tijd die je nog rest... niet als een blaadje aan een kalender te zien, heb ik begrepen.
4: Nee.
2: Maar het als een geheel te zien waar je uiteindelijk ook in verdwijnt.
4: Wat ik het mooie vind is dat muziek tilt je uit de tijd. Literatuur tilt je uit de tijd. En als je ouder wordt... dan zie je natuurlijk op een gegeven moment de horizon van... ooit, dat weet je, zal het eindigen. Maar als je kan houden van muziek en van de schoonheid, van taal... Ik heb vorig jaar, heb ik ook over geschreven... de trap van de schoonheid gemaakt voor Trouw. Daar heb ik lezers van Trouw gevraagd om hun mooiste dichtregel of zin. En daar hebben we een trap van gemaakt die naar de hemel zou reiken. Dat is ook het antwoord op deze wereld, vind ik. Er gaat zoveel fout. We hebben zoveel oorlogen. Er is zoveel haat tussen de mensen. Laten wij dan proberen, als programmamakers... als iets daar tegenover te stellen. Namelijk dat het ook anders kan. Ik ben geen naïeve, rare kwast.
2: Nee, maar je hebt nog wel hoop.
4: Ik heb hoop. En ik vind ook dat we dat allemaal... en jullie zijn veel jonger dan ik... Ik hoop dat jullie je daar ook sterk voor maken. Dat die wereld goed blijft. En dat we een beetje in elkaar blijven vertrouwen. Ja, dat heb ik ook in mijn programma's altijd proberen uit te dragen.
2: Dat heb je absoluut gedaan. Maar zoals je zegt, zoals radio de verbeelding laat spreken. Dat is de verbeelding die we met z'n allen moeten blijven vasthouden.
4: Ja, dat vind ik.
2: En dan
4: blijven
2: uitgaan van het goede.
4: Ja, dat vind ik ook. Ja. En dan komen we er wel.
2: Fijn dat je er was.
4: Ik vond het heel fijn om hier te zijn.
2: Mijn laatste radiojaar kan je allemaal kopen natuurlijk.
4: Zeker.
2: Wordt vast en zeker binnenkort besproken in een andere boekenpodcast. Zou me niks verbazen.
3: Ja, kan maar zo.
4: Ja. Kan maar zo, hè.
3: Kan maar zo.
2: Ik reken erop, Erik. 10:15, NPO 1. Erik, wanneer zien we jou weer?
3: Maandag. Dan begint dat programma over non-fictieboeken op NPO 2, 7:30.
2: We hebben het hele publiek al goed bediend.
4: Ja.
2: En dit was BNR, voor de duidelijkheid. Hè? Volgende week weer een aflevering van BNR. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
0: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Tijdens jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. De oorlog met Iran gaat heel snel voorbij, dat zegt president Trump in gesprek met NBC. De oorlog duurde nu 3 maanden en de Vietnamoorlog duurde 19 jaar, zegt Trump. Ondertussen is het weer onrustig bij de straat van Hormuz. Daar hebben Amerikaanse vliegtuigen Iraanse drones uit de lucht geschoten. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Hij werd in de jaren 90 bekend door zijn rol in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer en speelde later nog in series als Ted Lasso en Little Britain. Het overleed aan de complicaties van een longontsteking. Hij was 72 jaar. En het verlies van de Oranjevrouwen tegen Ierland komt hard aan bij het elftal en bij bondscoach Arjan Vuurink. Hij zag een team dat er alles aan wilde doen, maar het was vooral erg slordig, zei hij bij de NOS. Oranje verloor met 3-2 en heeft direct de plaats voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. In de ochtend is het op de meeste plekken nog steeds droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
8: De woningmarkt zit muurvast en de roep om 100.000 nieuwe huizen klinkt eigenlijk luider dan ooit. Maar wat als de oplossing niet ligt in meer beton, maar in beter verdelen? De vraag van deze week: is een radicale bouwstop de enige manier om onze wooncrisis echt op te lossen? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30... gewoon als radio-uitzending op BNR en natuurlijk online als podcast. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij. Dag Maarten.
9: Dag Maarten.
8: Nou, vriend van de show moeten we het over hebben. Kamerlid Haptemoe de Hoop. Hij zat vorige week bij Pauw en de Wit en daar beweerde hij dat de huur van 300.000 huurwoningen, middenhuurwoningen met €190 per maand omlaag is gegaan. Dankzij de wet, joehoe, betaalbare huur. Heb je naar het interview gekeken en met welk gevoel?
9: Ja, ik heb het gezien. Nou ja, ja, zoals iemand, een vriend van mij ooit zei over Haptemoe de Hoop. Hoop is uitgestelde teleurstelling. En ja, dat is met hem wel iedere keer weer zo. Kijk, dit is echt ongelooflijk hoe het toch in die politiek omgaat met data en cijfers. Hè?
8: Waar haalt hij de cijfers vandaan?
9: Ja, dit is wat hier is gebeurd. Want hij gebruikt de cijfers. Dus hij heeft de verwachtingen van het ministerie van Vrom ten tijde van de besluitvorming over de wet in 2024, die haalt hij aan.
8: Ja, toen werd dat gezegd.
9: Ja, maar die brengt hij alsof dat gewoon cijfers zijn die ook werkelijkheid zijn geworden.
8: Kennen we de werkelijke cijfers?
9: Nou, die zijn in ieder geval veel lager. De werkelijke cijfers zijn ook best wel lastig te achterhalen. Nou, dat zegt eigenlijk al genoeg. Dus hij kan ze sowieso nooit presenteren alsof het waarheid is. Nou, een hele groot gedeelte van die woningen zijn uitgepond. Dus die zijn helemaal uit de huurmarkt gegaan. Dat is natuurlijk eigenlijk het ergste van het hele verhaal. Het is eigenlijk wel mooi hoe... Dus, andere vriend van de show, Maarten Veldsen, die schreef hier een goed stuk over op LinkedIn. En die zei: het is alsof Haptemoe een totaal verregende vakantie in Friesland geslaagd vindt, omdat er vooraf mooi weer was verwacht.
8: In de folders is het altijd mooi weer.
9: Ja, vond ik wel een goede analogie, moet ik zeggen.
8: Ja, nou, het is dus moeilijk te achterhalen en we weten zeker dat er heel veel is uitgepond. Die cijfers kennen we natuurlijk wel.
9: Nou, en er is ook een heel aantal, weet je, waar bijvoorbeeld, en dat hebben we toen destijds al wel eens besproken, toen zeiden we ook van ja, weet je, je moet er ook niet te veel van verwachten, want bestaande contracten, ja, die gelden gewoon. Hè? Dus die pas op het moment dat een nieuw contract wordt afgesloten, ja, dan gelden die nieuwe voorwaarden. Dus ja, het is... hij kon zelf al weten dat dit in ieder geval niet klopte.
8: Nou, ik vond het fascinerend. Over 2 weken is de Provada weer. Daar zijn wij natuurlijk met BNR bij. Ik mag ook een aantal paneldiscussies leiden, waaronder eentje over betaalbaar bouwen en betaalbaar wonen, zullen we maar zeggen. En daar viel mij eigenlijk op in die voorbereiding daarvan. En dat hoorde ik ook Martin Visser zeggen in diezelfde Pauw en de Wit-uitzending. Die focus op de koper. En het feit dat er dus ook betaalbare koop moet zijn. En toen gebruikte Martin Visser, en dat vond ik in dit perspectief heel interessant, het woord wooncarrière. En het woord wooncarrière of woonladder suggereert dat het een soort, je begint ergens onderaan en dan loopt het verder omhoog en dat eindigt ergens in een koophuis wat ook nog waarde gaat opleveren. Zo zie ik dat dan voor me. En die middenhuur, die zit daar ergens tussen. En je moet dus langs die middenhuur. En als die middenhuur dan te duur is, dan kun je daar dus niet langs. Dus dan heb je geen wooncarrière.
9: Ja, dan stokt die.
8: En dan stokt die. En ik zat ernaar te luisteren en toen viel bij mij het kwartje. Toen dacht ik, nu begrijp ik waarom dit steeds misgaat. Het is geen ladder. De middenhuur is een draaischijf.
9: Ja.
8: En die draaischijf, die zit in het midden van die woningmarkt. Ik heb dat heel vaak gezegd, het is de olie van die woningmarkt. En rondom die draaischijf zitten allerlei andere vormen van contracten. Of dat nou is een sociale woning, of het is een hele dure huurwoning, of het is een koopwoning, goedkoop of duur, maakt niet zoveel uit. Of je gaat een keer samenwonen. Er gebeurt van alles. Mm-hmm. En die draaischijf, dat is die middenhuur. En wat je nu ziet is dat die middenhuur steeds dunner wordt. Er zijn 100.000 woningen uitgepunt. En als die draaischijf dus niet bereikbaar is, dan valt dus alles stil. Dus de politiek moet misschien ook ophouden met het zien als een ladder.
9: Ja.
8: Het is een draaischijf. Ja. En dat verandert het perspectief in hoe belangrijk die middenhuur wel eens zou kunnen zijn.
9: Het klopt, maar het gaat natuurlijk ook over dat je niet alleen maar überhaupt aan die onderkant moet bijbouwen om die doorstroming goed te krijgen. Ja. Dus de marktpartijen hebben afgelopen week een gesprek gehad met de toekomstige college van Amsterdam. En daarin nogmaals gezegd van ja, je mag best wat meer aan de bovenkant bouwen, want dat zorgt gewoon voor doorstroming. Ja. Die cijfers zijn ook gewoon bekend, hè, hoeveel er meer wordt doorgestroomd natuurlijk daardoor.
8: Twee andere nieuwtjes. Kantorenbelegger NSI. Zij nemen later dit jaar afscheid van CEO Bernd Stahli. Ook wel eens in de uitzending geweest.
9: Zeker.
8: Hij heeft meer dan 10 jaar dienst opzitten. Heeft hij het goed gedaan als vastgoedbaas?
9: Ja, daar lijkt het natuurlijk wel op. Maar toen hij aantrad, had hij veel onverhuurde kantoormeesters. Dat heeft hij binnen 2 jaar weten te halveren. Dus dat was natuurlijk erg goed. Daarna kreeg hij toch ook wel weer last van oplopende rentes. En natuurlijk, ja, wat natuurlijk veel kantorenbeleggers hadden, dat het natuurlijk toch die kantorenmarkt wat terugliep. Hè, de huur liep terug. Dus hij heeft nu wel wat te hogere leegstandspercentage. Ja, en wat hij heeft gedaan, is dat bedrijf toch wel omgevormd naar met name op Amsterdam gerichte kantorenmarkt. Ze hadden in 2016 nog 166 kantoren. En er zijn nu 41 van over. Dus hij heeft daar, ik denk een beetje dat hij zijn opdracht voltooid ziet, denk ik. Ja,
8: gefeliciteerd Bernd met het afscheid. Nog een ander bericht uit de Telegraaf. KLM krijgt 1 miljard voor de verplaatsing van vastgoed op Schiphol. Zo.
9: Ja, ik las dit vanochtend. En ik was al eerst al verbaasd dat het een heel klein berichtje eigenlijk was in de Telegraaf.
8: 1 miljard, koekoek.
9: En ik zag het in het FD, zag ik het niet meteen terug. Maar 1 miljard. En als je dan denkt van
8: van de overheid dus, hè? Van de Rijksoverheid.
9: Van Schiphol.
8: Ja, of van Schiphol.
9: Van Schiphol. Ja. Dus Schiphol heeft die grond nodig.
8: Overheid is een groot aandeelhouder. Dus,
9: ja, maar Schiphol heeft die grond nodig. Maar 1 miljard, dacht ik, ja, de hele beurswaarde van KLM Air France is 3 miljard. Dus dan denk ik, jeetje, 1 miljard, dat is toch niet te geloven. Dus die krijgen 500 miljoen voor de gebouwen. En 500 miljoen als eigenlijk om weg te gaan en als om nieuwe gebouwen te kunnen bouwen. Maar ja, dat lijkt. Dus dat is. De KLM die had het natuurlijk nogal wat problemen de afgelopen tijd. Maar als je natuurlijk even 1 miljard kan bijschrijven.
8: Dat is toch prettig. En Schiphol wil hiermee inspelen op de groei van het aantal reizigers.
9: Precies.
8: Wat dus dan toch gaat gebeuren voor de komst van grotere vliegtuigen.
5: Vastgoed gezocht.
8: Bouwen, bouwen en nog meer bouwen. Dat is zo ongeveer het politieke antwoord op de wooncrisis. Maar onze gast van vandaag stelt dat we onszelf daarmee voor de gek houden. Sterker nog, volgens hem is er ruimte genoeg. In het systeem zitten we gevangen. Ergens klopt hier iets niet. Nou, hij is hier, Renier de Graaf, daar zijn we blij mee. Partner van het wereldberoemde architectenbureau OMA. En tevens auteur van het gloednieuwe boek Architecture Against Architecture. Warm welcome, meneer de Graaf.
10: Goedemorgen.
8: Dag Renier. Dit is jouw 4e boek alweer. Je stelt hierin dat Nederland helemaal geen tekort heeft aan gebouwde ruimte. Maar dat we het verkeerd gebruiken. Leg dat dus uit. Want we staan toch echt, laten we zeggen, 100.000 woningzoekenden staan in de kou. Die zoeken een woning.
10: Ja, bij mij is het altijd zo. Dat boek is veel breder overigens dan Nederland. Maar ik heb een tijd geleden in NRC had me gevraagd de situatie in Nederland te bekijken. Dat heb ik gedaan. Niet gehinderd door al te veel kennis van zaken. Maar als ik iets hoor, wat 3 keer herhaald wordt, elk woord, dan begin ik een soort gezond wantrouwen te ontwikkelen.
8: En dat is dat...
10: Bouwen, dan denk ik...
9: Maar niet en, door al te veel, je hebt toch heel veel kennis?
10: Ja en nee. Maar goed, dat zal blijken gedurende dit interview, denk ik. Maar ik heb gewoon domweg een aantal cijfers op een rij gezet. Een aantal openbaar publiek beschikbare cijfers.
8: Zoals?
10: Zoals het aantal woningen in Nederland en de theoretisch beschikbare woonruimte. Die gedeeld door het aantal inwoners. En daar kwam eigenlijk een voor mij verbazingwekkend cijfer uit. Dat we dus 1 miljard vierkante meter woonruimte hebben in Nederland. Nou, we hebben 18, 19 miljoen inwoners, dat kwam dus neer op 55 vierkante meter per persoon.
8: Ja.
10: Dus als je een gezin hebt met 2 kinderen, dan heb je 220 vierkante meter in theorie.
8: Gemiddeld.
10: Als je de deling maakt.
8: Ja.
10: Dat is de grootte van een villa in Blaricum. Ik heb op Funda gekeken. Een mooie rietgedekte villa in Blaricum voor ieder gezin in Nederland. Dus dat suggereert volgens mij op zijn minst dat... meer dan alleen bouwen. Er misschien iets mis zou kunnen zijn met de verdeling. De conclusie dat er mensen geen woning kunnen vinden wil niet automatisch betekenen dat er te weinig woningen zijn.
8: Dit zijn op zich bekende getallen. In Nederland wonen gemiddeld groot, 55 vierkante meter. Andere Europese landen ligt dat getal lager, vaak onder de 50 vierkante meter. Dat is natuurlijk gemiddeld per persoon. Maar je moet natuurlijk ook kijken, kan ik me voorstellen, naar het type huishoudens. En de huishoudens worden steeds, laten we zeggen, dunner. Hè? Dus we hebben 40% eenpersoonshuishoudens in Nederland. En dat is natuurlijk ook een van de oorzaken dat er wel een hele hoop mensen nu een woning zoeken. Dat blijft dan toch zo?
10: Ja, het is natuurlijk een gemiddeld getal. Kijk, de Nederlander heeft helemaal geen 55 vierkante meter. Dat is het gemiddelde wat er uit die berekening komt. Het is heel erg scheef verdeeld, inderdaad. Er worden nog steeds heel veel eensgezinswoningen gebouwd, terwijl er nog maar 1/3 in een gezins. Dus steeds meer mensen gebruiken steeds minder ruimte. Er is de afgelopen jaren, overigens afgelopen decennia, ook meer gebouwd, want de bevolking is gegroeid.
8: De huishoudens zijn verdund.
10: De huishoudens zijn verdund, maar niettemin, als je nu het getal maakt over de voorraad op het aantal mensen, is er dus in theorie meer dan genoeg. Dus het suggereert voor mij iets dat we iets zouden moeten doen aan de verdeling, op wat voor manier dan ook. En als we blijven zeggen bouwen, komt dat vraagstuk nooit aan de orde. En dat is voor mij een heel wezenlijk vraagstuk.
9: Ja, ik denk dat je ook moet kijken naar want jij zegt het ook, andere landen. Maar als je eigenlijk gaat kijken, zie je dat met name landen waar het minder is, dat zijn warme landen, waar de woningen kleiner zijn. En heel veel landen uit het voormalig Oostblok. Waar de stijl heel klein is gebouwd.
10: Het is overigens niet waar. Nederland is royaal, ook als je het bij buurlanden
9: vergelijkt. België heeft meer meters, Luxemburg heeft meer meters.
10: Ja, maar om het op het klimaat te gooien lijkt me iets te makkelijk. Er is gewoon, als dit getal uit deze staardeling komt, dan is er volgens mij een discussie
8: Is het niet te simpel om het probleem van de woningmarkt, hè? Want de rapporten zeggen eigenlijk, ja, we schatten zo'n 400.000 woningen. Is er gewoon fysiek tekort om nu iedereen te huizen die we willen huizen. Dat heeft natuurlijk ook met de woonbehoefte te maken, hè? Want, zoals gezegd, die enorme hoeveelheid eenpersoonshuishoudens. Maar is het niet te simpel om het terug te brengen naar een staardeling? Want het is toch gewoon veel complexere materie dan dat?
10: Nee, ik denk het niet. Het is een staardeling. Kijk, alles, en dat is, daar heb ik wel verstand van, alles is te verbouwen tot iets anders.
8: Mm-hmm.
10: Dus je kan er iets aan doen. Ik zeg ook niet dat er geen bouwopgave is. Ik zeg alleen dat de reflex van nieuwbouw... misschien niet de meest intelligente is. En ook een hele belangrijke discussie toch onbesproken laat. Je kan natuurlijk dingen transformeren. Je kan woningen tot ander soort woningen transformeren. Je kan kantoren tot woningen transformeren. Daar weet je alles van. Je kan zelfs allerlei andere gebouwen, tot en met parkeergarages, containerterminals, weet ik wat, tot woningen transformeren. Dus er is,
8: daar hebben we natuurlijk ook al heel veel gesprekken over gehad. En dan is altijd het antwoord, ja, die technische functionele eisen voor wonen, die zijn lang niet toepasbaar op allerlei andere utiliteitsgebouwen.
10: Flauwekul.
8: Dat is vraag 1. Nou ja, dat houdt de wetgeving en de regelgeving toch ook tegen, of niet? Vind je wel niet?
10: Nee, ja, dat is precies andersom. Dat argument wordt gemaakt omdat er ook toch een vorm van onwil is. technische eisen, aanpassingen, je kan van alles doen. Het is niet zo dat de bouw als sector een revolutionair innovatieve sector is. Hè. Het is de meest innovatieve sector die er is. De technieken waarmee we voornamelijk bouwen, hè, gewapend beton, buitenspouwblad van baksteen, die zijn op zijn minst 150 jaar oud. Niet noemenswaardig vernield. Nou, tegenwoordig bouwen we weer in hout. Dat is een bijna nog archaïser techniek. Dus met die technische eisen, ik geloof het niet zo. In mijn praktijk hoor ik dat dat een argument is wat heel vaak gemaakt wordt. Heel erg makkelijk gemaakt wordt, omdat men wil slopen.
8: Ja, dus jij zegt eigenlijk, er zijn voldoende meters, dus we moeten veel creatiever kijken naar hoe kunnen we die opnieuw hergebruiken, hoe kunnen we die inrichten, hoe kunnen we die verbouwen. Dat is eigenlijk het pleidooi. Maar hoe luister je ernaar?
9: Nee, ja, heel geïnteresseerd. Omdat ik bedoel, ik vind het hergebruiken. Wij kijken bijna alles bij wat wij doen. Kijken we eerst wat kunnen we doen met het bestaande gebouw. Dus inspirerend. Alleen ik denk wel dat het aantal gebouwen wat hier nog voor in aanmerking komt. Ja, daar ben ik denk ik toch niet mee eens. Ik denk dat toch heel erg klein is, dat aantal. En kijk, alles kan misschien wel. Maar ja, hou je dan een goed gebouw voor? Kijk, ik denk dat er nog steeds gebouwen zijn die natuurlijk kunnen worden herontwikkeld. Overigens is het wel vaak ook regelgeving, maar dat is iets wat je natuurlijk met elkaar kan aanpassen. Dat bedenk je samen als maatschappij. Ik zie met name veel meer in dat architecten en dus ook de partijen die de nieuwe gebouwen realiseren, dus ook kantoorgebouwen, moeten nadenken over hoe makkelijk kun je het in de toekomst omzetten naar een andere vorm van gebruik. En ik denk dat, ik bedoel, ik zie het gewoon, maar dat is NS1 uit onze eigen praktijk, dat we natuurlijk ook vaak gewoon tegen gebouwen aanlopen. Ja, dat is gewoon niet te doen om die naar woningen om te zetten. In ieder geval niet naar bruikbare woningen.
8: Luister je daarnaar, Renier?
10: Nou ja, ik ben het eens met het feit dat we veel meer zouden moeten bouwen in de veronderstelling dat iets niet blijft waarvoor we het bedoeld hebben. Dat ben ik het 100% mee eens. Maar ja, dan heb je het weer over nieuwbouw. Ik denk dat gewoon, en ik ben al heel blij dat we de discussie hebben, dat er naar transformatie gekeken moet worden. Met een veel wilskrachtiger, creatiever manier. Want omdat ik denk dat er veel meer mogelijk is dan we nu denken.
8: En dat betekent dat als je dat wil forceren, dat je zegt, nou, misschien moet je gewoon een bouwstop afkondigen. Want dan wordt de markt, / de overheid of corporaties, wie dan ook, gedwongen om te transformeren. Ja. Is dat wat er nodig is in Nederland? Een dwang tot transformatie?
10: Ik denk het wel. Kijk, het is, als je het hebt over transformatie, en al helemaal als je het hebt over herverdeling, raak je natuurlijk aan politiek gevoelige onderwerpen. Geen politieke partij zal veel haast hebben om dit te berden te brengen, want het kost gewoon stemmen. Punt. En kijk, 10 nieuwe steden, dat hoorde ik voor de verkiezingen. Na de verkiezingen hoor ik het niet meer. Dat vind ik op zich ook al veelzeggend. Dat lijkt heel radicaal, maar is het eigenlijk niet. Want het is gewoon een extremisering van dezelfde reflex bouwen, bouwen, bouwen. En laat daarmee de hete aardappel in wezen onbenoemd. Kijk, waarom doen we dat niet? Ik bedoel, waarom is er hypotheekrenteaftrek? Waarom is er huurtoeslag? Waarom zijn er landbouwsubsidies? Omdat kleine belangen vaak grote invloed hebben. En ik, kijk, een bouwstop is natuurlijk geen doel op zich. Dat zou ik erg dom zijn voor een architect om dat te zeggen.
8: Ja, want je hebt zelf prachtige dingen ontworpen en uiteindelijk gebouwd.
10: Ja, en dan snij ik mezelf meer in de vingers. Maar omdat het tegen mijn eigen belang ingaat, is het dus 200% oprecht.
8: Ja, daarom heet het boek ook Architecture Against Architecture. Stevig betoog van Reinier de Graaf, dus over de bouwwoede in deze uitzending van Vastgoed Gezocht. We hebben nu contact met een van zijn vakbroeders, architect Nanne de Ru. Welkom in de uitzending. Dag Nanne.
11: Hi, goeiedag.
8: Tussen 2002 en 2004 ook voor Reinier gewerkt. Een tijdje geleden alweer. Was hij een strenge baas eigenlijk?
11: Nou, vooral een ontzettend leuke baas. Ontzettend veel lol met Reinier gehad altijd.
8: En je hebt natuurlijk al zijn boeken gelezen en dus ook deze laatste. Daarin krijgen de architecten, de vakbroeders, er eigenlijk flink van langs. Gaat overigens niet alleen over de analyse waar het de afgelopen 10 minuten over ging. Het is een veel breder boek. Hè? Architecten tegen architecten, althans vrij vertaald. Wat vind je van de kritiek?
11: Nou, ik vond het een ontzettend leuk boek om te lezen. En ik zou het zeker ook iedereen aanraden om het te lezen. Ik denk heel veel goede analyses die ik ook zeker met Reinier deel. Ik denk dat er qua oplossingen, denk ik dat we wat uit elkaar staan.
8: Zoals, maar een deel kun je daar is ook, denk ik, noemen?
11: Nou, jullie hadden het net al even over het stoppen met bouwen. Ik denk dat dat een beetje het kind met het badwater weggooien is. Het zou een beetje hetzelfde zijn als zeggen, joh, we hebben veel te weinig leraren in Nederland. Laten we maar überhaupt ophouden met lesgeven. Hè? maar ik denk wel dat je op een andere manier moet gaan kijken naar hoe je op een zinnige manier het vak invult. En dan denk ik dat het ook vooral gaat over hoe onderwijs je nou architecten en wat doen architecten nou eigenlijk.
8: En wat is daar dan aan de hand in jouw analyse? Dat architecten ook een soort, laten we zeggen, richting op worden onderwezen, waardoor zij ook een beetje vastzitten in hun eigen vak?
11: Ja, dat denk ik. Ik denk dat de architecten nog steeds relatief worden onderwezen vanuit het idee dat ze een soort dienst verlenen aan een bouwsector, terwijl ze daar denk ik voor een deel ook meer actief onderdeel van zouden kunnen zijn. En dat kan zowel bijvoorbeeld vanuit beleid. Ik vind een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld Sanne van Manen met Platform Woonopgave. Die echt probeert echt als architect ook met het beleid mee te denken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook architecten als Mark Kuller met Superloft. Die proberen ook echt een bouwsysteem te veranderen. Dus ik denk dat architecten best wel breder zeg maar, zich kunnen bemoeien met zeg maar, de bouwecologie. En in ja. zekere zin doet Reinier dat ook met zijn boek, hoor.
8: Interessant. Tot slot, Reinier pleit ook voor stoppen met slopen. Daar wil ik straks nog even met hem over doorspreken. Hoe kijk jij daarnaar?
11: Nou, stoppen met slopen snap ik vanuit een soort, moet je zeggen, een beetje een soort retorisch punt, snap ik dat wel. Vanuit een soort propagandapunt. Alleen, we zijn in Nederland ook nog steeds op zoek naar heel veel circulaire materialen. Hè, want we moeten ook steeds circulairder bouwen. Dus ik zeg wel eens gekscherend, we moeten juist veel meer slopen. Anders hebben we niet genoeg circulaire materialen om mee te bouwen. Dus als je echt duurzaam wilt bouwen, moeten we juist meer slopen in zekere zin. Dus ik denk dat de hele sloopdiscussie over materiaal en over CO2, dat daar nog veel meer in zit. Want als je goed sloopt en kan goed hergebruiken, is het in principe ook helemaal geen enkel probleem.
8: Ja, Nanne,
11: optimaliseren, deels slopen, uitbreiden is wel interessant als strategie.
8: Ja, Nanne, Reinier zit met een grote glimlach te luisteren. Reinier, jouw eerste reactie op wat Nanne aangeeft over jouw boek?
10: Nou, ik vind dat we vooral gebouwen moeten slopen die, als we ze dan slopen, dat we het als een soort grondstoffen moeten zien voor nieuwe gebouwen. Dat vind ik een interessant idee. Dat zeg maar de steengroeven van de moderne tijd niet een steengroeven is in de natuur, maar dat dat de gebouwde omgeving is die gedeeltelijk als een soort natuurlijk artefact, gedeeltelijk als grondstoffenleverancier voor nieuwe gebouwen.
8: En tegelijkertijd heb je wel een pleidooi voor wel wat minder slopen dan dat we nu doen. Bijvoorbeeld ook woningen.
10: Ja, maar kijk, bedoel, mijn positie is natuurlijk een verabsolutering van het tegenovergestelde van de huidige positie in de hoop precies deze discussie op gang te brengen. Ik weet natuurlijk donders goed, want daar bestaat mijn dagelijkse praktijk uit, dat uiteindelijk iedere oplossing een hybride.
12: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ondercards is.
3: Bijvoorbeeld.
0: Ja. Nanne kan er alleen maar om lachen. Die heel hard bezig is met die Kuip te redden. Nanne de Ruy uit Rotterdam. Fijn dat je even in de uitzending wilde zijn. Renier de Graaf is dus onze gastpartner bij architectenbureau Oma en auteur van het kritische manifesto Architecture Against Architecture. Nog even naar dat slopen toe. Want je zegt ja, ik zet het ook als een positie neer om te zeggen we moeten stoppen met slopen, want ik wil de discussie op gang brengen. Maar welk onderdeel van die positie vind je ook echt, waarin je zegt van als we kijken naar de woningbouwopgave, en wie er overigens vooral sloopt zijn corporaties, hè? Die slopen kleine corporatiewoningen om weer nieuwe te bouwen. Vind je dat daar ook iets moet veranderen?
2: Ik vind slopen te veel een reflex. Net als nieuwbouw te veel een reflex. En je moet het per van geval tot geval beoordelen. Maar wat ik in mijn praktijk meemaak, ik werk heel veel in gebieden waar al gebouwen zijn, steeds meer. Waar naar mijn mening soms ook interessante en waardevolle gebouwen zijn. Vaak als ik met mijn klanten het idee opbreng om gedeelte van het nieuwe programma daarin onder te brengen, dan schieten ze in de stress en willen ze dat vooral niet. Die willen dan slopen. Dat is de reflex, want op dezelfde plek kunnen ze iets maken met een veel hogere dichtheid. En hogere dichtheid betekent natuurlijk een soort winstmaximalisatie. Dichtheid is niet per definitie een kwaliteit. Dichtheid betekent heel veel mensen op een klutje. En dan vind ik vaak een bestaande gebouw vaak meer kwaliteit hebben van dingen die ervoor in de plek gezet worden. Dat is dan kwantitatief wel minder, maar het is heel vaak een kwantitatieve discussie die gerelateerd is aan rendementsmaximalisatie en niet per definitie aan kwaliteit.
0: Renier de Graaf van Oma, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen De Wereld.

0: Wedding, Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hanta-virus dat 13 mensen op een Nederlands cruiseschip heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen, maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijkere provincie Mendoza. Daar waren sommige mensen geweest voordat ze aan boord gingen. De Britse premier Starmer is boos op de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Die schreef op X dat de dood van een Britse student het gevolg is van massa-immigratie. Een woordvoerder van de premier zegt dat Vance de Britse democratie probeert te verstoren en dat hij verdeeldheid wil zaaien. En in Epe hebben tientallen mensen geprotesteerd tegen een AZC in het dorp, meldt de Stentor. Er werd gevreesd voor problemen omdat op hetzelfde moment de avondvierdaagse voorbij kwam, maar het bleef rustig. De actievoerders willen dat de noodopvang weggaat uit een hotel. Die is al 3 maanden langer open dan was beloofd. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Europa en China zijn hard op weg naar een handelsoorlog met elkaar. Wat betekent dat voor ons? Ik vraag het aan D66-europarlementariër Brigitte van den Berg. Maar nu eerst, Libanon en Israël zijn het eens geworden over een staakt het vuren en het geleidelijk uitschakelen van Hezbollah als krijgsmacht. Wat je noemt een fragiel bestand en de missing link in het beëindigen van de oorlog tussen Amerika, Israël en Iran.
6: Hezbollah is going to understand that there is now an agreement between Israel and Lebanon, backed by the United States. We are no longer going into a pattern of negotiating ceasefires where Israel leaves, Hezbollah comes back, and we go back to the same nonsense.
5: Dat was de Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël. Ik praat erover met luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Patrick.
7: Goedemiddag Bernard.
5: Eerst natuurlijk die overeenstemming die Libanon en Israël hebben bereikt. Het gaat over Hezbollah. Die zien ze beide als vijand, maar Hezbollah heeft ook een machtige politieke arm die deel uitmaakt van diezelfde Libanese regering. Hoe gaan ze dit uitvoeren?
7: Ten eerste komt hier al een hele déjà vu ervaring bij mij op. Want volgens mij hebben we dit al eerder meegemaakt. Begin van het jaar zouden ook tussen Israël en Libanon een bestand zijn en zouden samenwerken aan het uitschakelen van Hezbollah. Nou ja, dat is volledig valikant verkeerd gegaan. En ik zie dat het nu ook niet echt slagen, want Hezbollah zou dan eigenlijk de machtspositie moeten opgeven. Maar Hezbollah wordt ook gesteund door een heel groot aantal Libanezen. Er zit een heel groot aantal Sjiitische Libanezen natuurlijk in Libanon. En die steunen Hezbollah, maar bovendien maakt het ook nog deel uit van de reguliere regering. En ja, dat zijn toch hele ingewikkelde vraagstukken, die ga je niet zomaar oplossen. Dus nee. Ik zie dat niet snel gebeuren hoor.
5: Nee, het plan, als ik het goed begrijp, ziet ongeveer als volgt in elkaar. Israël houdt op het moment het zuiden van Libanon bezet. Het gebied tussen de grens en de Litani-rivier. Omdat Hezbollah van daaruit voortdurend Noord-Israël aanvalt. Als ik het goed begrijp, zouden ze in die grensstreek kleine gebieden overdragen, Hezbollah dan, aan het Libanese leger. Stukje bij beetje, met als einddoel dat hele gebied dan uiteindelijk onder controle komt van de Libanese overheid. Is dat uitvoerbaar?
7: Nou, ook dat was een onderdeel van het eerdere plan al. En dat is toen mislukt, omdat Netanyahu toen de mogelijkheden zag om in Iran, als daar de oorlog zou beginnen, dat dan in ieder geval Iran geen lange termijn dreiging meer voor Israël zou zijn. En daarmee heeft hij eigenlijk ook dat plan wat al eerder aanwezig was, wat het nu eigenlijk een kopie is, om zeep geholpen. Dus, en Iran weet dat natuurlijk als geen ander, en die zullen dat, ja, dat gaan gebruiken op de een of andere manier. Als Hezbollah te veel macht verliest, dan begint Iran weer met een oorlog waardoor Amerika er weer op moet slaan, waardoor Hezbollah weer de macht krijgt. Ik ben bang dat we daarin echt in een spiraal zitten waar ja, eigenlijk niet op een nette manier uit kan komen, totdat Israël echt, misschien Libanon wel volledig verlaat. En dat is natuurlijk ook de eis van Hezbollah, want Israël is alleen maar verder noord opgetrokken ten opzichte van die vorige afspraken. Dus het zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar dan heb je wel de medewerking van Hezbollah nodig en ook van Iran, denk ik.
8: En ook van
7: Iran. En ik zie het niet gebeuren.
8: Nee, maar goed, die hebben natuurlijk ook een belang. De overeenkomst is, Patrick, uitonderhandeld opnieuw door Amerikaanse bemiddeling. Iran heeft namens Hezbollah tegen Reuters gezegd dat Israël zich moet terugtrekken, zoals jij zegt, naar de posities van voor de oorlog. Israël zegt door te gaan in het zuiden van Libanon.
7: Ja.
8: Nou is de volgende bijeenkomst, dat is het wonderlijkste, pas op 22 juni. Is dat niet heel lang voor zo'n fragiel bestand dat, zoals jij zegt, sowieso al, nou ja, bijna kansloos is, of in ieder geval kansarm?
7: Ja, en ik snap ook niet waarom er zo lang gewacht moet worden, want het geeft alleen maar weer gelegenheid om een bestand weer te schenden, en dat zien we sowieso al gebeuren. Dus ook dat is volgens mij voor mij een indicatie dat het gewoon niet gaat werken. Want nou ja, we kennen inmiddels wel hoe Netanyahu optreedt. Enorm opportunistisch als hij kans ziet om een slag te slaan die hem goed uitkomt, omdat hij dan in de oorlog blijft. Wat waarschijnlijk positieve stemmen gaat opleveren bij de verkiezingen in het najaar. Ja, dan zal hij dat doen. Ik denk dat hij dat belangrijker vindt dan Hezbollah uitschakelen. Misschien is hij wel gebaat bij het bestaan van Hezbollah, omdat hij dan ook die dreiging tegen Noord-Israël houdt. En hij nog steeds wel vindt en vertelt, en een hoop Israëli's steunen hem daar volgens mij ook wel in, dat hij de veiligheid voor Israël waarborgt. Ja,
8: ja.
7: Misschien
8: nou ja,
7: is de sleutel wel
8: net jou
7: weghalen, moet ik zeggen.
8: Jawel, nou ja, er is een enorme beweging aan het opkomen, hè, in Israël, die dat ook wilde. Er komen verkiezingen, ja. Dus wie weet.
7: Ja.
8: Aan de andere kant, ja, de wapens die Hezbollah op dit moment gebruikt, overigens fascinerend, Patrick, dat is dus een nieuw soort drone. Maar als ik het goed begrijp, zit die vast aan een aan een glasvezeldraadje.
7: Ja,
8: en
7: ja.
8: Dat kun je niet zien met wat voor apparatuur dan ook. Dus nou ja, de Israëli's hebben dan visnetten opgehangen om daar tegen te gaan. Het is allemaal. Maar je moet vanuit Israëlisch standpunt ook wel een beetje begrip voor hebben, vind ik. Want dat hele noorden, er zijn heel weinig schuilkelders. Dus dat noorden is continu eigenlijk in staat van totale paniek. Dus ik kan me voorstellen
7: dat ook. Zeker.
8: Dat het een jaar ook wel een belang heeft om te denken, ja, daar wil ik toch een eind aan maken.
7: Jawel, maar laten we even teruggaan waarom het zo onveilig was. 7 oktober 2023. Hamas die begon de oorlog in Gaza natuurlijk, of eigenlijk buiten Gaza. Toen is er logischerwijze door Israël hard opgetreden. En toen begon Hezbollah vanuit het noorden ook drukte uit te oefenen op Israël. En sindsdien is dat niet meer opgehouden. En Hezbollah weet zich heel snel te innoveren en kijkt heel nadrukkelijk ook wat er in de Oekraïne-oorlog gebeurt. Drones zijn makkelijk te storen als je die via het elektromagnetisch domein aanstuurt, de radiogolven. De oplossing daarvoor, en daar kwamen de Russen het eerst mee, is inderdaad zo'n glasvezelkabel. En het gaat niet om dat je ze niet ziet meer, die drones, of dat je die glasvezelkabel niet ziet, maar het gaat erom dat ze daardoor niet te storen zijn. En Hezbollah gebruikt ze nu ook 's nachts, want de Israëli's die dachten van, ja, overdag zien die drones ons bewegen, zien onze manoeuvres. Dus wij gaan 's nachts opereren. Hezbollah heeft de volgende innovatie toegepast. We rusten ze uit met infraroodkijkers. En we kunnen de Israëlische militairen ook 's nachts aanvallen. Ja, en dat is een verschrikkelijke druk op het Israëlische leger. Volgens mij zijn ze inmiddels ook weer 27 soldaten kwijt.
8: Ja.
7: En het opereren wordt daar alleen maar lastiger. En hoe lang je eigenlijk wacht met implementeren, want er moet natuurlijk wel iets gebeuren, daar ben ik met je eens. En hoe langer je wacht met het implementeren van echt die afspraken en om te zorgen dat Hezbollah ontwapend wordt. Ja, des te meer kans heeft Hezbollah en heeft Israël ook om het bestand te schenden. En die bestand tussen, of de overeenkomst tussen Israël en Libanon, ja, is niet een overeenkomst tussen Israël en Hezbollah, of tussen Hezbollah en Libanon. Dus het is maar de vraag in hoeverre Hezbollah zich ook geroepen voelt om zich aan die afspraak te houden.
8: Nee, je kunt zeggen, de Libanese regering en de Israëlische regering hebben een soort gezamenlijk belang in dit geval. Hè. Die willen allebei af, in elk geval, van de militaire arm van Hezbollah. Dus,
7: en die gewoon wil af van de Israëlische presentie in Zuid-Libanon natuurlijk.
8: Natuurlijk.
7: Hoe langer die Israëlische militairen in Zuid-Libanon zitten, hoe groter ook alleen maar de weerstand zal worden van de Libanezen die daar verdreven zijn. En wie is de enige die eigenlijk opkomt voor de Libanezen in Zuid-Libanon? Ja, voor die mensen is dat ook vooral Hezbollah. Dus daarmee creëert Israël ook weer een nieuwe tegenstand. En dat hebben we natuurlijk ook al vaker in oorlogen gezien. Dat de grote machtige partij, die militair sterker is, weet niet de kaarten zijn kant op te draaien. En hij speelt eigenlijk in de kaart van de tegenstander. En dat zie ik nu weer gebeuren eigenlijk. En dat betekent dat en de Libanezen voorlopig niet naar huis kunnen. Dat een Israëli's in Noord-Israël ook onder bedreiging leveren. Dat het Israëlische leger dus nog verder Libanon ingaat. Ja, en probeer dan maar eens terug te schalen en te zorgen dat het weer rustig blijft ook. Een enorme opgave.
8: Ja, Hezbollah heeft overigens zojuist gereageerd. Daar zaten we nog op te wachten. Die noemt het een schaamteloos idee dat ze zouden onderhandelen met Israël. Nou ja, verrassend is het niet, maar het had ook allemaal gekund. Ze hadden ook gezegd, we wachten wel even af, of wat dan ook.
7: Nou ja, ze voelden zich sowieso al niet geroepen om zich aan die afspraak te houden. Omdat ze vonden dat Israël eerst heel Libanon moet verlaten voordat zij zich aan de staakt het vuren gaan houden. Ja. En dat is natuurlijk wel een belangrijk ingrediënt voor hun.
8: Ja, dus laten we even een kijken hoe het vanuit Amerikaans standpunt eruit ziet. Voorafgaand aan deze gevechtspauze schold Trump Netanyahu stijf tijdens een telefoongesprek. Dat ging ongetwijfeld over de noodzaak om Israël in het gelid te krijgen als onderdeel van zijn poging om een punt te kunnen zetten achter de oorlog met Iran. Helpen de woorden you fucking idiot beter dan your excellency, Patrick?
7: Nou ja, ik denk dat het in ieder geval heel duidelijk is. Aan de andere kant, Trump lijkt er ook niet echt consequenties aan te verbinden. Hij zegt niet tegen Netanyahu, je krijgt militaire of financiële steun meer. Als het daarbij blijft, dan denkt Netanyahu, oké, ik hou me een paar dagen rustig en Trump is dan weer afgeleid. En dan ga ik gewoon weer mijn goddelijke gang. Want dat is wel duidelijk, dat Trump zijn kracht en zijn macht is die eigenlijk wel kwijt. Hij heeft, als je het goed bekijkt van afstand, je zou je kunnen zeggen, Trump heeft zijn agenda eerst laten bepalen door Netanyahu, door op 28 februari Iran aan te vallen. En nu laat hij zijn agenda bepalen door het Iraanse leiderschap, door Netanyahu te bellen en hem te vragen om op te houden met die oorlog in Libanon. Ja. Omdat anders zijn het bestand wat Trump heel graag wil rondom de straat van Hormuz nooit gaat komen. Ja, nee. Dus Trump
8: Even de situatie dan vanuit Amerikaans perspectief op een rijtje. Er zou een nieuw leiderschap komen. Nou, dat is er niet. Integendeel, wat er nu zit is waarschijnlijk erger dan wat ze hadden. Het nucleaire programma is niet uitgeschakeld. De straat van Hormuz is geblokkeerd. Kun je zeggen, 12 points pour Iran?
7: Ja, absoluut. We zijn nu slechter af dan op 27 februari, zou je kunnen zeggen. Want toen was er bijna een bestand over het Iraanse nucleaire programma. Ja. Er was al een Iraanse onderhandelaar op weg naar Amerika om daar afspraken over te maken. En toen ging het mis, want Trump vond het niet goed genoeg. Want hij wilde echt een betere deal, een veel betere deal dan Obama had gemaakt. Ja, die komt er nu absoluut niet. Dus hij heeft op alle kanten, op alle fronten, heeft hij de plank misgeslagen. Trump, die zoekt een uitweg uit het moeras, volgens mij. Maar hij weet de uitweg niet te vinden. Hij probeert alleen maar met meer militaire macht toe te slaan. Maar dat is de verkeerde richting.
8: Ja, nog één vraag en dan gaan we een beetje kijken naar waar wij staan en hoe het met Europa zit. Maar dat is het bericht uit de New York Times, onthullend verhaal, waaruit blijkt dat die ballistische raketten die Iran had verborgen in rotsen en grotten en zo, de Amerika dacht die te hebben uitgeschakeld met die bunkerbusterbommen, dus de ingangen te blokkeren. Maar het antwoord daarop was een Iraanse bulldozer, zal ik maar zeggen. Dus die wapens zijn er gewoon nog. En dus ja, keek jij op van dit verhaal?
7: Nee, absoluut niet. De Iraniërs die gebruiken de geografie van een land op een uitermate slimme manier. Als je het niet van tevoren had gezien, kijk, die hele aanpak van die oorlog, ja, we hadden van tevoren toch wel kunnen bedenken. Ik kan me niet voorstellen dat de Amerikanen allemaal zo dom zijn dat het wapen waar Iran mee zou toeslaan, dat het afsluiten van de straat van Hormuz zou zijn. En toen dat gebeurde, was Amerika eigenlijk continu on the back foot, zoals ze dat dan noemen. Hè. Moet continu reageren. Die raketten nu, ja, Amerika zoekt het ook niet in de opnieuw escaleren. Dus ze kunnen niet anders dan Iran een beetje de gang laten gaan en kijken of ze die raketten weer uit kunnen graven. Want ze weten ook wel dat Iran inmiddels alles verspreid heeft. Ik las mooie stukken vandaag weer ter voorbereiding op dit gesprek, onder andere in de Foreign Policy. En andere stukken van dat er nu ook engineers, dus genietroepen, verbonden zijn aan de Iraanse rakettroepen die heel snel in staat zijn om alles wat nog niet goed werkt of alles wat kapot is, proberen te repareren. Ja. Zodat die inzetbaarheid op alle niveaus, hè, door het hele land heen, dus dat die inzetbaarheid van die raketeenheden weer heel snel op peil is. Ja, ja en ook die aanvallen op de nucleaire infrastructuur van juni 2025, nu een jaar geleden. Trump zei toen, it's obliterated, dus compleet vernietigd. Ja, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Die 440 kilo, die is nog steeds in hoogverrijkt uranium. Die is nog steeds in Iran. Iraniërs kunnen misschien ook niet bij, maar er kan niemand erbij. Maar dan hebben ze het nog wel steeds. En dat is natuurlijk wel hun grote punt nu. Zij hebben nu het initiatief te pakken en de rest van de regio. En die moet daarop reageren.
8: Blijft een nucleaire tijdbom. Dit is BNR Wereld. Mijn gast is luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Inmiddels is ook Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, in de studio. Geert-Jan, heb jij reacties vanuit Europa gezien op dit akkoord tussen Libanon en Israël?
9: Nauwelijks nog, Bernard. Ik kan wel een inschatting maken en geven, want ik denk dat dit akkoord aan zich door veel Europese landen en Europese instanties wordt toegejuicht. Hoe meer rust in de tent die het Midden-Oosten heet, hoe beter. Maar twijfel is er ook. Zie ook de reactie nu van Hezbollah. Zie ook de reactie vanuit Iran. Vandaar dat er misschien ook nog geen officiële reacties zijn, dat ze dat even wilden afwachten. En er is twijfel in Europa, want Europa wil vooral wapenstilstanden die ook kunnen leiden tot een duurzame vrede. Dus formeel gaan we een reactie krijgen in de trend van, nou, we verwelkomen dit akkoord tussen Israël en Libanon. We zijn blij als verdere escalatie afneemt en we hopen dat dit ook leidt tot uiteindelijk een vreedzame situatie.
8: Ja, Europa, Geert-Jan, speelt namelijk zijn rol in het Midden-Oosten. Hebben we al vaker over gesproken. Buitenlandchef Kaya Kallas wil dat de EU een grotere rol gaat pakken.
10: The European Union is ready to contribute to a sustainable and peaceful solution. I see a concrete role for the EU in helping to make any eventual agreement durable.
8: Ja, wat bedoelt ze daar nou mee?
9: Ja, dan pakken we nu weer even de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran erbij. En de onderhandelingen die kunnen leiden tot een duurzaam staakt het vuren. Dus niet iets fragiels, maar iets dat blijvend is. Trump heeft er nu op gehint dat er mogelijk dit weekend weer iets aan zit te komen. Maar hoe duurzaam dat dan is, dat weet eigenlijk niemand. Nou, Kallas zegt, de EU kan een sleutelrol hierin spelen. En dat zei ze al vlak voordat ze deze week naar Pakistan afreisde. Wat momenteel de hoofdonderhandelaar is tussen de Kemphanen. En in Islamabad zei Kallas dan ook, Pakistan, jullie diplomatieke pogingen die helpen om weg te blijven van volledige escalatie, dat waarderen wij in Europa. En wij zijn er nu klaar voor om bij te dragen aan een duurzame, vreedzame oplossing.
8: Ja, er valt direct praten met Iran daar dan ook onder. Zou de EU dat willen doen?
9: Ja, Callas zegt van wel, en zij is de hoge buitenlandvertegenwoordiger. Alles wat een staakt het vuren mogelijk maakt. En daar valt dit dan ook onder. Denk ook aan verdere gesprekken daarna over de nucleaire voorraad van Teheran. En die betrokkenheid die Callas nu toont, dat hebben we eerder vanuit Europa gezien, dat ook Federica Mogherini, Josep Borrell, Catherine Ashton, dat die ook altijd vanuit hun rol als hoge vertegenwoordiger van de EU, leider van de diplomatieke dienst van de EU, een rol willen spelen in de relatie met Iran.
8: Ja, jij hebt vorige week uitgebreid over dat Iran-onderwerp gesproken met twee vooraanstaande Amerikanen die in Nederland waren. Nate Swanson, de voormalig Iran-directeur en onderhandelaar van het Witte Huis, en Ivo Daalder, NAVO-ambassadeur onder Obama. Juichen zij die eventuele rol van Europa toe?
9: Nou, ze wisten toen nog niet dat Callas dit ging zeggen. Maar het korte antwoord is ja, dat juichen ze toe. Met de boodschap, Europa wordt nou wakker en sta op. Dat is wat ze zeiden. Het eerlijke antwoord is natuurlijk dat we niet weten of Trump dit ook zou toejuichen. Een grotere rol van Europa. Maar Nate Swanson zei nog wel tegen mij, ja, Europa en Amerika kijken eigenlijk helemaal niet zo verschillend naar Iran. Het enige is, er is een tactisch verschil, en dat is dat Trump een oorlog is gestart. Dat is een groot verschil van inzicht, maar als je het nou hebt over uraniumverrijking, terrorismegevaar, de rol van de revolutionaire garde, de schending van mensenrechten, ja, dan zitten we in Europa toch op dezelfde lijn als de VS. Zitten wij ook niet op te wachten. En we hebben best wel leverage met al onze sancties die we tegen Iran hebben afgekondigd. Dus het is tijd om op te staan, zeggen ze allebei. En Ivo Daalder die verwoordt dat als volgt.
11: Het is vrij duidelijk dat Amerika geen enkel idee heeft hoe een onderhandeling met Iran moet worden waargeborgd. Ik zou zeggen vandaag, je moet weer terug naar hetzelfde formule die er was voordat Trump het verdrag 2015 is uitgegaan. Dus Kaya Callas met steun van de Britten, de Duitsers en de Fransen een relatie gaan aangaan met Iran. Zelfs zonder Amerika.
8: Ja, dus Ivo Daalder zegt dan maar zonder Amerika als de kans van slagen toeneemt.
9: Zeker, en Daalder heeft daar de volgende argumenten bij.
11: Want tenslotte is de hele nucleaire diplomatie is begonnen door Europa in 2003, is voltooid met Amerikaanse hulp in 2015. En toen werden de Amerikanen de prullenbak ingegooid. En daarom zitten we in het probleem dat we nu zitten. Waarom in godsnaam zou je nu zeggen, nou, we gaan de Amerikanen hier de leiderschap over geven? Over de Strait of Hormuz. Waarom laten we dat aan Amerika over?
8: En wat als Trump dat nou niet wil, Geert-Jan?
9: Ja, praat er op zijn minst over, zegt Daalder. En anders negeren. Als Trump weer dreigt om bijvoorbeeld niet naar de NAVO-top in Ankara te komen, toch naast je neerleggen. Omdat Iran en de Straat van Hormuz ook ons belang is, hè? Ons economische en veiligheidsvraagstuk voor ons Europa. Dus als wij vinden dat we dan op moeten staan, moeten we het doen. En tot slot, Bernard, het is natuurlijk wel zo dat de Iran-deal uit 2015 werd gesloten toen de Britten nog in de EU zaten, met de Chinezen en de Russen die ook een grote rol speelden. De wereld is wel iets veranderd sindsdien. Maar uit eigen belang moet de EU een grotere rol pakken, zegt Daalder dus. In de show notes van de podcastversie van De Wereld zetten we een link naar de volledige interviews met Ivo Daalder, Nate Swanson, voor wie daarin geïnteresseerd is.
8: Oké, dankjewel Geert-Jan. Patrick Bolden, wat is jouw reactie op dit verhaal over Europa en de rol van Europa?
7: Ja, ik denk dat Europa kan niet aan de zijkant blijven staan natuurlijk, want ook onze economie is hierbij geraakt. Ik vraag me alleen af wat we nog meer kunnen doen, behalve de sancties die Geert-Jan ook noemde. En in hoeverre wordt Europa ook wel gezien als een serieuze andere speler dan Amerika, want ik denk dat de houding van Europa tegenover Israël, er toch heel weinig veroordelen wat daar gebeurt, ons ook ongeloofwaardig maakt als wij het gaan hebben over bepaalde dingen, over mensenrechten en al dat soort gevallen die wij graag willen roepen. Dus in hoeverre is Europa een serieuze partner om mee te praten voor Iran, vraag ik me wel eens af. Wat hebben wij Iran te bieden waardoor zij ook inwilligend zouden zijn naar ons toe. En bovendien, hoe voorkomen we dat die Straat van Hormuz eigenlijk continu, ja, een maffia-afperssysteem wordt door Iran. En dat zie ik niet zo snel een oplossing voor. Maar praten is natuurlijk altijd beter dan vechten. En ik denk dat Europa, op het moment dat we ons daar kunnen manifesteren als een serieuze partner, een gesprekspartner voor Iran, ja, dan kunnen we daar heel geleidelijk wel iets gaan winnen. Beter in ieder geval dan Amerika, want ja, dat land is onder Trump natuurlijk onvoorspelbaar. Maar komt ook nog eens een keer de belofte helemaal niet na. En dat is natuurlijk de grote makker van Amerika op dit moment.
8: Ja, ja, maar je kunt je ook voorstellen dat als er iets schemert van een akkoord, dat Europa dan wel een rol kan spelen. Bijvoorbeeld in het toezicht op de doorgang.
7: Zeker.
8: Door de straat van Hormuz. Ja. In overleg met Iran. Dus we kunnen best wat.
7: Zeker. Nee, zeker. Kijk, voor dat soort dingen wel. Maar er moet eerst inderdaad een bestendige bestand zijn waar er geen raketten en drones meer over en meer vliegen. En het risico ook veel kleiner. kleiner is. Kijk, een Nederlandse mijnenjager die is nu al uitgevaren naar de Middellandse Zee. Maakt er deel uit van de SNMG2, de Standard NATO Maritime Group, Countermeasure Group. Kan heel snel dan doorvaren via het Suezkanaal en de Rode Zee, zuid van het Arabisch Schiereiland om. Ja. Om dan in de straat van Hormuz bij te dragen aan een internationale missie die uit meerdere Europese schepen kan bestaan, om daar de boel mijnenvrij te maken. En Nederland is daar gewoon heel erg goed in. En daar hebben we goede schepen voor. We hebben er tussen ook nog 1 of 2 verkocht aan Oekraïne, volgens mij. En dat zou Nederland kunnen doen. Maar of we daar nou Iran echt mee helpen, of dat nou een overweging is om Iran nou een soepele positie te laten innemen, dat vraag ik me echt af. Nee, ja. En als wij als Europa daar een belangrijke bijdrage aan vrede zou kunnen krijgen, ja, wil Trump dat überhaupt wel? Want dan kan hij het niet meer als zijn vrede gaan verkopen. Nou, dat moeten wij niet belangrijk vinden, maar dat speelt in de Amerikaanse besluitvorming natuurlijk wel weer mee.
8: Zeker. Dank, luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Geert-Jan Haan, nogmaals, ook jij bedankt.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de weer.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hanta-virus dat 13 mensen op een Nederlands cruiseschip heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen, maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijkere provincie Mendoza. Daar waren sommige mensen geweest voordat ze aan boord gingen. De Britse premier Starmer is boos op de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Die schreef op X dat de dood van een Britse student het gevolg is van massa-immigratie. Een woordvoerder van de premier zegt dat Vance de Britse democratie probeert te verstoren en dat hij verdeeldheid wil zaaien. En in Epe hebben tientallen mensen geprotesteerd tegen een AZC in het dorp, meldt de Stentor. Er werd gevreesd voor problemen omdat op hetzelfde moment de avondvierdaagse voorbij kwam, maar het bleef rustig. De actievoerders willen dat de noodopvang weggaat uit een hotel. Die is al 3 maanden langer open dan was beloofd. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Europa en China stevenen af op een handelsoorlog. China dreigt hard terug te slaan als de Europese Commissie besluit om nieuwe handelsbeperkingen in te stellen.
6: Trade, as we have it right now, between China and Europe is simply unsustainable. Over the last 5 years, the Chinese export increased by something like 50%, and our exports to China decreased by 30%. On top of it, we see that a lot of European companies is kind of squeezed out from the third market.
5: Dat was de eurocommissaris voor handel, Maros Sefcovic. Ik praat erover met Brigitte van den Berg, europarlementariër voor D66... in de liberale Renew Europe-fractie. Welkom.
7: Goedemiddag.
5: Goedemiddag. China reageerde op de uitspraken die Stéphane Séjourné, de eurocommissaris voor handel, deed. Hij zei dat onze handelsrelatie met China niet houdbaar is. Waarom is dat juist nu zo?
7: Ik denk dat we al een tijd op deze situatie afstevenen. Niet voor niks praten we al heel lang met elkaar over: worden we niet te afhankelijk van China? En het moment is nu gekomen om echt te gaan ingrijpen. Want we worden zo afhankelijk dat we eigenlijk chantabel zijn. En dat we onze eigen doelen, dus die energietransitie realiseren, dat we die niet kunnen realiseren zonder China. En dat China daar ook gebruik van maakt, van die chantabele positie.
5: Ja, Chinese bedrijven in eigen land worden voorgetrokken. Dat is nooit anders geweest. Maar nu China ons de baas is, vinden we het ineens een probleem. Zijn we ook niet een beetje hypocriet? Want wat we nog een tijdje geleden compleet normaal vonden, vinden we nu bij wijze van spreken levensgevaarlijk.
7: Ja, dat is natuurlijk altijd met een het water wat steeds warmer wordt. Moet je op een gegeven moment ingrijpen. En er komt natuurlijk nu wel heel veel bij elkaar. Aan de ene kant de energiesituatie door de aanvallen op Iran. Aan de andere kant de VS die met Trump een steeds minder betrouwbare partner is. En dan China die inderdaad zo dominant geworden is in de wereldhandel. Ja, dat betekent dat Europa echt voor zichzelf moet gaan zorgen en moet gaan ingrijpen.
5: De EU heeft een handelstekort ten opzichte van China van zo'n 380 miljard dollar. Dat komt toch alleen omdat we zelf voor hebben gekozen om productie naar China te verplaatsen, of om het simpel te houden. Ik zit hier aan een laptop met kabeltjes en met een verbindingsapparaat. Ga zo maar door. Op alles staat made in China.
7: Ja. Ja, dat is de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden. Maar het is niet alleen door een soort. Daardoor dat zij beter zijn geworden in het produceren dan wij. China speelt natuurlijk het spel niet helemaal eerlijk. Kijk, wij vanuit Europa hebben altijd gezegd, we willen vrije wereldhandel met elkaar. Maar China schendt keer op keer die afspraken. Ze houden hun eigen munt goedkoper dan nodig, waardoor er geen wederzijdse handel is. Ze stoppen ontzettend veel staatssteun inderdaad in hun producten. 800 miljard. 800 miljard aan eigen staatssteun voor de eigen bedrijven. Ja, daar valt niet tegen op te concurreren. Ja, en ze stelen natuurlijk onze kennis en onze technologie. Dus ja, tegen zo'n iemand die zo vals speelt op de wereldmarkt valt niet op te concurreren. Dus dat is geen keuze van vrije handel. Dat is echt een vals spel waar wij nu echt op moeten gaan handelen.
5: Ja, oké. En hoe?
7: Nou, wat Europa nu doet, is zeggen, we gaan ten eerste harder optreden waar we zien dat China vals speelt. Dus bijvoorbeeld zorgen dat wij de tarieven bovenop de Chinese producten gooien die met subsidie gemaakt worden. Ingrijpen bij dumping. Maar ook dat we al andere handelsrelaties aan het aangaan zijn met andere landen die wel betrouwbaar zijn en die wel het spel willen spelen. We moeten een veel zelfbewustere positie innemen als Europa. Dus China aanpakken, handelspartners die wel het eerlijke spel spelen naar ons toetrekken. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat wij weer gaan investeren in wat we zelf kunnen maken in strategische sectoren.
5: Maar u zegt dat zijn allemaal dingen die we moeten doen. We horen dat al een tijdje. Niet alleen van u, maar ook van uw collega's, van mensen in de nationale regeringen. Je kunt zeggen, China heeft zo'n onvoorstelbare machtspositie. Gewoon door productie, door wat ze doen. Ze zijn met veel meer mensen en hebben een veel grotere factor arbeid dan waar we ooit tegenop zullen komen. Dus hoe realistisch is dit allemaal? En ik wijs maar op één klein dingetje. Hè. We zeggen, ja, de Chinezen spelen vals. Bijvoorbeeld, het zijn allemaal staatsbedrijven. Maar Trump heeft besloten om ook een heleboel overheidsgeld te investeren in Amerikaanse bedrijven, om datzelfde te doen. Dus ja, dan op een bepaald moment krijg je een situatie van de pot verwijt de ketel.
7: Ja, wij moeten het spel ook anders gaan spelen. En hoe realistisch is dat? We moeten onszelf ook niet kleiner maken dan we zijn. Hè? Wij zijn een gigantische consumentenmarkt. We hebben ontzettend veel kennis in huis. Kunde, hoge technologie. En wij kunnen ook ingrijpen met onze beleid. En dat zijn we ook aan het doen. Wat een vrij uniek besluit is bijvoorbeeld als het gaat om de industrie, is dat Europa nu zegt, wij gaan overheidsuitgaven gaan wij afdwingen dat ook aan Europese bedrijven gebeurt. Dus als je Europees moet aanbesteden, als je Europees gaat inkopen, dan moet dat Europees staal zijn, Europees cement, Europees aluminium, maar bijvoorbeeld ook nog veel belangrijker in al die high-tech sectors. Dus Europese windmolens, Europese batterijen. Dat afdwingen en daar echt regels voor maken, dat heeft Europa nu besloten. En dat is nogal een stap.
5: Ja, is dat die Industry Accelerator Act?
7: Ja, precies, de Industry Accelerator Act. Ja. Waarin we dat
5: Het zijn geweldige voornemens, maar het is heel simpel. Kunnen we dit? Want je kunt veel zeggen, oké, we moeten zelf batterijen gaan maken. Nou, niemand die dat tegen zal spreken. Maar volgens mij komt bijvoorbeeld in vrijwel elke elektrische auto die in de wereld rondrijdt, de batterij nog steeds uit China. We kunnen dat simpelweg niet zo goed en niet zo snel.
7: Nou, we hebben het wel laten gebeuren dat mooie bedrijven die kansrijk waren het ook niet redden. Ik noem even bijvoorbeeld een voorbeeld. Northvolt uit Zweden. Een batterijenfabriek waar we van hoopten, die maakte de accu's van onze auto's. Die hadden een grote rol in de energietransitie. En dat hebben we failliet laten gaan. Omdat ze weggeconcurreerd werden door die valse concurrentie. Maar Europa is daar wel een antwoord aan te ontwikkelen. Namelijk een nieuw fonds, een concurrentiefonds, waarbij we serieus investeren in dat soort bedrijven die concurrentie wel kunnen aangaan. En dat gaat met de nieuwe meerjarenbegroting van Europa, gaat daar hele serieuze bedragen in om. En op die manier gaan we die concurrentie natuurlijk gewoon wel aan.
5: Ja, even over de nieuwe versie van de Chips Act die in de maak is, of er al is. Heeft dat ook weer te maken met meer soevereiniteit voor onze eigen tech-industrie?
7: Ja, zeker. Ook daarmee investeren we in onze eigen schone energie. We hebben natuurlijk hele mooie bedrijven. Denk aan ASML, die de basis maakt voor chips. Maar wij willen misschien ook wel weer zelf meer chips gaan produceren. Dat soort strategische sectoren moet je naar je toe halen als Europa. Ja. En moet je niet zorgen dat dat allemaal verdwijnt. En daarvoor moet je bepaalde handelingen doen. Nou, daar heb je zo'n act ook voor nodig. Maar ook investeren in bedrijven. Ja. En investeren in vakmanschap.
5: Dit is BNR De Wereld. De gast is Brigitte van den Berg, Europa-parlementariër voor D66 in de liberale Renew Europe-fractie.
8: We willen en moeten een politiek des de-risking betreiben. Dat geldt niet nur gegenüber China, sondern das gilt insgesamt. Es wäre aber ein Fehler, eine Entkopplung von China damit zu verbinden.
5: Ja, dat is de Duitse bondskanselier Merz, die zegt, we moeten de-risk, ik weet niet hoe je het vertaalt precies, maar goed, maar niet ontkoppelen. Dat zei hij na zijn bezoek aan China. We hebben het gehad over de wensen die Europese politici hebben. Maar als we naar bedrijven kijken, als we zo'n Duits voorbeeld erbij pakken, Volkswagen gaat gewoon exporteren naar China, bouwt daar zelfs een enorme fabriek om een deel van de wereldexport onder te brengen. Ja, dan breng je toch jezelf in gevaar?
7: Ja, als ik ga veel bij op bedrijfsbezoeken in Nederland en in Europa. En daar hoor je, de bedrijven vertellen ons, we willen wel investeren in die actieve fabrieken. We willen wel aan die wereldmarkt meedoen. Alleen, er moet wel genoeg vraag zijn op de markt. Dus waar wij nu als Europa mee beginnen, is onze eigen overheidsuitgaven zorgen dat die in Europa worden uitgegeven. Maar het gesprek wat we natuurlijk echt moeten voeren is of ook die autofabrikanten niet Europees moeten gaan inkopen. En dat we daar niet meer prikkels voor moeten gaan inbouwen. Want inderdaad, als de auto-industrie goedkoop Chinese staal blijft inkopen, terwijl we hier onze Europese staalindustrie vragen om groen staal te gaan maken en te overleven in die oneerlijke markt, ja, dan houdt dat op een gegeven moment een keer op. Dus dat moeilijke gesprek, wat natuurlijk dan behoorlijk, ja, dat is een gigantisch ingrijpen in je wereldmarkt, waar je ook niet lichtzinnig over moet zijn. Maar dat gesprek moeten we wel echt met elkaar gaan voeren.
5: Ja, en je moet het personeel hebben, maar ook de techniek. In China zijn op het ogenblik autofabrieken, die zijn donker. Er is helemaal geen licht meer. En waarom? Omdat die auto's helemaal door robots in elkaar worden gezet. Dat hebben wij allemaal helemaal nog niet. Dus hoe ziet u, laten we zeggen, die inhaalsprong voor u?
7: Voorlopig zien we wel dat China ook structureel bij ons kennis komt ophalen. Dus we doen in ieder geval iets goed. Dat wij ook kennis hebben. En daar moeten we zuinig op zijn. We moeten minder naïef zijn. En we moeten onze eigen ketens heel goed bekijken en waar we op in moeten grijpen. En we moeten prioriteren. Dus de strategische ketens waarvan wij zeggen, die hebben we echt nodig. Die hebben we nodig voor aan de ene kant het behouden van onze veiligheid, of het opbouwen van ons eigen veiligheidssysteem. En aan de andere kant, wat onze strategische economische factoren zijn, daar moeten we vol in investeren. En ons niet klein laten maken door wat we zien in China. We moeten ons focussen op onszelf. En als wij hebben een geschiedenis van heel veel kunnen maken. En als we elkaar weer gaan helpen en onze interne markt beter op orde krijgen in Europa, en echt zorgen dat we met z'n allen achter Made in Europe gaan staan, dus dat we met elkaar ook zeggen, hé, wij willen dat ook van eigen bodem, dan kunnen wij dat ook.
5: We spreken bij BNR heel veel ondernemers, en daarvan horen we ook dat bedrijven met China zaken willen blijven doen vanwege de schaalvergroting die daar mogelijk is. Is daar dan ruimte voor nog?
7: Ja, ik denk dat we daar de balans in moeten zoeken. Natuurlijk, waar het niet om super. Kijk, we moeten onszelf niet te kwetsbaar maken. Het is echt gevaarlijk als wij die kwetsbaarheden in stand houden. En dat hebben we te lang gedaan. Dus waar we nu eigenlijk verslaafd zijn aan China, bijvoorbeeld voor onze kritieke grondstoffen, ben ik ook als een van de onderhandelaars op dat dossier aan het zorgen dat wij bedrijven ook verplichten om meer divers te gaan inkopen in je grondstoffen. Zodat je niet eenzijdig afhankelijk blijft van China. En ook zelf in Europa kijken waar je kritieke grondstoffen kan gaan produceren. Maar als het om minder strategische sectoren gaat, en als het dan moet je natuurlijk ook vrije handel de ruimte geven en zorgen dat bedrijven op basis van eigen inzichten kunnen inkopen.
5: Ja.
7: Maar dat wij meer moeten gaan ingrijpen, dat het niet meer de wereld van vrijheid, blijheid is, daar zijn we wel aangekomen.
5: kunnen we, wat u zegt, ook echt waarmaken? U hebt het dan over die kritieke grondstoffen. Het zou prachtig zijn als we die niet allemaal uit China hoefden te halen. Maar hebben we het alternatief? Bestaat het? Is er voldoende capaciteit? Is het er?
7: Niet voor alle stoffen, maar ook in Europa kunnen wij bepaalde stoffen mijnen. We zien ook hier in Zweden weer goede voorbeelden, waarbij ook mijnen zijn die van deze tijd zijn, zullen we maar zeggen. Die oké zijn voor de omgeving, die goede arbeidsomstandigheden hebben. Dat is natuurlijk essentieel als je iets op Europees grondgebied gaat doen. Maar waar we eerder zeiden, ach, laat dat allemaal maar buiten ons continent plaatsvinden, moeten we daar moeten we daar een andere koers in gaan varen. En we kunnen natuurlijk nog veel meer halen uit onze recycling. Dus ja, er zijn mogelijkheden, maar niet tot in het eindeloze. En waar we een noodzakelijke afhankelijkheid hebben van China, zullen we ook moeten kijken hoe we die afhankelijkheid twee kanten op kunnen bewegen. Zorgen dat wij ook de macht uitoefenen. En die macht hebben we. Want wij zijn ook wij zijn de grootste markt van China. Als we niet meer bij ons kunnen handelen, hebben ze ook een groot probleem. Ja. Dus als we die zelfbewustere houding aannemen, dan kunnen we meer dan we nu doen.
5: Dank, Brigitte van den Berg, Europarlementariër voor D66... in de liberale Renew Europe-fractie.
3: Postma in Amerika.
5: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, deze week was er weer veel speculatie over Trumps gezondheid, maar Dr. Oz heeft dat even de kop ingedrukt.
9: Ja, Dr. Oz, voormalig tv-dokter natuurlijk, kennen we van Oprah, maar ook nu onder Trump de baas van Medicaid en Medicare, de zorgverzekeringen voor ouderen en armeren. En hij was aan de beurt om de persupdate te doen namens het Witte Huis. Dat rouleert nu. Nu woordvoerder Caroline Leavitt met zwangerschapsverlof is, dus elke keer is een ander aan de beurt. Nou, Dr. Oz heeft een medische achtergrond. Hij is chirurg, dus hij kreeg natuurlijk vragen ook over Trumps gezondheid en over Trumps bezoek aan de dokter vorige week. Dat was zijn derde bezoek al in een jaar. Dat is vaker dan normaal. En Trump wordt binnenkort ook 80. Dus hij is op leeftijd. Het gaat er gewoon vaak over. Tegelijkertijd, zijn medisch rapport was weer uitmuntend natuurlijk. Zoals dat altijd is. Hij heeft die mentale test ook weer geëist, zoals hij dat al zegt. Maar toch veel vragen. En dus vroeg een van de journalisten bij die persconferentie: waarom doet de president eigenlijk steeds al die doktersbezoeken en al die tests als hij eigenlijk erg gezond is?
10: If the president's in such perfect health, why does he keep coming back in for checkups?
11: I think he likes the results. He does really well. He aces the test every single day.
9: Ja, hij vindt de uitslag altijd zo leuk. Een briljant antwoord natuurlijk, maar en ik moet ook zeggen, er zou best wel eens een kern van waarheid in kunnen zitten, maar dat neemt al die argwaan natuurlijk niet weg.
5: Nee. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio moest ook al Trumps gezondheid verdedigen.
9: Ja, die had een hoorzitting voor het congres. Dat ging over heel andere dingen. Dat ging over Iran. Want je weet het, Bernard, die oorlog is over als je naar Marco Rubio en Donald Trump luistert. Die oorlog bestaat niet eens meer. Ging over Oekraïne, over van alles. Hij kreeg ook vragen natuurlijk over zijn baas. Een democratisch congreslid liet een video zien van een ministerraad waarbij Rubio aan het woord is en Trump zit dan naast hem. En die lijkt toch echt langzaam in slaap te vallen. Zijn ogen gaan dicht, hij houdt zijn hoofd schuin. Dus vraagt die democraat meerdere malen: slaapt Trump daar nu? Nou, Rubio ontkent dat in alle toonaarden, waarop dat congreslid zegt: ja, u liegt, ik zie dat hij slaapt. En hij vraagt dan: ja, er zijn ook veel bijeenkomsten waar geen camera's bij zijn. Slaapt Trump dan wel eens? En ja, dan wordt het een beetje fel.
12: Have you been at classified meetings where Donald Trump has fallen asleep or had trouble staying awake?
13: I've never been at any meeting where and the things you're showing me now, he was not falling asleep. And
12: so,
13: I think
12: so you're lying again. You're lying consistently to Congress
13: about sleep.
9: Nou, je hoort het, you're lying to Congress, allerminst slaapverwekkend. En Rubio die blijft zeggen, Trump die sliep echt niet. En we zien ondertussen dus die beelden van Trump met zijn ogen dicht. Die speculaties, ook daarover, die blijven dus nog wel even. En ook wel ironisch, hè? Bij Trump gaat het nu al maandenlang over inflatie, net als bij Biden. En we hebben het nu ook al maandenlang over zijn gezondheid, net als bij Biden.
5: Ja, Trump zelf kijkt ondertussen toch voorzichtig naar zijn opvolging.
9: Ja, en jij weet ook, hè, we hebben het in de podcast ook vaak over gehad, Amerika-podcast. Er zijn op dit moment twee favorieten. De vicepresident J.D. Vance, logisch. Maar de laatste maanden hoor je ook steeds meer positieve dingen over Marco Rubio. Trump die vertelde in een interview dat hij ze allebei in de gaten houdt en dat hij het heel interessant vindt om te observeren hoe ze het doen en hoe ze het ook met elkaar doen. Dat ze het eigenlijk best goed met elkaar kunnen vinden. Trump maakt hier eigenlijk een beetje een soort reality show voor een audience of one van. Hij maakt echt een showtje van die twee moeten het dus tegen elkaar opnemen en doen eigenlijk de hele dag auditie. En in dat interview gaf hij ook weer geen voorkeur, zoals we dat van hem gewend zijn, maar hij zei wel, ze moeten het gewoon samen gaan doen.
14: I like them together, you know, it'd be great. I don't know how you beat them if they're together. That would be a great team. JD and Marco would be a great team. I don't know, you know, they have to agree to it, right? We have a long time left. We have more than 2.5 years, substantially more than 2.5 years.
9: Ja, en hij zegt dan niet wie bovenaan het ticket moet komen. En daar zitten we natuurlijk allemaal op te wachten. Wie heeft al zijn voorkeur? Maar naast Trumps gezondheid wordt dit eigenlijk steeds meer gezelschapsspel nummer 1 in Trumpland. Wie gaat het doen na Donald Trump?
5: Ja, terwijl we nog eerst de midtermverkiezingen moeten hebben. Dus die presidentsverkiezingen die zijn nog meer dan 2 jaar weg.
9: Ja, maar goed. Ja, en tegelijkertijd, ja. Bernard, die campagne stopt hier nooit, hè?
5: Nee, zo is dat. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Meer in de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roede. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow. Well,

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Maar 1 op de 20 werknemers krijgt een hogere reiskostenvergoeding om de gestegen benzineprijs te compenseren. Dat meldt het AD op basis van een enquête van vakbond CNV. Een tijdje geleden verhoogde het kabinet de onbelaste kilometervergoeding van 23 naar 25 cent. Maar de CNV wil liever dat de accijns op brandstof flink omlaag gaat. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het aantal plofkraken neemt explosief toe, meldt de Telegraaf. Waar er vorig jaar maar 4 geldautomaten werden opgeblazen in het hele jaar, zijn dat er dit jaar al bijna 5 keer zoveel. Nederlandse plofkrakers gingen eerst vaak naar Duitsland, maar omdat die nieuwe maatregelen nemen, komen ze nu weer terug. En de marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
4: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Dit keer over de veiligheid van menstruatie-apps. De meest gevoelige informatie die je over een mens kan bedenken. En dus wil je niet dat Meta of Google die data in handen krijgen. Of welke partij dan ook. Hoe je een veilig alternatief biedt met een eigen app, dat gaan we hier zo bespreken. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
5: En Ben van der Burg.
4: En elke donderdag nemen Ben en ik wat er verder in de wereld van tech speelt door in onze extra podcast. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast. Heb, dan kun je dat allemaal horen. Nu dan. Miljoenen vrouwen gebruiken menstruatie-apps om hun cyclus bij te houden, patronen te herkennen en bij te houden of ze fysieke klachten hebben bijvoorbeeld. Maar dat gaat dus ook om data over je lijf, je seksleven of dat je bijvoorbeeld zwanger probeert te worden. En veel gebruikte apps zoals Flow maken daar misbruik van, weten we sinds kort. Lisa Volkers wilde het helemaal anders doen en ontwikkelde een veilige app voor vrouwen waar privacy wel bovenaan staat, genaamd Period. Samen met haar partner Diederik Trampen heeft ze die gebouwd en ze zijn nu allebei bij ons. Welkom, Lisa en Diederik.
6: Dankjewel.
7: Ja, hey, dankjewel.
4: Goed dat jullie er zijn. Hoe maak je een app zoals deze?
7: Ja, dat is zeker een hele goede vraag. Wij hebben dit gevibecode. Dat is natuurlijk sowieso een best wel een keyword dat tegenwoordig naar voren komt. Mm-hmm. Maar het kwam uiteindelijk uit een best wel groot probleem, wat jullie eigenlijk net ook al benoemden. Is dat Lisa zelf ook een app gebruikte waar ze constant pop-ups had, waar ze überhaupt ook artikelen over las en zag dat data verkocht werd. Dat er ook rechtszaken waren, dat er schikkingen over zijn geweest, over tientallen miljoenen. En toen op een gegeven moment heeft zij, ze was zo aan het klagen en ik heb best wel een achtergrond dat ik het wel leuk vind om dingen te bouwen. En toen hebben we op een gegeven moment maar gezegd, moeten we dat dan zelf niet gewoon doen? En dat was dan eind vorig jaar. En toen had je al best wel tools die de mogelijkheid gaven om best wel het een en ander te bouwen. Dus toen zijn we er langzamerhand mee begonnen. Aan het begin super knullig nog. En uiteindelijk is dat nu helemaal doorgezet een paar maanden verder naar een best wel serieus iets. Dus dat is wel gaaf.
5: Ja, ik wil toch iets meer details over de vibecode. Want je hoort heel vaak 90%, maar de laatste 10% succes ermee.
7: Ja, tuurlijk. Ja, het is, aan het begin was het wel, hebben we het echt alleen met z'n tweeën gedaan. Dus we zijn eigenlijk in Photoshop en Figma, twee tools zijn we begonnen. Want we wilden natuurlijk wel een beetje ons eigen design geven, visueel En daarna zijn we doorgegaan in Lovable. Ik weet niet of jullie dat
4: zeker.
7: Iets zegt. Ja, dus zijn we in Lovable gaan bouwen. Nou, dat was eigenlijk aan het begin nog best wel een beetje knullig. Want nee, ik heb geen technische achtergrond verder. Of niet, had ik in ieder geval niet. Nu wel iets meer. Mm-hmm. Daar zijn we in gaan bouwen. En daar had je natuurlijk verschillende integraties. Waardoor dus ook die hele backend ook gewoon zo'n subbase. Dus die databases kan werken. En nu tegenwoordig is dat... nu een paar maanden verder is dat dan weer zo. Dat we onszelf ook alweer controleren met cloud code, met cloud security. En dat we ook al verschillende testen hebben gedaan bij ons eigen platform om natuurlijk die veiligheid wel te waarborgen. En we hebben nu zelfs eigenlijk verschillende agents die helpen met bouwen, die constant helpen met het checken van de security.
4: Jullie krijgen AI-hulp. Lisa, wat ik voor jou wil weten, wat is los van de privacy component, waar we zo meteen ook nog uitgebreid op ingaan, het belangrijkste voor jou om, als je dan toch zo'n eigen menstruatie-app gaat bouwen, daarin in mee te nemen? Wat wil je daar nog meer juist voor elkaar krijgen?
6: Ik denk het belangrijkste, wat eigenlijk ook een van mijn grootste frustraties was, was dat het er geen overzicht was. Dus ik opende die apps vaak en ik werd gewoon compleet overprikkeld van al die pop-ups, al die betaalmuren. Dus dat is ook wel echt een van de belangrijkste dingen die we hebben meegenomen in onze eigen app.
4: Maar dat vind ik wel interessant, want je zou kunnen zeggen, die apps die zo bekend en populair zijn, zoals Flow, zoals Clue, die hebben een bepaalde gebruikerservaring die mensen kennen. Daarom
8: duizenden AB-testen hebben gedaan.
4: Precies, die mensen juist omdat het iets zo belangrijk, zo in de teams is, willen gebruiken. Ik hoor jou net eigenlijk al beschrijven, dat is niet zo, want het is een hele nare ervaring om die nog te kunnen gebruiken. Dan is het dus heel makkelijk om een app te ontwikkelen die niet alleen privacyvriendelijk is, maar ook nog eens prettig in het gebruik is. Of is dat dan een verkeerde aanname?
6: Nou ja, makkelijk weet ik niet, maar ik merk wel, kijk, op het moment dat het kwam echt vanuit mijn eigen frustratie en ook wel vanuit vriendinnen waar ik het dan mee over had, maar zo'n grote pool had ik ook weer niet. En op het moment dat wij die app live gooiden, kwam die frustratie bij zoveel meer meiden dus naar boven. Daarom werd die ook zo snel veel gedownload, denk ik. Dus ik was zeker niet de enige die gefrustreerd was over bestaande apps, maar er was gewoon geen goed alternatief.
8: Ja,
6: en die is er nu wel.
8: Maar was je meer gefrustreerd? Je was gefrustreerd dus over de gebruiksvriendelijkheid, maar privacy was secundair toen nog, toen je begon.
6: Nou ja, in het begin wist ik dat eigenlijk niet eens. Weet je wel, dat zij mijn data verkochten. Dus je gaat eerst natuurlijk zo'n app gebruiken. Gewoon zonder eigenlijk goed door te hebben wat zo'n app allemaal met je data doet. Dus in eerste instantie was het zeker dat het zo onoverzichtelijk was. En dat wel tegen allerlei betaalmuren aanliep. Dus eigenlijk kon ik bijvoorbeeld alleen mijn menstruatie tracken en niet ook symptomen. Terwijl ik juist daar kwam om mijn eigen lichaam beter te leren kennen. Maar daar moest ik dan voor betalen. En vervolgens ging ik wat onderzoek doen. En toen pas kwam echt dat Flow-schandaal. Nou ja, dat kwam eigenlijk meteen bovenaan je hitlijsten als je het één keer googelt.
4: Ja.
6: Dus toen werd ik echt nog gefrustreerder.
4: Ja,
7: het is ook wel dat die apps, in ieder geval omdat ze al zo groot zijn, hè, en al zoveel mensen hebben, dat ze ook echt data-focused zijn.
4: Mm-hmm.
7: Dus je ziet ook wel bij hun, bij de onboarding, volgens mij moet je bij een Flow door 20 stappen heen. Willen ze echt tot aan je lengte willen ze alles weten. Gewoon puur inderdaad, hè, wat we er daar nou verder mee kunnen. En dat is wat je net ook benoemde, dat het gewoon bij ons een stuk gemakkelijker, omdat we dat hele aspect, dat hebben wij niet. Wij hoeven jouw data inderdaad, ook wat we ook heel hard roepen, die hoeven niet te hebben. En dat is ook een best wel groot onderdeel waardoor het zo gemakkelijk wordt, omdat we niet constant alles van je willen weten.
4: Ja. Nu is dat natuurlijk tweeledig. Enerzijds, het zit niet in jullie verdienmodel om die data nodig te hebben, dus dat is een groot verschil. Jullie zijn ook niet een, voor zover ik weet, groot techbedrijf, dus dat scheelt. Maar daarnaast, je hebt net aan het begin gezegd, Diederik, je hebt dit mede vibe-code.
7: Ja.
4: Hoe bescherm je dan toch de privacy van je gebruikers?
7: Ja, natuurlijk wel spannend. Maar we hebben helemaal aan het begin, heb ik al via een, iemand die ik via ken, hebben we al gekeken, want ik, nogmaals, totaal niet technisch, wel aan het leren.
4: Mm.
7: Heb ik al personen gehad die inderdaad hebben gekeken of ze bij onze informatie konden komen.
4: Mm-hmm.
7: Dat is destijds is dat allemaal niet gelukt. Verder hebben wij op het platform waar wij werken, die zijn 24/7, die hebben allemaal certificeringen. Die zijn 24/7 ons tool aan het controleren, ook constant aan het checken of er beveiligingsrisico's zijn. Verder heb ik ook alle gegevens opgevraagd of wat we allemaal hebben. Dus we hebben ook die row-level security en alle compliance is eigenlijk, doen we gewoon aan.
4: Mm-hmm.
7: Maar verder zijn wij natuurlijk, het groeit zo hard. En het zijn natuurlijk wel nog steeds wel echt persoonlijke gegevens die je van mensen hebt. Dus we zijn ook heel hard aan het kijken of we dus later dit jaar, of in ieder geval, dat hebben we al gepland voor de komende maanden.
4: Mm-hmm.
7: Dat we dus wel echt pentest gaan doen. Dus penetratietest. Gewoon puur Hè, omdat nou ja, we kunnen wel constant onszelf controleren met AI. Maar waarschijnlijk een persoon die ons probeert te hacken, die zal toch net andere manieren gaan zoeken om er alsnog in te komen. Dus we proberen wel alles helemaal dicht te bakenen. En verder ook, naarmate, of in ieder geval na vorige week, zijn we ook heel druk aan het zoeken naar een, wat is het, een data processing officer. Want dat is ook, nou, we zaten ook helemaal verdiept in compliance is. Juist omdat het zo gevoelig is waarmee wij allemaal bezig zijn.
4: Ja.
7: Dus daar zijn we ook nog druk bezig. Dus dat er ook nog een externe partij is die ons overziet en maandelijks met ons mee kan gaan kijken naar inderdaad complete beveiliging en of we het toch allemaal goed doen. Want het is wel gewoon wel belangrijk.
4: Ja, waarvan ik zou zeggen. En goed om te horen ook dat jullie het zo serieus nemen. Dat, juist dat je, als ik het in mag vullen, wil meegroeien met de schaal die je steeds meer bereikt met het aantal gebruikers van Period. Maar dan begint het zwaar op een eigen techbedrijfje te lijken dus. Dat hadden jullie ook niet hebben voorzien toen je begon, denk ik.
6: Nee, klopt. Ik denk dat we sowieso niet helemaal hadden voorspeld dat het zo zou ontploffen in het begin.
7: Ja, we hadden doelen gesteld van 100.000 gebruikers in september.
4: Ja, zo.
7: En we zijn daar hard op weg, in ieder geval. En het groeit alleen maar exponentieel. Ik zou niet eens weten waarop we nu zitten, maar 10.000 al.
4: Nou ja, dan het nieuws van afgelopen week is in jullie voordeel, zal ik maar zeggen.
6: Ja, zeker.
8: Het nieuws over Flow.
4: Ja, over Bits of Freedom, die dat aanhankelijk heeft gemaakt.
8: Ja, precies, uiteraard.
4: Ook eventjes, hè, dit gaat, zoals we meermaals gezegd hebben, om hele belangrijke, gevoelige, intieme data. Hoe kun je dat ook echt, zeg maar, betrouwbaar gebruiken, ook weer naar de gebruiker toe? Zeg maar, hoe zorg je ervoor dat degene die deze app gebruikt ook echt precies weet waar die aan toe is, wat die moet weten? Hoe ontwikkel je dat?
7: Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Maar we proberen in ieder geval, we hebben heel erg afgekeken natuurlijk. Ja, je moet het wiel niet opnieuw uitvinden. We hebben heel erg afgekeken bij een Flow en de Clue wel en de andere grote partijen, hoe zij dat hebben ingericht. Ja, tuurlijk. Qua sowieso de wetenschappelijke basis en überhaupt de schrijfstijl hebben dat best wel afgekeken. Want ja, het is gewoon best wel spannend om zoiets te maken. Want je wilt überhaupt geen medisch advies geven en ook geen verkeerd advies. Dus daar hebben wij constant wel heel erg naar competitors gekeken hoe zij dat doen. En ons de stijl die wij dus ook naar buiten brengen, ook in de app, is super neutraal. En verder zal je altijd, als je dus onze assistent gebruikt, die AI-assistent is het dan ook, zal die altijd, of in ieder geval zal die nooit medisch advies geven. Dan zal die altijd ook nog zeggen, in de chat, ze hebben ook zelf heel vaak getest. En moeten we ook blijven testen, dat er altijd erbij benoemd wordt. Hè, als het in ook maar enkele mate is, dat je altijd wordt doorgewezen naar je arts, naar je huisarts. Ja. En als het echt in een hele extreme geval is, dat je altijd dan ook bijvoorbeeld 113 moet gaan bedden. Dus daar zijn we constant wel mee bezig. Ja. Omdat dat is ook weer zo'n heel gevoelig puntje van het bouwen van zo'n app.
4: Ja,
8: met die AI-assistent denk ik toch van, die is gebaseerd waarschijnlijk op Claude of ChatGPT, denk ik. Dat gaat dan ook naar Amerika. Dus dacht ik, privacy, hoe is dat ingeregeld?
7: Ja, dat vind ik een hele interessante vraag. Want daar hadden wij in eerste instantie, kunnen we ook eerlijk over zijn, want in het platform waar wij mee bouwen, in eerste instantie, die hebt gewoon de standaard integraties. Dus dat was inderdaad een Google Gemini, gebruiken wij dan. Inderdaad, voor die chatbot. En wij dachten, die servers, die database, die staat gewoon in Frankfurt. Dus dat is Europees. Dus daar kan Amerika niet bij. Maar we hebben ook wel eens commentaar gehad. En dat vonden we eigenlijk alleen maar fijn. Ja. Van mensen die er meer verstand van hadden, of hebben nog steeds, dan wij. En die begonnen inderdaad ook over de Cloud Act. En wat het dus inderdaad zo is, als een Trump om zich heen gaat schoppen en inderdaad bijvoorbeeld onze data zou willen inzien, dat dus gewoon kan. Als hij, wel met heel veel stappen, het is niet zo makkelijk, maar dat hij wel naar de rechter kan gaan om dat dus uiteindelijk te doen.
4: Ja.
7: Dus wij zijn wel al, dat hebben we nu nog een beetje vooruitgeschoven, omdat we het risico zelf nog niet zo groot vinden. Maar we zijn wel aan het kijken om inderdaad gewoon onze service gewoon wel in Europa te houden. Want dat is een kleine stap om te doen. En om in plaats van een Google Gemini bijvoorbeeld een Mistral te gebruiken. Want dat zit gewoon lekker in Europa. Die valt ook gewoon onder de compliances.
4: Ja.
7: Dus dan hebben we dat probleem ook uit de weg geholpen.
4: Ja. Nou, ik vind het wel mooi om te horen hoe jullie hiermee bezig zijn. Welke afwegingen jullie maken. Hoe goed jullie op de hoogte zijn van wat er speelt in elk geval. Juist learning by doing, zou ik maar zeggen. Dat is ook, denk ik,
6: mooi. Dat is het heel erg.
4: Ja, maar neem ons dan nog even nog iets meer mee in hoe jullie dit project doorleven. Want je hebt een paar mooie concrete voorbeelden gegeven. Maar Lisa, wat we net al zeiden, dit is veel groter aan het worden dan toen jullie begonnen, denk ik, of niet?
8: En dan?
6: Ja. Ik denk, wat je echt net zegt, het is zo erg learning by doing. Toen we dit begonnen, toen überhaupt het ja, het idee kwam van, oh, laten we een app gaan bouwen. Het was bijna een soort grapje of zo. Weet je wel, een project wat we met z'n tweetjes gingen doen. En heel erg maken voor mijzelf eigenlijk. En dan mijn groep vriendinnen. Dus van het allereerste moment toen de app eigenlijk live stond, eerst alleen ook in de Apple Store. Want daar hadden we hem eerst alleen upload. En toen had ik een LinkedIn bericht gedaan. En die ging zo hard.
4: Gelijk.
6: Ja, dat had ik ook niet verwacht. En toen ging ik daar een TikTok over maken. En die ging ook heel hard. En toen zaten we eigenlijk een beetje naar elkaar te kijken van, oké, volgens mij hebben we hier iets in handen wat gewoon veel groter is dan we ooit dachten. Mm-hmm. Laten we nu even een marketingplan gaan schrijven. Ja. Eigenlijk zo is het een beetje gegaan.
4: Ja. Dus echt begonnen met een probleem oplossen. Ja. En vervolgens, hoe gaan we dat ook een beetje omkleden?
6: Ja, en ook wel, weet je wel, toen werd het eigenlijk voor mij pas echt duidelijk dat tienduizenden meiden hier last van hadden. Weet je wel, dat wist ik ook natuurlijk niet. Ja. Niet zozeer.
8: Hey, ik wilde ook heel graag naartoe. Je moet straks een data compliance officer in dienst nemen. Er is nog geen business model. Het is allemaal hobby. En ja, het klinkt allemaal hartstikke leuk. Maar straks wordt inderdaad, wat Joe zegt, een serieus bedrijf. Aan welk business model denk je? Ik denk niet de dataverkoop, zeker niet. Maar dan moet het toch ergens worden betaald. Hoe zien jullie dat?
6: Ja,
7: wij zijn natuurlijk ook wel echt aan het kijken. Hè? Want er valt één verdienmodel valt natuurlijk weg als je constant price first schreeuwt. Dat is logisch. Maar wij zijn vooral, er komt wel ook een betaalde tier. Maar wat wij overal ook zeggen, hè, gewoon de basis zoals wij die nu hebben, dat zal altijd gewoon gratis blijven. Het is niet dat als jij het gebruik wat jij nu hebt, dat er in één keer bepaalde pop-ups bij komen. Eigenlijk het probleem wat we net helemaal schetsten, dat willen wij gewoon niet.
6: Nee.
7: Dus dat zijn gewoon kleine extra features. Ook vooral om ons inderdaad te supporten dat we door kunnen groeien. Maar verder zijn we ook heel erg aan het kijken of we dit business to business kunnen aanpakken. Dus wel inderdaad met die betaalde features. Dus naar universiteiten, naar bedrijven. Om te kijken of zij dat grootschalig kunnen afnemen voor de dames die inderdaad daar studeren of daar werken.
6: Ja. Okay.
7: We krijgen ook, in ieder geval, we hadden dat als idee, maar we krijgen juist van de andere kant al best wel aanvragen nu of we dat samen met verschillende partijen kunnen gaan opzetten. Dus dat is ook wel gaaf. Daar waren we eigenlijk nog niet eens per se heel erg zelf mee bezig, maar krijgen we juist van de andere kant al aanvragen om daar dat al wel te gaan doen met bepaalde partijen.
4: Ja. Welk idee heb je nog meer, Lisa? Want ik zie je heel erg instemmend knikken. Volgens mij barst je van de idee om dit nog verder groot te maken.
6: Ja, nou ja, ik moet zeggen, we zitten dus nu heel erg in de betaalde features. Zijn we echt nu aan het bouwen. En daar ben ik dus heel erg excited over. Want wat Diederik eigenlijk net al zei, hè, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind, het moet niet, de basis mag het nooit in de weg zitten. Dus ook de gratis app mag het nooit in de weg zitten. En ik wil niet dat onze app een soort van chaos wordt met pop-ups. Mm. Dus de betaalde features moeten ook echt iets toevoegen. Het moet echt ook waarde zijn voor je geld. En dingen waar we nu naar aan het kijken zijn, is bijvoorbeeld dat je een journal hebt. Maar ook, wat ik zelf eigenlijk misschien wel het vetst vind, is dat je de app zelf kan indelen.
4: Oh ja.
6: Dus wij zetten echt de gebruiker op één. Dus je kan eigenlijk zelf helemaal alles weghalen als je iets vervelend vindt. Want bijvoorbeeld zit een vijfje in de app. Nou, als jij dat vervelend vindt, dan haal je dat weg.
4: Ja.
6: Als jij extra symptomen, weet je wel, wat wij bijvoorbeeld niet aanbieden, kan je zelf dat symptoom toevoegen.
4: Okay.
6: Dus het is gewoon super gebruiksvriendelijk.
4: Ja.
6: Dus daar zitten we nu heel erg op, eigenlijk op die betaalde features. En ja, dat B2B-plan is natuurlijk best wel vet als we zelf al zo'n idee hadden. En dat wilde ik eigenlijk gaan uitrollen vanaf juni, wat nu net is. Maar vorige week zijn we dan zelf benaderd door een partij die met ons wil samenwerken. Al ja, dat is natuurlijk wel heel cool dat het op je afkomt ook.
4: Ja, precies. Nou, je zou straks toch maar je dayjob moeten opgeven, dat terzijde. Want je hebt ook een interview gegeven in het Parool, hè, waarbij je benadrukte van, er is nogal een normatief beeld van wat een vrouw is bij dit soort apps. Dat als je het dan hebt, dan vul ik even in over Flow of Clue, dat het toch vooral georiënteerd is op hetero vrouwen tussen de 20 en 40. Geen aandacht voor menopauze of nauwelijks. Geen rekening met vrouwen die seks hebben met vrouwen. Dan kan ik me afvragen, waarom is het zo ingekaderd, maar nog interessanter vind ik, hoe kunnen jullie een nog veel groter deel van de doelgroep aanspreken door daar wel rekening mee te gaan houden?
6: Ja, nou ja, waarom is het zo ingekaderd? Ik denk omdat daar het goud zit voor adverteerders. Dus zo'n app draait natuurlijk voornamelijk op het verdienmodel dat ze data verkopen. Dan is dit gewoon de interessantste doelgroep. Want die vrouwen die gaan vaak proberen ze ook in die periode ook wel zwanger te worden. Mm-hmm. Dus dat is gewoon goud voor adverteerders. En bij ons hoef je sowieso niet aan te geven of je met een man of een vrouw seks hebt. Je kan verschillende anticonceptiemiddelen aangeven. Je kan ook zelf we hebben 3 communicatiestijlen nu. Hoe de app tegen je praat. Ja. Dus wij houden daar sowieso geen rekening mee. En qua menopauze, dat is nog wel iets. Daar houden we nu nog niet echt rekening mee. Omdat dat zo weer iets specifieks is. Ja. Wat ik eigenlijk,
7: anders.
6: Dat wil ik ook pas aanbieden op het moment dat wij echt kunnen waarborgen dat die kwaliteit er is voor die vrouwen. Dat ze echt kunnen krijgen waar ze naar op zoek zijn. En daar focussen we ons nu nog niet op. We moeten een beetje keuzes maken.
7: Druk genoeg, ja.
6: Ja. Ja. Maar dat is zeker iets wel wat op de planning staat.
8: Ja. Wat je heel vaak ziet bij apps, en dan denk ik aan Evernote, WeTransfer, die worden dan door een techbedrijf als Bending Spoons in Italië, die koopt dan al die apps op en dan wordt het allemaal net niks. En ik wil even naar jullie toekomst toe, want het is een heel mooi initiatief, maar ik zie als straks dat Flow voor de deur staat, die biedt jullie 15 miljoen, die integreren jullie app. En dan is het, oké, dankjewel, ik heb weer mijn ding gedaan. Dat is vaak de praktijk. Als ik dit zo vertel, hoe kijken jullie daar daarnaar?
6: Ja.
8: Op dit moment in deze fase van het bedrijf?
6: Ja, nooit. Dat gaan we nooit doen.
7: Nee, nou ja, Lisa heeft het al vaak geroepen, ook bij het Parool. Dus we kunnen het denk ik langzamerhand ook niet meer. Gewoon dat het
4: jullie hebben te veel uitgesproken en kunnen je nooit gaan verkopen.
7: Ja. Ja, maar dat is, of in ieder geval niet inderdaad op die manier aan een Flow of aan een Google of een andere grote enge partij. Dat staat zeker niet op de planning en dat zeggen we dan nu weer.
4: Mm.
7: En ik hoop als we het maar vaak genoeg zeggen dat mensen dat op een gegeven moment ook gaan geloven in plaats van dat we daar uiteindelijk ook in dat bootje stappen.
4: Ja.
8: Als ik nu, weet je, ik ken natuurlijk heel veel mensen om aan vijf code en appjes willen maken en nu hoor ik dus een verhaal dat gewoon tot nu toe een succes is. Vind ik echt geweldig. En wat ik eruit haal is van de gebruiksvriendelijkheid op 1, maar ja, dat zeggen zoveel mensen, weet je wel, gewoon doen. Ja, dat zeggen zoveel mensen. Wat is het nu? Dat willen mensen. Ja, toch even een top 3 of een top 1. Wat is het nu dat dit wel is? Het omdat de period is en de concurrentie is slecht? Wat is het?
7: Dat vind ik een topvraag. Want het is eigenlijk. Want daar zaten we ook over na te denken. Hoezo is het in één keer dat het bij ons in deze markt wel lukt? Terwijl andere partijen die geven er 10.000, 100.000, weet ik hoeveel geld aan uit. Maar ik denk ook omdat het is best wel een saai onderwerp. De apps, ik weet niet of jullie die andere apps hebben gekeken, maar die zien erin, dat is mijn mening, onze mening, zien er best wel saai uit. Dus we hebben het sowieso best wel in een hip jasje gestopt.
4: Mm-hmm.
7: Ook qua marketing tot nu toe, als ik dat wil zeggen. Het is gewoon veel Lisa haar gezicht geweest. En dat werkt gewoon. Daar gaan mensen gewoon op aan. Al helemaal nu, ook al werken wij zelf ook met AI om dit te bouwen.
4: Mm-hmm.
7: Proberen we juist ook een heel persoonlijke touch te geven, omdat mensen ook bang zijn voor de AI en dus ook bang zijn voor alle dingen die naar voren komen.
4: Nou, dan horen we graag in de toekomst nog een keer hoe het verder met jullie gaat. Wens ik jullie succes met Period. En veel dank voor dit gesprek, Lisa Volkers en Diederik Trampen. Tot zover voor nu. Luister de Grote Tech Show juist ook als podcast via de app die jij daarvoor gebruikt om podcasts te luisteren. Vanaf elke donderdag gooi je ook onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech. En dan zeg ik tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
1: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
3: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Maar 1 op de 20 werknemers krijgt een hogere reiskostenvergoeding om de gestegen benzineprijs te compenseren. Dat meldt het AD op basis van een enquête van vakbond CNV. Een tijdje geleden verhoogde het kabinet de onbelaste kilometervergoeding van 23 naar 25 cent. Maar de CNV wil liever dat de accijns op brandstof flink omlaag gaat. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het aantal plofkraken neemt explosief toe, meldt de Telegraaf. Waar er vorig jaar maar 4 geldautomaten werden opgeblazen in het hele jaar, zijn dat er dit jaar al bijna 5 keer zoveel. Nederlandse plofkrakers gingen eerst vaak naar Duitsland, maar omdat die nieuwe maatregelen nemen, komen ze nu weer terug. En de marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
8: Voordat een kandidaat solliciteert, heeft hij allang gegoogeld wie je bent. Bij Tata Steel vindt hij zij of ik standberichten over gezondheidsrisico's, rechtszaken, greenwashing en onlangs dus Donald Pols, die gisteren de laan uit werd gestuurd. Maar niet Tata alleen. Ook bij Schiphol, banken, Defensie, Big Tech en andere partijen ligt het maatschappelijke vergrootglas op de organisatie. Hoe werf je talent als je reputatie altijd onderwerp van discussie is? Ik ben Nigayo Wijnen en naast mij staat zoals altijd de Astor Piazzolla van de Nederlandse recruitmentmarkt, Arjan Elbers. En te gast Dorothee Alfrink, employer brand manager van Tata Steel. Dorothee, hoe is de sfeer nu vandaag bij Tata?
9: Gewoon weer aan de slag. 24 uur bedrijven moeten gewoon doorgaan. Er moet staal gemaakt worden.
8: Er moet staal gemaakt worden en daar gaan we zo verder over praten. Eerst het belangrijkste nieuws over werk. Het aantal werknemers in sociaal werk is toegenomen, Arjan. En dan vraag ik me af, hoe kan dat nou?
10: Hoe dan? Nou, dat is hartstikke mooi nieuws voor die sector. Sociaal werk is de verzamelnaam die we gebruiken voor werk in de maatschappelijke opvang. Dus denk aan de dak- en thuisloze opvang. Maar ook aan welzijn en maatschappelijk werk en alles wat daarbij hoort. En eind vorig jaar werkten er in die hele sector maar liefst 71.000 mensen. En dat is zo'n 7% meer dan het jaar ervoor. En dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. En dat vind ik hartstikke knap. Interessant, de werkgelegenheid in die sociale werksector die groeit sneller dan in de reguliere zorg en welzijn. En de nieuwe mensen komen voornamelijk uit de hoek van herintreders en zijinstromers.
8: En is dit werk een beetje vergelijkbaar met de reguliere zorg? Of zit het totaal anders in elkaar?
10: Nee, het is best wel vergelijkbaar, maar het heeft toch enkele voordelen. En dat kun je zien uit het feit dat veel mensen vanuit de reguliere zorg zijinstromen naar het sociale werk. En waar zit dat in? Er is de laatste tijd veel aandacht voor het werk en voor het soort werk. Maar ook opleidingen en carrièrepaden zijn verder geprofessionaliseerd. Dus die zijn gewoon verbeterd. En het werk is vaak wat aantrekkelijker. Met name door de werktijden. Minder nachtdiensten, minder op en af.
8: Verdien je hetzelfde als in de reguliere zorg?
10: Ja, het is vrij vergelijkbaar.
8: Maar dat kan wel eens een risico zijn dan voor de reguliere zorg.
10: Dat zal niet helpen.
8: Lekker bijverdienen in de zomer wordt buschauffeur in Utrecht. Wie wil dat nou niet?
10: Ja, lijkt me hartstikke lekker.
8: Ja.
10: Ja. Reizigers in Utrecht hadden veel last de laatste tijd van uitgevallen busdiensten en vertragingen. En dat komt helaas door het tekort aan goede chauffeurs. En dan komt die zomerperiode er ook nog eens aan. En die fijne mensen die willen natuurlijk ook wel eens met vakantie. Dus een extra uitdaging, dacht Transdev. Ja. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben gezegd, vanaf 1 juni gaan wij extra werken belonen met 170% door de week. Ja. En dat is hartstikke veel, zoals wij in Brabant zeggen. Maar extra werken in de zomerperiode geeft recht op 200%.
8: Maar Transdev heeft dus zijn rooster niet op orde, krijgt extern niet voldoende mensen aangeworven en gaat dan dit berichtje naar de interne groep sturen van, oh, kom alsjeblieft meer werken. Dus het is niet word buschauffeur, het is feitelijk word meer
10: wordt
8: buschauffeur.
10: Wordt nog meer buschauffeur.
8: Ik wil ze adviseren, Transdev, let op, stuur gewoon een notitie of een briefje naar al je reizigers, dat ze eens een keer de fiets pakken van Lombok naar Nieuwegein. Ga lekker fietsen, toch?
10: Dat is een prima alternatief.
8: Dan zag ik een term hier staan in het draaiboek. Conscious contracting. Arjan, waar hebben we het over?
10: Hip, hè?
8: Ja.
10: Nou, ik ga het vertellen. Jaarlijks tekenen honderdduizenden mensen een arbeidsovereenkomst. Hè. Dus heb je hele sollicitatiegesprek gehad, gedoe gehad. En dan komt die overeenkomst. Maar heel vaak zijn dit taaie en lastig leesbare juridische documenten. Zo'n contract wordt dan ook vaak ervaren als moeilijk leesbaar door de ontvanger. Of afstandelijk en soms zelfs als wantrouwend. En dit is natuurlijk helemaal niet de start die je wil maken als werkgever als je net een nieuwe kerstverse medewerker hebt aangenomen. Het kan dus ook anders en daarvoor staat die term conscious contracting. En daarover is gisteren een nieuw boek verschenen met de titel Contracten die werken voor mensen.
8: Aan de telefoon Boukje Keizer, een van de auteurs. Goedemiddag, Boukje.
11: Goedemiddag.
8: Ik wist niet wat ik las. Wat is conscious contracting precies?
11: Ja, in Nederland worden ook wel termen als bewust contracteren of relationeel contracteren of positief contracteren gebruikt. Maar wij hebben bewust gekozen om de Engelse term te houden.
8: Ja.
11: Omdat het zowel aangeeft dat het om een bewustzijn, maar ook vanuit een soort geweten. Je gaat eigenlijk veel meer weer kijken naar wie tekende dit contract nou en wat is voor hen belangrijk. Het is een beweging die uit Amerika is overgekomen. Oh ja. En wij hebben de afgelopen 4 jaar met inmiddels 160 verschillende Nederlandse bedrijven hiermee geoefend. En alle kennis en ervaring en voorbeelden die we daarbij hebben opgedaan, die hebben we in het boek gebundeld. Dat hebben we samen met Monique Vering gedaan.
8: Oké, en wat is het? Want jij zegt, je hebt het net over geweten. Betekent dat de andere contracten gewetenloos zijn? Wat houdt dit precies in?
11: Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is zo, wat jullie ook een beetje in de intro zeiden, heel veel huidige contracten, dat zijn heel moeilijk leesbare, zwaar juridisch geformuleerde stukken, die de gemiddelde persoon die het moet tekenen eigenlijk niet begrijpt. Nou, volgens de wet is een van de belangrijkste dingen dat we begrijpen wat we tekenen. En conscious contracting probeer je eigenlijk weer terug te gaan naar de kern van de partijen die iets met elkaar willen afspreken. Dus wat is hun identiteit? Ze proberen daar ook in het licht van merkidentiteit ook weer terug te laten komen. De huisstijl, de kernwaarden van de organisatie, zodat het niet zomaar willekeurig is bij wie je gaat werken. Want die relatie die start je omdat je bepaalde waarden herkent in dat bedrijf of het een tof product vindt of iets dergelijks.
8: Ja, huisstijl en zo. Huisstijl snap ik, hè, dat je briefpapier en dat soort dingen. Maar nu hebben wij hier in de studio Tata Steel. Nu kan ik me voorstellen dat zij bijvoorbeeld een jurist aannemen, maar daarnaast ook een staalwerker.
11: Ja.
8: Maar ja, dan heb je inderdaad onderdelen van het contract die voor dat individu persoonlijk van toepassing zijn, maar je hebt toch gewoon ook juridische onderdelen en bepaalde termen en terminologieën nodig in een contract. Dat is toch gewoon wat het is?
11: Nee, dat is niet zo. Het feit dat we het juridisch complex formuleren wil niet zeggen dat het daarmee rechtsgeldiger is dan wanneer we het gewoon duidelijk uitleggen.
8: En geef eens een voorbeeld van iets wat dan heel juridisch complex geformuleerd is, wat ook in een volzin kan.
11: Nou, concurrentiebeding bijvoorbeeld. Sowieso is dat lang niet voor alle medewerkers relevant. Je hebt zelfs sectoren waarin mensen standaard meerdere baantjes hebben of buitenkundige partijen werken en dat geen probleem is. Dat speelt vaak pas bij hogere functies. Maar nu zijn dat echt bepalingen met heel veel boetes, met heel veel onduidelijke taal van, waar je bijna...
8: Hoe zou je dat simpeler doen? Geef eens een voorbeeld.
11: Nou, zeggen van, we zouden het gezien jouw functie en alle kennis en relaties die je hebt opgedaan heel vervelend vinden als je bij onze directeur directe concurrent gaat werken. Dus we gaan graag met je in overleg over als je niet meer bij ons past, waar je terechtkomt en hoe we dat op een nette manier kunnen doen met elkaar. Nou, ik formuleer het nu eventjes heel snel uit de losse pols. Ja. Maar we hebben in ons boek achterin voor alle bepalingen die veel voorkomen in contracten, hebben we meerdere alternatieven geformuleerd. Okay. Dus we hebben dat met onze juristen samen gedaan. En je kunt eigenlijk voor elke bepaling die er nu heel ingewikkeld geformuleerd staat, zou je dat echt anders kunnen doen. En ook meer gelijkwaardig. Want wat we nu vaak zien is dat echt vooral gekeken wordt naar de risico's van de werkgever. Ja. En er ook heel veel dingen zijn die voor werknemers bepalend zijn. Bijvoorbeeld flexibiliteit of mogelijkheid om niet alleen maar verlof op te kunnen nemen als je tante trouwt, maar ook als je beste vriendin trouwt, bijvoorbeeld. Dus nu zitten er heel vaak hele ouderwetse regels, heel statisch.
8: We snappen een buikje.
11: Sorry, ja.
8: Ik hoor het. Ik vind het ook leuk dat je dan weer juristen nodig hebt om al die versimpelingen toe te passen. Maar we gaan daar graag een keer verder over in gesprek, want het lijkt me heel interessant, jullie boek, en we gaan het zeker lezen. Bedankt en succes met de lancering.
11: Hartstikke goed, dankjewel. Tot later.
5: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
8: Ja, het is misschien wel de lastigste vraag in recruitment. Hoe trek je mensen aan als je bedrijf voortdurend onder vuur ligt? Want nog voordat iemand solliciteert, kijkt iemand naar krantenkoppen of hij vraagt aan ChatGPT hoe het ervoor staat. En bij Tata Steel gaan die krantenkoppen nu vooral over Donald Pols, de directeur van Milieudefensie, die overstapte naar het vervuilende Tata Steel en binnen een dag alweer weg was. Arjan, hoe kijk jij hiernaar? Wat is er misgegaan? Ja, als recruitment-expert.
10: Ja, ik vond het een briljante move van Tata Steel om die man binnen te halen. Ik denk hartstikke slim. Wat gewoon jammer is dat hij in functie niet heeft aangegeven wat het verleden is. En ik denk dat Tata Steel heel kordaat gereageerd heeft met een dag naar buiten sturen en een statement te maken.
8: Hey, en stel, als hij dit wel had gecommuniceerd, hadden ze hem dan moeten aanhouden. Als in dat is hij een lichtend voorbeeld voor dat mensen kunnen veranderen, dat bedrijven ook kunnen veranderen, dat...
10: Nou, dan is daar absoluut. Want naar het blijkt heeft hij dat bij Milieudefensie wel verteld. En daar heeft Milieudefensie gezegd: Oké, wij kunnen hier meer vooruit. Hè? Dus mensen kunnen veranderen. En hij heeft er hiervoor gekozen. Dus het feit werd ook benoemd in de statement door Tata Steel zelf. Van ja, maar het ligt aan het feit dat de informatie is achtergehouden. En niet doordat dat je achtergrond is. Dan kan de werkgever kiezen wat hij ermee doet, ja of nee.
8: Dorothee, welkom. Jij werkt bij Tata's Employer Brand Manager. Hoe kijk jij naar deze situatie?
9: Ja, dat vind ik lastig, want de man is net een dag begonnen en helaas is hij ook alweer weg. En dat vind ik heel lastig om daar antwoord op te geven. Ja,
8: snap ik.
9: Het is vooral voor hem ook heel vervelend, voor iedereen.
8: Ja, kan ik me voorstellen. Want jij werft met weerstand en die zin, jij denkt nou over employer brand strategieën voor Tata Steel om het beste talent aan te trekken. Dat is best een pittige job.
9: Ja, maar ook een hele mooie.
8: Zeker.
9: Ja.
8: Vertel, hoe mooi is jouw job?
9: Nou, mooi. Het is uitdagend, laat ik het zo zeggen. Het leuke erin is dat je altijd weer iets nieuws moet proberen. Kijken hoe kun je het nog beter vertellen? Hoe kun je nog eerlijker zijn? En het is vooral, jij hebt als enige ook nog de kans om het verhaal te vertellen. Er wordt natuurlijk van alles over je verteld. En dan kun je via je werkgeverschap en de medewerkers natuurlijk ook vertellen waarom je juist hier moet werken. Want je kan hem ook omdraaien. Heel veel mensen zeggen, ik zou daar niet willen werken. Ik kan ook zeggen, juist hier kun je wel bijdragen aan. Of kun je met de nieuwste techniek werken, of heb je veel flexibiliteit. Dus ik probeer hem om te draaien.
8: Ja, en wat is dan, want je hebt mensen die willen per definitie niet bij jullie werken. En dan heb je de groep die erover twijfelt. Of die denkt, ja, misschien in mijn sociale kring valt het niet zo goed, maar lijkt mij wel leuk. Hoe bewerk je die groep dan? Wat zijn je tactieken?
9: Nou, ik heb twee uitdagingen. Dus onbemind maakt onbekend. En dat is natuurlijk wat voor fantastische techniek we hebben. Als je zeg maar, of hoe mooi het bedrijf is als je hier over de vloer bent en door de poorten heen bent. Dat moeten we gaan vertellen. Want op dit moment zoeken we heel veel mensen met een elektrotechnisch profiel. Mm-hmm. HBO'ers, WO'ers. En dan zeggen we van ja, die concurrentie is moordend op de arbeidsmarkt. Want ja,
10: dat is ongeveer het moeilijkste van het moeilijkste.
9: Ja. Nou, ik ben blij dat je het zegt.
10: Ja, het is zo.
9: Dan wordt het ook eens. Dan hoop ik dat ze ook meeluisteren wil. Ja. en daar moet je gaan vertellen dat het bij ons wel uniek is. Ik mocht pas met de collega's mee van, joh, hoe ziet dat dan uit, hè? Elektrotechniek bij Tata Steel. Ja, en dan kom je in ruimtes waar niet één kast staat, maar honderden transformatorkasten, waar hoogstroom, laagstroom, alles bij elkaar staat. En dat is natuurlijk heel uniek. Mm-hmm. Wij, ook al waar energie van buiten komt, weer doorgaat naar hoe je toch zo'n warmbandwals, die moet af en toe harder, zachter, weet je, die moet meegedraaid worden om daar uiteindelijk een rol staal, dun staal uit te kunnen halen. Ja, dat is wel heel magnifiek om te zien. En waar anders in Nederland dit hier?
10: Eigenlijk vaktechnisch heb je een unieke kans.
9: Ja. Ja, en dan is het aan ons om te vertellen van hoe dat is. En wie kan dat beter vertellen? We doen dat bijvoorbeeld nu bij de ploegendienst. Daar zoeken wij toch 200 mensen ook nog voor op dit moment. En dat zijn de collega's die gewoon zorgen dat het productie draait, dat 24 uur staal gemaakt kan worden. Nou, die zijn essentieel in het proces van staal maken. Nou, dan hebben wij eerst met de OR en de vakbond gekeken, wat maakt mensen nou hier om te werken heel boeiend en heel interessant. Wat zijn de drie belangrijkste punten? Nou, dat is flexibiliteit, want je gaat zoveel dagen op. Je hebt ook zoveel dagen vrij. Als je het goed plant, kun je soms gewoon een week weg. Kun je een week op vakantie. En kom je weer terug. Er zit natuurlijk ook aan dat je 's nachts moet werken. Maar sommige mensen vinden dat heel fijn. Als je jonge kinderen hebt, ben je misschien wat flexibeler. Want dan kun je ze toch weer, als je om 6 uur klaar bent, kun je ze toch naar school brengen. Dus zo hebben we gekeken. Dus het verdient ook goed. Want je hebt een ploegentoeslag. Niet alleen bij Transdev krijg je toeslag. Bij ons krijg je het altijd. Hoef je geen eens voor in de zomer te werken. En op die manier proberen wij toch echt te kijken van doet. En dan gaan we via filmpjes, hebben we hele korte 20 seconden video's gemaakt. Want niemand kijkt ook veel meer naar TikTok en dat soort kanalen. En dan mogen mensen gewoon ruw het verhaal vertellen. Gewoon gefilmd, op een kruk, licht erop en gaan we vertellen. En die horen wij later van kandidaten, van mensen die solliciteren, horen we dat ze dat juist heel leuk vonden om te horen. Omdat ze zeiden, ja, het was gewoon ruw. Het was niet mooi. De mensen zaten niet in de make-up.
10: Niet gepolished arbeidsmarktcommunicatie.
8: En wat is dan de ruwheid? Want heel veel partijen doen tegenwoordig met TikTok en korte filmpjes het echte verhaal laten zien.
9: Nou, ze hebben niet gedanst.
8: Nee, bij jullie wel?
9: Nee.
8: Oh, ze hebben niet gedanst.
9: Nee, niet.
10: Zo blij, joh. Okay. Zo blij.
8: Dat, ja. En dan doen jullie dat ook. Maar toch hebben jullie nog die extra ballast en of die extra uitdaging. Ja. Want ik kan me voorstellen dat jouw rol heel tof is juist vanwege die extra opdracht. Wat is dan de weerstand waar je op stuit? Of wat moet jij in dat proces dan toch nog extra wegnemen of extra motiveren?
9: Nou, je moet eerst zorgen dat je mensen verleidt om ook eens dat ze openstaan om te komen praten. Want kijk, je kan natuurlijk zeggen, daar wil ik niet werken. Prima. Maar je kan ook denken, hey, maar misschien is het wel interessant. Dus die stap, die moeten we eerst doen. Nou, dat is het verleiden. Dan ga je die video's laten zien, zorgen dat ze binnenkomen. Dat doen wij op manier dat, ja, als je nu op de website kijkt, zie je heel veel vacatures voor ploegendienst. Maar je kan ook een kop koffie komen drinken. Kom maar kijken, kom maar binnen. Gaan gewoon met je kijken, wat kun je doen? Waar pas je? Of als je bijvoorbeeld binnen de ploegendienst wil werken, kom maar binnen, dan gaan we kijken, wat vind je interessant? En dan gaan we samen met je kijken bij welke werkeenheid of bij welke plek binnen het bedrijf zou jij passen? Ja. En op die manier proberen we dat echt te doen. We hebben hele kleine events dat we zeggen, nou, laat de mensen op de werkvloer maar het verhaal vertellen. Want ja, dat is ook, als ik mee mag met iedereen, dan de grote liefde spat van het bedrijf af, of in ieder geval van het werk af, als er verteld mag worden over het werk.
8: Ik voel nog niet veel weerstand. Dit klinkt als een vrij smooth operation.
9: Ja, maar dan, voordat je binnen hebt, die weerstand is natuurlijk ook in als onze dat ze dan. Nou, we hebben wel eens mensen die zeggen, nou, oké, tof, ik ga het doen. En dan tekenen ze en dan zeggen ze thuis, ja, wil je dit wel? Want voel ik het veel weerstand. Ja. Of zal ik dit wel doen? Of als wij ergens op evenementen staan, hebben wij ook demonstranten. Als wij naar evenementen gaan, doen we dat ook even vooraf kijken van, is het goed, we niet goed? En op die manier hebben we ook veel weerstand natuurlijk. En natuurlijk, de weerstand zit ook in zo'n dag als vandaag.
10: Maar als je, wat me heel erg afvraagt, Tata is inderdaad veel in het nieuws. Ja. En op het moment als er echt, even los van Donald Pols, maar stel voor, je hebt, er is weer een rapport en er wordt weer gebashed. Ja. Merk jij dan meteen een drop in je aantal sollicitanten?
9: Ja, dat wel. Maar het is ook afhankelijk van de doelgroep die we zoeken. Dat is voor mensen van de ploegendienst iets minder relevant. Dat is ook heel veel mensen die uit de omgeving komen, die bij ons willen werken. Je broer werkt er al, en je zus werkt er al, en je opa heeft er gewerkt. Dus dat is heel sterk. Een reorganisatie die we afgelopen jaar hebben gehad, dat is veel heftiger. Daar
10: dat
9: zie ik echt
10: heel
9: droppen
10: veel impact,
9: van. Ja. Ja, daar zie ik echt de bezoekers naar beneden gaan.
10: Ja.
9: Ja. En ook de, want onze Samenwerf, zo heet dat bij ons ambassadeursprogramma, ons loyaliteitsprogramma, zeg maar, daar halen we 30% van de factures mee binnen. Dus dat geeft aan over, als je het over NPI hebt, is dat mijn NPI.
10: Ja, snap ik.
8: En wat is dan het narratief wat jullie vertellen? Wat is de boodschap om mensen juist wel te overtuigen van, juist hier moet je zijn om bij te dragen aan?
9: Of? Ja, het verhaal, het communicatieconcept is waar we echt al van maak werk van de toekomst. Hè. Samen maken we werk van de toekomst. We zijn ook een maakbedrijf, dus daar zit een knipoog natuurlijk in. En tegelijkertijd, de narratief is dat je zegt, je moet nu wel lef hebben om bij ons te komen werken. Je moet het wel durven, je moet het wel kunnen vertellen. En wat er dan gebeurt, waar we net over weerstand hadden, als we dan mensen hebben die zeggen, ja, mijn thuis vinden ze toch wel spannend. Ja, bij sommige mensen zeg maar, kom maar, neem je partner maar mee of je familie, en dan gaan we het gesprek gewoon met de juiste experts erbij halen, vertellen. Dus het is vertellen en eerlijk zijn.
8: En wat vertel je dan?
9: Nou, de vragen die ze hebben, daar proberen we dan zo goed mogelijk antwoord op te geven.
8: En even om inzage te krijgen hoe dat werkt. Wat voor vragen zijn dat dan? Of jullie vervuilen de omgeving? Of jullie de kooksovens zijn niet in orde? En dan...
9: Ja, dat ligt ook aan wie het vraagt. Ja. Het is ook heel veel van, is het gezond om hier te werken? Ja. Wat doen jullie om de mensen te beschermen? Nou, en daar hebben wij hele goede... We hebben natuurlijk persoonlijke beschermingsmiddelen. Die worden per werkomgeving aangepast. We hebben vitaliteitsprogramma's, fysiek, vitaliteit. We hebben van alles. En we hebben zelfs een Wenckebach-fonds waar we samen met waar collega's allemaal afdragen. En waar we dan met elkaar zorgen voor elkaar weer. En het gaat erom, wat ga ik vertellen? En hoe zit dat groen staal in elkaar? Is dat wel echt dat project? Mm-hmm. Gaan jullie het wel echt doen? Dat soort vragen. Ja, en die kunnen gewoon mensen beantwoorden. En dan is het aan de ander van, durf ik het aan? Ja. Of wil ik hier werken of niet?
8: Ja, dus jullie laten de beslissing ook duidelijk bij de persoon. Kunnen jullie het waarmaken?
9: Over conscious contracten gesproken.
10: Ja.
8: Het is heel fijn, hè, als iemand vertelt van, joh, dit is het en dit kan er fout gaan en dit hebben we tot nu toe nog niet goed gedaan, maar we zijn voornemens om te verbeteren. En wil je daar onderdeel van uitmaken? Dat kan een heel mooi verhaal zijn, want daarmee haal je iemand over om dan bij een vervuilend bedrijf te komen werken. Maar we zijn samen met jou op weg naar die minder vervuilde wereld. Maar dan moet je het wel kunnen waarmaken. En heb jij het idee dat jullie dat dan ook kunnen waarmaken voor al die mensen die jullie de afgelopen 5, 3, 2 jaar hebben aangenomen?
9: Oeh, dat is een gewetensvraag.
8: Jij hebt een heel goed ontwikkeld geweten, toch? Ik ben daarvan op de hoogte. Dus.
9: Ja, nee, ik vind gewoon tot nu toe, ja, wij gaan er met z'n allen voor. We hebben natuurlijk dat contract, dat Joint Letter of Intent getekend. En we staan met z'n allen, werken we er nu snoeihard aan om te zorgen dat we alles kunnen voldoen. Om te zorgen dat we dat Groen Staalproject ook gaan realiseren. Ja. Want hoe mooi zou dat niet zijn als wij als Nederland kunnen zeggen, wauw, dat hebben we toch met z'n allen gedaan. En dat maakt het niet uit of je een simpele arbeidsmarketeer bent van employer brand manager, of dat je echt in de WizKid bent die alle nieuwe technieken heeft bedacht. Ja. Dat is een beetje de man on the moon, hè?
8: Ja, snap ik. Arjan, want meer partijen, meer branches hebben hier ook last van. Maar je hebt ook een poll uitgezet.
10: Een poll over sector-imago. Een poll over sector-imago. Wij vroegen eerder op deze week op onze BNR at Work LinkedIn-pagina, het imago van de sector waarin mijn werkgever actief is, omschrijf ik als 60% zegt prima, 40% zegt niet goed, en 0% zegt normaal. Niemand is normaal.
8: Niemand is normaal. Nee.
9: Wat is normaal?
10: Wat is normaal?
8: En waarom zou je?
10: Ja.
8: Dorothee, nu kan me voorstellen dat, wat je net ook al zei, jouw rol is fantastisch. Want wie wil er nou bij een gematigd bedrijf voor alles voortkabbeld werken? Je wil juist in de storm staan. Daar sta je.
9: Soms is er een dag dat ik dat wel wil, hoor.
10: Ik kan dat heel goed voorstellen.
8: Je hebt al bij de Rabobank gezeten, dus dan is dit een level up, toch?
9: Ja, maar die lag toen minder onder vuur dan nu. Dat was al tijdens de Libor, ja.
8: Oh ja, dat was ook storm. Wat maakt jouw rol zo leuk? Waar zit voor jou het plezier, de uitdaging? Waarom zet je dit employer brand zo graag neer voor Tata?
9: Omdat het een mooi bedrijf is. Met alle valkuilen erbij. Met alles waar we in omgeving. En alle dingen die we nog veel beter moeten doen en beter kunnen doen. Is het een mooi bedrijf en we maken staal. En staal is gewoon iedere dag nodig, wat je ook doet. En dan vind ik het heel interessant om te vertellen dat we op een goede manier, kwetsbare manier, kunnen vertellen van, hoe doen we dat? En bij mij zit de uitdaging dan in, is dat ik natuurlijk een buitenwereld heb die daar anders over nadenkt. En om toch heel dicht bij jezelf te blijven, niet de ander aan te vallen, want dat lost niks op.
10: Nee.
9: En gewoon proberen open en transparant het verhaal te vertellen. En ja, natuurlijk, 80% van een employer brand moet gewoon kloppen. Want anders heb je de boulevard of broken dreams. Hè. Ik kijk naar mijn vakgenoten aan de overkant. Want dan lopen mensen gillend binnen een jaar weg. En dat wil je ook niet. En 20% aspiratie. En die aspiratie die probeer ik ook echt wel te benoemen. En dat je elkaar nodig hebt om het te doen. En dat maakt het mooi. En het zijn echt dagen dat ik echt denk, ik weet vandaag even niet meer hoe ik het verhaal moet vertellen. Maar gelukkig, waar we mee begonnen, er is altijd weer een morgen.
8: Dorothee Alfrink van Tata Steel, dankjewel.
5: BNR at Work.
8: Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net, zoals Arjan en ik geen genoeg van krijgen, ga dan naar onze TikTok-pagina of LinkedIn-pagina en praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app en daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van oud-tophockeyster Minke Boy. Zij vertelt over hoe ze er pas later achter kwam, hoe ze soms tijdens haar sportcarrière iets wat norsig overkwam op haar collega's.
12: Ik was bijvoorbeeld voor een wedstrijd heel gespannen. En wat teamgenoten dan zagen, was een hele chagrijnige, boze speelster. Die eigenlijk geen contact wilde maken.
8: Omdat je het voor jezelf aan het wegwerken
12: ja,
8: was?
12: Maar zij dacht alleen maar, ze is stik chagrijnig. Wat een naar mens.
8: Maar je was bang?
12: Of, ja.
10: Of zenuwen.
12: Zenuwen. Ja. En toen ik daarover ging vertellen, hoe ik me voelde voor een wedstrijd, kreeg ik veel meer begrip. En dat probeer ik nu vaak ook in mijn verhaal. Ook heel veel te vertellen over hoe samenwerken werkt.
8: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Kerkrade, Zuid-Limburg, is vannacht een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd. Er is veel schade, maar geen instortingsgevaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Arnhem geeft rapper Kanye West, of J, vanavond zijn eerste van twee concerten in het Gelredome. Er was veel om de concerten te doen, omdat J anti-Joodse dingen heeft geroepen. Rond het concert zijn 3 protesten aangekondigd, eentje van het Sidi en 2 van individuen. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets hebben gezien op om zich te melden. En in de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Studio Den Haag van vrijdag 5 juni. Terwijl ik dat zeg, realiseer ik me dat het nu donderdagavond is.
5: Ja.
4: 4 juni. We nemen hem een keertje wat eerder op met Michiel, met Leendert. Ik ben Mark. En dat heeft ermee te maken dat de parlementaire enquête natuurlijk gaande is naar corona. En op vrijdagochtend, als we normaal deze opname doen, dan zit Jaap van Dissel tegenover de commissie.
5: En dat wil jij niet missen, hè, Mark?
4: Daar wil ik bij zijn.
5: Ja, want even voor de luisteraar. Mark is onze dedicated volger van de coronacommissie.
6: En dat is vrijwillig ook, hè?
5: Dat, ja, hij wilde dat fantastisch.
6: Hij wilde dat zelf.
4: Ik ga het sterk vertellen. Ik zei, moet ik daarvoor vechten of mag ik dat gewoon doen? Ja, dus dat, ja, gisteren was een heftige dag. Gisteren is dan dus woensdag. Toen hadden we een heel lang, heel lang verhoor van een topambtenaar. Voor de rest zijn het allemaal hyperinteressante ondervragingen. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben, want dat is wel iets wat 3 keer in de week gebeurt. Dus dat zal in deze podcast ook wel vaak voorbij komen. Maandag, woensdag en vrijdag zijn er steeds verhoren. Maar we hebben natuurlijk ook nog het verantwoordingsdebat gehad deze week. Er blijkt ineens een schaduwdeal te zijn.
6: Een deal en een schaduwdeal.
4: Dat is nog erger.
6: Ja.
4: We hebben natuurlijk de J, die in Nederland mag blijven.
6: Of zoals in de Tweede Kamer werd gezegd, de heer J.
4: De heer J.
6: Vond hem ook mooi.
5: De heer J. West.
6: De heer J.
5: Ja.
6: Heb ervan genoten.
4: En we nemen afscheid van iemand die naar Amsterdam gaat, waar ze deze week een nieuwe coalitie hebben gesloten. Dat is ook interessant. En iemand, daar gaan we geen afscheid van nemen, maar die doet wel een stapje terug. Nou, dat is allemaal genoeg. Komen we makkelijk een uur mee door. Misschien wordt het wel weer net als vorige week prop om het er allemaal in te krijgen. Zullen we beginnen met misschien wel die deal en de schaduwdeal? Want dat klinkt heel spannend, Michiel.
6: Ja, het draait allemaal om Sjoerd Sjoerdsma, de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. En Sjoerd Sjoerdsma had een probleem. Dat probleem had hij ook zelf gecreëerd. Dat speelde een maand of 2 geleden, tijdens de behandeling van de begroting van zijn ministerie. Er is natuurlijk dit jaar een nieuw kabinet aangetreden. Dus wat je dan altijd krijgt is een beetje een gekke situatie met begrotingen voor het huidige jaar die nog door het vorige kabinet zijn opgesteld en die dan door het nieuwe kabinet door het parlement geloodst moeten worden. En dat moest Sjoerdsma dus ook doen als nieuwe minister op dat
4: alsof ze het ermee eens zijn, moeten ze dat doen.
6: Ja, ja, en wat was er nou aan de hand? Het kabinet Schoof bezuinigde flink op ontwikkelingssamenwerking. Ja. En een groot deel van die bezuinigingen zat nog steeds in die begroting die er nu doorheen zou moeten. Nou, dan waren er natuurlijk de partijen op links die dat liever anders zouden zien. Meteen een flinke smak geld weer erbij. Eigenlijk herstellen naar wat het ooit geweest is. En aan de andere kant waren er rechtse partijen die daar minder happig op zijn. Sterker nog, die vreesden dat eerdere bezuinigingen op UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen, dat die bezuinigingen ook deels teruggedraaid zouden worden.
4: Ja, er was een deal over gemaakt, toch? En die zou gebroken worden.
6: Daar is destijds, dat is deal 1. We komen straks bij het deal
4: van vandaag.
6: Deal 2 en deal 3.
4: Van gisteren.
6: Dat was het deal destijds. Dus Sjoerdsma beloofde, en dat was nodig richting onder andere JA21 en de SGP, om niet met extra geld of niet met het terugdraaien van die bezuinigingen op UNRWA te komen. En uiteindelijk heeft die begroting de stemming in de Tweede Kamer gewoon tussen aanhalingstekens overleefd. Dat is toen gebeurd. Totdat een paar dagen later Sjoerdsma bekend maakte dat hij toch vanuit zijn kant extra geld uittrok voor UNRWA. En dat zorgde ervoor dat de hele Kamer kwaad op hem was. Links en rechts.
4: Er werd gezegd, een totaal onbetrouwbare minister of staatssecretaris, daar kan je niet mee werken.
6: Nee.
4: Dat snapt links en rechts.
6: Ja en u eet van twee walletjes en een dikke middelvinger naar de Kamer. Dat soort teksten kwamen voorbij. Dit raakte aan de vertrouwensvraag. Werd toen ook nog gezegd. Allemaal 2 maanden geleden hebben we ook uitgebreid besproken hier. En dat draaide er uiteindelijk op uit dat die begroting door de Tweede Kamer heen was. Sjoerdsma zegde ook toe, later dit jaar bij de zogeheten suppletoire begroting, dan mag u hier nog eens een keer iets over zeggen. Maar het probleem dat bleef was de Eerste Kamer, waar die begroting later deze maand, later in juni, ook behandeld gaat worden. En we nog steeds met een situatie zaten met de hele oppositie kwaad op Sjoerdsma. Dus die begroting dreigde te gaan sneuvelen in de Eerste Kamer.
4: Dat gebeurt nooit, een begroting die echt vastloopt.
6: Ja, dat zou een historische gebeurtenis zijn geweest. Meer dan 100 jaar geleden een grote afgang voor Sjoerdsma en daarmee voor het hele kabinet. Dus iets wat het kabinet kostte wat het kost wilde voorkomen.
4: Ja.
6: Nou, wat bleek nou woensdagavond? Er is een deal gesloten tussen het kabinet en Pro. Eenmalig, 380 miljoen gaat er nog dit jaar naar de begroting van ontwikkelingssamenwerking. Dat gaat dan onder andere naar niet-militaire hulp aan Oekraïne, maar ook hulp in Syrië, in Soedan, in conflictgebieden. Daar zou dan toch extra geld naartoe gaan. En dat was voor Pro genoeg om waarschijnlijk straks, als die begroting in de Eerste Kamer ligt, om daar dan mee akkoord te gaan.
5: Ja. Ik was wel nog verbaasd over de deal. Om verschillende redenen met Pro. Omdat we Jesse Klaver op televisie hebben gezien. Dinsdagavond bij Pauw en de Wit. En zeg je dat goed trouwens? Ja, Pauw en de Wit, hè?
4: Ik heb hem niet gezien, maar
6: het was Pauw en de Wit met Roos Mogree, vrees ik. Maar het maakt niet uit. Hij zat bij Pauw.
5: Hij zat in dat programma. En dat deed hij ook al in de Tweede Kamer, dezelfde middag. En dat doet hij al de hele tijd. Wij horen niets van de coalitiepartijen. Ze komen niet langs. En dan moet je even goed luisteren, want dan zal die hierop antwoorden. Ja, ik heb gezegd, ze komen niet langs, maar je kan ook bellen. Maar hij laat een beetje, dus in ieder geval, hij geeft ze het gevoel dat er nul contact is. En dan zegt hij er ook bij, ze hebben nog niet door dat ze geen meerderheidskabinet zijn, maar een minderheidskabinet. En ze zullen toch echt met ons in gesprek moeten gaan om
4: nee, hier was dus kennelijk een gesprek gaande.
5: Om een dag later een pushbericht te krijgen. Ik wist wel al dat er wat op handen was. Maar deal met Pro. En ik heb Suzanne Kreuger er vandaag ook nog even over gevraagd. Want die had een duidelijke woordvoeringslijn waarop ze gewoon de hele tijd haalde hoe belangrijk het was dat er geld was voor ontwikkelingssamenwerking. Maar het is natuurlijk wel heel wonderlijk dat je het slachtoffer gaat zitten spelen in een televisieprogramma. Oh jee, niemand komt er langs. Om de volgende dag te vieren dat je een deal hebt gesloten. Ja. Dat is wel een hele gekke.
4: Ja.
5: Ik was toch wel verbaasd de manier waarop dit gegaan is.
6: Ja, ook door het punt dat steeds gemaakt wordt. Daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Over het coalitieakkoord en plannen van het kabinet. En dat er dan wel gezegd wordt, nou ja, we kunnen erover praten. Maar dat het wel allemaal binnen hele strakke kaders gaat. Waardoor er voor de oppositie eigenlijk weinig te halen is. En waarom zouden we dan aan tafel komen zitten? Terwijl Pro nu inderdaad kan laten zien, kijk eens wat wij binnengehaald hebben.
4: Hebben ze echt iets binnengehaald?
5: Nee, dat is dus het tweede punt waar ik me over zit te verbazen.
7: Dat is toch het wonderlijke, want ze zijn namelijk netjes binnen die hele smalle kaders gebleven.
5: Nou, er is om het geld te regelen is er een kasschuif is er gemaakt.
7: Dat is jargon.
5: Dat is jargon inderdaad. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je geld van de toekomst, hè, dat heb je naar voren gehaald.
7: Oké, in dit geval geld wat voor 2031 bedoeld was, ja. Dat gaan we dan volgend jaar al uitgeven.
6: Ja, een deel 2028, een deel 2029 en een deel 2031.
5: Ja. En dat geld is dus naar voren gehaald. En een eis van ProWas in eerste instantie, wij stemmen alleen in met die begroting als er geld is voor UNRWA en als de koppeling hersteld wordt. Wat betreft de ontwikkelingsgelden. En die is geloof ik 2,3% van het BBP. Moet ik het even uit mijn hoofd doen. En dat is losgelaten. En helemaal onder het kabinet Schoof. Maar die koppeling moest hersteld worden.
7: En de koppeling, wat wordt er precies gekoppeld?
6: Als het bruto nationaal inkomen, als dat stijgt, dan stijgt het budget voor ontwikkelingssamenwerking.
7: Oh, okay. Als wij rijker worden, gaan we ook een beetje meer helpen.
6: Ja. Ja.
7: Dat klinkt heel redelijk, maar dat hebben we losgelaten. Onder Schoof, dat ligt voor de hand. Want dat zo klinkt ook.
5: Maar er is helemaal geen koppeling hersteld.
7: Dus dat hebben ze ook niet binnengehaald. Ze hebben geen extra geld, geen koppeling.
5: Jaar, en zij proberen het uit te leggen. Ja, voor dit jaar is de koppeling hersteld. Nee, maar een koppeling herstel je helemaal. Of je hebt gewoon wat extra geld voor een bepaald jaar.
7: Ze hebben een jaar extra onderhandelingstijd erbij onderhandeld.
5: De koppeling is niet hersteld. Er zit niks vast voor de komende jaren. Een koppeling. Dit is voor één jaar is het plus een pleister geplakt. Dat is de juiste manier om dit te benoemen. Er zijn pleisters geplakt, maar er is geen koppeling. En dan moeten we ook over de overwinning van Pro, dan moeten we ook even naar de schaduwdeal gaan.
6: Ja, want
7: er is nog een deal.
6: Ja, we hebben deal 1 en deal 2 hebben we nu gehad. Komen we nu bij deal 3. Want wat bleek donderdag? Trouw berichtte dat D66 en de VVD achter de schermen ook een deal hebben gesloten. En die heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk de VVD kon instemmen met hoe Sjoerdsma's begroting nu
7: met die kastgeld is. Ja. Om het woord van Leendert even te lenen.
6: Ja, want wat is er gebeurd? Iets waar de VVD lang mee bezig is geweest, maar uiteindelijk niet ingevoerd. Een wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar maakt. Dat is een wens die de VVD al lang heeft. Het is het gestrand. Moeten jullie me even helpen, want jullie zijn langer in Den Haag dan ik. Tijdens de periode van het kabinet Schoof is men hiermee bezig geweest.
7: Ja, misschien daarvoor al zelfs.
6: Misschien daarvoor zelfs al. Maar ook geen meerderheden, geen steun voor. Dus dat is niet gelukt uiteindelijk.
7: Nee, want het is een hele spannende wet. Hè? Want het is natuurlijk, dit gaat over vrijheid van meningsuiting. En of je mag zeggen dat je begrip hebt voor Hamas. Of dat je zegt, ja, ik begrijp wel dat ze naar het geweld, dat meteen dan strafbaar is. Zoals in Engeland op het ogenblik is. Als je iets pro-Palestijns op je t-shirt zet, word je opgepakt.
6: Ja, dat waren
7: Zo'n soort wet. Ik hoop dat we zo'n soort wet in Nederland niet krijgen.
6: Nou, en dat was
7: subtieler
6: dus,
7: gaat.
6: Ja, en dat was dus ook het probleem wat D66 met die wet had, inderdaad. Wat gebeurt er als zo'n wet te ruim wordt toegepast en dat je dat gaat gebruiken inderdaad om oppositie te beperken, de mond te snoeren, dat het bij wijze van spreken strafbaar wordt om een bepaalde vlag omhoog te houden. Dat waren de grote bezwaren van D66. Wat is er nou gebeurd met deal 3? Er komt een iets aangepaste versie van die wet aan. Die mag minister van Justitie en Veiligheid David van Wil opnieuw gaan indienen in de Tweede Kamer. En daar gaat D66 dan waarschijnlijk mee instemmen. Waardoor er zich wel een meerderheid aftekent voor die wet tegen het verheerlijken van terrorisme.
7: Ben ik nu heel nieuwsgierig naar die nuanceringen die erin zaten. Maar dat weet je waarschijnlijk nog niet.
6: Nee, daar moet je iets meer geduld voor hebben. Maar ja, dat
7: ADHD'er die ik ben.
6: Gaan we ongetwijfeld horen. Volgens Trouw is tijdens de formatie is afgesproken dat ook die wet die het dus niet gehaald heeft, dat die deze kabinetsperiode niet opnieuw zou worden ingediend. Een mondelinge afspraak, dus niet een afspraak die je in het coalitieakkoord kunt terugvinden, maar een mondelinge afspraak. Maar dat kan nu dus toch gaan gebeuren.
7: Oké, dus wat hebben we nu gekregen? We hebben GroenLinks, PvdA, /Pro heeft eigenlijk feitelijk niks binnengehaald. D66 heeft binnengehaald dat hun minister geen flater slaat met zijn begroting, maar dus eigenlijk inhoudelijk ook niks. En de VVD heeft weer een cadeautje bijgekregen. Is dat ongeveer de afdronk?
5: Nou, en ik hoor ook nog ik hoor ook nog in de wandelgangen dat geld, dat extra geld, onder andere voor Syrië gebruikt wordt, wat jij ook zei, Michiel. Maar dat op het moment dat het de Europese Unie het toestaat om terugkeerhubs buiten Europa neer te zetten, dat geld dus bestemd is om terugkeerhubs mee
7: gaan
5: te betalen.
7: We Syriërs helpen door ze in Kenia op te vangen?
5: Ja,
7: dat is een beetje waar het op neerkomt.
5: Ik moet de invulling daar nog van zien. Maar dat zou natuurlijk ook
7: maar
5: wel
7: dan weer... Dan heeft D66 en GroenLinks PvdA niet alleen niks binnengehaald, maar verloren.
5: Nou, en ze moeten hier wel mee uitkijken. Want
7: als dit helemaal klopt wat jij zegt.
5: Nou, überhaupt met wat ik... Want nogmaals, dit moet...
7: Uit de wandelgangen, zei je al.
5: Ja, uit de wandelgangen. Maar buiten dat hele Syrië en ik terugkeerhubs... nu zijn oppositiepartijen weer boos omdat er een schaduwdeal is. Onder andere Kreuger. Maar het is nog niet door de Eerste Kamer, hè? Dus het kan zomaar... Een anderhalve week is lang. Want over anderhalve week wordt daarover gestemd, toch, Michiel?
6: Ja, dan is de behandeling van de begroting en de stemming... die komt dan nog iets later, maar dat zit er wel aan te komen.
7: Dan kan of de ruzie zijn gekalmeerd... Ja. Of het kan inmiddels helemaal geëxplodeerd zijn, allebei. Nou, goede reden om ook de volgende aflevering van deze podcast te laten luisteren. Want dat worden spannende weken dan.
6: Ja, en er werd toen destijds in april ook al tegen Sjoerdsma en het kabinet aangehouden. Ja, als dit de manier is waarop we het de komende tijd gaan doen... dan kan het allemaal wel heel lastig gaan worden, inderdaad. Zeker ook met het oog op het vertrouwen dat toch wel nodig is om ergens te komen met elkaar.
7: Ja, en als je elke keer als je iets wil bereiken... iets moet toegeven aan de VVD... want dat is een beetje het gevoel wat ik er nu bij krijg. Want de VVD heeft de hoogste eisen, die heeft het meeste te verliezen. Dus die zal vaker iets moeten inleveren waarschijnlijk. Zeker als je denkt dat de meeste deals over links zullen zijn. En dat denk jij, denk ik, Leendert. Ja. Want dat is namelijk in de Eerste Kamer gewoon praktisch. Dus dan moet elke keer dat je iets wil bereiken... moet je de VVD nog een cadeautje geven.
5: Ja. Ja, of de VVD, als ze echt, daar gaan we het zo meteen over hebben... maar als ze echt een keer goed door de pomp moeten... dan is de vraag of je dat nog kan fixen met een cadeautje.
7: Nou, misschien is dit wel het fantastische bruggetje dan... naar de debatten van deze week dan. Deze donderdag een debat over het ultimatum van de vakbonden... wat natuurlijk over de sociale zekerheidsplannen van de coalitie gaat. Waarbij ik als eerste gezegd wil hebben... Het ging over van alles, maar er is niet gesproken over... hoe het ultimatum van de vakbond ingevuld of afgewezen kan worden. Maar goed, wat het er wel is, dat krijgen we nog. En iets wat er heel dicht op lijkt, op woensdag een debat over het verantwoordingsdebat... waarin de regering uitlegt hoe de vorige regering zich netjes aan de begroting heeft gehouden of niet.
5: Ja, het is natuurlijk wel een ander debat, maar het raakte steeds dezelfde kernen.
7: Op woensdag thema's. Werd er steeds gezegd, we gaan het hier morgen uitgebreid over hebben. En op donderdag werd gezegd, ja, dit is gisteren eigenlijk wel aan de orde geweest. Dat is wel een... deed mij denken aan Mark Rutte, die dit soort trucs ook kende.
5: Ja, want de minister van Financiën was er op donderdag niet bij. En zeker Jesse Klaver van Pro had heel graag gewild... dat de minister van Financiën er wel bij was. Omdat de kernvraag voor hem was... wat gebeurt er nou met de taakstelling? Kortom, de bezuiniging van ruim 6,5 miljard in het sociaal domein... op het moment dat we met een blanco blaadje opnieuw gaan praten over hervormingen. En wij willen eigenlijk alleen maar praten als de taakstelling ook weg is. Dus
7: open gesprek zonder taboes.
5: Ja. En dat was de dag daarvoor, toen de minister van Financiën er wel was, ook de vraag. Maar toen werd er dus verwezen naar het debat van de dag later.
7: Waar dan de minister van Financiën
5: niet bij was.
7: De regering gaat over zijn eigen afvaardiging. Is dan altijd dat ook. Maar dat is dan altijd de decreet die naar buiten komt. Maar het is natuurlijk ook. Je probeert als kabinet je kwetsbare mensen uit het debat te houden. En sterke mensen of die het debat makkelijk gaan doen naar voren te schuiven, denk ik dan.
5: Mm-hmm.
7: Is het moeten we het Heijnen of het kabinet kwalijk nemen... dat de minister van Financiën er niet bij was? Of is dit gewoon... mag het kabinet dit gewoon zo doen... en moet GroenLinks PvdA niet zeuren?
5: Nou, het kabinet spreekt met...
7: En de rest van de oppositie trouwens.
5: De vraag voor Heijnen was... hoe gaat u om met de begrotingsregels...
7: En was de vraag niet een beetje anders? Op tv heeft u hele stoere taal uitgeslagen. Maar ik hoor van minister Vuilbrief en van de premier hoor ik veel zachtere taal. Hoort u bij dit kabinet of hoort u niet bij dit kabinet?
5: Ja, maar het lastige hiervan is dat je het op allemaal verschillende manieren kan uitleggen.
7: Mm-hmm. Want, en daarom stel ik die vraag, omdat u daar best een ingewikkelde is.
5: Ja, oké. Okay. We hebben de 6,5 miljard. Die 6,5 miljard staat nu in de begroting. Hè, en het, ja,
7: als bezuiniging.
5: Het groeit erin. Ja. Het is niet gelijk volgend jaar 6,5 miljard. Sterker nog, het begint pas in 28 en het groeit door. En het begint bij ongeveer 2 miljard en het eindigt bij 6,5 miljard. Maar dan ver in de toekomst. Maar de vraag is, wat doe je daar nou mee? En een minister van Financiën kan simpelweg niet zeggen, nou, weet je wat, we halen dat eruit. Geen enkel probleem. En dan gaan we met een gat in de begroting verder praten.
7: Nee, maar hij ging één stapje verder. Hij zei, en het moet wel, want dat zijn de normale regels, altijd en onbreekbaar, ook dan binnen de begroting van sociale zaken worden opgelost. En dat is ook maar een politieke keuze. Dat hoeft helemaal niet.
5: Dat hebben ze met elkaar afgesproken. En
6: vanuit de gedachte toch dat, anders als hij iets anders zegt, dat er morgen 10 ministers bij hem voor de deur staan die ook nog wel iets nodig
7: alles heeft
6: hebben.
7: Een geschiedenis. Dit, ja. Natuurlijk, daar komt dat volgens mij vandaan. Ja. Maar dat is maar, ja, als je nou zegt, deze keer willen we het een keer anders, dat staat ze vrij.
5: Hm. Ja, maar goed, Sophie Hermans heeft zometeen ook een gat op de begroting.
7: Ja.
5: En als elke keer een minister die een tegenslag heeft direct naar de minister van Financiën loopt en zegt, nou, kunt u de begrotingsregels voor mij heel eventjes aan de kant schuiven, en dan heeft de minister van Financiën wel een probleem.
7: Ja.
5: En de minister van Financiën moet uiteindelijk wel kunnen aantonen, op het moment dat hij dat doet, dat er echt geen andere uitweg meer was dan het bijvoorbeeld bij een andere ministerie vinden, of een andere begroting, of het in het saldo laten lopen.
7: Ja, staatsschuld.
5: De staatsschuld. Of de lasten te verhogen. Nou, dat wil de VVD natuurlijk ook niet.
7: Nee.
5: Dus dat probleem moet je ook zo groot mogelijk maken voor de verantwoordelijke minister. Zodat hij echt gaat zoeken naar oplossingen binnen zijn eigen begroting. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Maar, wat jij ook zegt, het zijn afspraken. En die afspraken zijn gemaakt door een minderheidscoalitie. En die hebben een financieel kader neergezet waarin ze spreken over bezuinigingen. En dat financieel kader, dat is hun financieel kader. Daar is zelfs geen meerderheid voor. Dus er heeft.
7: Nee, die is een keertje in een motie al weggestemd, hè?
5: Ja, maar dat kan natuurlijk eigenlijk ook niet. Want
7: nee, dat kan niet bij motie. Nee. Maar nou, een motie is altijd een verzoek.
5: Ja, maar dat is een verzoek aan een kabinet die gebonden is aan een regeerakkoord. En dat regeerakkoord heeft al geen meerderheid. En op het moment dat je. Het moment om iets weg te stemmen is op het moment dat die plannen daadwerkelijk omgezet zijn en verwerkt zijn in een begroting of in een wet. Dus ja, dit zegt eigenlijk niks nog.
7: Mm. Maar het is wel een voorteken voor het debat wat je moet verwachten als kabinet.
5: Maar dan komt nu het punt van, ja, maar op het moment dat bij het regeerakkoord geen tabellen waren geleverd, was het land ook te klein geweest.
7: Ja, en tabellen, daarmee bedoel je gewoon de feitelijke de bedragen per, ja, per post.
5: We zijn dit van plan, want het zijn nog steeds plannen. We zijn dit van plan. En uiteindelijk, in 27, 28, 29 gaan we dat effectueren.
7: Ja.
5: En daar is nog geen meerderheid voor.
7: Nee, en wat het denk ik het debat zo ingewikkeld maakt, is dat normaal, als je het gewoon over een willekeurig random iets hebt, dan zeg je, oké, we gaan met jullie praten. En wij willen iets. Maar nu hebben ze al helemaal vastgesteld en wij willen dit en we hebben erover onderhandeld, dus we gaan het ook niet loslaten. Dus we hebben de begroting zoals die hier staat, die gaan we doen. En ja, we moeten naar 6,5 miljard, staat er nou eenmaal, dus dat moet. En maar we praten met een open blik ondertussen met de oppositiepartijen. Mm-hmm. Die helemaal niet die 6,5 miljard op voorhand ingetekend hebben. Nee. Want dat was een onderrondje tussen die drie partijen. Dat is volgens mij. Normaal begin je toch een gesprek niet met dat eerst een klein clubje alvast alle details uitwerkt en daarna met de rest van de vereniging gaat praten.
5: Want ik kan er een voorbeeld bij geven.
7: Ja?
5: Ja, dat is Marjolein Faber en het kabinet Schoof.
7: Het wonderlijk dat we het nu wat over. Ja,
5: in al haar wijsheid had voor 2027 de begroting, ik kan je vast nog herinneren, maar de begroting van asiel en migratie. Nou, ik geloof naar 1 miljard, maar nagenoeg. Daar was 5 miljard was daar tekort. Omdat zij zeiden, op het moment dat er geen instroom is,
6: dan kun je het ministerie opheffen. Ja, dat is mooi.
5: Dan hebben we eigenlijk geen geld meer nodig voor asielopvang. En,
7: 1 miljard voor afvloeingsregeling van ambtenaren.
5: Ja, dat stond voor 27. En iedereen wist, In 2025, dus vorig jaar, van ja, dat gaat het natuurlijk nooit worden. Daar moeten we een oplossing voor vinden. En toch is de begroting voor 26 gewoon aangenomen.
7: Ja, want er was ook een meerderheidsregering die
5: ook,
7: vorige.
5: Nee, maar nee, ook met het, ook, nee, want in de Eerste Kamer is die ook aangenomen.
7: Oh, in de Eerste Kamer nog, ja.
5: Met het idee van, ja, dit vinden wij allemaal niet wenselijk. We weten dat het niet kan, maar dit is een budgetair probleem voor volgend jaar. Er komt een nieuw kabinet aan. En
7: die mag het kabinet, oplossen.
5: Die mag het oplossen. Maar nu is het natuurlijk ook zo. Ik kan er precies hetzelfde naar kijken. De, in ieder geval de VIA en de WW liggen voor 27 pas. Voor 28, sorry. Ik ben vergeet af en toe dat we al in 26 zitten.
7: Ja.
5: Je kan nog een hele zomer en een heel najaar kan je hier in principe met elkaar, zonder dat dat de begroting voor volgend jaar al schaadt, kan je hier met elkaar over door blijven praten.
7: Oh, en we gaan hier na de reclame ook uitgebreid over verder praten, want die hele zomer, dat is onze zomer, daar gaan we van genieten. Met Leendert, met Michiel, ik ben Mark. Dit is Studio Den Haag, zometeen deel 2.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, want anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 17:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Kerkrade, Zuid-Limburg, is vannacht een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd. Er is veel schade, maar geen instortingsgevaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Arnhem geeft rapper Kanye West, of J, vanavond zijn eerste van twee concerten in het Gelredome. Er was veel om de concerten te doen, omdat J anti-Joodse dingen heeft geroepen. Rond het concert zijn drie protesten aangekondigd, eentje van het Sidi en twee van individuen. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets hebben gezien op om zich te melden. En in de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt drie dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Gaan we weer. Jij was ons een prachtige zomer aan het schetsen in Studio Den Haag. Leendert, Michiel, ik ben Mark. Ja,
7: wat willen de bonden? En Pro heeft zich eraan gecommitteerd. Dat voor, dat deze zomer, voordat ze willen gaan praten, moet eerst die 6,5 miljard van tafel af. En de vraag is nu gewoon, is dat nou zo redelijk? Want op het moment dat je dat geparkeerd hebt, het blijft een probleem voor een minderheidskabinet. Er is geen meerderheid, maar op het moment dat je dat geparkeerd hebt, je krijgt een blanco vel waarop je opnieuw afspraken kan maken over de WIA, over de WW. Dan is het nog niet zo heel erg dat er voor een jaar later een vele jaren later zelfs taakstellingen zijn. Het heeft met vertrouwen even te maken.
6: Het heeft ook mee te maken dat je ziet dat deze coalitie niet een eenheid is, toch? Ik bedoel, ik zei het net ook al. Je ziet een minister van Financiën en vandaag ook, of op donderdag, de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Die heel sterk op de lijn zit met die 6,5 miljard. Die ligt op tafel, die moet bezuinigd worden. Die moet bezuinigd worden binnen sociale zaken en verder niets. Terwijl D66 en CDA bemoeit zich er niet zo mee. D66 veel ruimer is, maar die moeten misschien ook met hun...
7: Het is geen taboe, zei D66, om ook op een andere...
6: Dat heb ik zelfs de VVD-kamerlid Michon horen zeggen. Maar die zei daarna toch, er is niets is taboe, maar we gaan natuurlijk wel die 6,5 miljard bezuinigen op sociale zaken. En als je het niet op de WIA en de WW doet, dan komt het op de bijstandsuitkering. Maar dat is toch waar het echte probleem in zit bij dit hele debat. Dat je gewoon niet er een vinger achter krijgt wat deze coalitie, wat deze regering als geheel aan het doen is.
7: En dan gaat het over de intentie van waarom zijn nou deze maatregelen in dat coalitieakkoord terechtgekomen. En dan zegt de coalitie, dat komt omdat we echt vinden dat het sociaal domein hervormd moet worden.
6: Problemen met de WIA, daar schijnt iedereen het over eens te zijn, met de WW niet.
7: Nee, en dan is het de oppositiepartijen, dus onder andere Pro, maar het is veel breder.
6: Ja, eigenlijk bijna wel iedereen.
7: CDA, en ze zeggen, nee, jullie hebben eerst geld nodig. En daar zijn daarna hele botte maatregelen bij terechtgekomen.
6: En toen zijn jullie gaan bedenken, oh, misschien kunnen we wel vertellen dat we de sociale zekerheid anders willen inrichten.
7: Want de vraag is een beetje, wat helpt het mensen in de WIA als je ze met 20%, dat is het dagloon waar we het vorige week over hadden, maar met 20% gaat korten op hun inkomen, dat de maximum dagloon. Op het moment dat jij al arbeidsongeschikt bent.
6: Je bent arbeidsongeschikt, je bent afgekeurd en dan krijg je voortaan een paar honderd euro per maand minder.
7: Ja.
6: Hoe groot is de kans dat je daar arbeidsgeschikt van wordt?
7: Ja,
6: de VVD zegt, ja, dat is een oplossing.
7: De vraag is, ze willen stimuleer werk. Maar bij de VVD vinden ze dat maximum dagloon, die beperking of de perken daarvan. Heb ik ook al gehoord dat ze dat ook niet zo'n heel goed idee vinden. Hoor.
6: Want je raakt de zwangerschapsregelingen die er zijn.
7: Maar je raakt ook gewoon, stel jij bent een huiseigenaar. Dat vinden ze gewoon, je hebt een hypotheek.
6: De achterban.
7: Dan kan je met, normaal krijg je, je krijgt 70% tot een bepaald bedrag. Dat is dat maximum dagloon. Maar 70% in de via van je laatst verdiende loon. Maar op het moment dat je dat maximum dagloon met 20% verlaagt, gaat dat voor zeker de mensen in die de topinkomens hadden, de hogere inkomens, gaat dat echt heel veel geld schelen. En als je dan met een hypotheekje zit, dan kan je in de problemen gaan komen. En ja, de vraag is of de VVD dat gaat laten gebeuren. Maar de discussie, nu zegt het kabinet, ja, wij willen gaan praten over het hervormen van het sociaal domein. Want eigenlijk is dat het probleem. En niet het geld. Dat geld was, en dat hebben we later. Ja. Maar
6: de VVD zegt, het geld is wel het probleem.
7: Ja, want ze maken dat geld zo belangrijk. Op het moment dat het echt alleen over hervormen zou gaan, dan zou je ook kunnen zeggen, nou, dan gaan we
6: dan gaan we hervormen en dan zien we of er wat geld bij moet of er vanaf komt.
7: Ja.
6: Want misschien levert het wel wat op, zegt Velbrief steeds. Ja. Die gaat er uiteindelijk over als minister.
7: Ja.
6: Ja, dus dat. Ja.
7: Nou goed, op het moment dat je mensen daadwerkelijk, want de instroom in de WIA is hoog. En het zijn veelal jonge mensen met psychische problemen. Nou, op het moment dat je daar daadwerkelijk een oplossing voor kan vinden, heb je echt een win-win situatie.
6: Ja, natuurlijk.
7: Mensen en werken, en je lost de kern van het probleem op. Hè. Krijgen mensen bijvoorbeeld een burn-out op hun werk? Maar daar kan je aan gaan werken. Bijvoorbeeld, ja, er is een enorm probleem met keuringsartsen. Ja, heel hard gaan bezuinigen op mensen die in de WIA, die nog niet in de WIA zitten, maar gekeurd moeten worden, maar wel alvast een voorschot krijgen. Dat heeft niet zoveel zin op het moment dat je daar dat probleem niet aanpakt.
6: Nee, en ook een ander voorbeeld wat ik van de week hoorde voorbij komen, of vorige week een week niet eens meer, is je hebt zo'n uitkering, via uitkering, en je denkt, ik kan officieel volgens de wet, kan ik niet werken, maar ik ga het toch eens proberen. Kijken of het werkt. Maar op dat ogenblik gaat dus die via-uitkering omlaag. Dan blijkt dat toch inderdaad, je was terecht afgekeurd en het werkt niet. Moet je weer terug naar die via-uitkering. Maar die is verlaagd. En daar blijft het dan, want die gaat niet meer per se omhoog. Dus dan moet je weer opnieuw het hele keuringscircus door. Nou, dat is een manier om mensen in de via nooit te laten experimenteren met toch een klein beetje werk. Dus dat is, daar zit ook, dat soort problemen zijn er.
7: Ja.
6: Maar dat is toch iets anders dan dat je eerst zegt, we hebben een defensiebegroting, als ik even de linkse partijen volg. En daar blijkt dat er allerlei miljarden naar de defensie moeten. Waar halen we het vandaan? Weet je wat? We doen een graai uit de sociale zekerheid. Toch? Dat is zo formuleren ze het op links.
7: Uiteindelijk, de vraag is, waar leg je het bonnetje dan neer? Het is duidelijk dat er een deel is natuurlijk de bonte balbelasting, zoals dat nu is gaan heten. Dus wel een kleine lastenverzwaring.
8: De vrijheidsbijdrage.
7: Maar, ja, voor vermogenden en grote bedrijven, zegt Prodan, daar is
6: die niet, kan nog wel wat omhoog.
7: Ja, daar is niks. Die hebben geen lastenverzwaring gekregen. En dat willen wij wel.
6: Ja.
7: Nou, en dat hebben we het al heel vaak hier in de podcast over gehad. Dat wordt van de zomer gewoon een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen.
6: En daar gaat heel veel gelekt worden in augustus, denk ik dan.
7: Ja, daar ben ik met
6: vakantie. Iedereen heeft iets om te bereiken. En iets, en elk klein detail gaan ze claimen, denk je niet?
7: Ja.
6: Of ze houden, want bij de formatieonderhandelingen is natuurlijk, was het eigenlijk best heel stil.
7: Ja.
6: Gebeurde er niks.
7: Ja.
6: Ja.
7: Maar
6: misschien reken ik mezelf rijk. Ja. Wat hebben we nog gehad deze week? We hebben natuurlijk de parlementaire enquêtecommissie corona gehad. Het is echt een feestje om daarbij te zijn.
7: Ja, jij doet dat. Dus
6: het is, sowieso is het
7: zullen we de rol een keer omdraaien? Dat ik vragen aan jou ga stellen.
6: Ja, maar onderbreek je mij op hinderlijke wijze. Hey, maar het is alleen al leuk. Het is in een apart zaaltje. Je hebt natuurlijk het Tweede Kamergebouw naast het Centraal Station, waar we dan nu tijdelijk zitten, op de Apenrots. En daar heb je heel veel vergaderzalen. Maar voor de enquête hebben ze dan toch weer een apart gebouw aan het plein, in de buurt van Slemmer, voor de mensen die in Den Haag de weg weten.
8: Waarom kan het hier eigenlijk niet? In dit
6: Ik heb
8: gebouw?
6: Geen idee. Ze zaten daar ook al toen de hele Tweede Kamer in de nog gewoon aan het Binnenhof zat. Misschien was er daar geen ruimte en hebben ze daarom de parlementaire enquêtes daarheen verplaatst. En, maar ik heb daar geen goede reden voor. Maar het is een raar zaaltje, want je hebt een hele kleine publieke tribune met misschien 20 stoelen voor publiek. Dat is niet veel. Die zijn ook niet heel erg vol. Nou, misschien bij Van Dissel wel. En bij Riep waren er ook wel wat mensen, wat meer. En dan heb je nog wat stoelen voor journalisten. En het is een vierkante zaal. En je kijkt dan over de rand. Aan de zijkanten zitten de journalisten. Het publiek zit, zeg maar, tegenover de commissie. De journalisten zitten aan links en rechts. En wij kijken. We zitten niet in de zaal, maar we kijken over de rand naar beneden, zeg maar in de kuil waarin het allemaal gebeurt. Dus je hebt eigenlijk heel slecht zicht. De livestream is misschien wel beter op te volgen, want die heeft de hele tijd. Daar kijk je tegen de ondervraagde aan. Terwijl wij kijken op het kale hoofd, of soms met haar. Het hangt een beetje van af.
8: Dat is net als in de rechtszaal eigenlijk, hè? Dat je de verdachte op zijn achterhoofd zit te kijken.
6: Ja, maar dan ook nog van bovenaf.
7: Maar heeft het meer waarde om erbij te zijn? Want dat is vaak een reden dat we wel in de kamer zijn voor debatten of bij een katshuis staan te wachten. Omdat je uiteindelijk toch hoopt dat het feit dat je daar fysiek aanwezig bent je nog wat extra informatie geeft rondom het proces.
6: Ja, je krijgt natuurlijk. Het is best een goede regie, overigens, van die livestream. Dus je krijgt al best veel mee, maar je krijgt toch net iets meer mee van hoe mensen die niet aan het woord zijn, of die reageren of niet, of die opkijken van, oh, dit is gek, terwijl jij nog helemaal niet merkte dat het gek was. Sowieso na afloop, als ze naar buiten, de ondervraagden naar buiten lopen, kan je in principe ook daarheen lopen en eventjes een praatje maken met u heeft net verhoord, wat ging er door u heen? Je hoort daar, je bent daar met allemaal gespecialiseerde journalisten die allemaal datzelfde project volgen. Dus je bent ook met elkaar in gesprek over wat er nu, wat je gezien hebt en wat jou opviel en wat die anderen opviel. Dus het is op die manier alleen al, levert het wat op.
8: Voel je ook, dat werd in de voorbeschouwingen vaak wel gezegd, dat het toch wel weer heel spannend kan worden en al die trauma's van destijds kunnen terugkomen. Voel je die spanning ook daar als je in die zaal bent?
6: Nou, de spanning zit nog niet in de mensen die ondervraagd zijn. Tot nu toe zijn het niet de. Ja, het zijn wel hele belangrijke mensen geweest. We hebben een viroloog Koopmans gehad. We hebben. Ja. Hoe heet die? Ik ben even nu alle namen kwijt. Nu ik spontaan er een heel rijtje wil gaan opnoemen. Maar er gaat.
7: Burgemeester van Den Bosch.
6: Ja, Mikkers is langs geweest. Er zijn dus allemaal mensen die een belangrijke rol gespeeld hebben, maar die niet. Tot de orde geroepen gaan worden omdat ze grote blunders begaan hebben. Die hooguit last hadden van beleid. Ja. En dat later dan geconfronteerd gaat worden bij misschien Mark Rutters of bij
8: Hugo de Jonge.
6: Hugo de Jonge. Dat verwacht ik. Maar de spanning van corona zelf. Nee, je ziet soms wel aan de ondervraagden dat ze weer even helemaal terug zijn. Ik heb daar zelf niet zo last van. Ik hoor ook niet.
8: Oh, ik wel. Continu hoor ik dingen langskomen, inderdaad. En dan denk ik, oh ja, dit was ik helemaal vergeten. Bijvoorbeeld het verhoor van Jack Mikkers toen en nu nog steeds de burgemeester van Den Bosch. Toen het weer ging over avondklokrellen en een Primera in het centrum van Den Bosch, die toen helemaal vernield is. En dat de dag daarna de harde kern van FC Den Bosch met hesjes daar klaar stond om maar te zorgen dat het niet weer uit de hand zou lopen door mensen van buiten Den Bosch. Ja, dat soort dingen. Helemaal totaal vergeten, totdat ik het nu weer voorbij hoor komen in die verhoren.
6: Ja, dat wel, maar de stress of dat je alleen in een werkkamertje thuis zat te werken, dat soort dingen, dat komt natuurlijk ook wel voorbij op een bepaalde. Nee, wat je zegt van Mikkers, die zegt het allerergste was begonnen met rellen en het mooiste was het moment daarna, toen de bevolking de bezem uit de kast trok en gewoon het glas ging bij elkaar vegen. Ja. Dan heb je kippenvel, daar had je bij moeten zijn eigenlijk. Dat moment moet ik zeggen, dat ben ik ook vergeten. Maar dat er rellen waren en dat er veel onrust was. Dat is nog een thema trouwens, de maatschappelijke onrust die ik denk na de zomervakantie aan de orde zal komen. Maar goed, de hele setting is al heel raar. Het is een heel ander soort vergaderzaal dan hier in met zo'n half ronde zaal in waar we hier gewend zijn dat ze in zitten. De stoelen, dat is ook belangrijk om te melden. Het zijn allemaal losse stoelen die ze daarboven voor de journalisten neer hebben gezet. Maar kennelijk maakt ze zich toch wat zorgen dat iemand op een groep met een stoel over de rand naar beneden gooit. Gewoon uit pure agressie of angst.
7: Het is niet zo gek trouwens.
8: Mag ik helemaal niet om lachen.
6: Ik had die gedachte niet eens gehad. Maar iemand moest mij dat uitleggen. Zeg, waarom zitten in hemelsnaam die stoelen nou toch met een ijzerdraad aan de grond vastgenageld? Omdat ze zich zorgen maken over jou, Mark. Dat je misschien straks toch ineens uit de band schiet. Nee, maar dat soort dingen. Dat heb je hier toch in de andere vergaderzalen heb je dat niet. Nee. Ook omdat het niet nodig is.
8: Nee.
6: Ja, en dan vervolgens zijn er de 6 verhoren tot nu toe geweest. Daar is al zo verschrikkelijk veel voorbij gekomen. Die Primera is een van de 100 details. Ja. Het gaat heel veel over het OMT. Ga ik zoveel wat over zeggen. Over de rol en de onafhankelijkheid. En over hoe die zich opgesteld hebben. Ze begonnen met de vraag of we voorbereid waren. En dat is een relevante vraag. Want Bruno Bruins had vrij kort nadat hij dat briefje op tv had laten zien met het eerste geval in corona, had hij gezegd: nee, maar we zijn goed voorbereid. Dat was om ons moed in te praten, vrees ik achteraf. Dat heeft hij zo niet toegeschreven. Maar
8: omdat je natuurlijk op zo'n moment, als zo'n megacrisis zich aandient, als dan ook nog de Nederlandse regering gaat zeggen: ja,
6: nee, hier hebben we er nooit over nagedacht.
8: Wij weten eigenlijk ook niet wat er op ons afkomt en we gaan het maar even zien. Ja, dat kan natuurlijk ook niet.
6: Nee. Hij had niks anders kunnen zeggen, maar het klopte niet wat hij zei. Dat is wel helder. Want hij zei: ja, waren er bijvoorbeeld crisisdraaiboeken? Ja, maar die kenden we niet van kaf tot kaf. Die hebben we ook niet regel voor regel uitgevoerd. We hebben het een beetje op hoofdlijnen en dan geen. Improviseert. Nou, dat klinkt heel anders. Ja. Dat is trouwens ook wat Ariep zei over de Tweede Kamer. Ze zei, dat is eigenlijk niet zo relevant, want we gingen alleen maar over de eigen vergaderingen. Maar wij hadden gewoon geen plan. Zijn we wel gaan maken op een goed moment. Maar we zijn gewoon dingen gaan regelen naar bevind van zaken. En ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Leendert, maar op een goed moment werd duidelijk dat contact misschien, als je iets aanraakt, je ziet het bij de bussen en de metro's nog steeds, dat mensen niet het knopje indrukken met hun vinger, maar met een vuist vaker. Omdat ze dan, als ze de deur open willen doen. Maar er zitten ook knopjes hier op de interruptiemicrofoons. En als je die aanraakt, zou je natuurlijk elkaar kunnen besmetten misschien. Dus als één iemand een knopje had ingedrukt, moest er een bode langskomen met een doekje.
7: Oh, dat was, en een microfoon werd afgestoft.
6: Ja, precies.
7: Dat weet ik nog, ja.
6: Maar op een goed moment hadden ze bedacht dat dat aanraken hoeft niet als je er een pedaaltje neerzet, wat ze nu nog steeds ook hebben. Dus dan hoef je niet het topje in te drukken, dan kan je pedaal. Dus iemand is gewoon in de Tweede Kamer op een goed moment de soldeerbout uit de kast gaan halen. En die is dat gaan maken. Maar er was niet een plan. Iemand had gezien dat dit nu nodig was. Nou, dat is op zich. Dus zo hebben we natuurlijk met z'n allen heel Nederland draaiende gehouden. Maar waren we voorbereid? Ja,
8: maar ik wil ook zeggen, moet je inderdaad voor dat soort dingen, dus de interruptieknopjes en zo, moet je daar 30 pagina's aan draaiboek voor hebben liggen?
6: Nee, maar de Tweede Kamer had gewoon helemaal niets. En Ariep zei daarover, de voorzitter van de Tweede Kamer van toen, er zijn gewoon hele goede mensen op de vloer en die weten wat je nodig hebt en die hebben gewoon gezegd, dit gaan we doen. Daar hoef je niet per se een draaiboek voor te hebben. Voor hoe je misschien in een hele rap tempo coronatests over heel Nederland op 5000 locaties wil uitrollen. Daar zou je misschien maar goed, dat komt later nog, daar hebben we het nu nog niet over gehad. Maar daar zou je misschien wel. En over hoe je de schaarste van de mondkapjes en andere beschermingsmiddelen wil verdelen, zodat de medewerkers, maar vooral ook de bewoners van de verzorgingshuizen net zo goed geholpen kunnen worden als iedereen die acuut op de IC ligt. Want daar is natuurlijk toen de keuze gemaakt. We gaan de IC wel helpen. En als je al in een verzorgingshuis zit, dan ben je waarschijnlijk al oud en dan duurt het niet meer zo lang. Ik weet niet of jullie de term doorhoudt uit de coronadiscussie nog kunnen herinneren.
8: Ja, die was ik niet helemaal vergeten.
6: Nee, maar dat was de lelijke formulering van we geven de prioriteit aan de mensen die waarschijnlijk een langer leven zullen hebben. Dat gaat ook allemaal nog wel voorbij komen.
7: We hebben een columnist gehad bij ons op Sender die daar een vrij pittige column over geschreven heeft.
6: Komt de term doorhoud onder andere uit.
7: Dat was Zwagerman.
8: Marianne Zwagerman, ja.
7: Die ik laatst in een podcast nog een keertje hoorde. Ik hoorde het herhalen. Het verhaal was eigenlijk dat ze zei van, nou, in gemiddeld in Nederland wordt iemand 81. En als je nu de statistieken erop op bekijkt van op welke leeftijd overleden coronapatiënten. En dat was volgens haar, want ik heb de statistieken niet bekeken, 84, maar het ging bijna meer om, of 4 of 85. Ja, deze mensen die leefden eigenlijk al in geleende tijd. Dus ja, we moeten allemaal een keer dood. Dus ja, dan maar met corona. Dat de rest van de samenleving daar mondkapjes voor ging dragen of afstand hield, dat was eigenlijk onzin. Dat was een beetje de strekking
6: van de mevrouw van het rubber tegelparadijs.
7: Ja, is zij van het rubber tegelparadijs?
6: Dat is haar boek, ja. Dat we niet zo voorzichtig moeten zijn met de kinderen.
7: Okay,
6: want die hebben nog een leven voor zich. Wat ook wel leuk was, je begint nu al de verschillen zien tussen de verschillende mensen die die verhoord worden. Dan heb je bijvoorbeeld minister Bruins, die voor Hugo de Jonge nog de minister van Medische Zorg was. Die zegt, ja, waar we mee bezig waren was het verzamelen van feiten en informatie. Want de Kamer en de samenleving wilden feiten en informatie. En dan heb je dus Mikkers, de burgemeester, die zegt... ja, dat hoorde ik ook uit Den Haag, maar ja, wij hadden gewoon inmiddels code rood. Iedereen weet wat code zwart is, maar code rood was dat de ziekenhuizen overliepen... en dat mensen met ambulances naar de rest van Nederland... vanuit Brabant verzorgd moesten worden. En uiteindelijk ook Duitsland, inderdaad. Maar dus code rood is zeg maar een voorfase, want dan betekent het... we hebben in Brabant een probleem, maar dat kunnen we in Friesland nog opvangen...
8: Ja, en code zwart is dat je echt... dat
6: ja, dan zijn gewoon natuurlijk... alle ziekenhuizen in Nederland... Ja, je gaat naar het ziekenhuis en je wordt niet opgenomen, ja, niet geholpen.
7: Ja, code arts, zwart was wat nooit... in Italië gebeurde.
6: Ja, maar goed, dus die burgemeester zei... ja, ik hoorde dan inderdaad vanuit Van Bruins dat hij zei... we gaan informatie verzamelen. Ja, wij moesten handelen. Dat is toch een heel ander soort perspectief. En we hebben het over dezelfde soort weken. Dus in de eerste weken van maart 2020... dat het voor eerst in Nederland ook echt heel erg heftig ging... Ook interessant trouwens, en dan komen we bij het OMT... wat ik al een klein beetje... die kwam natuurlijk elke week met een advies. En dan ging daarna de regering ging daarmee aan de slag. En die kwam dan met maatregelen. Meestal één op één het advies overnemend. In Brabant liepen ze gewoon wat sneller daarmee. En die wilden op een goed moment alvast een soort lockdown. Kleine, ze wilden grote events van uiteindelijk... ik geloof 1000 mensen en meer wilden ze verbieden. En... toen kwam er een telefoontje vanuit Den Haag. Die zeiden, ja, we hebben straks ook een persconferentie. Dus we willen niet dat jullie 's middags om 2 uur al een persconferentie hebben. Waarin jullie andere maatregelen gaan aankondigen dan wij. Dat klinkt qua communicatie heel erg logisch. Alleen in Brabant zeiden ze, ja, alleen maar we moeten dan om 6 uur... moeten we wel gehoord hebben dat jullie minstens wat jullie nu gaan doen... wat je nu over overleggen, dat je dat minstens gaat doen. Anders komen we alsnog, want we hebben niet de ruimte... die jullie in Den Haag nog voelen. Dus daar, de snelheid die ze in Brabant, de urgentie die ze daar hadden... die werd in Den Haag nog heel lang niet gevoeld.
7: Ik kan me deze persconferentie nog heel goed herinneren. Want wij hadden, ik werkte toen bij het, ik zeg wij... Maar ik werkte toen bij het AD. En dan hadden we Jean-Luc Murk, hadden wij. Dat is een viroloog. En die hadden we dan als expert. Uh-huh. Bij AD Video kwam die dan bij ons live. Op de web. Dat gebeurde dan op de website vertellen.
8: We hadden in die tijd natuurlijk 18 miljoen virologen. Maar hij was een echte.
7: Hij was een echte. Ja. En hij moest toen. Werd in een auto gezet om zo snel mogelijk die middag. In Brabant te zijn voor die persconferentie. Mm. En. Toen hadden ze, het was dat, ja, wat jij zegt, we hadden geen tijd, geen voorbereiding. Als het over dezelfde persconferentie hebt, maar voor het beeld van die tijd is het misschien ook wel goed om dit te vertellen. Maar er waren natuurlijk heel veel media was er in Brabant. En die hadden allemaal zo'n klein statiefje met een microfoon erop. Alleen, ze zaten met z'n drieën aan een tafel. En dan moest de hele tijd die hele buts microfoons. Die werd dan verplaatst van de ene spreker naar de andere spreker.
6: Ja.
7: Kan je het nog herinneren of niet?
6: Zeker. En dat gerommel. Dat je denkt, wissel even van stoelen, mensen.
7: Ja. Oh, dat was zo ongelooflijk.
6: Het was. Nou ja, dat improviseren, dat bleken we wel te kunnen. Gaan we nu ook even doen, want de radio is klaar. De podcast nog lang niet. Elke week is dat rond deze tijd dat je dan denkt... ja, de mensen zullen thuis wel missen... als we niet de Studio Den Haag podcast er even bij halen. Dan hoor je de rest van het verhaal van Leendert, van Michiel, van mij. Ik ben Mark. Dus tot daar en anders tot volgende week. Oh, en je kan mailen mocht je feedback hebben. Studio Den Haag, @bnr.nl.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Just a time, they want to stay.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Maar dat er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn er in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hantavirus dat 13 mensen op het cruiseschip Hondius heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen. Maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijke provincie Mendoza. Mensen kunnen het Hantavirus krijgen als ze rattenpoep aanraken. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De 2 inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Maar 1 op de 20 werknemers krijgt een hogere reiskostenvergoeding om de gestegen benzineprijs te compenseren. Dat meldt het AD op basis van een enquête van vakbond CNV. Een tijdje geleden verhoogde het kabinet de onbelaste kilometervergoeding van 23 naar 25 cent. Maar het CNV wil liever dat de accijns op brandstof flink omlaag gaat. En de Oranjeleeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland met 3-2 verloren. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaatsing voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog 1 wedstrijd te gaan staan ze nu 3e in de pool. En alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Ruud Oei en Lia van Beckhoven.
6: The ladies not for turning.
7: If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
8: Are you excited about another election?
9: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
10: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven, ik ben Ruud Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Een Jaguar I-Pace van ruim 80.000 pond, een super deluxe camper, een peper- en zoutstel van Lalique, maar liefst 6 Nintendo-consoles, een elektronische grasmaaier, meerdere vulpennen van Montblanc, dure horloges en een puntenslijper van 110 pond. Lia, dit is niet jouw verlanglijstje voor kerst, maar de aankopen van Peter Murrell, voormalig partijdirecteur van de SNP, tevens de ex-man van oud-premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Al dit moois werd betaald van de 400.000 pond die hij uit de partij tijpot had gestolen. Hij heeft bekend, zit inmiddels vast. Wat gaf hij als reden voor dit exorbitante lijstje?
11: Hij heeft geen reden gegeven. Dat is het punt. Hij heeft een uur of wat geleden, we nemen dit op dinsdag, werd hij handgeboeid weggeleid uit de rechtbank, waar die helemaal niks zei en waar de rechtbank alleen hoorde hoe hij al dat geld, 462.000 euro, verduisterd had en waar hij het inderdaad aan besteed had. Jouw lijst, Roet, geloof het of niet, is niet compleet. Het is inderdaad, als je het hoort, het is, zoals één politieke verslaggever zei, het is net als het script van een film op Netflix. Het is zeker de val van deze Peter Murrell is zeker ongekend. Het is een hele dramatische ontwikkeling in de Schotse politiek natuurlijk. Hè, de val van zo'n kopstuk. Ze snakken de Schotten vooral naar adem. En ook al zat het er al lang aan te komen, want het politieonderzoek begon maar liefst, of de klachten waren 5 jaar geleden, en het politieonderzoek begon enkele jaren geleden. Maar dan nog is dit wel even wennen.
10: Jij zegt, hij heeft helemaal geen reden gegeven. Sturgeon was er als de kippen bij om te zeggen, ik heb niks doorgehad, ik wist van niks. Ik vind dat een beetje ongeloofwaardig. Kijk, dat je een vulpen over het hoofd ziet, of een pan, maar een spliksplinter nieuwe Jaguar of een camper.
11: Dat zegt ze voortdurend. Ze zegt, dit heeft helemaal niks met mij te maken. Ik wist nergens van. Dit is de ergste week van mijn leven. Ik ga geen verklaringen geven. Inmiddels heeft ze er volgens mij al 8 gegeven. Uh-huh. Plus een interview aan de BBC. Zoals je zegt, is dat nog geloofwaardig? Haar houding betekent wel, denk ik, dat ze eigenlijk ook niet weet hoe ze haar reputatie moet wedden en hoe ze nu verder moet. Ik kan me voorstellen, je bent natuurlijk ook zelf bezig met het verwerken van, dat vreselijke woord weer, een soort van trauma. Want zij was ook slachtoffer. Nou ja, ze gebruikt trouwens zelf dat woord absoluut pertinent niet. Ze noemt zichzelf niet slachtoffer. Komt niet voor in haar vocabulaire, zo zit ze niet onder elkaar. Maar ze is op zijn minst ook de dupe geweest van het gedrag van haar man, deze Peter Murrell, die de directeur was van de Schotse Nationalistische Partij, die zij jarenlang leidde. En 9 jaar lang was zij als leider van de SNP, de Schotse Nationalisten, ook het regeringshoofd van de Schotse regio. Uh-huh. En zij zegt, ik ben ook misleid. Ik ben ook bedrogen. Ik ben ook geschokt, emotioneel gekwetst. Ze zei dat ze 15 jaar getrouwd was met een man die ze niet kende. En ze is vooral niet alleen in de war en geschrokken, maar ook boos. En het politieonderzoek, want je zegt, moet ze daar niet van geweten hebben. Nou, het politieonderzoek dat 2 jaar duurde, heeft haar vrijgesproken vorig jaar. En zij zegt, en de media doen net alsof ik schuldig ben. Waarom doen ze alsof ik schuldig ben? Dat zegt zij dan. Ik zag het interview dat ze afgelopen zondag gaf aan de BBC. En ze heeft het voortdurend ook over dat zij geen excuses gaat maken voor wat haar man deed. Ze zegt, ik ben niet verantwoordelijk voor de misdaden van mijn echtgenoot. Zij vindt het erg misogynistisch dat ze als vrouw gevraagd wordt zich te verantwoorden voor de daden van degene met wie ze getrouwd was. Maar goed, wat je zegt is inderdaad, ze moet er op zijn minst die caravan gezien hebben.
10: Ik vind een verschil of zij schuldig is voor hetgeen wat haar man heeft gedaan. Het een staat los van het ander. Maar ik kan me voorstellen, daar ben ik dus ook benieuwd. Hè? Hij heeft die 4 ton over een periode van 12 jaar gestolen. Dus hij heeft het niet allemaal in een maand uitgegeven of in een half jaar gekocht. Dit is gegaan over een periode van 12 jaar. Ik kan me wel voorstellen dat men denkt, en ik ben ook benieuwd, geloven de Schotten, als Sturgeon zegt, niets door te hebben gehad. Dus niet zozeer een schuldvraag, maar in ieder geval twijfel bij, ik wist helemaal niets.
11: Die vraag die voortdurend opborrelt is, ze moet op zijn minst geweten hebben dat hij die camper kocht. Dat was de grootste uitgave, iets €150.000. Ja. Een gigacamper. Foto's werden net getoond in de rechtbank. 6 kilometer op de teller, dus nooit gebruikt. Sommige van de bankjes binnen, daar zit nog plastic omheen. Die camper stond op de oprit van haar schoonouders. En zij zei, natuurlijk geloven mensen mij niet, dat impliceerde ze, als ik zeg, ik heb dat ding, daar ben ik me niet van bewust, heb ik nooit gezien. Want zij ze natuurlijk ging ik regelmatig bij, of af en toe, bij mijn schoonouders op bezoek. En dan stond dat ding, die camper, die stond niet op de oprit, maar aan de zijkant. En ik kon het niet zien. En zelfs als ik het gezien zou hebben, zei ze, zou ik gedacht hebben, die is van de buren. Dat kan. Maar de kiezers geloven dat niet. Absoluut niet. De kiezers die zeggen dat zij op zijn minst iets geweten moet hebben. De kiezers denken in Schotland, in ieder geval 20% denkt dat ze onschuldig is. Maar de meeste kiezers die zeggen zij moet iets geweten hebben. Wat mij betreft is het meest belangrijke, als je het hebt over de schuldvraag, zij was uiteindelijk verantwoordelijk. Zij was betrokken bij deze financiële malversaties, al was het alleen maar omdat ze de eerste minister was en omdat alles wat er financieel gebeurde via het bestuur ging en daar van de partij en daar zat ze ook in. Het politieonderzoek kan wel zeggen, ze wist van niks. Maar het grootste probleem is hoe die partij zichzelf organiseert. Kijk, 5 jaar geleden waren er al klachten over de partijfinanciën van mensen die werkten voor de SNP. Al die klachten werden weggeschoven. Er werd sterker, en daar was Sturgeon ook, die had er ook een handje van, sterker, de mensen die die klachten hadden, de doorvragers, werden geïntimideerd. Ze werden echt met de nek aangekeken door de partij, door mensen als Sturgeon. Wat gezegd werd is, je gaat de partij in opspraak brengen. Door in twijfel te trekken of wij het financieel wel goed geregeld hebben. Door alsmaar te zeggen, er is geen transparantie. Dat is het laatste wat je moet willen. Dus die mensen werden inderdaad geïntimideerd, met de nek aangekeken en zelfs min of meer uit de partij gezet. Sturgeon wilde niet weten van partijmedewerkers die vraagtekens hadden over financiën. Zij werden afgedaan als zijnde vijandig. Toen, Roet, en dat vind ik helemaal merkwaardig, hebben er 2 of 3, ik geloof 3, inclusief de penningmeester, vrijwillig ontslag ingediend. En zij zijn naar de politie gegaan. En dat leidde tot een onderzoek en een paar jaar later tot een arrestatie. Dit is het grote probleem. Je hebt het over een kleine, harde kern in de top van de partij. Dat is ook de cultuur van de partij, die niet gediend is van andersdenkenden. Die worden meteen afgedaan als zijnde afvallig. Er is geen structuur, alle lijntjes liepen via Morel en de partijgetrouwen, plus de directeur van de partij, deze Peter Morel, plus de politieke vertegenwoordiger, hoogste vertegenwoordiger van de partij, namelijk Sturgeon, waren één stel.
12: Maar heel eerlijk,
11: dat voedt corruptie.
12: En simpelweg, je zei het eigenlijk al, het zegt toch ook iets over de partijstructuur. Dat is toch zeer onwenselijk. Een getrouwd stel dat samen de scepter zwaait. En daarbij, wat je ook zegt, hè, nu wordt dus bevestigd, wat dus een kleine kern al vermoedde, die twijfels over de partijfinanciën, dat is nu bevestigd dat ze wel degelijk een punt hadden. Hoe zit dat nu binnen de SNP? Want nu zal een grotere groep kritiek hebben.
11: Nou, het rare is dat die kleine kring waar ik het over had binnen die partij, die alle verdenkingen, alle legitieme kritiek altijd gezien hebben als een aanval op de partij, die sfeer blijft gewoon doorgaan. Kijk, op zijn best kun je Nicola Sturgeon verwijten dat ze niet nieuwsgierig genoeg was. Weet je wel, niet zozeer wat ze wel of niet wist, maar zoals iemand zei, het gaat om wat ze had moeten weten. En dat is inderdaad het grootste falen. Hoe nu is dat, en dat vind ik ook weer zo typerend, en dat bedoel ik met die kleine kliek, de huidige eerste minister van Schotland, die Sturgeon min of meer opvolgde, John Swinney, was een hele, hele goede vriend van Peter Morel. Kende dus Morel en natuurlijk Nicola Sturgeon door en door. Maar Morel en Swinney die zaten samen in de verkennerij toen ze kind waren. Ja. Zaten samen dezelfde school. Zijn hun leven lang via de politiek ook bevriend gebleven. Het was de huidige eerste minister die Morel benoemde op zijn post. Dus het is echt een incestueuze kliek.
12: Ja, en de oppositie die ruikt inmiddels bloed. Je gelooft er weinig van, ziet nu ook dat hele, dat die hele structuur incest of vriendjespolitiek, het klopt niet. Wat gaat de oppositie hiermee doen?
11: Ja, de oppositie is woedend. Kijk, de oppositie zegt, je moet op zijn minst, en dat zeggen ook mensen nu, kijk, iedere dag ontwikkelt deze zaak zich, maar ook mensen binnen de SNP, die zeggen nu ook, je moet op zijn minst tegen die John Swinney, je moet op zijn minst niet zeggen zand erover, want dat doet hij nu, hè? John Swinney zegt, zand erover, dit is voorbij. De politie heeft de dader gepakt. Ik vind het vreselijk dat het mijn vriend is, maar de politie heeft helemaal gelijk. Deze Peter Morel, we weten pas eind deze maand wat voor gevangenisstraf hij gaat krijgen, maar dat het een jarenlange gevangenisstraf zijn, dat is absoluut zeker. Wat Swinney betreft is de zaak daarmee afgedaan. Maar dat is natuurlijk niet echt het geval. Daarom zeggen anderen, nu ook binnen de partij en zeker daarbuiten, wat nodig is, is een politiek onderzoek, een politieke enquête, niet alleen van de SNP in Schotland, in Holyrood, het parlement daar, maar ook van het Britse parlement in Londen. Die twee parlementen moeten gaan kijken wat er exact gebeurd is en hoe het verder moet met de partij. En de huidige eerste minister is dat niet van plan.
12: En hoe zit het dan met al die prachtige peperdure spullen?
11: Ik heb geen idee. Ik vond het wel aardig. Dat mensen zeiden, die peper- en zoutvaatjes van, ik weet niet, grote bedragen, die koffiemachines. Nou, mensen zeggen van Sturgeon die haar kennen. Kijk, zij was, laten we bleef zeggen, geen keukenprinses. Ik bedoel, de vrouw kon de keuken niet eens vinden in haar huis. Dus ze kan dat koffiezetapparaat best niet eens gezien hebben. Een vrouw naar mijn hart trouwens. Dat zou heel, heel, heel goed kunnen. Zij zegt zelf ook aan al die uitgaven, wij leiden aparte levens. Kijk, Ruud, want dat is ook zo. Het lijkt absurd dat je niet weet dat je man een Jaguar van 80.000 op de stoep heeft staan voor je huis. Maar ze hadden alle twee hele goed betaalde banen. Ze hadden alle twee eigen bankrekeningen. Ze hadden geen kinderen. Ze gingen niet veel uit. Ze waren altijd aan het werk. Geen groot sociaal leven. Dus waarom zou zij denken, mijn man kan die auto niet betalen?
12: Wat denk jij? Gewoon als ik jou als persoon vraag. Denk jij, ze heeft echt van niks geweten? Die hele opsomming van mij, dat was maar een fractie. Ze heeft echt van niks geweten? Of denk jij dat ze dat gewoon nu heel veel makkelijker is voor haar om te zeggen dat ze van niets heeft geweten?
11: Nou, het is meer een kwestie van niets willen weten. Niet doorvragen. Denken van, god, dat is de tweede nieuwe auto. Nou ja, oké, het zal wel. En niet echt willen weten, kan het wel? Is dit legitiem? Waar komen al die honderden of tientallen pennen vandaan van Montblanc? Weet je, dat niet willen weten. Ik denk dat dat haar grootste fout is geweest. Want ik denk dat het vrij legitiem is, hoor, om inderdaad niet te zien dat al die spullen wel eens gejat zouden kunnen zijn, of in ieder geval zouden kunnen zijn aangekocht met het geld van partijleden of partijdonaties. Het is niet alsof ze ieder jaar op vakantie gingen bijvoorbeeld en daar tienduizenden uitgaven. Ze deden het niet samen. En dat is natuurlijk ook, en wat ik je zei, ze hadden alle twee hele goede banen en relatief lage uitgaven.
12: En dan een vrij confronterende uitkomst van het lang verwachte Milburn-rapport. De conclusie van onderzoeker en voormalig minister van Gezondheidszorg Alan Milburn is vernietigend en pijnlijk confronterend. Met meer dan een miljoen jongeren zonder werk dreigt het Verenigd Koninkrijk te maken te krijgen met een verloren generatie. Lia, hoe verloren is die verloren generatie zoals Milburn dat in het rapport beschrijft?
11: Ja, verloren. Ik bedoel, het is zeker de meest sneuwe groep in de Britse samenleving. 13% van Britse jongeren tussen 16 en 25 zit thuis. Dat zijn wat ze hier noemen NEETs. N-E-E-T. Dat staat voor Not in Education, Employment or Training. Dus die groep werkt niet, studeert niet, zit in een opleiding. En hebben het over 1 miljoen mensen. En een derde van die jongeren zijn hoog of hoger opgeleid of hebben hele goede eindresultaten gehad op de middelbare school. Dus dat is tragisch. En wat ik ook interessant vond aan dat rapport, kijk, iedereen wist wel dat het deze kant op ging of dat het al zo erg was, maar nu weten we het helemaal zeker. Maar wat we ook zeker weten, en dat stond niet vast bij heel veel mensen, die dachten het gaat vooral om watjes, weet je, om woke type. Om jongeren die geen weerstand hebben, die omvergeblazen zijn door die hele coronacrisis, klopt niets van die aanname. Die overgrote meerderheid van die mensen wil werken. En zeker, er zitten er heel veel tussen die depressief zijn, maar dat zou ik ook worden als ik 100 keer gesolliciteerd had op een baan en ik had 99 keer niet eens een reactie gekregen. Vooral ook als je gestudeerd hebt en je zit na je studie die je hebt afgemaakt, en dat zijn er nogal wat, met huizenhoge schulden. Dan ga je afvragen, zoals een derde van alle Britse studenten nu doet, waarom ben ik überhaupt aan die HBO-opleiding of die academische studie begonnen? Geen toekomst. Met dat idee zit je nu. Of een toekomst die zo financieel zwaar belast is, dat je je afvraagt of je eerder niet beter een ander pad had kunnen inslaan. Tragisch.
12: Ja, want die schuld wordt in het rapport ook niet bij de jongeren zelf gelegd, maar bij wie of wat dan wel? Wat is dan de reden, en zeker, hè, zoals jij zegt, de hoogopgeleide, dat die ook zonder baan zitten? Bij wie wordt die schuld wel gelegd of waar?
11: Heel veel redenen, een paar kort. De werkgevers en opleidingen zijn in dit Verenigd Koninkrijk niet op elkaar afgestemd. Je hebt het echt over twee verschillende werelden, nou twee verschillende planeten. Wat werkgevers zoeken, en vooral nu in tijden van AI, is mensen met technische, praktische vaardigheden. In het Verenigd Koninkrijk wordt al jarenlang de nadruk gelegd op de hogere opleidingen. MBO's, als ze al bestaan, zijn ze verwaarloosd. Ik herinner me dat toen Tony Blair eind jaren 90 premier werd, toen was een van zijn strevens om 50% van alle jonge Britten op een HBO of hogere opleiding te krijgen. En dat is ongeveer gelukt. Dat was het ideaal. Dus een mbo-equivalent in Engeland is jarenlang verwaarloosd. Sterker, hoewel die mensen nu harder nodig zijn dan ooit, zit er een plafond nog steeds op het aantal van die studie, van die mbo-studieopleidingplekken. Absurd natuurlijk, terwijl steeds meer mensen juist voor een vak kiezen. Steeds meer mensen willen juist een timmerman of een timmervrouw worden of een loodgieter. Er is geen plek voor, niet in een opleiding. Er zijn trouwens ook heel weinig stageplaatsen. Dus dat is één van die problemen. En het ergste is, dat is niet bewust zo gecreëerd, maar dat is wel een van die onvoorspelbare gevolgen destijds, is als je eenmaal als 16, 17-jarige een uitkering hebt, dan wordt het steeds moeilijker om ooit aan de slag te komen. Het uitkeringssysteem, dat is een ander probleem, Roet. Het uitkeringssysteem hier is er op gericht, nou laat ik zeggen, het is er niet op gericht om mensen aan het werk te krijgen. Wat het doet, het creëert afhankelijkheid van uitkeringen, van financiën, van de staat. Dus het is geen vangnet waar het oorspronkelijk voor bedoeld was, maar het is een permanente situatie voor heel veel jongeren. Vreselijk.
12: Sterker nog, er wordt ook gesteld in dat rapport dat als er niets verandert, dat dit aantal, wat nu al enorm hoog is, binnen enkele jaren met nog eens een kwart stijgt. En we hebben het dus over jongeren, zoals mijn vader zou zeggen, in de bloei van hun leven, tussen de 16 en de 24 jaar. Als daar nog een kwart bovenop komt, dit lijkt me echt heel zorgwekkend.
11: Het is een economische catastrofe, zegt het rapport in zijn conclusie. Meer en meer mensen, wat ik je zei, die kunnen ook niet meer werken. Ik bedoel, na 3, 4 jaar in de ziektewet, dan is de kans op een baan minimaal. Dus je ziet ook het toenemen van de depressie, van angst, van onzekerheid. Die mensen moeten behandeld worden. De behandelingen zijn er natuurlijk niet. Waar we het eerder over hadden, hè, de gezondheidszorg die zit in permacrisis. Maar wat ook speelt, is dat er steeds minder kansen zijn op de contacten die je hebt met werksituaties. Ik bedoel, er zijn minder zaterdagbaantjes, minder vakantiebaantjes die je vroeger na de middelbare school ook tussendoor deed. Heb ik het over de horeca. Iedereen die studeerde ging toch gedurende een tijd, in ieder geval, niet iedereen, maar veel wel achter een bar werken. Of je werd kamermeisje in een hotel. Of je ging wc schoonmaken, kranten bezorgen. Ik heb het allemaal gedaan. Kranten bezorgen, weet je. Dat was mogelijk. Dus je had al een connectie van wat het zou zijn als je zou werken. Je wist van een zekere discipline, van het omgaan met collega's, van het hebben van een werkgever, een opdrachtgever die de boel bestierde. Dat contact is er nu niet meer. Bovendien, dat vond ik ook zo sneu, alle sollicitatieprocedures die worden AI gestuurd. Dus het is super onpersoonlijk ook. En om daar doorheen te breken, dat is ook een taak. Ja, en dat voedt allemaal verslaving aan die kleine schermen die wij allemaal hebben, aan sociale media.
12: En in vergelijking met de rest van Europa scoort Verenigd Koninkrijk op dit gebied echt heel slecht. In het rapport over 2025 scoorde alleen Roemenië slechter dan Verenigd Koninkrijk. Wat heel opvallend is, dat in vergelijking Nederland zowel in 2015 als 2025 als beste uit de bus kwam. Ook wel eens leuk voor Nederland om ergens de beste in te zijn. Maar wat doet Nederland dan zo anders en dus zo effectief in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk?
11: Dat zegt dit Britse rapport ook. Het antwoord ligt in Nederland. Het antwoord ligt bij ons. Zoals je zegt, we hebben het laagste percentage jongeren die werkloos en zonder opleiding thuis zitten in de Europese Unie en trouwens ook in andere geïndustrialiseerde landen. Onder de 5%, dat is ongekend dus. Heel veel verschillen. Traditie werd genoemd, instelling en cultuur. Zoals ik je zei, in het Verenigd Koninkrijk wordt er erg neergekeken op mbo-opleidingen, terwijl wij toch dat als een degelijk alternatief hebben. En wij hebben ook volgens dat Britse onderzoek 3 pijlers die de Britten niet hebben. Naast die vakopleidingen, naast de mbo, hebben wij een uitkeringssysteem met een nadruk op herscholing. Een uitkeringssysteem waar je dan toch als thuiszittende uitkeringsgerechtigde contact mee blijft houden door de jaren, maanden heen. In het Verenigd Koninkrijk hoor je niks. Je krijgt je uitkering en dat is het. Dat is het vaak maanden of jarenlang. Dus natuurlijk zit je dan ook met het gevoel dat je afgeschreven bent. Ik begrijp, ik weet het. Corona en sociale media hakken er in Nederland ook in. Maakt ook veel jongeren bij ons onzeker en depressief. Maar er zijn vaak alternatieven voordat alleen op je slaapkamer zitten achter zo'n scherm. Dus dat is een ander verschil. Het derde verschil is financiële pakketten. Maatregelen die het aantrekkelijk maken voor opdrachtgevers om jongeren aan te nemen. Dat scheelt ook.
12: En het vinden van een oplossing, liefst meerdere, lijkt mij voor het Verenigd Koninkrijk nu cruciaal. Maar er is wel aangegeven dat dat niet zo eenvoudig zal zijn. Dan komen we in die vicieuze cirkel terecht.
11: Nou, dat weet ik niet goed, want de conclusie van het rapport is duidelijk. Lange, doelgerichte opleidingen zijn essentieel. In het Verenigd Koninkrijk haken ze vaak af. Dus je hebt in Nederland veel en veel meer jongeren die studeren dan in Groot-Brittannië. Ook stageplaatsen. Veel gebruikelijker in Nederland dan in het Verenigd Koninkrijk. Daarom zegt die Alan Milburn, de onderzoeker van dat onderzoeksrapport, die zegt, kijk, het draait inderdaad allemaal om een structurele aanpak. Het is hier erg los. Er is geen samenhang. Terwijl bij ons is het geïntegreerd. Hè? Uitkeringsdienst, mbo, opdrachtgevers. Er zijn onderlinge connecties die praten met elkaar, die instituten. Dus daar kun je wel iets aan doen. Daar kun je absoluut aan werken.
12: Als daar inderdaad budget voor is en ook een mindset om het om te draaien. En dat is een klus waar ze dan vol op in moeten zetten.
11: Ja, dat moet inderdaad ook. Maar het laten liggen betekent economisch, als je alleen maar vanuit dat perspectief bekijkt, economisch en financieel op de langere tijd een nog grotere klus. Dus ik wil maar zeggen, en dat is het positieve, er is een methode van aanpak, die ligt aan de andere kant van het kanaal. Dus, en het is te doen, het is te begrijpen, het is in te voeren. En weet je, ook weer een Nederlands haakje, sommigen zijn er al mee bezig, want wat mij ook opviel deze dagen in de Britse pers is dat Keir Starmer een Nederlander heeft ingeschakeld om het aantal van die thuiszittende niets aan werk te helpen. En dat is Mark Bolland. Hij was lang geleden tweede man van Heineken. Later werd hij CEO van Marks & Spencer. En hij runt sindsdien een vrijwilligersorganisatie waar die 200.000 jongeren in Groot-Brittannië aan werk geholpen heeft. Dus goed, het gaat helemaal goed komen. Zolang ze maar naar Nederland blijven kijken.
12: Lea, dankjewel voor deze week. Voor nu is dit mijn laatste. Volgende week is Connor weer terug van vaderschapsverlof. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over een zeer Nederlandse activiteit. Fietsen. Engeland wil net als Nederland een snelheidslimietproef invoeren op elektrische fietsen. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.
14: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
17: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
19: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Maar dat er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn er in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hantavirus dat 13 mensen op het cruiseschip Hondius heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen. Maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijke provincie Mendoza. Mensen kunnen het Hantavirus krijgen als ze rattenpoep aanraken. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Maar 1 op de 20 werknemers krijgt een hogere reiskostenvergoeding om de gestegen benzineprijs te compenseren. Dat meldt het AD op basis van een enquête van vakbond CNV. Een tijdje geleden verhoogde het kabinet de onbelaste kilometervergoeding van 23 naar 25 cent. Maar het CNV wil liever dat de accijns op brandstof flink omlaag gaat. En de Oranje-leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland met 3-2 verloren. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaatsing voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog 1 wedstrijd te gaan staan ze nu 3e in de pool. En alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
22: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En onze gast van vandaag ondervond hoe het ondernemen voor een hele zure nasmaak kan zorgen. Onder de noemer Fruit Funk brengt hij gezonde snoepjes op de markt. En na jarenlang hard werken sleept het bedrijf een geweldige samenwerking met een Poolse supermarkt binnen. Winst maken lijkt eindelijk in zicht. Maar dan blijkt er een fout op de verpakking te staan. Klant boos, order gecanceld en dan zit je met een miljoen zakjes snoep die niet verkocht kunnen worden. Welkom Daan.
23: Dankjewel.
22: Wie ben je en wat doe je?
23: Nou ja, mijn naam Daan. En ik maak snoepjes gemaakt van fruit onder de naam Fruit Funk.
22: Waar heb je het goed gedaan?
23: Ik kan ondertussen zeggen dat met een blanco blad beginnen na 12 jaar bestaan, dat dat goed is.
22: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
23: Te snel, te vaak ja gezegd. Altijd ja gezegd. Daar.
22: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Fruit Funk, wat is het Daan?
23: Heel simpel, wij maken snoepjes gemaakt van fruit. Wij noemen onszelf de verantwoorde variant van een zakje snoep.
22: En vertel, wat zit er dan in?
23: Het is gemaakt van gedroogd fruit of van fruit dat bewerkt is. Ik zeg altijd de commerciële variant van een handje gedroogd fruit. Dus er zit eigenlijk alleen maar fruit in.
22: Ja. En wat is de doelgroep? Wie is de doelgroep?
23: Kinderen van 3 tot 7, 8, 9 jaar. En de doelgroep, dat zijn de moeders.
22: Ja. En waarom zijn dat de moeders?
23: Die doen de aankopen.
22: Ja, ja, ja. Hoeveel, even qua cijfers, hoeveel zit je qua omzet?
23: We gaan richting de 10 miljoen.
22: Oké. Okay. Draai je al winst?
23: Ja.
22: Gelukkig. Je zegt het met een soort opluchting.
23: Ja, ze zeggen altijd alles duurt 2 keer zo lang en kost 2 keer zoveel. Ik zit meer in de noemer van 3.
22: Ja, ja. Ja, het is echt lang struggelen geweest, begrijp ik. Ja. Vertel eens, je bent 12 jaar bezig, zei je. Dat is een lange tijd.
23: Ja.
22: Maar hoe is dit idee ooit begonnen?
23: Rob, mijn compagnon, en ik werkte al 2 in de zoetwaren. Ik ben ooit begonnen bij Yamin als category manager. Dus echt helemaal in de snoepjes is mijn carrière ontstaan. Ben export ingegaan voor een bedrijf. Snoepjes gaan verkopen, buitenland, nieuwe business bouwen. Creatief omgaan met het vinden van nieuwe klanten. Daar echt heel erg mijn rol gevonden in creatief, maar ook in doorzetten en in sales. Samen met mijn compagnon Rob op reis in Zuid-Amerika. Zien hoe andere culturen werken, hoe het eraan toe gaat.
22: En toen werkte je nog voor een snoepbedrijf?
23: Ja, klopt. Ja, okay. Ja, en wij deden alles met licenties. Dus dat denk aan kinderfiguren. Hè? Paw Patrol, Cars, Frozen, dat soort figuurtjes. Wij stopten allerlei ongezonde rommel, als je het zo kan zeggen, in een mooi jasje. En ja, je weet hoe het werkt met kindermarketing, dan verkoopt het.
22: Ja. En toen? Want ergens begon er dus iets te knagen, voel ik aankomen.
23: Nou, ik kom niet uit een ondernemersgezin, maar ik heb altijd de drive gehad om iedereen te laten zien dat het op mijn manier ook kan. En daar is mijn ondernemersdrang altijd eigenlijk mee verder gegaan. Mm-hmm. Dus die drang om ondernemer te worden, die was van kinds af aan aanwezig. En mijn huidige compagnon Rob, daar ben ik 5 jaar collega mee geweest, die had eenzelfde ambitie. En op die reis in Zuid-Amerika, daar is eigenlijk het zaadje geplant om wellicht later samen ondernemer te worden.
0: Kun je het moment schetsen?
23: Ja, het zijn mooie momenten.
0: Ja, dat je zit ergens een biertje te drinken, kan ik me zo voorstellen.
23: Bovenop een hotel, ik rookte toen niet meer, maar stiekem nog een sigaretje aan het roken, bovenop een hotel. Daar waren we een beetje aan het filosoferen over hoe de zoetwarenmarkt er in de toekomst uit kon zien en dat verantwoorde voeding wel de toekomst zou kunnen gaan worden. Maar dan heb ik het over 14, 15 jaar geleden. Hè. Nu is het vanzelfsprekend, maar toen was het wel wat minder. En daar is eigenlijk wel het idee ontstaan om verantwoorde producten in die licenties te gaan verpakken. Hmm. Om eigenlijk kinderen de goede kant op te nutchen. Door een verantwoorde keuze te maken als je voor zo'n figuurtje gaat.
0: Ja, dus in die licenties, dat bedoel je dan eigenlijk, dan zit er dus een Disney figuurtje of wat dan ook.
23: Ja.
0: En je zegt eigenlijk stopten wij vanuit het bedrijf waarvoor we werkten gewoon een suikerbom erin.
23: Ja.
0: Wat zouden we nou doen als we daar gewoon fruit in doen?
23: Klopt.
0: Ja. Oké, die avond, jullie zijn een sigaretje aan het roken en een biertje aan het drinken.
23: Ja.
0: En is het dan meteen dingen opschrijven of moet dat een beetje zo...
23: Nee, dit is een zaadje dat is geplant. Dat heeft echt een jaar nog geduurd. Ik kon het niet loslaten. Ik ben ooit al eerder in mijn hoofd... iedere maand lag ik wel weer wakker van een nieuw businessplan. Ik ben ooit eerder een bedrijf begonnen met een webshop, maar die moest je toen nog echt zelf gaan bouwen, weet je wel, in die tijd dat het echt heel lastig was. Dus dat is niet gelukt. Het idee was wel voor mijn gevoel ook heel goed. Maar het vinden van iemand die dezelfde dromen en ambities heeft, dat heeft mij wel kunnen helpen. Ik ben dat idee verder gaan uitwerken. Want ja, je werkt voor een baas, hè, dus het is ook wel een beetje spannend. Maar na een jaar bloedkruid waar het niet gaan kan, heb ik de stap gezet om te stoppen met
0: en
23: werken.
0: En had jij hem wel op de hoogte gehouden ik ga dit fruitidee toch even uitwerken?
23: Ja, maar ja, weet je werkt voor een baas. Dus dat is wel, lastig. Want je wil ook niet dat het ten koste gaat van je werkgever. Loyaliteit vind ik nog steeds wel een belangrijk ding. Ik ben gestopt met werken daar. En toen heb ik een half jaar thuis gezeten om het echt uit te gaan werken.
0: Hmm.
23: En daarbij heb ik Rob op de hoogte gehouden. Maar was het nog niet zeker wat er zou gaan gebeuren in de toekomst. Dat is, ja, het is wel, we hebben het over, wat is het, 2014. Ik had een hypotheek die onder water stond. Ik had een vrouw en 2 kleine kinderen. Ik had hier geen ervaring. Het zijn wel spannende stappen natuurlijk.
0: Ja, oké, hebben we het toch gedaan.
23: Ja.
0: Maar waar kwam dat vandaan?
23: Ja, dat ik zeg, bloedkruid waar het niet gaan kan. Ja. Ik wil wel echt ondernemer worden, heel graag.
0: Oké, dus ga je eigenlijk in de uitloop van de financiële crisis met een onderwaterhypotheek en 2 kinderen en een vrouw, ga jij schetsen? Op een gegeven moment bel je Rob weer.
23: Ja, ik heb een contact met hem opgenomen. Hij werkte nog steeds bij hetzelfde bedrijf. En uitgenodigd en we zijn samen plannen gaan maken.
0: Ja, ergens op de zolderkamer.
23: Op mijn zolderkamer.
0: Ja.
23: Eerst laminaat zelf leggen en daarna kun je daar een bureau neerzetten.
0: Dan zeg je, we gaan dit doen. Vertel, krijg je financiering of niet?
23: Ja, dat is een lastig traject. Vooral omdat je alleen een blanco papiertje hebt met een paar schetsen erop. We waren wel wat verder toen. Het was het vinden van financiering, het verkrijgen van een licentie. Wij waren de eerste in Europa met een Disney-licentie op verantwoorde producten. Dus daarin hebben we ook echt al de regels van Disney waren nog niet bekend. Die hebben wij mee mogen schrijven toen voor hun. De adviserende rol, wat is nou verantwoord en wat is nou ongezond? Helemaal als je het over zoetwaren hebt natuurlijk. En het vinden van je eerste klant.
0: Ja.
23: Want ja, dat een van die 3 moest als eerste vallen.
0: Ja, maar en je moet dus een klant hebben.
23: Ja.
0: Een licentie hebben en je moet financiering hebben.
23: Ja. Dus tegen de Rabobank zeiden we dat we Disney als licentiegever hadden gevonden en dat we Albert Heijn als klant hadden.
0: Mm-hmm.
23: Tegen Albert Heijn zeiden we dat we financiering hadden en dat we Disney als licentiegever hadden. En tegen Disney zeiden we dat we de bank hadden en dat we Albert Heijn als klant hadden.
0: Maar er moeten geen van die 3 moeten uitvallen, want dan valt het kaarthuis in elkaar.
23: Hé, ik zit hier. Het is gelukt.
0: Laten we eens even kijken naar het moment dat jij zegt, ja, daar heb ik het toch fout gedaan. Dat is te vaak ja zeggen, terwijl je nee had moeten zeggen.
23: Ja.
0: Ik ga naar 2018, toen kreeg jij opeens een gigantische order. Heel even daarvoor kwakkelt het nog een beetje, of niet? Hoe zit het dan?
23: Het is zoeken naar succes. Dus we hebben klanten in verschillende landen. Een land als Denemarken, daar gaat de omzet voor Deense begrippen door het dak. Wetende dat daar de omzet goed gaat, dan weet je ook dan als het in Duitsland, als het in Engeland, als het in Frankrijk, als het daar gaat groeien, dan hebben we echt goud in handen.
0: Mm-hmm.
23: En dat blijft lange tijd uit. Dat blijft nog steeds uit, die grote landen. Maar daaromheen bouw je kleine beetjes bij elkaar.
0: Ja.
23: Maar je bent gewend grote omzetten te draaien, ook door je vorige werkgever. Dus het lijkt je, in je gedachten is het heel gemakkelijk om 10, 20, 25 miljoen euro omzet te gaan draaien.
0: Ja.
23: En die ambitie hebben we, en hadden we toen ook. Alleen dat duurt wat langer.
0: Ja. En dan komt er opeens een grote klapper langs.
23: Het is een klapper waar we 3 jaar aan hebben gewerkt. Okay. Dus het is geen donderslag bij helder hemel, maar je leert steeds vaker dat grote kansen die er zijn, dat die vaak niet lukken. Mm. Het gaat altijd fout op die laatste procent. Of op die laatste 5%. Dus bij deze viel die ineens wel.
0: Ja, en dit was, omschrijf het bedrijf even, waar jullie zaken mee gingen doen?
23: Biedronka. Dus dat is de grootste Poolse retailketen. Dat is echt, ja, die zit op iedere hoek van de straat.
0: Ja, en die wilde...
23: Ja, je hebt kinderdag in Polen. Dat is een soort van dag, algemene dag, dat alle verjaardagen op één dag gevierd worden. Een soort van moederdag, maar dan voor kinderen. En voor die dag waren wij heel druk bezig om zo'n kartonnen vloerdisplay in de winkel te krijgen, gevuld met onze snoepjes. Omdat verantwoord snoepen toch wel belangrijk gaat worden.
0: En zeker op zo'n kinderdag.
23: Absoluut.
0: Ja. Dus was er veel geld mee gemoeid?
23: Ja, het was een order van 4,5 ton. Dat draaiden we nog niet aan omzet. Dus je kunt je voorstellen...
0: Dit was de hele jaar omzet?
23: Meer dan de hele jaar omzet. Ja.
0: Zo.
23: Ja, in één order.
0: Zo.
23: 20 volle vrachtwagens. Dat was veel.
0: Ja.
23: Veel lucht ook wel, hè, met karton. Dus in de vrachtwagens klinkt wel mooi, maar het is ook veel lucht.
0: Nee, oké. Okay. En dat is natuurlijk veel geld. Ja. Veel meer omzet dan je normaal gesproken draait.
23: Ja.
0: Maar dan gaat er toch iets mis. Want we hebben het hier over ja zeggen, terwijl het eigenlijk nee had moeten zijn.
23: Ja, mijn compagnon zegt altijd, geef mij het probleem maar. Nou, dat hebben we toen geweten.
0: Wat was de moeilijkheid? Want het is hetzelfde snoep dat je altijd al maakt. Het is alleen meer.
23: Ja, precies. En zo zien wij het ook. Schaalbaarheid is altijd vanaf dag 1 bij ons het doel geweest. Dus we hebben al moesten we een pallet laag aan snoepjes leveren. Volle vrachtwagens zou net zo gemakkelijk zijn geweest.
0: Ja.
23: We produceren niet alles in huis. We werden toen nog helemaal niets. Dus de fabrieken waar wij onze producten bestelden waren ook eigenlijk ingericht voor grotere klanten.
0: Ja. Maar wat was de moeilijkheid?
23: De korte termijn. De deadline kwam steeds dichterbij. En het hing in de lucht. Alleen, ja, je kunt pas gaan produceren als jij de daadwerkelijke order krijgt.
0: Ja.
23: Dus als ze vanuit Polen zeggen, het komt wel goed. Ja, dan ga ik niet op produceren.
0: Nee.
23: Dus we moesten wachten op die ja.
0: Ja, en wanneer kwam die ja ten opzichte van dat die snoepjes er moesten zijn?
23: Ja, dat was zo'n 6, 7, nou maximaal 8 weken voor leverdatum.
0: Oké, en normaal gesproken, hoe lang heb je daar normaal gesproken voor?
23: Ja, je kunt je voorstellen, producten moesten vertaald worden. Dat hadden we al wel, daar waren we al mee bezig. Productie duurt 4 weken. Folieprinten duurt over het algemeen 6 weken. Inpakken duurt weken. Dus het was eigenlijk al te laat.
0: Oké, maar toch komt hij dan binnen.
23: Ja.
0: Over 6 weken leveren.
23: Ja.
0: Die kinderdag is maar 1 dag, dus ja. Het moet er zijn.
23: Ja.
0: Jij gaat op reis.
23: Ja.
0: Welverdiende vakantie tussendoor, want alles is in gang gezet.
23: Ja.
0: Schets mij even, want jij krijgt een telefoontje. Waar ben je op dat moment?
23: Ja, het is een mooie metafoor wel. Ik ga ieder jaar hiken. Samen met mijn broer en 2 vrienden. En dan gaan we tussen de 4 dagen en een week gaan we ergens naartoe. En toen waren we in Duitsland. Het was niet eens zo ver weg. Het was echt een heuvel. Je kunt het geen berg noemen. Maar ik was een berg aan het beklimmen. Maar ik was een heuvel aan het oplopen. En de telefoon gaat. En Rob was aan het werk. Want het was hemelvaart. En Rob was achter de schermen het werk aan het doen. En ik was 4 dagen plezier aan het hebben. En de telefoon gaat mobiel. En ik neem op. En Rob die zegt, we hebben een probleem.
0: Oké.
23: Oké. Wat is er gebeurd? Er staat een vertaalfout op de verpakking. Ik zeg, oké, nou dat lossen we wel op. Ja, maar het is de voorkant van de verpakking. Oké, ja, en dan ga je dus leren dat niet alle...
0: En even, wat was de vertaalfout?
23: Ja, je hebt in Polen heb je een letter meer in het alfabet.
0: Oké.
23: Dat moet je weten.
0: Ja.
23: Voor die kleine dingetjes.
0: Voor die kleine dingetjes in het leven, ja.
23: Je hebt daar een L met een streepje erdoor. Die loopt...
0: Dus schets even.
23: Ja, die loopt overdwars. Dus je hebt,
0: schrijf hem even op.
23: We hebben gewoon een rechte streep naar beneden.
0: Ja,
23: en dan zet je een schuine streep doorheen. Dus het is dit.
0: Oké, we hebben een L en daar zit een soort schuin streepje doorheen.
23: Ja, okay.
0: Het is een best fors streepje. Het is niet
23: maar goed.
0: Is hij normaal gesproken kleiner?
23: Iets kleiner streepje.
0: Oké. Een L met een streepje doorheen. Dat is echt anders dan een normale L.
23: Wij uit als een W.
0: Ah, oké. En wat had je gedaan?
23: Dat streepje zat er niet doorheen.
0: Het hele kleine streepje?
23: Ja.
0: En dus stond er iets anders of stond er gewoon...
23: Ja, het is gewoon een spelfout.
0: Ja.
23: Je kunt niet, als je pretendeert een groot merk te willen zijn... kun je niet met een spelfout op de voorkant van je verpakking gaan zitten.
0: Oké, dus wat nu?
23: Ja, nou ja, ik was aan het hiken. Maar we hebben wel een probleem.
0: Ja.
23: Dus eerst voorgesteld om... bellen met een mobiel is wel fijn, hè? Dat kan ook vanaf een berg. Dus mijn vrienden en broer die hebben wat vaker gezeten die dag dan dat ze hebben gewandeld. Ik zat met een steen in mijn maag. We moesten het oplossen. Dus bellen met Polen. Kunnen we de voorkant een stickertje eroverheen plakken? Gewoon mooi, full color, dan ziet niemand. En dan is het probleem opgelost. En ze zeiden, ja, wij zijn geen derde wereldland meer. Dus daar kwam toch wel iets van een ego-stukje naar boven of iets dergelijks. En ze zeiden, dat gaan wij niet accepteren. Dus dat ze zeggen, kom je spullen maar halen. Het gaat niet door.
0: Want die vrachtwagen was daar al geleverd.
23: Ja, het grootste gedeelte
0: was geleverd. En toen zei iemand, er zit hier een spelfout op.
23: Ja. Oh, ja, want normaal gesproken stuur je samples. En dan kunnen ze dat beoordelen. En dan krijg je nog reactie. Als de mock-up is, dan maak je het eerst met de hand. Hè, ja. Dan maak je een mooi voorbeeldje en dan stuur je dat. En dan ter goedkeuring en dan ga je verder. Maar daar hadden we geen tijd voor, want we moesten leveren. Dus de productiesamples waren ook de goedkeuringssamples. Ja, je gaat er niet vanuit dat er een vertaalfout erop staat. Als je dat door een vertaalbureau laat maken, dan verwacht je niet dat soort fouten erop zullen staan. Daar ga je dan maar vanuit.
0: Oh,
23: het komt wel goed.
0: Het komt wel goed.
23: Ja.
0: Maar die Polen waren niet te vermurwen.
23: Klopt. Dus ja,
0: die hike. Wat ga je dan doen? Die hike?
23: Moet af.
0: Oh ja, want ja, je moet op een meugen. Je moet er terug, ja. Okay.
23: Ja. Het is niet zo dat je in de auto kunt stappen. Nee. Die staat 2 dagen verderop. Dus ja. Het is niet zo. Dus ja, dat is heel vervelend. Dan leer je heel goed omgaan met negatieve gevoelens. Waar je niet veel mee kunt.
0: Nee.
23: Dus je gaat verder. En we zijn zondag teruggekomen van die hike. En maandagochtend ben ik in het vliegtuig gestapt.
0: Pak aan, ja. Naar Polen toe.
23: Ja, aankloppen op de voordeur.
0: Ja, geen afspraak had je?
23: Nee.
0: Oké.
23: Okay. Nee, die kun je in het weekend niet maken.
0: Nee.
23: Gewoon daar naartoe gevlogen. En aangeklopt. Groot glazen gebouw. En gemeld bij de receptie. Ik wil een afspraak. Of ik wil de category manager spreken. Ik heb een probleem, maar dat moeten we oplossen.
0: En toen?
23: Ja, ik ben wel binnengelaten, gelukkig. Ik ben in een kamertje gezet. En daar was een hele hoop overleg. Met heel veel verschillende mensen. Af en toe kwam er iemand met een verrit hoofd naar buiten. En ik heb daar met tranen in mijn ogen zitten vertellen dat als dit niet doorgaat, dat mijn bedrijf failliet is. En dat geen oplossing is. Dat we beter kunnen komen tot een oplossing. Hoe we dit nog enigszins kunnen redden. Dan helemaal cancelen.
0: Ja. Kwam er een oplossing?
23: Ja, deels. Het ging om 4 verschillende producten. Op 2 verpakkingen zat die vertaalfout. Dat waren wel de grootste aantallen. En er waren nog wat doosjes met fruitrepen. En die mochten dan blijven. Dus ongeveer 1,5 ton was gered van de order.
0: Van de 4,5?
23: Ja.
0: Okay. En de rest moest gewoon terug?
23: Ja, dus die doosjes fruitrepen die hebben we heel snel omgepakt in een andere kartonnen doos. Die zijn daar uiteindelijk in de winkel ergens tussen de luiers terechtgekomen. En dat heeft geen goede doorverkoop meer gehad. Want dat was, ja, dat was niet zo gepland zoals we dachten dat het in de winkel zou komen te staan. En de rest hebben we weer terug mee naar huis genomen.
0: Je bedrijf is er niet aan failliet gegaan, zoals je vreesde?
23: Nee.
0: Maar het wel randje.
23: Nou, als we niet geholpen waren door onze investeerders, dan was het klaar geweest.
0: Ja?
23: Ja, dus we hebben een AVA.
0: Bijzondere aandeelhoudersvergadering gehouden.
23: Ja, en gezet, dit is het probleem. En we hebben hulp nodig.
0: Wat hebben ze gedaan?
23: Nou, die 5 minuten van toen, die waren er toen weer. Ze hadden volledig vertrouwen in dat dit gewoon een eenmalige fout was. Dus ze zijn bijgesprongen.
0: Zo. En wat is er met dat snoep gebeurd?
23: Het is verjaard, hè? Jawel. Ja. We hebben maandenlang in de zomervakantie, dus nou ja, het was ergens in juni dat het geleverd had moeten worden. Dus van juni tot augustus hebben we met alle familieleden, alle vrienden, alle kennissen die we hebben, hebben we meer dan 1 miljoen zakjes opengemaakt. Alle snoepjes terug in een grote bulkzak gedaan. Dichtgezield, terug naar het magazijn gebracht. En door in het jaar daarop alle producten langzaam weer uitgeleverd.
0: Ja, ja, zo ja. Moet je het dan doen.
23: Ja, ja. Ja, het was. Ook een mooie periode, want je ziet wel dat je sociale leven wat je dan hebt opgebouwd, dat die wel allemaal bijspringen om je dan te helpen. Dus als we even terugblikken naar net, als je echt hulp nodig hebt, dan staan ze klaar voor je. Hebben we gewoon met man en macht hebben we er gewoon voor gezorgd om het zo zacht mogelijk te laten landen.
0: Ja. Is het nog goed gekomen met die supermarkt?
23: Ik heb ze niet meer gebeld.
0: Nee.
23: Nee.
0: Je schaamt je ook een beetje dan, toch? Of denk je, ja, dit komen we niet te boven daar?
23: Schaamte, daar heb ik niet zo'n last van.
0: Okay.
23: Het is een fout.
0: Ja.
23: Snap je? Dus iedereen maakt fouten.
0: Nee, maar dan zou je dus zeggen, gaat nog eens een keertje terug.
23: Ja, alleen er wordt over het algemeen niet zo snel vergeten. Dus als je als iets niet loopt bij een supermarkt en je gaat van het schap af, of ook al is het een eenmalige actie en hij verkoopt niet goed door, ja, dan moet je even een aantal rotaties wachten van category managers voordat je daar weer aan kunt kloppen.
0: Ja. Het vertaalbureau, heb je daar nog een regeling mee weten te treffen?
23: Ja, als je de kleine lettertjes gaat lezen, dan zie je dat dit soort partijen verantwoordelijk zijn voor de factuurwaarde. Dus ik geloof dat we €3700 terug hebben gehad. Ja, ja.
0: Oh, oh. En toch sla je jezelf voor de kop, hè? Want het is natuurlijk dat je ja hebt gezegd en je toch denk je, dit wordt de grote klapper in Polen. En dan ga je dus eigenlijk al je safety measures, al je checkmogelijkheden ga je overboord doen omdat je toch denkt, ja, deze gaan we pakken.
23: Ja, het is ook een stukje bewijsdrang natuurlijk, hè? Aan de rest. Van kijk, zie je, als er zelfs een grote retailer in Polen, waarvan wij soms denken dat het land een beetje achter ligt, als die bereid is om dit soort producten op te nemen, dan is het ook een bewijs naar Nederlandse retailers, Duitse retailers, noem ze maar op, aan die grote jongens, van wij kunnen dit. Dus het was ons alles gelegen om dit voor elkaar te krijgen.
0: Ja. Wat heb je geleerd?
23: Ja, dat je dus ook op een gegeven moment nee moet zeggen tegen bepaalde kansen.
0: Jullie zijn er 12 jaar nog, samen met je compagnon.
23: Ja.
0: Hoeveel mensen werken er?
23: We zijn in totaal met 10 mensen.
0: Oké. Wat zijn de volgende stappen? Waar gaat dit toe leiden?
23: We hebben gemerkt dat het bouwen van een merk heel moeilijk is. Je moet wel in een soort van perfect storm terechtkomen. Wil je, zoals andere bekende Nederlandse merken, echt door de miljoenen heen klappen en mega succesvol zijn? Dat zie je bijvoorbeeld nu in functional foods met eiwitrepen of met eiwitpoeders, dat soort bedrijven. Mm-hmm. Of in de granola bars, dat soort. Dat is een beetje dezelfde sector waar wij naar kijken. Maar met fruitsnoepjes zijn we toch al iets meer een niche. Dus die perfect storm is voor ons niet gekomen. Ondernemerschap is heel erg aanwezig. Dus we hebben wel geleerd dat het hebben van een eigen bedrijf misschien nog wel belangrijker is dan het hebben van het merk. Dus de kansen daaromheen ook pakken en zien waar onze kracht ligt. Mm-hmm. Juist in die kracht gaan staan en van daaruit gaan ondernemen. Dat heeft voor ons voor gezorgd dat we naast ons merk ook heel veel andere producten produceren voor andere merken, voor andere supermarkten.
0: Ah. Ja, je bent ook een, dus je bent ook een white label gestart. Begrijp?
23: Juist, ja. Ja.
0: En dat ontslaat je dan van allerlei andere dingen, maar je levert wel marge in, toch?
23: Ja, je levert marge in, maar de volumes zijn ook vaak een stuk groter.
0: Ja, wat een mooi verhaal. Wij sluiten af, Daan, met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Heb jij er eentje voor mij?
23: Ja, eigen wijsheid heeft me ver gebracht. Maar ik heb pas echt leren groeien door te luisteren naar mensen die meer kennis en ervaring hebben in hetzelfde als wat ik doe.
0: Mooi. Dankjewel. Daan Schapendonk was dat, van Fruit Funk. Ik wens je heel veel succes.
23: Dankjewel, Rijf.
0: Volgende week, voor minder dan 30 euro met de trein van Amsterdam naar Berlijn. Dat moet zeker kunnen, dachten de oprichters van GoVolta. Maar banken en investeerders die hadden er een stuk minder vertrouwen in. Hoe mede-eigenaar Maarten Bastian uiteindelijk die treinen toch aan het rijden heeft gekregen, hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis niks. Tot de volgende keer. Dag.
20: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.
1: You got to go through it.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete

0: favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
1: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
2: Interpolis, Zilveren Kruis, CZ, ASR, Nationale Nederlanden, Mensis Univé en VGZ richten allemaal om de aandacht van de consument. Hoe val je op in zo'n versplinterd landschap? Dat vraag ik straks aan Art Beuting, commercieel directeur van VGZ in CMO Talk.
3: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting Results.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraken in ons land stijgt weer. Vorig jaar waren er nog 4. Vannacht ging de teller naar 20 met een opgeblazen geldautomaat in Vlaardingen. Van de 2 daders kon er 1 worden opgepakt. Volgens de Telegraaf weken plofkrakers een tijd lang uit naar Duitsland, maar komen ze terug nu het daar te lastig wordt. Veel achtste groepers op de basisschool krijgen een te optimistisch advies voor het niveau op de middelbare school, meldt nu.nl. Bij twijfel wordt altijd gekozen voor een hoger niveau, maar vaak blijkt dat brugklassen ze dat niet redden. Ze worden dan teruggezet en dat heeft grote gevolgen voor zowel de leerling als de school. In Kerkrade is vannacht een auto een woning binnengereden. De bestuurder en een inzittende raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Volgens de politie heeft de woning flinke schade, maar is er geen instortingsgevaar. Argentinië doet meer onderzoek naar de herkomst van het Hanta-virus, waarmee 13 mensen op het cruiseschip Hondius besmet zijn geraakt. Er werden al ratten onderzocht in het zuiden, maar dat gaan ze nu ook doen in het noorden. Rattenpoep is een beruchte bron van het virus dat op mensen kan overslaan als zij mee in aanraking komen. En de Nederlandse voetbalvrouwen zijn wat minder zeker van plaatsing voor het WK van volgend jaar. Gisteravond verloren de Oranje Leeuwinnen het kwalificatieduel met Ierland met 3-2. Daardoor staan ze nu met nog 1 wedstrijd te gaan, 3e in de pool. Alleen de nummer 1 gaat direct door. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
6: Hartelijk vrijdag, goed dat je luistert op deze vrijdag 5 juni. Nog een week en dan is de beursgang van SpaceX. Maar nu al is er een eerste tegenvaller voor het bedrijf.
7: SpaceX will not be getting fast-track entry into the S&P 500 after all. Index operator S&P Global said it would not change the rules for inclusion.
6: De belangstelling wordt er niet minder om. Sterker nog, begeleidende banken zeggen dat ze bedolven worden onder de interesse.
8: Hebben we het ook over de nieuwe CEO van Heineken.
9: Twee belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. Dat meldt de Financial Times. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
8: Hebben we het ook nog over Adyen, want daar werd de handel van het aandeel vandaag even stilgelegd. We gaan de beursdag en ook de beursweek doornemen. En dat doen we met Corné van Zijl van Cardano. Goed dat je er bent.
10: Leuk om er te zijn.
6: Goed dat je er bent, Cardano. Corné. Jullie zijn gewoon één, hè?
8: Eén en hetzelfde.
6: Ik wil starten met heel iemand anders. President Trump, die zegt dat hij de leider van Iran wel wil ontmoeten als hij daarmee een deal kan sluiten.
11: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. If we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
6: De Ayatollah, de leider van Iran, dat is de man die zijn vader heeft opgevolgd. Je weet wel, de man die is vermoord op commando van Trump. En die twee die zouden dan gezellig samen om de tafel moeten om een vredesakkoord te sluiten. Heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
8: Gaan we naar SoftBank, sinds deze week het grootste beursbedrijf van Japan. Vanuit SoftBank bekeken misschien een mooi moment om extra aandelen uit te geven als je snel veel kapitaal wil, wat SoftBank wil. Maar ze gaan voor obligaties en daar zijn ze niet te zuinig mee. 1,6 miljard dollar gaan ze uitgeven, vooral aan particulieren, tegen een rente van ruim 5% op een looptijd van 35 jaar. Maar na 5 jaar kun je er al uit. Klinkt op het eerste oor misschien als een veilige belegging, al hoeft het dat volgens analisten zeker niet te zijn. Want door de enorme afhankelijkheid van SoftBank in het slagen van OpenAI, waar ze inmiddels voor meer dan 60 miljard aan geld in hebben gepompt, drukt dat ook op de ratings van SoftBank. Is al een groot risico voor ze. Volgens S&P Global Ratings zijn de investeringen van SoftBank te veel om AI heen gebouwd. En dat is dus een groot risico voor SoftBank.
6: Gaan we door naar Jensen Huang, grote baas van Nvidia. Die moet op het matje komen. Tenminste als het ligt aan senator Elizabeth Warren. Zij wil hem heel graag bij een hoorzitting hebben om hem door te zagen over de chipverkopen in China. Gisteren was ze al op dreef met Scott Bessent, de minister van Financiën, toen ze hem vroeg naar de aandelenhandel van president Trump.
10: On January 6th, Donald Trump purchased up to $1 million worth of Nvidia stock. One week later, his administration changed U.S. policy and loosened the rules on export controls so that Nvidia could sell its chips to China. Now the price of Nvidia stock is through the roof. So Secretary Bessent, you said last year, if any private citizen traded the way members of Congress do, quote, the SEC would be knocking on their door. So my question is, should the SEC be knocking on President Trump's door?
6: Ja, ze wil dat Huang volgende week donderdag komt. En dat wordt echt wel vuurwerk, denk ik. Want dan moet hij alles vertellen over de exportrestricties van China en over zijn reisje met Trump laatst. Wat er allemaal achter de schermen is besproken met de Chinezen.
8: Heb ik nog een verhaaltje over Airbnb? Of specifieker zijn CEO? Brian Chesky is zijn naam. En CEO van Airbnb is blijkbaar niet zo'n hele drukke baan, want hij heeft tijd voor een nieuwe hobby.
12: Bloomberg's been told that Airbnb CEO Brian Chesky is starting an AI lab. Our sources say Chesky is in the early stages of funding the new venture and plans to focus on user interaction and design. Unlike online travel rivals Expedia and Booking, Airbnb has not partnered with OpenAI to create a plugin. And Chesky has said ChatGPT's tools are not robust enough.
8: Ja, ook hij wil dus wat met AI. Ik moet er toch altijd wel een beetje om grinniken, al die tech-CEO's die een AI-startupje willen beginnen. Maar hij is echt serieus volgens Bloomberg. Chesky wil een bedrijf starten dat eigen AI-modellen gaat ontwikkelen. Een beetje à la ChatGPT dus. Het lijkt me niet iets wat je er eventjes bij doet, maar daar denkt deze CEO kennelijk anders over, want hij blijft ook gewoon aan als topman van Airbnb.
6: Ja, heb ik nog een Nederlands aandeel voor je. Eentje dat snoeihard onderuit gaat. Arjen, halverwege de handelsdag begon het verlies heel erg hard op te lopen. Tot een daling van meer dan 10%. En werd zelfs even de handel stilgelegd. Op het moment dat we opnemen staat de koers 9% lager. Beleggers die schrikken voornamelijk van een rapport. Corné, wat voor rapport is dat en wat staat erin?
13: Dat is een rapport van Cleveland Research. Het gaat er vooral om dat het wat gevoelig is voor betaalproblemen. Je hebt gezien dat bijvoorbeeld bij concurrenten zoals Wise en Worldline, dat het daar ook slecht gaat. En daar zijn beleggers gewoon heel erg gevoelig voor. Wise ging afgelopen week keihard onderuit, omdat daar de cijfers zelf heel erg tegenvielen. Ja, en als dat soort omstandigheden in de markt zijn, dan zijn beleggers daar ook simpelweg heel erg gevoelig voor.
6: Ja, dus het is een rapport dat waarschuwt voor problemen die breder in die hele sector dan liggen.
13: Ja, inderdaad.
6: Snap je die daling? Daar beleggers hier zo van schrikken. Want het is echt wel fors dat zelfs op een gegeven moment de handel in Adyen stilgelegd moest worden.
13: Worldline is al een tijdje flink aan het dalen. Wise was afgelopen week echt gewoon keihard onderuit aan het gaan. Daarop ging Adyen in eerste instantie ook omhoog. Herstelde weer snel. Maar ze zijn dus heel erg gevoelig voor dit soort negatief nieuws.
8: Nog even naar het Amerikaanse banencijfer. Kwam vanmiddag binnen en het ziet er goed uit. Er kwamen veel en veel meer banen bij in mei. 172.000 om precies te zijn. Terwijl er 80.000 was voorspeld. Nou, korte samenvatting is dat de Amerikaanse arbeidsmarkt het weer beter doet dan gedacht.
6: Straks hebben we het over de mislukte overname van AkzoNobel. Zijn Nederlandse beursbedrijven eigenlijk nog wel interessant als ze helemaal geen trek hebben in een overname?
8: Hoor je ook wie de man of vrouw is of gaat zijn die het Heineken-aandeel weer lekker laat smaken?
6: Nog een week en dan wordt SpaceX gelanceerd op Wall Street. En de eerste tegenvallen moesten Elon Musk en consorten nu al incasseren. SpaceX wordt niet versneld opgenomen in de index.
7: S&P says it won't change the rules to allow rapid entry into its benchmark index. Among other things, that requires a firm to be profitable in its most recent quarter, and in sum for its last four quarters. That rules out SpaceX, which posted a loss of close to $5 billion in 2025.
6: Ja, dat is een tegenslag, maar volgens persbureau Reuters is de vraag naar aandelen immens. Begeleidende banken worden platgebeld met de vraag of ze aandelen SpaceX hebben. Normaal gaat het bij populaire beursgangen om 10 telefoontjes per dag. Nu zou dat het dubbele zijn. De vraag is onverzadigbaar, aldus analisten. Corné, begrijp je dat ze zo graag een aandeel van SpaceX willen?
13: Ik snap het wel, want het is een opeenstapeling van dromen. En beleggers beleggen graag in mooie verhalen en grote dromen. En vooral particuliere beleggers zijn wat minder geneigd om naar de fundamentals te kijken. Maar ja, bij een 100 keer de omzet zijn de fundamentals zwak te noemen.
6: Ja, en een groot zanger zong ooit eens: de meeste dromen zijn bedrog. Geldt dat ook voor dit aandeel?
13: Ja, maar als ik naast jou wakker word, dan droom ik nog. Ja, ik ben wel bang dat deze droom in een nachtmerrie kan uitmonden. Want dit is zo ver van de fundamentals vandaan dat je echt wel moet afvragen van gaat deze droom niet uiteenspatten. Want jij noemde net dat de vraag heel erg enorm is, maar mensen vergeten eventjes dat het aanbod ook echt enorm is. Hè?
6: 555 miljoen aandelen of zo willen ze uiteindelijk.
13: Ja, 135. Ze willen 75 miljard ophalen.
6: Ja.
13: Dat is best wel veel geld.
6: Dat is heel veel geld. Dus de vraag die moet ook groot zijn. Desondanks houdt Musk vast aan de prijs van het aandeel, $135. Die gaat dus niet omhoog. Snap je dat dan?
13: Ik denk dat die 75 miljard die op wil halen sowieso al gewoon een stap te ver is. Maar goed, de vraag die we kunnen met z'n allen stellen is van, ja, hoe gaat het koersverloop op vrijdag zijn? En dat is denk ik wel essentieel. Dat zal ook de koers geeft uiteindelijk het antwoord of het een succes zal zijn of niet. En ja, je hebt zo extreem veel aanbod, maar je hebt ook zo extreem veel vraag. Ik zeg altijd maar, zo'n IPO is het brandpunt van vraag en aanbod bij elkaar. Dus ze moeten ook maximaal marketing doen om die vraag zo groot mogelijk te maken. En indexmakers die, hebben de versnelde toegang tot de index voor SpaceX mogelijk gemaakt. En dat betekent dat er waarschijnlijk heel veel passieve vraag komt. Iedere indexmaker zal die de Nasdaq volgt, die zal dus simpelweg die aandelen moeten kopen.
6: Ja, nog even over die regels van die index. Kan je vertellen waarom dat voor SpaceX een tegenslag is? Dat ze niet versneld worden opgenomen daarin?
13: Bij de Nasdaq, die heeft het versneld gedaan. Dus daar binnen 15 dagen komen ze in de index. Dus dat betekent dat iedereen in een Nasdaq-indexfonds belegt, dus automatisch ook straks in dit aandeel gaat beleggen. Dus dat betekent automatisch heel veel vragen. En dat hebben ze nodig. Maar de S&P, dat zijn veel grotere indices. Daar volgen veel meer mensen dat. En dat betekent dus, als zij ook versneld zouden, dat je de heleboel passieve vragen vanuit die aandelen zou krijgen. En dat zit echt wel zoden aan de dijk. En dat gebeurt dus niet. En terecht, denk ik.
6: Goed dus dat de beursuitbaten niet buigt.
13: Nee, ja, waarom zouden ze ook? Als je kijk, ik snap Nasdaq wel, want het is commercieel natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Want dat betekent dat iedereen die in ook een beetje SpaceX wil beleggen, zal dan in die Nasdaq-index gaan beleggen. En dat betekent voor hun meer fee-opbrengsten. Maar dat is denk ik korte termijn commercieel gewin. Ik denk dat S&P denkt van, nou weet je, wij willen gewoon een betrouwbare index zijn. En wij gaan niet onze regels veranderen omdat er toevallig zo'n hele grote IPO aankomt. Ik denk dat dat voor de lange termijn een veel betere strategie is.
6: Gisteren hield de grote leider Musk een praatje voor zo'n 3500 klanten van JP Morgan. Een event dat Jamie Dimon trouwens leidde. Ik denk de duurste dagvoorzitter uit de moderne geschiedenis. Musk was daar virtueel bij en hij zegt dat hij zich vrij goed voelt over de omzetprognose. Die is, zegt Musk, veel voorspelbaarder dan eerder. Ik denk, ja, alles leuk en aardig, maar hij zegt niks over de winst. Wil je dat uiteindelijk niet als potentiële belegger horen?
13: Ja, nou, op zich geeft dat natuurlijk niet. Hè. Amazon was bijvoorbeeld ook niet winstgevend toen ze naar de beurs toe kwamen. En Google was dat ook niet. En op zich geeft dat niet zo. Maar je moet wel een beetje vooruitzicht hebben dat het uiteindelijk winstgevend wordt. Ja, en net zo met Twitter. Heel simpel, als het nu nog niet winstgevend is, wanneer dan wel? Die rakettenbusiness, ze zijn al marktleiders. Ze hebben al 90% van de markt in handen bij NASA. Groter dan dat kan je niet worden. En Starlink, waar je nu de meeste winst mee maakt, die heeft echt wel last van gewoon meer concurrentie. Satellietenbusiness, er zijn ook andere partijen die daar steeds groter deel van de koek op nemen. En je ziet dat de daling per klant aan het, de omzet per klant aan het dalen is. Ja, dat geeft toch wel aan dat de winstvooruitzichten niet zo goed zijn. Maar dat is nou net de meest winstgevende business die ze hebben.
6: Dus hij heeft echt wat voor elkaar te boksen op die events. Hij moet ze echt overtuigen. Ik las ook dat zijn moeder zelfs in de zaal zat bij dat event van JP Morgan. Ik weet niet of dat potentiële mensen over de streep trekt. Maar denk je dat Musk die potentiële twijfelaars kan overtuigen?
13: Nou, hij doet in ieder geval zijn best. Maar Musk is daar een kei in natuurlijk. Dat doet hij altijd. En dat doet hij ook bij Tesla. Tesla heeft een merk opgebouwd zonder enige reclame vanwege Musk. Dus hij kan dat heel goed. Maar er wordt hier wel heel veel van zijn overtuigingskracht gevraagd.
6: Goed om te weten, zondag hebben we een speciale aflevering over de aanstaande beursgang van SpaceX met Corné. Bereiden we je als luisteraar voor op de beursgang. Dus ik zou zeggen, abonneer je, is helemaal gratis. En dan rolt die aflevering zo je podcastfeed in.
3: BNR Beurs.
8: Door naar een nieuwe aflevering van The Apprentice, editie Heineken. Want wie of wie wordt de opvolger van CEO Dolf van den Brink? Dat is de grote vraag bij de bierbrouwer. Die CEO vertrok eind mei bij het bedrijf. En een opvolger is nog steeds niet in beeld. Een aantal belangrijke aandeelhouders van Heineken beginnen ongeduldig te worden.
14: Belangrijke aandeelhouders van Heineken willen snel duidelijkheid over de opvolger van de vertrokken bestuursvoorzitter Dolf van den Brink. Daarover schrijft de Financial Times.
8: En twee van die 15 belangrijke aandeelhouders hebben ook nog wat anders gezegd in de Financial Times. Ze willen een outsider als CEO, iemand van buiten het bedrijf dus. En dat zou een trendbreuk zijn voor Heineken. Want eigenlijk zijn alle Heineken-CEO's tot nu toe altijd uit de eigen gelederen gekomen. Dus toch wel bijzonder zo'n uitspraak. Maar hebben ze een punt, Corné?
13: Ja, ze hebben een punt, maar ze hebben niks te zeggen. Dus dat maakt de discussie nogal makkelijk.
8: Non-discussie.
13: Nou, de familie heeft het voor het zeggen, want die heeft de meerderheid van de aandelen in handen. Dus wat de rest ervan vindt, dat moeten zij weten. Maar ze hebben natuurlijk niks in de melk te brokkelen. Zo is de structuur bij Heineken nou eenmaal.
8: Ja.
13: Ik vond het wel heel erg grappig dat ze zeiden van ja, er moet wel een outsider komen, want anders wordt het weer een Nederlander. En dat betekent alleen maar dat het een middelmatige manager wordt. En die hebben we al te veel gehoord. Want ze willen een manager die vanuit buiten komt, die ook een fatsoenlijk bedrag verdient. Toen heb ik even gekeken wat Dolf van der Brink verdiende. Afgelopen jaar was zijn basissalaris 1,5 miljoen. Dat vinden zij bescheiden, maar zijn totale pakket was bijna 8 miljoen. Als je bijna 8 miljoen salaris te bescheiden vindt, nou, voor Nederlandse begrippen is dat toch wel genoeg, zou ik zeggen.
8: Ja, je begon zelf al over de familie Heineken, de meerderheidsaandeelhouder nog steeds. En die zijn over het algemeen niet zo'n fan van outsiders. Want nog nooit was er een outsider-CEO van Heineken. En slechts één keer was het een persoon die niet Nederlands was. Waarom is dat zo belangrijk voor de familie Heineken? Dat iemand van binnenuit is altijd geweest.
13: Ja, Heineken is toch wel een apart bedrijf. En gewoon echt een oer-Nederlands bedrijf. En daar past denk ik ook gewoon een Nederlander bij als CEO.
8: Ja, dus de kans is misschien klein ook dat die familie daar nu ook weer anders over denkt.
13: Nou, dat weet ik niet. Je hebt ook gezien dat de dochter van Freddy Heineken ook gebroken heeft met de tradities. Freddy Heineken wilde helemaal geen acquisities meer doen. En zij heeft toen ook gezegd van, nou ja, dat gaan we dus gewoon wel doen. En daar zijn ze daarna ook heel erg succesvol in geweest. Dus.
8: Ja. Er moet natuurlijk wel het een en ander gebeuren bij Heineken. Problemen met de vraag daar. Kan iemand van binnen het bedrijf dat oplossen? Of is het misschien toch wel wenselijk als je daar een frisse blik op hebt?
13: Nou ja, het is net zoals met een voetbaltrainer. Het is leuk om, als het een beetje slecht presteert, om de voetbaltrainer eruit te gooien en een nieuwe neer te zetten. Maar dat betekent niet dat de voetballers automatisch beter gaan voetballen.
8: Nee.
13: Problemen in emerging markets met de verkoop van bier. Problemen met gewoon überhaupt alcohol en bier. Dat drukt gewoon de omzet. En of je daar nou een nieuwe trainer neerzet of niet, ja, dat verandert de marktomstandigheden niet.
8: Nee, maar wie zou dan het beste leiding kunnen geven aan dat team? Is dat iemand die het bedrijf goed kent, die dus van binnenkomt, of toch iemand die er wat opener naar kan kijken misschien?
13: Ja, het probleem dat we altijd, net zoals bij die voetbaltrainer, op het moment dat je een tijdje aan de gang is en je merkt, oh, het loopt wel of het loopt niet, dan kan je pas beoordelen of het goede is. En van tevoren is dat gewoon heel veel moeilijker.
8: En in algemene zin, waar moet die nieuwe CEO aan voldoen?
13: Nou, in ieder geval, hij moet de problemen goed onderkennen. En ook mogelijkheden zien waar je wat aan kan doen. En maar persoonlijk zie ik die ook. Als emerging market gewoon wat minder draaien, doordat de wereldeconomie wat minder draait, ja, dan heeft Heineken daar gewoon bovenmatig veel last van. Als mensen gewoon in zijn algemeenheid wat minder alcoholhoudend bier gaan drinken, ja, daar heeft Heineken gewoon bovenmatig last van.
6: Ik vind dit verhaal ook best wel gênant, want Heineken is de op één na grootste bierbrouwer van de wereld. Dan zou je zeggen, die hebben een professionele raad van commissarissen. Peter Wennink, die leidt die boel daar. En dan heb je geen opvolger klaarstaan. Dus dan gaat je CEO, die loopt de deur uit, en dan moet de CFO tijdelijk de boel waarnemen. Het heeft toch ook iets gênants dat ze nog geen man of vrouw klaar hebben staan?
13: Nou ja, dat ligt er aan wat de verwachtingen waren. Hoe lang Dolf van den Brink als CEO zou aanblijven. En blijkbaar is dat voortijdig gebeurd.
8: Ja, hij heeft ze wel een beetje overvallen. Maar dan nog, ja, misschien naïef, maar hoe moeilijk kan het zijn?
13: CEO zijn van een grote brouwer.
8: Een nieuwe vinden bedoel ik.
13: Dat bedoel je.
8: Ja.
13: Het is wel natuurlijk een vrij belangrijke functie, CEO. Dus dat wil je wel ook echt goed doen. Dus ik kan me voorstellen dat ze best wel een hoop gesprekken hebben en een hoop antecedentenonderzoek en echt gewoon goed kijken wat is nou echt de best man voor dit job.
6: Tijd om terug te blikken op een week die vooral in het teken stond van AI. De week begon met SoftBank, dat liet weten 75 miljard te investeren in datacenters in Frankrijk.
15: The 5 gigawatts of capacity is effectively equivalent to the output of 5 nuclear reactors. It's a lot of compute capacity that is being rolled out here.
8: Ook was daar Alphabet deze week dat een heleboel nieuwe aandelen gaat uitgeven.
16: So Alphabet announced an equity offerings totaling $80 billion as part of a plan to fund investments in its AI compute infrastructure.
8: 80 miljard werd ietsje meer, zelfs nog 85 miljard aan nieuwe aandelen van Alphabet gaan ze uitgeven. Natuurlijk nodig voor al die AI-investeringen.
6: Tot zover het goede nieuws, want het was ook De week waarin chipontwerper Broadcom beleggers teleurstelde met de cijfers.
17: The company delivering a lower than expected forecast for AI chip revenue. The numbers suggest the firm's efforts to gain ground in the burgeoning industry are going more slowly than anticipated.
8: En de topman van chipmaker TSMC had vooral een pittige boodschap voor al die AI-reuzen.
18: De wereldwijde vraag naar chips die nodig zijn voor AI is te groot. Er is meer vraag dan fabrikanten aankunnen. Dat zegt de topman van TSMC. Volgens hem kan het nog jaren duren voor het bedrijf aan de vraag kan voldoen.
6: Maar er was ook een bedrijf zonder AI dat opviel. En dat was AkzoNobel. Het was ook zeker de week van die verfreus. Want die wordt toch niet gekocht door een Japans en Amerikaans bedrijf. De twee die lopen weg van de deal nadat de directie van Akzo ze afwees. Dat wil namelijk voor een fusie gaan met een ander bedrijf. Corné, al in 2017 was er een partij die Akzo wilde kopen, PPG. Ik ben even in de archieven gedoken. Ook toen werd je daarover geïnterviewd. Je zei toen dat de directie van Akzo het bod serieus moest nemen. Deden ze dat dit keer wel, vind jij?
13: Nee. Als er een bod voor €73 ligt, dan is dat een goed bod, gezien de huidige prijs die het aandeel nu is. En dan is dat een direct geld wat op tafel komt. En dat nemen ze dus niet serieus, want ze vegen het van tafel af. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat veel te maken heeft met het feit dat de CEO van Akzo straks ook de CEO van de combinatie wordt. Met een veel hoger salaris. En dat ook alle raden van commissarissen een veel hogere vergoeding krijgen. En dan denk ik, ja, maar wacht eens even. Dit is zo tegenstrijdig aan het belang van aandeelhouders. Dit bod zou je met open armen moeten ontvangen. Maar goed, dat is niet in hun persoonlijk belang. Dus dat is tegenstrijdig.
6: Hij is meer bezig geweest met de persoon zelf dan met de belegger.
13: Met zijn eigen salaris dan met wat goed is voor de belegger. 73 hard op tafel is er gewoon een veel beter bod dan wat er mogelijk op lange termijn ooit eens een keer uit zou komen voor Akzo.
6: Ja, en je had je huid nog duur kunnen verkopen. Dus had het misschien nog wel meer eruit kunnen halen bij die partij.
13: Daar ging iedereen ook wel vanuit. En vandaar dat die koers ook best wel hard steeg. Maar het feit dat ze zich gewoon terugtrekken en zeggen, ja, we gaan ons niet in zo'n modderpoel begeven. Dit is ons bod. En als het niet geaccepteerd wordt, prima, dan trekken we ons terug.
6: Het is wel weer een voorbeeld van een Nederlands beursbedrijf dat niet gekocht wil worden. Moet je eigenlijk wel in AX-bedrijven zitten als je toch wel droomt van zo'n overnamepremie?
13: Nou ja, dit is wel heel slecht voor corporate governance. En ik denk dat het hier nog niet het laatste woord over gezegd is. Ik ben heel erg benieuwd hoe die aandeelhoudersvergaderingen zullen zijn. Want als je net €73 door de neus bent geboord, omdat de CEO zo nodig zijn eigen salaris en zijn eigen baantje wil redden, kan ik me voorstellen dat je daar toch wel een beetje boos over bent.
6: En de straalt dus ook af op die andere AX-bedrijven. Ja. Want heel veel beleggers die denken nu, ja, die Nederlanders die willen die bedrijf toch niet verkopen.
13: Nee, als je hiermee kan wegkomen, dan heb je dus als een Nederlands bedrijfsleven het imago in ieder geval wel een probleem.
6: Wordt de beurs daardoor minder interessant? De Amsterdamse beurs?
13: Nou, dat zou wel heel erg te ver zijn om die conclusie te trekken. Maar het is zeker een minpunt.
8: En dan zit de beursweek er nu echt alweer op. Laten we nog even kijken naar de volgende beursweek. We beginnen de week met de restjes van het cijferseizoen. Met cijfers van Adobe en Salesforce. Beide hebben een moeizaam beursjaar tot nu toe. Beleggers vragen zich namelijk af of de opkomst van AI deze softwarebedrijven niet overbodig maakt. Het enige medicijn lijkt goede cijfers, maar vooral goede vooruitzichten. We gaan zien of die ook afgeleverd gaan worden. Op macroniveau mag je dan nog rekenen op inflatiecijfers uit de VS en China. Net als in Nederland, daar komt het CBS met het definitieve inflatiecijfer over de maand mei. De voorlopige raming kwam uit op 3,5%. Maar de klapper van de week is natuurlijk SpaceX. Daar eindigen we de week mee. De grootste beursgang ooit gaat dat worden. Vrijdag moet het gaan gebeuren. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk wil $75 miljard ophalen met die beursgang. Ervan uitgaande dat dat gaat lukken, wordt dit de grootste beursgang ooit. Met afstand bovendien. Saudi Aramco heeft het record nu in handen en haalde in 2019 ruim $29 miljard op met die beursgang. We gaan zien of SpaceX daar echt overheen kan. Maar dat het een historische beursgang gaat worden, dat staat wel vast.
6: Dit was hem, de BNR Beurs van vrijdag 5 juni. Ook een keer leuk dat wij weer samenwerkten, Jorik. Want jij bent mij elke keer aan het verlaten. Ik wil het niet te dramatisch brengen. Maar jij bent bezig met de podcast, Moerdijk.
8: Laten we die nog eens noemen.
6: Dorp van de Rekening.
8: Het is niks persoonlijks. Nog een maandje druk en dan kom ik hier weer.
6: Kunnen mensen hem nog steeds opzoeken in de podcastfeed?
8: Uiteraard, in je favoriete podcast.
6: Moerdijk, Dorp van de Rekening.
8: Ook aan al die lieve BNR Beursluisteraars. Sorry dat ik jullie een beetje verwaarloos. komt allemaal goed.
6: Misschien zijn ze er wel blij mee, maar dat zullen we nooit weten. We hebben de beursdag en de beursweek doorgenomen. En wij danken Corné Verzijl van Cardano.
8: Dankjewel. En jij bedankt voor het luisteren. Doe dat zondag vooral weer. Dan vind je in je podcast-app namelijk een speciale aflevering over SpaceX. Ik vertelde je net al, die beursgang die komt er dus aankomende vrijdag. En wij gaan je samen met Corné voorbereiden op die galactische beursgang die eraan.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Deze week in Napleiten. Een zakenman op Sint Maarten heeft op het eiland meerdere succesvolle bedrijven en geniet veel aanzien daar. Hij wordt door het Openbaar Ministerie beschuldigd van corruptie en de oplichting van het havenbedrijf.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
3: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
4: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
5: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraken in ons land stijgt weer. Vorig jaar waren er nog 4. Vannacht ging de teller naar 20 met een opgeblazen geldautomaat in Vlaardingen. Van de 2 daders kon er 1 worden opgepakt. Volgens de Telegraaf weken plofkrakers een tijd lang uit naar Duitsland, maar komen ze terug nu het daar te lastig wordt. Veel achtste groepers op de basisschool krijgen een te optimistisch advies voor het niveau op de middelbare school, meldt nu.nl. Bij twijfel wordt altijd gekozen voor een hoger niveau, maar vaak blijkt dat brugklassen ze dat niet redden. Ze worden dan teruggezet en dat heeft grote gevolgen voor zowel de leerling als de school. In Kerkrade is vannacht een auto een woning binnengereden. De bestuurder en een inzittende raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Volgens de politie heeft de woning flinke schade, maar is er geen instortingsgevaar. Argentinië doet meer onderzoek naar de herkomst van het Hanta-virus, waarmee 13 mensen op het cruiseschip Hondius besmet zijn geraakt. Er werden al ratten onderzocht in het zuiden, maar dat gaan ze nu ook doen in het noorden. Rattenpoep is een beruchte bron van het virus, dat op mensen kan overslaan als zij mee in aanraking komen. En de Nederlandse voetbalvrouwen zijn wat minder zeker van plaatsing voor het WK van volgend jaar. Gisteravond verloren de Oranje Leeuwinnen het kwalificatieduel met Ierland met 3-2. Daardoor staan ze nu met nog 1 wedstrijd te gaan, 3e in de pool. Alleen de nummer 1 gaat direct door. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
9: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week gaan we terug in de tijd, want het is deze maand 10 jaar nadat de Britten het met ons uitmaakten in het Brexit-referendum. Missen we ze en welke lessen trekken we eruit? Bij mij zijn Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
10: Hoi.
11: Hallo.
9: Hallo, welkom. Aan het einde van deze uitzending bespreken we, zoals elke week, een cultureel pareltje. Maar eerst.
7: De Gradometer.
9: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? En wat gaat er tergend langzaam? Deze week luisteren we, Stefan, even naar de Finse president Alexander Stubb.
10: Ja, want die zette deze week een stapje naar een veel greater Europa. Een beetje filosofisch. Filosofisch, als ik deze flauwe woordspeling mag maken.
9: Van mij mag het altijd, maar ja. Met mate.
10: Ja, Alexander Stubb, die zien we de laatste maanden eigenlijk. Hè, dat is de oud-premier. Hij is nu president van Finland. Maar eigenlijk in die rol groeit hij, denk ik, zelf in een soort van leider van Europa. Ik denk dat hij zichzelf zo graag ziet. Hij is een Trump-fluisteraar. Hij heeft allerlei best wel interessante ideeën. En deze week sprak hij op een conferentie in Helsinki. En daar gooide hij het idee voor het publiek dat de Europese Unie misschien maar eens moet gaan denken aan een toekomstige gemeenschap van 40 landen. Van Oekraïne tot Noorwegen, van Turkije tot zelfs aan Canada. Want, zegt Alexander Stubb, geopolitiek in macht begint met schaal. Dus hij werpt de vraag op hoe groot kan Europa eigenlijk worden. Ik vond het wel interessant.
9: Ja, vind je dat ook een goed idee? Want 40, we hebben nu al veel moeite om tot beslissingen te komen.
10: Ja, een goed idee. Ik vind het in ieder geval interessant dat deze vraag wordt opgeworpen. Want ja, wat is Europa eigenlijk? Wat is de Europese Unie? Is het een geografische gemeenschap? Is het een waardegemeenschap? Nou, in dat laatste geval zou je inderdaad ook Canada erbij kunnen rekenen. Ook andere landen die de waarde omschrijven. Ja, waarom zouden ze die niet bij de Europese Unie kunnen? Dus ik vind het interessant dat het debat gelanceerd is over wat is Europa eigenlijk en waar houdt de Europese Unie op?
9: Wanneer ben je Europees? Ja, wanneer mag je een Europees land worden? Maar jij zegt hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Geert-Jan, wat denk jij?
11: Ik vind het niks.
9: Vertel.
11: Omdat we deze week heel veel discussie weer hebben over, nou, moeten het er 33 zijn of 36 of 40? En er is een westelijke Balkantop waar ook wordt gesproken over, kan dat land erbij of dat land erbij? Terwijl wij volgens mij veel meer de discussie moeten hebben, wat moeten we aan onszelf veranderen voordat er ruimte is voor nieuwe leden? En die discussie die gaan we eigenlijk al 4-5 jaar uit de weg. Want de oorlog van Rusland in de Oekraïne heeft uitbreiding van de EU wel weer op de kaart gezet. Het initiatief van Macron om de Europese politieke gemeenschap op te richten en elk half jaar te houden was ook een goed initiatief. Met het idee dat je al die landen om de EU ook erbij houdt en daar dingen mee bespreekt om grote vraagstukken aan te pakken. Denk aan een pandemie bestrijden of energieinfrastructuur. Maar het gaat er ook om, als wij landen erbij willen, hoe gaan we ons financiële huishouden aanpassen? Hoe zorgen we ervoor dat landen van subsidies gebruik kunnen maken zonder dat andere landen er last van hebben? Hoe gaan we met het vetorecht om? En ik mis die discussie heel erg. Dus leuk dat Alexander Stubb heel groot denkt, maar zullen we echt eerst even naar onszelf kijken?
9: Vind jij dat Europa dit greater heeft gemaakt?
10: Nou, ik denk dat die twee debatten of gesprekken of filosofieën naast elkaar kunnen bestaan gelijktijdig. Ik denk niet dat Europa deze week daarmee greater is geworden. Ik vind het interessant dat iemand van zijn statuur, Alexander Stubb, het durft op te werpen. Waar houdt het op met de Europese Unie?
7: Make Europe great again.
12: Right, here's the plan. I'll stand there and ask them if they want something to drink before the war. Before their lunch. Don't mention the war.
13: I think we should take the chance now, as a country, to take back control.
14: Are we alone? I wish to tick to you.
15: Tick?
16: He means talk.
14: Ah. Yeah, we are a loon, so tick away.
13: This will be a victory for real people, a victory for decent people.
16: The bouquet residence, the lady of the house speaking.

0: Waar Europa en Amerika nu volop relatieproblemen hebben, trokken de Britten 10 jaar geleden hard de pleister eraf. Het Brexit-referendum betekende een scheiding tussen ons en de Britten. Ze wilden meer soevereiniteit en autonomie. En dat zijn bekende woorden, want Europa wil dat nu ook. Welke lessen hebben we uit deze scheiding getrokken? Zijn er parallellen zichtbaar en missen we ze eigenlijk een beetje? Geert-Jan, Stefan, waar waren jullie in de nacht van 23 op 24 juni 2016... toen duidelijk werd dat de Britten van ons af wilden?
1: Nou, ik was er vroeg bij, want ik was hier op de redactie met een ochtenddienst. En in die tijd wisselde ik week op week af met Lemmia Aharwai als sidekick co-host van Bas van Werven. Maar op vrijdag was daar ineens Patrick Lodiers, bekend van de Lama's, maar ook van een aantal fantastische vrijdagen bij BNR. En die kreeg dus ineens die ochtenduitzending voor ze kiezen. En Lemmia stond in de studio naast hem. En ik was druk bezig met alle Britse kranten bekijken. En ja, je voelde wel dat er iets bijzonders was gebeurd. Maar wat precies allemaal de uitkomst zou zijn, wat er zou gebeuren, want het was ook een raadgevend referendum. Ja, dat was nog onduidelijk. Dus nu, 10 jaar na dato, kan ik niet zeggen dat ik dit allemaal zo had zien aankomen. Deze enorme soap eigenlijk. En heel kort nog die audio die we net lieten horen. Ja, het is eigenlijk een uitvaart.
2: Ja.
0: Stefan, had jij het wel allemaal aanzien komen?
2: Nee, ik woonde nog in Parijs. Ik was toen nog correspondent en ook al bezig met Europa. En ik ging naar bed de dag van het referendum, 's avonds, waar het toen nog leek dat het toch eigenlijk de Remainers gewonnen zouden hebben. En toen werd ik wakker, ook heel vroeg, met het bericht dat de Britten toch ons gingen verlaten. Ja, en toen had ik wel een gevoelens van verdriet.
0: Ja.
2: Ik vond het heel treurig. Ik voelde me ook echt persoonlijk beledigd. Ik hou erg van Groot-Brittannië en van de Britten. En ik vond het echt een affront dat ze me niet meer wilden hebben. Zo voelde het echt. Maar het was vooral ook de shock dat, ja, dat het zou. Je gaat naar bed en je denkt, nou, het valt wel mee. En dan word je wakker en dan is het toch gebeurd. Ja, ik had het er moeilijk mee.
1: En die arme Hyacinth, die natuurlijk graag bij jou in Parijs wilde horen. Ja. Hyacinth Bouquet en nu weer gewoon Hyacinth Bucket is geworden.
0: Ja, dat is natuurlijk tragisch. Inmiddels is er wel veel veranderd. Ja. Stefan, ja. Wat is er in die 10 jaar, wat is het belangrijkste wat veranderd is volgens jou?
2: Nou, ik denk dat de Europeanen die gebleven zijn, de 27, die hebben uiteindelijk heel erg goed onderhandeld. En vooral ook standvastig. Het is regelmatig geprobeerd door met name Boris Johnson, maar ook wel door andere Britse politici, om een wicht te drijven tussen de Europese landen. Om deeltjes te sluiten met landen individueel. Dat is nooit gelukt. De 27 hebben de rijen gesloten weten te houden onder leiding van Michel Barnier, de oud eurocommissaris uit Frankrijk. Die heeft dat echt heel goed gedaan. Daar is vriend en vijand het over eens. Ook de Britten. Die hebben ook veel respect voor Barnier, hoe dat is gebeurd. En ja, het is een scheiding die heel pijnlijk is geweest. Tegelijkertijd, het was nog nooit gebeurd dat een land vrijwillig uit de Europese Unie stapte. Het was ook een leertraject. Ik denk dat de 27 andere landen daar heel veel van geleerd hebben. En er ligt nu toch een soort van draaiboek klaar voor, ja, als het weer zou gaan gebeuren.
0: Geert-Jan, Nigel Farage en Boris Johnson, die voerden destijds campagne met de slogan Let's Take Back Control voor meer soevereiniteit. Mm-hmm. Wij zijn er in Europa, we hebben het al gezegd, nu ook mee bezig. Dus ben jij op zoek gegaan naar parallellen tussen wat wij nu dagelijks in onze podcast bespreken en Brexit.
1: Ja. De lessons learned, de valkuilen. En ik heb met Rem Korteweg contact gehad van het instituut Klingendaal, die net een boek heeft gepubliceerd over 10 jaar Brexit, genaamd Take Back Control, met een vraagteken.
0: Mm-hmm.
1: En ja, er zijn veel dingen te bespreken.
0: Waar zie jij de meeste parallellen?
1: Nou, wij praten ook veel over soevereiniteit.
0: Ja.
1: En dat we weer controle willen hebben. En dan kijken wij ook naar de grote machten om ons heen. Willen we ontkoppelen of de-risken? Dat is een beetje Brusselse bubbeltaal. Van Amerika, China, Rusland, andere landen. En dat is best vergelijkbaar met hoe de Britten naar Brussel keken. Ook gedurende het Brexit-proces. Want die uittreding heeft een aantal jaar geduurd. En we hebben het jarenlang gehad over een no-deal, of een harde Brexit, of een zachte Brexit. Ja, daar lijkt het ook op met hoe wij willen samenwerken met andere landen. Willen we helemaal soeverein zijn? Of willen we nog wel samenwerken? En op welke gebieden willen we dat dan? Nou, dit is de overeenkomst die ook Rem Korteweg ziet.
3: De discussie over soevereiniteit die in het Verenigd Koninkrijk opkwam en die uitmondde in het vertrek uit de Europese Unie. We zien eigenlijk een soortgelijke trend naar discussie over soevereiniteit op het Europese niveau. En je hebt nu al die initiatieven, strategische autonomie, Europese soevereiniteit, die ja, enorm fel bediscussieerd worden in Brussel. En het gevoel wat mij bekruipt is de EU die probeert heel nadrukkelijk vat te krijgen ook op de woelige globalisering, net zoals de Britten dat probeerden.
1: Ja, wat wel een groot verschil is, is de factor tijd. Dus de uitvoering van de Brexit-deal, ja, die vond plaats met het mes op de keel. Dat moest binnen 2 jaar beklonken zijn, dat was de afspraak. En wij zeggen wel de hele tijd in de EU, oh, we moeten snel handelen, want Trump doet dit, of Poetin doet dat, of Xi neemt ons over met zijn China Shock 2.0. Maar dat zijn abstracte deadlines nog steeds. Dus wij maken ons nu zo weerbaar mogelijk tot er een concrete deadline komt, maar die is er eigenlijk niet.
0: Laten we gaan naar de lessons learned, Geert-Jan. Waar gaat de Europese Unie op inzetten en wat zijn de potentiële valkuilen?
1: Nou, in het gesprek met Rem Korteweg van Instituut Klingendaal kwamen we eigenlijk op 2 dingen uit.
3: 1 is, de EU gaat inzetten op het verdiepen van de handelsrelaties tussen de 27 lidstaten. Dus Mario Draghi in zijn belangrijke rapport heeft geschetst van ja, als we alle niet-tariefbarrières binnen de Europese Unie bij elkaar optellen en we hangen daar een tariefequivalent aan, dan kom je op een handelsbarrière binnen de EU van 44% voor de handel in goederen en 110% voor de handel in diensten. En, zo zegt Draghi, van ja, als je dat nou weghaalt, dan ben je opeens een stuk competitiever, maar ook een stuk weerbaarder ten opzichte van de geopolitieke tegenwinden die er vanuit China of vanuit de Amerikaanse handelsoorlog op Europa afkomen. Dat lijkt een beetje op Brexit. Dat lijkt een beetje op, nou ja, we kunnen het allemaal zelf wel. En daarom is het tweede element zo belangrijk, en dat is echt wel anders dan de retoriek die we aan de Britse zijde zagen, is dat er ook tegelijkertijd enorm ingezet wordt op het diversifieren van de handelsrelaties. Maar we moeten heel erg oppassen dat we niet verleid worden door de sirenezang van protectionisme. Dat we het allemaal zelf wel kunnen doen en dat we niet meer hoeven samen te werken of te handelen met andere partners. Of dat we helemaal die bredere internationale economie niet nodig hebben. Want dan, als we dat zouden doen, dan stappen we echt in dezelfde valkuil waar een deel van de Britse bevolking voor viel.
0: Stefan, hoe zie jij dat? De sirenezang van protectionisme?
2: Ja, dat is natuurlijk een zang die we in de hele wereld horen, die we jarenlang niet gehoord hebben en waarvan de Europese Unie eigenlijk de grootste bestrijder is geweest, althans de grootste voorvechter van de vrije markt. En dat is nu weer helemaal terug. En helaas, want uiteindelijk verliest iedereen erbij. Maar kennelijk heeft de Europese Unie geen andere optie dan eigenlijk mee te gaan in die protectionistische golf.
0: Nee, dat zegt Rem Korteweg dat ook, Geert-Jan?
1: Ja, maar hij waarschuwt er dus wel voor. Tegelijkertijd is het wel zo dat Brussel natuurlijk kampioen polderen is. Want we zijn nu eenmaal 27 democratieën, we hebben 3 instituten. Dus je komt wel altijd ergens in het midden uit. Er zullen altijd krachten zijn die zeggen, ga nou niet inderdaad net zo protectionistisch doen als anderen. Alleen het is wel de wereld waarin je leeft.
2: Ja.
1: Net zoals wij regelmatig in onze podcast dan met z'n 3 discussies hebben over, ja, moet je nou helemaal ontkoppelen of niet?
0: Mm-hmm.
1: Stefan zou het eerst morgen van alle Amerikanen af zijn. Alleen de vraag is of het wenselijk is. Ja, en dat maakt de discussie ook zo ingewikkeld.
2: Ja, het is ook hartstikke ingewikkeld. Het is niet zwart-wit. En dat is waar politici natuurlijk vaak de mist in gaan. Want het is heel erg genuanceerd.
0: Ja.
2: En daarom is er ook niet een antwoord kant-en-klaar morgenmiddag.
0: Nee,
2: tijd.
0: Dat is nou jammer. En we hebben de deadline dus niet, zei ook Geert-Jan.
2: Nee.
0: Er zijn natuurlijk wel middenpartijen in Europa hebben heus wel de angst dat Europese landen protectionistischer worden of de globalisering omarmen, maar dan juist met allerlei rare schurkenstaten gaan zaken doen.
1: Ja,
0: Geert-Jan.
1: Ja, dat de populistische partijen en de onderbuikgevoelens dat die de overhand nemen.
0: Mm.
1: En we lazen deze week ook weer het bericht dat het VK De militaire basis op Cyprus Farage proof gaat maken.
0: Dat betekent?
2: Nou ja, hello, gehacken eromheen.
1: Stel dat, ja, en eigenlijk wil Cyprus dat. Dus stel dat Farage aan de macht komt en Cyprus zegt nu, hey, we willen helemaal niet dat de Britten meedoen met die oorlog met Amerika in Iran. Nou, dan is daar nu een middenweg in gevonden. Maar als Farage aan de macht komt, dan zou het kunnen dat hij wel weer de opvolger van Trump koet wil steunen.
2: Ja.
1: En dat je daarmee dus ook weer een deel van die middenweg, van dat polderen, dat je dat verliest. En we zagen het eerder ook in Frankrijk, volgens mij, Stefan, dat Macron al allerlei benoemingen aan het doen is op sleutelposities. Allerlei vervangingen. Zodat als volgend jaar er een andere president is, en dat zou Le Pen of Bardella of Mélenchon kunnen worden, dat die sleutelposities dan nog steeds in handen zijn van het midden, van het zogeheten realistische centrumbeleid.
2: Ja.
1: Ik weet alleen niet wat ik er zelf van vind. Want het is ook wel een beetje spelen met de democratische macht die je hebt.
2: Ben ik met je eens. Het klinkt antidemocratisch. Het is natuurlijk niet wenselijk, denk ik, voor Europa als in Frankrijk een extreem rechts of extreem links president komt. Want dat slaat een groot gat in de Europese Unie. Maar ja, moet je dan allerlei barrières gaan opwerpen die tegen de geest van de democratie ingaan? Ik vind het een dilemma.
0: Ja, het is grillig.
1: Ja, en het gaat ook per lidstaat op en af. Alleen, we werken allemaal toe eigenlijk naar een soort culminatiepunt, moment, dat je de AfD en Rassemblement National en ook Reform UK, dat die allemaal tegelijkertijd misschien aan de macht zouden kunnen komen. Wat gebeurt er dan met de partij van Meloni? Wat gebeurt er dan met de PiS-partij in Polen als die eventueel aan de macht komen? Wat voor Europa krijgen we dan? Dat wordt wel heel spannend. En dat brengt ons bij een conclusie die Rem Korteweg trekt.
3: We zullen toch eigenlijk een combinatie moeten vinden. Aan de ene kant, hoe ga je genuanceerd, pragmatisch, rationeel om met de wetmatigheden van de internationale economie? En hoe pel je dat af in relatie tot onze ongewenste economische afhankelijkheden? En tegelijkertijd zullen we ook het gesprek moeten voeren over wat betekent Europa voor ons? Wat betekent de Europese Unie voor onze identiteit, voor onze positie meer op emotioneel vlak in een wereld die steeds woeliger en turbulenter wordt?
0: Stefan, wat zie jij daarover? Hoe zit het met het Europese gevoel?
2: Ja, dat groeit en dat is er eigenlijk altijd geweest. We ontkennen het. We vallen vaak terug op nationale identiteiten. Maar goed, nationale identiteit is een construct. Dus dat kun je ook weer ontconstructen. Over een week begint het WK voetbal. Ik vind het altijd een potsierlijk geheel met al die gekleurde t-shirtjes die dan denken dat ze voor een landstrijd, terwijl de helft van de deelnemers bestond een eeuw geleden nog helemaal niet. Dus je kan alles bouwen. En ook een Europese identiteit, een Europees gevoel. Ik denk dat heel veel mensen dat al lang hebben, maar daar helemaal niet bij stilstaan. Ik denk dat als je als Zweed op een terrasje in Athene zit en je bestelt een Aperol Spritz, ja, dan ben je een Europeaan. En dat doet iedereen zonder na te denken. Dus we zijn al veel Europees dan we denken. En we zijn het ook altijd al geweest. Hè. Het is niet iets nieuws. Het hele idee van landen, dat is heel recent. Bestaat nog maar twee eeuwen. Dus ja, weg ermee. Ik denk dat het makkelijker is dan heel veel mensen misschien denken.
0: Jan, wat denk jij?
1: Ik denk niet dat er zoiets als een Europees gevoel is. Ik denk dat mijn antwoord eerder aansluit bij wat Stefan ook zegt, en dat is dat Europa een vanzelfsprekendheid is.
2: Ja.
1: En dat is zowel onze kracht als waar het gevaar in schuilt. Dus we hebben de euro, we hebben Schengen, maar we zijn misschien niet bereid om daarvoor de barricades op te staan als die onder druk komt te staan. Daar twijfel ik over. En ik gaf al aan welke extreme krachten er mogelijk op ons afkomen. Dat gaat het project Europa natuurlijk wel ondermijnen. Dan gaan we ineens nadenken over wat we mogelijk gaan missen.
0: Ja. Ik heb ook nog een vraag gesteld aan het begin. Namelijk, missen we ze eigenlijk 10 jaar later, die Britten? Mis jij iets van de Britten in de EU?
2: Ja, ze zijn er nog steeds. Hè.
0: Ze zijn er nog steeds, maar niet meer.
2: Een paar kilometer hier vandaan.
0: Zeker weten, je kan het beter zo.
2: Je bent er zo. Ik zei altijd over de Britten in de Europese Unie. Het is net als een kerstdiner met je uitgebreide familie. Er zit altijd een oom of tante aan tafel die rare dingen zegt en waar je dan aan stoort. Maar dat is wel degene die de sfeer maakt. En als die dan niet meer aan tafel zit, dan denk je, hey, verrek, waar is die gekke oom of gekke tante? En dat is een beetje de rol van de Britten geweest. geweest in de Europese Unie. Die zaten natuurlijk altijd al voor de helft maar erin. De ene been eruit, de andere been erin. Maar soms hadden ze toch een rol die essentieel kon zijn om dingen te deblokkeren.
1: Nou, ik ga voor het eerst deze zomer weer een lange weekend naar Londen.
2: Leuk.
1: Voor de Brexit kwam ik er best veel. En ook in Bath en Bristol en ja, nu moet ik dus door die paspoortcontrole heen op een station.
0: Ja,
1: met een trein.
2: Dat moest altijd al, hè? Want Groot-Brittannië zat nooit in Schengen. Dus je moest altijd door de paspoortcontrole.
1: Ja, maar nu moet ik €20 betalen voor mijn ETA.
2: Dat is inderdaad
1: ETA.
2: Nieuw, precies. Ja. Maar schrale troost, dat moeten de Britten ook als ze naar ons toe willen komen. En ja, dat is natuurlijk een absurd iets. €20 betalen om een land binnen te komen. Hou op, zeg. Maar in ieder geval, dat is tit voor tijd, zoals de Britten zeggen. Eigen schuld, dikke bult, €20. Dat is eigenlijk de prijs voor Brexit.
4: BNR's mega hit.

0: Nou, ik moet zeggen, ik schrok heel even. Maar aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Rockmuziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Geert-Jan, zo te horen heb je dus muziek meegenomen.
1: We moeten het hebben over deze route, de Highway to Hell. Want die bestaat echt in Polen. Daar heb je het plaatsje Hell. En toeristen gaan daar graag naartoe. Zeker ook veel Polen die elders in het land wonen. En die sturen dan een ansichtkaart naar huis. Greetings from Hell.
0: En waarom is deze route deze week in het nieuws?
1: Nou, je kon een tijd lang Hell niet goed bereiken. Dat had te maken met een ruzie over de buslijn. Er ging een bus naar Hell met het nummer 666.
0: Ja, nee, dat meen je niet.
1: Dat is echt waar. En dat is natuurlijk wat provocatief. Maar het was jarenlang ook gewoon een gebbetje. En leuk voor de toeristen die dan de bus toch wel eerder nemen dan een ander vervoersmiddel. Dus dan levert het financieel ook wat op. Maar de afgelopen jaren was het ultra-christelijk deel van Noord-Polen, waar het ligt, hier niet zo van gediend. En werd nummer 666 geschrapt. Maar nu is daar Flixbus. En die gooien de katholieken zonder gevoel voor humor weer voor de bus. En die blazen 666 nieuw leven in.
0: Thank God, zou ik willen zeggen.
1: Nogmaals, ik snap. Het komt wat provocerend over, Stefan. Maar ik vind het op zich wel leuk, zo'n verwijzing.
0: Hoe is het leven in Hel?
1: Het is een badplaats. Het is dus heerlijk, het hoeven in Hel. Zowel het dorpje als het schiereiland heten zo in de Oostzee. Een van mijn beste vrienden die woont in Gdańsk. Die heb ik gisteravond nog even gesproken. En die zegt, het is echt fantastisch in Hel. En ja, dus als ik hem ga opzoeken binnenkort, ga ik zeker ook even naar Hel.
0: Hoe komt dat? Komt die badplaats aan de naam?
1: Nou, er is veel discussie over voor de etymologen onder ons. Het kan verborgen plaats betekenen, hel of lege plaats. Het kan verwijzen naar zon.
2: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft

De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
1: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 1, 2, 3 Inkt.
7: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
6: Zo geregeld. 1, 2, 3 Inkt.nl.
8: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
9: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van

0: Oudheusden. Het kansrijk adviseren van leerlingen in groep 8 van de basisschool werkt niet, meldt nu.nl. Bij twijfel krijgen 8e groepers vaak een hoger schooladvies dan ze daadwerkelijk aankunnen. Als blijkt dat het niveau te hoog is, moeten ze worden teruggezet. En dat levert scholen vaak problemen op. In Rotterdam-Delfshaven is een voetganger omgekomen door een ongeluk met een tram. De man of vrouw kwam gisteravond laat onder de tram terecht en overleefde dat niet. De straat was een tijd lang dicht voor onderzoek en de politie is nog op zoek naar getuigen die meer over het ongeluk kunnen vertellen. Er zijn hier weer steeds meer plofkraken. Vorig jaar gebeurde het maar een paar keer, maar sinds Duitsland meer maatregelen heeft genomen, komen de plofkrakers terug, schrijft de Telegraaf. Dit jaar waren er al 20 kraken. De laatste was vannacht op een geldautomaat in Vlaardingen. Daar zijn huizen ontruimd en is veel schade. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn het afgelopen etmaal zeker 7 doden gevallen. 5 slachtoffers vielen bij incidenten in de regio Gerson. De andere 2 in Zaporizhia, waar vooral de industrie werd geraakt. Gisteren was daar nog een tijdelijk bestand om bij de kerncentrale een stroomkabel te repareren. En in Kerkrade is een auto vannacht de zijkant van een huis binnengereden. De 2 inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Op beelden is te zien dat de auto een raam eruit heeft gereden. De politie onderzoekt de oorzaak. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
3: In de BNR-app
2: heb je ook altijd en overal breaking news.
3: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
4: Hij heeft de eerste 100 dagen als verkeersminister overleefd. En dus is het de hoogste tijd om een uitgebreid gesprek te voeren met
5: Vincent Karremans. Over zijn eerste 100 dagen, over onderhoud aan wegen. Oei. Verkeersveiligheid, oei. En we zagen hem deze week in een semi-zelfrijdende Tesla stappen. Oei. Maar hij heeft het blijkbaar overleefd.
4: Nou, dat wel, ja. Precies. We zijn vandaag in Den Haag op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We kwamen net binnenwandelen, Wouter.
5: Stond hij er weer?
4: Staat er weer, hè? Hij staat er gewoon nog steeds.
5: De trein. Nog geen model.
4: Er zijn toch ook van de auto's?
6: En er staat nu een vliegtuig bij, want die stond er ook niet. En dus het project om daar nog een auto bij te zetten, daar zijn we hard mee aan het werken hier op het ministerie.
4: Als wij mogen adviseren, dan
6: ja, welke auto? Ja, dat is een goeie. Nou, doe dat maar.
4: Ja, dat zullen we zeker doen. Minister Vincent Karremans, fijn en dank dat u tijd voor ons heeft gemaakt. Vorige keer dat we hier waren, dat was september 2024. Politiek echt al een eeuwigheid geleden. Maar voor ons eigenlijk ongeveer gisteren. Uw voorganger die wilde per se, minister Matlener was dat, met ons een foto met het 130-bord.
6: Ja. Ja. Ja, dat is ook. Er zijn heel veel voorgangers van mij die foto hebben. En de chauffeurs zeggen tegen mij: als jij nooit zo'n foto krijgt, dan ben je niet geslaagd.
4: Nee, dus nou.
6: Die moet nog een keer komen.
4: Maar waar is het bord?
6: Ja, dat bord hangt beneden.
4: Ah.
6: Ja, bij de chauffeurs.
4: De enige plek in Nederland waar je nog 130 mag.
6: Nee, er zijn nog gelukkig plekken waarin dat kan.
5: Maar is het elke ritje achterin dat de chauffeurs een betoog houden over waarom het gewoon 130 kan worden?
6: Tuurlijk, die jongens willen rijden natuurlijk.
4: Ja, maar die terugkeer van die maximumsnelheid, inderdaad een paar plekken nog, maar dat lijkt allemaal te verdwijnen, die 130 km per uur. Heeft dat nog prioriteit?
6: Het verdwijnt niet verder. Hè? Dus het is, er zijn nu gewoon een aantal plekken waarop dat kan, onder op de afsluitdijk. Alleen, we zitten natuurlijk met stikstof. Dus dat moet eerst worden opgelost, voordat je natuurlijk verder kan met...
4: Kunnen ook een paar boerderijen aanwijzen.
6: Nou, was het maar zo simpel. Dus daar werkt het kabinet nu hard aan. En daar werken wij natuurlijk hard op mee. Omdat wij hangen voor de infrastructuur en voor het een beetje kunnen doorrijden in het land. Om het maar even plat te zeggen. En voor de luchtvaart ook heel erg af van dat stikstofpakket. Dus dat is heel belangrijk voor het werk wat we hier doen.
5: Ja. Maar het is nog wel een punt wat u zou willen oplossen.
6: Kijk, elke VVD'er wil altijd
5: minimaal 130.
6: Als het kan en veilig kan natuurlijk.
4: Ja, maar het kan dus niet.
6: Nu niet. Nee. Nu is er geen stikstofruimte voor.
4: Okay. Nee. Dus eerst stikstof oplossen.
6: Ja.
4: Letterlijk.
6: Ja.
4: En
6: dan
4: gaan we weer praten
6: over. Dus dat is het belang wat eraan vasthangt. Ja.
4: Ik hoop dat u genoeg tijd krijgt daarvoor.
6: Ja, en overigens, joh, dan kom ik later wel een keer terug. Ik weet waar die borden hangen. Anders maak ik er gewoon een selfie, mee. Ja.
4: Maar dit wordt dus ook niet een enorme prioriteit de komende periode.
6: Nou, kijk, bereikbaarheid als economische prioriteit hebben wij als een van de topprioriteiten genoteerd voor de komende periode. En daar zit dus in een zekere zin ook bij dat je gewoon natuurlijk goed en snel op je bestemming moet kunnen komen. Ja. Betekent ook dat je, maar bereikbaarheid zit natuurlijk in vele zaken. Dat zit niet alleen in ergens een stukje harder kunnen rijden.
5: Nee, maar als je harder rijdt, ben je eerder van de
6: stroom. Zo, nou, dat heb je snel gezien.
5: Wij lossen het hier samen wel even op.
6: Ja, we zien wel waar de expertise zit aan tafel.
4: Johan Cruijff heeft dit ook al eerder uitgezegd.
5: Nou, het is ook echt wel zo. Ja. Wat wordt, zeg maar, uw grootste prioriteit deze kabinetsperiode?
6: Nou, de grootste prioriteit sowieso de komende periode is ook dat de basis op orde moet komen. Want de basis van de infrastructuur in Nederland is nu niet op orde.
4: Nee.
6: We hebben veel te maken met heel veel infrastructuur, viaducten, bruggen, tunnels, wegen. Die zijn aangelegd in de jaren 60 en 70. We hebben echt ook even, als je het even positief bekijkt, toen enorm veel gebouwd. Mogen we best ook achteraf best wel trots op zijn. Alleen al die infra, die nadert nu einde levensduur. Dus die moet worden vervangen. Of je moet kijken wat je eraan moet doen om het nog wat op te knappen. Zodat het iets langer door kan. Ja. En daar zijn we nu mee bezig. Alleen het is politiek nooit interessant geweest om natuurlijk veel geld te steken. En aandacht te besteden aan instandhouding.
5: Ja. Waarom niet?
6: Ja, die wil nieuwe wegen aanleggen. Dat is natuurlijk
5: sexy genoeg.
4: En, regeren is vooruitschuiven.
5: Ja, dat is waar.
6: Misschien moet hij die. Dat heb ik ook een keer gezegd in een filmpje van de Speld. Maar het is een. Kijk, en dat is natuurlijk wel de situatie. Dus we hebben te maken met die opgave. Beperkte middelen. Hè? Dus er moeten ook veel investeringen naar defensie, onder andere. Heel logisch en terecht. Ja. Dus we moeten keuzes gaan maken. En zorgen dat we die basis van die infra op orde hebben. Want we hebben niks aan een nieuwe weg. Als die wegen die we nu hebben niet goed onderhouden zijn.
4: Ja. Maar waar kunnen we u dan op afrekenen na afloop van deze kabinetsperiode?
6: Dat dan de basis dus op orde is. He, is dat we dan echt eindelijk rust hebben en duidelijkheid hebben voor iedereen. Dus ook voor de mensen die werken aan de weg. Aannemers, maar ook Rijkswaterstaat, maar ook het spoor, ProRail, NS. Is dat we duidelijkheid hebben over hoe het de komende jaren uitziet. Welke projecten wel door kunnen gaan, welke projecten niet door kunnen gaan.
5: En, het is natuurlijk
6: en dat we dus die hinder beperken ook voor reizigers.
5: Ja. En het is geldgebrek. En ik vraag me dan af. Ja, jaren 60, jaren 70. Waarom hadden we daar gewoon wel geld om die nieuwe bruggen via dikke tunnels aan te leggen en nu niet om zo even een beetje bij te poetsen?
6: Het is heel veel duurder geworden. Dus beton en staal is gewoon duurder geworden. Ja. Arbeidskrachten zijn duurder geworden. Regelgeving maakt het duurder.
5: Ja.
6: Denk maar niet dat de deltawerken volgens de huidige regelgeving aangelegd zouden kunnen worden. Dat kan gewoon niet. Maasvlakte, haven Rotterdam ook niet.
5: Nee.
6: Dus dat moet je even beseffen. Hè. Dus we maken het onszelf ook af en toe ontzettend lastig. Het zijn allemaal dingen die we zelf bedenken.
4: Ja. Maar tegelijkertijd.
6: En dat kost allemaal geld. Risico's die worden verlegd van de markt naar de overheid. Dus het zijn heel veel oorzaken die ervoor zorgen dat het duur is. Plus, als je dingen moet vervangen, is een heel stuk ingewikkelder als er elke dag 100.000 auto's overheen gaan. Ja. Dan als je niks hebt en een nieuwe weg aanlegt.
4: En in de jaren 60 reden er ook iets minder auto's overheen.
6: Iets minder zwaar ook.
4: Ja, precies. Ja. Maar goed, tegelijkertijd heb je die infrastructuur ook nodig om dat geld te verdienen.
6: Zo is het.
4: Om het dit voor elkaar te krijgen, heeft iets te maken met uw vorige ministerie.
6: Exact. Het geld moet eerst verdiend worden voordat het kan worden uitgegeven.
4: Maar je hebt nu al ondernemers die met halfvolle vrachtwagens rijden omdat ze de brug niet over kunnen of om moeten rijden. Ik zag een filmpje op televisie met een bedrijf dat zand vervoert. En we gaan gewoon maar half vol gooien, want we kunnen de brug niet over.
6: Exact. En dat is wat je nu ziet gebeuren. En dat levert natuurlijk heel veel economische schade op. Dus dat wil je niet. En het is belangrijk om te beseffen dat fundament onder onze economie is bijna letterlijk beton en staal.
4: Ja.
6: Wat in die infra zit. Alleen dat is dus wel beton en staal de jaren 60 en 70. En dus om ervoor te zorgen dat we geld kunnen blijven verdienen in het land om ook uit te geven en te investeren in het onderwijs, in de jeugdzorg, in ouderenzorg, in woningbouw, noem maar op, moeten we het eerst verdienen en zal dat fundament ook dus onderhouden moeten worden.
5: Bijna om depressief van te worden.
6: Nee, want we hebben ook een oplossing.
5: Wat is een silver bullet? Hoe gaan we dit even oplossen?
6: Nou, een paar dingen. Hè.
5: Even handen uit de mouwen, Rotterdam.
6: Is dat je ook aan de slag gaat met die regelgeving. Hè? Om een voorbeeld te noemen. We hebben regelgeving in Nederland. Wat zegt van je moet pijlers zoveel mogelijk uit vaarwegen weghalen. Maar we hebben heel veel bruggen. Die ook in de jaren 60 en 70 zijn aangelegd. Waar gewoon een pijler in de rivier staat. Maar Als we dan aan de slag gaan bijvoorbeeld met vernieuwing, dan zegt die richtlijn, en daar houden we dan ons netjes aan, hè, als brave Nederlanders die we zijn. Hè, nou, dan moet die pijler eruit. Alleen, dat zorgt er wel voor dat zo'n brug in één keer honderden miljoenen duurder wordt. En heel veel ingewikkelder, met risico's op overschrijdingen. Terwijl, weet jij hoe vaak een boot tegen zo'n pijler is aangevaren?
4: Nou, heel weinig, denk ik.
6: Nul keer. Nou, dus dan... je hebt wel regelgeving, maar het lost geen enkel probleem op. Hè?
4: Maar
6: dus
4: kunnen
6: je,
4: we die dus regelgeving dan
6: juist,
4: niet aanpassen?
6: Dus dat is wat ik aan het doen ben. Dus ja. om te kijken, jongens, ik wil alleen regelgeving hebben wat ook daadwerkelijk problemen oplost. En niet wat het in feite alleen maar infra duurder maakt en ingewikkelder maakt. Vaak het ook langer duurt. Hè. Er gaan ook heel veel opgaven. En soms kan je dat niet helemaal vermijden, maar met elkaar verwikkelen. Dus dan willen we een viaduct met een park, met een afwatervoorziening, etc. Hoe meer functionaliteit je daarop zet, hoe ingewikkelder dat wordt. Als Rotterdammer zeg ik, maar ook als nu vooral minister van Infra met een enorme opgave op onderhoud en instandhouding daar niet alle mogelijke middelen voor om dat te doen. We gaan terug naar die basisfunctionaliteit. Als het Rijk een brug aanlegt of een tunnel of een viaduct, we maken de functionaliteit. En daarbij zeg ik dan wel als Rotterdammer, dat ziet er dan misschien niet zo mooi uit, als je misschien zou willen met parken erbovenop, maar die lelijkheid ga je vanzelf waarderen. Zeg ik.
4: Als je er in ieder geval overheen kunt rijden dan, hè, dat scheelt dan,
6: dat is de bedoeling.
4: Of er onderdoor kan varen. Ja. Hoeveel van die regelgeving is er al aangepast de afgelopen 100 dagen?
6: Nou ja, deels kan ik daar zelf soms een streep door zetten. Kan ik gewoon zeggen, we gaan dit vanaf nu niet meer doen als het geen wetten zijn.
4: Hoeveel maar, strepen zijn er al gezet?
6: Een stuk 5, 6, 7, dat soort voorbeelden die ik heb genoemd. Maar wat we ook hebben is soms is het wetgeving. Ja, dan moet je langs de Tweede Kamer. Hè? Want mensen moeten ook niet vergeten, een wet afschaffen kost net zoveel als een wet maken. Nou, als je een beetje een idee hebt wat die termijnen daarvoor zijn, dan moet je langs de Raad van State, langs de Tweede Kamer, langs de Eerste Kamer. Ja, dat zijn enorme lange processen. Ja. Dat kan ik niet in 100 dagen doen, maar daar ben ik wel vanaf moment 1 mee gestart.
4: En ook nog meerderheid zien te vinden in die Tweede Kamer, want die hebben jullie niet.
6: Dat schijnt ook nog een
4: ding
6: te zijn.
4: Dingetje,
6: Maar dat zie je hier wel. Infra is toch vaak ook wel een apolitiek onderwerp. Hmm. Het is niet dat er geen politieke keuzes in zitten, maar alle partijen van links tot rechts, die zien in dat we die infrastructuur die we hebben niet zo kunnen laten verslonzen.
4: Er zijn op de linkerflank toch echt wel partijen die geen asfalt weer willen aanleggen.
6: Nee, zeker. Dat heb je absoluut. Ja. Ja, maar over de instandhouding zie je vaak dat toch men vindt van ja, we hebben het nu toch, dus we moeten het dan maar goed onderhouden. Nou, waar het geld vandaan komt, daar gaat zo de discussie over. Hè?
5: Aan de andere kant, in de steden, Amsterdam, maar ook in ons geliefde Rotterdam, is er een hoop rijbanen weggehaald. Discussies over parkeerplekken weghalen. Dus dan heb je eigenlijk over infrastructuur die verdwijnt. De Erasmusbrug die lag er even uit. Maar ja, de Maastunnel is nog maar één baantje. Dus
6: nee, de Maastunnel is vier banen.
5: Dus ja, vier banen, maar twee voor de automobiel.
6: Nee, maar ze doen zelf niet. Ja, de traject eromheen wel.
5: Dat komt op hetzelfde neer. Nee, maar je ziet dat het wel ook in even los van politieke keuzes, is dat er ook
6: dat
5: wel
6: zijn
5: infrastructuur,
6: infrastructuur
5: wordt weggehaald.
6: Dat zijn super politieke keuzes. Yeah. En ik ben ook wethouder mobiliteit geweest in Rotterdam. Overigens heb ik daar ook juist, zeker in het centrum gezegd, van nou, er moeten meer 30 km per uur straten komen. Omdat het ook voor de verkeersveiligheid juist heel belangrijk is in de leefbaarheid. En ik heb zelf, en het staat nog op YouTube, zelf in de auto een paar rondjes gereden. Eén keer dat ik gewoon me hield aan de maximum toegestaan snelheid, namelijk vaak 50. En hetzelfde rondje dan, maar dan me begrensd op 30 km per uur. Het maakt geen zak uit. En zeker in binnensteden
4: geen toeterende
6: maakt dat niet uit. Want dan ben je iets sneller bij het stoplicht waar je stil moet staan. En dat is natuurlijk wel de realiteit in binnensteden. Ja. Dus ik vind niet dat je daar dogmatisch naar moet kijken. Nee. Maar het klopt, daar zitten wel heel veel politieke keuzes in. Ja. En steden gaan er anders mee om.
4: We gaan straks over die verkeersveiligheid ook hebben. Maar voordat we verder praten, willen we heel graag weten of we te maken hebben met een beetje een autoliefhebber. Het is namelijk tijd voor
7: De pijlstok.
4: In welke auto wordt u gereden?
6: Een BMW i7.
4: Met dat hele grote scherm achterin ook?
6: Ja, en het is echt met een raster voorop. Wat echt. Daar zal een willekeurige Rotterdammer zou zich daar niet voor schamen. Zeg maar.
5: Ook met verlichting in de grill.
4: Ja, elektrisch dus.
5: Ja.
6: Elektrisch, ja.
5: En de eurocommissarissen klagen over Brussel-Straatsburg. Maar is het voor die minister van... Is het wel goed elektrisch?
6: Ik heb er geen last van. Nee zeker.
4: Lekker.
6: Maar waar klagen ze over dan?
5: Range.
4: Tussen
6: doorladen. Nee. Ja, ik woon in Rotterdam. Van Rotterdam naar Den Haag. Dat
5: lukt wel. U moet ook nog eens ergens anders.
6: Ja, ik ga ook met de auto naar Brussel en ook naar Luxemburg. En dat redt hij allemaal. Dus dat is prima. Ja.
5: En als bij magie is die, als u terugkomt bij de auto's, die weer opgeladen. Zo werkt dat natuurlijk voor een minister.
6: Ja, zo gaat dat, ja.
5: En privé? Wat rijdt u privé?
6: Ja, dat is een Skoda Kamiq. Dat moet ik even uitleggen.
4: Wow. Uw vrouw heeft thuis een broek aan qua autokeuze.
6: Nou, zo is het. Nou, wij woonden in Rotterdam-Noord. Inmiddels zijn wij verhuisd. Maar wij woonden heel lang in Rotterdam-Noord. En daar, zij vond parkeren natuurlijk gewoon op smalle parkeerplekjes. Ja. Vond ze toch prettig om een kleinere auto te hebben.
5: Ja.
6: En dat snap ik wel, want het was ook wel heel erg passen en meten af en toe.
4: Maar, ja, ik begrijp wel dat dit niet helemaal de droomauto is.
6: Nee, maar wij gaan ook dit niet uitzenden. Dat is wat we afgesproken hebben.
4: We knippen verder niet. Ja. Wat is wel de droomauto?
6: Ja. Nou, ik heb er nu net een derde kleintje bij gekregen. Dus dat is de volle achterbank. Hè?
4: Ja.
6: Dus en dat past niet helemaal in die Kamiq. Ja. Dus we zijn nu wel aan het kijken naar...
5: past niet helemaal. De Kamiq is volgens mij understatement.
6: Ja,
5: van,
6: nee, dat is, van maar daar zijn we goed in de politiek. Hè? Ja. Understatements. Maar het is een... Nee, dus we zijn wel aan het kijken van wat wij moeten doen. Maar we hebben er geen keuze gemaakt. Maar misschien hebben jullie nog wat tips. Voor zo'n...
5: 3 kinderen op de achterbank.
6: In zo'n situatie.
4: Ik zou voor een 7-zitter gaan, maar dat is wel weer lastig parkeren dan.
6: Ja, maar we hebben nu wat meer ruimte. Ja.
5: Iets meer ruimte.
6: Zijn het vuist.
4: Ja. Oh ja.
5: Ja, zijn er merkvoorkeuren? Of is het dat...
6: Maar dat heb ik niet. Ik ben niet zo, materialistisch.
4: Nee.
5: Dat was heerlijk.
4: Maar dat ik vroeg ook wel naar de droomauto. Hè? Ja. Niet naar... De praktische.
6: Nee, maar ik heb niet. Ik ben dus ook niet zo. Nee. Dus omdat ik niet materialistisch ben. Er is niks. Ook met kleren niet. Ik heb niks van dat ik iets geweldig vind. Dus daar moet ik jullie in teleurstellen. Dus daarom kijk ik ook naar jullie tips. Ja. Als maar rijdt.
5: Kijk, als je bij hetzelfde merk blijft, heeft Skoda natuurlijk grotere auto's.
6: Ja,
5: die natuurlijk heel veel value for money bieden. Ja. Waarvan de BMW 5-serie bijvoorbeeld, weet ik nog vrij expliciet dat zij er kunnen 3 kinderstoeltjes op rij. Ik weet niet of het echt zo is.
6: Ja. Eentje is inmiddels dat een beetje ontgroeid.
5: Je hebt inderdaad wel een beetje ruimte met 3 kids.
6: Dat is het.
4: Je luistert naar de Nationale Autoshow en onze gast is verkeersminister Vincent Karremans. We hadden het net al even over het onderhoud van het wegennet, van alle kunstwerken die er ook in dat wegennet zitten en alle andere zaken. Maar het piept en kraakt, hè? Het wegennet. Hoognodig onderhoud zorgt voor veel wegwerkzaamheden, ook een hoop vertraging voor veel mensen. Was u een beetje goed op de hoogte toen u begon aan deze job, hoe erg het was?
6: Jawel.
4: Was het toch nog even schrikken?
6: Nee, maar ik ben ook mobiliteits- dus verkeerswethouder in Rotterdam geweest. En daar zit heel veel oude infra omheen. Hè? Dus, daar was ik wel mee bekend. En overigens, je zegt kunstwerken. Nou, ik ga ervan uit dat jullie luisteraars weten natuurlijk heel goed wat dat betekent. Ik wist dat nog niet toen ik verkeerswethouder werd. Dus ik weet nog mijn eerste teamscall met Rijkswaterstaat. En die gingen uitleggen, kunstwerk 85 zie je daar. En ik zat te zoeken naar een of andere mooi standbeeld. En ik was daar dus een kwartier naar aan het kijken. En dat ik zei, ja, maar waar staat dat kunstwerk dan? Werd ik natuurlijk uitgelachen.
4: Ja. Dat is gewoon elke ontgroening met een nieuwe minister, denk ik.
6: Ja, maar die ontgroening had ik gehad voordat ik kwam op infra als minister. Ja.
5: Waar is het misgegaan met het onderhoud? Is het misgegaan?
6: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we daar te weinig rekening mee hebben gehouden. Is dat er zo'n enorme onderhoudsgolf op ons af zou komen.
5: Ja.
6: En het is ook zo dat we heel vaak wel gezien hebben dat die infra die is aangelegd toch best wel goed was. En het nog wel een paar jaar lang door kon.
4: Af en toe met een beetje pleister plakken.
6: Ja, maar op een gegeven moment zit daar een grens aan.
4: Ja.
6: Hè, dus dat we elke keer gedacht hebben, het kan nog wel even door. Maar het centrum met een huis, op een gegeven moment kan je dat niet meer met onderhoud doen. En dan moet je het vervangen. Daarnaast is het ook echt de zwaarte van vrachtauto's, elektrische vrachtauto's, zijn heel veel zwaarder dan die dieseltrucks. Hè? Dus elke keer een klap voor een brug of een viaduct. Dus dat gaat op een gegeven moment ook gewoon harder. Hè, dat hebben ze ook in de jaren 60 niet kunnen voorzien. Dus ze hebben ook niet toen kunnen rekenen met de aantallen die er nu overheen gaan en met de zwaarte van die voertuigen. Dus het is ook niet helemaal te voorkomen. Ja, maar dat heeft allemaal bijgedragen aan het feit dat we nu in de situatie zitten.
4: Maar toch, wij doen dit programma al een tijdje. We hebben ook met uw voorgangers gesproken. Die hebben dit ook allemaal gezegd.
6: Ja.
4: Ja, dus ergens is er ook iets in het beleid geweest.
6: Ja, ook omdat ik in de politiek... wij hebben het ook over heel veel vergezicht. Hè? Dus dat is natuurlijk ook vaak politiek interessant. Hè? Om te zeggen, nou, ik wil een nieuwe lijn, een spoorlijn. Of ik wil een nieuwe... verbinding tussen...
4: De Karremans Corridor.
6: Om maar wat te noemen.
5: Door het Groene Hart. Want ja, daar was ooit een snelweg ingetekend in de jaren 50. Ja.
6: Dus het is... Dus je kan er van alles bij bedenken. En dat heeft toch altijd een beetje voorrang gekregen. En het is ook niet... Het is ook vaak dat nieuwe projecten... Die ontstaan niet omdat een wethouder... Of omdat een gedeputeerde denkt van... Want daar begint het vaak. Hè, dus het zijn vaak lokale bereikbaarheidsproblemen die we oplossen. Denk van, nou, ik wil graag dit doen. Dus ik zoek een project om maar eens even mijn naam aan te verbinden. Helemaal niet. Vaak zijn er ook gewoon echt reële problemen. Hè, bereikbaarheidsproblemen. Ja. En is er ook gewoon echt nieuwe infra nodig. Nog steeds. Hè, dus het is ook goed dat we daar nog steeds mee bezig zijn. Maar ondertussen zijn we dat onderhoud wel een beetje vergeten. En is er niet echt... goed op doorgepakt. En dat ben ik wel voornemens nu wel te doen. En dat is niet leuk, hè? Want dat betekent echt wat voor heel veel nieuwe aanlegprojecten... waarvan we zeggen, ja, daar hebben we nu echt even geen geld voor. En dat moet echt op de lange baan of gewoon niet meer.
4: Zijn die ook al heel duidelijk benoemd?
6: Nee, we zijn nu bezig om een afwegkader te maken. Omdat ik niet wil dat het heel erg een spelletje wordt van wie het beste lobby die wint. Hè, dus dat moeten we gewoon. We hebben tegen de Kamer gezegd: jongens, we willen dit echt op een ordentelijk goede manier doen. Echt objectiveerbaar en transparant. Zou we zeggen, nou geef ons nou elementen mee aan de voorkant. Wat je belangrijk vindt, bereikbaarheid of ontsluiting van woningbouw of economische ontwikkelingen. Dus hebben ze allemaal moties voor ingediend. En een aantal moties zijn aangenomen, een aantal niet. En die elementen in die moties die zijn aangenomen, die zijn we nu aan het verwerken in een afweegproces, afwegkader eigenlijk. Dus we zeggen, nou, als we het geld wat we hebben, geven we eerst uit aan bijvoorbeeld, laten we zeggen, zorg dat alles veilig is. Vervolgens uit aan projecten die heel ver in de realisatiefase, ik zeg maar wat, hè, want dat moeten we nog allemaal met de Kamer bespreken. Maar maak je eigenlijk een trappetje waar je het geld aan gaat uitgeven. Ja, en als je net van dat trappetje valt als project, ja, is dat heel zuur. Maar dat is wel de realiteit de harde realiteit van dat we gewoon meer geld aan onderhoud moeten besteden.
4: En wanneer gaat dit duidelijk worden?
6: Dus dit afweegproces, dit kader, dat gaat over 2 weken naar de Kamer toe. En na de zomer willen we die hele herprioritering rond hebben. Zodat iedereen ook weet waar die aan toe is.
5: Dat is best rap voor in Den Haag.
6: Ja. Ja, maar dat is wel nodig. Want die projecten die worden elke dag... Over sommige bruggen gaan echt letterlijk meer dan 100.000 auto's per dag. Ja, die kunnen ook niet wachten.
4: Nee, u had het ook over de veiligheid. Hè? Ja. Want we zien ook wel... In andere landen, we hebben het in Italië gezien, ook constructiefouten daar, maar ook in Amerika, waar ook hele oude infrastructuur zit, dat gewoon op een gegeven moment instort.
6: Ja.
4: Moeten we ons daar zorgen over maken?
6: Nee, je hoeft daar geen zorgen over te maken, hoewel we natuurlijk het nooit, laten we zeggen, we zijn niet voor niets dat wij natuurlijk ook nog steeds wel eens constructiefouten ontdekken. Mm-hmm. En dan ook maatregelen nemen. Hè? Dus Rijkswaterstaat werkt ontzettend veel goede mensen die dat doen. Maar wij zorgen natuurlijk altijd dat, dat we niet te maken krijgen met een staat van de infra die dergelijk slecht is dat je echt ongelukken krijgt. Maar daarvoor zullen we ook wel keuzes moeten maken. Want dat kost ook geld. Ja. Hè, om dat goed in orde te krijgen. En dat wil ik nu wel doen. Hè? Dus om te voorkomen juist dat we in die situatie terechtkomen. Maar daar is nu geen sprake van acuut gevaar op ons hoofdwegennet. Maar dat wil ik ook graag zo houden.
5: Ja. Er komt geld bij, maar hoeveel geld zou erbij moeten komen? Hoeveel geld komt erbij in deze kabinetsperiode?
6: 9 miljard. Dus 9 miljard. Er gaat wel echt voor het eerst in tijdig ook wel echt flink meer geld naar infra. Hè. Dus het is niet voldoende om alles op te lossen, maar zonder dat geld was ik veel verder van huis geweest. Hè. Ja. Dus ik vind het wel heel fijn dat ik dat geld heb.
5: Ja.
6: En het is ook een beetje, ik ben ondernemer geweest. Je gaat het op een gegeven moment ook gewoon doen met het geld wat je hebt. Om daar zo creatief mogelijk mee om te gaan. Om zoveel mogelijk resultaten te boeken voor Nederland.
5: Ja. Zit daar nog veel winst? Ja, we hadden het net even over de pijlers natuurlijk van de bruggen. Die niet in de vaarwee. Zit daar gewoon echt nog grote klappen?
6: Maar je kan ook kijken hoe ik er eigenlijk naar kijk ook. Is dat bijvoorbeeld dat ik ook laat meewegen van. Nou, in sommige gevallen is het best verstandig om te zeggen van. Nou, we gaan hier in plaats van vernieuwen gewoon een aantal ingrepen doen waardoor zo'n brug of tunnel of viaduct 20 jaar verder door kan. En dan gewoon terugrekenen naar wat kost het me per jaar.
5: Ja.
6: En als dat enigszins goede deal is, dan zeggen we oké, dan doen we dat. Is bijvoorbeeld, kan ik voor wijze van spreken 20 miljoen euro 20 jaar eraan plakken of voor 30 miljoen euro 100 jaar? Ja, dan moet ik voor iets meer geld kiezen voor de 100 jaar.
4: Natuurlijk. Maar ja, goed, dan zit je ook nog weer met onzekerheden dat je niet weet hoe de wereld erover.
6: Nee.
4: 20 is makkelijker dan 100 jaar. Zeker. Maar ja. Zelfs dan is het moeilijk. Ja, denk
6: maar
4: ik.
6: We zijn nu beter in staat dan bijvoorbeeld in de jaren 60 om vooruit te kijken. Hè? Dus dat werd dan wel zeker in de wederopbouw van het land. Hè, werd vooral gezegd: oké, huizen, woningen. Nou, ja. We weten in Rotterdam zeker vandaag. Heel erg nagedacht over. Maar dat snap ik ook, omdat ja, die noodzaak was er toen gewoon om te bouwen. En nu hebben we wel de luxe, relatieve luxe, om daar wat beter over na te denken.
4: We praten zo door hier op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de minister.
5: Ja, Vincent Karremans, mede-Rotterdammer. Of verkeersveiligheid.
4: Niet van mij, hè?
5: Ja, van mij wel mede-Rotterdammer. Verkeersveiligheid. Ik kom er ook wat vragen over budget, maar het is wel heel veel over geld gegaan, dus misschien moeten we ook door naar andere onderwerpen. Dus blijf luisteren.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
8: AI, chips, cybersecurity, social media, quantum en entertainment. Je hoort het allemaal in de Grote Tech Show met Ben van den Burg en Joe van Buurik.
9: Mogen AI-agents zoals die van OpenAI en Perplexity toegang tot je bankrekening om geld uit te geven? En vooral, mogen ze dat dan doen bij webwinkels als die van Amazon? Nou, daar lijkt het niet op, want Amazon heeft Perplexity deze week voor de rechter gesleept. Omdat je met Perplexity's AI-browser Comet dingen kan bestellen. En dat mag niet, zegt Amazon, dat schendt onze gebruiksvoorwaarden. Amazon, Perplexity, piept terug, wij worden gepest. En we willen alleen maar innoveren. Ben, wie heeft er volgens jou gelijk?
10: Ja, dit is zo'n interessant onderwerp. Dit is de kern van de verandering, naar mijn idee, op dit moment die plaatsvindt. En dat is, waar gaat de waarde zitten?
9: Ja.
10: Wie heeft er gelijk?
9: Ja, wie heeft de marktmacht?
10: Daar gaat het nu om. Kijk, als je nu puur kijkt, weet je, Perplexity, dat is echt een boevenpartij. Hè? Die screpen, die doen alles om te innoveren. En dat doen ze best wel goed. Want
9: ze gaan voorbij paywalls van nieuwsites. Ze pakken nog meer data dan OpenAI ooit heeft gepakt.
10: Dus als ik nu gewoon plat kijk van, ja, dan heeft Amazon nu natuurlijk gelijk. Want Perplexity doet illegale dingen. Weet je, als je gewoon alles scrept, terwijl iemand zegt, je mag niet screpen en je doet het wel, dan moet je niet doen.
8: Verder luisteren naar de Grote Tech Show? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
11: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
12: De afscheiding van Friesland.
13: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
12: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
14: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
15: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
20: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
0: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het kansrijk adviseren van leerlingen in groep 8 van de basisschool werkt niet, meldt nu.nl. Bij twijfel krijgen achtste groepers vaak een hoger schooladvies dan ze daadwerkelijk aankunnen. Als blijkt dat het niveau te hoog is, moeten ze worden teruggezet. En dat levert scholen vaak problemen op. In Rotterdam-Delfshaven is een voetganger omgekomen door een ongeluk met een tram. De man of vrouw kwam gisteravond laat onder de tram terecht en overleefde dat niet. De straat was een tijd lang dicht voor onderzoek en de politie is nog op zoek naar getuigen die meer over het ongeluk kunnen vertellen. Er zijn hier weer steeds meer plofkraken. Vorig jaar gebeurde het maar een paar keer, maar sinds Duitsland meer maatregelen heeft genomen, komen de plofkrakers terug, schrijft de Telegraaf. Dit jaar waren er al 20 kraken. De laatste was vannacht op een geldautomaat in Vlaardingen. Daar zijn huizen ontruimd en is veel schade. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn het afgelopen etmaal zeker 7 doden gevallen. 5 slachtoffers vielen bij incidenten in de regio Gerson. De andere 2 in Zaporizhia, waar vooral de industrie werd geraakt. Gisteren was daar nog een tijdelijk bestand om bij de kerncentrale een stroomkabel te repareren. En in Kerkrade is een auto vannacht de zijkant van een huis binnengereden. De 2 inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Op beelden is te zien dat de auto een raam eruit heeft gereden. De politie onderzoekt de oorzaak. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
21: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
4: We zijn op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en we spreken met minister Vincent Karremans. Fijn dat we hier te gast zijn in de Maaszaal.
5: Maaszaal. Ja. Hoe noemde u zelf deze zaal? Een beetje saai, geloof ik. Is, dat was niet de favoriet.
6: Ja, nee. De meest vreselijke vergaderzaal van Nederland, denk ik. Ja. Ja, geen daglicht.
5: Nee, dat is heel ver van buiten. Ja, niet direct.
6: Ja. Nee. Ja, je kon al net zien dat het nog geen nacht is. Ja. Ja.
4: Nou klinkt 9 miljard als een fantastisch bedrag. Waar
6: in infra is het niks.
4: Nee, precies. Nee. Is niks. En advieskantoor Boston Consulting Group die zegt ook: Nederland moet eigenlijk 280 miljard euro investeren om de infrastructuur op peil te houden.
6: Ja,
4: ja, dan is 9 miljard inderdaad een druppel op de gloeiende plaat.
6: Ja, en wij hebben zelf nu voor de looptijd over dit fonds, want dit gaat over een langere periode, is het tekort 80 miljard als je alles wil doen. Hè, dus het is inderdaad dan 9 miljard is inderdaad dan niet genoeg. Hè, dat zei ik net ook. Maar nogmaals, we waren veel verder van huis geweest als we geen geld hadden gehad of zelfs als er was bezuinigd op INW. Dat is gelukkig niet het geval. Maar ik ben ook wel ondernemer genoeg om te zeggen, oké, dit is het. Ik ben ook realistisch genoeg om te zeggen van, er komt niet meer geld bij nu deze op korte termijn. Dus dan ga ik kijken hoe ik dat geld het beste kan inzetten.
5: Enorme bedragen. 80 miljard was het bedrag wat u noemde. En ik vroeg me af, over welke periode is dat?
6: Komende 12 jaar.
5: Dat is wel serieus.
6: Ja. Dat is als je alles wilt doen. Hè? Dus ook inclusief een lelielijn aanleggen en noem maar op. Hè? Dus daar zit echt alles in. Maar dan moet je dus ook keuzes in maken.
5: Ja. Ja. Komen we daaruit om die keuzes te maken?
6: Jawel, uiteindelijk gaat dat ook. Ben ik ook wel echt wel optimistisch over dat lukt, hoor. Dus ook als je die zegt van, nou, we gaan op een aantal regelgeving gaan we zeggen, nou, dat gaan we echt fors minder doen. We gaan echt op basisfunctionaliteit focussen in plaats op de hele kerstboom volhangen met functionaliteiten in zo'n infraproject. Dus ja, ik denk dat daar echt wel heel veel mogelijk is om in ieder geval de basis op orde te brengen, wat echt nodig is in Nederland voor de komende jaren.
5: Zo'n lelielijn, we zijn niet van de auto, we zijn van de auto's, niet van de treinen. Maar dat, zou daar ooit een privaat-publieke samenwerking voor financiering? Zou iemand zich daaraan durven branden? Of is dat een ingewikkelde?
6: OV is mee, daar valt geen geld mee te verdienen met OV. Ja. Hè? Dus dat is ook de overheid legt echt flink veel geld bij op OV. Maar goed, dat zullen we zien. En de staatssecretaris komt binnenkort met een onderzoek gedaan, hè, door Klaas Knot naar hoe zou je de lelielijn mogelijk kunnen maken. En de staatssecretaris gaat daar binnenkort op reageren.
5: Ja. We gaan nu veel over onderhoud gehad, maar ja, wanneer gaan we die vertraagde wegenprojecten weer opstarten?
6: Nou, daar zal sowieso stikstof natuurlijk voor moeten worden opgelost. Ja. Dus het kabinet is nu hard aan het werk om dat stikstofpakket te maken. Dat is daar echt randvoorwaardelijk voor. En daarna kunnen we pas aan de slag. Dus dat is daar helemaal van afhankelijk.
4: Betaalbaarheid van de autorijden is niet uw portefeuille natuurlijk. Maar het is voor ons wel van belang.
6: Ja.
4: Heel veel mensen klagen op dit moment. Hè. De betaalbaarheid van autorijden is gewoon heel erg lastig. Merken we aan de pomp natuurlijk. Ja. Werkgevers maken zich druk over de pseudo-eindheffing.
6: Ja.
4: Daar komt wel iets van een oplossing voor, begrijp ik. Hoe denkt dit kabinet om betaalbaarheid van autorijden weer een beetje terug te krijgen?
6: Nou, het is natuurlijk zeker vanuit dit ministerie is het altijd een aandachtspunt. Hè. Dus ik heb gisteren nog met Christiane van der Wal van de BOVAG daarover gesproken. En we spreken natuurlijk in het kabinet ook over. Zeker in het licht ook natuurlijk van wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En hoe dat een effect heeft op onze energieprijs hier. En gewoon de prijs aan de pomp. Dus dat is natuurlijk wel iets wat we heel erg in de gaten houden. Tegelijkertijd hebben we niet daar een silver bullet voor om dat op te lossen. Hè. Zo reëel moet je natuurlijk ook zijn. En elke euro die je daarin wil steken, bij wijze van spreken, dat heb ik ook al heel vaak gezegd. Toen die crisis op zijn hoogst was, is van elke euro die je zou willen gebruiken om verlichting te bieden, je moet ook ergens vandaan komen. Hè? En juist, en die komt ook vaak van de automobilisten, want dat zijn de mensen die werken. Dus het is ook een beetje broekzakvechtstelling in dat verhaal. En een beetje symbolisch worden dan. Maar het is natuurlijk wel iets waar we natuurlijk op letten.
4: Ja, we krijgen toch wel een beetje het gevoel, hè, en automobilisten ook wel, dat zij toch eigenlijk uiteindelijk vaak de kop van jut zijn. Het bokkie.
6: Ja, maar tegelijkertijd als je kijkt van wat de staat ophaalt aan belastingen met betrekking tot automobilisten. Ja, dat vloeit vrijwel direct terug naar het hoofdwegennet naar de infrastructuur. Ja. Sterker nog, de komende tijd gaat dat ook niet alleen opgebracht worden door de automobilisten. Hè. Dus ook die zin moet je dat ook een beetje relativeren. En ook realistisch zijn dat wij ook niet, even een paar honderd miljard klaar hebben staan om korting te geven op belastingen of op accijns.
1: Nee, nou, zoveel korting hoeft er ook maar niet op. Maar we moeten een stap naar volledige elektrisch maken. Ja, hoe dan?
4: Ja, we hebben ook een stukje infrastructuur voor nodig.
6: Netcongestie, hè? Ja. Dat is natuurlijk daar een groot probleem. Dus daar hebben we een aparte staatssecretaris voor die zich daar nu helemaal op richt. Want dat is natuurlijk wat het tegenhoudt. Ik was bij Lidl, die zijn nu helemaal overgestapt naar elektrisch vervoer. Nou, hartstikke goed. Die hebben dat op tijd gedaan, hè, voordat ze echt problemen kregen met netcongestie. Maar bedrijven die vergelijkbare stappen willen maken, ja, die worden daar heel erg in bemoeilijkt. Hè. Dus dat is echt een kopzorg van het kabinet. Dus we krijgen allerlei manieren om dat te doen. Hè. Ook met batterijen. Mm-hmm. Dat je dat veel meer slimmer kan gaan inrichten. Kijken ook van nu is het natuurlijk zo dat die netbeheerders rekening houden met maximale gebruik van het stroomnet. Hè. Daar wordt ook naar gekeken. Daar worden pilots op gedraaid. Dus er zit ook best wel wat in het vat. Daar is het ook zo dat het natuurlijk, omdat het gaat om onze energieinfrastructuur, dat je daar heel zorgvuldig mee om moet gaan. Hè. Want dat is, ik zie de nieuwsberichten in de Kamer debat natuurlijk ook al voor me als het op het moment dat het even misgaat. En terecht, hè, dus dat snap ik ook. Dus dit is een proces waar we zo snel mogelijk, maar wel zorgvuldig mee bezig zijn.
4: Maar ja, want het wordt vaak met het wegennet vergeleken, hè? Het elektriciteitsnet. Je bouwt op die piekmomenten. Nou, het wegennet ook, hoewel door de week.
6: Ja, dat voel je vaak niet zo. Nee,
4: nee. Nee toch? Ja, door de week heb je niet het gevoel dat er nog iets anders is dan een spits.
6: Als wij zoveel vierkante meters asfalt moeten hebben, zodat elke auto per definitie altijd zou kunnen doorrijden, ja, dan zouden wij weinig groen meer overhouden. Nee.
4: Ja, precies. Verkeersveiligheid. Een thema waar al jaren over gepraat wordt, ook in dit programma. Hè, en met elke minister weer. Die heeft altijd de ambitie, die minister, om het aantal slachtoffers naar beneden te brengen. Dat zal niet anders zijn, denk ik.
6: Nee, het zou gek zijn als dat andersom zou zijn.
4: Ja, nee, precies. Alleen we zien het maar niet echt verbeteren.
6: Nee, dat klopt. Je ziet het ten opzichte van het van
4: het wordt slechter
6: 24
4: zelfs.
6: Was het in 25, hè, want daar hebben we nu de cijfers van. Is het veel slechter geworden? 84 extra doden in het verkeer.
4: Ja, 759.
6: Ja, en dat zijn dus meer dan 2 mensen per dag die 's ochtends van huis weggaan en niet meer thuiskomen. We zien daar echt een stijging in voor ouderen op e-bikes. Ook eenzijdige ongelukken zien we daar natuurlijk ook. Ook natuurlijk conflicten komen met auto's. Dat is natuurlijk heel zorgelijk. Dus je moet goed kijken waar het door komt. Hè. Dat is wel even belangrijk. Tegelijkertijd zien we ook veel hoopvolle ontwikkelingen als het gaat om verkeersveiligheid. Waaronder dat auto's steeds slimmer en dus ook veiliger worden. Met elkaar communiceren. Dus die technologie die helpt echt om die verkeersveiligheid te verbeteren. Maar er zijn heel
4: wanneer
6: veel
4: dingen ga je
6: die
4: beginnen,
6: we moeten doen om dat te doen.
5: Nou ja, nee, ik zou bijna zeggen, we hebben de auto's wellicht het probleem niet meer zo.
6: Nee, je ziet ook op Rijks, kijk, op het moment dat een fietser in botsing komt met een auto, ongeacht wiens schuld het is, dat is nog even tweede. Dan loopt het voor de fietser natuurlijk vaak niet goed af.
5: Dat klopt.
6: Dus dat is wel iets. En daarom zeggen we ook zeker voor ouderen met e-bikes, die ook natuurlijk een bepaalde snelheid hebben.
5: Ja.
6: Draag nou alsjeblieft een helm. Want het is echt, dat kan 60-70% van het hersenletsel waar je vaak van aan overlijdt, kan dat voorkomen. En toch zien we nog heel veel, zeker mannen, die dat vertikken, oudere mannen, ik heb het niet over jullie hoor, die dat niet willen doen.
5: Nee. Maar ja, wat gaan we daar dan aan doen? We zoeken naar concrete maatregelen
6: Een van de dingen die ik nu doe en nu in wetgeving aan het voorbereiden ben, is dat er vanaf september 27 komt er een verplichte een helmplicht. Een plicht is altijd verplicht. Ja. Voor jongeren op e-bikes, waaronder op fatbikes. Wij komen uit Rotterdam. Ja. Dan weet je ook wat de fatbike is.
4: Nou, in Amsterdam ook hoor.
6: Ja, dat geloof ik. Ik ben heel veel van Nederland. En daar zijn we al heel voortvarend mee aan de slag. Dus daar komt echt een verplichte dat je een helm op moet. Ja. En wat wij dan ook verwachten, en je ziet dat ook in andere landen, is dat ook zie je dat een dergelijk effect dan ook optreedt. Moeten we met eigenwijze Nederlanders natuurlijk nog wel zien. Maar op het moment dat jij tot je 18e een helm hebt, ik wil dat graag ook bij mijn eigen kinderen als ze fietsen, dat ze een helm op doen. Zeker in het verkeer in Rotterdam. Is dat ze op een gegeven moment, als ze 18 zijn, die helm moeten afzetten. En nu is het de stap dat je helm moet opzetten.
5: Ja.
6: En dat het dus eigenlijk zo genormaliseerd wordt. Ja. Dat normaler is.
5: Niet als een jaar of 6-7 krijg je die helm nog wel op. En daarna denken ze van
6: En op normale fietsen komt er geen helm fietsen. Maar op e-bikes, waar je jongeren toch veel op ziet, wordt dat wel verplicht. En je ziet ook, jongeren kunnen moeilijker risico's inschatten in het verkeer. Met die snelheid omgaan. En daar zie je enorm veel ongeluk.
5: Blijkbaar die ouderen ook, want die...
6: En daarvan zeggen we ook, en dus ik ben ook bij mijn eigen fietshandelaar langs geweest, en ik vroeg van, hoeveel helmen verkoop je nou? Ja, toch nog wel best wel weinig bij een e-bike. Hè? Dus we kijken ook naar mogelijkheden, hoe kunnen we dat nou stimuleren? Afspraken maken met fietshandelaren. Voor de zomer kom ik nog met een verscherpte verkeersveiligheidsaanpak. Dus ook dat pak ik gelijk op. En ook gewoon pragmatisch, hè? Wat kunnen we op elk punt doen om het aantal slachtoffers in het verkeer zoveel mogelijk te voorkomen?
5: Nou ja, misschien hoeft alleen niet een helm tussen 18 en 55 en daaronder en daarboven gewoon op een elektrische fiets gewoon verplicht een helm.
6: Ja, alleen dat is natuurlijk, die vraag krijg ik natuurlijk heel veel.
5: Yeah.
6: Van verplicht het maar gewoon, dan is het opgelost. Hè. Dat, helaas werkt dat dus niet zo. Nee. Voor delen wel, hè. Dus vandaar voor de jongeren, omdat daar veel draagvlak voor is. En ouders daar natuurlijk ook makkelijk een belangrijke rol in kunnen spelen. Is dat wel heel kansrijk. Alleen wat we zien is dat er heel weinig draagvlak is om een algemene helmplicht in te voeren in Nederland. En op het moment dat er weinig draagvlak voor is, dan gaan mensen dat dus ook niet doen, ook al is die regel er. Dat weten we ook uit voorbeelden in het verleden.
4: We hebben ook het gebruik van de scooters zien instorten sinds de helmplicht daar wel.
6: Ja, die zijn allemaal overgegaan naar de fatbike.
4: Ja,
6: en dus daarom dat we daar natuurlijk ook iets aan doen. Maar wat je dan krijgt, dan krijg je dus, zoals dat heet, een dode letter, een wet die niet werkt. Ja. En je krijgt maar één kans om dat goed in te voeren. Want je kan dan niet zeggen, zoals ik nu bij mijn kinderen van 2 en 5 doe, nu echt de laatste kans om naar boven te gaan. dat werkt met wetten, werkt dat niet.
5: Met kinderen werkt het belangrijk.
6: Het is geen good parenting. Dus ik ben er niet trots op. Maar ik denk dat veel mensen met jonge kinderen toch wel herkennen. En nu echt. Hè, en dat werkt niet met wetten van, en volgend jaar gaat het echt gelden. Nee. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus
4: wat wel vaak goed werkt, is het goede voorbeeld geven.
6: Ja.
4: Draagt de heer Karreman
6: zeker
4: op de fiets?
6: Ja, absoluut. Ja? Doe ik ook echt. Ja op mijn e-bike. En ik breng mijn kinderen weg in zo'n bakfiets. Waarvan ik al het eerst geroepen heb. Dat is voor GroenLinksers. Maar ik zit er nu zelf ook op.
5: Toch handig, hè?
6: Toch handig. Ja. Zeker in een steden waar veel verkeer
4: geworden.
6: Nee, ik ben zeker niet pro. En dan draag ik een helm. Maar ik ben wel de enige. Op het schoolplein.
4: Ja.
6: Maar ik draag hem met trots. Ja. Ik heb wel een helm uitgekozen. Ook met advies van mijn vrouw. Van die er wel een beetje uitziet. Want dat is ook met helmen. Heel veel helm. Ja, helmen zien er gewoon niet uit. Ja. Joh. Dus we moeten de helm ook weer een beetje cool maken.
5: Coole helmen inderdaad.
6: Maar ik heb nu een helm die heel erg lijkt op een snowboardhelm. En daar is het ook op een gegeven moment normaal geworden. Hè? Dus op een gegeven moment is het ook gewoon een kwestie van normaliseren.
4: Dat is één week per jaar.
6: Ja. Nee, dat heb je zeker een punt. Maar ik denk nog steeds, ik denk er ook wel ergens bij. Omdat ik ook, natuurlijk als minister, maar ook met mijn neus op de feiten wordt gedrukt van hoeveel mensen er toch omkomen in het verkeer. Ook jonge ouders. Dat ik denk van ja, potverdorie. Het zou je maar een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker in het verkeer. En het zou je maar overkomen. En dan denk ik toch van ja, je hebt die helm. Ik heb echt wel weerstand gevoeld om op te zetten. Kan ik heel eerlijk in zijn. Maar inmiddels als je dat 3 keer doet, is het echt weg. En als we dat. Niet dat ik geloof dat mensen mijn voorbeeld volgen. Maar ik doe het wel. Voor mezelf.
4: Dan heb je zo'n maatregel natuurlijk. Omdat het om verkeersslachtoffers gaat. Die heb je liever wat sneller. Maar u zegt september. Ja. Volgend jaar.
6: Ja, en ik waarom zou dat ook sneller, wachten? Omdat dat wetgeving is. Dus dat en daar hebben we nou eenmaal democratische processen voor ingericht. Dus ik moet langs
4: lastig,
6: beide kamers.
4: Lastig, hè, die democratie.
6: Ja, jongens.
4: In China gaat dat een stuk sneller.
6: Ja, China gaat dat zeker een stuk sneller. Maar ik ben blij dat we het hebben, laat ik het zo zeggen. Dus,
5: in China kunnen ze ook heel snel infrastructuur aanleggen.
6: Maar er zitten ook heel veel nadelen aan China. Hè. Maar het is ook een. Het punt is dat het is zo snel mogelijk. En als je zegt het is niet komend schooljaar, maar het schooljaar erop, dan klinkt het al wat dichterbij.
5: Dat is waar. Ja. En 30 kilometer in steden. Is dat ook nog een onderdeel van de oplossing?
6: Ja, en dat heb ik ook dus als wethouder zelf ook gedaan. Hè? Dus dat ik denk ook, daar moet je niet dogmatisch in zijn. Hè? Dus, maar je moet geen 30 kilometer maken van straten die uitnodigen om te rijden. Dat is hartstikke link namelijk. Want dan ga je dus heel veel verschillen krijgen in snelheid. Dus je moet wel de infrastructuur, je moet ook zoveel mogelijk aanpassen. Het hoeft niet met alleen maar drempels. Want nou kan je vertellen, als je achterin de ambulance ligt met een gebroken nekwervel, dan is het niet heel fijn. En voor de politie ook niet om ergens snel ter plekke te komen om heel veel drempels te hebben. Maar die 30 km per uur is wel belangrijk voor die verkeersveiligheid. Dat weten we ook. Dus dat zie je ook in steden waar die 30 km per uur zoveel mogelijk wordt ingevoerd. Daar zie je die aantal ongelukken echt dalen. En zeker in binnensteden doe je er nog steeds net zo lang over om er doorheen te gaan. Dus het rijtijdverlies is er amper.
5: Wat mij verbaasde, in Rotterdam geldt het voor de trams, maar in Amsterdam ook gewoon voor iedereen die op de busbaan of de trambaan, en dan maakt het niet uit of je een taxi wil, die mogen wel 50. En denk ik, als er geen reistijdverlies is, het best vreemd dat we andere voertuigen gewoon harder waren.
6: Maar ik weet niet, dat zijn keuzes die de gemeente maken. In Rotterdam was dat niet zo. Maar
5: in Rotterdam is het ook, de trams mogen 50.
6: Nee, niet. Nee, die moeten ook 30. En dat vonden ze best wel lastig. Maar ook trams, die gaan heel snel naar het stoplicht toe. Ja. Dus ik heb discussies gehad hoor met de RET en de bus. Die vonden dat niet leuk. Toen was ik ook verantwoordelijk over de RET. Dat maakte de discussie wat makkelijker. Want ik was in die zin in discussie met mezelf. Ja. Maar dat is zo. Alleen wat we zien in de praktijk, dus in de modellen zie je dan vaak dat er reistijdverlies is. Maar in de praktijk zie je dat het wel meevalt. Want heel vaak moet een tram toch stoppen. En of je dan nou eerder bent bij die opstopping of net een paar seconden later, maakt niet uit voor de totale reis. Ja,
4: tegelijkertijd, ik bevind me vaak in Amsterdam en daar zie je die 30 km per uur bordjes inderdaad op wegen die daar niet echt voor uitnodigen om die snelheid te rijden, maar meestal ietsje harder. Maar wat je ook meemaakt is dat juist door die elektrificatie van fietsen en de fatbikes en dergelijke, het verkeersbeeld wordt heel onrustig.
6: Ja, is ook zo. Ja, en kijk, het is ook niet dat wij dat. Ik denk ook niet dat we ooit op een punt gaan komen. Dat jullie straks met een van mijn voorgangers hier zitten en denken: nou, de verkeersveiligheid is opgelost. En dus daar komen elke keer, er komen steeds meer voertuigen bij. Er komen elke weer nieuwe uitdagingen op ons af. En die zullen we ook gewoon, om in WK-termen te zeggen, gewoon die bal zullen we op de stopdas moeten aannemen. En daar zullen we wat mee moeten doen. Alleen het is een. Dit is wel weer een typische uitdaging die je natuurlijk nu inderdaad in Amsterdam ziet, maar ook deels in Rotterdam. Het wordt steeds drukker, ook op fietspaden. En daar zullen we elke keer mee aan de slag moeten.
4: In welk voor rol? Want een van de manieren is natuurlijk handhaven.
6: Handhaven, absoluut. Dus ook kijken van, moeten we BOA's niet meer mogelijkheden geven om daarop te handhaven? Moeten we niet. We kijken ook naar voertuigen, we kijken naar gedrag. Moet je niet aparte. Moet je die voertuigen bij elkaar zetten of juist apart van elkaar? Moet je fat lanes voor fat bikes. Ja. Ja. Nou, dat hoeft dus straks niet meer.
4: Nee.
6: Maar
4: nee.
6: Fast lanes doen. Ja. En je ziet, en heel vaak is het ook experimenteren. Hè? Ja. Is ook kijken wat werkt nou in de praktijk. Want je kan in nota's kan je prachtige oplossingen bedenken. Ja. Maar een fiets of een auto rijdt niet over papier, maar over asfalt.
5: Wij geven ons je ziet al pas echt op als vrijwilliger om de fast lanes op de snelweg uit te proberen.
6: Doe maar zo. Die chauffeurs van mij die hebben ook zich ook aangemeld. Ja.
5: Handhaving betekent natuurlijk ook af en toe een boete uitdelen.
6: Ja.
3: ja, zijn wel heel erg gestrege instanties. Ja. Zeggen van, oh, dit jongen, dit kan eigenlijk niet meer.
4: Wat zeggen uw chauffeurs daarover? Ja.
6: Ja, die krijgen geen boetes. Nee, maar dat is ook zo. En dat heeft David Verweel, minister van Justitie, ook gezegd. Hè. De boetes zijn ook hoog. Hè. Er zijn genoeg onderzoeken die echt zeggen van, nou, het is echt, echt aan de hoge kant. En daar zou je wat mee moeten doen. Tegelijkertijd, als je dat doet, dat zegt hij ook. Hè. Ik zit in een duivels dilemma. Want ik vind wel dat dat zou moeten gebeuren. Maar op het moment dat ik dat doe, verlies ik honderden miljoenen. Ja, dat zijn salarissen voor politieagenten. Dus dat moet ik ergens anders vandaan halen uit die veiligheidsketen. Dus dat is het dilemma wat er in zit. Dus ja, het is een beetje onbevredigend antwoord. Hè. We praten niet goed. Tegelijkertijd is het ook, ja, als je er iets aan wil doen, dan betekent dat wel dat het ergens anders consequenties heeft.
1: Het gaat eigenlijk allemaal alles om geld hier bij de ministerie. Hè?
6: Uiteindelijk het politiek gaat natuurlijk in essentie wel hoe verdeel je schaarse middelen.
1: Ja.
6: En tijd en capaciteit. Hè. Uiteindelijk is dat waar de politiek om gaat. Zijn we niet altijd even goed in keuzes maken, maar dat is wel waar we voor zijn ingehuurd.
1: Ja. Bent u er wel goed in, keuzes maken?
6: Nou, ik hoop het.
1: Dat is niet een bevredigend antwoord.
6: Ik zal wel moeten. Hè. Dus dat is ook op die infra. Als ik zeg van ja, je wilt daar de basis op orde brengen, ja, dan zijn er keuzes nodig. En kan je niet zeggen, we schuiven het nog eens een keer verder voor ons uit.
1: Zou het helpen om dit de wederopbouw 2 te noemen? Hoor? Want we gaan zeggen.
6: Je mag mij noemen wat je wil.
1: Creëren.
6: Nou, ergens is het wel zo dat wij die hele wederopbouw die wij toen hebben gehad, nu stilletjes moeten overdoen.
1: Ja.
6: Omdat al die infra moet op een gegeven moment gewoon ook worden vangen. Ook de deltawerken. Dat beseffen mensen vaak niet. Maar we gaan nu, ik ga binnenkort een commissie aanstellen die zich gaat buigen over dat vraagstuk.
1: Ja.
6: Wat gaan we daarmee doen? Met mensen die daar verstand van hebben. En ja, dat is best wel ingewikkeld. En dat kost best wel veel geld.
1: Yeah.
6: En daar zitten best wel veel enorme belangen aan vast. Want wat er natuurlijk in 1953 is gebeurd, willen we niet, nog steeds niet, nog een keer laten gebeuren.
4: Nee, maar dat is natuurlijk met die wederopbouw en met de deltawerken heel erg zichtbaar geweest. Hè? Ik hoef niet te vertellen aan u hoe Rotterdam eruit zag vlak na de oorlog.
6: Precies.
4: Dus dat was allemaal heel erg zichtbaar. Ja. Nu is het, we hebben het misschien ook best wel goed met elkaar. Ja. Niet iedereen natuurlijk. Dan is het misschien ook moeilijker uitleggen.
6: Dat is het ook, hè? Als mensen die urgentie veel minder voelen. Dat is ook zo. Dus, en vandaar dat ik natuurlijk wel die agenda heb neergelegd. En nu is is dat niet te vergelijken met de situatie na bombardement met een kamerbrief die ik gestuurd heb naar de commissie van IW.
4: Kan soms ook als een bommetje vallen.
6: Ja,
4: misschien, maar
6: dat ook. Maar het is een. Maar je hebt wel gelijk. Dus de urgentie heeft natuurlijk vaak ook politiek ontbroken. Dat onze infra.
4: Nou ja, dat zien we ook met defensie. Hè? Nu,
6: maar we zien het zelfs oorlog, met infra. Dus... Is dat, vroeger gaven we bijna 3% uit aan infra. Ja. Inmiddels is het, 1,5% max. Misschien nog wel lager. Dus van ons bruto nationaal product.
1: Ja.
6: Dus je ziet echt dat die infra-uitgaven echt een heel stuk omlaag zijn gegaan. Dus daar zullen we ook op termijn ook wat mee moeten. En dat geld zou ook ergens vandaan moeten komen.
1: Ja.
6: Want ik kan het niet toveren. Ook op dit ministerie staat zelfs, geen, staat nee, zelfs op dit ministerie staat geen pinautomaat met gratis geld.
1: Nou,
6: dus ik heb hem nog niet gevonden.
1: Ja.
6: Dus, ja.
4: Nee, wel ruimte voor leuke uitjes. Namelijk met een full self-driving Tesla, zagen we een videootje.
6: Ja, maar ook niet alleen een leuk uitje in de zin van, nou, ik zit hier niet voor de leuke uitjes. daarvoor moet je geen minister worden, kan ik je vertellen. Maar wel omdat ik zelf wilde ervaren hoe dat is. Ja,
4: en hoe was het?
6: Nou, je moet nog wel zelf af en toe wat bijsturen. Dat wel. Maar het is ook natuurlijk niet self-driving, maar het is natuurlijk een supervised. Ja. En hij wordt ook boos. Nou, maar zo'n apparaat wordt niet boos. Maar die tik je even op de vingers als je niet goed oplet. En dat is goed. En ik denk ook dat er heel veel potentie in zit in zelfrijdend vervoer. En in dit soort technologie. Dus innovatie is mooi, is vooruitgang. Is goed.
1: Dat is waar. Tegelijkertijd al heel lang een belofte. Hè?
6: Ja.
1: Voelde dit al.
6: Ja, dat was internet ooit ook. Hè?
1: Ja. Maar het is toch wel sneller gegaan dan zelfrijden.
4: Wat is dat, internet?
1: Internet, ja. Daar kan je dingen opzoeken online.
6: Jullie zitten nog op de radio.
1: Ja, precies. Maar gaan we op grootschaal autonoom rijden?
6: Ja, denk het wel. Ik denk dat als je kijkt wat er in China en Amerika nu gebeurt, hè, is als je daar. Ik was laatst met het Koninklijk Paar in Miami. Dat ging toen over de maritieme.
4: Helemaal geen leuke tripjes.
1: Ja, ik weet het niet. Ja.
6: Nee. Nou, maar ja, luister, ik ben niet uit die jetlag gekomen. 4 uur slapen. Ik dacht, met die kleine kinderen van mij slaap ik slecht. En ik dacht, nou, ik ga er eindelijk eens een keer 2 uur in de hotelkamer, 4 uur per nacht slapen. En alleen maar aan het werk. Hè. Ja. En het is dan. En je bent daar en je ziet daar de.
1: Ik zie van die borrels aan het strand in Miami.
3: muziek van aan het weer.
6: Was het maar zo, was het maar zo. Ja, ik moet jou een week minister laten zijn, dan piep je wel anders. Maar het is...
4: Doe wel even al die regels erdoorheen.
6: Ja, precies. Ja, ja. Nee, maar dat, je ziet daar natuurlijk enorme ontwikkeling. En, dat is natuurlijk, en het biedt ook heel veel kansen. Hè. Dus ook voor mobiliteit, voor mensen die misschien nu niet meer zelf kunnen rijden. Maar ook voor, hoe ga je met ruimte om? Ja, dus moet je nog een parkeerplek dan voor je deur hebben? Of kan die gewoon aankomen rijden? En, dus het biedt ook heel veel kansen. Zeker voor grote steden, maar ook voor regio's. Hè. Ja. Dus mensen die, laten we zeggen, in minder dik bevolkte gebieden, dat je daar OV op zo'n manier gaat realiseren. Nou, daar zit ontzettend veel in. En deze technologie gaat echt ontzettend snel. Ja. Zeker als je kijkt naar wat er in andere delen van de wereld gebeurt. Dus ik denk, we moeten daar ook in onze planning natuurlijk wel rekening mee houden. Ja. En dat doen we nu ook. Hè, dus daar denken we goed over na. Want die technologie, dat is toch wel de les. Hè. Het heeft een lange aanloop nodig, maar vervolgens gaat het echt ontzettend snel.
4: Ja, en dan moet de regelgeving er ook klaar voor zijn.
6: Dat is één van de dingen die we aan het doen zijn. Ja.
4: Mooi. Hartelijk dank voor dit gesprek. Vincent Karremans, minister van Infrastructuur en Waterstaat. En we hopen elkaar in ieder geval nog wel een keer te spreken.
6: Leuk.
3: Ja, dit was de Nationale Autoshow. Luister onze aflevering terug als podcast.
4: Dat is op internet, hè?
3: Ja, is op internet, ja.
4: Abonneer je op onze feed en volg ons op de socials.
3: Ja. Mijn naam is Wouter Korsen.
4: En ik ben Meinert Schut. Tot volgende week.
3: Doei.
21: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
4: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
3: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
4: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
3: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
4: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
0: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
6: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
7: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die Pokémon Go spelen hebben zonder het te weten in de afgelopen jaren een nauwkeurig militair navigatienetwerk helpen opzetten. Volgens Trouw maakten de spelers miljarden omgevingsscans. Daarmee zette het bedrijf dat al die gegevens overnam een uitgebreid systeem op dat in de lucht kan blijven als GPS zou wegvallen. De Rotterdamse politie zoekt getuigen van een ernstig tramongeluk gisteravond laat. Toen werd in de wijk Delfshaven een voetganger door een tram overreden. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Een plofkraak vannacht heeft veel schade aangericht in Vlaanderen.

0: Haringen. Een geldautomaat werd opgeblazen en daardoor is de pui van een winkel vernield. Een van de twee daders is opgepakt. Het is al de 20e plofkraak dit jaar. Volgens de Telegraaf slaan krakers weer vaker toe in ons land, nu ze het in Duitsland een stuk lastiger is gemaakt. Als 8e groepers op de basisscholen te optimistisch schooladvies krijgen, werkt dat vaak averechts, meldt nu.nl. Vaak is de geadviseerde school te hoog gegrepen voor een leerling. Die moet daardoor op zijn tenen lopen. De school komt in de problemen doordat zo'n leerling uiteindelijk weer moet worden teruggezet. En Paul de Leeuw wil dat de programma's die hij in het verleden heeft gemaakt voorlopig niet zijn te zien in de online schatkamer van Beeld en Geluid. In de Telegraaf zegt hij dat hij zo'n 30 jaar geleden grappen maakte die nu niet meer kunnen. Komt dat materiaal alsnog online, dan moet dat wel worden uitgelegd, zegt de Leeuw. Dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
3: Het is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een derde wereldoorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers? Een grote overstroming? Of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat gaan we onderzoeken deze maand in BNR Beter in een vierdelige serie. En dit is deel 1, grip op de spullen. Kunnen onze ziekenhuizen en apotheken überhaupt open blijven als de toelevering stokt? Dat is een vraag die niet straks, maar ook nu al aan de orde is. Want we kampen met groeiende tekorten aan medische hulpmiddelen en medicijnen in ziekenhuizen. Hoe moeten we daarmee omgaan? En bij mij om daarover te praten zijn vandaag drie gasten. Jeroen de Lange, bestuurder van Mediek. Dat is de distributeur van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen. Welkom Jeroen.
4: Dank.
3: Naast jou, of nee, moet ik zeggen tegenover jou, Bart Smals, bestuurder bij het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, het LCG. En voormalig apotheker. Bart, jij ook welkom.
5: Dankjewel.
3: En dan daar weer tegenover Jonathan van Velen, projectleider van het IRIS-project. En dat is een initiatief vanuit de ziekenhuizen en de overheid om een crisisplan op te stellen voor het geval dat het helemaal misgaat in de aanvoer van medische hulpmiddelen. Jonathan, goed dat je er bent.
6: Dankjewel.
3: Ja, jullie houden je alle drie echt bezig, hè, met deze vraag. Wat als er nou grote problemen ontstaan in de toelevering van spullen die wij gewoon elke dag gebruiken, die we elke dag nodig hebben in de zorg? Eerst maar even de hypothetische vraag. Hoe groot is de kans dat het gaat gebeuren, Jeroen van Mediek?
4: Ik denk niet heel groot, maar we moeten erop voorbereid zijn.
3: Bart?
5: Nou ja, weet je, we hebben nu al met geneesmiddelentekorten en ook met hulpmiddelentekorten te maken. Dus eigenlijk gebeurt het altijd. Alleen in die hele grote vorm, zoals bijvoorbeeld een derde wereldoorlog of iets dergelijks. Ja, wie het weet mag het zeggen, ik weet het niet. Laten we in ieder geval hopen dat het niet zo is.
3: Jonathan?
7: Ja, eens met Bart. Dus in kleinere vorm hebben we er al mee te maken. Ja. We hebben wel een hek gehad bijvoorbeeld. En wat tekorten nu ook rond hartkatheterisatiematerialen.
3: Ja.
7: En dat wordt alleen maar, dat blijft. Ik denk dat het gewoon een vorm van leven wordt voor de zorg.
3: Okay.
7: Maar een hele grote verstoring zoals we 6 jaar geleden hadden met corona. Dat weet ik niet hoe
3: het gebeurt. Nee, het is inderdaad gebeurd, hè, met corona. Daar refereer je al aan. Toen hebben we natuurlijk een hele grote verstoring gehad in die toeleveringsketen. Mm-hmm. Aan de andere kant worden we nu al aan de lopende band door allerlei overheden, maar ook door Rutte van NAVO, worden we gewaarschuwd van: er gaat een moment komen, een kantelpunt. Iedereen moet zich daarop voorbereiden met noodpakketten. Geldt natuurlijk ook in hele grote mate voor de zorg.
7: Absoluut, ben ik helemaal met je eens. Die lijnverredenering die is ook helemaal goed. Als de burgers zich moeten voorbereiden, moeten de zorginstellingen dat ook gaan doen.
3: En als morgen de derde wereldoorlog uitbreekt, Jonathan?
7: Ja.
3: Kunnen de ziekenhuizen dan blijven doen wat ze doen?
7: Dat denk ik niet. Maar dat is ook de eerste vraag die je gaat stellen. Welke zorg gaan we nog leveren en welke zorg houden we mee op? En dan pas wordt de vraag voor mij interessant. Als je die zorg blijft leveren, welke hulpmiddelen heb je dan nodig? Of welke geneesmiddelen?
3: Hmm.
7: Maar de eerste vraag is, kunnen de ziekenhuizen en zorginstellingen blijven doen wat ze nu doen? En waarschijnlijk niet.
3: Het antwoord is nee. Er moeten dingen stoppen.
7: Hangt er vanaf hoeveel slachtoffers en zo er gaan komen. Hè? Maar een grote oorlog, een grote gewapend conflict. Ik verwacht dat er zorg gaat stoppen die normaal gesproken zeg maar planbaar is. Dat we ons het eerst mee ophouden.
3: Ja, Bart?
5: Ja, dat zag je natuurlijk in de COVID-periode ook. Dat zorg afgeschaald werd om ruimte te maken voor wat er op dat moment het hardste nodig is.
3: Ja, en bedden op de IC.
5: Ja, bijvoorbeeld. En dus dat zal in zo'n situatie ook zo zijn. En de grap is natuurlijk, of de uitdaging is dat we nu ons voorbereiden op zo'n situatie en goed nadenken over hoe we dat afschalig gaan doen. En het opschalen gaan doen.
3: Ja, want dat was voorheen in coronatijd niet zo. Hè? Jullie zijn toen met het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, jullie zijn toen in coronatijd opgericht om eigenlijk op stel en sprong te gaan herverdelen, te gaan checken waar voorraden liggen, wie er tekorten hebben, et cetera.
5: Precies, ja. Nee, op dat moment was er dus bijvoorbeeld de situatie dat in het ziekenhuis in Groningen spullen lagen die in Maastricht er niet waren en vice versa. En om dat te coördineren en te zorgen dat ze inzage is in elkaars voorraden van geneesmiddelen in dit geval. Kan je daarmee dus meer mensen behandelen. Want kijk, als er niks is, dan is er niks, dan is er voor niemand wat.
3: Nee, maar als het
5: maar
3: er,
5: als
3: wel
5: er wel wat is, maar niet op de juiste plek, dat is wel heel frustrerend.
3: Dan moet je dat kunnen herverdelen. Ja. Dus daar werd dat coördinatiecentrum toen van jou opgericht. Gaan we zo meteen ook nog uitgebreid over spreken. Jeroen, Mediek met een Q aan het einde. Dat is iets wat heel veel mensen waarschijnlijk wel zullen kennen. Van, oh, daar rijden wel auto's van rond, dat ken ik wel. Distributeur van medische producten. Oftewel, jullie kopen in, jullie maken niks zelf, toch?
6: Dat klopt.
3: Ja, maar jullie zijn wel de grootste leverancier bijvoorbeeld van niet mondkapjes, maar van
6: handschoenen, incontinentiemateriaal, stoma-materiaal, medische voeding.
3: Ja, en als we het dan over orde van grootte hebben, dan praat je over honderden miljoenen hiervan, hè, per jaar. In Nederland alleen. Piepklein landje.
6: Ja.
3: Maar dat soort getallen praten we over.
6: Dat klopt.
3: Ja. Ja. En schets jij eens hoe die keten van medische hulpmiddelen er voor jullie uitziet. Waar komt de meeste spullen, waar haal jij die vandaan?
6: Ja, dat varieert. Dus een deel komt uit Azië, een deel komt uit Europa. Dat zijn de grootste sources. En dat kopen wij in en dat hebben wij in Nederland liggen. Vervolgens gaat het naar de Nederlandse markt, Belgische markt.
3: Mm-hmm.
6: Maar wij zijn ook in 14 landen actief. Dus niet alleen in Nederland, België, maar in 14 landen in Europa. Ja, kijk, en als je het over weerbaarheid hebt, oorlog is er natuurlijk één van. De vraag is ook, waar precies? Midden-Oosten nu, daar zijn we goed op voorbereid. Voorbeeld is een stukje dual sourcing.
3: Dual sourcing als in meerdere leveranciers van hetzelfde
6: leveranciers,
3: product. Verspreid over de wereld.
6: Dat klopt. Nou ja, in ieder geval verspreid. In COVID hadden we één producent. Nou, daar hebben we van geleerd. Nu hebben we er twee.
3: Is dat dan wel genoeg? Twee vind ik nog steeds niet zo veel.
6: In ieder geval voor nu, voor de Midden-Oosten, één heeft problemen kan capaciteit en de ander niet. Dus daar zijn wij nu in die zin op voorbereid. Maar weerbaarheid is ook breder dan alleen dat. Het is ook goed samenwerken met ketenpartners. Ook een leuk voorbeeld is, kijk, je kan ook over korte scenario's hebben als stroomuitval 4-5 dagen. Wat dan, hè? Wat in Portugal, Spanje.
3: Ja, Portugal en Spanje is dat gebeurd.
6: Ja, en ik was vorig jaar bij een klant en die vroeg ons ook, wat zijn jullie plannen dan? En elk bedrijf is al bezig met plannen, maar uiteindelijk moeten we dat als een keten doen. Dus wij hebben het initiatief opgepakt, ook met Philips samen, om een ketentafel te organiseren, maar ook een bedrijf als PostNL daarbij te betrekken.
3: Ja.
6: Wat als dus 4 dagen de stroom uitvalt? Communicatie werkt niet. Wij kunnen wel door blijven order verzamelen in ons distributiecentrum. We hebben daar een noodaggregaat.
3: Mm-hmm.
6: Maar we hebben ook nog transport nodig. En wat zijn dan de afspraken? En dat doen we nu met PostNL. Spreken we dat door, om in ieder geval voor die kortstondige scenario's voorbereid te zijn.
3: Het is gewoon een soort crisisplan, wat je voor per geval eigenlijk bekijkt. Dus iets voor stroomuitval, iets voor een hek. Ook apart over nagedacht?
6: Ook cybersecurity, ja.
3: Ja. Dus het gaat heel breed wat dat betreft. Bart, dat geneesmiddelentekort, dat is eigenlijk een soort aparte tak van sport, hè? Want het is, je hoort altijd heel veel discussies over noodvoorraden. Dat mag niet te veel kosten, het moet niet te veel zijn, want dan is de houdbaarheid gaat verloren. Is dat inderdaad iets wat je als een aparte keten kan beschouwen naast wat Jeroen doet met gewoon mondmaskers en andere zaken?
5: Ja, voor een groot gedeelte natuurlijk wel. Want sowieso in de zorg, zoals we het georganiseerd hebben, zijn de geneesmiddelen los van de hulpmiddelen. Dus er zijn andere wetten regelgeving voor. Dus er is ook
3: strenger gereguleerd of zo vanwege geneesmiddelen.
5: Dus dat maakt het ook makkelijker om te kunnen communiceren over welke geneesmiddelen er wel of niet zijn. Ik kan me voorstellen dat bij de hulpmiddelen dat wat ingewikkelder is.
3: Mm-hmm.
5: Dus het is wel anders. Er zijn ook overlappende dingen. Bijvoorbeeld infuuszakken was een jaar geleden een groot probleem. Nou ja. Infuuszakken, zelf, die doen natuurlijk niks. Daar zit dan weer geneesmiddel in. Dus dan krijg je een combinatie van hulpmiddelen en geneesmiddelen waar ook tekorten kunnen ontstaan.
3: Ja,
5: dus
3: precies. Ja. We komen daar zo meteen uitgebreid op. Jonathan, jij leidt het IRIS-project. Ja. En dan denken we dus niet aan de ruimte, want dat is IRIS 2, NASA-project. Maar dit is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.
7: Zeker.
3: Wat is jouw taak precies?
7: Mijn taak is om een blauwdruk te maken van de crisisorganisatie voor medische hulpmiddelen, dat ze beschikbaar blijven als er een crisis komt. En misschien wel leuk, IRIS, dat heeft wel te maken met Hera. Hera was een Griekse godin. En dat is het programma in Europa. En IRIS was een van de hulpgodinnen van Hera. Dus vandaar.
3: Ja.
7: IRIS is ook het oog dat je alles in de gaten hebt, natuurlijk. Hè.
3: Ja.
7: Dus vandaar een leuke naam voor het project.
3: Oké, maar dit heeft dus alles te maken met, jij hebt de taak om een crisisplan te maken. Ja. Nationaal dus. Zeker. Want je bent vanuit VWS aangesteld.
7: Nationaal dus. Ja.
3: En hebben we het dan over crisis, oorlog, overstroming, hek, alles wat ik net noemde?
7: Oorlog, above, ja. Ja.
3: Oké, maar daar heb je, neem ik aan, steeds heel verschillende plannen voor nodig.
7: Nee, je hebt sowieso voor in alles wat er gebeurt, heb je mensen nodig die weten van wanten. Dus je hebt een mandaat nodig. Mensen in de zorg, wat ik al zei, welke zorg gaan we wel doen, welke niet doen. En welke hulpmiddelen horen er dan bij. Mm. Als er ergens tekort is, kan je misschien op een andere manier oplossen. En dan pas ga je kijken naar de producten zelf.
3: Gaat het dan om de producten en de mensen? Of ga jij specifiek kijken alleen naar die producten?
7: Maar het gaat meer over dat je de juiste mensen op de juiste plaats hebt. Dat je weet hoe het proces gaat lopen. En dat je elkaar ook vertrouwd. En ik ben altijd even vaker gezegd, LCG is daar een goed voorbeeld van. Duurde al jaren dit, niet voor een grote crisis, maar die oefenen al met wat kleinere tekorten.
3: Ja.
7: De juiste partijen aan boord.
3: Het landelijk coördinatiecentrum van BAT.
7: Ja, precies. Ja. En dus dat zoiets gaan we ook neerzetten. Dat ook voor de zorg herkenbaar blijft. Hetzelfde soort communicatie.
3: Ja, want ik zou eigenlijk zeggen dat jij, Bart, en jij, Jonathan, dat jullie deels toch wel hetzelfde wiel aan het uitvinden zijn. Jullie zijn allebei met crisisplannen bezig.
7: Ja, Bart heeft het al uitgevonden en dat wiel mag ik ook gebruiken. Zo zijn we het ongeveer afgesproken. Ja.
3: Oké, want jij moet het echt, jij moet het nog breder trekken dan alleen het stukje van Bart, wat echt gaat natuurlijk over die geneesmiddelen.
7: Ja, het is daarnaast. Geneesmiddelen en hulpmiddelen zijn echt twee verschillende dingen. Dus hij heeft het voordeel ook dat geneesmiddelen heel erg goed geregistreerd zijn en vaak achter slot en grendel in het ziekenhuis liggen en hulpmiddelen all over the place.
3: Mm-hmm.
7: We hebben er ook maar 500.000 in Europa, dus dat valt reuze mee. Dus we hebben veel meer uitdagingen wat dat betreft. Dus dat beetje jaloers op dat het wat beperkter is. Qua geneesmiddelen zijn 1400. Het klinkt nog steeds veel, maar veel minder dan de 5000 waar ik mee te maken
3: heb. Ja. En jij werkt dus ook met Jeroen samen van Mediek, omdat dat een van de Nederlandse grootste leveranciers is van dit soort medische hulpmiddelen.
7: Zeker. Ik word aangestuurd door een taakgroep waarin allerlei groepen vertegenwoordigd zijn. En onder andere de vier leverancierskoepels die er zijn. Ik heb er vier. FMED, Nevenmed bijvoorbeeld. En daar is Mediek ook lid van. En wij hebben ook wel rechtstreeks al contacten om te helpen.
3: Ja.
7: Dus allerlei partijen uit de zorg moeten ook samen dit plan maken. Anders gaat het niet werken als er een crisis
3: is. Je moet het echt allemaal implementeren. Iedereen moet weten wat er gebeurt. Bijvoorbeeld in het geval even communicatie valt uit.
7: Ja.
3: Hoe heb je dan in vredesnaam contact met elkaar?
7: Daar hangt er vanaf welke communicatie uitvalt. Dat is heel vrolijk. Meestal doen een telefoon nog wel. En als je elkaars nummer hebt, dan kan je elkaar gewoon bellen.
3: Ja.
7: Dus er was ook een hek laatst bij een grote leverancier. En het hele systeem lag eruit hoe je orders verdeelt.
3: Mm-hmm.
7: Maar je kan nog steeds wel bellen van, ik heb dat nodig. En dan kunnen mensen dat brengen.
3: Ja. Dus, en bij stroomuitval? Heb je noodaggregaten? Of hoe heb je dan?
7: Daar ben ik op zich niet verantwoordelijk voor. En volgens mij is de zorg wel een van de prioriteiten.
3: Hè, ja, als het aggregaten en dat soort dingen.
7: Dus zullen de netbeheerders goed voor zorgen dat de ziekenhuizen als een van de eerste weer aangesloten worden. Dan maakt het niet zoveel zorgen.
3: Nee, oké. Wat staat er zo onder andere in het crisisplan? En waar zitten nu nog zwakke plekken wat jou betreft?
7: Het crisisplan is nog helemaal in wording. Dus dat staat nu nog dat wij de uitgangspunten opgeschreven hebben. En dat we weten dat we een proces moeten hebben. En dat alle partijen aangesloten moeten zijn. Maar ik heb nog niet verder het helemaal uitgewerkt. En dat ga ik ook niet zelf doen.
3: Nee, wanneer is die deadline daarvoor?
7: Eind van het jaar moet het klaar zijn.
3: Eind van 2026. Ja, ja. Ja. Hele grote klus.
7: Ja.
3: Jij zegt al, de uitgangspunten zijn helder. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?
7: Dat we het met elkaar gaan doen. En dat iedereen zijn rol duidelijk moet zijn. En dat ook een mandaat vanuit de regering er moet zijn. Dus dat als bijvoorbeeld Mediek mag inkopen, dat ze daar ook de toestemming voor hebben.
3: Mm-hmm.
7: En met elkaar doen is ook belangrijk dat je elkaar gaat vertrouwen in een crisis. Als er een crisis is, als er spulletjes er zijn, dan moet je het ook gaan verdelen. Zoals ook Bart al zei.
3: Mm-hmm.
7: Als er in Groningen voorraad is en in Maastricht bijvoorbeeld niet, dan moet Groningen wel gaan sturen. En dat doen ze alleen als ze vertrouwen dat ze op tijd weer nieuwe spulletjes aangeleverd
3: krijgen. Ja, en dat is eng, want dat hebben we in coronatijd gezien. Dat ook landen elkaar niet vertrouwden, zelfs binnen Europa.
7: Dat klopt, ja.
3: En dat zie je ook bij zorginkopers, bij ziekenhuizen. Zie je een bepaald wantrouwen naar elkaar?
7: Nou, ziekenhuizen onderling niet. Tussen de verschillende partijen is wel wantrouwen. Bijvoorbeeld de zorg en de ziekenhuizen. De zorg was een beetje achtergesteld, denk ik, in de coronatijd. Of misschien wel heel veel achtergesteld.
3: Nou, dan heb je het over verpleeghuizen, et cetera.
7: Dus dat is iets waar we in de gaten moeten houden, dat we nu wel aan boord zijn en meedoen. Tussen landen durf ik niet te voorspellen wat er gaat gebeuren. We hebben in corona gezien dat bijvoorbeeld Duitsland de grens heeft dichtgedaan voor de maskers van 3M. Officieel zegt dat we nu wel gaan leveren. Dus heb ik er met ook wel mensen die er wat meer verstand van hebben dan ik over gesproken. En zeiden, ja Jonathan, als wij zelf dingetjes hebben die we kunnen ruilen, wat leverage hebben, dan zal het wel loslopen.
3: Oké, dat betekent strategische voorraad.
7: Dat betekent dat we blij zijn dat Philips bijvoorbeeld voorraad heeft van allerlei beademingsapparatuur.
3: Ja, want die zijn er inderdaad wel. Hè? Die voorraden zijn er, die liggen op strategische plekken. Ja. Maar dan heb je het inderdaad meteen ook over beademingsapparatuur. Dat is niet even een voorraad mondkapjes.
7: Nee, en dat is ook wel lastig, omdat die een houdbaarheidsdatum hebben. Mondkapjes gaan met 2 jaar mee.
3: Ja.
7: Dus ja, dan moet je het weer gaan verversen. Dus, en dan kies je ervoor om het bijvoorbeeld in een prullenbak te gooien na 2 jaar. Of je zorgt ervoor dat
3: na een jaar, dat zou je zeggen, toch? Efficiëntie, na een jaar gaat die flow naar de ziekenhuizen en dan komt een nieuwe flow op de voorraad.
7: Heel erg voorspelbaar, maar het betekent wel dat je dus heel veel gaat leveren aan ziekenhuizen namens de overheid.
3: Mm-hmm.
7: Dat je bijvoorbeeld met die kinderen niet heel blij mee bent dat wij die markt even overnemen. Dat zullen best grote aantallen zijn.
3: Yeah.
7: En dan ga ik dus inkopen en het aan de ziekenhuizen leveren. Veel stuks, want het crisisvoorraad is best hoog.
3: Mm-hmm.
7: En misschien niet alleen mondkapjes, ook handschoenen.
3: En waarom kun je dat niet aanbesteden als overheid? Dat
7: kan
3: je
7: wel, maar
3: dan
7: verstoren wij de markt behoorlijk natuurlijk. Dan worden wij een soort leverancier en verkoper in de zorg in Nederland.
3: Mm. Dus hoe kijk je daarnaar, Jeroen van Mediek?
4: Ja, nou, ik denk dat er juist mogelijkheden liggen. Daar hebben we het ook eerder over gehad en daar gaan we het verder over hebben. Ik denk dat wij als marktpartij, niet alleen wij, maar ook een aantal andere grotere marktpartijen, juist kunnen helpen met een stukje veiligheidsvoorraad aanhouden. En van daaruit ook verversen. Maar daar moet je met elkaar goede afspraken over maken.
3: Dat iedereen 25% levert, hebben wij zo gespreken.
4: Precies. Dus als iedereen dat, dus als 3-4 grote partijen dat doen, dan heb je in ieder geval een bepaalde noodvoorraad hier liggen die je ook continu ververst. En nou goed, daar gaan we het ook verder over hebben.
3: Ja. Klinkt veilig, hè, om dat te doen.
7: Ja, zeker. Een noodvoorraad is altijd wel goed. Ik denk dat niet de oplossing is. Zoals ik al zei, de samenwerking en vertrouwen onderling.
3: Iedereen moet zijn rol kennen.
7: Dat is voor
3: dus wel
7: zeker,
3: een soort draaiboek, als ik jou zo hoor. In een toneelstuk waarvan je hoopt dat het nooit werkelijkheid wordt.
7: Dat is precies hoe je het zegt. En voorraden helpen wel. De eerste paar weken moet je doorheen komen. En daarna moet het draaiboek zijn werk gaan doen.
3: Ja. Jeroen, jij noemde al een aantal dingen waar jullie ook mee te maken kunnen krijgen, wat dan invloed heeft op jullie werk. Dat kan inderdaad een stroomstoring zijn, maar dat kan ook een conflict zijn in India. Wat is bij jullie nu de zwakke plek als je het hebt over toeleveringsketen? Wanneer denk je, nou oké, dit is wel een serieus probleem. Nu moeten we wel echt het crisisplan in werking gaan stellen.
4: Dat hangt echt van de situatie af. Hè. We hebben een paar jaar geleden ook blokkade in het Suezkanaal gehad. Nou, dat was ook wel echt wel een kritische bottleneck. Ja. Ik zie Bart ook knikken.
3: Dat we toen dat schip overdwars lag.
4: Ja,
3: en er kon niks meer langs.
4: Ja. Ja. Ja, maar goed, daar heb je weer verschillende modaliteiten voor. Dat is dan wel kostbaarder, maar je kan invliegen of met de trein vanuit Azië. Dat soort opties zijn er ook. Mm-hmm. Het is heel belangrijk dat, en dat heeft COVID ook ons geleerd, we reageren nu met elkaar veel sneller op dat soort situaties. En de organisatie, Mediek is daarop voorbereid, de collega's, we zijn het gewend. Dus al dat soort draaiboekjes liggen klaar.
3: Mm-hmm.
4: Maar het hangt heel erg van de situatie af.
3: Bart, om even naar jou te gaan. Jullie hebben dus met het LCG, het Landelijk Coördinatiecentrum, al zo'n crisisplan helemaal paraat. Is dat af? Kan je dat gewoon bam nu in werking laten treden als het nodig is?
5: Er is nu al sprake van tekorten natuurlijk van geneesmiddelen, maar niet zo groot als wat we op voorbereiden.
3: Mm-hmm.
5: En dat geeft ons de gelegenheid om al een beetje te oefenen. Dus dat is een geluk bij een ongeluk dat er al tekorten zijn.
3: Ja, leg dat eens uit. Waarom zijn die tekorten er al? Want dat zullen toch veel luisteraars ook denken van hoezo zijn er tekorten dan?
5: Nou ja, in Nederland, ik denk dat iedereen die geneesmiddelen gebruikt ermee te maken heeft dat er tekorten zijn in Nederland. Dat heeft heel veel oorzaken. Daar kunnen we zo een uur over doorpraten wat al die oorzaken zijn, maar het gaat natuurlijk over de oorzaken wat je wat aan kan doen.
3: Mm-hmm.
5: Een belangrijke reden is natuurlijk dat de productieketen dat heel erg
3: buiten Nederland ligt.
5: Ja, buiten Nederland, India, China. En als daar iets gebeurt, een kink in de kabel komt, hebben we direct in heel Europa een probleem. En wij zijn eigenlijk opgericht om de problemen op te lossen. Dus op het moment dat er een tekort is, dan inventariseren we dat. Dan hebben we een coderingsmodel voor.
3: Met kleuren, hè?
5: Met kleuren, ja. Blauw, groen, oranje. rood,
3: ik voel hem al aankomen. Ja, zwart, code zwart. Code, dat code is natuurlijk een soort is, in de zorg een ding geworden sinds corona.
5: Ja, code zwart, dat is
3: dat
5: paniek.
3: Wil je niet.
5: Nee, dat wil je echt niet.
3: Maar code dus, rood is ook zeer ernstig, hè?
5: Ja, dus we beginnen met monitoren. Dus als er signalen komen vanuit het ziekenhuis van god, er is een tekort ergens van, dan gaan we monitoren, gaan we bellen. Dus dat kan vaak nog bellen.
4: Ja hoor.
3: Met Jonathan, zeker.
4: Ja, nou, maar, altijd bellen.
5: Maar met leveranciers. Maar we vragen ook de voorraden uit die bijvoorbeeld bij ziekenhuizen liggen, bij groothandels liggen, bij de leveranciers liggen. Mm-hmm. Op basis daarvan plotten we wat het verwachte verbruik is en verwachte leveringen zijn. En of we door de nullijn gaan, zeg maar. Nou, als dat dreigt te gebeuren, beginnen we met therapeutisch of gewoon coördinatie, logistieke coördinatie.
3: Dus wat ligt waar?
5: Wat ligt waar? Kunnen we het zo zorgen dat we langs de rand van de afgrond scheren? Als dat onvoldoende is, dan gaan we naar therapeutische coördinatie. En dan roepen we specialisten bij elkaar. Alle partijen die relevant zijn. Dus bijvoorbeeld de oncoloog, ik noem maar wat. Samen met de apothekers en de. De longartsen, weet ik veel, als de middel is wat voor longoncologie gebruikt wordt. En die kunnen dan hun behandeladviezen aanpassen, zodat we het middel kunnen sparen voor
3: de echt noodzakelijke gevallen.
5: Voor de echt noodzakelijke.
3: Dus dan ga je afschalen in de zorg. Dus
5: eigenlijk wel, ja. Ja. Maar er is natuurlijk, voordat je echt gaat afschalen wat heel erg dramatisch klinkt, kan je ook afschalen wat niet dramatisch is. En dat probeer je natuurlijk eerst te doen.
3: Ja, dus je kan zo heel flexibel, ben je wendbaar. Dit werkt dus in de praktijk, want jullie werken hier al jaren mee inmiddels.
5: Ja.
3: En daarmee.
5: Dit is dus ontstaan in COVID-tijd.
3: Ja.
5: Toen was iedereen bereid om ook stappen te zetten en elkaar te vertrouwen en dingen te doen. Hè. Dat weet iedereen nog wel uit die tijd. En dat hebben we weten vast te houden om dat vertrouwen, en daar had Jeroen het net ook al over, dat vertrouwen is heel belangrijk. Het vertrouwen vast te houden, zodat wij de gegevens krijgen van dat we kunnen plotten wanneer er een tekort zich voordoet. Maar ook het vertrouwen vanuit de sector, vanuit de ziekenhuizen, vanuit de huisarts, vanuit de apothekers.
3: We passen behandelingen aan, et cetera.
5: Als wij zeggen, we moeten het nu zo doen, dat iedereen dat ook doet.
3: Ja.
5: Dat helpt natuurlijk ontzettend.
3: Ja, Jonathan, is denk ik ook voor jou een vrij geruststellend idee van dit werkt dus wel, ook langjarig, ook in niet-crisistijd.
7: Ja, er zitten hele goede dingen in. Ja. Waar ik heel jaloers op ben, dat hebben ze al goed voor elkaar. Dus het begint dan met de data die ze verzamelen en die goed is. En ze hebben dan de medische specialisten aan boord.
3: Ja.
7: Kunnen we aan de zorg iets gaan doen? Hè, zodat we op alle manieren met geneesmiddelen omgaan.
3: Ja, en we hebben het nu, Jonathan, heel erg over Nederland. Wat kun je binnen Nederland doen? Uiteindelijk maken we natuurlijk gewoon deel uit van Europa. Ja. We hebben het in coronaperiode gezien dat Brussel eigenlijk centraal wilde gaan inkopen. Welke rol moet Brussel pakken in dit soort blauwdrukken voor crisisplannen die wij hier nu aan het maken zijn?
7: Brussel pakt al een rol. Er zijn al Europese programma's. Zoals Rescue en Hera, die ik al noemde. Er worden ook voorraden aangelegd in Europa.
3: Mm-hmm.
7: Maar dat wil niet zeggen dat Nederland niks hoeft te doen. We zeggen, er liggen voorraden in Europa. Dus elk land heeft nog zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar we kunnen wel een beroep doen op de voorraden die er aangelegd worden.
3: Ja.
7: Volgens mij liggen er al, dus schrik niet, iets van 21 verschillende artikelen op voorraad. Dat wij een crisis kunnen hebben.
3: Dat is wel zeer geruststellend.
7: Dat is enorm geruststellend. Dus ik vraag 21 van de 500.000 die er zijn.
3: Precies.
7: En van de
3: dat medicijnen. Schiet erop.
7: Maar er zijn ook wel lijsten van artikelen die je zou moeten hebben. Dus wat je ook nodig hebt. Je moet je ervoor zorgen dat je niet alle variaties nodig hebt. Als er een crisis is, dan ga je toch terug naar wat ook werkt.
3: Jeroen, we hebben het nu ook nog niet gehad over de afhankelijkheid dus die we hebben nu echt van over de grens. Kun je niet veel meer productie toch weer opstarten, terughalen, uitbreiden in eigen land?
4: Nou, dat zou deels kunnen. Ook dat is denk ik iets waar we samen met de overheid naar moeten kijken. Maar dat is ook wel belangrijk om wat meer productie deze kant op te halen. Klopt.
3: Oké, ik wil eigenlijk aan jullie alle drie nog een korte en laatste vraag stellen. Dus het antwoord mag ook lekker kort zijn. Heeft de Nederlandse patiënt over een paar jaar meer of minder zekerheid dat zijn of haar behandeling in crisistijd door kan gaan, Jonathan?
7: Je hebt gezien wat er allemaal aan verstoringen al zijn de laatste jaren. En dat gaat niet ophouden opeens.
3: Jeroen?
4: De druk blijft hoog en we moeten keuzes maken. Dus er zal wel minder zekerheid zijn. Maar we moeten zorgen dat we, als er een crisis komt, dat we heel snel reageren en heel snel weer terug zijn naar normaal.
3: Bart?
5: Ja, eens in de wereld is heel onrustig. Dus de kans dat er iets gebeurt is groter dan ooit. Maar ik denk dat we in Nederland ook steeds beter voorbereid zijn op op die kans die gaat gebeuren.
3: Mooi, ook weer geruststellende woorden. Dankjewel, Bart Smals, bestuurder van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen. Ook dank aan Jeroen de Lange, bestuurder van Mediek. En Jonathan van Velen, leider van het IRIS-project. Dit was BNR Beter. Hier op de radio zit onze tijd erop. Maar in de podcast gaan wij een stuk langer door over crisisplannen en noodvoorraden. Kun je lekker afluisteren via bnr.nl/beter of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo

0: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Wie maakt het verschil in pensioenland? Vier fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
6: Interpolis, Zilveren Kruis, CZ, ASR, Nationale Nederlanden, Mensis Univ en VGZ vechten allemaal om de aandacht van de consument. Hoe val je op in zo'n versplinterd landschap? Dat vraag ik straks aan Art Beuting, commercieel directeur van VGZ in CMO Talk.
7: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting Results.
8: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
9: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
10: Voetnoten is een podcast van Energeia.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is 10 minuten.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
14: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die Pokémon Go spelen hebben zonder het te weten in de afgelopen jaren een nauwkeurig militair navigatienetwerk helpen opzetten. Volgens Trouw maakten de spelers miljarden omgevingsscans. Daarmee zette het bedrijf dat al die gegevens overnam een uitgebreid systeem op dat in de lucht kan blijven als GPS zou wegvallen. De Rotterdamse politie zoekt getuigen van een ernstig tramongeluk gisteravond laat. Toen werd in de wijk Delfshaven een voetganger door een tram overreden. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Een plofkraak vannacht heeft veel schade aangericht in Vlaardingen. Een geldautomaat werd opgeblazen en daardoor is de pui van een winkel vernield. Een van de twee daders is opgepakt. Het is al de 20e plofkraak dit jaar. Volgens de Telegraaf slaan krakers weer vaker toe in ons land, nu ze het in Duitsland een stuk lastiger is gemaakt. Als 8e groepers op de basisscholen te optimistisch schooladvies krijgen, werkt dat vaak averechts, meldt nu.nl. Vaak is de geadviseerde school te hoog gegrepen voor een leerling. Die moet daardoor op zijn tenen lopen. De school komt in de problemen doordat zo'n leerling uiteindelijk weer moet worden teruggezet. En Paul de Leeuw wil dat de programma's die hij in het verleden heeft gemaakt voorlopig niet zijn te zien in de online schatkamer van Beeld en Geluid. De Telegraaf zegt hij dat hij zo'n 30 jaar geleden grappen maakte die nu niet meer kunnen. Komt dat materiaal alsnog online, dan moet dat wel worden uitgelegd, zegt de Leeuw. Dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
15: John van Schagen en Patrick van der Pijl.
16: Een naam van jullie bedrijf.
17: Risk.nl.
16: De eerste keer toen ik ChatGPT gebruikte, dacht ik dit.
17: Holy moly, dit verandert alles.
16: samenwerken met mijn zoon. Waarom is dat een goed idee?
18: Wie wil er nou niet met zijn vrienden samenwerken?
16: Welke concurrent gaat door jullie AI-stap keihard slapeloze nachten krijgen?
18: Alle direct writers, verzekeraars.
16: En, beste Harm, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
18: Wij zorgen dat mensen niet te veel geld betalen voor hun verzekeringen.
16: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en Patrick van der Peil. Hij is nog bezig met zijn lunch. Smaakt het, Patrick?
19: Ja. Moet ik weer hebben, hoor.
16: Onze gast vandaag is Harm Volmuller van Risk, met een hoofdletter. Risk.nl hoorde ik je net zeggen. Van harte welkom. Fijn dat je hier bent. Risk als bedrijf kennen niet zo heel veel mensen. Ik dacht meteen aan het bordspel van vroeger. Jullie merken zijn daarentegen een heel stuk bekender, hè?
18: Ja, klopt. De naam komt inderdaad van het bordspel af. En we vinden het ook niet zo heel erg als mensen ons niet kennen. Maar heel veel klanten in ieder geval ons wel weten te vinden en gebruiken.
16: En welke merken kennen die klanten? Waar komen ze dan terecht? Op welke websites?
18: Nou, ze komen onder andere terecht op overstappen.nl, autoverzekering.nl, pensioen.nl, hypotheek.nl, Dime, onze PSD2 betaalapp. En zo nog een heel scala aan domeinnamen.
16: En naast een service provider, want dat ben je dan, zijn jullie ook een zogeheten volmachtbedrijf. En daar zit ook het verschil in tussen de andere grote vergelijkingssites als gaslicht.com en Independent. Kun je dat uitleggen?
18: Ik ga het in ieder geval proberen. Stel je even in, al die grote verzekeraars, hoge panden, veel verdiepingen, veel mensen die ook veel vergaderen en uiteraard ook heel veel nuttige dingen doen.
16: Wordt heel veel vergaderd bij verzekeraars.
18: Ongelooflijk.
16: Ja.
18: Maar ze doen ook echt veel goede dingen, maar daardoor is hun kostprijs gewoon hoog. En een aantal jaren geleden hebben ze eigenlijk besloten, als wij nou delen van ons werk uitbesteden, en dat doen ze via een volmachtconstructie, en dat houdt in dat wij alle tarieven, alle producten zeg maar zelf inbouwen. Wij incasseren de premie, wij doen de schade, we doen eigenlijk alles, behalve dat we daadwerkelijk het risico lopen. En dat doen we tegen veel lagere kosten dan een verzekeraar zelf kan.
19: En als je dan kijkt naar die traditionele vergelijkingssites, wat is dan wat jullie anders maakt?
18: Nou, je noemde net al even onze vrienden uit Noord-Nederland. En wat Ben heel goed doet, dat doen wij natuurlijk ook. Hoewel ik vind dat wij dat zelf natuurlijk nog mooier kunnen doen.
16: Ben Woldering, ook ooit te gast geweest in ons programma.
18: Ja, zeer goede ondernemer, kan niet anders zeggen. Maar wat Ben doet is het vooral online. En wat wij doen, wij distribueren financiële producten. Ik noem onszelf wel eens de financiële supermarkt. We hebben eigen winkels, we hebben franchisewinkels, we hebben webwinkels. Dus het maakt eigenlijk niet uit op wat voor manier je eigenlijk met jouw vraag, verzekeringsvraag of energievraag, op met welke vraag je loopt. Je kan kiezen voor jouw distributiekanaal naar voorkeur. Gen Z wil het graag via de app. Een millennial wil graag een vergelijker gebruiken. En mijn leeftijd heeft toch echt een voorkeur om het via de financieel adviseur te doen.
19: Dan ga ik even terug naar 1995. Toen ging ik stage lopen bij NOG-verzekeringen. En dan ging ik ook naar zo'n tussenpersoon toe. Maar is dan een tussenpersoon of eengene die jouw distributie verzorgt jullie producten als enige product? Of hebben die meerdere producten in huis?
18: Ja, die hebben vaak meerdere producten, maar dat kopen ze dan bij ons in. Dus wij leveren hun weer een vergelijker waar we al die tarieven, al die producten hebben ingeregeld. Dus met één aanstelling hebben zij 20 verzekeraars en kunnen ze eigenlijk alles gewoon doen wat ze moeten doen.
16: En hoe ziet jullie verdienmodel er dan uit? Want veel van die vergelijkingssites, traditionele vergelijkingssites, werken met een lead fee.
18: Ja.
16: Is dat een van de aspecten?
18: Ja, nee, dat is inderdaad waar. Het is een van de aspecten. Wij zijn zelf steeds vaker bezig om vooral naar doorlopende vergoeding te gaan. Omdat er aan zich een soort perverse prikkel in kan zitten. Als je een lead fee krijgt, dan zou je er baat bij hebben om klanten elk jaar maar een nieuw product aan te smeren. En aan te smeren klinkt wat negatief, maar er zijn natuurlijk ook clubs waar het een beetje uit de hand is gelopen. Dus het is prettiger om eigenlijk een wat lagere, maar dan doorlopende vergoeding te hebben, zodat er geen prikkel is om dat te doen.
16: En dat betekent ook dat jullie businessmodel eigenlijk in een aantal momenten per jaar echt belangrijk wordt. Ik kan me voorstellen, zo rond december, dan zie jij het verkeer op jullie websites behoorlijk hard oplopen.
18: Ja, in december zijn alle verloven ingetrokken. Dus december, januari, dan zijn we met z'n allen echt aan het knallen.
19: Maar geldt het voor alle producten dan? Want ik kan me ook voorstellen dat als je een andere auto hebt, dat het moment is. In die klantreis heb je natuurlijk verschillende momenten.
18: Ja, met de auto loopt het eigenlijk het hele jaar wel door. We zien wel dat heel veel mensen toch blijkbaar eens per jaar even de moeite nemen om even goed te gaan checken. En dat is toch vaak eind van het jaar, zo'n beetje na de kerstdagen, als iedereen even wat meer tijd vrij heeft.
19: eerder zei, als je jou vergelijkt met de grotere verzekeraars, dat die veel kostbaarder zijn en dat die veel vergaderen. Wat zit daar dan tussen? Kun jij zeggen, ik ben gemiddeld 10-20% goedkoper?
18: Nou, niet zo voor alles. Maar wat heel veel verzekeraars natuurlijk hebben, is dat zij zich richten op een bepaalde niche of een bepaald product. En dat ze dan in zo'n product misschien wat goedkoper zijn. Wat wij doen, we vergelijken eigenlijk alles. Dus je kiest je auto bij verzekeraar A, je inboedel bij verzekeraar B, en het komt allemaal op één polis. En dat zorgt er gewoon voor dat we gemiddeld gesproken eigenlijk altijd wel 1% of 20% goedkoper zijn. Maar goed, het gaat niet alleen om goedkoop, het gaat ook dat je de juiste polis hebt. Hè. Er zijn ook veel mensen die gewoon te veel verzekeringen hebben.
16: Ja, nou, volgens mij zijn dat best behoorlijk wat mensen. Als ik zelf ook eens even ga kijken. Misschien moet ik dat vanmiddag maar eens even gaan doen. Dan even naar de grote knal. En ook de reden waarom we jou hebben uitgenodigd. Jullie zijn als eerste Nederlandse financiële instelling goedgekeurd door OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. Wat betekent dat concreet?
18: Het is nog niet zo dat nu plotseling de polissen extra in grote getalen de deur uitvliegen. Dat is het niet. Maar we zagen wel een paar jaar geleden eigenlijk dat het zoekverkeer aan het veranderen was. Dat zien we tot op de dag van vandaag. Bijna wekelijks zien we dat de Google Search aan het dalen is. En dat alle zoektermen op de ChatGPT's van deze wereld, alle AI-modellen eigenlijk aan het groeien zijn. Ik dacht, ja, daar hoef je denk ik niet voor gestudeerd te hebben. Er gaan steeds meer mensen, gaan daar de klantreis ook afmaken als het kan. Nou, dan moet je wat stappen nemen. De AI-modellen werken met een soort universele stekkerdoos. MCP hebben ze dat genoemd. Dus je moet zelf even wat dingen zorgen dat je dat technisch goed voor elkaar hebt.
16: De Model Context Protocols.
18: Klopt, correct.
16: Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan.
18: Heel goed.
16: Ja, hoe werkt dat dan? Want stel, ik heb een nieuwe zorgverzekering nodig. Het is december. Ik ga normaal gesproken dan toch even googlen of misschien naar een vergelijkingssite. Maar nu begin ik die klantreis op ChatGPT. Wat ga ik daar doen?
18: Ja, we denken dat het dus steeds vaker zal gaan gebeuren. He, dus dat je de klantreis ook echt daar gaat afmaken. Je begint hem daar en je maakt hem af. Wat wij nu kunnen, doordat wij gekoppeld zijn op in dit geval ChatGPT, dat werkt als een soort app store. En in ChatGPT ga je dan zeggen, hey, ik kies de app autoverzekering of ik kies de app overstappen. Overstap.nl, een van onze andere websites. En dan chat je eigenlijk met ons via ChatGPT. En zeg je, nou, ik zoek de beste, mooiste, goedkoopste zorgverzekering. Ik ben Harm, ik ben zo oud, ik woon hier. En dan krijg je daar gewoon keurig de vergelijker gepresenteerd in ChatGPT. Dus je hoeft niet meer uit te stappen. En je kan hem daar ook afmaken.
16: Is dat dan vooral eindeloos converseren met ChatGPT in plaats van eindeloos zoeken via de reguliere websites? Wat is het grote voordeel voor mij als consument?
18: Nou kijk, op de websites moet je over het algemeen toch allerlei stappen volgen. Hè. Dan hebben wij met z'n allen bepaald hoe de user interface eruit moet zien, in welke volgorde je dingen moet invullen. In de LLM's hoeft dat niet. Ja, jij tikt gewoon in wat je wil. Als jij eerst je naam doet en daarna je geboortejaar of iets, dat maakt allemaal niet uit. En ook al vergeet je het, dan zegt de LLM wel, hey, ik heb echt nog even jouw adres nodig. Je kan ook allerlei andere vragen stellen van, moet ik wel aanvullend verzekerd zijn of moet ik dat niet?
16: En, je kunt bijvoorbeeld je eigen gezondheidssituatie daar invullen. En dan krijg jij van de vergelijker automatisch de voor jou meest voordelige beste polis.
18: Ja, klopt.
19: En nu luistert Ben ook naar deze uitzending, Ben Woldering, en die denkt, als ik dat ga doen, is de kans dan verkeken? Of kan Ben ook met zijn bedrijf dan in OpenAI?
18: Nee, dat kan iedereen. En ik zeg ook altijd, het probleem is niet dat we met meerdere vergelijkers zijn. Hè, of dat we elkaar moeten doodconcurreren. Het echte probleem in Nederland is dat 80% van de Nederlanders vergelijkt helemaal niet. En dus als je het over zorgverzekeringen hebt, denk ik dat we, als we die groep weten te mobiliseren, dat die 1 miljard euro per jaar al kunnen besparen door überhaupt te gaan vergelijken.
16: En bij welke ik ruik nog wel een beetje marktpotentie dus voor jullie.
18: Ja, zeker, zeker.
16: Ja. Kan de consument dan ook al meteen rechtstreeks de portemonnee trekken en ook die verzekering afsluiten via chat?
18: Ja, de betaling, zeg maar, krijg je dan gewoon van ons een keurig betaallinkje achteraf. Want dat is niet gekoppeld. Dat is ook nog een beetje te link, denken we met z'n allen. Maar dat zal absoluut de volgende fase zijn. Wat ook een hele leuke nieuwe fase is. Je kan dus, als je zelf een beetje handig bent, je eigen agent maken. En dan zeg je, nou, ik ben John, ik rijd in deze auto en hou wekelijks voor me in de gaten of ik mijn autoverzekering goedkoper kan krijgen.
16: Agentic commerce.
18: Agentic,
16: ja. Want daar zijn ze in andere landen, bijvoorbeeld China, al een heel stuk verder mee, hè?
18: Zeker.
16: Ja. Want neem ons dan eens mee, want dan heb je als het ware je eigen digitale assistent. Die stuur je dan op pad en die monitort eigenlijk continu de markt. En die gaat steeds voor jou kijken waar vind ik de beste deal. En dan hoef je eigenlijk zelf niet meer iets, nou hoef je niet meer in actie te komen.
18: Ja, klopt. Zit er ook gevaar aan, hè?
16: Ja, daar gaan we je zo meteen nog even wat vragen over stellen natuurlijk. Maar gebeurt dit al of is dit nog een beetje toekomstmuziek?
18: Nee, het is denk ik nu in Nederland vooral nog spielerij. Iedereen is wel aan het proberen en aan het koppelen. We zijn met z'n allen aan het leren. Maar we zien wel dat er massaal gewoon klanten de hele dag echt aan het zoeken zijn. Dus dat zoekvolume is echt aan het verplaatsen naar de LLM's op dit moment.
19: En wie kwam eigenlijk op het idee? Was het dan jouw zoon of had jij dat bedacht?
18: Ja, dat is een hele
19: gevoelige vraag.
18: het juiste antwoord is dat we dat samen hebben gedaan.
16: Ja, heel goed. Hij zit hier in de studio mee te kijken. Toch nog even over die agents. Wat jij schetst van, goh, dat is nu nog spielerij. Maar ja, uiteindelijk, ja, als je deze markt een beetje volgt, dan gaan we daar wel naartoe. Dat zeggen de deskundigen. En volgens mij denk jij dat zelf ook. Als die straks zelfstandig producten en diensten gaan inkopen voor mij als consument. Wat betekent dat dan voor merken? Moeten die straks ook vooral zichtbaar zijn voor algoritmes? Of hoe moet ik dat gaan zien?
18: Ja, wij denken persoonlijk van wel. Dus dat je echt als merk moet zorgen dat je met allerlei longtail zoekwoorden of met merkuitingen gevonden wordt in de AI-modellen. Want ook al maakt iemand een vergelijking, de merken spelen daarna nog steeds een rol. Je kiest niet altijd voor de goedkoopste. Je vindt het vaak ook gewoon heel fijn om nationale Nederlander te kiezen. En dan kies je toch echt voor het merk. Dus de merken blijven, denken wij, heel belangrijk.
16: Nu draait agentic commerce vooral om gemak en automatisering. Ja, je hintte er net al even op. Hoe voorkomen we nu dat consumenten straks de controle verliezen over keuzes, prijzen, maar met name ook hun privacy?
18: Nou, gelukkig heeft de Paus deze week een heel mooi stuk daarvoor opgeschreven.
16: Ja, we hebben een hele moderne Paus die bekommert zich over AI. Hebben we nog niet eerder gezien.
19: Ja, en over de nieuwe Ferrari ook.
16: Oh ja, ja klopt. Ja,
18: dat ook. Ja. Nou kijk, we hebben natuurlijk ook niet heel veel aan als het alleen maar een race to the bottom gaat worden.
16: Nee.
18: Hoewel aan de andere kant voor commodity producten is het misschien ook helemaal niet zo erg. Mensen geven dat geld liever uit dan een leuke vakantie.
16: Maar dat dachten we bij de start van vergelijkingssites eigenlijk ook, toch?
18: Precies. Ja, en dat is eigenlijk niet gebleken. Dus dat percentage van mensen wat vergelijkt is eigenlijk tot een soort maximum gekomen. En we slagen er met z'n allen toch onvoldoende in om die hele grote groep van klanten te bereiken die nog nooit hebben vergeleken. En misschien is AI wel een manier om die erbij te betrekken. Terug misschien even naar de risico's. De risico's zijn gewoon wel dat mensen financieel nog ongeletterder eigenlijk worden. En maar blind accepteren wat een AI zegt. Nu hebben wij allerlei stempels, AFM, DNB. Dus we proberen dat met z'n allen natuurlijk zo ethisch en goed mogelijk te doen. Maar er is voor heel veel partijen geen controle. En dan weten we niet wat die allemaal eigenlijk gaan opschrijven. En als antwoorden straks gaan laten geven door de AI-modellen.
16: Ja, ik was laatst bij een bijeenkomst waar ook Alexander Klupping was. En die vertelde ook over hoe hij aan het pionieren is met die AI-agents. En dat soms ook nog wel even uit de hand loopt, zal ik maar zeggen.
18: Ja. Ja.
16: Dus dat blijft wat dat betreft linkersoep.
18: Dat blijft linkersoep. Tegelijkertijd, het gaat denk ik echt door. Mijn moeder van 84, die vertelde me van de week, hey Harm, ik heb op WhatsApp even gevraagd wat ik moet doen. En ik krijg een keurig antwoord. Ben jij nog wel nodig?
16: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Risk. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Quinten Schevernels.
20: Ik wil het deze keer graag hebben over het bedrijf Bird Buddy. Dat is een bedrijf uit Slovenië. En die maken slimme vogelhuisjes. Ja, dat hoor je goed. AI-powered bird feeders. Dus je koopt bij hun een vogelhuisje met een voedersysteem erbij. Daar hebben ze heel mooi een cameraatje in hangen. Met AI-herkenning. Je krijgt er een app bij. En vervolgens kan jij gewoon iedere keer kijken als er een vogeltje is gekomen bij jouw vogelhuisje. Een mooi fotootje van het vogeltje. Hij herkent wat voor vogel het is, hoe uniek dat is. Hij slaat hem op in een encyclopedie waar alle vogeltjes die in jouw huisje zijn gekomen zeg maar keurig netjes op een rijtje staan. Dit is denk ik echt wel een nice to have. Maar een nice to have die in de afgelopen 5, 6 jaar echt miljoenen van die huisjes heeft verkocht. Dus blijkbaar iets wat mensen toch hartstikke leuk vinden om mee bezig te zijn en naar te kijken. En vooral omdat je hier heel mooi de combinatie hebt van één, het verkopen van de hardware, maar vervolgens ook de abonnementen. Dus je moet wel een maandelijks abonnement hebben om die AI te laten draaien, zodat je de connectie hebt met je telefoon, dat je dat real-time kan bekijken of dat je de fotootjes kan bekijken. Dus er zit ook een hele mooie herhaalstroom van omzet bij.
16: Investeerder Quinten Schevenels was dat. Wij praten verder met Harm Volmuller van financieel techpionier Risk. En we spreken hem over de revolutionaire integratie binnen het ecosysteem van ChatGPT. Harm, hoe ingewikkeld is het eigenlijk om überhaupt met OpenAI in contact te komen?
18: Ja, dat is echt ingewikkeld. Ze hebben geen afdeling klantenservice.
16: Nee, die je kunt ze niet even bellen, toch?
18: Je kan het ook aan AI zelf niet vragen. Althans, dan krijg je toch een vrij nietszeggend antwoord.
16: Maar hoe pak je dan zoiets aan? Want jij zat daar dan op kantoor met jouw zoon Harmen, kan ik mij zo voorstellen. En ja, ga je dan lukraak mensen spammen? Ga je die opzoeken via LinkedIn? Stuur je ze een berichtje? Hoe werkt dat?
18: Ik heb zelfs twee zoons in het bedrijf. Dus de tweede zoon Bart het in dit geval, die dat keurig heeft verzorgd. Dus die is via LinkedIn gewoon eens achter allerlei mensen aangegaan die connecties hebben met OpenAI. En net zo lang doorgaan tot we iemand hebben gevonden. Linken, een mail zien te vinden. Ergens in Amerika zijn natuurlijk al best veel bedrijven gelinkt. Dus kijken hoe zij dat hebben gedaan, welke contactpersonen zij hebben.
16: Dus best vreemd eigenlijk, hè, dat je als bedrijf dan onbereikbaar wil zijn.
19: Ja, een soort playing hard to get.
16: Ja, dat moet het zijn.
19: Blijkbaar voorloopt. Maar als je naar het businessmodel van OpenAI kijkt, wat worden ze wijzer van jouw koppeling? Dan wel in bereik, data, geld of...
18: Geld niet. Je ziet dus dat soort partijen het vaak ook alleen met de grote doen. Hè. Olifanten doen het dan toch een beetje met de olifanten. Ik denk wat voor hun wel echt handig is, is hoe vaker zij de klant echt kunnen houden in hun model. Hè, dat hij niet gaat uitstappen om de sale af te maken op de website van overstap.nl, maar echt bij hun, bij hun zelf. Dat heeft natuurlijk veel waarde als je langer als klant daar blijft zitten. Dus ik denk wel dat er waarde in zit. We hebben wel een probleem, denk ik, als Nederland. We zijn gewoon wat klein. Dus he, ze doen het liever met gewoon grote partijen in grote landen met veel massa.
16: En hoe heb jij ze dan weten te overtuigen? Want jij krijgt daar op een gegeven moment heb jij contact met iemand al daar. En dan ga je wat mailen heen en weer. En dan moet je door een bepaald hoepeltje gaan springen. Welke vragen stellen ze jullie?
18: Ja, van alles rondom compliance. En hoe doe je dat? En hoe groot ben je? Nou, wij hebben een financiële minderheidsinvesteerder in ons. Söderberg en Partners. En die werken in nog 7 landen. Dus we hebben dat ook een beetje kunnen gebruiken. Van, hey, er zit een grote partij achter ons. En als je ons aansluit, dan is de kans ook groot dat we naar een aantal andere landen gewoon gaan.
16: Dat vonden zij interessant?
18: Dat vonden zij interessant genoeg.
16: En is het ingewikkeld om uiteindelijk goedgekeurd te worden, om dat ticket te krijgen?
18: Het heeft ons een paar maanden geduurd. En dat ga je vaak heen en weer pingen. Dat is niet zo heel ingewikkeld.
16: Nee, valt me nog mee, ja.
18: Het ingewikkelde is, je moet natuurlijk wel je IT-infrastructuur moet je sowieso voor elkaar hebben en kunnen vergelijken en alles erop en eraan. Ja. Met API's en als jij nog een of ander legacy platform hebt, dan heb je ook niks op een AI-model te zoeken.
19: Ja. Nee, dan zei je dat de polis nog niet zeg maar heel snel de deur uitgaan of sneller. Alleen wat betekent dit qua positionering voor je bedrijf?
18: Nou, we krijgen best veel reacties al van mensen. Dus we zien wel in toenemende mate dat mensen de vergelijker dus gaan gebruiken via AI. Ja. En dat hebben we natuurlijk op andere distributie manieren eigenlijk ook gezien. Het heeft gewoon eerst denk ik even een gewenningsperiode nodig.
19: Maar dan zit je wel vooraan.
18: We zitten absoluut vooraan, ja.
16: Ja. Hoe reageren jullie traditionele business partners en ook met name de verzekeraars op dit tech-avontuur?
18: Ja, er staan er meerdere in de rij.
16: Oh ja?
18: Die echt zeggen, hey Harm, kun je even vertellen hoe we dat doen? Want wij willen dat ook graag. Die zeggen, nou, dat hoef je niet te doen, want wij hebben al jouw producten al in onze vergelijker staan. Dus eigenlijk sta je er al op. Dus je hoeft eigenlijk alleen ons te ondersteunen.
16: Oh jeetje, want ik zou juist denken dat jij nu had geantwoord dat ze toch wat argwanend zijn. Want ja, ze voelen dan misschien zelf een beetje de grip dat ze die kwijtraken. En dat ze, nou ja, dat chat straks ook een deel van hun inkomsten gaat opslokken. Maar dat is dus niet het geval.
18: Nee, dat is tot nu toe niet het geval. Nee.
16: Nee. En wat is dan de vraag die ze dan het vaakst aan jou stellen?
18: Hoe heb je het gedaan?
16: Ja, en dan leg je uit wat je net ons ook hebt verteld.
18: Ja. Het is geen rocket science. Dat zou eigenlijk iedereen moeten kunnen.
16: Je kunt wel stellen, en misschien ik kijk jou ook even aan, Patrick. Dit geeft dit bedrijf toch een tamelijk technologische voorsprong op de rest.
19: Ja, absoluut. Want ik denk, als ik het zo op afstand beschouw, kan ik me ook voorstellen dat niet elk bedrijf het IT-technisch voor elkaar heeft. Dus ik denk niet dat iedereen zomaar die aansluiting kan maken. Maar ik denk wel Ja, je ziet dat natuurlijk wel vaker als je een nieuw systeem of een nieuwe technologie hebt. En je hebt het alvast uitgevogeld en je bent een van de eerste. Dat maakt natuurlijk wel onwijs uit.
16: Ja, moeten jullie, jullie zijn door dat hoepeltje gesprongen, maar ik kan me ook voorstellen dat jullie ook regelmatig nog gemonitord worden door OpenAI, om te zien of jullie nog steeds aan al die compliance-eisen voldoen. Is dat inderdaad zo?
18: Ja, tot nu toe blijven we daaraan voldoen. En dus als je ook verder geen wijzigingen in je modellen hebt, hoef je ook niks aan te passen. We hebben wel nu we hebben nieuwe aanvragen ingediend voor hypotheken, voor pensioenen, voor heel veel andere producten.
16: Waar jullie ook allemaal eigen websites voor hebben.
18: Ja. Om daarvoor ook zeg maar de koppeling rechtstreeks te leggen.
16: Ja. Denk je dat je daarmee uiteindelijk ook zelf jouw of winstgevendheid kunt verhogen of de omzet kunt laten plussen?
18: Ja, we denken het wel. En niet per se omdat we dan omdat het goedkoper of zo is, maar we denken echt een klantsegment te kunnen gaan bereiken wat voorheen niet op onze website kwam. En ook niet richting de financiële adviseurs gaan. Want ook die bedienen we. Dus dit is echt een groep, denken wij, die ook wel voor een deel underserved eigenlijk is.
16: En is dat de Gen Z-groep waar je dan aan zit te denken?
18: Ja, het is Gen Z, hoewel we ook via een dochterbedrijf van ons Dime heel veel Gen Z'ers op onze app hebben. Maar we zien dat Gen Z vooral inderdaad op AI werkzaam is. Ja,
16: ja, dus die marktpotentie waar we het net over hadden, dat 80% van de Nederlanders nog niet vergelijkt, daar hoop je nu in ieder geval een klein stukje van te pakken.
18: Ja. Ja.
16: Ja. Nu hebben jullie ook een eigen online huishoudboekje.
18: Zeker.
16: Ja, ik zit al even soort van hard op te filosoferen. Zou dat een volgende stap kunnen zijn, dat je ook die gaat koppelen aan chat?
18: Ja, ja, dat is ons dochterbedrijf Dime. En we denken inderdaad erover om ook dat te koppelen. Maar daar gelden natuurlijk nog veel meer privacy issues. Van dan zou je volledige bankgegevens eigenlijk gekoppeld hebben. We weten met z'n allen toch nog niet helemaal zeker hoe veilig de Amerikaanse tech providers zijn. Dus daar zijn we nu nog wat huiverig voor. Technisch kan het allemaal. Maar we zitten eigenlijk dan toch wat te wachten op wat meer guidelines van DNB en AFM. Wat nou precies allemaal mag.
16: Harm Vrommelen dus. Dankjewel voor nu. Blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer. Met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo

Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve,

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
4: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
3: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
5: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding. Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
6: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
5: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
6: Luister daarom naar de Grote Tech-show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
5: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
6: Op BNR en als podcast.
7: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 1 file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een Groningse glycerinefabriek heeft jarenlang illegaal afvalzout laten dumpen aan de grens met België. Daar is de bodem flink verontreinigd, meldt Follow the Money. De fabriek zei juist dat het zout werkt als bodemverbeteraar en ontliep zo afvalverwerkingskosten. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. In de regio Den Haag zijn vannacht opvallend veel auto's en een scooter in vlammen opgegaan. Het was raak in Voorburg, Voorschoten, Den Haag en Zoetermeer. Daar woedde brand in 2 naast elkaar geparkeerde auto's, waarvan ook nog de ruiten waren ingegooid. De Arnhemse burgemeester Marcouch wil rapper J, die een aantal shows geeft in het Gelderdoom, mee hebben naar het Holocaust Museum. Hij zou daar een krans moeten leggen bij het namenmonument. Na alle commotie rond zijn anti-Joodse uitspraken kan J zo een goed statement maken, zegt Marcouch in de Volkskrant. Mensen die Pokémon Go spelen hebben zonder het te weten in de afgelopen jaren een nauwkeurig militair navigatienetwerk helpen opzetten. Volgens Trouw maakten de spelers miljarden omgevingsscans

0: Daarmee zette het bedrijf dat al die gegevens overnam een uitgebreid systeem op dat in de lucht kan blijven als GPS zou wegvallen. En zo'n 25 asielzoekers voor wie vannacht geen plek was in Ter Apel hebben overnacht in een sporthal in het Drentse Gieten. Gisteren nacht sliepen er daar ruim 40. De groep is inmiddels weer terug in Ter Apel. Gieten biedt voor de tweede keer noodopvang aan. Tot en met maandag kunnen er 150 mensen terecht. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
3: Als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Dus dat is een hele andere wereld.
4: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me, zoals u dat gewend bent, Christian Vlokstra. Welkom Chris.
5: Dankjewel Wouter.
4: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over oplichting op Sint Maarten.
5: Ja. Terwijl het hier tropische temperaturen zijn in Nederland.
4: Heb jij wel eens een zaak op de eilanden gedaan, zoals dat heet? De eilanden.
5: Nee. Kijk, ik heb wel een keer een zaak gehad van een Nederlandse militair die op Curaçao een auto-ongeluk had veroorzaakt.
4: Ja.
5: En die werd vervolgd voor de militaire rechtbank hier in Arnhem, in Nederland.
4: Ja.
5: Maar het onderzoek had helemaal plaatsgevonden op Curaçao.
4: Ja.
5: Dus zijn we daar het konto nog. Gingen we naar Rogator. Hè, gingen we daarheen om daar getuigen te gaan horen. Nou, ik heb 1 dag getuigen gehoord. Ik heb 5 dagen in de disco gestaan. Geweldig.
4: Okay. Ja, dat kan daar goed.
5: Maar ik heb zelf nooit zaken gedaan op Sint Maarten. Het is wel bij mijn oude kantoor waar ik werkte, Fiek Advocaten, is er wel sprake van geweest dat wij zaken daar gingen doen. Maar er zat altijd wel een complexiteit in, vooral als het ging om financiën en onze type cliënten. Ja, als jij een zaak op Sint Maarten gaat doen, dan moet je daar natuurlijk regelmatig heen. Moet je daar zittingen, moet je daar verblijven.
4: Dat wordt een
5: kostbare kwestie.
4: Ja. Een zakenman op Sint Maarten heeft op het eiland meerdere succesvolle bedrijven en hij heeft veel aanzien daar. Hij raakt betrokken bij 2 grote commerciële projecten in de haven van Sint Maarten. En dat is een van de belangrijkste inkomstenbronnen op het eiland. De zakenman wordt ook wel als het oliemannetje gezien. Degene die de werkers regelt en van alles organiseert. Samen met de havendirecteur wordt hij verdacht van de oplichting van het havenbedrijf voor het sturen van 7 miljoen euro aan facturen voor diensten die niet zouden zijn uitgevoerd. En hij wordt verdacht van het omkopen van een politicus. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Niels van der Laan. Welkom Niels.
6: Dankjewel.
4: Jij doet eigenlijk uitsluitend financieel-economische zaken.
6: Ja.
4: En waarom?
6: Ja, ik ben er door kantoor een beetje ingerold. Ik ben eigenlijk toen ik begon als advocaat, stagiair de eerste 3 jaar, heb ik alleen maar commune gedaan. En kantoor is gespecialiseerd in financieel-economisch strafrecht. Dan krijg je een eerste zaak en een tweede zaak. En dan denk je, hey, dit is leuk. Dat kan ik denk ik goed, als ik dat onbescheiden zeg. En dan, voor je het weet, doe je het alleen maar.
4: Chris, ik hoorde Niels net het woord zeggen, commune.
5: Commune strafrecht, dat is eigenlijk zeg maar het algemene strafrecht.
6: Ja.
5: De strafbepalingen die in het wetboek van strafrecht staan.
6: Ja, ja.
5: Moord, doodslag, mishandeling, bedreiging, oplichting. En dan heb je natuurlijk ook een aantal bijzondere wetten, hè, waar ook strafbepalingen in staan. Die zien voor een belangrijk deel financieel-economische zaken.
6: Ja.
5: Ja, dat noemen we het bijzonder strafrecht. Maar dat betekent niet dat, zeg maar, want ook in het financieel-economisch strafrecht gaan we vandaag ook bespreken, kunnen er sprake zijn van vervolgingen op basis van eigenlijk commune delicten. Maar die spelen meer in de financieel-economische bedrijfsmatige sfeer.
4: Hey Niels, zijn cliënten die verdacht worden van financieel-economische delicten, zijn die anders dan reguliere cliënten?
6: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het zijn over het algemeen best wel succesvolle mensen die een leven hebben opgebouwd, bedrijven hebben, een familie en eigenlijk zichzelf ook echt helemaal niet als een crimineel beschouwen. En dat voor hen gevoel wel echt een ver van hun bedshow is. Ze zijn vaak hoger opgeleid, hebben genoeg weerwoord. En op het moment dat ze bij mij komen, dan is eigenlijk, nou ja, platgeslagen reageert het merendeel van waarom zit ik hier? Ik ben toch geen crimineel.
5: Nee. Vind jij dat lekker werken met intelligente, hoogopgeleide cliënten?
6: Nou, ik vind dat wel interessant, omdat dat in ieder geval een dynamiek geeft waarin ik weerwoord krijg, waarin ik met mijn cliënt naar een strategie toe kan werken. Ik ook zelf verweren kan testen en kan zeggen van nou, maar als ik er nou zo naar kijk, hoe reageer jij erop? En dan zegt hij, nou, dat vind ik een heel slecht idee. Of hij zegt, oh, dat is goed bedacht. En die dynamiek is wel heel boeiend.
4: Wat mij er wel een beetje ingewikkeld aan lijkt, en dat is misschien ook een vertekend beeld door Chris, dat je bij het communestrafrecht, als je daar een crimineel zegt, hey, gewoon zwijgen, gaan eerst het dossier afwachten, dat je veel directiever kan zijn als advocaat. Dat lijkt me moeilijker met iemand die zegt, nou, wacht eens even, dit is mijn bedrijf.
5: Nieuws. Ik ga het even heel anders
4: doen. Ik heb 300 man personeel. Volgens mij betaal ik jouw factuur, meneer Van der Laan. We gaan het even doen zoals ik het bedenk.
6: Ja, dat heb je soms. Ik denk dat dat een kwestie is van welke advocaat je zelf bent. Voor mij is dat altijd heel simpel. Zo gaan we het niet doen. Op het moment dat ik zeg, we gaan het zo doen, dan is dat in ieder geval, tuurlijk is dat rijp voor discussie en debat met elkaar. Maar ik laat me niet de wet voorschrijven.
4: Nee, maar
6: bovendien, en dat moet je niet. Het zijn ook vaak succesvolle mensen die ook hun eigen beperkingen kennen.
4: Ja, ja.
6: En ook heel vaak bij mij komen en zeggen, Niels, jij bent hier de deskundige. Ik vertrouw op wat jij zegt. En als jij zegt dat we hier linksaf gaan, dan gaan we hier linksaf.
4: Het zijn ook mensen die niet volgens mij gewend zijn aan de bias.
6: Nee. En dat is dan wel weer het voordeel van het financieel-economisch strafrecht. Daar zitten ze ook niet zo vaak. In ieder geval niet gedurende de tijd dat ik ze bijsta.
4: Hey, ik stond net even buiten te kletsen met Chris. En die deed mij een ontboezeming. Jij hebt hem een keer afgewezen, vertelde
6: hij. Hij weet dat nog, maar ik weet dat niet meer.
4: Oh, hij is je niet bijgebleven.
5: Nee, daarom ben ik ook afgewezen.
4: Chris?
5: Nee, we hebben het hier wel eens eerder over gehad. Nee, kijk, toen ik afgestudeerd was, toen werkte ik eerst een jaartje bij de VU. En toen ben ik gaan solliciteren bij de Roos en Pen. Dat is het kantoor waar Niels van der Laan werkt. Toen heb ik een sollicitatiegesprek gehad met Niels van der Laan. En dat was een heel pittig sollicitatiegesprek, waarin hij allemaal dingen aan mij vroeg waarvan ik dacht, wat moet ik hiermee? En een paar weken later, of een week later, of een paar dagen later zelfs, belde hij mij.
4: Niels.
5: En toen sprak hij de woorden die ik nog altijd herinner. Chris, we gaan je niet aannemen. Want ik heb het idee dat jij als advocaat niet alles uit je zaken gaat halen voor je cliënt. En dat heb ik altijd, heb ik dat meegenomen in mezelf als een soort van inspiratiebron. Dat ik dacht, nou, let maar op, Niels, let maar op.
6: Ik kan in ieder geval vaststellen dat ik dat volledig verkeerd heb gezien.
5: Maar wij kennen elkaar dus al heel lang. Kijk, achteraf ook trouwens. Kijk, Droos en Pen, hè, en Niels, die financieel-economische zaken is niet echt mijn ding. Ik had toch meer van het bloed en van de drugs en van de coke en dat soort dingen. Dus het was ook maar beter ook. Maar het heeft me wel een eerste wijze les geleerd. Ga ervoor, weet je. En ga voor je cliënt en haal er alles uit.
6: Sta er wel lekker op met zo'n inleiding weer. Van,
5: nou, juist wel. Je hebt juist een belangrijke beroepsles meegegeven.
4: Je hebt de man naast mij, de man die week in week uit deze podcast co-host.
5: Heb jij mede gevormd?
4: Gekneed. Heel even. Deze zaak die speelt op Sint Maarten. Er gebeurt door Nederland heel veel om corruptie op die eilanden aan te pakken. Hoe zit dat volgens jou?
6: Nou, wat er een aantal jaren geleden gebeurd is in 2016... is dat er een project vanuit Nederland is gestart, waarbij heel veel geld jaarlijks voor de aanpak van dit soort zaken wordt uitgegeven en besteed aan het salaris van rechercheurs, officieren, rechtscommissarissen, nou, de hele rimbam, om corruptie-gerelateerde dossiers te onderzoeken, om daar de corruptie aan te pakken.
4: Is die tiertie corruptie daar zo welig?
6: Nou ja, als je het in ieder geval de Nederlandse overheid en al die mensen vraagt, zeker. Het is natuurlijk op zichzelf een hele andere cultuur. Daar zeker. De lijnen zijn heel kort.
4: Ja.
6: Mensen,
4: kleine gemeenschappen.
6: I scratch your back, you scratch mine. Dat
4: cliëntelisme
6: gaat,
4: noemen we dat hier.
6: Dus het blijft altijd, en dat maakt die zaken overigens als Nederlandse advocaat daar ook wel heel interessant, is moet je het nou met de Nederlandse bril bekijken, of zit daar toch ook wel gewoon de cultuur van het eiland in? En waar zit die scheidslijn als het gaat om corruptie? Kijk, wat ik altijd lastig vind, is dat er vanuit Nederland eigenlijk geen cent geïnvesteerd wordt in de rechtsbijstand. Dus de advocaten die daar staan, die worden overspoeld door corruptie gerelateerde extreem complexe zaken waar ze eigenlijk weinig ervaring mee hebben. En dan moeten ze het opnemen tegen officieren en rechters die gedetacheerd zijn vanuit Nederland. Dat is niet helemaal een level playing field wat ik zelf goed vind.
5: Ik denk dat de luisteraar, veel luisteraars dat eigenlijk niet weet, maar dat kun jij vast goed uitleggen, Nieuws. Je zegt net, omdat je zo'n slimme man bent. Nee, maar er zijn veel Nederlandse officieren, Nederlandse rechters op de eilanden. Hè? Hoe zit dat precies?
6: Nou, er zijn eigenlijk bijna geen rechters van de eilanden en heel weinig officieren. En dat komt natuurlijk doordat er wonen daar weinig mensen. De mensen die daar wonen en recht gaan studeren, die studeren ofwel daar al geen recht, het kan wel, maar ja, die gaan dan al naar Nederland. Die blijven vaak hier, komen niet terug. Dus als het gaat om het aantrekken van kwaliteit, ja, dan wordt er toch vaak wel teruggegrepen op Nederlanders, Nederlandse rechters en Nederlandse officieren.
4: De zaak van het oliemannetje van Sint Maarten, de ondernemer die werd beschuldigd van omkoping en fraude. Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
6: Ik doe al jaren best wel veel zaken op de eilanden. En ik had in 2018 had ik net een best wel grote mediagevoelige zaak succesvol afgerond. Dus ik was daar best wel veel in de media geweest, denk ik. En ja, dan is het een beetje mond op mond. En als je daar eenmaal een naam hebt, dan komen mensen sneller bij je. Dus ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van een advocaat die ik ook overigens uit die andere zaak al kende.
4: Ja.
6: En die zei, ik heb een cliënt die heeft een probleem. Kan jij hem helpen? En zo is dat balletje gaan rollen.
4: Oké, dus dan krijg je een verzoek. Want die persoon in kwestie, de verdachte, die had dus al een advocaat op Sint Maarten. Dan krijg je een verzoek van, joh, we hebben wat hulp nodig. Wat ga jij dan doen als je hier nog in Nederland zit? Of pak je gelijk het vliegtuig?
6: Nou, nee. Je gaat eerst het dossier lezen. Kijk, eerst maak je natuurlijk afspraken. Ook over de financiën, laten we eerlijk zijn. Je moet wel vermogend zijn om een Nederlandse advocaat te kunnen laten komen. Dat is natuurlijk gewoon zo. En dat maakt het ook heel oneerlijk en onrechtvaardig natuurlijk. Dat is ook overigens waarom ik me zo druk maak over het feit dat Nederland wel heel veel geld investeert aan rechters en officieren en niet aan rechtsbijstand. Dus nou, daar ga je het over praten. Dan vervolgens ga je het dossier eerst lezen. In dit geval was het wel een zaak die al een aantal maanden, zo niet jaren, misschien al wel liep voordat ze mij erbij riepen. En een maand later of zo was er een regiezitting. En toen heb ik dus het dossier gelezen. Ik heb bedacht wat mijn strategie was. Ben naar het eiland gevlogen. Heb mijn strategie met de klant besproken.
4: En wat voor man was dat?
6: Nou, het was in zoverre dan weer niet de typische cliënt die ik doorgaans bij sta. Ik las het dossier en ik las dat de getuigen hem allemaal omschreven als Mr. T uit die A-team.
4: Oh jeetje, ja jongens. Dat is...
6: En ik moet zeggen, ik had het vorige gesprek hier en met jullie redactie. En toen was het wie?
4: Ja, Mr.
6: Toen dacht ik, oké, ik word echt oud.
5: Ja, maar Anneke is ook een hele jonge bloem. Ja, heel talentvol. Maar
4: even voor de luisteraars die dat niet weten. Die pakken nu allemaal even hun telefoon. Die googelen A-team en dan BA. En dan heb je BA en dan zie je Mr. T. En dat is eigenlijk, dat was een soort jeugdheld, hè?
6: Ja, nee, voor mij. Dat was natuurlijk een fantastisch personage.
4: De A-team.
6: Die een hele grote, stevige, sportschoolachtige, zwarte man die heel agressief en bozig uit de hoek kwam, maar een absoluut hartje van goud had.
5: Ja. Behangen met sieraden ook.
6: Ja, ja. Zeker.
4: Hij zag jouw cliënt er echt zo uit als Mr. T?
6: Het was spot on.
4: Nee,
6: 100%.
4: Ook met die gouden ketting?
6: Ja, alles.
4: Oh, wow.
6: Nee, het was ook het hartje van goud. En het overkomen en de manier waarop hij dwingend en dingen zei. En hoe hij dat dan anders bedoelde.
4: En zat hij op dat moment gedetineerd?
6: Nee.
4: Oké. En wat vertelde hij aan jou?
6: Nou ja, hij vertelde aan mij, ik zit in deze zaak. En ja, wat heb ik gedaan? Ik ben een zakenman. Ik regel dingen hier op het eiland. Als ik een commerciële opportunity zie, dan stap ik daarin. En die heb ik hier gezien. Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb mijn bijdrage geleverd. En nu zeggen ze ineens dat het strafbaar is. Ik begrijp er helemaal niks van.
5: Kun je even uitleggen die haven? De haven op Sint Maarten. Waarom is die haven zo belangrijk?
6: Nou ja, het toerisme is natuurlijk mega belangrijk voor dat eiland. En Sint Maarten is heel erg afhankelijk van cruiseschepen die daar aankomen. En het havenbedrijf, wat voor 100% eigendom is van de overheid, is daarmee eigenlijk het meest grote en machtigste bedrijf wat gaat over toerisme. En die hebben heel veel verschillende onderdelen. Maar die moeten er dus voor zorgen dat al die cruiseschepen bereid zijn om te blijven komen. Maar die moeten er ook voor zorgen dat de feeling van toerisme ervoor zorgt dat die mensen komen. Dus dat betekent dat ze een hele brede verantwoordelijkheid voelen en hebben als het gaat over het schoonmaken van het eiland, als het gaat om het opschonen van de boulevard, het neerzetten van strandbedjes. Dat klinkt allemaal heel erg enorm. Maar dat is heel breed, die activiteiten van het havenbedrijf.
4: En waar werd jouw cliënt nou precies van verdacht?
6: Bladgeslagen sloeg het op twee onderdelen. Eén zaak ging over bijna 300 facturen die waren ingediend bij de haven, waarvan het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde, daar is helemaal niet voor gewerkt. Dat zijn gewoon 300 facturen die allemaal schimmige bedrijfjes met een vrachtwagen hebben ingediend bij de haven en betaald hebben gekregen, maar daar hebben ze nooit iets voor gedaan.
4: En om wat voor bedrag ging dat?
6: Bijna 7 miljoen in totaal.
5: En dat waren zijn bedrijven, of niet?
6: Nee, dat waren niet zijn bedrijven. Dat was ook meteen zijn standpunt. Hij zei, ik ben het oliemannetje, ik weet hiervan. Al deze bedrijfjes, dat zijn kennissen en vrienden die mij misschien ook wel gevraagd hebben, hoe moet ik zo'n factuur maken? Misschien heb ik ze zelfs wel eens geholpen bij het maken van zo'n factuur. Het kan ook best zijn dat op het moment dat de havendirecteur tegen mij zei, regel dat, maak dat schoon, dat ik vervolgens naar een vriend ging en zei, kun je dat schoonmaken? En dan stuurde hij een factuur.
4: Dat was het eerste feit. Waar vindt u nog meer van verdacht?
6: En het tweede feit was dat er een groot baggerproject was. En dat betekent gewoon dat de haven moet worden uitgediept. En er was gepland dat er binnen een jaar of zo het grootste schip ter wereld daar zou aanmeren. Maar daar moest de haven voor worden uitgediept.
4: Ja, het is natuurlijk gewoon zo'n cruiseschip is een drijvend flatgebouw. Dat is immens.
6: Precies. Dat is gigantisch. Dus moest er zand uit de haven worden gebaggerd. Met baggerschepen. En dat wordt dan vervolgens op het land gelegd. En dat wordt dan in allerlei vrachtwagens geladen. En dat wordt dan over het eiland verspreid.
4: En hoeveel geld was daarmee gemoeid?
6: Dat was een project van, denk ik, zeg ik uit mijn hoofd, tussen de 10 en de 15 miljoen. Misschien wel iets meer nog. En het aandeel wat mijn cliënt had daar een fee voor gekregen. En dat ging om 3 miljoen. Dus ja. hij had een soort consultancy fee gekregen voor de werkzaamheden die hij daarvoor had gedaan. En dat was 3 miljoen.
4: Waarom hield het Openbaar Ministerie nou jouw cliënt verantwoordelijk voor belasting, fraude en oplichting?
6: De gedachte van de facturen was vrij simpel. Namelijk, ja, je dient facturen in en daar is niet voor gewerkt. Nou, dat is oplichting, want daardoor heeft de haven 6,8 miljoen betaald, terwijl ze helemaal geen werk hebben gehad. Dus die facturen, dat deugt niet. En dat is oplichting.
5: Er was ook het idee dat hij die 6,8 miljoen in zijn eigen zak had gestoken.
6: Dat was niet het idee. Er was ook echt geen enkel bewijs voor. Werd ook niet betoogd. Wat op zichzelf een relevant ontlastend feit ook voor mij was. Omdat op zichzelf alle geldstromen en alles wat mijn cliënt verdiende, dat was extreem transparant. Want daar waar het om die 3 miljoen consultancy ging, nou, daar was hij altijd meteen ook eerlijk over geweest. Nou, dit is het. Ja, het is veel geld, maar dat was ik waard.
4: Hij is het oliemannetje. Daar zit ook nog iemand, een directie van dat havenbedrijf natuurlijk bij zoiets. Want je dient facturen in. Dan zeggen zij, geven ze daar een groen stempeltje op, of ze scheuren ze doormidden en ze mieteren ze in de prullenbak. Hoe zaten die verhoudingen?
6: Nou ja, dat maakte deze zaak juridisch ook wel interessant, omdat de directeur van de haven, de CEO, was de medeverdachte. En het uitgangspunt van het Openbaar Ministerie was, zij hebben samen met z'n tweeën de haven opgelicht. En er waren inderdaad groene en rode stempeltjes, zeg maar, en opmerkingen op die facturen van die man van haven, die dan zei, ja, werk is niet goed uitgevoerd, of niet betalen, of wel betalen, of ik wil een rapport van alles. En daarvan zei het Openbaar Ministerie, ja, dat is allemaal fake. Die man die wist hiervan dat er niet betaald werd, en die heeft dat samen met mijn cliënt gedaan.
4: Is eigenlijk wel een soort klassiek mafioze aantijging, hè? Dat je dus gewoon samen met een mannetje die je kent, even dat havenbedrijf, en dat je gemeenschapsgeld in je eigen zak,
5: steekt.
6: Nou ja, dat was wat het Openbaar Ministerie ook daarvoor gold. Ook bij de CEO van de haven was er geen enkel bewijs dat hij daar een cent beter van was
5: gemaakt. Maar er is nog wel één relevante andere verdenking, vind ik dan, in dat verband. Dat is de omkoping van de ambtenaar, van de politicus. Wat was daar het verwijt dan?
6: Nou, dat hing samen met het baggerproject. Omdat er was een Amerikaanse partij, die kreeg uiteindelijk dat baggerproject toegekend. Dus die mocht factureren aan de haven voor al die werkzaamheden. Die betaalde ook die 3 miljoen fee aan mijn cliënt. En vervolgens was er een politicus die betrokkenheid had bij de toekenning van wie mag dat project dan uitvoeren. Hoewel daar discussie over was, dat is vaak in corruptiezaken, van ja, wat is nou de beslissingsbevoegdheid van de omgekochte ambtenaar. Maar goed, die was wel zo nauw bij dat project betrokken. Die had geld gegeven. Stelling van hem en mijn cliënt was, dat was een lening. Had niets met deze kwestie te maken.
5: Een lening voor jouw cliënt aan die ambtenaar, bedoel je?
6: Ja. Maar de gedachte was, hij heeft geld gekregen. Daardoor heeft die Amerikaanse partij het contract gekregen. En daarmee heeft mijn cliënt 3 miljoen gekregen.
4: Helder. Als ik dat zo hoor, kijk ik ook met mijn Nederlandse brilletje daar natuurlijk naar. Oké, dus jij gaat geld lenen en je bent een oliemannetje. En dat is natuurlijk wat jij net ook aan het begin van deze uitzending zei, Niels. Dat is met welke bril kijk je hier nou naar? Nou, is dat in deze zaak voor jou cruciaal?
6: Nou ja, zeker. En dat is met heel veel dingen van wat bewijst dat wat in je dossier ziet. Bijvoorbeeld in Nederland lees ik vaak in dossiers dat iets niet uit de administratie blijkt. En dat is dan een relevant gegeven. En dat kan best wel bewijswaarde hebben. Maar als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Nee. Daar is hij overigens ook op vrijgesproken, omdat hij nooit dat soort brieven had gekregen, want het Openbaar Ministerie zei, je had belasting moeten betalen. En hij zei, maar ik heb nooit een brief gehad. Dus dat is een hele andere wereld.
4: Nou ja, die hele andere wereld, dat lijkt me dus ook voor een advocaat ingewikkeld om je in te verdiepen. Want jij kijkt natuurlijk ook met een Nederlandse bril.
5: Ja, maar het geeft ook kansen natuurlijk.
4: Nee, maar je hebt ook een Nederlands Openbaar Ministerie. De rechters zijn niet zelden afkomstig uit Nederland op de Antillen. Ja. Dus je hebt toch te doen ook met de Nederlandse bril.
6: Ja.
4: Terwijl je dan, ja, tegelijk...
6: Maar dat is ook de uitdaging. Dat is ook de uitdaging. En daar heb je ook je klant voor. En de advocaat op het eiland. Hè? Want laten we niet vergeten, ik doe dat dan dus niet alleen. Ik doe dat samen met een advocaat op het eiland. Je mag als Nederlandse advocaat ook niet in je eentje zo'n zaak doen.
4: Ja.
6: Je moet toestemming krijgen van het Hof om überhaupt te mogen optreden. En die kunnen je natuurlijk ook veel meer die cultuur schetsen. En dat is ook inderdaad, wat Christian zegt, een kans om dat uit te leggen en zeggen, ja, zo moet je er naar kijken.
5: Maar het Nederlands recht geldt daar wel in zekere zin, toch?
6: Ja, het is in zoverre wat daar is de Nederlandse strafwet in versimpelde vorm. Eigenlijk uit de jaren 80, 90 is die min of meer gekopieerd. Vervolgens nooit meer aangepast. Dus je hebt vrijwel vergelijkbare strafbepalingen. En belangrijk ook daarbij is dat de Nederlandse Hoge Raad is ook de Hoge Raad van uitspraken op de eilanden. En dat zorgt ervoor dat de jurisprudentie van de Hoge Raad daar ook van toepassing is.
4: Straks in Napleit hoor je meer over de omvangrijke corruptiezaak op Sint Maarten.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
5: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een Groningse glycerinefabriek heeft jarenlang illegaal afvalzout laten dumpen aan de grens met België. Daar is de bodem flink verontreinigd, meldt Follow the Money. De fabriek zei juist dat het zout werkt als bodemverbeteraar en ontliep zo afvalverwerkingskosten. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. In de regio Den Haag zijn vannacht opvallend veel auto's en een scooter in vlammen opgegaan. Het was raak in Voorburg, Voorschoten, Den Haag en Zoetermeer. Daar woedde brand in 2 naast elkaar geparkeerde auto's, waarvan ook nog de ruiten waren ingegooid. De Arnhemse burgemeester Marcouch wil rapper J, die een aantal shows geeft in het Gelredome, mee hebben naar het Holocaust Museum. Hij zou daar een krans moeten leggen bij het namenmonument. Na alle commotie rond zijn anti-Joodse uitspraken kan J zo een goed statement maken, zegt Marcouch in de Volkskrant. Mensen die Pokémon Go spelen hebben zonder het te weten in de afgelopen jaren een nauwkeurig militair navigatienetwerk helpen opzetten. Volgens Trouw maakten de spelers miljarden omgevingsscans. Daarmee zette het bedrijf dat al die gegevens overnam een uitgebreid systeem op dat in de lucht kan blijven als GPS zou wegvallen. En zo'n 25 asielzoekers voor wie vannacht geen plek was in Ter Apel hebben overnacht in een sporthal in het Drentse Gieten. Gisteren nacht sliepen er daar ruim 40. De groep is inmiddels weer terug in Ter Apel. Gieten biedt voor de tweede keer noodopvang aan. Tot en met maandag kunnen er 150 mensen terecht. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
15: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Niels van der Laan. Ik krijg er ook altijd wel een beetje een koloniale vibe van.
2: Nou, ik ook. Want dat is, het is ook wat. Ik bedoel, op het moment dat je daar op Sint Maarten zo'n ongelooflijk prachtig, rustiek, koloniaal gerechtsgebouw in hebt. Ik bedoel, als je een foto googelt over het gerechtsgebouw in Sint Maarten, dat is prachtig. Dat is, daar maakt iedereen een foto van. En dan kom je daar in zo'n half met blazers kamer. En dan zit daar iedereen in toga. En dan heb je verdachten die van het eiland zijn, met advocaten die van het eiland zijn, en dan zitten die tegenover allemaal witte rechters uit Nederland, witte officieren, die hun even gaan vertellen: ik chargeer het nu, hè, want ik doe ook deze officieren en rechters geen recht door het helemaal het plat te slaan.
15: Ja, maar die snappen maar wel wat je bedoelt.
2: Je voelt dat aan. Zij ook overigens, en die gevoeligheid. Ik denk dat rechters die gedetacheerd worden daar ook zeker op getraind worden, rekening mee houden. Maar ja, alleen al het plaatje wat je ziet is lastig.
15: En dan heb je dus, als je de taxi neemt vanaf dat gerechtsgebouw en je rijdt even een kwartiertje, dan zit je in het hartje van de cultuur van Sint Maarten. Christy zei net van, nou, dat biedt ook kansen. Zie jij dat ook zo?
2: Kansen op welk gebied? Ik bedoel,
16: inhoudelijk, juridisch. Ja.
2: Ja, zeker. Nee, maar wat ik net zei is dat het is heel interessant en boeiend om dat hele verhaal te vertellen. Al is het maar over het belang van het oliemannetje in dat baggerproject. Was bijvoorbeeld een ongelooflijk belangrijk verweer. Althans, dat vond ik. Waarom dat zo belangrijk was. Dat project had alle vrachtwagens nodig die er op het eiland waren.
15: Ja.
2: Op het moment dat daar mensen 's ochtends zich versliepen en niet opkwamen dagen. En de arbeidsethos daar is toch gewoon net iets anders dan in Nederland. Dus dat gebeurde nogal wel eens.
15: Mm-hmm.
2: Dan liep dat project vast.
15: Ja.
2: Want dat zand gaat naar de kant. Daar moet het meteen in vrachtwagens. Als het zich daar ophoopt, dan op een gegeven moment moet je stoppen met baggeren. Kost 2 ton per dag. Dus dat was super belangrijk. Nou, wat deed mijn klant? Oh, hij is er niet. Ik ga hem nu bellen. Of hij reed er langs en zegt, joh, kom uit je bed.
15: Gewoon werknemer.
2: En die zorgde ervoor dat er niet gestaakt werd. Die zorgde ervoor dat al die vrachtwagens er waren. Het staat ook niet ter discussie. Dat werd ook door de Amerikaanse eigenaren van dat baggerproject gezegd. Die zeggen van, we hadden het zonder hem, hadden we dit project niet willen doen. Want hij was super belangrijk voor ons.
16: Moet ik het eigenlijk zo begrijpen? Hè? Kijk, vanuit Nederlandse blik, als er bij grote projecten zijn, hè, er is de overheid bij betrokken, er zijn bedrijven bij betrokken, het is allemaal heel strak geregeld. Hier op de eilanden of op Sint Maarten zeg je eigenlijk, hier heb je mannetjes nodig die op zichzelf geen formele entiteit hebben of wat dan ook. Hè, of dan maar wel nodig zijn om zo'n project überhaupt kunnen laten slagen en daar dus ook een soort van commissie voor krijgen.
2: Ja, nou ja, commissie, zei die mannetjes, althans de mijn klant was dan het oliemannetje, dus die was in feite degene die al die werkers regelde, maar al die werkers hadden allemaal hun eigen bedrijfjes.
16: Precies, ja.
2: Die facturen stuurden voor het zand wat ze heen en weer hadden gesleept.
15: Ja, eigenlijk Niels betoog jij, zo gaat dat hier nou eenmaal?
2: Nou ja, ja. Dat heb ik duidelijk uitgelegd. Van, nou ja, je moet er zo naar kijken. Op die manier kon dat project doorgaan.
15: Ja, want ik las ook ergens dat er behoorlijk fors gefactureerd was voor vrachtwagens met zand. €25.000 geloof ik per vrachtwagen. Waarvan ik,
2: nou,
15: denk
2: dat, ik denk dat dat overdreven is, maar de facturen waren niet heel erg gespecificeerd. Dus er stond gewoon rijden met een vrachtwagen. $25.000.
15: Daarvan zou ik, en dan zeg ik heb het nog steeds dat Nederlandse brilletje op. Dan zou ik denken, nou, hè?
16: De boekhouder is de boekhouder.
2: Makkelijk verdiend.
15: Ja, pikkind is winter. Hupsakee. Weet je, dat is makkelijk verdiend.
2: Ja, eens. En op het moment dat er nergens urenregistratie en duidelijk is hoeveel kubieke meter zand er daadwerkelijk vervoerd is, dan en het gewoon met een hark gaat, dan is dat in potentie makkelijk verdiend.
15: Ja.
2: Speelde wel mee hier, dat was ook een verweer wel van ons, dat er wel in ieder geval in onze beleving voldoende aanwijzingen waren dat dit ook vanuit de haven en 100% aandeelhouder de overheid ook wel een manier was om de economie te stimuleren op het eiland en om die mensen ook aan het werk te houden en werk te krijgen. Dan was het net iets minder belangrijk of het nou 25.000 moest zijn of 15.000 of 20.000. Als dat mensen aan het werk hield, dan was dat in het belang van de overheid.
15: Ja.
2: En dat gevoel kreeg ik ook wel. En dat speelde ook bij de directeur van de haven. Die was ook daar denk ik wel makkelijk in. Maar die zag dat belang ook. Nou, het Openbaar Ministerie zei, ja, die was daar makkelijk in. Want die was medeverdachte. En die was zelf de boel aan het oplichten. Dus dat zegt ons dat niks zoveel.
15: Ja, het OM zegt van ja, mogelijk is die haven door corruptie en wanbeleid in gigantische financiële problemen geraakt. Dat was een beetje het betoog van
2: het OM. Dat was een beetje de teneur. Ja. Dat was niet wat de haven zelf vond. Want dit was natuurlijk een hele wonderlijke situatie, waarin de haven zelf bijvoorbeeld ook nooit aangifte heeft gedaan van oplichting. Zij voelden zichzelf ook niet opgelicht.
15: Ja.
2: Waren leidend en zaten gewoon op hun handen en te wachten tot de uitspraak. En ja, die CEO, dat was natuurlijk de hele tijd de discussie. Trad hij nou op als directeur van de haven? Of was hij de medeverdachte en was die de haven aan het oplichten?
15: Ja, en als je dan heel even uitzoomt en naar de gedachten van het Openbaar Ministerie kijkt, dan zie je dan toch dat ze denken van nou, er is daar op dat Sint Maarten, daar is het een zootje. Er is een brug gefinancierd om te zorgen van een betere verbinding naar de haven. Nou, je kan echt wel grote vraagtekens stellen bij het nut van die brug.
2: Die brug is ongelooflijk belangrijk voor het eiland overigens. Want ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Maar
15: ik ben nog nooit
2: voordat die brug er was, duurde het 3 kwartier voordat je überhaupt op het vliegveld was. En met die brug ben je er zo.
15: Ja, een lening bij een onbekende Panamese holding in 2009. Die holding blijkt in de handen van de boer van de voorzitter van de Raad van Commissaris in de haven. Het OM zet eigenlijk een beeld neer van de ene hand was daar de andere. En er wordt heel veel geld mee verdiend. Klopt dat? Klopt het dat het OM een beetje dat beeld neerzet?
2: Ik denk dat het klopt dat het Openbaar Ministerie dat beeld neerzet.
15: Ja.
2: Ik denk dat het op zichzelf ook klopt dat het anders gaat qua cultuur, qua organisatie dan het in Nederland gaat. Ik sluit ook zeker niet uit dat er daar meer corruptie is dan hier in Nederland. Zoals gezegd, de wereld is daar anders.
15: Ja.
2: Wat ik me wel altijd heb afgevraagd, en dat vraag ik me nog steeds af, is ja, al zou het zo zijn dat het daar allemaal een zootje is, ga je dat nou met het strafrecht veranderen?
15: Ja.
2: En natuurlijk niks doen is ook geen optie. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo dat, nou, laat maar. Laat iedereen maar corrupt. We gaan ze niet vervolgen. Maar het is een best wel lastig evenwicht van hoe gaan we dat nou veranderen, uitgaande van dat het zo is wat jij schetst.
15: Neem ons eens even mee naar die zittingen. Hoe ging dat?
2: Nou ja, in eerste aanleg, dat is wel in zoverre anders dan in Nederland, heb je maar één rechter. Dus eigenlijk
16: bizar is dat, hè?
2: Ja, dat is zeker.
15: Voor een meervoudige kamer heb je één.
2: Nee, het is dus geen meervoudige kamer.
15: Het is een enkelvoudige kamer. Ja, sorry.
2: Een enkelvoudige rechter.
15: Ja.
2: En dat maakt de lijntjes op zichzelf heel kort. Maar je bent dagen en maanden met elkaar in de weer.
16: Maar ben je dan echt weken op Sint Maarten om zo'n zaak te doen?
2: Nou nee, meestal ben ik daar een week. Gewoon voor een regiezitting. Voorbespreking, nabespreking en terug. Dan zijn er bijvoorbeeld getuigen toegewezen. En dan in deze zaak waren een heleboel getuigen toegewezen. En dan moet ik weer voor een week 10 getuigen horen. En dan ga ik weer erheen en dan ga ik weer terug. Er zijn getuigen in Amerika gehoord, moest ik heen en weer terug. Maar je bent niet 3 maanden daar op het eiland.
16: Nee.
2: Uiteindelijk is dat gewoon hoe het in Nederland ook gaat. Je hoort getuigen, je hebt onderzoekswensen en uiteindelijk heb je een zitting. En dan wordt de zaak afgepleit.
15: Hoe was het met jouw cliënt? Want iedereen kent hem, hè? De B.A. Baracus van Sint Maarten. Dat is een bekend figuur, er wonen niet heel veel mensen. Dus die staat dan voor het hekje. Hoe werd er tegen hem aangekeken op dat eiland?
2: Ja, dat vind ik wel lastig om te zeggen. Dat blijft een beoordeling van mensen die zeggen, nou, eerst nog maar zien wat er gebeurt en wat er uitkomt voordat we iemand daar willen. Daar zijn ze denk ik wel anders dan in Nederland. Als je hier als zakenman in de media komt op verdenking van corruptie, dan kan je het soort van
15: vergeten
2: of je überhaupt in de rechtszaal bent geweest. Dat is daar wel echt totaal anders. Daar kun je gewoon prima nog zaken blijven doen. Dat vinden mensen ook helemaal niet een probleem. Ook vanuit de gedachte dat daar nog wel meer zaken, mensen waar jij zaken mee doet, ook vervolgd worden. Dus het feit dat je vervolgd wordt is daar minder spannend dan in Nederland.
15: Is geen brevet van onvermogen zoals in het calvinistische klein landje hier aan de Noordzee.
2: Ik heb niet de wetenschappelijke data, maar als je kijkt naar hoeveel zakenmensen en politici daar vervolgd worden ten opzichte van hoeveel er zijn, dat is gewoon. Dat komt ook doordat Nederland zoveel investeert om daar die zaken in te doen.
16: Even voor mijn beeld, hè, hoe moet ik het zien, hè, die zittingen daar? Ja, dus je hebt een enkelvoudige Nederlandse rechter. Je hebt jouw cliënt, je hebt jouw de officier, de andere advocaat. Zit de zaal ook vol in het publiek of viel dat wel mee?
2: Nee, ja, wel. Je hebt best wel veel pers. Ja. En pers is daar ook wel vaak weer in kampen verdeeld op de eilanden. Welke politieke partij? Daar kan je ook een podcast over maken, Wouter?
15: Ja, over politiek en
2: pers daar.
15: Ja.
2: waarmee ik niet wil zeggen dat het slechte pers is. Maar het is anders gekleurd, merkte Zeker. Ik wel ook ja. soms dan in Nederland. Ja.
16: En moet jij dan als advocaat, dat vroeg mij even af, anders opereren ook? Even los van de inhoud, hè, van je inhoudelijke verweren. Maar gewoon hoe je optreedt, qua strategie of nee. je toon. Of is het eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde?
2: Dat is echt identiek. Ja. Ik bedoel, je hebt Nederlands rechters, je hebt Nederlands officieren. Je kent ze ook nog uit Nederland soms. En je optreden is precies hetzelfde.
15: Ja. Wat eist het Openbaar Ministerie tegen jouw cliënt?
2: Er werd 7 jaar geëist.
15: Dat is wel stevig.
2: Ja, dat is zeker stevig. Het ging ook wel om heel veel geld natuurlijk. En om veel verschillende delicten. Oplichting, valsheden, corruptie. Dus,
15: ja. Wat heb jij bepleit?
2: Nou, ten aanzien van de facturen heb ik in de kern bepleit dat je niet kon vaststellen dat ze vals waren. Omdat er misschien best wel discussie mogelijk was over of al het werk was uitgevoerd en wat er dan precies was uitgevoerd. Maar het was ook glashelder dat er best wel veel werk was uitgevoerd. Dus er was heel veel discussie over, ja, maar dat was niet dit waard. En vervolgens zei ik, daar kun je best wel met je Nederlandse blik naar kijken. Maar als jij een factuur stuurt met gereden met een vrachtwagen, €25.000. En die wordt door de CEO afgetekend en die wordt betaald. En het is best aannemelijk dat je ook gereden hebt met je vrachtwagen. Dan is die factuur niet vals. En we kunnen
15: dan is
2: ook
15: het heel duur.
2: Dan is het heel duur, wellicht. Maar dan moet je ook vaststellen hoe vaak hij gereden heeft om te kunnen bewijzen specifiek dat hij inderdaad heel duur was.
15: Mijn onderbuikje begint er wel een beetje van te borrelen, Niels. Dat ik denk van nou.
2: De officieren op dat eiland zijn natuurlijk geen koekenbakkers. Op het moment dat het allemaal prachtig geadministreerd was en er glashelder was hoeveel er gewerkt was, dan was er nooit een zaak geweest. Dus ja. dat je kon discussiëren over, goh, klopt dit allemaal wel?
15: Ja.
2: Ja. Maar dat is uiteindelijk in bijna alle financieel-economische fraudezaken die ik doe wel zo. Op het moment dat het glas helder is, ja, dan heb ik geen werk en dan heb ik geen zaak. Ja.
16: Nee, want precies daarin zit ook je kans. Juist omdat het allemaal onduidelijk is, kun je daar een weg mee uit. En ten aanzien van het baggerproject?
2: Nou, ten aanzien van het baggerproject was het wat complexer. Maar daar was in de kern mijn verweer. Hij is zijn geld echt waard geweest. De haven heeft helemaal niet te veel betaald. Het was een marktconforme prijs. Dat kon ik ook bewijzen. Iedereen zei ook dat hij heel belangrijk was geweest voor het project. De Amerikaanse eigenaren die zeiden ook, ja, zonder hem hadden we dit project niet gedaan. Waren we er niet eens aan begonnen. En ik zei, de directeur van de haven, en dat was een kernverweer, de directeur van de haven wist van zijn rol als olieman. Wist ook dat hij daar geld voor kreeg. Misschien wist hij niet dat het 3 miljoen was, maar dat hij ervoor betaald werd was duidelijk. Dat is voor hem ook helemaal geen probleem. Toen hij in de procedure geconfronteerd wordt met hij heeft er 3 miljoen voor gekregen, wat vindt u daarvan? Was zijn reactie vrij vertaald. Nou, dat is veel. Maar ik sta nog steeds achter onze beslissing om dat met deze partij voor dit bedrag te doen. Want het is allemaal goed gegaan. Het is geregeld. Die boot, de grootste boot van de wereld, die kon uiteindelijk op tijd komen. Dus ja, eigenlijk zou ik met de kennis van nu hetzelfde hebben gedaan. En daarvan zei ik, er is geen bewijs dat de CEO medeverdachte was. En als de CEO geen medeverdachte is, dan was hij dus CEO. En als een CEO van een haven dat zegt, dan is hij dus niet opgelicht. Dat is eigenlijk mijn verweer.
16: Je kan moeilijk iemand oplichten die zelf niet opgelicht is.
2: Nou ja, daar kan je dus in deze zaak over discussiëren. Ja. Omdat hier het in de kern dus inderdaad mijn standpunt was. De haven is niet opgelicht. De CEO wist ervan. Die voelt zich ook niet opgelicht. Dus er is geen oplichting.
15: Wat besliste de rechtbank?
2: Nou, in eerste aanleg kreeg hij eigenlijk gewoon volledig onderuit de zak. Die voor alles veroordeeld. Kreeg hij 66 maanden.
15: Werden zijn medeverdachten ook veroordeeld?
2: Ja, de directeur werd ook veroordeeld. Ook voor alles. Dus ja, dat was een gigantische klap. En een ongelooflijke nederlaag. Zo voelde ik dat in ieder geval.
16: Was je toen in Nederland of was je daar toen dat
2: ik was in Nederland. Ik weet het nog goed zelfs. Dat is ook wat ik lastig vind soms aan mijn werk. Dat me dat emotioneel gewoon echt raakt. En dit was echt een klap. En ik had net die dag de oplevering van mijn nieuwe huis gehad. Ik zat met mijn schoonouders en mijn kinderen dat te vieren. En toen kreeg ik het appje. Ja, poef. Nou, dan is je dag, je avond en de week daarna is het wel best wel verpest. Ja. Dat was wel echt, daar was ik echt kapot van.
15: Maar je zou kunnen zeggen, ik ben een chirurg en ik doe mijn werk naar beste kunnen. En dat raakt me niet emotioneel, maar dat heb jij dus niet.
2: Nee, ik slaap er niet van. En dat maakt het leven ook als advocaat voor mij ook best wel zwaar. Die betrokkenheid. En je gaat heel erg mee met je cliënten. En daar moet je een bepaalde afstand van houden. Maar je kunt vaak heel erg de waarheid op en in financieel fraudezaken misschien nog meer dus dan in die commune. Je kunt de waarheid vaak op best wel veel verschillende manieren beoordelen. En in zo'n grijs gebied heeft zowel een officier als een advocaat vaak het gevoel dat ze aan de juiste kant van de rechtvaardigheid staan. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet, want dan kun je discussiëren over waar is die dan. Maar dat maakt het wel lastig als advocaat.
15: Zijn jullie in beroep gegaan?
2: Ja, zeker. Er was niet zo heel veel te verliezen ook. Dus ja, we zijn in hoger beroep gegaan. Dan kom je weer bij 3 rechters. En dan gaat het hele circus, net als in Nederland, eigenlijk gewoon helemaal opnieuw.
15: Een herhaling van zetten?
2: Ja, dat was denk ik in de kern wel een herhaling van zetten. Er was weinig nieuws. We hebben ook niet heel veel getuigen meer gehoord.
15: En dan hoop je dus eigenlijk van dat je deze rechters kunt overtuigen van jouw kant van het verhaal.
2: Ja. En dan heb je daar dan nog, denk je, nou ja, dat zijn het er in ieder geval 3 in hoger beroep. Ten opzichte van die ene, die overigens natuurlijk ook naar eer en geweten dat heeft opgeschreven. En tot de conclusie is gekomen dat hij vond dat alles bewezen werd. Maar ja, dan hoop je dat er natuurlijk anders over geoordeeld wordt.
15: Nog grappig hè, Chris. Dat lijkt bijna wel civiel recht, hè? Dat je gewoon, je probeert dus de rechtbank echt te overtuigen dat jouw visie de juiste is.
16: Ja, maar het is denk ik wat Niels zegt. Het is wel goed om te realiseren. Kijk, als je een moord hebt, dan is meestal duidelijk dat die moord is gepleegd. Ja. En dan gaat het eigenlijk alleen om de vraag, wie is de dader? In het financieel-economische zit je vaak nog met een voorvraag, is er überhaupt wel een strafbaar feit gepleegd? Ja. Dus los van daderschap, is er wel sprake van opzet, is er wel sprake van laten handelen of whatsoever. Dus dat maakt die discussie ook heel anders. Zeker als het zeg maar een grijs gebied is. En ik ken Niels een beetje. En zeker op het moment dat je overtuigd bent van je eigen gelijk.
2: Nou ja, je hebt in dit soort zaken, precies wat Christian zegt, eigenlijk altijd een opzetverweer. In een moordzaak gaat het vaak om, ja, kun je bewijzen dat die verdachte het gedaan heeft, maar gaat het er niet om, ja, nee, ik had niet de bedoeling toen ik mijn wapen schoot.
16: De AK,
2: om die man. Ja. Zijn kop dat soort discussies verweren de prettige wedstrijd natuurlijk. Maar in het financieel-economisch strafrecht is dat gewoon echt een grijzer gebied. Hele complexe regelgevingen, structuren.
15: Ja, ik wist het niet. Het is eigenlijk ook wel een valide argument. Ja, ik wist niet dat die regels veranderd waren of dat die er überhaupt waren. Of...
2: Dat is zeker een element. En dan krijg je, ja, maar iedereen moet de wet kennen. En dan zeg je, ja, maar de wet is heel complex. En dan heb je deskundigen die de wet op verschillende manieren uitleggen. En nou ja, voor het wet heb je natuurlijk weer een prachtig verweer.
15: En Niels, het hoger beroep. Wat werd het uiteindelijk voor jouw cliënt?
2: Nou, in hoger beroep is die uiteindelijk vrijgesproken voor alle facturen. Dat was natuurlijk best wel een groot deel van
15: 7 miljoen.
2: Dat was 7 miljoen. Dat ging wel echt ergens over. En daarvan heeft het Hof eigenlijk mijn verweer in de kern gevolgd. En gezegd, ja, het Openbaar Ministerie kiest ervoor om alle facturen gewoon te lasten te leggen. En te zeggen, er is niet voor gewerkt. En dat moeten we dan bewijzen. Ja, dat kunnen we niet bewijzen. Want er is duidelijk gewerkt. Of dat wel of niet de moeite waard was, dat kunnen we niet beoordelen. En onder die omstandigheden kunnen we niet zeggen dat de haven voor 7 miljoen is opgelicht. Ze hebben ook, en dat was voor mij relevant, ze hebben de directeur van de haven integraal vrijgesproken. En gezegd, ja, nee, daar is toch te weinig bewijs dat hij hierbij betrokken was en wist van eventuele strafbaarheid. En dat speelde dan ten aanzien van dat baggerproject met name, dat er gewoon geen bewijs was dat hij betrokken was bij de vermeende oplichting. Maar voor de oplichting is in het baggerproject mijn cliënt wel veroordeeld. En dat vond ik wel lastig. En dat vond ik juridisch ook heel lastig. Omdat ze eigenlijk het merendeel van mijn verweren gepasseerd hebben met het argument dat het er niet toe deed. En dat ze gezegd hebben, wat kunnen we vaststellen? We kunnen vaststellen dat er facturen naar de haven zijn gegaan met een omschrijving general conditions, algemene voorwaarden. Dat in die omschrijving de fee naar jouw cliënt verpakt was. Want eigenlijk had daar dus moeten staan fee van het oliemannetje. Maar dat stond er niet.
16: Ja.
2: Dus dat is een valse omschrijving. Die facturen zijn vervolgens ook betaald door de haven. En daarom is het oplichting. En dan doet het er niet toe of de haven gewoon een fair market value prijs heeft betaald. Dan doet het er niet toe of jouw cliënt de wereld waard was en inderdaad extreem veel werkzaamheden heeft verricht. Gewoon deze kale feiten alleen leveren oplichting op. En dat vond ik wel moeilijk te verkroppen, omdat dat eigenlijk helemaal passeert mijn verweer dat de haven zich niet opgelicht voelde, de CEO ervan wist, et cetera. En dat is een beetje een manier hoe je daar dan juridisch naar kijkt, naar oplichting.
16: En wat voor straf kwam eruit?
2: 40 maanden heeft hij uiteindelijk gekregen.
15: Zo.
16: Dat is nog wel pittig uiteindelijk.
2: Ja, ik vond het wel ook ten opzichte van wat er wegviel vond ik het nog steeds wel pittig. En ook moeilijk uit te leggen aan mijn cliënt, die vervolgens eigenlijk in zijn eentje nu de verantwoordelijkheid moest dragen.
15: Want die anderen zijn allemaal vrijgesproken.
2: Nou ja, de directeur van de haven. Ja. Wat ik overigens vurig had bepleit, dat de directeur van de haven moest worden vrijgesproken. Want dat was ook in het belang van mijn verweer. Dat de wetenschap van de directeur ook aan de haven kon worden toegerekend.
15: Dus hij moest gaan zitten. Zit je dan op Sint Maarten of ga je naar...
2: Ja.
16: Hoe zit je daar eigenlijk?
2: Nou, ik heb hem toevallig 2 maanden geleden heb ik hem opgezocht in de gevangenis. Ik was daar, moet ik bekennen, nog nooit geweest. Omdat mijn cliënten in voorarrest eigenlijk nooit zitten. En ze zitten dan hun straf uit. En dan verlies je ze vaak een beetje uit het oog. Omdat er niet zaken zijn waar ze mij voor nodig hebben. Maar ik was voor een andere zaak op het eiland. Dus ik dacht, ik ga bij hem langs naar die gevangenis. Die staat helemaal boven op een berg. Op het allermooiste plekje ongeveer van Sint Maarten. En hij, dat ging eigenlijk heel goed met hem. Naar omstandigheden, denk ik, moet je dan er altijd bij zeggen. Het heeft zijn humeur, merkte ik, niet per se slecht gedaan. Het was nog steeds de Mr. TBA Brackers die ik kende. En waar ik ook wel echt gecharmeerd van was. En nog steeds ben.
15: Hoe kijk je nou terug op deze zaak?
2: Nou ja, goed, ik zit hier niet met een geweldig winnaarsverhaal.
15: Nee.
2: Ik heb hier wel een wrange nasmaak van, ook omdat de zaak in cassatie nog is gegaan. En dat punt van, is dit nou oplichting? Mag je oplichting nou zo plat slaan en zo simpel beoordelen? En eigenlijk de psyche van het opgelichte slachtoffer er helemaal erbuiten laten? Nou, dat heeft de Hoge Raad ook gepasseerd. Nou goed, dus ik zie het kennelijk verkeerd. Daar moet ik het dan maar mee doen.
15: Je vindt eigenlijk van niet, hè?
2: Nou, ik vind dat van niet. Ik vind dat op het moment dat de opgelichte persoon met de kennis van daarna zegt, joh, het maakt me helemaal niet uit. Dan heb je misschien een poging tot oplichting, maar het is niet eens gelukt, want die persoon die vond het helemaal prima. Dus ja, ik vind dat lastig. Ik ben oprecht wel verheugd, was ik toen al en nog steeds, dat ik denk dat ik mijn steentje, voor wat het waard is, heb bijgedragen aan de vrijspraak van de directeur. Het is eigenlijk heel gek. Ik was daar best wel blij mee. Terwijl het helemaal niet mijn klant was. Nee. Maar ik vond dat echt rechtvaardig. Maar ja, mijn klant die had ik aan de lijn. Die zei, ja, leuk en aardig. Wat koop ik daarvoor, Niels? Ja, dat had hij wel een punt.
15: Ja. Niels van der Laan, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
2: Geen dank. Graag gedaan.
15: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
5: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier oponthoud. A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens een kwartier vertraging. En op de N348 Zutphen richting Doesburg, tussen de aansluiting met de N314 en Brummen, 20 minuten extra reistijd.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar twee vermiste goudzoekers in een grot in Laos is gestaakt. Reddingswerkers hebben geen hoop meer dat ze nog levend worden teruggevonden. Vorige maand werden 7 mensen in de grotten verrast door stijgend water, waardoor ze niet meer weg konden komen. Na een week konden er 5 worden gered. Op een sportpark in Arnhem zijn ze ten einde raad, omdat hun velden elke keer vol ganzenpoep liggen. Er zitten tientallen ganzen en de overlast is zo erg dat sommige clubs hier niet willen spelen, zegt een club tegen Omroep Gelderland. Daarom zetten ze nu in op laserstralen om de ganzen weg te jagen. Maar dat moet de gemeente nog goedkeuren. Mensen die naar het WK voetbal gaan, mogen toch 1 zacht plastic waterflesje meenemen naar het stadion. Andere flesjes heeft de FIFA verboden omdat ermee kan worden gegooid. Dat leidde tot verwarring, want supporters dachten dat ze helemaal geen water mochten meenemen naar de warme stadions. In het gebied rond de Russische stad Sint-Petersburg zijn volgens de autoriteiten meer dan 140 Oekraïense drones neergehaald. Mensen moeten vanwege de aanvallen binnenblijven en de luchthaven bij de stad was een tijd lang dicht. In Sint-Petersburg is een internationale economische conferentie aan de gang die vandaag afloopt. En een vrouw uit Drachten is gisteravond vastgekomen te zitten in een boom op zoek naar haar papegaai. Die was weggevlogen en bleek hoog in de boom te zitten. Ze klom erin, maar durfde niet meer naar beneden. Daarop belde ze de brandweer, die haar anderhalf uur later veilig op de

0: grond zetten. En ook de papegaai redden. Dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten nog wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness.
3: De stem van Luke Skywalker uit Star Wars waarschuwt vanuit je broekzak voor Russische raketten in Oekraïne. Je kan hem op je telefoon houden, Rob. Je kan hem er ook afhalen. Dus misschien,
4: ik heb hem eraf gehaald. Ik ben er gek van dat ding. Dus.
3: Het grote probleem van de verdediging tegen ballistische raketten, vooral in Oekraïne en in Europa, bespreken we bij Boekestein aan de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de gast, oud-luchtmachtofficier en HCSS-defensiespecialist Peter Weininga. Hoi Peter.
5: Goedemiddag.
3: Was het probleem met die ballistische raketten vooral nou gewoon dat ze zo hard gaan? Vergeleken dus met natuurlijk drones en kruisraketten?
5: Deels. Het probleem wordt vergroot doordat ze tegelijkertijd met een enorme massa aan drones worden afgevuurd. Hè, ja. 600, 800 drones. Waarvan een deel gewoon zonder explosief rondvliegt. Die eigenlijk louter bedoeld zijn om de Oekraïnse luchtverdediging te verzadigen. Druk bezig te houden. En daartussendoor komt dan een tiental ballistische raketten en kruisluchtwapens. Waarvan ze dan hopen dat die ongemerkt als het ware kunnen binnendringen. En hun doel kunnen treffen. Wat niet altijd lukt. Maar vaak ook wel.
4: Wij zien, omdat je er zoveel afvuurt.
3: Ja, maar we bespreken vaak die lijstjes, beginnen we dan mee in de dagelijkse updates. Dan valt me natuurlijk altijd op hoe ontzettend veel van die drones uit de lucht weten schieten. Dus dan komen er 600, dan weten ze er 590 af te knallen. Ja. Die kruisvluchtwapens, die weten ze vaak ook allemaal te raken. Ja. Maar die ballistische raketten dan niet.
5: De kruisvluchtwapens zijn eigenlijk, je zegt het goed, het zijn kruisvluchtwapens. Ze worden vaak kruisraketten genoemd, dat zijn het niet. Het zijn eigenlijk kleine straalvliegtuigjes. En die vliegen dus in horizontale vlucht, net zoals een straalvliegtuig, een jachtvliegtuig.
6: Die kun je pakken.
5: En die kun je pakken. Die kun je bijvoorbeeld met een F-16 goed pakken. Ja. Dus daar zijn ze vrij succesvol in. Het grootste probleem, zeker in combinatie met die enorme massa aan drones, zijn de ballistische raketten die altijd met een hypersonische snelheid naar beneden komen in de eindfase van hun vlucht. En dat is sneller dan Mach 5. 5 keer de snelheid van het geluid.
6: Ja. Hoeveel hebben de Russen daar nog van die ballistische?
5: Dat weten we niet precies. Ik verwacht eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel. Want je zag eigenlijk, aan het begin van de oorlog was de massa vooral ballistische raketten en kruisluchtwapens. En dat werd langzamerhand verschoven dat naar drones. Drones begonnen de massa uit te maken. En die kruisluchtwapens en die ballistische raketten, een tiental, 70 tijdens de laatste aanval. Dus dat is niet zo veel. En dat kan erop duiden inderdaad dat ze er niet zoveel meer van hebben.
4: En waar praat je dan over? Praat je dan over die Oresnik? Waar we het iedere keer over hebben, dan supersonische wapens, ontzettend eng allemaal. Waar praat je dan over?
5: Je praat in feite over tactische wapens. Dus over kortere afstandswapens die een bereik hebben tot 500 kilometer. Alles wat meer dan 500 kilometer kan bereiken, zeg maar, dat noemen we middellange afstand. En daar valt de Oresnik onder. Die kan maximaal 5000 kilometer halen. En dat is behoorlijk.
4: En dan praat je over die roemruchte Iskanders.
5: De Iskander is ook in feite
4: dat soort gedoe.
5: Ja, maar dat is nog steeds korte afstand. Ja. Die halen, ik zei net 500 kilometer, het gaat 1500 kilometer. Ja. Dus alles tot 1500 kilometer noem je korte afstand.
4: Ja.
3: Je hebt dus nu veel van die grotere aanvallen. Lijkt ook een beetje een verband te zijn, denk ik, als de Russen het slechter doen aan het front, dan reageren ze het een beetje af op de steden. Rob, jij zat in een van die steden een beetje aan de ontvangende kant, laatst van dit soort aanvallen.
4: Ja.
3: Wat zeiden de Oekraïners daar zelf van? Van die grote aanvallen en die ballistische raketten?
4: Nou, ze zijn er wel erg bang voor. Vooral over die, wat zij dan die hypersonische of supersonische of wat dan ook raketten noemen, die Oresniks. Daar zijn ze echt wel heel erg bang voor. En zij vrezen toch wel dat er meer van die andere raketten die we net hebben genoemd, die Iskanders en die Kinzhals, dat er daar nog voldoende voor zijn om met name de Patriot luchtafweer het leven zuur te maken. Want het grote probleem zit volgens mij echt in het aantal onderscheppingsraketten van de Patriot.
3: Ja, daar zit denk ik het, van
4: daar
3: Zelensky,
4: denk het grote probleem in. En wat je ook heel goed ziet, en wat je noemde net Want je liet net dat luchtalarm horen. In die app daar zit ook een kaartje waar dan de ellende gaat plaatsvinden. En wat je ziet is dat de ellende steeds meer plaatsvindt ook in het noorden. De noordelijke oblasten, provincies, die worden steeds vaker getroffen. En we weten dat daar echt een gigantisch probleem is met betrekking tot de luchtverdediging.
3: Ja. Die Patriot, dat weten we, dat is een probleem. Er zijn gewoon te weinig raketten voor. En is dat nou echt het enige ding dat, dat een beetje werkt?
5: Wat ze op dit moment hebben, eigenlijk wel. Je hebt daarnaast nog de Duitse IRIS-T en de Frans-Italiaanse SAM-PT. Ja. Die komen in de buurt, maar zijn niet zo goed als de Patriot.
3: En
5: de Patriot-capaciteit, of de kwaliteit van de Patriot, is voor een belangrijk deel de radar, de computer, zeg maar, die een enorme hoeveelheid data aan kan en dus ook doelen kan volgen. Ja. Maar daarnaast de PAC-3-raket. En de PAC-3-raket is een speciale raket voor Patriot ontwikkeld, die in feite een botsing met de inkomende raket teweeg brengt. Dus heel nauwkeurig moet worden gestuurd, kost heel veel computercapaciteit. En waarvan het Patriot-systeem zelf altijd twee raketten afvuurt om er zeker van te zijn dat het doel geraakt wordt. Ja, en als je dan veel ballistische aanvallen krijgt, dan vlieg je dus snel door die PAC-3-voorraad heen. Nee. En ik denk dat dat de grote uitdaging is.
4: Ja, exact. En dat komt ook door de Iran-oorlog. Ja. Er zijn een hele hoop van die dingen afgeschoten, waardoor de Oekraïners nu met tekorten zitten. En dat hoor je ook wel in Oekraïne, hoor. Dat dat wordt, echt wordt gezegd. En bovendien, je ziet dus nu ook dat Oekraïne bezig is om zelf dat soort systemen te ontwikkelen, voor wat het waard is. Dus net, volgens mij is het een paar dagen geleden geweest, zo'n onderscheppingsraket gelanceerd op Firepoint. Dat is een dronefabrikant en een raketfabrikant in Oekraïne. Nogal succesvol op dit ogenblik. Er wordt nu ook samenwerking gezocht met Europese partners om dat hele systeem verder te ontwikkelen. Het gaat wel heel hard, moet ik zeggen. Het moet ook goedkoop. Want als ik één ding heb geleerd in Oekraïne, dat is geld, geld, geld. Dat wisten ze natuurlijk al. En snel, snel, snel. En die twee moeten samen gaan. En het moet dus, het moet ook goedkoop zijn. Het moet ook betaalbaar zijn. Want je kunt dus niet bezig blijven met het vuur afvuren van twee Patriot-raketten tegelijkertijd. Het is gewoon veel te duur. Wat kost die dingen? 4 miljoen of zo?
5: Ja, die kosten 4 miljoen inderdaad. Ja, dus ongeveer.
4: Ja. Dus dan vuur je dus even voor 8 miljoen af.
5: Ja, dat klopt. Ja.
4: En dat kan niet meer.
6: Is het tekort aan PAC-2? Er zijn ook heel weinig Europese.
5: PAC-3. Daarnaast heb je PAC-2 inderdaad. En dat is een raket die een beperkte capaciteit heeft tegen ballistische wapens. Vooral bedoeld is eigenlijk tegen vliegtuigen. En het verschil zit hem in de wijze van onderschepping. Die PAC-3 die botst dus echt met het wapen. Er zit eigenlijk geen explosief in.
6: Nee.
5: Dus het wapen wordt vernietigd door de kinetische energie. En dan vernietigt hij ook de bom. Dat is heel belangrijk. Die bom wordt vernietigd aan boord. De PAC-2 die ontploft in de buurt van de vijandelijke raket. En dan kan het zijn dat die wordt neergeschoten, maar dat die bom nog intact op de grond komt en daar ontploft alsnog.
6: Nee.
5: En dat is het risico met de PAC-2.
4: Wat denk jij nou dat het doelwit te zijn van die Russische aanvallen? Wat willen ze nou eigenlijk echt?
5: Ja, dat vind ik heel lastig natuurlijk. Kijk, er vallen redelijk veel burgerslachtoffers en er worden ook veel burgerdoelen geraakt. Wat niet altijd duidelijk is, is of daar in de buurt een militair doel was of een energiedoel, zeg maar. Of een ander vitaal infrastructuur-element. Wat het werkelijke doel van de aanval is. Wat wel zo is, is dat de Russen weten dat hun wapens niet dezelfde nauwkeurigheid hebben als de meeste westerse wapens. En dat ze dat blijkbaar voor lief nemen. Want het is oorlog, er vallen toch doden, dus we gaan los. En ja, en dan krijg je dit soort dingen met die mindere nauwkeurigheid.
4: Nou, ik vind wel dat het behoorlijk nauwkeurig is. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat heel veel van die burgerdoelen die geraakt worden, dat dat in feite militaire doelen zijn die verstopt zijn in een burgerdoel. Dat is wel te doen gebruikelijk in bij oorlogvoering om zoiets voor elkaar te krijgen. Nou ja, goed, ik bedoel, de details heb ik er ook niet van, maar dat wordt wel vaak aangenomen.
3: Dat bijvoorbeeld de yoghurtfabriek die gisteren is geraakt, dat misschien toch iets anders deed. Ik zie vooral heel veel beeld van wat toch appartementencomplexen lijken.
4: Dat is wel foutenboel, ja.
5: Dat is absoluut foutenboel. Kijk, en zo'n yoghurtfabriek, misschien wordt daar ook nog iets anders gemaakt, ik weet het niet.
3: Hele gevaarlijke yoghurt.
5: Wat zeg je?
6: Linksdraaiende jongen.
3: NAVO, jongen.
5: Gaat met schimmel, hè? Dus ja, je weet niet die schimmel.
3: Marcheert zo het moederland. Maar,
5: nee, ja. dus dat is heel lastig. Nee, kijk, laat ik zo zeggen, over het algemeen is bekend van Russische wapens dat ze minder nauwkeurig zijn dan westerse wapens. En dat heeft alles met de verfijning van de elektronica te maken die in het Westen gewoon beter is.
6: Maar dan willen de Russen dus kennelijk de wil breken, hè, van de burgers.
4: Ja, maar dat werkt niet.
6: Maar dat werkt niet, want mensen gaan natuurlijk dan niet zeggen, nou, dan gaan we maar op onze rug liggen.
5: Nee, dat toont de geschiedenis ook aan. Ja. Ik bedoel, de Duitse blitz tegen Londen, zeg maar, heeft niet gewerkt. Werden alleen maar vastberaden. Het Combined Bomber Offensive van de Britten en Amerikanen tegen Duitsland heeft ook niet gewerkt in feite. De Duitsers hebben zich niet overgegeven vanwege dat bomoffensief.
6: Exact.
5: Dus,
6: maar Poetin weet dat natuurlijk ook, hè? Dit is dus gewoon een wanhopige daad, dit.
5: Ja, ik weet niet of hij leest de geschiedenisboeken niet goed, zeg maar. Ik weet het niet. Maar er zijn nog steeds mensen die denken inderdaad dat als je dat bombardementsoffensief maar heftig genoeg maakt, denk aan de Amerikanen met Trump en Netanyahu, zeg maar, die in Iran proberen te bombarderen.
6: Is ook niet gelukt.
5: En eigenlijk daar
4: geweldig boek over
5: hebben bereikt.
4: Met de titel Bombing to Win.
5: Ja, voor Robert Pape.
4: Robert Pape is nooit gewend, nooit gelukt.
7: Maar is er nou dus echt geen korte termijn oplossing hiervoor? Of zou het kunnen verbeteren als Trump zijn avontuur in Iran eindigt, waardoor er wat meer Patriot-capaciteit vrijkomt?
5: Ja, maar er moet toch wel geproduceerd worden.
7: Ja.
5: En die productie, zeg maar, die is wel versneld. Er wordt in Duitsland gebouwd aan een Patriot-raketfabriek, zeg maar, om een eigen Europese productie op te zetten, die voor een belangrijk deel ook naar de Oekraïne moet gaan natuurlijk. Maar dat is niet zomaar even gepiept.
4: Nee.
5: Dus je zit eigenlijk met een periode waarin het zeer kritisch wordt voor Oekraïne.
4: En dat weet Poetin helaas ook.
5: Ja.
4: He, dus als ik naar die cijfers kijk, dan pak 2 en 3, waar we het net over hebben gehad. Dat zou aan het eind van het jaar alles bij elkaar opgeteld kunnen lopen naar de 850 iets meer exemplaren. En dan moet dat oplopen in 2029 naar 1470 exemplaren. Dus om maar even aan te geven, dat lijkt veel, maar dat is natuurlijk niet zo heel veel. En dan hangt het er maar net vanaf hoeveel raketten de Russen kunnen afvuren. En het aantal daar zit daarboven.
7: Ja, laten we zo even kijken naar onze eigen luchtverdediging hier in Europa.
8: BNR,
7: want daar was altijd van dat bepaald niet op orde was. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met Peter Weininga over de luchtverdediging. Dus van Europa, Peter, je ging al antwoorden dat hier niet op orde is.
5: Nee, het is nog steeds niet op orde. Nee. Kijk, er wordt wel geïnvesteerd. Er komen ook meer Patriot-systemen, ook voor Nederland. Maar het is nog steeds niet dekkend. De vraag is natuurlijk, wat verwacht je hier aan eventuele Russische aanvallen en dreigingen? Als je kijkt hoe we het de afgelopen jaren hebben gedaan, dan hebben we de luchtverdediging ontstellend teruggeschroefd van objectverdediging in Nederland. Bij elk vliegveld stonden raketsystemen, kanonsystemen, radargeleid. Dan had je nog de Patriot in Duitsland, zeg maar. Dat heeft men teruggeschroefd naar eigenlijk de luchtverdediging voor troepen die ontplooid zijn in een oorlogsgebied. Aan Nederland werd überhaupt niet gedacht. Nu is dat weer meer aan de orde van de dag. Er wordt nagedacht over allerlei vitale infrastructuur in Nederland, met name Rotterdam, maar ook andere zeehavens. Denk ook aan Pernis en dat soort elementen, energiecentrales. We hebben de dreiging met die drones gezien, waarbij, of dat nou deels gefantaseerde dreiging was of een echte dreiging, het werd wel heel duidelijk hoe kwetsbaar we zijn.
7: Ja.
5: En daar wordt nu wel in geïnvesteerd, ook in antidroonsystemen. Maar,
4: het gaat langzaam.
5: Het gaat langzaam, ja.
7: Maar vind ik wel een goede vraag van wat verwacht je dan eigenlijk? Ik denk dan eigenlijk van ja, als Rusland zo diep op NAVO-grondgebied met ballistische raketten gaat schieten, dan wordt het waarschijnlijk toch sowieso nucleair. Maakt het toch allemaal niet meer uit wat je aan luchtverdediging hebt?
5: Nou ja, het is de vraag of het nucleair wordt. Dat moet je natuurlijk even afwachten. Maar kijk, stel er ontstaat een conflict met Rusland. Dat wordt niet uitgevochten hier. Dat wordt uitgevochten in Oost-Europa. Ja. En als het goed is, blijft het daar ook. Maar dat betekent wel dat er waarschijnlijk Amerikaanse of misschien Canadese of andere troepen via Rotterdam, Vlissingen, Eemshaven worden aangevoerd. Materieel wordt aangevoerd.
4: Ja, dat wordt beschoten.
5: En dat zijn dan eigenlijk legitieme doelen voor je tegenstander. Dat behoort tot de interdictie, zoals ze dat noemen, om aan te vallen. En dan kan het gewoon maar een conventionele raket zijn.
7: Dus ja, maar zou de reactie dan toch niet, dan neem ik aan dat de NAVO misschien wel om iets groters op Moskou te gooien.
4: Dan zijn we de drempel van artikel 5 al.
7: Ja,
5: dat zijn we dan al bezig.
7: Dat zit je al diep in de derde wereldoorlog.
5: We zijn dan al bezig. Dus ja, weet je.
4: Maar je probeert tijdens een oorlog ook altijd escalatie enigszins te controleren. Wat je dus niet wil, is dat het inderdaad totaal escaleert naar een nucleaire uitwisseling. Ik bedoel, ja, dan kan je hier de tent wel sluiten. Dan hebben we geen land meer over. Ja. Dat is niet handig. Okay. Dus je probeert altijd, je probeert natuurlijk altijd ervoor te zorgen dat dat niet helemaal uit de klauwen loopt. Ook al ben je diep in oorlog. Maar er is maar één conclusie mogelijk volgens mij. Maar ja, nou zeg het maar of ik gelijk heb. Als dit zo is, en je hebt onvoldoende luchtverdedigingscapaciteit en je kan het ook niet snel opbouwen, dan is er maar, ja, dan moet je dus raketten hebben om de raketten van de tegenstander te kunnen kapotmaken voordat ze ze kunnen afvuren. Dat is eigenlijk wat Oekraïne op dit ogenblik aan het proberen te doen is.
5: Dat betekent lanceerinstallaties aanvallen en vernietigen.
8: Ja, dus niet zozeer verdedigende raketsystemen, maar offensieve raketsystemen.
5: Het is een combinatie van. Je kunt het een niet zonder het ander doen, laat ik het zo maar zeggen. Om die aanval te kunnen uitvoeren, moet je zelf goed beschermd zijn natuurlijk. Dus
4: wat de Amerikanen ook gedaan hebben in Irak. Trouwens niet helemaal goed gelukt. In Iran. Dat is trouwens niet helemaal goed gelukt, omdat ze toch een beetje te diep onder de grond zaten. Een aantal van die installaties.
5: Ja.
6: En we hebben ook daar te weinig raketten voor om dat te doen.
4: Nou, helemaal niks, zou ik zo zeggen.
5: Maar om aanvallend bezig te zijn, ja, dat klopt. We hebben nu een raketsysteem gekocht van de Israëli's, notabene. En dat is in feite lange afstandsartillerie. Nou, dan praat je over 200 kilometer, misschien 300. Maar dat is te weinig om dit soort dingen te doen.
4: Ja, wordt nu in co-productie worden er wel. Wordt de productie wel opgestart voor lange afstandswapens.
8: Ja, is dat helemaal nog in ontwikkeling is, toch?
4: Nou nee, bijvoorbeeld die roemruchte Flamengo, die hou van die naam, maar het slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Maar die Flamengo, wordt nu ook in co-productie gemaakt, bijvoorbeeld met Denemarken. Die maakt, volgens mij staat die fabriek er al, de vaste brandstof voor dat ding. Die kunnen wij natuurlijk ook gaan gebruiken. En dat is de bedoeling ook.
5: Ja, ik denk dat we dat soort ontwikkelingen zien. We zien het al met drones. Er wordt enorm samengewerkt. Op basis van de Oekraïnse kennis en ervaring, zeg maar, worden in Nederland drones ontwikkeld. Gebouwd ook. En uiteindelijk ook weer verkocht in Oekraïne. En hopelijk ook aan anderen. En voor onszelf ook.
4: Maar dat is het grote probleem, Peter.
5: Wat?
4: Om ze voor onszelf te kopen. Want dan raak je helemaal verzand in aanbestedingsprocedures. Het is veel makkelijker om geld te geven aan die fabriek en ze aan Oekraïne te geven dan voor onszelf te krijgen.
5: Nou ja, kijk, weet je, het lastige is, laat ik zo zeggen, je kunt om die aanbestedingsprocedures heen, als jij vindt dat het een strategisch goed is, dat moet je beargumenteren, dan mag je die Europese regeling terzijde schuiven.
4: Klopt.
5: Dat moet je echter niet te vaak doen, want dan gaat de Europese Commissie zeggen van, hey, hallo, waar zijn we mee bezig?
4: Want ze doen dat al, hè?
5: Ja. Dus je moet daar. En er zijn fast track procurement zeg maar procedures.
4: Ja,
5: ook.
4: Maar het is wel een probleem.
5: Maar dan moet je in oorlog zijn voor dat soort procedures. Dus inderdaad, het is een uitdaging.
4: Ik heb Dirk Boswijk, de staatssecretaris in Praag, horen zeggen. Twee weken geleden, wanneer was dat? Dat dit echt het grote probleem is. We zijn de vijand van onze eigen procedures. Ik hoorde hem zeggen, en hij had helemaal gelijk toen hij dat zei, dat het vaak belangrijk is om de procedure te volgen dan dat je bereid bent om het effect van die procedure te aanvaarden. Namelijk het produceren van een wapensysteem en dat te kopen. Dat lijkt ondergeschikt aan de procedure. Dus wat dat betreft hebben we er al meters te maken. En kennelijk weten ze dat bij Defensie.
8: En hoe verhoudt die luchtverdediging zich nou tot bijvoorbeeld de Baltische landen, die leggen versterkingen aan langs de grens. Maar ja, wat heb je eraan als de Russen over die grens heen gewoon steden kunnen platgooien en daar hebben we geen goede luchtverdediging tegen en we willen ook niet escaleren als ze dat doen. Ja, dan kunnen de Russen toch doen wat ze willen.
5: Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Kijk, de Baltische staten die, vanwege hun geschiedenis ook met Rusland natuurlijk, vrezen met grote vrezen. Die weten, dat is bij hun overheersend, laat ik het zo zeggen. Bij ons wordt er te weinig aan de Russische dreigingskracht. Bij hun heel veel. Dat zit in hun genen. En ja, weet je, de Russen dreigen ook regelmatig richting de Baltische Staten. Poetin zelf zegt het niet zoveel. En dan laat hij het een parlementslid zeggen. Dus dat is inderdaad heel lastig. Ze hebben ook zeker Estland en Letland een grote minderheid Russische mensen in huis. Als gevolg van de Russificering tijdens de Sovjet-Unie-tijden. Dus die vrezen dat inderdaad. Ja, weet je, dat kan alleen maar met een goed verdedigingssysteem. Ja. En die zullen ze uiteindelijk, denk ik ook, zelf in combinatie met anderen moeten aanschaffen.
4: Nou, we hebben dat gevraagd, van hoe kwetsbaar zijn die Baltische staten op dit ogenblik aan de mensen die bezig zijn aan het front. En het letterlijke antwoord was, die zijn gedoemd. En dat heeft echt te maken met de wijze waarop de oorlog op dit ogenblik vorm krijgt. Waarop de verdediging wordt vormgegeven in de Baltische Staten. Hoewel zij ook wel moesten erkennen dat het opwerpen van de dronemuur. En daar zaten zij op dat ogenblik middenin. Dat was wat zij aan het doen waren. Dat wel eigenlijk de beste verdediging is. Maar dan moet je wel snel zijn.
5: Ja. En mijnen, ze hebben zich teruggetrokken uit die mijnenconferentie, zeg maar. Hè. Ja. Niet echt een verdrag. Langs de grens hele mijnenvelden
4: aan te trekken. Ja, ik heb het gezien. Ja. Ik heb gezien wat er gebeurt aan de grens van Belarus. Ja. En dat is tamelijk indrukwekkend wat daar gebeurt.
6: Als ik dat zo hoor, jullie, dan zou Rusland dus ook een argument hebben om juist een vlucht naar voren te doen.
4: Ja, als wij zwak zijn, dan zou dat kunnen. Als je gewoon wil rotzooien en wil poken, dan moet je dat nu of binnenkort doen.
5: Het is wel, denk ik, dat de Russen op dit moment niet daartoe in staat zijn. Volhouden van de oorlog in Oekraïne, dat kostte zo verschrikkelijk
4: dat
5: veel.
4: Dat weet ik dus niet.
5: En economisch en menselijk en in materieel opzicht, ik denk niet dat ze daartoe in staat zijn.
4: Ja, maar prikacties zijn wel degelijk uit te voeren.
5: Raket. Dus,
4: maar ja, goed. En wat gaan we dan doen? Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk die hele affaire gehad met die drones in Roemenië. Nou, als je aan Oekraïners vraagt van wat daar gebeurt, is het gewoon opzet geweest.
5: Dat weet ik niet.
4: Het hele punt is natuurlijk, want als je dus doelen wil bestoken zo dicht tegen de Roemeense grens, dan is dat op zich al een signaal. En dat er dan één keer een drone wat verder komt, omdat ze niet al te nauwkeurig zijn, dat is dan natuurlijk absoluut zo.
8: Maar Rob, jij zegt vaak van we moeten nu op korte termijn moeten de NAVO-landen een paar belangrijke pleisters plakken om dus te zorgen dat je de boel op orde hebt. Ja, Hoe doe je dat dan op het punt van de luchtverdediging?
4: Door heel hard te investeren in start-ups.
8: Ja, je moet het van niet iets wat je van dan volgend jaar het resultaat van.
4: Ja, dat is wel zo. En je moet heel erg nauw samen gaan werken met Oekraïne. Ja. En je moet minder geld stoppen in die hele grote defensiebedrijven. Ja. Die veel te langzaam zijn met het produceren van hun systemen. Dat is denk ik de enige mogelijkheid dat er is. Dat is ook gewoon duidelijk geworden in Oekraïne. Het gaat om snelheid, het gaat om geld.
6: Zij kunnen dat.
4: Ja, je moet wel. Ik bedoel, als je dus niet heel snel bent en als je niet de ene droombedrijf en het andere luchtverdedigingsbedrijf uit de grond stampt, dan ben je weg.
5: Nou, de basis was er ook in Oekraïne. Hè? Ja. Bedoel, het was een heel technologisch land. Ja. Wij zien het als een landbouwland. Maar dat is een beetje selectieve blindheid eigenlijk.
4: Dat is zo, maar het had gekmakende Sovjet-procedures. Die gekmakende Sovjet-procedures zijn er nog wel in Kiev. Maar die gekmakende Sovjet-procedures die zijn er niet meer aan het slagveld. Hè. Dus een belangrijke les is dat de hele innovatie die wordt helemaal naar beneden gedrukt. Die vindt plaats echt
5: grassroots,
4: als op het slagveld.
5: Ja.
4: En dus er is ook een direct contact met de producenten. Dat is dus wat je moet gaan doen. Je moet het veel meer naar beneden drukken.
5: Nee, dat klopt. Maar wat ik bedoel is, die technische know-how is er.
4: Ja.
5: Ze hebben een goede technische universiteit in Kharkiv. Kharkiv kon je eigenlijk vergelijken. Ja, nu is het natuurlijk zwaar gehavend met Brainport Eindhoven. Daar zaten heel veel defensielaboratoria geschakeld aan die universiteit. In de Sovjet-tijd bouwden ze heel veel voor de Russen, voor het Sovjet-leger. Die vrachtvliegtuigen is bekend, maar ook kernraketten, intercontinentale raketten. De vader van de Russische ruimtevaart is een Oekraïner. Dus die kennis die is er. Ik bedoel, het is een hele generatie mensen die know-how heeft. En inderdaad, wat Rob zegt, zij zijn veel meer naar de werkvloer toegegaan van laat het daar ontstaan. Zowel in de uitvoering van hun militaire operaties, bevoegdheden veel lager gedelegeerd dan in de Sovjet-tijd. En dat is ook een groot voordeel voor ze.
8: Zoals vaker in dit programma, de les weer hier, dat nadat wij Oekraïne hebben geholpen, zullen zij ons moeten helpen.
4: Ja.
5: Ik denk dat we er heel erg vanuit moeten gaan, ja.
8: Ja. Op de radio moeten we daarmee afronden. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Aad en Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Peter Weininga. En fijn weekend.
2: Attention, the air alert is over. May the force be with you. Attention, the air alert is over. May the force be with you.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
2: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar twee vermiste goudzoekers in een grot in Laos is gestaakt. Reddingswerkers hebben geen hoop meer dat ze nog levend worden teruggevonden. Vorige maand werden 7 mensen in de grotten verrast door stijgend water, waardoor ze niet meer weg konden komen. Na een week konden er 5 worden gered. Op een sportpark in Arnhem zijn ze ten einde raad, omdat hun velden elke keer vol ganzenpoep liggen. Er zitten tientallen ganzen en de overlast is zo erg dat sommige clubs hier niet willen spelen, zegt een club tegen Omroep Gelderland. Daarom zetten ze nu in op laserstralen om de ganzen weg te jagen, maar dat moet de gemeente nog goedkeuren. Mensen die naar het WK voetbal gaan, mogen toch 1 zacht plastic waterflesje meenemen naar het stadion. Andere flesjes heeft de FIFA verboden omdat ermee kan worden gegooid. Dat leidde tot verwarring, want supporters dachten dat ze helemaal geen water mochten meenemen naar de warme stadions. In het gebied rond de Russische stad Sint-Petersburg zijn volgens de autoriteiten meer dan 140 Oekraïense drones neergehaald. Mensen moeten vanwege de aanvallen binnenblijven en de luchthaven bij de stad was een tijd lang dicht. In Sint-Petersburg is een internationale economische conferentie aan de gang die vandaag afloopt. En een vrouw uit Drachten is gisteravond vastgekomen te zitten in een boom op zoek naar haar papegaai. Die was weggevlogen en bleek hoog in de boom te zitten. Ze klom erin, maar durfde niet meer naar beneden. Daarop belde ze de brandweer, die haar 1,5 uur later veilig op de grond zette. En ook de papegaai redde. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten nog wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
10: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
11: En dan willen we eigenlijk kijken hoe we dat beter onder de aandacht bij mensen kunnen krijgen en kunnen opschalen in Nederland. Ja. En als wij dat zelf vertellen, ja, dat wordt niet altijd geaccepteerd.
12: Je hoort Art Beuting, Chief Member Officer bij zorgverzekeraar VGZ. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. En deze keer een gesprek met Art Beuting, de Chief Member Officer bij zorgverzekeraar VGZ. Tijdens het overstapseizoen in november en december focust VGZ in de communicatie volledig op prijs. Ja, om consumenten te verleiden om voor een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen. Maar in de rest van het jaar heeft die prijsgedreven communicatiestrategie geen zin en heeft de marketingafdeling vrij spel om eens goed en lekker aan het merk te bouwen. Hoe probeert de zorgverzekeraar zich te onderscheiden in een toch overvolle markt? En Nederlanders worden gemiddeld genomen steeds ouder, maar daardoor reizen de zorgkosten de pan uit. Volgens VGZ is preventie dé oplossing voor dat probleem. Dat en meer bespreek ik in deze aflevering met Art de komende 30 minuten hier in CMO Talk. Art, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
11: Ja, dankjewel Klaas. Erg leuk om hier te zijn.
12: We zijn halverwege 2026. Ja, het duurt nog maanden voordat dat hele prijzencarousel weer op gang komt. Het overstapseizoen in de zorgverzekeringswereld. Is het voor jou daarmee nu ook een beetje komkommertijd?
11: Nee, dat is het niet. Het gaat eigenlijk het hele jaar door. Al hebben wij natuurlijk een campagnetijd. En dat is anders dan in andere markten. Ja, best wel een vaste periode. Vanaf 12 november is het een aantal weken erin. En dat draait zeker om premie, maar het gaat ook om meer dingen, Klaas.
12: Nou, vertel, wat naast de premie was nog meer belangrijk?
11: Ja, nou ja, kijk, allereerst, ik ben een member officer. Dus wij zijn een coöperatie voor leden. En dat betekent dat we geen winstoogmerk hebben. Ja. Ik heb wel commerciële doelen op marktendeel, zeker.
12: Dus een member officer misschien even wat vereist wat toelichtingen.
11: Daarom. Wij zijn een coöperatie. We hebben geen winstoogmerk. Ja. We hebben leden. Ik zal het hierna over verzekerden hebben. Dat is makkelijker voor de meeste mensen. Maar dat betekent dat ik commerciële doelen heb. Maar dat we heel erg kijken van hoe kunnen we ook de belangen van de leden behartigen.
12: Ja.
11: Wat zoeken ze eigenlijk? En uiteindelijk dat in een scherpe premie terugbrengen. Of anders, als we dat niet doen, weer investeren in de zorg. Want dat is ook een hele belangrijke, de toegankelijkheid uiteindelijk van de zorg. Dus dat houdt mij wel bezig. Ja,
12: want als je het vergelijkt met bijvoorbeeld supermarkten, daar bereiden de grote supers zich natuurlijk al maandenlang voor op die feestdagen, een belangrijk seizoen.
11: Ja.
12: En voor jullie moet je daar misschien nog een beetje aan beginnen, denk ik, zo halverwege het jaar.
11: Ja, nou, het
12: was dat te naïef?
11: Het is een jaar rond proces. We hebben een campagne gehad, dan start de evaluatie en dan kijken we al wel weer vooruit.
12: Ja.
11: Enerzijds hoe de marketingcampagne is gegaan, maar ook hoe is de groei geweest.
12: Ja.
11: En waar willen we voor komend jaar ook al wel weer op focussen.
12: Ja. En wat wordt dat? Ik ben benieuwd.
11: Nou, wij hebben afgelopen jaar een hele mooie campagne gemaakt. We hebben behoorlijke groei, zo'n 250.000 nieuwe leden binnengehaald. Voor komend jaar willen we die zeker ook vasthouden en kijken of we nog weer een lichte groei kunnen binnenhalen.
12: Ja. En op welk onderwerp ga je focussen? Want volgens mij is het elk jaar zit je premies belangrijk. Volgens mij had je vorig jaar als onderscheidend vermogen op prijs dat jullie niet omhoog gingen, maar volgens mij ruim €3 de basisverzekering omlaag hebben gehaald. Nou, dat is ook een manier om aandacht te krijgen.
11: Zeker.
12: Wordt dat weer het instrument of ga je iets anders doen?
11: Nou, dat laatste dat moeten we nog echt bekijken. Hier zijn we ook wel afhankelijk van. We zitten in een publiek-private markt. Dus de zorgkosten, die blijven wel stijgen.
12: Ja.
11: En uiteindelijk wordt de inhoud deels ook bepaald door de overheid. Ja, als de zorgkosten stijgen, dan kunnen we dat niet altijd naar een verlaging van de premie. Maar afgelopen jaar was dat een kans. En dan kun je ook laten zien dat je coöperatie brengt. En we hadden ook op dat moment de premie verlagen. Dus dat was mooi. En daarnaast focussen we ook heel veel op de vernieuwing van de zorg. Want in onze missie kijken we heel erg hoe houden we de zorg ook betaalbaar en toegankelijk naar de toekomst. En wij zitten heel erg duidelijk in op het vooropgaan in de vernieuwing van de zorg.
12: Ja.
11: Dus daar zitten we jaar rond. En dat komt ook in onze campagne terug.
12: Ja.
11: Naast prijs.
12: Ja, want dat verbaast me eigenlijk. Dat in het verleden heb ik ook nog eens wat vanuit het reclamebureau, wat ik ooit heb gehad, voor zorgverzekeraars mogen werken. En het verbaast me eigenlijk altijd dat accent, maar ook qua budgetten, altijd lag op dat najaar. Aan de ene kant zeggen, maar dat is het moment dat natuurlijk die premies weer bekend worden gemaakt. Dat is het moment om tot conversie over te gaan.
11: Ja.
12: Maar ik hoor bij jou toch een beetje een andere strategie, want je hebt het over een jaarronde aanpak. Wat maakt het nou anders wat jullie doen ten opzichte van jullie concurrentie?
11: Nou, een deel van de concurrent is ook wel een jaar rond aanwezig, maar het meeste is echt in het najaar. Maar het gaat echt om merkbekendheid opbouwen en merkvoorkeur, zodat je uiteindelijk in de campagne, dan gaat het naar conversie uiteindelijk. En wat we echt wel met jaar rond doen, is ons merk laden. Echt op vooruitstrevendheid. Voorop gaan in de zorgvernieuwing. En daar willen we de bekendheid mee opbouwen. Maar ook de merkvoorkeur. En dat is waar we ons jaar rond ook echt op richten.
12: Oké. Op het moment dat je dus niet die prijsgedreven boodschap kunt verkondigen, dan hou je dus wat meer middelen over om andere vormen van communicatie toe te passen. Jullie zitten dus sterk op preventie. Kan je daar iets over vertellen?
11: Ja, nou kijk, preventie is een belangrijke, uiteindelijk ook in kader van die toegankelijkheid. En wij zetten daar in op, met name ook op de mensen die al wel bepaalde zorg gebruiken, een indicatie hebben.
12: Ja.
11: En daar kijken we hoe we die mensen kunnen helpen om verdere zorg te voorkomen. Dat het niet verergert en dat we ze zoveel mogelijk zelf kunnen helpen. Dus dat is een belangrijke waar we naar kijken. Omdat we wel naar soorten van preventie zoeken die ook bij onze merk en onze rol past. Ja. En als het te ver van algemene universele preventie is, ja, dan past het niet bij ons merk. Ja. Dus we zoeken echt een aantal gerichte dingen die daarbij passen. Dus als er een indicatie bijvoorbeeld is, iemand heeft diabetes, ja, hoe zorg je dat middels leefstijl of een diëtist dat het niet erger wordt? Zo hebben we het ook bijvoorbeeld met financiële schulden. We zien vaak als mensen in de schulden raken, ja, dan levert het wat veel stress op. Ja. Gaan ze zorg mijden en dat leidt later tot meer zorg. Dus daar zetten we op in.
12: Dat zijn dan signalen die jullie gewoon kunnen opvangen op basis van data?
11: Mensen betalen hun premie maandelijks.
12: En dan betalen ze niet meer.
11: Ja. Dus dat kun je heel goed oppakken.
12: Ja, die is makkelijk.
11: En je ziet het met name bij jeugd op dit moment, zie je het ook vaak voorkomen. En daar doen we ook veel aan mensen vooraf informeren wat er allemaal aan mogelijkheden zijn qua gespreid betalen of andere mogelijkheden die we daaraan bieden. Daar hebben we ook aparte callcentra voor die die mensen ook helpen.
12: Is dat een toenemend probleem dat mensen hun zorg alles wordt duurder, zegt iedereen ook wel.
11: Ja.
12: Armoede neemt weer toe in Nederland. Zie je dat bij jullie ook dat dat een stijgend probleem is?
11: Het blijft redelijk stabiel daarin. Maar je ziet onder de jeugd op dit moment wel een toename erin. En dat zit met name na de 18 jaar, als ze zelf voor die premie gaan betalen. Ja, op de pof betalen, wat er ook is, ja, dat is vaak wel een probleem. Want dan komen ze aan, op een gegeven moment aan het einde van de maand komen ze geld tekort. Daar proberen we nu wel heel gericht op in te zetten. Ja. En voor de rest blijft het wel redelijk stabiel.
12: Ja. Even dan over jullie merkbouw. Want jullie werken samen al een wat langere tijd met programmamaker en schrijver Eva Eickhout.
11: Ja.
12: Wie haar niet kent, kan je vertellen wie zij is? En ik ben wel benieuwd hoe die samenwerking tot stand is gekomen.
11: Ja, Eva is onze ambassadeur voor zorgvernieuwing. En zij is een heel optimistisch en zeer energiek persoon. Het is echt geweldig om met haar samen te werken. En wij vonden het belangrijk om ons merk, vanuit onze missie om voorop te gaan in toekomstbestendige zorg. Daar zetten we in op zorgvernieuwingen. Dus als wij bij zorgaanbieders nieuwe dingen vinden die beter voor leden zijn, of bijdragen aan betere toegankelijkheid of betaalbaarheid, ja, dat noemen wij een good practice of een zorgvernieuwing. En dan willen we eigenlijk kijken hoe we dat beter onder de aandacht bij mensen kunnen krijgen en kunnen opschalen in Nederland.
12: Ja.
11: En als wij dat zelf vertellen, ja, dat wordt niet altijd geaccepteerd. Dus we zochten een ambassadeur.
12: Ja.
11: En daar zijn we op zoek gegaan die daar naar een persoon die de beste bij passen. En ja, Eva is een persoon die zelf bepaalde beperkingen heeft en heel goed weet hoe daarmee om te gaan.
12: Mm.
11: En vanuit daaruit ook een goede spokesperson is, maar ook dat optimisme heeft wat wij ook willen uitstralen. En daardoor passen heel goed bij ons.
12: Ja.
11: En wat zij met name weet te doen is goed uitleggen wat zo'n zorgvernieuwing inhoudt, wat dat voor mensen kan betekenen, welke voordelen, zodat als ze dat zien, dat meer mensen dat ook gaan gebruiken.
12: Ja, inmiddels is zij ook een beetje een ster geworden, hè? Want ze zitten in reality-programma's zoals Ranking the Stars.
11: Ja.
12: Zit daar ook niet een beetje een risico voor jullie in, dat zij bekender wordt dan het merk VGZ zelf?
11: Nou, tot nu toe merken we met name dat het elkaar versterkt. Hè.
12: Okay.
11: Zij wordt bekender en daarmee valt ze ook meer op in al onze uitingen. En dat is wel heel duidelijk gekoppeld aan het VGZ. Dus op dit moment is het allemaal nog goed. Ja, en dat zullen we elk jaar weer evalueren. Ja.
12: Als we kijken naar de markt, hè, want jullie zijn met Achmea nummer 1, jullie nummer 2. Hè.
11: Ja.
12: Dan heb je op de voeten gevolgd door... Wil je hem vertellen?
11: Ja hoor, CZ is CZ? De derde zorgverzekeraar. Dan hebben we nog mensen.
12: Ja, en de mensen.
11: Vier grote zorgverzekeraars.
12: Precies, en jullie pakken bij elkaar zo'n slordige 85% van de markt.
11: Ja.
12: Maar als we kijken naar de afgelopen jaar, zit daar wel een ontwikkeling in. Want jullie kwamen ongeveer van 90-91%. En dan denk je, ja, waar gaat dat markt? Wie eet dat op? En dat zijn die kleinere concerns. Hè? Het zijn zo'n 8 concerns die heel Zorg Nederland een beetje bestieren. Is dat een zorgelijke ontwikkeling voor de boardroom bij VGZ? Je zegt, nou, die kleine spelers die pakken steeds meer marktaandeel. Een ASR bijvoorbeeld, 3,8%.
11: Nou, ik denk dat de marktwerking is belangrijker in de zorg. Want dat houdt elkaar scherp en dat zorgt ook voor innovatie. En als je kijkt hoe de zorg in Nederland is, we zeuren er soms om, maar eigenlijk doen we het internationaal hartstikke goed. En dat komt ook door die marktwerker in. Dus ik ben daar positief over. En nou ja, zoals ik al zei, afgelopen jaar zijn wij flink gegroeid. Dus nee, we hebben daar geen zorg over. Wat je wel ziet... Het is voor kleinere partijen wordt het wel moeilijker om ook
13: goed in te kopen, misschien.
11: Goed in te kopen, maar ook de verandering in de zorg bij te houden. Hè. Toegankelijkheid wordt belangrijker. Ja, en daarvoor wil je met zorgaanbieders samenwerken. En dan helpt het wel als jij ook groot bent in die regio. Ja. Want zij kunnen niet met alle 8 tegelijk samenwerken. Ja. Dus dan werken ze vaak met de grootste partijen samen. Ja. Ja, en dat is wel een voordeel dat wij in ieder geval hebben als de tweede grote zorgverzekeraar.
12: Als je nou kijkt naar die merken, hè, ik zal er eens een paar noemen. Nee, Interpol, Zilveren Kruis, CZ, ASR, ORA, Nationale Nederlanden, Menses, Unive, VGZ. Ik kan bijna niet meer ademen. En dan heb ik nog heel veel niet genoemd.
11: Ja.
12: Is het niet een lappendeek? Zijn er niet veel te veel merken die proberen die verzekeraar aan zich te binden?
11: Wij zijn de coöperatie VGZ, hè, dus wij voeren ook het merk VGZ. Ja. Maar daarnaast hebben we ook een aantal merken gericht op doelgroepen.
12: Ja.
11: Wij richten bijvoorbeeld ons ook op ambtenaren. Daar hebben we het merk ISA voor. En samen met IZZ werken wij voor de zorgmedewerkers. Dus we hebben een aantal merken met ook specifieke producten en voordelen en services voor specifieke doelgroepen. Ja. Dus die richten zich ook niet op de andere doelgroepen. En daarmee hebben ze wel een heel goed aansluitend aanbod erin zitten. Maar het kan verwarrend zijn, zeker erin. Maar dat probeer in ieder geval mijn teams proberen dat wel heel erg op die doelgroep te richten. En daarmee ook overzichtelijk te houden.
12: Want als je nou even kijkt, er gaan bij mij nu 2 lampjes aan. De 2 analogieën die in mijn hoofd doorflitsen. Je hebt 1 binnen de bankaire sector. En dan hebben we onlangs ook, een jaartje geleden in de studio gehad, Angela Eilander van ASN Bank. Mm-hmm. Natuurlijk BLG wonen, je had Regiobank, je had de SNS Bank. Zij hebben ervoor gekozen en we gaan naar single brand. En het is ASN geworden. Als je dan kijkt naar de telecommarkt, we hebben natuurlijk KPN met HAI, we hebben Odido natuurlijk de grote naamswijziging gezien, waarbij ze ook terug zijn gegaan naar minder merken, uiteindelijk. Als je nou een beetje in die telescoop kijkt naar de toekomst, en je kan de toekomst kijken, voorspel je dan dat er misschien een consolidatie gaat aankomen? Dat wat minder, want het is eigenlijk heel duur, toch, al die merken in de lucht?
11: Ja, ik kan me wel voorstellen dat er minder merken gaan komen. Ja.
12: Want de zorg wordt duurder, dus het moet toch ergens bespaard worden?
11: Ja, zeker. Al zijn de kosten van marketing in vergelijking met alle zorgkosten, is dat echt maar een heel klein deel.
12: Hoeveel procent ongeveer?
11: Nou, er gaat maximaal 2% van alle kosten gaan naar eigenlijk de uitvoering, hè. Zoals we doen. En daarvan is maar een heel klein gedeelte marketingkosten. En dat doen we heel bewust. Want voor de rest willen we gewoon een lage premie doen. Ja. Maar je hebt wel een aantal merken die zich heel erg richten op een specifieke doelgroep. Zoals ik net al aangaf. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Unive, een van onze merken. Ja. Ja, en dat is die bieden meerdere producten aan. Dat doen wij niet als VGZ. Dat richt zich op een doelgroep die zegt van nou, ik zoek ook een fietsverzekering of een autoverzekering. En daar richt Unive zich heel erg op. Ja. Dus ja, dat blijft een specifiek segment. Ja.
12: Dus dat blijft nog wel even zo.
11: Dat blijft afgelopen jaar hebben we strategische samenwerking juist met OMVZ. Ja. Dat is ook een hele specifieke doelgroep. En zolang dat een hele specifieke doelgroep en een meerwaarde heeft, denk ik dat die blijven. Ja, en anderen zullen mogelijk wel gaan verdwijnen.
12: Ja, maar je bent ook een beetje ondernemer. Je bent commercieel. Je bent chief member officer.
11: Zeker.
12: Je
11: wilt
12: natuurlijk altijd groeien. Achmea is nummer 1. Maar misschien zou mensen ook wel een lekker hapje zijn om te zeggen, nou, die pakken we erbij.
11: Ja, dat ga ik hier niet zo uitspreken.
12: Dat is jammer.
11: Het is ook wel van belang dat er een bepaalde concurrentie in de markt blijft. En hier kijkt ook de ACM zeker in mee, want er wordt het te groot erin. Wij kijken heel specifiek naar doelgroepen waar we elke week kunnen groeien. En marktaandeel is niet aan zich een doelstelling. Het is ook met name hoe kan bepaalde grote bijdragen aan een goede zorginkoop en transformatie erin. Dus dat is het allerbelangrijkste. Helder. Belangrijker dan nummer 1 worden.
12: Helder. Ik wil met jou naar de dilemma's.
11: Ja.
12: En je moet er steeds 1 kiezen. Ben je er klaar voor?
11: Zeker.
12: Let's go. VGZ is de bekendste zorgverzekeraar van Nederland. Of we komen niet voor in de top 3?
11: Wij komen wel voor in de top 3.
12: De verhoging van het eigen risico is onontkoombaar. Of met focus op preventie kunnen we dat voorkomen?
11: Ik denk dat het onontkoombaar is. Okay.
12: De zorgsector moet afslankmedicatie omarmen. Of dat kost de samenleving meer geld dan het oplevert?
11: Ik denk dat we het moeten omarmen.
12: De overstapperiode is de leukste tijd van het jaar? Of ik ben blij dat hij weer voorbij is?
11: Nee, is de leukste tijd van het jaar.
12: AI maakt de patiëntreis hypergepersonaliseerd of door privacy absoluut niet haalbaar?
11: Dat is het eerste. Hypergepersonaliseerd.
12: De opkomst van private equity in de zorg. Een goede zaak of dat moeten we aan banden leggen?
11: Ja, dat is een zeer moeilijke. Dus daar zijn wel bepaalde banden nodig.
12: Zelf je zorgverlener mogen uitkiezen is enorm belangrijk of lang niet altijd haalbaar?
11: Dat is erg belangrijk.
12: De gast is Aart Beuting, commercieel directeur of chief member officer bij zorgverzekeraar VGZ. Aart, volgens mij was er eentje die je extra pijn deed. Maar je mag zelf één kiezen. Ik ga het niet voor jou invullen. Dilemma die lastig was.
11: Die private equity, ja. dat is wel een lastige.
12: Ik hoopte al dat je die eruit
11: zet. Zeker. Enerzijds is het goed, want private equity brengt ook voor vernieuwing. En dat is belangrijk dat we dat in de zorg houden. Mm-hmm. Wij zijn van zorgvernieuwing, dus wij vinden dat ook erg van belangrijk. Sommige private equity partijen die doen het echt beter voor onze verzekerden. Veel makkelijker, efficiënter. In één keer op één dag in plaats van een paar keer terugkomen. Dus dat brengen ze teweeg. En tegelijkertijd. Tegelijkertijd is het wel van belang dat we gezamenlijk de zorgkosten in de hand houden. Ja. En als daar te grote marges naartoe gaan, of uiteindelijk gaan ze niet zinnige zorg leveren, dan is het wel een probleem, want dan lopen de maatschappelijke kosten op.
12: Ja, en die verhalen die hoor je, een beetje spookverhalen, als je een beetje kijkt op internet, dat ze bij die privéklinieken, dat ze vrij snel zeggen, we gaan er toch maar het mes in zetten, terwijl het misschien niet altijd nodig is.
11: Nee, en dat is de discussie die we nu ook hebben over passende zorg. Je moet echt goed kijken, is het nu passend op een operatie te doen, of zou je bijvoorbeeld eerst wat met je leefstijl moeten doen? Ja. Of is het gewoon goed om even te wachten? Ja, daar moet wel een goede balans in gevonden worden, want we kunnen die euro maar één keer uitgeven. Ja. En dan kan die niet naar onderwijs.
12: Nee, zeker. En wat me dan ook wel weer verbaast, als je zegt, je hebt een aandoening of je moet geholpen worden, dat je dan bij een kliniek belt en dan kan je morgen vaak terecht, of volgende week. Maar in de reguliere zorg kan dan dat je maanden moet wachten. Er zit ook zo'n enorm verschil in.
11: Ja, dat verschilt wel heel erg. Hè. Dus inzicht in die wachttijden, dat is een hele belangrijke daarin. Ja. Misschien is dat later nog een onderwerp in ieder geval. Maar dat zie je soms wel. Ja. Kijk, wat wel van belang is, we zien ook personeel vanuit de ziekenhuizen overgaan naar de zelfstandige behandelklinieken daarin. Ja, en dat kan betekenen dat het tekort aan personeel is in de ziekenhuizen. Ja, dan kan dat tot een probleem leiden. Maar als je wel goed inzicht krijgt, dan kan het best zijn dat er een ziekenhuis op 25 kilometer afstand is waar je ook goed terecht kan. En dan is dat ook een prima alternatief.
12: Mooi. Het komt in Nederland gelukkig een stuk minder vaak voor dan in de Verenigde Staten. Maar ook hier worden sommige experimentele en dure behandelingen niet vergoed door zorgverzekeraars. Ja. De mogelijke baten wegen in die gevallen niet op tegen de kosten. Dat lijkt me pijnlijk voor een chief member officer die het belang van de coöperatie en de leden hoog in het vaandel heeft.
11: Ja, dat is ook een moeilijke. Ja. En hier gaat het vaak tussen de afweging tussen een individu die daar best baat mee zou kunnen hebben, en ik zeg ook nadruk op kunnen, versus uiteindelijk het maatschappelijk belang van uiteindelijk een betaalde zorgpremie. Want je had het er ook over, de campagnetijd is echt een van de leukste tijden die er is. Hè. Er is een enorme vibe in het bedrijf, maar mensen vinden het altijd heel vervelend als die premie stijgt. Ja. En hoe meer van die experimentele medicijnen we erin stoppen, dat is een belangrijke oorzaak voor die stijgende premie. Dus vandaar dat wij in Nederland een instituut hebben die daarnaar kijkt en echt kijkt of het bewezen effectief is. En pas als het dat is, die afweging maakt om het wel in de basisverzekering te stoppen.
12: Ja, helder. Eind december introduceerden jullie in samenwerking met Zorgdomein het zogenaamde herverwijzen. Ja. Daarmee krijgt de patiënt meer controle over het zorgtraject. Bij lange wachttijden kan er bijvoorbeeld van zorgaanbieder worden gewisseld. Ja, waarom is dat eigenlijk een wenselijke ontwikkeling?
11: Nou, wij vinden dat onze verzekerden in ieder geval een eigen regie moeten kunnen hebben hierover. En dat is belangrijk dat leden in ieder geval dat zelf zien, of ze ergens sneller terecht kunnen. Ja. Wij gaan daarbij niet op de stoel van de dokter zitten. Hè, dus die bepaalt uiteindelijk, moet jij een operatie hebben voor je knie. Maar als dan bijvoorbeeld inzichtelijk wordt dat je daar 10 weken moet wachten, dan maken wij graag inzichtelijk dat het misschien ergens anders, vlakbij je in de buurt op basis van je postcode, dat je binnen 4 weken terecht kan.
12: Bij de privékliniek. Misschien.
11: Nou, dat zou dan kunnen. Hè. Maar dat is zeker een optie, die nemen we daar ook in mee. En dat willen we makkelijker inzichtelijk maken. En dat is wat we met het herverwijzen of heradresseren inzichtelijk maken. Jij krijgt die verwijzing en dan bieden wij de optie. Kijk of er bij jou in de buurt andere alternatieven zijn. En dan maken we het nu zo makkelijk dat je dan eigenlijk met een druk op de knop die verwijzing kunt aanpassen dus naar een andere kliniek of ziekenhuis. En dat je daar dus naartoe kan.
12: Zijn jullie daar uniek in? Of doen andere zorgverzekeraars? is dat ook?
11: Nou, op dit moment zijn we daar nog uniek in. Wij werken al een paar jaar samen met Zorgdomein, omdat wij dit van belang vinden. Ook om bijvoorbeeld zorgvernieuwingen onder de aandacht te brengen en dan te vertellen van ja, als je die vernieuwing gebruikt, dan kun je veel sneller terecht. En daarmee helpen we die transformatie op gang. Maar wij vinden wel van belang dat heel Nederland dit krijgt. Dus in de komende maanden zullen ook andere zorgverzekeraars dit gaan toepassen.
12: Ja, dan wil ik graag naar de estafette vraag. Want in de vorige aflevering was hier Pieter Olierook van de Magnum Ice Cream Company te gast. Met hem sprak ik over de afsplitsing van Unilever. Maar hij had ook uiteraard een vraag voor jou. Luister even mee.
13: En ik ben onwijs benieuwd naar hoe zij de ontwikkeling zien rondom de zorgkosten. En ook levensstijl is natuurlijk heel erg gelinkt daaraan. Of zij op korte termijn ook daarin plannen hebben om middels welk beleid dan ook gezonder leefstijl te stimuleren, waardoor we ook zorgkosten beter onder controle kunnen krijgen met elkaar.
11: Ja, dat is een mooie vraag. Daar hebben we het deels natuurlijk al over gehad. En wij maken ons natuurlijk ook wel zorgen over de kosten daarin. En allereerst, ik denk dat het iets is wat wij in Nederland breed moeten oppakken. Dus dat noemen ze ook wel health and all policies. Hè. Dus de overheid moet ook kijken waar we dat allemaal terug kunnen laten komen. In belastingen, in het onderwijs, maar ook in woningbouw. Als je goed woont, ja, dan helpt het ook echt om bijvoorbeeld als er minder vocht is in het huis, om daar problemen mee voor te komen. Dus het moet op veel verschillende plekken terugkomen. Maar wij kijken er dus zelf ook naar. Maar wij kijken echt wel naar iets wat bij ons past. Hè. Dus wat ik al zei, mensen dus bijvoorbeeld die al een indicatie hebben voorkomen dat ze verder in zorg komen, schulden. Wij kijken ook samen met Albert Heijn naar bijvoorbeeld een groot iets als een klachten met buikklachten erin. Ja. Maar ook hoe wij mensen kunnen voorkomen dat ze in zorg komen. En bijvoorbeeld als jij in jouw netwerk, in je buurt mensen hebben die, je bent eenzaam, waar je wat mee kunt afspreken, dat voorkomt misschien dat je de zorg ingaat. Dus we kijken ook heel erg, hoe kunnen we bij jou in de buurt het netwerk versterken, waardoor we voorkomen dat je de zorg ingaat. En dat zijn specifieke punten waar we op inzetten in ons beleid.
12: Ja, en wat jullie ook doen, jullie waren althans volgens mij al 5 jaar geleden al vroeg bij thuismonitoring. Hè? Dus met een smartwatch, vitale functies als bloeddruk, hartslag meten. Je kan natuurlijk ook je levensstijl actief gaan meten en belonen. Ja. Zou dat een interessante propositie zijn voor verzekeraars?
11: Ja, ja en nee. Kijk, het thuismonitoren is inderdaad een hele mooie om zorgkosten te besparen. Als je daarmee niet elke keer naar het ziekenhuis toe hoeft, dan maken we daar ook handjes vrij in het ziekenhuis. Dus dan kun je het thuis doen. Het scheelt ook dat je het niet elke keer met de auto naartoe hoeft. Dus het scheelt tegenwoordig benzinekosten. Ja. Dus in dat soort zaken dan helpt het wel. Dat geeft mensen zekerheid. Ja. En pas als het echt nodig is, dan ga je naar het ziekenhuis toe.
12: Ja.
11: Algemene leefstijl bijhouden en dat belonen. Ja, dat is iets wat minder sterk bij ons merk past. Dat hebben we ook getoetst met leden. En dan zeggen ze van nou, blijf maar bij jouw rol als zorgverzekeraar erin. En uiteindelijk
12: misschien een nieuw label? Voor de hele sportieve, fitte verzekeraars.
11: Ja, verzekerden,
12: moet ik zeggen.
11: Ik zie dat op de korte termijn nog niet komen.
12: Okay. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze CMO Talk aflevering. Ik wil jou danken voor je komst. Art Beuting, commercieel directeur, zeg dan toch maar even zo, bij zorgverzekeraar VGZ. Ja, de tijd voor radio zit er dus alweer op, maar ik ga natuurlijk uitgebreid verder in gesprek met Art over preventie in de zorg. We raakten het net al even aan. Wil je die aflevering luisteren? Dan kan je natuurlijk naar bnr.nl, cmotalk.nl of natuurlijk je vertrouwde podcast-app. En daar vind je het interview ook. Over 2 weken ga ik in gesprek met Laurens Jan Divigneux. En hij is algemeen directeur Benelux bij Unilever van de divisies Beauty en Wellbeing. Hoop dat je dan weer luistert. Voor nu, dank voor het luisteren.
14: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon.
15: In de Friday Move gaat het over tv.
16: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Nieuws. Ruimte voor goede muziek.
5: Zoals deze.
4: Klinkt werken beter.
5: BNR Business Beat.
4: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
5: Luister in de BNR-app.
4: Op bnr.nl/bb.
5: En via DAB+.
6: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
7: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
6: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
8: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
9: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
5: BNR Verkeer.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch rijdt het langzaam tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen. De vertraging is 10 minuten. A4, daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam over Schie en Delft-Zuid, een kwartier extra reistijd. A76, Geleen richting Duitsland, voor de grens een kwartier vertraging.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Paus Leo is aangekomen in Spanje en blijft er bijna een week. Op het vliegveld van Madrid werd hij verwelkomd door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Spanje weer een paus op bezoek heeft. Het land is overwegend katholiek, maar steeds minder Spanjaarden zien zichzelf nog zo. Maar weinig werknemers worden gecompenseerd voor de sterk gestegen brandstofprijzen. Uit een enquête van het CNV blijkt dat maar 5% een hogere reiskostenvergoeding heeft gekregen, meldt het AD. Na de waarschuwing dat benzine en diesel nog duurder gaan worden, pleit het CNV voor een lagere brandstofaccijns. In Amsterdam hebben mensen gisteren alarm geslagen om een uitgemergelde hond. Ze zagen hem lopen op straat. Toen de politie erachter kwam waar hij thuis hoorde, zagen ze dat er daar helemaal geen voer voor hem was. Daarop is de hond in beslag genomen. Als hij is aangesterkt, mag de eigenaar hem komen ophalen. In Laos zoeken reddingswerkers niet langer naar 2 vermiste goudzoekers. Die kwamen met 5 anderen vorige maand vast te zitten in een grot die door hevige regen plotseling onderliep. De 5 konden vorige week worden gered. Voor de andere 2 zijn in de grot voor de zekerheid overlevingspakketten achtergelaten. En Harry Styles bedankt Amsterdam voor de gastvrijheid bij zijn concert in de Johan Cruijff Arena. Achterop het parool staat paginagroot een handgeschreven bericht van hem, dat hij begint met: "Dank je, ik hou van jou." Amsterdam was de startplek van zijn Together Together Tour. Harry Styles deed er 10 shows. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en bij een zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden. Ook vanavond en vannacht periode met regen. Aan de westkust gaat het dan hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: Rens de Jong.
1: De euro is wat dat betreft gewoon nog geen succes. Ik heb wel eens een keer een Chinese belegger gesproken en die zei tegen mij van ja, ik wil best in Europa investeren, maar niet in een Europese provincie zoals Nederland of Duitsland.
2: Ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
3: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie, terwijl ik vind dat dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
1: Hoe denk jij dat in de huidige situatie, waarbij iedere crisis een kopie van de vorige zal zijn, dat beter is dan dat je toch probeert een oplossing te vinden. Wat wil je dan?
3: Ik denk dat we onvermijdelijk die kant op gaan.
4: Elke familie heeft wel een onderwerp waar je het gewoon liever niet over hebt. Zo'n onderwerp waarvan je zegt, oh, als dat aangesneden wordt, nou, dan wordt het nog een hele lange kerst. De Europese familie heeft ook zo'n onderwerp. Eurobonds. Het uitgeven van obligaties die niet worden gedekt door de individuele lidstaten, maar door de Europese Unie als geheel. Het voordeel, landen die grote staatsschulden hebben kunnen toch nog goedkoper lenen, want de hele Unie staat garant. Het nadeel is, ja, welke overheid gaat er nog op het kasboek letten als iedereen garant staat? En dus lopen de emoties iedere keer weer hoog op als het woord eurobond wordt genoemd, bijvoorbeeld in het Europese parlement. Landen als Nederland, Duitsland, Finland, Oostenrijk en Zweden willen absoluut niet aan de eurobonds beginnen, terwijl landen als Frankrijk en Spanje juist staan te springen. Wij, dat groepje van die vijf landen, hebben zelfs een bijnaam gekregen. De Vrekkige Vijf. Maar houden we dat verzet eigenlijk vol? Geopolitiek is het zeer onrustig. We praten over het sterker maken van de Europese Unie. Hoort daar niet zo'n gezamenlijke verantwoordelijkheid bij? En als we blijven volharden in ons verzet, zijn we dan niet medeschuldig aan het steeds irrelevanter worden van de Europese Unie? De kernvraag is deze. Zijn eurobonds de groeiversneller voor een Europese Unie, of is het een Achilleshiel die leidt tot onverantwoorde schuldenbergen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio in Ierland, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
2: Dag Rens.
4: En hier in de studio in Amsterdam, macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
5: Dag Rens.
4: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het dus hebben over eurobonds. Edin, ik las op BNR een column van jou dat je geen fan bent. Sterker nog, de kop was: eurobonds is een verzameling rotzooi, basis voor vele toekomstige problemen. Leg dat uit in 30 seconden.
3: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie. Terwijl ik vind dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
4: En waarom, heel kort, kan dat een ondergang zijn?
3: Ik heb iets soortgelijks meegemaakt in Joegoslavië, waar ik ben geboren. Ik zie heel veel overeenkomsten daartussen. En een van de overeenkomsten is, ja, het rijke noorden als het ware. Het zuiden wat minder rijk was, zeg maar. En op een gegeven moment weigerde men te hervormen en wilde gewoon doorgaan op de oude voet. Nou wil ik niet zeggen dat alles wat zich in Joegoslavië afgespeeld heeft hierdoor komt, maar het heeft wel meegespeeld.
4: Ja. Han, als ik even kijk naar jouw columns, onder andere op BNR, maar ook op andere media, kan jou niet echt als een eurobond-fan omschrijven, toch?
2: Nee. Misschien jaren geleden wel. Het probleem met dit onderwerp is dat je goed moet definiëren waar heb je het nu eigenlijk over. Maar ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
4: Ja, en je zegt jaren geleden wel. Is dat een soort van high school sweetheart waarvan je denkt, oh, dat was toch mooi, maar als je er nu naar kijkt, denk je, nee, dat is toch niet helemaal geworden is wat ik ervan had verwacht.
2: Nou ja, dat is gedreven door de ervaringen. En als je dus constateert dat heel veel landen zich gewoon niet aan vrij simpele begrotingsafspraken kunnen houden, en dan, als ze zich dan helemaal niet meer aan kunnen houden, dan opeens een soort vlucht naar voren willen doen en eurobonds willen introduceren, ja, dan moet je je hart gewoon vasthouden. Ja.
4: Wat willen wij weten in deze uitzending? Waar zit het dilemma? Waar zit de spagaat? Vertel me, Edin.
3: Nou, ik zou in ieder geval meer gevoel willen krijgen voor waarom in mijn optiek een hele belangrijke factor in deze discussie, namelijk het vertrouwen in elkaar. Mm-hmm. Waarom dat toch een beetje ondergesneeuwd raakt. Het lijkt alsof het niet toe doet. Ik lees bijvoorbeeld ook nu voorstellen over eurobonds. En dan wordt er gezegd, ja, alleen onder strenge voorwaarden. Ja, amahula. Ja. Met de euro hadden we ook die strenge voorwaarden. We weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen.
4: Ja, ja, dus eigenlijk zeg je, de basis zou moeten vertrouwen moeten zijn. Dat mensen gaan doen wat in de regel staat. En dat gebeurt gewoon niet.
3: En dat is er niet.
4: Ja, en hoe kan dat? Oké, andere dingen die we graag willen weten over eurobonds?
2: Nou ja, weet je, wij hebben vandaag als gast een heel bijzondere gast. Dus je zou kunnen zeggen de uitvinder van eurobonds. Dus ja, het kan niet beter. Dus ik hoop eigenlijk dat hij mij misschien op wat andere gedachten zal kunnen brengen.
4: Nou, laten we dat eens eventjes onze gast introduceren. We gaan het in ieder geval wel proberen. Onze gast toen hij jaren geleden zelf bedacht, staat te boeken als een groot voorstander van eurobonds. De bedenker, universitair hoofddocent economische en monetaire politiek, Wim Boonstra aan de Vrije Universiteit. Dag Wim.
0: Goedemorgen.
4: Goed jullie te zien. Of goed jou te zien. En goed je. Nou, ik zeg jullie omdat volgens mij hebben Han en jij wel een geschiedenis samen, toch? Of niet?
0: Nou ja, we zijn jarenlang naast de collega's geweest.
4: Ja.
0: En toen ik mijn eerste stuk over eurobonds schreef, was Han mijn eerste meelezer.
4: Oh ja?
0: Dus hij is er ook vanaf het begin bij betrokken.
4: Han, waarom was jij eerste meelezer?
2: Nou, ik was niet alleen eerste meelezer. Volgens mij was ik zelfs officieel zijn baas.
4: Oh.
2: We waren allebei min of meer tegelijkertijd begonnen bij de toenmalige Amro Bank op een afdeling. Ik iets eerder dan Wim.
0: Twee maanden.
2: En toen de baas. Ja.
0: Nee, hij was toen senior, ja.
2: En toen de baas wegging, werd het mij toevertrouwd. Maar in ieder geval, Wim die had op een gegeven moment ontdekt dat er een essaywedstrijd was van een Amerikaanse financiële instelling. Die ging een essay schrijven en ik las mee. Maar ik dacht, ja, als Wim een essay schrijft, dan wil ik ook een essay schrijven. Dus ik heb ook een essay geschreven. En Wim won een prijs. En als ik het mij goed herinner, Wim, was het $2000. Wat best wel veel geld was eigenlijk.
0: Ja.
2: En ik kreeg een eervolle vermelding en een boek.
4: Ja. Was het inderdaad $2000 of niet?
0: Ja, maar het belangrijkere was dat de winnende essays werden ook gepubliceerd in een boek.
4: Aha.
0: Dus ik heb ook internationaal, ook in het Engels, als eerste over wat ik in de tijd trouwens EMU-bonds noemde. Mm-hmm. Omdat iedereen op de kapitaalmarkt weet dat eurobond eigenlijk een stukje taalvervuiling is. Want die bestaan al decennia en dat is iets heel anders. Maar goed, zo is het debat gelopen.
4: Dit was in 1989. Ja. Even schets mij wat er toen aan de hand was, waarom jij dacht, ik ga een paper schrijven over de EMU-bonds.
0: Nou, het was heel grappig. We hadden toen net het plan Delors gehad. Dat is de aanloop naar de invoering van de euro, nog voor het verdrag van Maastricht. Maar er stonden een paar dingen in waarvan ik dacht van dit is madness.
4: Mm-hmm.
0: Onder andere stond er nog niet in dat we gemeenschappelijke munt moesten invoeren, maar zullen de munten aan elkaar koppelen. Nou ja, na enkele decennia in het Europese monetaire stelsel weten we dat niet werkt. Maar toen kreeg ik als opdracht om een speech te schrijven van een van onze bestuursleden. Dat was de heer Dick Meijs. Want die moest de toespraak houden op de jaarvergadering van de Vereniging voor Beleggingsanalisten. En ik moest iets over Europa schrijven. En ja, goed, ik heb daar dapper op zitten werken. En toen had ik gewoon op een moment een pop-up, maar dit kan veel slimmer. En toen heb ik dus dat idee om schulden samen te voegen, maar niet om voor elkaar garant te staan,
4: mm-hmm,
0: conditioneel. He, dus waarbij duidelijk af is gesproken van, jongens, sta je er slechter voor, hou je slechter aan regels, dan betaal je ook een hogere rente met een afdwingbaar mechanisme.
4: En dat schreef je in die speech?
0: Dat schreef ik in die speech. En ik was erbij bij die jaarvergadering en de heer Meijs heeft de hele speech voorgelezen, behalve dat stuk. dus ik baalde als een stekker. Ik heb er toen een ESB-artikel van gemaakt in eerste instantie. Dat is in 1989, 6 december om precies te zijn, gepubliceerd. Ja, geen reactie. Toen heb ik dat Engelstalige stuk gedaan. Toen won ik die prijs en toen moest ik bij Meijs komen. Want het was binnen ABN AMRO toen toch wel groot. Een van onze economen heeft een prijs gewonnen. He, dus ik moest bij Meijs komen en Meijs die zei van, ja, ik weet het nog, dat stond in die speech. En ik heb het 5 keer gelezen, ik kon er geen fout in ontdekken. Maar met Wim Duisenberg in het publiek durfde ik het niet uit te spreken.
4: Ja.
0: En daar heb ik nu eigenlijk best spijt van.
4: Ja, precies. Hij had de eerste kunnen. Nou, laten we heel even kijken naar wat het idee destijds was. Dus wat, probeer het voor niet. Want het nadeel, nee, er is geen nadeel, maar we zitten nu met 3 economen in de studio. Dan kan het af en toe een beetje theoretisch worden. Dus probeer het simpel uit te leggen.
0: Heel praktisch. We hadden toen al enkele decennia hadden we het Europese monetaire stelsel gehad met de wisselkoersmechanismen. En Om de havenklap waren er valutacrisis. Dan werd er weer een stevig herschikking gedaan. Dat devalueerden de Italianen weer, dan de Fransen weer.
4: Want die wisselkoers, dat was gewoon vastgeklinkt dan? Of, wat was
0: dat? In theorie waren die wisselkoersen binnen een bepaalde fluctuatiemarge. Waar ze dan een beetje omheen mochten gaan, maar wel relatief vast. Maar je zag dat speculatie op de valutamarkten duwde continu. En dat stond ook meteen de interne markt onder druk. Hè? Want op het moment dat de Italianen devalueerden ten opzichte van de Fransen, staan de Franse vakbonden meteen te roepen om handelsbelemmeringen. En ik dacht van, dit is geen slim plan om dit zo te doen. Dus we moeten naar één munt. En toen dacht ik ook van, ja, als we nou doen en ook meteen die staatsschulden samenvoegen en niet om elkaar voor elkaar garant te staan, maar juist om daar wel een disciplinemechanisme in te maken, dan kun je een boel ellende voorkomen.
4: Dus wat was het idee? We voegen alle staatsschulden samen?
0: Ja, nou, ja, maar gewoon dat er eigenlijk een soort agentschap voor financiën in Brussel of Frankfurt of ergens in Europa komt, die emiteert de schuld. Dan heb je in één keer een markt zo groot als de Amerikaanse markt voor Feds, Federal Reserve, voor Treasuries.
4: Ja.
0: En dan heb je in Europa direct een stevige kapitaalmarkt, en die is nu versnipperd.
4: Ja.
0: En bij iedere crisis betalen we daar een gruwelijke prijs voor.
4: Ja.
0: En dat gewoon de speculatie die vroeger op de valutamarkt zit, ja, die zit dus nu op de obligatiemarkt. En als puntje bepaaltje komt, is de ECB de sjaak, want die staat er altijd in, is de belangrijkste bron voor moral hazard in de eurozone. Dat willen ze niet, maar ze zijn het wel. En dat blijf je houden zolang er tussen landen staatsschuld gespeculeerd kan worden.
4: En wat was dan de stok achter de deur voor deze landen om zich wel aan hun eigen begrotingsdiscipline te houden?
0: Nou, aanvankelijk had ik bedacht dat je dus de spread die zij moeten betalen ten opzichte van de funding van Europa. Stel dat de Europese Commissie voor 7% kan financieren. Dan moesten landen kregen een afslag of een opslag al naar gelang hoe zij ervoor staan ten opzichte van afspraken.
4: Dus als jij, stel je voor, je moet individueel als land geld gaan ophalen, betaal je, weet ik veel, 10%. Bij Europa betaal je 7%. Daar zit 3% verschil tussen. Ja. En dan?
0: Nou ja, goed, dat betaal je dan keurig aan dat centrale instelling. Kijk, en wat je ook krijgt, als je daar nou in zit als land, hè, en je houdt je niet aan de regels, wat gebeurt er dan? Dan kun je de volgende keer niet meer meedoen. En dan ben je in gebreken gebleven. En
3: maar denk zie je dat het al voor je?
0: En dan zeggen de financiële markten van, oh, in gebreken gebleven. Dit is junk. Zo'n land komt de kapitaalmarkt niet eens meer op.
3: Er maar zie je het al voor je
0: discipline in.
3: Dat er iemand vanuit de EU naar Frankrijk toe gaat en zegt, jij krijgt een renteopslag.
0: Ja. Nou, dacht je nu toch ook als het een zootje van maakt. Alleen maar nu heb je ook nog eens een keer dat die hele eurozone. Die hele, als je dan kijkt naar die Griekse crisis. Hè? Ik zeg het tegen mijn studenten van, beeld je nou eens even in, er gaat iets mis op Urk en heel Nederland is ontregeld. Dan klopt er iets niet in de manier waarop Nederland georganiseerd is. Nou, zo is Griekenland ongeveer ten opzichte van de eurozone.
4: Was het destijds,
0: en dat kun je oplossen.
4: Was het destijds een controversieel idee of niet?
0: Nee, want wat je eigenlijk zag, en dat verraste mij toen wel, dat is dat financiële markten in de periode na invoering van de euro tot de crisis van 2008 eigenlijk geen enkel verschil hebben gemaakt tussen de landen. De rentes lagen toen pal op elkaar. Italië leende bij vlagen zelfs wel goedkoper dan Nederland. Financiële markten kunnen namelijk ook dingen verkeerd doen. Kijk, en wat ik sindsdien heb bijgeleerd, ik had niet voorzien hoe slecht de landen zich hieraan zouden houden. Waarbij dan wel, we praten altijd naar financiën, maar dus ik kan ook wel een paar dossiers opnoemen waar Nederland als een van de slechtste in Europa wordt gezien.
4: Laten we dat doen. Han, jij wil iets vragen.
2: Nou, ik wil graag iets nader toelichten, wat naar mijn idee Wim nog niet heel duidelijk heeft gezegd. Hè, maar in zijn voorstel zat een soort formule. Daar moest je het dan wel over eens worden. En dat zal natuurlijk ook wel niet zo eenvoudig geweest zijn. Hè? Maar dat je dus bijvoorbeeld zou zeggen, nou, wat hij net zei, die uitgevende instelling die leent tegen 7%. En dan kunnen landen, bijvoorbeeld een land met een overheidsschuld van meer dan 100% BBP, die moet 1,5% extra betalen. En een land dat juist minder schuld heeft, die krijgt een afslag. Hè? Ja. Dus, maar dat zit dus in een formule. Maar het probleem van Wim's voorstel, dat leek mij toen al, maar dat lijkt mij nog steeds, dat is dat je ten eerste daar dan wel over eens moet worden. En ten tweede moeten landen ook wel gedisciplineerd genoeg zijn om dan toch niet via een omweg alsnog andere middelen aan te trekken.
4: En is het dan zo, en dat laten we daar eens even naartoe gaan. Volgens mij hoor ik hier overal, ja, misschien in theorie is dit een goed idee, maar wat we de afgelopen 25 jaar hebben gezien, Edin, is dat landen zich zo slecht aan afspraken houden. In hindsight is dat toch geen goed idee.
3: Wat je in feite vraagt, denk ik, is dat je met een partner, als het ware, een huwelijk onder huwelijksvoorwaarden aangaat, in de wetenschap dat als er oneenigheid daarover is, dat je partner erover gaat of die zich daaraan houdt of niet. Ja. En op het moment dat je financiën gedeeltelijk of geheel samen gaat voegen, of het nou tussen landen of tussen personen is, dat staat of valt met vertrouwen in elkaar, dat anderen of andere partijen of andere partijen daar geen misbruik van maken. Ja. En het enige wat ik zeg is, we hebben iets meer dan 25 jaar geleden hebben we de euro geïntroduceerd. Daar zijn afspraken over gemaakt waar we ons aan zouden moeten houden om daar een succes van te maken. En als je terugkijkt naar de afgelopen 25, 26 jaar, dan kun je niet anders dan vaststellen dat heel veel, met name grote landen, Frankrijk bijvoorbeeld, die houden zich daar niet aan. Dus die willen het niet of die kunnen dat niet, maar het gebeurt in ieder geval niet.
4: Ja, de crisis rondom, de discussie rondom eurobonds laait vaak op in tijden van crisis. Ik dacht, laten we eens even een paar crisis erbij pakken en kijken wat daar gebeurd is.
1: Nou, mag ik even hier een... Kijk, mijn denken heeft natuurlijk ook niet stilgestaan de afgelopen 25 jaar. Het is politiek heel moeilijk. De angst dat een land alsnog zelf ander papier gaat uitgeven, die is natuurlijk compleet nul. Want markten zijn niet helemaal gek. Die zien meteen van, hey, dat land heeft een groot probleem. Laten we die eens afstraffen. Die gaan een rente betalen waar je ziek van wordt. Dus dat mechanisme is er niet. Maar gegeven het feit dat het politiek zo moeilijk ligt, en anders dan wat jij zei, er zijn niet meer 5 landen tegen. Nederland begint steeds eenzamer te worden. Duitsland is ook een land met grote financiële problemen. Een beetje de erfenis van de periode Schäuble-Merkel. Nederland begint wel een beetje een buitenbeentje te worden. Maar je kunt, het gaat er uiteindelijk om dat je een financiële markt creëert, en dat heb ik al wel in het eerste artikel gezet, die gewoon de rol die de treasuries in de Amerikaanse economie hebben in Europa kan spelen. Ja. Europa is de enige majeure markt die niet een geïntegreerde kapitaalmarkt heeft.
4: Ik wil die en straks
1: oppakken.
4: Je kunt
1: het dus ook doen zonder dat je voor elkaar garant staat. Er zijn allemaal andere manieren om gewoon het fundament erin te leggen zonder dat je voor elkaar garant staat.
4: Voordat we daarheen gaan, ik wil eerst even naar de crisis toe, omdat daar gewoon wat interessante vertrouwensvragen in zitten. We beginnen eventjes in de nasleep van de kredietcrisis, zo rond 2010. We ontdekten dat de Grieken er een compleet zootje van hadden gemaakt. En toenmalig commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, wie kent hem nog, en de Italiaanse minister Giulio Tremonti van Financiën publiceerden toen een brief in de Financial Times waarin ze schreven: "Your bonds will end the crisis." Wat vonden wij van die brief? Kunnen we deze brief nog herinneren of niet?
1: Ja, een afschuwelijk stuk. Oh, dat ze nooit moeten schrijven. Toen hebben ze het fundament eronder vandaan getrokken met het huilerige toontje van we moeten elkaar helpen. Terwijl we op dat moment het grote probleem van sommige landen ons gewoon de oren aan hadden genaaid. Dat was een buitengewoon dom en slecht getuige.
4: En waarom was dat? Want Griekenland had gewoon de boel geflasht.
1: Dat wisten we al toen ze lid werden.
4: Ja. En waarom zeg je dan, ja, dit is een huilerige brief die heel slecht valt?
1: Omdat het zo'n verhaal was van, we moeten elkaar toch helpen met ik wat alles, terwijl de landen in problemen toch wel landen waren die zich helemaal niet aan afspraken hadden gehouden. Dus dit was nou echt dé toon om bij landen als Nederland en Duitsland de reflex te krijgen van never, nooit.
4: Ja.
1: Die hebben het project echt heel veel schade aan gedaan.
4: Hand eens?
2: Ja, dat ben ik met Wim eens, zeker. Ja. Slechte brief.
4: Dan ga ik naar de. Dus
3: maar hier, er was nog iets wat in mijn ogen even slecht was, ook voor waar we het nu over hebben, die gezamenlijke schulden. Dat was de belofte van de toenmalige president van de Europese Centrale Bank. Whatever it takes. Mm. We zullen whatever it takes
4: Mario
3: doen.
4: Mario Draghi. In Londen, ja.
3: En op dat moment had je dat inderdaad kunnen zien als een soort oplossing voor de vraag die toen boven de markt hing: gaat de euro het overleven? Maar wat dat voor gevolg heeft gehad, je hebt daarmee gezegd van whatever it takes betekent, ik denk dat veel hoofdsteden van de eurolanden hoorden: aha, ik kan dus gewoon doorgaan met geld lenen en uitgeven. Ja. Als daardoor de hele muntunie in gevaar komt, springt de ECB wel bij.
4: De moral hazard ligt altijd bij de ECB, en daarom gaan we dus nooit ons ergens aan houden.
1: Nee, maar dat is precies, dat zei ik in mijn inleiding al. Hè. De Europese Centrale Bank is, ik denk, tegen het eigen zin in.
0: de ultieme bron van moral hazard.
4: Ja.
0: Dus de volgende crisis, als er weer een land op zijn Grieks tekeer zal gaan, en Griekenland was wel een heel aparte casus, dan zal de ECB weer instappen.
4: Ja.
0: Omdat het uit elkaar vallen van de euro nog vele malen kostbaarder is dan alles wat we dus hebben meegemaakt.
4: Kortom, dus we hebben Juncker hebben we gehad. En ben jij het eens dat Draghi dit niet had moeten zeggen?
0: Draghi heeft Europa gered. En ik was een keer op een congres van de SP. Mocht een keertje spreken. En dan wordt er een heleboel over vakbonden, weet ik wat, alles geroepen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, weten jullie wel dat Mario Draghi in zijn eentje meer banen in Europa heeft gered dan alle socialistische partijen bij elkaar? Nou, ze hadden gelukkig geen tomaten bij zich, dus ik ben er veilig weggekomen. Maar zo is het wel.
4: Edin zegt, ja, maar hier is duidelijk gemaakt dat de moral hazard dus altijd bij de ECB ligt.
0: Precies. En daarom moet je die eurozone zo sterk maken dat dat niet meer nodig is. En dat is nou precies het hele idee achter mijn voorstellen.
4: Ja. Deze uitzending gaat ongelooflijk snel. We hebben nog heel veel te bespreken voordat we toekomen aan het grote plaatje over eurobonds. Maar de tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje kun je vinden in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu dank aan de bedenker van eurobonds, Wim Boonstra. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
6: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
7: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
8: Voetnoten is een podcast van Energeia.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
10: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
11: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR
12: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 80 kilometer file, vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken vandaag vertraging. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Een kwartier oponthoud, er staat een partybus met pech. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Koenplein. Een kwartier extra reistijd, 1 rijstrook is dicht. A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft-Zuid 10 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A4. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Houten en knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Een half uur vertraging met de grens met Duitsland.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
14: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Paus Leo is aangekomen in Spanje. Hij blijft er bijna een week. Op het vliegveld van Madrid werd hij verwelkomd door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Spanje weer een paus op bezoek heeft. Het land is overwegend katholiek, maar steeds minder Spanjaarden zien zichzelf nog zo. Maar weinig werknemers worden gecompenseerd voor de sterk gestegen brandstofprijzen. Uit een enquête van het CNV blijkt dat maar 5% een hogere reiskostenvergoeding heeft gekregen, meldt het AD. Na de waarschuwing dat benzine en diesel nog duurder gaan worden, pleit het CNV voor een lagere brandstofaccijns. In Amsterdam hebben mensen gisteren alarm geslagen om een uitgemergelde hond. Ze zagen hem lopen op straat. Toen de politie erachter kwam waar hij thuis hoorde, zagen ze dat er daar helemaal geen voer voor hem was. Daarop is de hond in beslag genomen. Als hij is aangesterkt, mag de eigenaar hem komen ophalen. In Laos zoeken reddingswerkers niet langer naar 2 vermiste goudzoekers. Die kwamen met 5 anderen vorige maand vast te zitten in een grot die door hevige regen plotseling onderliep. De 5 konden vorige week worden gered. Voor de andere 2 zijn in de grot voor de zekerheid overlevingspakketten achtergelaten. En Harry Styles bedankt Amsterdam voor de gastvrijheid bij zijn concert in de Johan Cruijff Arena. Achterop het parool staat paginagroot een handgeschreven bericht van hem, dat hij begint met: "Dank je, ik hou van jou." Amsterdam was de startplek van zijn Together Together Tour. Harry Styles deed er 10 shows. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en bij een zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden. Ook vanavond en vannacht periode met regen. Aan de westkust gaat het dan hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
15: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Volts. Virtual Volts.
2: Your data room behind every deal.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
15: En we hebben met twee andere partijen zijn we wat verder de diepte ingegaan. En daar hebben we ook het gesprek mee gevoerd. En daar kregen we een heel ander verhaal.
16: Het is wel zo dat de bieding die er lag is. Ja, maar die is uiteindelijk ook nog wel een keer of 2,5 over de kop gegaan.
15: Dan gaan we vaak vrij rap door dat proces heen om uiteindelijk tot signing en closing te komen.
17: Zijn bedrijf groeide uit tot een van de grootste HubSpot-partners van Nederland. Maar gewoon lekker in dat tempo blijven doorgroeien? Nee. Dat zagen hij en zijn compagnon niet zitten. Zij kozen voor een veel grotere ambitie. Een Europese buy-and-build-strategie. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Camiel Freeriks van Webs. Een bedrijf dat hij in 2014 oprichtte. Samen met Emiel Kanters.
15: Wij zijn in 2014 gestart als HubSpot-partner, eind 2014. Een CRM-platform. In die tijd was het veel meer nog een marketing-automation-platform. De founders zaten nog aan boord. Ze hadden net een IPO gedaan in 2012, als ik me niet vergis. En een hoofdkantoor geopend, het hoofdkantoor EMEA in Dublin.
17: En nu ging het in die eerste jaren ook best hard, hè? Want jullie groeiden uit tot een van de elite HubSpot-partners van Nederland. En de grote klapper, die kwam in 2024.
15: Dat klopt. Wij gingen uiteindelijk in zee met Oaktree Hill en Wave Capital, Wave Corporate Finance als investeringsmaatschappij. Maar tot dat proces, daar zat natuurlijk een heel proces, ging eraan vooraf om uiteindelijk bij hun uit te komen. En waarom wij ook van mening zijn dat we daar de juiste partijen bij hebben gevonden om het grootste Europese HubSpot-platform te bouwen. In dat proces zitten we middenin.
16: En kun je iets vertellen over dat proces van het zoeken van een investeerder? Hoe kwamen ze op je pad?
15: We hebben een journey afgelegd waar we in 2018 van HubSpot te horen kregen dat wij inderdaad een elite partner waren, maar ook in de top 10 van de wereld stonden. En voor mij was het iets van, ja, maar de top 10 van de wereld.
17: En dan praat je over hoeveel partijen?
15: Nou, 5000 in totaal wereldwijd.
17: Dan doe je het best aardig.
15: Dan doe je het best aardig, maar ook een beetje Brabantse humbleheid. Een beetje zelfreflecterend vermogen. Wij stonden wel in die top 10, maar we hadden een strategie bedacht die we gewoon aan het uitvoeren waren in 2014 en dat ging goed. Maar ik kwam ook tot het besef, als we dezelfde strategie hadden toegepast in een ander ecosysteem wat meer volwassen is, dan hadden we nooit in die top 10 gestaan. Dus met dat besef dachten wij, ja, wacht eens even, maar er zijn inderdaad 5000 andere partners die, ja, nog niet doen wat wij doen. Dus wellicht als wij vanuit buy and build met andere partners gaan samenwerken, kunnen we sneller groeien. Niet alleen organisch, maar ook inorganisch. Nou, het idee, we denken, dat pakken we goed aan. We nemen een adviseur in de hand die van ons een analyse gaat maken van het marktsegment en hoe we dit kunnen aanpakken om de juiste investeerder erbij te vinden. Nou, plan gemaakt en eigenlijk de conclusie van het plan was, HubSpot, enorm mooie groeicijfers, wordt ook een dominante partij in de toekomst. Maar het ecosysteem is nog zo onvolwassen. Wat valt er over te nemen? Er zijn heel veel bedrijven die zijn echt redelijk klein. Dus je gaat wellicht een investeerder vinden. Maar is dat de investeerder die jullie willen? Dus ons advies is, doe het niet. Geweldig advies.
17: Punt.
15: Ja, punt. Ja.
16: Einde samenwerking met deze partij.
15: Nou ja, er zat natuurlijk ook een mooi prijskaartje aan. Maar ik was blij met het advies. Het was een eerlijk advies. Toen hebben we nog gedacht, van, is het niet iets om in de digital sfeer iets te gaan doen met M&A? Ik zei, nou nee, wij geloven in het HubSpot-partnerlandschap. Dus, nou, bedankt voor het advies, dan gaan we het niet doen. En op dat moment, eigenlijk tegelijkertijd, kregen wij een telefoontje vanuit HubSpot, die een nieuw hoofdkantoor had geopend in Berlijn, het daghoofdkantoor. En HubSpot gaf aan, jullie zitten dicht bij de grens. Jullie werken veel voor de industrie en voor B2B. Dus je werkt veel met digitaal immature bedrijven.
17: Kunnen jullie de Duitse markt ook niet gaan bestormen?
15: Kunnen we die ook niet gaan bestormen.
17: En dat heb je gedaan?
15: Ja, toen hebben we eerst een plan weer gemaakt, want we willen het wel goed doen. Dus weer een ander adviseur aan de arm genomen. Van hoe doe je dit in Duitsland? We kwamen wel tot de conclusie, je moet er dan ook wel fysiek in Duitsland zitten. En waar ga je dan zitten en met wie ga je het doen? Dus dan hebben we een country manager zijn we gaan zoeken. Maar we hadden ons even verslikt in de omvang van de markt. Dus wat lukte was het binnenhalen van klanten. Dat ging goed, maar die klanten zaten in Zürich, in Berlijn, in Düsseldorf, in Hamburg.
18: En dan is Duitsland ineens een heel stuk groter dan Nederland.
15: Ja, dat is 8 keer Nederland. En het was niet eens Duitsland, want Zürich is Zwitserland. Het was dag. Het is nog veel groter. We kregen business. Alleen de kwaliteit van delivery was onder de maat. Waardoor we het werk eigenlijk dubbel hebben moeten doen in Nederland. Omdat we de klant tevreden wilden houden. Om geld te gaan verdienen, om echt te schalen in Duitsland, heb je een langere runway nodig. Dat moeten we op een andere manier gaan doen, zoals we het nu doen. Want wij waren niet gefinancierd.
16: En toen ben jij benaderd door een investeerder op een gegeven moment?
15: Nee, toen heb ik gezegd, we schalen af. We gaan even focus terugpakken op Nederland. En toen ging de deurbel en toen werden we benaderd door een hele kleine HubSpot-partner. Met de vraag, wij zijn benaderd door een investeerder om een leidend HubSpot-partner-platform te bouwen. En dat was voor ons, wat gebeurt hier? Waarom jullie? Jullie zijn een heel klein clubje. En hoezo komen ze naar jullie? En eigenlijk niet naar ons.
18: Dat stak een beetje.
15: Het stak een beetje. Dit was vooral ook een vraag, waarom hebben wij dat niet gezien? Dus hoe kan dit nou? Want we waren zelf in 2018 met dit plan bezig.
18: Daar zijn jullie niet ingestapt, toch?
15: Nee, hebben we gevoerd.
16: Wel zaadje geplant.
15: Ja, gewoon geluisterd, wat gebeurt hier nu? En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie van, maar als dit nu gebeurt in de markt, dan is de markt is natuurlijk veranderd. Wij zijn heel druk geweest met onze focus op Duitsland. COVID is geweest, bedrijven zijn gegroeid. Dus het partner-ecosysteem is wellicht wat volwassener. Wat als we ons plan afstoffen, wat we in 2018 hebben gemaakt, en het opnieuw proberen te doen en zelf een investment memorandum gaan opstellen. En dan een investeerder erbij gaan zoeken om eigenlijk die buy and build strategie zelf te gaan doen. Om meer impact te maken.
18: Want David, zij komen dus op een gegeven moment tot die conclusie. Wij gaan het zelf doen. We gaan een buy and build strategie op poten zetten. Dan ga je dus een informatiememorandum maken. Hoe gaat zo'n traject vervolgens?
16: Ja, nou op hoofdlijnen. Met je adviseur bespreek je dit, maak je dat informatiememorandum. Daarvan maak je vaak een anonieme teaser. 1, 2, 3 pagina's zonder nog de logo's. Die gaat via jouw adviseur de markt in om interesse te peilen.
18: En de markt ingaan, dat doe je?
16: Je maakt vaak een longlist, shortlist van partijen waarvan je de verwachting hebt of al weet dat ze geïnteresseerd zijn in zo'n buy-and-build propositie. Maar je kunt het ook delen met andere corporate finance kantoren. Je hebt ook online platforms zoals DealSuite waar je dit soort zaken op kunt presenteren. Dus je zet, afhankelijk van hoe je het wil inrichten, zet je het zomaar breed uit.
18: En ga jij dan ook even je telefoon langs en allemaal bekende mensen even een appje sturen?
16: Ja, want kijk, als jij een propositie hebt in een groeimarkt waarbij je een platformbedrijf hebt. Een platformbedrijf, dat is eigenlijk het bedrijf wat de eerste stap is in een buy-and-build. Met founders die graag die rit willen maken, ervaring hebben. En de wereld willen veroveren. Nou, dan zijn er best wel wat private equity partijen die het interessant vinden om daar meer over te horen. Dus zo pak je dat aan. Die teaser gaat naar die partijen. Willen ze meer weten, dan moeten ze een NDA tekenen, een geheimhoudingsverklaring. Dan krijgen ze het hele informatiememorandum. En dan op een gegeven moment is het, wil je verder in gesprek? En dan komen de management meetings. Ik ben wel benieuwd, met hoeveel partijen hebben jullie gesproken toen?
15: Nou, voor ons was in de selectiecriteria om de longlist op te stellen even nog aanvullend erg belangrijk dat we hadden het idee, we moeten iemand zoeken met kennis en kunde in een ander technology ecosystem. Dus die eerder een dergelijke buy-and-build heeft gedaan, bijvoorbeeld in de Salesforce of in de SAP of in de Microsoft hoek. Dan kunnen we daar gebruik van maken. Daar op de longlist gemaakt. En uiteindelijk hebben daar 5 partijen op gereageerd die geïnteresseerd waren.
16: Ja.
15: Op die longlist stond niet onze uiteindelijke partner waar we nu mee in zee zijn.
16: Nou, hoe is die binnengekomen?
15: Nou, precies op het moment, 2 weken voordat we het investment memorandum de deur uit deden, kreeg ik een mailtje via LinkedIn. En daar stond in, hoi, ik ben Emiel Putman. Ik heb een tijdje terug CRM-partners opgericht. Dat ben ik zelf gaan ontwikkelen. En uiteindelijk met Buy and Build heb ik het uitgebouwd tot 2000 medewerkers. Ik ben afgetreden als CEO en ik ben een family and friend office investment firm gestart. En ik wil met mijn kennis en kunde andere platformen gaan bouwen.
18: En toen dacht jij meteen, bingo.
15: Ik dacht eerst, welke vriend houdt me een beetje voor de gek.
18: Oh ja.
15: En heb ik een bier.
18: Het klonk te mooi om waar te zijn.
15: Ja, het klonk te mooi om waar te zijn. Dat was echt precies waar wij het over hadden. Zoiets zoeken we. En dat was een totaal andere type investeerder als de andere vijf die gereageerd hadden.
16: Wat is het verschil?
15: De ondernemer die zelf de route heeft bewandeld. En hij had daar ook een idee over. Hij had zelf ook al HubSpot gedefinieerd als een van de platformen waar hij samen met Wave Corporate Finance op ging investeren. En de filosofie waarmee hij ook zijn eigen bedrijf heeft ontwikkeld. Nou, die learnings wil die inbrengen.
18: Maar merkte jij ook echt een verschil in denken tussen het ondernemerschap aan de ene kant en misschien het spreadsheet denken bij andere partijen?
15: Ja, precies. Kijk, mijn kernvraag was, kijk, dat deze markt gaat consolideren, daar hoef je geen genius voor te zijn. Dat gaat gewoon gebeuren. De vraag is, hoe pak je het aan? We hebben zelf een route bewandeld in Duitsland. Nou, daar hebben we heel veel van geleerd. Dat is niet de route om het schaalbaar te organiseren. En hij had daar gelijk een antwoord op vanuit een ondernemende blik. We moeten direct in Europa gaan. En als we met de winnaars in de Europese landen gaan samenwerken, dan gaat dat werken als een magneet. Nou, en dat was voor mij een eye-opener.
18: Dat sprak jou aan.
16: Ja, en ten aanzien van het proces, hebben jullie wel dat proces bewandeld en dus ook andere partijen gesproken en ook de gelegenheid geboden om een bieding te doen?
15: Ja, er zijn meerdere biedingen gekomen. En we hebben met twee andere partijen zijn we wat verder de diepte ingegaan. En heb ik ook het gesprek mee gevoerd. En daar kregen we een heel ander verhaal. Daar was het veel meer, ja, maar het is jullie plan. En wij gaan het faciliteren en ondersteunen. Maar we brengen ondernemers bij elkaar. En die moeten het eigenlijk zelf gaan doen.
16: Ja.
15: En dat zelf doen snap ik. Maar waar ik enorm behoefte aan had, dus was ook de sparring. Van wat zijn nou slimme keuzes die je moet maken om het ook voor elkaar te krijgen.
16: En kun je iets zeggen over die biedingenlaag die een beetje bij elkaar in de buurt?
15: Ja, kijk, voor mij was de klik en de klik op visie en op culturele waardes, waar sta je voor, vond ik belangrijker dan het hoogste bod.
18: Ja, dit horen wij vaker, hè?
16: Ja, begrijpelijk. Ja.
15: En vooral omdat ik niet op zoek was naar een exit. Ik was op zoek naar groei voor de volgende fase.
16: Samen nog een hele rit maken.
15: Ja, een hele rit maken voor mijn medewerkers, voor mezelf, voor mijn klanten. Dat vond ik het allerbelangrijkste.
18: En zo'n periode, hoe beleef jij dat dan? Want jij hebt een compagnon, Emiel. Ja. Emiel en Camille. Ben je dan s'avonds ook continu met elkaar aan het appen? Van, goh, hoe het vandaag dan weer ging? Of wat vond jij van de bieding? En ik vind hem eigenlijk een eikel. En zo gaat dat dan toch?
15: Ja, dat gaat natuurlijk in de dynamiek. En in de waan van de dag. Want je hebt ook nog een business te runnen. Dus we hadden duidelijke afspraken gemaakt. Ik ga vooral de kar trekken om de juiste investeerder te vinden. En neem hem daarin mee. En hij gaat meer de lopende business runnen. Dus we hadden heel veel overleg.
18: Ja.
15: Maar ging daar wel, wel in voorop. En ik had vanaf het eerste moment toen ik het gesprek voerde en de ondernemerslessen ook meekreeg die Emiel heeft doorgemaakt. Want het is niet alleen maar succes. Er is heel veel dynamiek natuurlijk geweest in het ontwikkelen van zijn bedrijf. Ja, voor mij, dat was eigenlijk direct de juiste klik. En toen voor mij was het al, als we in de bieding in de buurt komen, het zit goed, dan gaat dit vliegen.
18: Merk jij dit vaker, David, dat jij aan tafel zit met ondernemers die toch wel heel sterk aangeven van, ik wil heel graag dat je op die partij stuurt, want daar heb ik het beste gevoel bij. Terwijl jij misschien denkt van, even rustig, even op de rem trappen.
16: Ja, ik heb wel eens dat ondernemers zoiets hebben, maak hem maar rond met deze. En dan denk ik, ja, het is voor het proces toch goed als we ook nog wat partijen ernaast zetten. Want daarmee, ik heb wel eens letterlijk gezegd, je investeert nog 2 dagen aan gesprekken. Maar stel dat je na die 2 dagen erachter komt dat de 4 partijen die we dan spreken, dat niks is. Dan neem je met meer comfort besluit dat de partij waar jij nu al op uitkomt, dat je keuze is. En stel dat er extra biedingen op tafel komen, dan is het ook wel zo dat je die wel kunt gebruiken vanuit een soort zelfvertrouwen van, kijk eens, we zijn wat waard, om met de partij met wie je het liefst wilt alsnog ook de deal gewoon wat beter te maken.
18: Was het spannend? Was het leuk?
15: Ik vond het proces fantastisch. Want voor mij ging er een nieuwe wereld open. En voor mij ontstond er ook een blauwdruk van, maar als we het zo gaan doen, dan dit gaat lukken. Dit gaat lukken.
18: Maar heb jij op enig moment ook wel eens gedacht van, als dit maar goed afloopt?
15: Nee, niet in het proces. Daar heb ik dat niet in gehad. Wat natuurlijk wel speelt, je bedrijf is je kind. En je gaat je kind verkopen. Dus je wil dat het op een goed huis terechtkomt. En er is altijd een duiveltje op je schouder. Wat af en toe in je oor praat van, moet je dit echt wel doen? Is het wel goed? Is het niet te mooi om waar te zijn?
16: Ja, want dat is ook wel goed om je te realiseren. Bij dit soort deals, vaak private equity en buy and build. Eigenlijk is dat altijd dat zo'n partij een meerderheid koopt. En dat betekent ook gewoon echt dat je vrijheden inlevert. Dus natuurlijk heeft zo'n partij jou ook echt nodig om je bedrijf te runnen. En die heeft er niks aan om jou meteen alleen maar met spreadsheets te belagen, zodat je er helemaal geen zin meer in hebt. Maar realiseer je dat hele ondernemende wat je had, daar lever je wel een deel van in.
15: Ja, je moet bereid zijn om in een iets andere rol te gaan acteren. Waarin in ons geval ondernemerschap wel centraal staat, omdat we enorm aan schalen zijn en heel erg inzetten op buy and build.

0: En zo ging de deal met Oaktree Hill en Wave Corporate Finance dus wel door. Zij namen een meerderheidsbelang en Webbs participeerde vervolgens weer in een nieuw moederschip, Siloy. Met het idee, we gaan Europa veroveren met een keten van HubSpot-partners. Kopen en bouwen dus, oftewel buy and build.
1: Wij hebben de ambitie om door te groeien tot het leidende HubSpot-platform in Europa. Met ja, ergens tussen de 600 tot 1000 FTE. Dat is even net hoe je ernaar kijkt. Het gaat ook niet zozeer om die omvang. We zijn nu actief in 4 regio's. In de Nordics, de Benelux, in DACH en UK en I. We zullen op zeer korte termijn daar Zuid-Europa bij aansluiten. En wij gaan de aankomende 2 jaar zetten wij nog vol in op inorganische groei. En het kan ook zomaar zijn dat we de schaal nog wat gaan vergroten.
0: En zo zijn jullie dus van een Nederlands clubje een echt een Europese krachtpatser geworden.
1: Ja, wij zijn in 12 maanden gegroeid van ja, wij in ons uppie naar in totaal nu hebben we 9 acquisities gedaan. In elke regio minimaal 2 en een dag zelfs 3 overnames gedaan.
0: Hey, en nu weet ik sinds ongeveer een minuut of 20, het gaat toch weer gebeuren, David, dat jij zijdelings toch ook weer betrokken bent geweest bij dit bedrijf, maar dan aan de andere kant van de tafel.
2: Daar kan ik in dit geval niks aan doen, want jij hebt Camille uitgenodigd.
0: Ja, dat is, moeten we er even bij zeggen.
2: Een van de overnames die ze hebben gedaan is er eentje waar ik aan de andere kant van de tafel zat. Dus de collega's van Camille waren mijn counterpart.
0: Interessant.
2: Ja, een hele leuke ondernemer met een heel mooi elite HubSpot bedrijf. En zij waren al in de onderhandeling. Ik kan natuurlijk de details allemaal niet vertellen. Maar ze waren al best ver, er lag ook al een bieding. Ik kwam vrij laat aan tafel.
0: Ja, dat is ook gek, toch? Of?
2: Nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar zij hadden heel netjes tegen die ondernemer gezegd, zou je niet ook een adviseur inschakelen? Daar waren ze misschien wel blij mee, want het proces wordt daar vaak wat soepeler van. Het is wel zo dat de bieding die er lag is,
0: die vond jij wat mager.
2: Ja, maar die is uiteindelijk ook nog wel een keer of 2,5 over de kop gegaan.
0: Ja, goed. Dus je bent je geld waard geweest?
2: Nou, dat zat hem vooral, als ik heel eerlijk ben, in de performance van het bedrijf zelf. Die liet gaande dat proces hele mooie cijfers zien. En natuurlijk hebben we ook het spel gespeeld, want er was meer interesse. Maar uiteindelijk hebben we daar, denk ik, op een plezierige manier.
0: Dus jullie hebben ook echt met elkaar, tegenover elkaar, aan tafel gezeten?
2: Ja.
0: Dan ben ik toch even benieuwd, Kabil, hoe heb je David ervaren? Als een keiharde onderhandelaar of... En je mag eerlijk zijn, hè?
1: Nou, kijk, ik ja, ben in deze deal wat zijdelings aan het proces, bij het proces betrokken geweest. Ik heb de partner in kwestie aangedragen en in het voortraject. En ik weet dat jij aan tafel bent gekomen, David. En ik kende jou natuurlijk al uit het verleden.
2: Ja.
1: Ik denk niet keihard, ook realistisch. Wij kijken realistisch naar een deal.
0: Maar dat zegt iedereen.
1: Ja, ik denk dat wij dat echt doen. We maken een weloverwogen keuze hoe ver, wat de bandbreedte is, hoe ver we kunnen gaan. En of het past. En daar zijn we nader tot elkaar gekomen.
0: Kijk je dan vooral naar performance? Kijk je naar cultuur? Kijk je naar de founders? Of is het de combinatie van die drie?
1: Stap 1 is, we kijken naar, hebben we een match op cultuur? En dan bedoel ik mee een klik met de ondernemer zelf. En zijn we enigszins aligned op de visie, de richting waar HubSpot heen beweegt. En waarom het van toegevoegde waarde is om samen te gaan werken. Dus hoe kunnen we samen sneller groeien? En wij hebben dat eerst gedaan in de regio's. Voor ons was het enorm belangrijk om daar de grotere partijen aan te haken. Dus in DACH hebben we dat gedaan, in de Nordics en UK en I. En van daaruit kijken we ook naar andere partners die passend zijn of complementair zijn.
0: Maar die cultuur waar jij het over hebt, weet je dat na 1-2 keer koffie drinken?
1: Nou, dan weet je in 1 keer thee koffie drinken. Maar het leuke is in het HubSpot-domein. Ik acteer al 15 jaar in dat domein.
0: Ja, jij kent veel van
1: ik
0: die ondernemers.
1: Ik ken die jongens van en meisjes niet van binnen en buiten. Maar ik ken ze wel onder het genot van een biertje en onder verhalen. Niet alleen over successtories, maar ook over struggling als ondernemer. Ook over het vinden van en binden van talent.
0: Dus als ik aan jou de vraag stel, hoe scout jij die bedrijven? Ja, veel van die bedrijven heb jij gewoon in jouw telefoon staan.
1: Ja, die heb ik allemaal letterlijk in mijn telefoon staan.
0: Ja, dat is wel fijn bouwen op die manier, David.
2: Ja, dat is wel logisch. Dat zie ik heel vaak gebeuren. Ja. Moeten wij niet een keer koffie drinken? En daar kan van alles uit ontstaan. En waar ik nog benieuwd naar ben, je keuze voor Oaktree Hill en Emil Putman en Wave in het bijzonder misschien. Hè. Mm-hmm. Hoe pakt dat in de praktijk uit? En dan ben ik ook benieuwd, En hij luistert niet mee, denk ik.
0: Nou, misschien wel.
2: Merk je ook dat zijn ervaring echt tot jullie beschikking is in het bouwen van dit bedrijf?
3: Ja, Emiel is nauw betrokken bij de groei van Siloy en de bouw van Siloy. Evenals Wave Corporate Finance. Je kunt alle vragen voorleggen. We hebben een zittende board. We hebben één keer, denk ik, per kwartaal een boardmeeting. En regelmatig tussendoor kunnen we met elkaar sparen. Dus als er een dilemma is, dan zijn ze letterlijk one phone call away. En dat kan gaan over M&A, maar dat kan ook over hele andere vraagstukken gaan. En dan staan ze daar voor open.
0: Maar is het ook wel eens irritant? Want tot die tijd konden jij en Emiel eigenlijk alles zelf bepalen. En nu heb je toch iemand aan wie je moet rapporteren. Die mensen kijken ook naar de spreadsheets.
3: Ja, maar ik ben een ondernemer en we moeten een business draaien. En daarmee moeten we ook plannen maken en goede cijfers presenteren. Want anders dan zijn we geen goede ondernemers. Dus dat vind ik niet meer dan logisch.
0: Maar je bent niet bureaucratischer geworden?
3: Nou, kijk, wat natuurlijk zoek is, je bent met de groep ondernemers in de landen, ben je samen een executive team. Daar heb je te maken met verschillende culturen, verschillende manieren van werken. En daar moet je elkaar in vinden. En in dat executive team, daar zit niet de investeerder in, dat doen wij. En dat is zoeken. Dus in Zweden opereren ze op een iets andere manier als misschien in de Benelux. Of als in Duitsland. Nou, dat is zoeken met elkaar, dat hebben we nooit eerder gedaan. Wat ik leuk vind ook aan, even terugkomend, Oaktree Hill. Ze investeren enorm in de community. Dat noemen ze ook een family and friends investment family office. En daar gaan wij jaarlijks op een learning expedition. Het eerste jaar hebben we dat gedaan in San Francisco. Hebben we een tour gemaakt bij allerlei interessante bedrijven. We hebben ook een bezoek gebracht aan HubSpot. We hebben aan tafel gezeten met Yamini om haar deelgenoot te maken van onze plannen. Ja, dat is super interessant. Dus je komt in een veel groter netwerk terecht waar je normaal als klein ondernemer niet zomaar binnenkomt. En dat biedt enorm veel kansen ook weer.
0: Tot slot, jij zit nu in die achtbaan. Wat adviseer jij ondernemers die nog aan het begin van deze trip zitten?
3: Dat je trek er voldoende tijd voor uit. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor jezelf. En om ook mentaal de keuze te maken of je toe bent aan de volgende stap. En ja, er zijn verschillende motieven natuurlijk voor ondernemers om dit te doen. En ik denk dat je die motieven zuiver moet hebben voor jezelf. Waarom je tot deze keuze moet komen. Kijk, ik kan vanuit mijn perspectief praten. Wat ik fantastisch vind, is dat ik met meerdere ondernemers in een internationaal consortium opereer. Waarin ik eerst dat zelfstandig deed, of in ieder geval met twee ondernemers. En nu zit ik in een groep mensen. Ja, we hebben een club ongeveer 15 tot 18 ondernemers die aan het roer zitten binnen hun eigen clubje. En daarmee krijg je ook andere perspectieven. Dat knettert ook af en toe, maar dat is ook nodig. Want wij zitten in een markt waar we nog 90% te winnen hebben. En dat gaat niet vanzelf.
0: En dat zei Camille Freriks over de buy-and-build-strategie van Webs. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
4: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
5: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
4: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken vandaag veel vertraging. Er is ook nog een bus met pech gestrand op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. De rechterrijstok is daar dicht. Vanaf Beest is de vertraging 40 minuten. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Koenplein ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer 20 minuten vertraging. En veel vertraging door grenscontrole op de A76 van Geleen naar Aken bij de Duitse grens. Daar is het oponthoud nu 3 kwartier.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Op het ChristenUnie-congres in Harderwijk heeft partijleider Mirjam Bikker uitgehaald naar het kabinet. Dat beloofde terughoudendheid bij medisch-ethische kwesties. Maar volgens haar komt van die beloftes weinig terecht, zoals met de onlangs aangenomen embryowet. Stop die liberale dramagenda, zei Bikker. Amsterdam heeft steeds meer overlast van mensen die op straat leven en voor hun gevoel niks meer te verliezen hebben. Ze plegen winkeldiefstallen en bedreigen en belagen mensen. Het zijn onder meer ontslagen Oost-Europese arbeidsmigranten, verslaafden en uitgeprocedeerde asielzoekers, zegt de politie. In Polen heeft een meisje van 5 een val van de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Het is nog onduidelijk hoe ze naar beneden kon vallen, maar haar moeder is opgepakt. Ze zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Het meisje ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Paus Leo is in Madrid begonnen aan zijn bezoek aan Spanje. De komende dagen trekt hij langs verschillende plekken. Zo spreekt hij maandag het Spaanse parlement toe en gaat hij woensdag naar de Sagrada Familia in Barcelona. Ook gaat hij naar de Canarische eilanden. De laatste keer dat een paus Spanje bezocht was in 2010. En Utrecht staat vandaag in het teken van de jaarlijkse Pride. In de binnenstad is het feest met als hoogtepunt vanmiddag de parade van ruim 50 boten door de Oude Gracht en de Singel. Verder zijn er straatfeesten en afterparties. Vanwege de verwachte drukte adviseert Utrecht mensen om met de fiets of het OV te komen. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

Donald Trump gedraagt zich steeds meer als de commander-in-thief in plaats van de commander-in-chief. Aldus New York Times columnist Tom Friedman.

0: Het Witte Huis werkte aan een fonds dat geld zou uitkeren aan onder andere kapitoolbestormers. Dat leidde tot forse kritiek, ook binnen republikeinse kring. Toen een rechter er bovendien een stokje voor stak, krabbelde de regering haastig terug.
1: Breaking tonight, the head of the Justice Department facing tough questions on Capitol Hill over a controversial anti-weaponization fund that now appears to be dead in the water.
0: Commander-in-Chief houdt zich dus even gedijst. Toch heerst er nog twijfel of dit echt helemaal het einde is van het anti-weaponization fund. Als Commander-in-Chief had Trump ondertussen andere zorgen. Volgens Axios kreeg de Israëlische premier Netanyahu door Trump van onderuit de zak. You're fucking crazy, schold de president of de United States. Niet bepaald klassieke diplomatie, maar wel een aanpak die werd gevolgd door een akkoord tussen Libanon en Israël. Dit is aflevering 349 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Handelburg vanuit New York.
2: En ik ben Jan Posma vanuit een zonnig, ik hoop dat bij jou ook zonnig is, Bernard, Washington DC.
0: Ja, en in de studio houden Jeanne en Luc ons streng doch rechtvaardig op het rechte journalistieke pad.
2: Down this old dusty road, Bernard.
0: Zo is dat, we zijn veilig. Ja.
2: Hey, en jij bent lekker terug in New York, dat is altijd fijn natuurlijk. Zitten wij weer in dezelfde tijdzone, ook altijd leuk om in New York te zijn. Wat viel jou op deze week?
0: De enorme rel, Jan, die nu echt heel groot is bij 60 Minutes... De actualiteitenrubriek van CBS. Een van de oudste programma's in Amerika. En ook, naar mijn idee, in afval jarenlang het beste programma dat de Amerikaanse televisie produceerde.
2: Echt een instituut, hè?
0: Echt een instituut met onthullingsjournalistiek. Maar wel altijd heel erg gebonden aan het nieuws. En dat is omdat het hele bedrijf CBS is overgenomen door Paramount. Zijn er chefs benoemd bij 60 Minutes die naar het oordeel van de journalisten die daar werken de geest eruit halen, buigen voor Trump en stukken weigeren uit te zenden omdat ze te kritisch zijn of omdat er geen weerwoord zijn is, of ga zo maar door. En dat heeft geleid uiteindelijk tot een enorme uitval van Scott Pelley. En dat is niet zomaar iemand, dat is misschien wel de beroemdste die ze er hebben. Een van hun presentatoren, verslaggevers, zeg maar. Mm-hmm. Is jarenlang de presentator geweest van het journaal van CBS. Dus echt een man met enorm gezag en ook een hele goede naam. En die is zo tekeer gegaan over het waardeloze management. Dat hij op staande voet is ontslagen. Dat is echt niet alledaags in Amerika. Niet dat we meelijden met hem moeten hebben, hoor. Want hij heeft al die jaren per jaar $7 miljoen aan salaris verdiend. Dus hij is niet armlastig of zo. Maar er gebeurt wel wat. Dat is echt een heel groot verhaal aan het worden. Want ja, als zo iemand zegt, dit programma is niet meer geloofwaardig, jullie hebben je ziel verkocht. Ik vond dat echt een nou ja. Het is een beetje, Jan, alsof Jeroen Pauw of Rob Trip op staande voet worden ontslagen omdat ze kritiek hebben op hun baas. Zo voelt het een beetje. En ja, het is precies. Zo'n soort man met zo'n soort naam.
2: Ja, en dan ook kritiek op een nieuwe hoofdredacteur die er is. Barry Weiss, die helemaal een nieuwe koers aan het varen is. Zij is neergezet door een rechtse miljardair, David Ellison, die dat bedrijf heeft overgenomen. Al die dingen spelen dan mee. En ja, Bernard, er is daar ook echt een leegloop geweest, hè, bij CBS en bij 60 Minutes. Die Scott Pelley is daar het zoveelste grote gezicht van. Wat blijft er nog over van die grote merken?
0: Ja, er zijn er nog twee. Er zijn er nog twee, maar die staan ook op het punt om te vertrekken. En al een tijdje geleden was natuurlijk, dat is een naam die ook in Nederland niet onbekend is, Anderson Cooper, die ook voor CNN werkt, maar die was ook een van de verslaggevers van 60 Minutes. Dat was een van de eerste die zijn ontslag nam. Die zei, ik kan hier niet meer mee, ik kan mezelf niet meer in de spiegel kijken, ik ben weg. Dus het is het verdwijnen van een instituut en tegelijkertijd een terechte zorg, denk ik, die wij allemaal hebben. En dat is niet alleen een Amerikaans verschijnsel, maar ook in Nederland. een beetje het idee van hoe goed zijn media, de onafhankelijke media, nog beschermd tegen politieke druk, tegen commercie, ga zo maar door. Dus ja. het is een universeel verhaal, maar dit, nou, voor mij is het echt. Ik vond het een verdrietig bericht. Dat is de beste omschrijving.
2: Ja. En ook complimenten voor die Scott Pelley. Hij is dan miljardair, of een miljonair, zoals jij omschrijft. Hij doet het toch maar gewoon, voor zijn principes staan.
0: Ja, zo is dat. Hey Jan, wat is jou opgevallen?
2: Ja, dan moeten we toch ook even hebben over Washington, wat hier allemaal gebeurt. Trump is de stad flink aan het verbouwen nog steeds. Dus er staan nu op allerlei plekken in parkjes die zijn opgekrapt, staan nu ineens fonteinen aan, die ik echt al jaren niet aan heb zien staan. Sterker nog, allemaal plekken waarvan ik niet eens wist dat er fonteinen waren. Dus het is een hele ontdekkingstocht hier. En er verschijnen hier ook standbeelden op pleinen. Die er eerder nog niet waren. En dat zijn dan soms standbeelden die bijvoorbeeld eentje die is uit Baltimore verdwenen tijdens die George Floyd-protesten. Nou, die staat nu in Washington, dus daar staan nog hekken omheen. Daar is ook veel op te doen. De tent voor het boksgala bij het Witte Huis, die wordt steeds groter. Het podium eigenlijk. Dat ding is echt gigantisch. Dat torent overal bovenuit, ook boven het Witte Huis uit. De Ellipse, dat grasveld ervoor, dat is een festivalterrein geworden. Dus dit is allemaal voor dat grote boks of worstel. Gevecht wat op Trumps verjaardag daar gaat plaatsvinden. Dan heb je nog de Reflective Pond voor Lincoln Memorial. Die zou nu bijna klaar moeten zijn. Die wordt helemaal blauw gespoten voor Donald Trump. Ondertussen staan op de Mall allemaal bouwwerken voor het grote 250 jaar feest ook. Er komt een soort hele grote braderieachtig iets. Maar het komt er dus op neer dat overal gebouwd wordt en je kan bijna nergens meer bij. Overal staan bouwhekken. Dus dat is wel echt sneu. Er zijn nu allemaal schoolreisjes gaan. Veel toeristen, het is echt druk in de stad. Ja. Maar overal waar je kijkt, sta je dus tegen die hekken aan te kijken. Ja. Dus het is een apart gevoel. En er is ook wel wat tegenstand. Dat was in Nederland volgens mij ook al wat doorgedrongen. Maar de artiesten die zouden optreden daar op de Mall, die hebben op twee na allemaal afgezegd. Waarop Trump heeft gezegd van, dan doe ik het zelf wel. Ik ga wel een toespraak houden. Ik trek toch meer publiek dan al die artiesten die geboekt waren. En ook wel opvallend, de rechter heeft bepaald dat Trumps naam van het Kennedy Center af moet. En dat vind ik dan wel weer grappig om te zien. Je ziet nu dat er opvallend veel mensen, die delen dat dan ook op sociale media, die gaan dagelijks even naar dat Kennedy Center toe om te kijken of die Trump-naam er al vanaf is gebeiteld, of die letters al weg zijn. En ik moet zeggen, daar zie ik op dit moment meer enthousiasme over hier in de stad dan over al die bouwwerken voor dat feest. Dus dat zegt al wat.
0: Ja, want het argument was van die rechter dat de naam is vastgesteld door het congres en alleen het congres kan die veranderen. Hè? Daar kwam het op neer.
2: Ja, precies. Omdat het ook weer met geld heeft te maken. En dat is iets waar het congres over gaat. Waarop Trump dus zegt van, laat dan maar, jullie bekijken het, maar ik trek mijn handen er helemaal vanaf. Dus benieuwd wat daar gebeurt.
0: Ja, inclusief de voorgenomen verbouwing. Hè? Die zei je ook, dat laat ik ook maar zitten verder.
2: Ja, en dat is ook wel iets. Want Trump zegt dus van, dat gebouw staat eigenlijk op instorten. Ik wil mijn vingers er nu niet meer aan branden. Dit is mij een te groot risico ook, zegt hij. Dus jullie bekijken het maar. Maar ja, volgens mij, totdat Trump zei dat het op instorten stond, was het gewoon nog open. Dus we gaan zien wat daar gebeurt.
0: Ja, zo is dat. Hey Jan, laten we naar een, ik zou maar zeggen, ik weet niet of dit groot of klein onderwerp is. Washington vind ik eigenlijk een heel groot onderwerp. Maar naar een ander groot onderwerp. Het Anti-Weaponization Fund. Waarnemend minister van Justitie Blanche heeft tegenover het congres gezegd dat de regering de plannen voor dat fonds voorgoed laat varen. Maar Trump liet toch nog wat ruimte over.
3: No, a court ruled against it.
4: Yeah.
3: But just so you understand, these are people that have been decimated. These are people that lost their lives over nonsense. Where the FBI said, go in, police, go in to the... And they were supposed to serve 5 years, 10 years in jail. People committed suicide. People were treated. There's never been anything like this. What happened to those people? And these were many great people. And I gave them pardons. I'm very proud to have given them pardons. And I think they should be reimbursed for a crooked government. The government was crooked.
0: Ja. Dit gaat, Jan, voornamelijk over de mensen van die bestorming, hè, op 6 januari.
2: Ja.
0: En wat hij dus zegt is, die mensen die zijn ten onrechte veroordeeld. En ik heb ze gratie gegeven en die mensen hebben compleet recht op compensatie.
2: Maar hij zegt... Ja.
0: Ja, zeg maar.
2: Nou, ik wou zeggen, hij draait het dus helemaal om. Hè. Hij zegt van, dit zijn niet daders, dit zijn slachtoffers. En die gratieverlening was stap 1. En geld terugkrijgen is stap 2. En dat is het punt waar we nu aanbeland zijn.
0: Ja.
2: En
0: daarvoor was dat fonds bedacht.
2: Ja.
0: Ja. En dat is nu voorlopig van de baan. Maar is dit nu ook het einde? Of komt het Trump op de een of andere manier, want is hij heel behendig in, met iets waardoor het toch kan?
2: Ja, en als je hem net hoort praten, dan hoor je ook al dat hij er nog geen afscheid van heeft genomen, volgens mij. Dus ik ben er echt niet zeker van. En volgens mij zijn partijgenoten eigenlijk ook niet. Want die wilden al een duidelijke verklaring van het Witte Huis hierover. In eerste instantie lekte er een berichtje. Twee bronnen in het Witte Huis die zeggen dat dit plan van de baan is. Congresleden, Republikeinen zeiden erop van, wij willen echt een duidelijk nee hebben. We willen dit zeker weten. En ik weet, om eerlijk te zijn, niet of ze al helemaal overtuigd zijn dat het inderdaad niet meer doorgaat. Want ja, als je Trump nu dus ook zo hoort, ik zie wel gebeuren dat hij het gewoon op een andere manier probeert. Ik weet, er is in ieder geval nu een non-profit gestart, die mensen juridisch gaat helpen. Mensen dus die ook denken dat ze slachtoffer zijn van de overheid. Nou, dat is ook via allemaal Trump-gelieerde partijen dat gebeurt. Dat zou een manier kunnen zijn. En ik zie wel een soort scenario als met die importheffingen. Van one way or another, ik blijf het gewoon proberen.
0: Ja. Hij heeft, dat is ook iets, heb ik aan zitten denken, de president beschikt ook over, dat heet geloof ik een discretionary fund. Met andere woorden, hij heeft een eigen spaarvarken. En daar kan hij dingen van doen zonder dat buiten het congres om. Dat is ook nog een mogelijkheid. Ik zou niet verbaasd zijn als hij zegt, oh ja, maar dat haal ik dan van de spaarbank, want er staat geld zat.
2: Ja. Ja. Nou ja, het is niet zijn geld, hè? Dus op dat punt kan hij dat makkelijk doen. En ik denk dat hij wel ook een beetje druk voelt. Want als je luistert en kijkt naar wat bijvoorbeeld die kapitoolbestormers, wat die zeggen nu op social media, hoe die reageren, die geven eigenlijk, nou, op zich Trump niet de schuld hiervan. Die zeggen meer van, dit is de gevestigde orde die hiervoor heeft gezorgd, die tegen ons en tegen Trump zijn. Maar ze rekenen wel echt op dat geld. En weet je nog dat in januari was er zo'n protestmars hier in Washington vanwege 5 jaar bestorming. Dat waren dus allemaal mensen die daaraan mee hadden gedaan. Eigenlijk de mensen die aanspraak zouden kunnen maken op dit fonds. En die hadden toen ook allemaal over, wij willen geld. Gratie is niet genoeg, wij willen meer. Dus daar is ook wel een zekere druk, denk ik, uit die hoek.
0: Ja, ja, ja. Nou, dit was een derivaat, hè, dit fonds, van een veel grotere deal die Trump had gemaakt met de Belastingdienst. En dat ging er, als je uiteindelijk kijkt naar waar het op neerkwam, vooral om immuniteit van verdere rechtsvervolging voor iedereen die ooit maar iets met hem te maken heeft gehad. Hè?
2: Ja. Dus zijn familie, zijn bedrijven, hij zelf. Ja.
0: Blijft dat wel overeind?
2: Nou, daar lijkt het wel op. Daar is niet iets heel duidelijks over gezegd, maar dat lijkt hier wel buiten te vallen. En dat is ook nog wel iets interessants, hè? Want Republikeinen waren daar ook verontwaardigd over. Het is toch wel bijzonder dat een president en zijn bedrijven en zijn familie, dat die niet door de Belastingdienst kunnen worden onderzocht. Dan sta je toch als president weer boven de wet. Hoe Trump zichzelf ook ziet natuurlijk, maar daar is niet iedereen het mee eens. Dus ik ben benieuwd hoe dat zou vallen.
0: Nee. Nou goed, in elk geval, het stoppen van dit speciale fonds, dat was een gevolg ook van actie van Republikeinen. Hè? En dat is iets, is een thema waar we nog wel meer over zullen spreken. Maar die waren er ook boos om, hè? Niet alleen Democraten.
2: Ja, dat is wel echt interessant. Want wij houden dat natuurlijk heel erg bij de podcast. Wanneer Trump een beetje tegenstand uit eigen partij krijgt. En dat gebeurt gewoon echt heel weinig. En in dit geval was het dus zo, voor het paasreces was dat, geloof ik, dat Republikeinen zeiden van, hey, wacht eventjes. Toen het nieuws over dat fonds naar buiten kwam, wij willen niet meer stemmen over bijvoorbeeld de immigratieplannen voor Trump. Dat gaan we niet doen. De boel lag echt even stil. Dat zie je niet zo vaak. En dat komt, denk ik, Republikeinen, vooral de congresleden, die denken ook aan die midterms. Die denken aan november. En die denken van, ja, hoe ziet dat eruit als je met zo'n fonds komt, waar de president bepaalt wie het geld krijgt, waar ook mensen die geweld tegen agenten hebben gebruikt, dat die ook geld kunnen krijgen. Belastinggeld wat daar naartoe gaat. Dat allemaal vlak voor die verkiezingen van november. Ik denk dat best wel, dat Republikeinse congresleden denken, wacht even, die krijgen wij straks om de oren. Dit willen wij niet. Dus ik ben wel benieuwd. Het hangt nu een beetje. Welke welke kant het opgaat. Maar zo'n onrust heb ik een hele tijd niet gezien bij de Republikeinen.
0: Nee, viel mij ook op, ja. Nou, spannend.
2: Ja, een ander groot onderwerp, blijvend dossier natuurlijk, Libanon en Israël. Die zijn het met bemiddeling van Amerika eens geworden over een staakt het vuren en het geleidelijk uitschakelen van Hezbollah als de krijgsmacht. Trump zou deze week nog uit hebben gehaald naar Netanyahu. You're fucking crazy, heeft Trump volgens Axios gezegd. Nou, Trump bevestigde die woedeaanval nog een keer, maar zei uiteindelijk ook wel dat het een beetje meeviel.
3: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we gotta stop this. We gotta stop it.
2: Ja, dit zei hij in de podcast van de New York Post. Ja, Bernard, heeft dat schelden dan toch wat geholpen bij Netanyahu?
0: Eerlijk gezegd denk ik van wel. En het is ook niet voor niets dat dat allemaal naar buiten is gekomen. Netanyahu heeft het trouwens ook bevestigd. En die zegt, wow, dat is niet zo erg. Eigenlijk zegt hij hetzelfde als Trump. Van dat moet kunnen als je met elkaar in zo'n...
2: Vrienden kunnen kritisch zijn.
0: Ja, en die kunnen ook best een beetje ruzie krijgen. Maar kijk, het grote beeld is... Trump wil dolgraag op de een of andere manier... een akkoord zien te bereiken met Iran. Het gaat niet goed wat dat betreft. Want alle dingen die hij wilde bereiken... die zijn eigenlijk mislukt. Hè? Geen verandering van leiderschap, hè, regime. Mm. Het atoomprogramma dat nog steeds bestaat. De raketten die waren weggeschoten. Die er weer gewoon zijn. Die ondergronds lagen. Die kunnen ze nu weer gewoon gebruiken. De straat van Hormuz die nog steeds dicht is. Dus Trump heeft last hiervan. Niet alleen Trump alleen, maar Amerika heeft er last van. De rest van de wereld heeft er last van. Er is een monetaire crisis aan de gang. En Trump stelt zich op het standpunt dat... en ik denk dat hij daar gelijk in heeft, dat het een geheel is. Dus dat de oorlog tussen Israël en Hezbollah... en de oorlog tussen Israël en Amerika tegen Iran... één en hetzelfde pakket is. En Netanyahu heeft... de afgelopen tijd steeds gezegd... ja, maar er gebeuren nog zulke verschrikkelijke dingen. Wij worden voortdurend aangevallen door Hezbollah... vanuit Zuid-Libanon, vandaar dat ze dat hebben bezet. En Hezbollah gebruikt ook een nieuw wapen. Dat is het bestond al, maar het is wel heel geavanceerd. Dat zijn drones die zitten vast aan glasvezelkabeltjes. En die zijn heel slecht... te detecteren door radar of wat dan ook. Dus Bibi Netanyahu zegt, ik veg door... tot ik echt een behoorlijk deuk heb geslagen in de macht van Hezbollah. En Trump zei, dat kan allemaal wel wezen... maar dan moeten we een regeling zien te treffen. En dat is, zeggen ze nu, misschien gelukt... de contouren daarvan tussen de Israëlische en de Libanese regering. Een akkoord. En dat komt erop neer dat ze gezamenlijk eigenlijk pogingen doen... om Hezbollah in al van militair uit te schakelen. Niet politiek, maar militair. Door in dat zuidelijk gebied posities waar Hezbollah zit... nu langzaam over te laten nemen door de Libanese regering... of de Libanese krijgsmacht. Nou, het is allemaal heel glibberig en ik moet nog zien dat het lukt. Maar dat is waar het staat. En de volgende ronde van deze onderhandelingen... die zijn op 22 juni idioot veel later. Want waarom niet morgen al? Maar goed, daar gaan wij niet over. In elk geval, je vraag was, heeft het schelden geholpen? Ja, omdat Netanyahu heeft gezegd, oké, dan leg ik mij neer bij een soort van bestand.
2: Denk jij dan, Bernard, ik ben misschien iets te cynisch hoor... maar ik zie hier ook wel een klein toneelstukje gebeuren. Want Trump heeft er wel belang bij dat zijn achterban ook weet... dat hij echt wel streng is tegen Netanyahu. Dat hij niet zomaar naar Netanyahu luistert, dat hij echt een sterke leider is. Netanyahu kan het volgens mij helemaal niet zoveel schelen. Die heeft zijn aanvallen nu gedaan. Die gaat weer praten. Hij heeft eigenlijk weer eventjes eruit gehaald wat hij wilde. Zou dit ook gewoon gelekt kunnen zijn? Dit ruzietje, omdat het beide partijen eigenlijk helemaal niet zo slecht uitkomt?
0: Oh, dat zou heel goed kunnen hoor. En ik deel jouw wantrouwen en cynisme in dit hele geval volledig. Dus het zou best kunnen. Want ze hadden ook dit veel beter kunnen afschermen, laat ik het zo maar zeggen, geheim kunnen houden. En het erbij, ze hadden het ook kunnen omdraaien dat ze in goed overleg hebben besloten om gezamenlijk een gevechtspauze in te lassen, zowel met Iran als met Libanon, hadden ze ook kunnen doen. Maar op deze manier, ja, het effect is groter. Ja.
2: Ja.
0: En
2: ik wil zeggen, wat mij ook naar opviel, Trump die dus niet helemaal niet ontkent dat hij geruzied heeft met Netanyahu, die zei ook deze week tegen CNBC, het kan me eigenlijk niet schelen als die vredesonderhandelingen met Iran voorbij zijn. Hij zei ook nog op een bepaald moment, ja, het verveelt me eigenlijk. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Jij schetste al eventjes, hè, Trump die wilde een snelle aanval, die dacht eigenlijk, daar gaat een opstand komen in Iran, snel nieuw regime, in een paar weken kunnen wij weer verder, heb ik mijn grote succes, de grote tegenstander Iran is dan omvergeworpen. Nou, dat is niet gelukt. Als ik Trump dan zo hoor, dan denk ik ook, hij heeft al een beetje afscheid genomen van deze oorlog. Wat denk jij?
0: Ja, hij wil eraf, dat is duidelijk. Hij heeft ook gelijk. Hij heeft op alle fronten verloren. Nou, daarmee kun je zeggen dat Iran heeft gewonnen, want in die regio geldt de regel, als je niet verliest, heb je gewonnen. Dat komt allemaal terug in Trumps gezicht, zo gezegd. En het met enorme gevolgen. En de inflatie vliegt omhoog. Monetair staat het in Amerika en in de wereld niet goed voor. En dat is voor Trump een prioriteit als je kijkt naar de komende verkiezingen. Dus die wil eraf. Dat is, je hebt groot gelijk. En hij kan zeggen, het verveelt me. Hij kan ook zeggen, ja, dit duurt nu 3 maanden. Het moet nou maar eens afgelopen zijn. Maar in afval, hij komt er niet zo goed uit. En hij heeft alle tijd nodig om in afval het beeld te corrigeren tegenover zijn eigen kiezers.
2: Ja, ja, en dat wordt steeds lastiger, denk ik, om dit als een succes te verkopen, terwijl het eigenlijk allemaal minnetjes zijn.
0: Zometeen in de Amerika-podcast. Jill Biden jaagt met haar nieuwe boek De Democraten in de Gordijnen. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de

0: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
5: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd. Voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, onder andere door veel wegwerkzaamheden. Maar er gebeurden ook nog wat ongelukken, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Inmiddels zijn alle rijstroken vrij, maar vanaf Culemborg is de vertraging nog wel 3 kwartier. Ook een ongeluk op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein. Daar is de vertraging ook een half uur. De linker rijstrook is nog dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwemeer 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging 25 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Op het ChristenUnie-congres in Harderwijk heeft partijleider Mirjam Bikker uitgehaald naar het kabinet. Dat beloofde terughoudendheid bij medisch-ethische kwesties. Maar volgens haar komt van die beloftes weinig terecht. Zoals met de onlangs aangenomen embryowet. Stop die liberale dramagenda, zei Bikker. Amsterdam heeft steeds meer overlast van mensen die op straat leven en voor hun gevoel niks meer te verliezen hebben. Ze plegen winkeldiefstallen en bedreigen en belagen mensen. Het zijn onder meer ontslagen Oost-Europese arbeidsmigranten, verslaafden en uitgeprocedeerde asielzoekers, zegt de politie. In Polen heeft een meisje van 5 een val van de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Het is nog onduidelijk hoe ze naar beneden kon vallen, maar haar moeder is opgepakt. Ze zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Het meisje ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Paus Leo is in Madrid begonnen aan zijn bezoek aan Spanje. De komende dagen trekt hij langs verschillende plekken. Zo spreekt hij maandag het Spaanse parlement toe en gaat hij woensdag naar de Sagrada Familia in Barcelona. Ook gaat hij naar de Canarische eilanden. De laatste keer dat een paus Spanje bezocht was in 2010. En Utrecht staat vandaag in het teken van de jaarlijkse Pride. In de binnenstad is het feest met als hoogtepunt vanmiddag de parade van ruim 50 boten door de Oude Gracht en de Singel. Verder zijn er straatfeesten en afterparties. Vanwege de verwachte drukte adviseert Utrecht mensen om met de fiets of het OV te komen. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
11: Ook deze week waren er weer in verschillende staten voorverkiezingen. Onder andere in Californië, Iowa en New Jersey gingen de kiezers naar de stembus. Jan, laten we eerst eens even over Californië praten. Daar houden ze geen voorverkiezingen per partij, maar één grote waarbij iedereen mee kan doen. Eigenlijk een beetje zoals in het begin van de Verenigde Staten ook het systeem werkte. Hè. Daar had je vaak de winnaar werd president en de verliezer werd dan vicepresident. Dat kon allemaal makkelijk.
12: Ja. Nog geen partijen, dus dan kan dat.
11: Er waren nog geen partijen. Uiteindelijk nemen de nummers 1 en 2 dan tegen elkaar op. En bij echte verkiezingen, ongeacht van welke partij ze zijn. Het ging onder andere om het gouverneurschap en het burgemeesterschap van Los Angeles. Wat viel jou op, Jan?
12: Ja, dit systeem sowieso, weer bizar hoor, dat dan zo'n grote staat het op zo'n manier doet. Dan weer, en dat het dus kan zijn dat er twee republikeinen bovenaan eindigen of twee democraten. En dat het dan is straks in november. Ja, bizar. En wat ik ook wel bizar vind, de stemmen zijn nog steeds niet helemaal geteld. Ze zijn over de helft nu. Maar we weten het nog steeds niet zeker wat het allemaal is. Nou, dat kan toch niet? We spreken elkaar op donderdag. Donderdagochtend Amerikaanse tijd. Dinsdag waren die primaries.
11: Nou ja, maar er wonen bijna 45 miljoen mensen, hè, in Californië.
12: Maar in deze tijd, dat moet toch wel wat sneller kunnen, zou ik denken. Maar goed, laten we naar die uitslagen dan voorlopig gaan. Bij de gouverneursrace, natuurlijk belangrijk, want een hele grote staat. Steve Hilton, republikein, die staat nipt voor op Xavier Becerra. En die Hilton, dat is een voormalig Fox News commentator. Die heeft ook de endorsement van Donald Trump binnen. Dus dan weet je helemaal in welke hoek hij zit. En die democraat, dat is een voormalig congreslid en minister van Volksgezondheid onder Biden. Dus dit is echt een klassieke tweestrijd. En het is nu, ik heb net nog even gekeken, zo'n 100.000 stemmen verschil. Dus we weten nog niet wie daar gewonnen heeft. Zou ik meteen de burgemeestersrace ook maar even bijpakken?
11: Ja, natuurlijk.
12: Dat is ook wel interessant. LA.
11: Waarom is dat belangrijk?
12: Ja, omdat dat toch een hele grote stad ook is. Hè? En daar zit ook weer zo'n interessante race waarbij je kan zeggen, daar zit een links-rechts strijd. Waarvan we ook dan denken van, nou, we zouden dat misschien iets breder kunnen zeggen over hoe het land ervoor staat. Karen Bass. Dat is de burgemeester op dit moment, hè. De democraten, die staat bovenaan. En daarachter staat Spencer Pratt. En dat is wel bijzonder. Dat is een republikein met de endorsement van Trump in zijn zak. En hij is een realityster, bekend uit The Hills. Dat was ooit gescripte reality. Dus het was helemaal geen reality tv, maar goed. Dat was op MTV ooit. Deze man verloor zijn huis in die brand in de Palisades. Dat was een grote ramp. Het duurt heel lang om dat allemaal te herbouwen. Daar is veel kritiek op. Deze man springt daar helemaal in. Die is zijn eigen huis ook kwijtgeraakt, zegt hij. Ook daar is het redelijk close. En daar geldt ook als niemand meer dan 50% haalt, en dat lijkt wel het geval, dan komt er een run-off in november. En dan zouden waarschijnlijk deze twee het dan nog tegen elkaar op gaan nemen. Dus dat is Californië.
11: Nou ja, maar wat ik wel leuk vind, we leggen net uit dat zij niet het systeem hebben van democraten en republikeinen apart. Maar dat uiteindelijk op neerkomt dat dit inderdaad een strijd is tussen een republikein en een democraat. Dus uiteindelijk eindigt het niet zoveel anders als in andere staten en steden.
12: Nee, precies. Het regelt zichzelf eigenlijk een beetje, zou je kunnen zeggen. Dat is dan wel weer interessant. Ja.
11: Ja.
12: Hey, en dan nog even een andere staat waar we het over moeten hebben. Iowa, hè?
11: Ja.
12: Daar verloor een Trump-kandidaat voor het gouverneurschap was dat. Dus de Republikeinse voorverkiezing, daar is het wel klassiek allemaal gescheiden. Is dit nou een klein scheurtje in de kracht van Trump dat we daar zien, of valt het wel mee?
11: Ik denk dat het een scheurtje is, maar precies dat. Hij heeft, als je over het geheel kijkt, toch wel heel veel invloed gehad op het uitbrengen van stemmen op kandidaten die hij steunt. In het algemeen, maar in Iowa heeft hij een klein blauwtje gelopen. Dat geheel is natuurlijk nog niet afgelopen, want uiteindelijk gaat het om de echte verkiezingen. Maar inderdaad, het is wat dat betreft uit de hand gelopen. En het is ook wel interessant, omdat hij volgens mij dit zelf absoluut niet heeft zien. Hij dacht, deze heb ik binnen.
12: Ja,
11: en dat was niet zo.
12: Dat vond ik ook wel grappig, want er zijn altijd allemaal lokale dingen spelen ook mee. Het is nooit 100% Donald Trump steunt deze kandidaat, dus dit gaat gebeuren. En in dit geval ook. En die meneer die heeft verloren, Randy Veenstra, komt uit dat gebied Orange City, heet dat geloof ik, hè, waar ook veel Nederlanders wonen in Iowa. Congreslid, man met Nederlandse roots natuurlijk, lang geleden, maar toch. En die heeft eigenlijk verloren van een... Die had de endorsement van Donald Trump dus binnen. En die Veenstra die heeft eigenlijk verloren van een kandidaat die niet de endorsement van Trump had. Zach Lane heet die man, of Laan. Ik weet eigenlijk niet precies hoe je dat zegt, maar die heeft... uiteindelijk gewonnen door eigenlijk meer MAGA te zijn, meer Trumperig dan die Randy Veenstra. En die Randy Veenstra die werd als een soort gevestigde orde gezien. Terwijl die andere kandidaat meer de Trump-kandidaat was eigenlijk. Zo stelde die zich op. En het was ook het moment dat de MAGA-kant van die partij een beetje won. Dus de kant van Robert Kennedy Jr. Het ging veel over die intensieve landbouw daar in Iowa. Wat voor gevolgen dat heeft voor het water, voor de gezondheid. Dus daar spelen weer allerlei dingetjes in. Maar uiteindelijk wel, Donald Trump heeft volgens mij gewoon gedacht... een congreslid, Veenstra, die heeft al 3 keer gewonnen. Die steun ik gewoon, want die wint wel. Niet gebeurd.
11: Nee. Uiteindelijk, het blijft gewoon rood, hè, die staat. Hoe dan ook, linksom, rechtsom, maakt niet uit.
12: Nou ja, ik ben wel benieuwd hoor, want ik denk het ook hoor. Maar het is ook weer zo'n ontwikkeling die we wel een beetje zo moeten volgen. En ook voor de Senaat bijvoorbeeld. Josh Turek, een Paralympier... Dat wordt de kandidaat voor de Democraten. Hele interessante kandidaat is dat. En Democraten hopen dus, die willen natuurlijk de meerderheid in die Senaat binnenhengelen. En Iowa is wel, het is misschien niet de eerste plek waar ze denken dat dat kan, maar het is wel, ze hopen er wel op. Dus dat gaan we ook in de gaten houden.
11: Nee, en dit is inderdaad met zijn rolstoel racend van bijeenkomst naar bijeenkomst ook wel een hele interessante man, hè, deze kandidaat.
12: Ja, precies. Met een inspirerend levensverhaal. Dat werkt natuurlijk goed. Het bizar, zijn vader heeft in Vietnam gediend. Agent Orange heeft hij mee te maken gehad. En daardoor werd deze man dus geboren met een handicap. En dat is zijn verhaal. En nu zegt hij inderdaad, desnoods til ik zelf mijn rolstoel dat podium op. Het moet gebeuren. Dat is wel iets wat aanslaat natuurlijk.
11: Ja, geweldig.
12: Hey, en Bernard, een beetje een ander verhaal van onzichtbaarheid, zullen we maar zeggen. Dat is de voorverkiezing in New Jersey, hè?
11: Ja. Daar heeft Donald Trump een kandidaat gesteund, Thomas Kean. En dat is gewoon een congreslid. Alleen die is al 3 maanden zoek. en die heeft toch die voorverkiezing gewonnen. Met de steun van de president.
12: En hij had ook geen tegenstander, geloof ik.
11: Geen tegenstander, helemaal niks. Ja,
12: maar
11: niemand weet waar die is. Volgens de verhalen heeft hij een verklaring geschreven ergens. Dat hij een medisch probleem heeft. En dat het ook nog wel even kan duren voordat dat achter de rug is. We hebben geen idee of dat waar is en wat dat is. Dat laatste gaat ons natuurlijk ook niet aan. Maar de vraag is, je hoopt het beste voor iedereen. Maar ik moest even denken aan Pim Fortuyn. Dat is een gemene vergelijking, maar toch, Jan. Want dat is het enige politieke kandidaat, bij mijn weten, in de wereldgeschiedenis, die als dode 26 zetels in een parlement heeft gewonnen. Dat is nooit ergens vertoond. En nogmaals, we gaan ervan uit dat meneer Kane niet is overleden. Hopelijk niet. En hopelijk komt hij helemaal gezond en zo weer terug. Maar het was toch een beetje hetzelfde. Iemand die zo wint zonder dat hij er is.
12: Ja, een soort spookkandidaat.
11: Ja. Hey, en dan iemand van wie we ook weer veel horen is Jill Biden. De vrouw van. Ze is bezig met de promotie van een nieuw boek over haar tijd als First Lady. Waarom, Jan, zijn de Democraten daarover geïrriteerd geraakt?
12: Ja, omdat het nu dus weer over Joe Biden gaat en die pijnlijke nederlaag 2 jaar geleden. En Democraten die willen eigenlijk verder. Die willen het hier helemaal niet over hebben. Jill Biden die schrijft over hoe zij bijvoorbeeld dacht dat Joe Biden een beroerte had tijdens dat debat debakel, weet je nog, hè, toen Biden helemaal niet uit zijn woorden kwam. En daarmee veegt ze eigenlijk een beetje haar eigen straatje schoon. Ze zegt eigenlijk van niemand zag het aankomen. Dit was een soort gek moment. Heel raar. En verder is er eigenlijk niks aan de hand. hand. Daar krijg je natuurlijk meteen veel reacties op. En mensen die zeggen, dit kan eigenlijk niet. Raar verhaal. Ze zegt ook tegelijkertijd dat Biden best had kunnen winnen. Of eigenlijk gewoon, hij had gewoon gewonnen als hij kandidaat was gebleven, zegt ze. Dus je krijgt weer allerlei interne discussies bij die Democraten. Je krijgt weer het zwarte pieten van wat is daar nou misgegaan bij die verkiezingen. En we hadden het er vorige week nog over, hè, dat die Democraten hun eigen nederlaag eigenlijk niet goed durven of willen analyseren. En op deze manier ook blijven ze dus hangen in die discussie van, had Joe Biden er nou uit moeten stappen of niet? Hebben we het nou goed gedaan? Trump begint er ook weer over. Die denkt, lekker. Hè, dit is een iemand die ligt. Daar schopt Trump wel even tegenaan. Dat vindt hij prima. Dit is allemaal weer open wonden die weer worden opengereten door dit boek. Dus niet handig, denk ik.
11: Nee. En ook weer slecht advies, want ze had misschien even moeten wachten met publicatie tot op zijn minst na de midterms. Dat had ook makkelijk gekund.
12: Ja,
11: dan krijg je wat minder van die discussie. Maar goed. Nog een democraat waar ze binnen de partij niet zo blij mee zijn, is Graham Platner. Luisteraar Ebe Kool vroeg trouwens ook of we dit wilden bespreken. Dus bij deze. Platner is een democratische kandidaat voor een senaatszetel van Maine, maar heeft een nazi-tattoo en is aan het seksten met andere vrouwen dan zijn eigen vrouw. Waarom blijven de democraten hem toch steunen, Jan?
12: Ja, dit klinkt niet als een succesverhaal meteen, hè, als je dit zo hoort. Nee. Het gekke is dus, het is tot nu toe wel een succesverhaal. Deze man die weet een bepaalde snaar te raken bij de Democraten. Het gaat dus goed. En daarom zeggen die Democraten op dit moment eigenlijk, dan nemen we die andere zaken, wat jij allemaal noemt, dat nemen we maar op de koop toe. En die Platner die probeert het een beetje weg te schuiven. En die vertelt meer over, het is een visser. Hij heeft in het leger gediend, verschillende oorlogen. Het is een man van het volk, zo presenteert hij zich. Populistisch ook. En dat werkt gewoon goed daar in Maine. En democraten denken van, als die Platner het kan doen, prima, dan proberen we dat wel, want het is hem of eigenlijk niks. We hadden net al over die senaatsmeerderheid waar zij op azen. Dit is dus om de senaat, dit is de staat Maine. Die Platner die kan misschien wel winnen van Suzanne Collins, republikeinse senator van Maine. En het doet mij een beetje denken uiteindelijk, ik weet niet hoe jij dat ziet, Bernard, maar aan John Fetterman, weet je nog, die man in Pennsylvania.
11: Ja.
12: Daar speelden andere dingen. Die had gezondheidsproblemen, vooral waardoor hij wat in opspraak was. Maar daar dachten de democraten ook van, wij knijpen onze ogen even toe, of de neus even dicht, hoe je het maar ziet. Dit is iemand die kan winnen en daar gaan we dan maar voor. En die andere zaken die laten we even niet tellen. Wij denken aan de overwinning.
11: Ja, en die ging op tegen Dr. Oz, hè, in die verkiezing in Pennsylvania. Herinner ik me?
12: Ja, precies.
11: Ja, en die had de steun van Trump. En die heeft nu ook een kabinetspositie bij Trump. En die Fetterman, dat is een beetje een wonderlijk geval. Een man met ernstige emotionele problemen, depressies. Dat heeft hij ook allemaal verteld. Hij loopt altijd als een soort landloper erbij, ook in de Senaat.
12: Ja, in korte broek. Niet in de Senaat in korte broek, maar verder korte broek en hoodie. Dat is het altijd.
11: En een hoodie. Hij heeft, dat is wel weer opmerkelijk, op kritieke momenten meegestemd met de Republikeinen. Dus wat dat betreft is het ook een wonderlijke vogel. Dus
12: dat is denk ik bij die Platner ook. Stel als we een beetje vooruitkijken, stel dat hij het zou worden. Het is een eigenzinnig iemand. En nu denken democraten toch, is ook leuk. Maar bij die Fetterman zijn ze daar heel snel ook van teruggekomen. Dat ze het ook heel irritant vonden. Er was veel kritiek. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen.
11: Oké, Jan, zullen we de luisteraars vragen?
12: Ja, laten we dat doen.
11: Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
12: Ik hoor, Bernard, dat of je bent wat emotioneel door deze luisteraarsvragen, of de Amerikaanse airconditioning begint een klein beetje op je stem te slaan, geloof ik.
11: Ja, het is dat laatste, hoor. Ja.
12: Ja. Ja, ja, ik ken het. Altijd als ik terugkom, ja, ook in het vliegtuig, heb ik dat ook.
11: Nou ja, maar als ik aan luisteraars vragen denk, word ik ook een beetje emotioneel, Jan. Ja.
12: Het is toch altijd een grootst moment.
11: Ja, zo is
12: dus
11: dat.
12: Als je hoort wat dat allemaal bij ons losmaakt, denkt van dat wil ik ook. Tranen bij Bernard Hammelburg vanwege mijn vraag. Abonneer je eventjes. Laat een review achter in de Apple Podcast of Spotify. En stel je vraag. Dan word je misschien wel hier voorgelezen. Komt je vraag voorbij. En met mogelijke enige emotie. Sjoerd Hoekstra die zegt, ik luister met veel interesse over het wel en wee van het leven in Amerika. De positie van Amerika in de wereld. Erg leuk, ga zo door. Nou, fantastisch, dankjewel Sjoerd. Er komt steeds een vraag bij mij naar boven. Al een aantal afleveringen blijven jullie maar zeggen dat de Democratische Partij nog geen boodschap heeft of geen leider in de strijd tegen Trump. Ik vroeg me af of dit misschien ook onderdeel kan zijn van de tactiek van de Democratische Partij. Immers, zonder die boodschap en zonder dat gezicht kunnen Trump en zijn partij zich niet tegen die persoon of boodschap richten. Ja, die kan je dan niet aanvallen, zou je zeggen. Hoe zien jullie dit?
11: Het zou kunnen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ze het gewoon niet weten. En dat ze ook de kandidaat niet hebben. Want zo langzamerhand zouden ze in elk geval kunnen laten weten, nou, dit rijtje van 7 mensen of zo, dat is in het verloop van zo'n 4 jaar niet geen slecht moment om te doen. We hebben 6 of 7 of 8 mensen die belangstelling hebben. En na de midterms gaan we dat allemaal oppoetsen. En dan gaan we ook debatten met elkaar organiseren. Daar hoor je allemaal helemaal niets van. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat dat de tactiek is, Jan. Ik kan het me gewoon niet voorstellen.
12: Nee, ik ook niet. En ik denk ook niet dat het werkt. Want als je dit inderdaad zou proberen, van hey, als we er niet zijn, kan je ze ook niet aanvallen. Als je dan kijkt naar het verleden, ik moet meteen zelf aan Mitt Romney denken in 2012. Die was in eerste instantie niet zo alert op het zichzelf neerzetten. En wat toen gebeurde was dat de Obama-campagne hem al helemaal neerzette als een miljardair die geen gevoel had voor de gewone man. Dat hele plaatje was al ingekleurd door de Obama-campagne. En Romney, ja, die verloor dat toen. En eigenlijk, dat doet Trump ook met elke tegenstander. Hij heeft al een bijnaam, hij heeft al iets klaarstaan voordat ze er zijn. En ik denk wat nu dus ook gebeurt, elke mogelijke kandidaat, Gavin Newsom, wordt Gavin Newsom. Ook als hij nog geen kandidaat is, dan probeert Trump hem toch al te definiëren. Dus je kan volgens mij maar beter er wel zelf bij zijn en zelf daar invloed op hebben.
11: Ja, nou ja, dat zou dan wel een beetje voor deze tactiek kunnen pleiten. Van laten we ons kruid nog droog houden. Want dan blijft de bui ook nog even weg. Hè? Zou kunnen.
12: Dit zijn twee mooie spreekwoorden die bij elkaar komen. Ja. Dank in ieder geval voor deze vraag uit Grun, zie ik nu. Alper die zegt dan, wat weten we eigenlijk over de piloten en logistieke mensen die jarenlang mensen van en naar Epstein's privé-eiland en zijn directe netwerk hebben vervoerd? Alper zegt, de publieke aandacht daarvoor is eigenlijk heel gering. We kijken heel erg naar de bezoekers, maar veel minder naar vliegbewegingen, routes, passagierslijsten, dat soort dingen. Ja, waarom is er eigenlijk niet meer onderzoek naar gedaan?
11: In de eerste plaats weet ik niet of dat niet is gedaan. Maar meestal zijn dat geen mensen in dienst van een bedrijf, of in dit geval van het bedrijf van Epstein. Ik weet ook niet of het vliegtuig zijn eigen vliegtuig was, omdat ze heel vaak lease vliegtuigen. Ook bij de luchtvaartmaatschappij.
12: Dit ook niet 100%, maar volgens mij had hij wel echt zijn eigen piloten en zijn eigen vliegtuig.
11: Het zou heel goed kunnen. Maar goed, die mensen die deden niks anders dan de baas heen en weer vliegen. Ja. En ik weet niet of die veel met de inhoud hiervan te maken hebben. Of anders hadden ze ongetwijfeld vragen gesteld. Misschien is dat ook wel gebeurd hoor. Ik weet het simpelweg niet. Ik herinner me wel dat we vorige week hadden we het over die vriendin die een hele tijd heeft gehad, wel een jaar of 12. En die heeft laten opleiden tot piloot. Dus die kon dat vliegtuig besturen. Dat is het enige verband dat ik zou kunnen bedenken.
12: Ja, dat is wel interessant inderdaad. Ja, en ik denk inderdaad, volgens mij die logs, die zijn volgens mij meegenomen in die rechtszaak. Volgens mij hebben we daar ook wel delen van gezien in de papieren die ze hebben vrijgegeven. Alleen namen daarvan zijn vaak ook zwart gemaakt, omdat het niet allemaal per definitie duidelijk zijn.
11: Ja, maar op zo'n manifest, daar staat het vertrek en de bestemming en de vliegtijd en dat soort dingen. En de passagierslijst, dat moet. Dat staat in de wet. Dus als er mensen meevliegen, dan moet je dat in je log noteren. Dat heet een manifest. Maar volgens mij staat de bemanning daar niet op. Dus ik heb geen idee.
12: Ja, nou, komen we nog wel eens op terug, denk ik. Daar gaan we het nog wel eens over hebben. Camille Kamps die zegt... ja, jullie hebben onlangs goed uitgelegd hoe dat nou met kiesdistricten gaat. Als er aan gerrymandering wordt gedaan... het herindelen van die kiesdistricten. Hoe dat de uitslag kan beïnvloeden. Maar het ging alleen maar over het Huis van Afgevaardigden. Hoe zit dat met de verkiezingen voor de Senaat? Elke staat heeft 2 senatoren, dus zijn er ook 2 kiesdistricten in elke staat.
11: Ja, nee, daar hebben we het wel over gehad trouwens, Camille. Maar ik begrijp dat je dat even is ontgaan. Het is bij de Senaat heel simpel. Elke senaat heeft 2 senatoren en dat heeft dus niets te maken met districten. Dat is, dat is een provinciale, of zoals je dat wil, misschien zoals bij ons in de provinciale staten ook gebeurt. Dat is dan in een staat verkiezingen, maar de uitslag geldt voor de hele staat. Het is niet opgedeeld. Dus die 2 systemen die staan los van elkaar.
12: Ja, en in de staat is het zo, bij die senatoren zitten allemaal voor 6 jaar. En je hebt dan een junior senator en een senior senator. En de ene keer is de een aan de beurt met verkiezingen en de andere keer de ander. En zo wisselen ze elkaar steeds af, toch?
11: Ja, en ze zitten ook 6 jaar, dus dat maakt het ook anders. Ja,
12: ja, ja. Even kijken, nou, nog even snel. RJ Schappie 01 vraagt in de comments op Spotify. Dat kan dus ook, we zijn van alle markten thuis. Is Tallarico een toekomstige presidentskandidaat voor de Democraten? Dat is die man in Texas die nu alle ogen op zich gericht heeft daar. Denk je, Bernard? Zou dit er eentje kunnen zijn?
11: Ik denk dat het antwoord ja is, omdat de tegenstander die heeft gewonnen zo zwak is.
12: Dus, maar hij zegt ook, dus is dit een presidentskandidaat? Even verder naar de toekomst kijkend. Hoe groot is dit politieke talent, denk jij?
11: Nou, weet ik niet. Maar daar heb ik wat twijfels over. Het is wel een leuke vent. En hij weet waar hij over praat. Het is een uitstekende debater. Dus het zou kunnen. Maar ik weet het niet. Het gaat weer terug naar de vraag die we net hadden. Waar blijven de democraten met een inzicht in wie ze op het oog hebben en wie eventueel geschikt zijn? Maar wie weet.
12: Ja. Ja, er moet nog veel gebeuren voor deze man. Hè. Hij moet eerst maar eens kijken of hij deze... Ik weet nog, Beto, weet je die nog? Ook in Texas.
11: Ja.
12: Dat ging ook jarenlang rond. Lukt hem elke keer steeds net niet als democraat in Texas. En nu ook geen presidentskandidaat meer, voor zover we weten. Dus nee, zo kan het
11: en
12: ook
11: dat was, en dat was best een goede debater en politicus met goede ideeën. Maar ook totaal weggeblazen, zal ik maar zeggen. Door mensen als Ted Cruz en zo. Dus hij kwam er niet aan te pas.
12: Nee. Nou, moeten we hem daar maar mee afsluiten dan, Bernard?
11: Laten we dat doen. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan het ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020 en wie weet win je dan zo'n Amerika-podcast of je beker?
12: Ja, dat moeten we volgens mij volgende week eens eventjes gaan doen. Gaan we kijken aan wie we die weg gaan geven. Dus stuur je vraag nog in, dan ding je mee. Bernard, tot volgende week.
11: Tot volgende week.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en...
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
1: a-holland.nl TFA Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
1: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
2: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl. BNR Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 180 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten op onthoud. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij Knap en Koenplein 25 minuten door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A10 de ring van Amsterdam bij Knap en Nieuwmeer 10 minuten vertraging. Daar is het extra druk vanwege de afgesloten A9. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Online desinformatie leidt tot gevaarlijke situaties rond een zwangerschap of bevalling. Dat meldt RTL Nieuws op basis van verloskundigen en kraamverzorgers. Zo gaan op internet verhalen rond over de vitamine K-prik of het weeënopwekkende middel oxytocine. Ze zouden het risico op autisme vergroten, terwijl dat niet zo is. De leden van de ChristenUnie steunen het strengere asielbeleid van hun partij. Maar toch heeft een flink deel van de achterban moeite met die verandering, bleek op het partijcongres in Harderwijk. Zo vindt oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat de ChristenUnie te veel meebeweegt met radicaal rechts. In Harderwijk zijn aan het begin van de middag 2 mensen gewond geraakt toen bij een mobiele frietkraam een gasfles ontplofte. Een van de 2 is er slecht aan toe. De kraam was net neergezet bij een buurtevenement en brak brand uit, maar die was snel onder controle. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Afrika is opgelopen tot bijna 500, meldt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De meeste gevallen zijn in de Democratische Republiek Congo, waar al meer dan 80 mensen zijn overleden. De WHO zet zich schrap omdat tegen de ebola-variant die nu rondgaat geen vaccin bestaat. En Max Verstappen heeft bij de 3e training van de Grote Prijs van Monaco de 5e tijd neergezet. Hij was bijna een seconde langzamer dan de Italiaan Kimi Antonelli, die de snelste ronde reed. De 2e en 3e tijd waren voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Later vandaag is nog de kwalificatie. Het weer dan van weer online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen en het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
8: Hartelijk vrijdag, goed dat je luistert op deze vrijdag 5 juni. Nog een week en dan is de beursgang van SpaceX. Maar nu al is er een eerste tegenvaller voor het bedrijf.
9: SpaceX will not be getting fast-track entry into the S&P 500 after all. Index operator S&P Global said it would not change the rules for inclusion.
8: De belangstelling wordt er niet minder om. Sterker nog, begeleidende banken zeggen dat ze bedolven worden onder de interesse.
10: Hebben we het ook over de nieuwe CEO van Heineken.
11: 2 belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. Dat meldt de Financial Times. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
10: Hebben we het ook nog over Adyen, want daar werd de handel van het aandeel vandaag even stilgelegd. We gaan de beursdag en ook de beursweek doornemen. En dat doen we met Corné van Zijl van Cardano. Goed dat je er bent.
12: Leuk om er te zijn.
8: Goed dat je er bent, Cardano. Corné. Jullie zijn gewoon 1, hè?
10: 1 en hetzelfde.
8: Ik wil starten met heel iemand anders. President Trump, die zegt dat hij de leider van Iran wel wil ontmoeten als hij daarmee een deal kan sluiten.
13: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to.

0: meet him. I'd like to see if we make a deal. If we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
1: De Ayatollah, de leider van Iran, dat is de man die zijn vader heeft opgevolgd. Je weet wel, de man die is vermoord op commando van Trump. En die twee die zouden dan gezellig samen om de tafel moeten om een vredesakkoord te sluiten. Heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
2: Gaan we naar SoftBank, sinds deze week het grootste beursbedrijf van Japan. Vanuit SoftBank bekeken misschien een mooi moment om extra aandelen uit te geven als je snel veel kapitaal wil, wat SoftBank wil. Maar ze gaan voor obligaties en daar zijn ze niet te zuinig mee. 1,6 miljard dollar gaan ze uitgeven, vooral aan particulieren, tegen een rente van ruim 5% op een looptijd van 35 jaar. Maar na 5 jaar kun je er al uit. Klinkt op het eerste oor misschien als een veilige belegging, al hoeft het dat volgens analisten zeker niet te zijn. Want door de enorme afhankelijkheid van SoftBank in het slagen van OpenAI, waar ze inmiddels voor meer dan 60 miljard aan geld in hebben gepompt, drukt dat ook op de ratings van SoftBank. Is al een groot risico voor ze. Volgens S&P Global Ratings zijn de investeringen van SoftBank te veel om AI heen gebouwd. En dat is dus een groot risico voor SoftBank.
1: Gaan we door naar Jensen Huang, grote baas van Nvidia. Die moet op het matje komen. Tenminste als het ligt aan senator Elizabeth Warren. Zij wil hem heel graag bij een hoorzitting hebben om hem door te zagen over de chipverkopen in China. Gisteren was ze al op dreef met Scott Bessent, de minister van Financiën, toen ze hem vroeg naar de aandelenhandel van president Trump.
3: On January 6th, Donald Trump purchased up to $1 million worth of Nvidia stock. 1 week later, his administration changed U.S. policy and loosened the rules on export controls so that Nvidia could sell its chips to China. Now the price of Nvidia stock is through the roof. So Secretary Bessent, you said last year, if any private citizen traded the way members of Congress do, quote, the SEC would be knocking on their door. So my question is, should the SEC be knocking on President Trump's door?
1: Ja, ze wil dat Huang volgende week donderdag komt. En dat wordt echt wel vuurwerk, denk ik. Want dan moet hij alles vertellen over de exportrestricties van China en over zijn reisje met Trump plaats. Wat er allemaal achter de schermen is besproken met de Chinezen.
2: Heb ik nog een verhaaltje over Airbnb? Of specifieker zijn CEO? Brian Chesky is zijn naam. En CEO van Airbnb is blijkbaar niet zo'n hele drukke baan, want hij heeft tijd voor een nieuwe hobby.
4: Bloomberg's been told that Airbnb CEO Brian Chesky is starting an AI lab. Our sources say Chesky is in the early stages of funding the new venture and plans to focus on user interaction and design. Unlike online travel rivals Expedia and Booking, Airbnb has not partnered with OpenAI to create a plugin, and Chesky has said ChatGPT's tools are not robust enough.
2: Ja, ook hij wil dus wat met AI. Ik moet er toch altijd wel een beetje om grinniken, al die tech-CEO's die een AI-startupje willen beginnen. Maar hij is echt serieus volgens Bloomberg. Chesky wil een bedrijf starten dat eigen AI-modellen gaat ontwikkelen. Een beetje à la ChatGPT dus. Het lijkt me niet iets wat je er eventjes bij doet, maar daar denkt deze CEO kennelijk anders over, want hij blijft ook gewoon aan als topman van Airbnb.
1: Ja, heb ik nog een Nederlands aandeel voor je. Eentje dat snoeihard onderuit gaat. Arjen, halverwege de handelsdag begon het verlies heel erg hard op te lopen. Tot een daling van meer dan 10%. En werd zelfs even de handel stilgelegd. Op het moment dat we opnemen staat de koers 9% lager. Beleggers die schrikken voornamelijk van een rapport. Corné, wat voor rapport is dat en wat staat erin?
5: Dat is een rapport van Cleveland Research. Het gaat er vooral om dat het wat gevoelig is voor betaalproblemen. Je hebt gezien dat bijvoorbeeld bij concurrenten zoals Wise en Worldline, dat het daar ook slecht gaat. En daar zijn beleggers gewoon heel erg gevoelig voor. Wise ging afgelopen week keihard onderuit, omdat daar de cijfers zelf heel erg tegenvielen. Ja, en als dat soort omstandigheden in de markt zijn, dan zijn beleggers daar ook simpelweg heel erg gevoelig voor.
1: Ja, dus het is een rapport dat waarschuwt voor problemen die breder in die hele sector dan liggen.
5: Ja, inderdaad.
1: Snap je die daling? Daar beleggers hier zo van schrikken. Want het is echt wel fors dat zelfs op een gegeven moment de handel in Adyen stilgelegd moest worden.
5: Worldline is al een tijdje flink aan het dalen. Wise was afgelopen week echt gewoon keihard onderuit aan het gaan. Daarop ging Adyen in eerste instantie ook omhoog. Herstelde weer snel. Maar ze zijn dus heel erg gevoelig voor dit soort negatief nieuws.
2: Nog even naar het Amerikaanse banencijfer. Kwam vanmiddag binnen en het ziet er goed uit. Er kwamen veel en veel meer banen bij in mei. 172.000 om precies te zijn. Terwijl er 80.000 was voorspeld. Nou, korte samenvatting is dat de Amerikaanse de arbeidsmarkt het weer beter doet dan gedacht.
1: Straks hebben we het over de mislukte overname van AkzoNobel. Zijn Nederlandse beursbedrijven eigenlijk nog wel interessant als ze helemaal geen trek hebben in een overname?
2: Hoor je ook wie de man of vrouw is of gaat zijn die het Heineken-aandeel weer lekker laat smaken?
1: Nog een week en dan wordt SpaceX gelanceerd op Wall Street. En de eerste tegenvaller moesten Elon Musk en consorten nu al incasseren. SpaceX wordt niet versneld opgenomen in de index.
6: S&P says it won't change the rules to allow rapid entry into its benchmark index. Among other things, that requires a firm to be profitable in its most recent quarter. and in some for its last four quarters. That rules out SpaceX, which posted a loss of close to $5 billion in 2025.
1: Ja, dat is een tegenslag, maar volgens persbureau Reuters is de vraag naar aandelen immens. Begeleidende banken worden platgebeld met de vraag of ze aandelen SpaceX hebben. Normaal gaat het bij populaire beursgangen om 10 telefoontjes per dag. Nu zou dat het dubbele zijn. De vraag is onverzadigbaar, aldus analisten. Corné, begrijp je dat ze zo graag een aandeel van SpaceX willen?
5: Ik snap het wel, want het is een opeenstapeling van dromen. En beleggers beleggen graag in mooie verhalen en grote dromen. En vooral particuliere beleggers zijn wat minder geneigd om naar de fundamentals te kijken. Maar ja, bij een 100 keer de omzet zijn de fundamentals zwak te noemen.
1: Ja, en een groot zanger zong ooit eens: de meeste dromen zijn bedrog. Geldt dat ook voor dit aandeel?
5: Ja, maar als ik naast jou wakker word, dan droom ik nog. Ja, ik ben wel bang dat deze droom wel in een nachtmerrie kan uitmonden. Want dit is zo ver van de fundamentals vandaan dat je je echt wel moet afvragen van, gaat deze droom niet uiteenspatten? Want jij noemde net dat de vraag heel erg enorm is, maar mensen vergeten eventjes dat het aanbod ook echt enorm is. Hè?
1: 555 miljoen aandelen of zo willen ze uiteindelijk.
5: Ja, 135. Ze willen 75 miljard ophalen.
1: Ja.
5: Dat is best wel veel geld.
1: Dat is heel veel geld. Dus de vraag die moet ook groot zijn. Desondanks houdt Musk vast aan de prijs van het aandeel, $135. Die gaat dus niet omhoog. Snap je dat dan?
5: Ik denk dat die 75 miljard die op wil halen sowieso al gewoon een stap te ver is. Maar goed, de vraag die we kunnen met z'n allen stellen is van, ja, hoe gaat het koersverloop op vrijdag zijn? En dat is denk ik wel essentieel. Dat zal ook de koers geeft uiteindelijk het antwoord of het een succes zal zijn of niet. En ja, je hebt zo extreem veel aanbod, maar je hebt ook zo extreem veel vraag. Ik zeg altijd maar, zo'n IPO is het brandpunt van vraag en aanbod bij elkaar. Dus ze moeten ook maximaal marketing doen om die vraag zo groot mogelijk te maken. En indexmakers hebben de versnelde toegang tot de index voor SpaceX mogelijk gemaakt. En dat betekent dat er waarschijnlijk heel veel passieve vraag komt. Iedere indexmaker zal die de Nasdaq volgt, die zal dus simpelweg die aandelen moeten kopen.
1: Ja, nog even over die regels van die index. Kan je vertellen waarom dat voor SpaceX een tegenslag is, dat ze niet versneld worden opgenomen daarin?
5: Bij de Nasdaq, die heeft het versneld gedaan. Dus daar binnen 15 dagen komen ze in de index. Dus dat betekent dat iedereen in een Nasdaq-indexfonds belegt, dus automatisch ook straks in dit aandeel gaat beleggen. Dus dat betekent automatisch heel veel vragen. Dat hebben ze nodig. Maar de S&P, dat zijn veel grotere indices. Daar volgen veel meer mensen dat. En dat betekent dus, als zij ook versneld zouden, dat je de heleboel passieve vraag vanuit die aandelen zou krijgen. En dat zit echt wel zoden aan de dijk. En dat gebeurt dus niet. En terecht, denk ik.
1: Goed dus dat de beursuitbaten niet buigt.
5: Nee, ja, waarom zouden ze ook? Kijk, ik snap Nasdaq wel, want het is commercieel natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Want dat betekent dat iedereen die in ook een beetje SpaceX wil beleggen, zal dan in die Nasdaq-index gaan beleggen. En dat betekent voor hun meer fee-opbrengsten. Maar dat is denk ik korte termijn commercieel gewin. Ik denk dat S&P denkt van, nou weet je, wij willen gewoon een betrouwbare index zijn. En wij gaan niet onze regels veranderen omdat er toevallig zo'n hele grote IPO aankomt. Ik denk dat dat voor de lange termijn een veel betere strategie is.
1: Gisteren hield de grote leider Musk een praatje voor zo'n 3500 klanten van JP Morgan. Een event dat Jamie Dimon trouwens leidde. Ik denk de duurste dagvoorzitter uit de moderne geschiedenis. Musk was daar virtueel bij en hij zegt dat hij zich vrij goed voelt over de omzetprognose. Die is, zegt Musk, veel voorspelbaarder dan eerder. Ik denk, ja, alles leuk en aardig, maar hij zegt niks over de winst. Wil je dat uiteindelijk niet als potentiële belegger horen?
5: Ja, nou, op zich geeft dat natuurlijk niet. Hè. Amazon was bijvoorbeeld ook niet winstgevend toen ze naar de beurs toe kwamen. En Google was dat ook niet. En op zich geeft dat niet zo. Maar je moet wel een beetje vooruitzicht hebben dat het uiteindelijk winstgevend wordt. Ja, en net zo met Twitter. Heel simpel, als het nu nog niet winstgevend is, wanneer dan wel? Die rakettenbusiness, ze zijn al marktleiders. Ze hebben al 90% van de markt in handen bij NASA. Ja, groter dan dat kan je niet worden. En Starlink, waar je nu de meeste winst mee maakt, die heeft echt wel last van gewoon meer concurrentie. Satellietenbusiness, er zijn ook andere partijen die daar steeds groter deel van de koek op nemen. En je ziet dat de daling per klant aan het, de omzet per klant aan het dalen is. Ja, dat geeft toch wel aan dat de winstvooruitzichten niet zo goed zijn. Maar dat is nou net de meest winstgevende business die ze hebben.
1: Dus hij heeft echt wat voor elkaar te boksen op die events. Hij moet ze echt overtuigen. Ik las ook dat zijn moeder zelfs in de zaal zat bij dat event van JP Morgan. Ik weet niet of dat potentiële mensen over de streep trekt. Maar denk je dat Musk die potentiële twijfelaars kan overtuigen?
5: Nou, hij doet in ieder geval zijn best. Maar Musk is daar een kei in natuurlijk. Hè. Dat doet hij altijd. En dat doet hij ook bij Tesla. Tesla heeft een merk opgebouwd zonder enige reclame vanwege Musk. Dus hij kan dat heel goed. Maar er wordt hier wel heel veel van zijn overtuigingskracht gevraagd.
1: Goed om te weten, zondag hebben we een speciale aflevering over de aanstaande beursgang van SpaceX met Corné. Bereiden we je als luisteraar voor op de beursgang. Dus ik zou zeggen, abonneer je. Is helemaal gratis. En dan rolt die aflevering zo je podcastfeed in.
7: BNR Beurs.
2: Door naar een nieuwe aflevering van The Apprentice, editie Heineken. Want wie oh wie wordt de opvolger van CEO Dolf van den Brink? Dat is de grote vraag bij de bierbrouwer. Die CEO vertrok eind mei bij het bedrijf. En een opvolger is nog steeds niet in beeld. Een aantal belangrijke aandeelhouders van Heineken beginnen ongeduldig te worden.
8: Belangrijke aandeelhouders van Heineken willen snel duidelijkheid over de opvolger van de vertrokken bestuursvoorzitter Dolf van den Brink. Daarover schrijft de Financial Times.
2: En twee van die 15 belangrijke aandeelhouders hebben ook nog wat anders gezegd in de Financial Times. Ze willen een outsider als CEO, iemand van buiten het bedrijf dus. En dat zou een trendbreuk zijn voor Heineken. Want eigenlijk zijn alle Heineken-CEO's tot nu toe altijd uit de eigen gelederen gekomen. Dus toch wel bijzonder zo'n uitspraak. Maar hebben ze een punt, Corné?
5: Ja, ze hebben een punt, maar ze hebben niks te zeggen. Dus dat maakt de discussie nogal makkelijk.
2: Non-discussie.
5: Nou, de familie heeft het voor het zeggen, want die heeft de meerderheid van de aandelen in handen. Dus wat de rest ervan vindt, dat moeten zij weten. Maar ze hebben natuurlijk niks in de melk te brokkelen. Zo is de structuur bij Heineken nou eenmaal. Ja. Ik vond het wel heel erg grappig dat ze zeiden van ja, er moet wel een outsider komen, want anders wordt het weer een Nederlander. En dat betekent alleen maar dat het een middelmatige manager wordt. En die hebben we al te veel gehoord. Want ze willen een manager die vanuit buiten komt, die ook een fatsoenlijk bedrag verdient. Toen heb ik even gekeken wat Dolf van den Brink verdiende. Afgelopen jaar was zijn basissalaris 1,5 miljoen. Dat vinden zij bescheiden, maar zijn totale pakket was bijna 8 miljoen. Als je bijna 8 miljoen salaris te bescheiden vindt, nou, voor Nederlandse begrippen is dat toch wel genoeg, zou ik zeggen.
2: Ja, je begon zelf al over de familie Heineken, de meerderheidsaandeelhouder nog steeds. En die zijn over het algemeen niet zo'n fan van outsiders. Want nog nooit was er een outsider-CEO van Heineken. En slechts één keer was het een persoon die niet Nederlands was. Waarom is dat zo belangrijk voor de familie Heineken? Dat het iemand van binnenuit is altijd geweest.
5: Ja, Heineken is toch wel een apart bedrijf. En gewoon echt een oer-Nederlands bedrijf. En daar past denk ik ook gewoon een Nederlander bij als CEO.
2: Ja, dus de kans is misschien klein ook dat die familie daar nu ook weer anders over denkt.
5: Nou, dat weet ik niet. Je hebt ook gezien dat de dochter van Freddy Heineken ook gebroken heeft met de tradities. Freddy Heineken wilde helemaal geen acquisities meer doen. En zij heeft toen ook gezegd van, nou ja, dat gaan we dus gewoon wel doen. En daar zijn ze daarna ook heel erg succesvol in geweest. Dus.
2: Ja. Er moet natuurlijk wel het een en ander gebeuren bij Heineken. Problemen met de vraag daar. Kan iemand van binnen het bedrijf dat oplossen? Of is het misschien toch wel wenselijk als je daar een frisse blik op hebt?
5: Nou ja, het is net zoals met een voetbaltrainer. Het is leuk om, als het een beetje slecht presteert, om de voetbaltrainer eruit te gooien en een nieuwe neer te zetten. Maar dat betekent niet dat de voetballers automatisch beter gaan voetballen.
2: Nee.
5: Problemen in emerging market met de verkoop van bier. Problemen met gewoon überhaupt alcohol en bier. Dat drukt gewoon de omzet. En of je daar nou een nieuwe trainer neerzet of niet, ja, dat verandert de marktomstandigheden niet.
2: Nee, maar wie zou dan het beste leiding kunnen geven aan dat team? Is dat iemand die het bedrijf goed kent, die dus van binnen komt, of toch iemand die er wat opener naar kan kijken misschien?
5: Ja, het probleem dat we altijd, net zoals bij die voetbaltrainer, op het moment dat hij een tijdje aan de gang is en je merkt, oh, het loopt wel of het loopt niet, dan kan je pas beoordelen of het goed is. En van tevoren is dat gewoon heel veel moeilijker.
2: En in algemene zin, waar moet die nieuwe CEO aan voldoen?
5: Nou, in ieder geval, hij moet de problemen goed onderkennen. En ook mogelijkheden zien waar je wat aan kan doen. Maar persoonlijk zie ik die ook. Als emerging market gewoon wat minder draaien, doordat de wereldeconomie wat minder draait, ja, dan heeft Heineken daar gewoon bovenmatig veel last van. Als mensen gewoon in zijn algemeenheid wat minder alcohol houden, bier gaan drinken, ja, daar heeft Heineken gewoon bovenmatig last van.
1: Ik vind dit verhaal ook best wel gênant, want Heineken is de op één na grootste bierbrouwer van de wereld. Dan zou je zeggen, die hebben een professionele raad van commissarissen. Peter Wennink, die leidt die boel daar. En dan heb je geen opvolger klaarstaan. Dus dan gaat je CEO, die loopt de deur uit, en dan moet de CFO tijdelijk de boel waarnemen. Het heeft toch ook iets gênants dat ze nog geen man of vrouw klaar hebben staan?
5: Nou ja, dat ligt eraan wat de verwachtingen waren. Hoe lang Dolf van den Brink als CEO zou aanblijven. En blijkbaar is dat voortijdig gebeurd.
2: Ja, hij heeft ze wel een beetje overvallen. Maar dan nog, ja, misschien naïef, maar hoe moeilijk kan het zijn?
5: CEO zijn van een grote brouwer.
2: Een nieuwe vinden bedoel ik.
5: Dat bedoel je.
2: Ja.
5: Het is wel natuurlijk een vrij belangrijke functie, CEO. Dus dat wil je wel ook echt goed doen. Dus ik kan me voorstellen dat ze best wel een hoop gesprekken hebben en een hoop antecedentenonderzoek. En echt gewoon goed kijken wat is nou echt de best man voor dit job.
1: Tijd om terug te blikken op een week die vooral in het teken stond van AI. De week begon met SoftBank, dat liet weten 75 miljard te investeren in datacenters in Frankrijk.
9: 5 gigawatts of capacity is effectively equivalent to the output of 5 nuclear reactors. It's a lot of compute capacity that is being rolled out here.
2: Ook was daar Alphabet deze week dat een heleboel nieuwe aandelen gaat uitgeven.
10: So Alphabet announced an equity offerings totaling $80 billion as part of a plan to fund investments in its AI compute infrastructure.
2: 80 miljard, werd ietsje meer zelfs nog. 85 miljard aan nieuwe aandelen van Alphabet gaan ze uitgeven. Natuurlijk nodig voor al die AI-investeringen.
1: Tot zover het goede nieuws, want het was ook de week waarin chipontwerper Broadcom-beleggers teleurstelde met de cijfers.
11: The company delivering a lower than expected forecast for AI chip revenue. The numbers suggest the firm's efforts to gain ground in the burgeoning industry are going more slowly than anticipated.
2: En de topman van chipmaker TSMC had vooral een pittige boodschap voor al die AI-reuzen.
12: De wereldwijde vraag naar chips die nodig zijn voor AI is te groot. Er is meer vraag dan fabrikanten aankunnen. Dat zegt de topman van TSMC. Volgens hem kan het nog jaren duren voor het bedrijf aan de vraag kan voldoen.
1: Maar er was ook een bedrijf zonder AI dat opviel. En dat was AkzoNobel. Het was ook zeker de week van die verfreus. Want die wordt toch niet gekocht door een Japans en Amerikaans bedrijf. De twee die lopen weg van de deal nadat de directie van Akzo ze afwees. Dat wil namelijk voor een fusie gaan met een ander bedrijf. Corné, al in 2017 was er een partij die Akzo wilde kopen, PPG. Ik ben even in de archieven gedoken. Ook toen werd je daarover geïnterviewd. Je zei toen dat de directie van Akzo het bod serieus moest nemen. Deden ze dat dit keer wel, vind jij?
5: Nee. Als er een bod voor €73 ligt, dan is dat een goed bod. Gezien de huidige prijs die het aandeel nu is. En dan is dat een direct geld wat op tafel komt. En dat nemen ze dus niet serieus, want ze vegen het van tafel af. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat veel te maken heeft met het feit dat de CEO van Akzo straks ook de CEO van de combinatie wordt. Met een veel hoger salaris. En dat ook alle raden van commissarissen een veel hogere vergoeding krijgen. En dan denk ik, ja, maar wacht eens even. Dit is zo tegenstrijdig aan het belang van aandeelhouders. Dit bod zou je met open armen moeten ontvangen. Maar goed, dat is niet in hun persoonlijk belang. Dus dat is tegenstrijdig.
1: Hij is meer bezig geweest met de persoon zelf dan met de belegger.
5: Met zijn eigen salaris dan met wat goed is voor de belegger. 73 hard op tafel is er gewoon een veel beter bod dan wat er mogelijk op lange termijn ooit eens een keer uit zou komen voor Akzo.
1: Ja, en je had je huid nog duur kunnen verkopen. Dus had het misschien nog wel meer eruit kunnen halen bij die partij.
5: Daar ging iedereen ook wel vanuit. En vandaar dat die koers ook best wel hard steeg. Maar het feit dat ze zich gewoon terugtrekken, zeggen ze, ja, we gaan ons niet in zo'n modderpoel begeven. Dit is ons bod. En als het niet geaccepteerd wordt, prima, dan trekken we ons terug.
1: Het is wel weer een voorbeeld van een Nederlands beursbedrijf dat niet gekocht wil worden. Moet je eigenlijk wel in AX-bedrijven zitten als je toch wel droomt van zo'n overnamepremie?
5: Nou ja, dit is wel heel slecht voor corporate governance. En ik denk dat het hier nog niet het laatste woord over gezegd is. Ik ben heel erg benieuwd hoe die aandeelhoudersvergaderingen zullen zijn. Want als je net €73 door de neus bent geboord, omdat de CEO zo nodig zijn eigen salaris en zijn eigen baantje wil redden, kan ik me voorstellen dat je daar toch wel een beetje boos over bent.
1: En de straat is ook af op die andere AX-bedrijven. Ja. Want heel veel beleggers die denken nu, ja, die Nederlanders die willen die bedrijf toch niet verkopen.
5: Nee, als je hiermee kan wegkomen, dan heb je dus als een Nederlands bedrijfsleven het imago in ieder geval wel een probleem.
1: Wordt de beurs daardoor minder interessant? De Amsterdamse beurs?
5: Nou, dat zou wel heel erg te ver zijn om die conclusie te trekken. Maar het is zeker een minpunt.
2: En dan zit de beursweek er nu echt alweer op. Laten we nog even kijken naar de volgende beursweek. We beginnen de week met de restjes van het cijferseizoen. Met cijfers van Adobe en Salesforce. Beide hebben een moeizaam beursjaar tot nu toe. Beleggers vragen zich namelijk af of de opkomst van AI deze softwarebedrijven niet overbodig maakt. Het enige medicijn lijkt goede cijfers, maar vooral goede vooruitzichten. We gaan zien of die ook afgeleverd gaan worden. Op macroniveau mag je dan nog rekenen op inflatiecijfers uit de VS en China. Net als in Nederland, daar komt het CBS met het definitieve inflatiecijfer over de maand mei. De voorlopige raming kwam uit op 3,5%. Maar de klapper van de week is natuurlijk SpaceX. Daar eindigen we de week mee. De grootste beursgang ooit gaat dat worden. Vrijdag moet het gaan gebeuren. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk wil 75 miljard dollar ophalen met die beursgang. Ervan uitgaande dat dat gaat lukken, wordt dit de grootste beursgang ooit. Met afstand bovendien. Saudi Aramco heeft het record nu in handen en haalde in 2019 ruim 29 miljard op met die beursgang. We gaan zien of SpaceX daar echt overheen kan. Maar dat het een historische beursgang gaat worden, dat staat wel vast.
1: Dit was hem, de BNR Beurs van vrijdag 5 juni. Ook een keer leuk dat wij weer samenwerkten, Jorik. Want jij bent mij elke keer aan het verlaten. Ik wil het niet te dramatisch brengen. Maar jij bent bezig met de podcast, Moerdijk.
2: Laten we die nog eens noemen.
1: Dorp van de Rekening.
2: Het is niks persoonlijks. Nog een maandje druk en dan kom ik hier weer.
1: Kunnen mensen hem nog steeds opzoeken in de podcastfeed?
2: Uiteraard, in je favoriete podcast.
1: Moerdijk, ja. Dorp van de Rekening.
2: Ook aan al die lieve BNR Beurs luisteraars. Sorry dat ik jullie een beetje verwaarloos. Het komt allemaal goed.
1: Misschien zijn ze er wel blij mee, maar dat zullen we nooit weten. We hebben de beursdag en de beursweek doorgenomen. En wij danken Corné van Zijl van Cardano.
2: Dankjewel. En jij bedankt voor het luisteren. Doe dat zondag vooral weer. Dan vind je in je podcast-app namelijk een speciale aflevering over SpaceX. Ik vertelde je net al, die beursgang die komt er dus aankomende vrijdag. En wij gaan je samen met Corné voorbereiden op die galactische beursgang die eraan.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: De Nationale Autoshow.
8: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
9: Meindert en Wouter.
10: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
8: Bijna de helft.
10: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
9: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
11: Het kwartje valt nu pas.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. BNR Verkeer.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 180 kilometer file, voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden. Zo is het heel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar 20 minuten. Heeft te maken met de afgesloten A27. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat een lange file tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. Op de ring Zuid is dat. Daar is de vertraging 10 minuten. Dat komt door de afgesloten A9. Door de afsluiting van de A4 is het extra druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Er staat een kwartier in de file. En op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. Op de N223 hoek van Holland-Delft voor de aansluiting met de A4 ook 10 minuten vertraging door de afgesloten A4.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Online desinformatie leidt tot gevaarlijke situaties rond een zwangerschap of bevalling. Dat meldt RTL Nieuws op basis van verloskundigen en kraamverzorgers. Zo gaan op internet verhalen rond over de vitamine K-prik of het weeënopwekkende middel oxytocine. Ze zouden het risico op autisme vergroten, terwijl dat niet zo is. De leden van de ChristenUnie steunen het strengere asielbeleid van hun partij. Maar toch heeft een flink deel van de achterban moeite met die verandering, bleek op het partijcongres in Harderwijk. Zo vindt oud-partijkopstuk Lee van Dijken dat de ChristenUnie te veel meebeweegt met radicaal rechts. In Harderwijk zijn aan het begin van de middag 2 mensen gewond geraakt toen bij een mobiele frietkraam een gasfles ontplofte. Een van de 2 is er slecht aan toe. De kraam was net neergezet bij een buurtevenement en brak brand uit, maar die was snel onder controle. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Afrika is opgelopen tot bijna 500, meldt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De meeste gevallen zijn in de Democratische Republiek Congo, waar al meer dan 80 mensen zijn overleden. De WHO zet zich schrap omdat tegen de ebola-variant die nu rondgaat geen vaccin bestaat. En Max Verstappen heeft bij de derde training van de Grote Prijs van Monaco de 5e tijd neergezet. Hij was bijna een seconde langzamer dan de Italiaan Kimi Antonelli, die de snelste ronde reed. De 2e en 3e tijd waren voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Later vandaag is nog de kwalificatie. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen en het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
17: Op de Groene Weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Marjan Minnesma, strijder voor een betere wereld en oprichter van Urgenda, is overleden. Aan het eind van de uitzending daarover meer. Dan, Amsterdam heeft er een bijzonder instituut bij gekregen. In het Artis Planetarium is het Holomicrobiome Innovatie Instituut van start gegaan. Daar is vanuit het Nationaal Groeifonds maar liefst 200 miljoen euro voor uitgetrokken. Volgens de initiatiefnemers kan kennis over bacteriën, schimmels en virussen helpen bij grote problemen rond gezondheid, landbouw en duurzaamheid. Nieuwe instituut wil die kennis omzetten in praktische oplossingen zoals voedselproductie en de circulaire economie. En zeg nou zelf, als piepkleine organismen kunnen bijdragen aan het oplossen van gigantische wereldproblemen, dan is dat een ronduit hoopgevend idee. Je hebt het misschien al meegekregen, veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk. Vooral de kostenverdeling zorgt voor frustratie. 82% vindt dat burgers te veel betalen, terwijl grote bedrijven volgens hen worden ontzien. Ook maakt bijna 7 op de 10 Nederlanders zich zorgen dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat blijkt uit allemaal uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Andere problemen zoals woningnood, veiligheid en bestaanszekerheid voelen voor veel mensen urgenter. Dat zet het draagvlak voor klimaatbeleid verder onder druk. Het SCP pleit daarom voor consistenter beleid en een eerlijke verdeling van de lasten. Ik denk dat we het verhaal nog beter moeten vertellen. Ongeveer alles hangt samen. We moeten het samen betalen en samen ons verlies nemen. Bedrijven en burgers. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Klaske Kruk van Circularities. En Klaske, jij wil het hebben over, heel belangrijk, repareren.
8: Ja, want jij had het net over het SCP-onderzoek, waaruit blijkt dat veel Nederlanders bang zijn dat verduurzaming hun leven duurder maakt. Maar er zijn ook voorbeelden waar precies andersom werkt. Circulair is goedkoper. TNO en de Nederlandse Vereniging Circulaire Economie hebben gekeken naar repareren in plaats van vervangen. En de cijfers zijn eigenlijk best verrassend. Een kapotte wasmachine repareren levert gemiddeld bijna 8 jaar extra gebruik op en bespaart uiteindelijk zo'n 145 euro ten opzichte van meteen nieuw kopen. Bij een telefoon levert de reparatie 1 tot 2 jaar extra gebruik op en dan ongeveer 49 euro voordeel. En een e-bike reviseren geeft ruim 4 jaar extra levensduur en bespaart zo'n 54 euro... ondanks alle reparatiekosten.
17: En ja, er zitten alle grondstoffenkosten van sneller wisselen nog niet eens bij in. Hè. Dus het is, precies, hoe je ook kijkt, beter. Dus een circulaire economie hoeft niet altijd te gaan over meer betalen. Vaak gaat het juist over langer profiteren van iets waar je al lang voor hebt betaald.
11: The Green Quest.
17: Het is de week zonder afval. Nou ja, daar gaat het om. Dat zouden we willen natuurlijk. En je staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar als er iets is dat nog veel te vaak in de prullenbak belandt, dan is het wel voedsel. Gijs van Schoot is de directeur van Nederland-België van de antiverspillings-app noemen.
18: Dat mag van mij.
17: Vind ik mooi. Too good to go. En je bent hier en dat vinden we heel fijn, Gijs. Want laten we meteen maar bij het onderwerp beginnen. We produceren met z'n allen genoeg voedsel, maar minimaal een derde van al het geproduceerde eten wereldwijd, dus heel veel, wordt uiteindelijk verspild. En we zijn nu in 2026. Waarom is dat probleem nog niet opgelost?
18: Omdat het gewoon op heel veel plekken in een heel klein beetje plaatsvindt. En voor iedereen is het gewoon maar een heel klein onderdeeltje van wat je dagelijks eet. Alleen de optelsom van al die plekken samen maakt het echt gigantisch.
17: En ik kwam een aantal tegen. Ik ga het van thuis uitrekenen. Maar dan roept iemand elke seconde, worden er 80.000 maaltijden verspild. Is dat echt zo?
18: Ja, dat is echt zo. En goed, dat weten wij, omdat wij ook weten hoeveel we per seconde redden. Dat zijn
17: nu,
18: namelijk 5.
17: Nu alweer 80.000.
18: En nu.
17: Ja, oh, ja. Nu. Dat is wereldwijd?
18: Ja, dat is wereldwijd.
17: Maar zeg, als je 9 miljard mensen moet voeden en we maken voedsel voor 11 miljard en je gooit 1/3 weg, dan kom je ongeveer daaruit.
18: Ja.
17: Het is onvoorstelbaar.
8: Ja.
17: Als we naar die harde cijfers kijken, waar gaat het in de kern dan
19: echt mis? Is dat bij de boer, in de supermarkt, bij het transport of toch bij ons thuis in de ijskast?
18: Er zijn eigenlijk twee plekken waar het voornamelijk misgaat. Dat is bij de consument thuis. Dat is bijna 40%. Dus dat is bij jou thuis, Harm. En bij jou, Klaske.
8: Ja, bij mij niet.
18: Nee, ben jou, jij bent natuurlijk beter dan de rest.
19: Nou, ja, hallo. Ik ben echt zo erg opgevoed dat ik vroeger expres veel weggooi. Ik zeg, nou, dat gaat mij niet nog een keer gebeuren. Maar nu begrijp ik de waarde ervan.
18: Voor de zekerheid, dat is niet dat jij 40% weggooit. Mm. Maar dat is van het probleem zit 40% bij de mensen thuis.
19: Ja.
18: En er zit ook iets meer dan 40% in de productieketen. Dus dat is eigenlijk van dat land tot dat moment dat het moment in de supermarkt ligt.
19: En waar ligt daar dan weer het zwaartepunt qua narigheid?
18: Iets meer verdeeld, op het land dan in de productie.
19: Aha. Laten we eens even naar de westerse wereld kijken. Want er is een verschil tussen het rijke Westen en in andere delen van de wereld. Wij gooien uit overvloed veel weg. Ja. En bijvoorbeeld in Afrika blijft ook veel liggen door slechte logistiek. En hoe liggen die verhoudingen wereldwijd?
18: Nou, dus wat je ziet is dat eigenlijk, dat kun je wel voorstellen, als je niet genoeg eten hebt, dat de kans dat je thuis eten weggooit, die is bijna nihil.
19: Ja.
18: Dus daar zit een veel groter deel van het probleem dieper in de keten. Terwijl in het westen van Nederland, of in het westen in Nederland, zit het echt voor een groot deel ook thuis.
19: Ja, laten we daar maar eens even naar kijken. Want voedselverspilling is verantwoordelijk voor zo'n 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Waarom vinden we als samenleving het nou zo moeilijk om dit gedrag effectief aan te passen? Je zei net al, het is overal een klein beetje. Maar op een gegeven moment is daar bewustwording op. Dan zou je dat moeten kunnen uitleggen.

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Naar elkaar toe brengen, daarop te focussen. En dus te kijken van, joh, hoe kunnen we dat eventueel nog wat breder inzetten in plaats van dat we dieper de keten ingaan.
2: Ik dacht die andere 40%, dan heb je meteen alles.
3: Ja, maar ik denk dat door wat jullie doen, die scope wel groter wordt. We leren kijken naar voedselverspilling. Ik vond 2 jaar geleden dat al die appels in die koelhuizen moesten blijven hangen omdat niemand die wilde kopen en dat het te duur werd door de koelprijzen. Ik dacht, nou zijn we gek aan het worden. Ja. Weet je, dus dan dat we leren wel door jullie kijken. Dat vind ik hartstikke mooi. In 2030 zijn we van ellende af. Vinden we altijd een mooi tijdpunt.
1: Oh, dat is dichtbij, hè? Nou, er is een doelstelling om bij 2030 de helft van de voedselverspilling tegen te gaan, zeg maar, de helft gered te hebben. En daar zijn we hard naar op weg. Dat doen we samen met de Stichting tegen Voedselverspilling.
3: En ik gok gewoon op 60%. Gijs van Schoot van Too Good To Go. Dankjewel. Fijn dat je hier wilde zijn.
1: Aangenaam.
3: Ja, ik zei het in het begin al, Klaske. Elke week delen we in dit programma een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Vandaag doen we dat eigenlijk niet, maar wel aandacht voor iemand.
4: Duurzame energie, meer op welzijn dan op welvaart, andere vormen van belastingheffen. Nou, gewoon echt een behoorlijke omslag. Dan kun je met z'n allen verder. En doen we dat niet, dan razen we nu door. En dan zeggen we straks tegen de volgende generaties, ja, sorry, lossen jullie het maar op.
3: Ja. Ruim een week geleden werden we opgeschrikt door het erge nieuws dat Marjan Minnesma is overleden. Zij was oprichter van Urgenda en vele jaren lang het boegbeeld van de Nederlandse klimaatbeweging. En Klaske, wij kennen haar allebei persoonlijk en we hebben heel lang met haar gewerkt. Ja. Hoe kwam dat bij jou binnen?
2: Ja, ik werd gebeld door oude Urgenda-collega's. En eerst dacht ik even, oh, wat verschrikkelijk voor dichtbije mensen, de familie en ook de mensen die nu met haar samenwerken.
3: Ja.
2: En toen hing ik op en toen dacht ik, maar ik vind het ook verschrikkelijk. Het heeft mij ongelooflijk veel richting gegeven. De manier waarop zij werkte, alles praktisch maken, alles bespreekbaar, heel concreet, niet dogmatisch, netwerken bouwen. Dat heeft mij, mijn werk ook heel erg gevormd.
3: Ze was zo duidelijk, hè? Ze was compromisloos, maar heel menselijk.
2: Ja.
3: En ze ging altijd recht op het doel af. Ik kende niemand die zo zuiver in die klimaatontwikkeling stond als Marjan.
2: Ja, en ik heb ook echt wel een beetje het gevoel gekregen. Ik swingde een beetje tussen de twee uitersten. En in de ene keer dacht ik, oh, wat moeten we zonder haar? Want zij is zo'n pilaar onder duurzaamheid in Nederland. Ja. En de grondlegger zo'n beetje.
3: Uh-huh.
2: Wat doen we zonder haar? En aan de andere kant dat ik af en toe zie van ja, maar ze heeft ons wel allemaal enorm veel geïnspireerd. En nu gaan we dus extra en meer. Want dat heeft zij ons laten zien.
3: Ja, ze heeft zoveel gedaan.
2: Dat het zin heeft.
3: Als we het nu nog niet kunnen, Dan is het ook niet goed. Dat is dus waar. Even samenvattend. Zij bracht eigenlijk de zonnepanelen naar Nederland. Zij ging huizen van het gas afhalen. Zij deed een klimaatzaak tegen de staat die ze won. En ze zei eigenlijk altijd, het kan gewoon allemaal als je maar echt wil. Dus dat samengevat zoveel duidelijkheid. We waren alle twee op de herdenking afgelopen zaterdag. Heel veel mensen, 1000 mensen, indrukwekkend. Ook verdrietig.
2: Ja.
3: Hoe ging jij naar huis?
2: Ja, het was fantastisch en ik vond het heel erg mooi. En ze is echt, wat mij ook nog wel, weet je wat ik dan ook wel eens gedacht heb? Van ja, je werkt zo hard. Zij ging echt om 3 uur 's nachts naar bed elke dag. En je kon ook echt van haar om 4 uur soms nog een mailtje krijgen.
3: Ja.
2: Dan moeten haar kinderen dat toch echt wel hebben gevoeld. Maar ze was dus ook nog eens een keertje een perfecte moeder. Die kinderen stonden op 1 en die overtuiging en hoe warm ze daarin was. Echt fantastisch.
3: En haar zoon zei, als mijn project niet af was, dan deed mijn moeder het. En dan lag het klaar op mijn ontbijtbord. En dan was haar eigen werk ook nog af. Onvoorstelbaar. Het gaf mij, los van het verdriet, ook een gevoel van trots en van eengezindheid. Het unieke werk van Marjan gaat heel veel mensen gaan wij samen voortzetten. Geen houden meer aan, maar het feit blijft dat een heel bijzonder mens van ons is heen gegaan.
5: Hoe wil jij herinnerd worden?
4: Nou, als iemand die het maximale heeft gedaan om nog een beetje wat van te maken op deze aardbodem. En ik hoop vooral dat het heel veel mensen inspireert om te denken van, nou ja, je kunt dus met hele kleine clubjes mensen, want Urgenda is meestal maar 15 man geweest, kun je heel veel doen.
3: Marjan Minnesma, die gaan we heel lang heel erg herinneren. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
6: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
2: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
7: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
8: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegafsluiting is het extra druk op de omliggende wegen. Bijvoorbeeld op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is het oponthoud een kwartier. Dat komt door de afgesloten A9 en daardoor staat er ook file op de A10 Zuid tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar moet je rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Door de afgesloten A4 is het ook extra druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft. Daar is de vertraging ook 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
9: Goedemiddag, ik ben René Postma. Gynaecologen en andere zorgverleners gaan de strijd aan tegen desinformatie rond zwangerschap en bevallingen. Ze maken zich volgens RTL zorgen over influencers die bijvoorbeeld beweren dat sommige medicijnen autisme veroorzaken. Op social media leggen de zorgverleners uit hoe het wel zit. Op een rommelmarkt in Harderwijk is een explosie geweest bij een frietkraam. Er ging iets mis met een gasfles. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 zou er slecht aan toe zijn. Tijdens de explosie was de frietkraam in Harderwijk nog niet open. Onrust bij ASML, want Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker op een interne conferentie. En dat zien medewerkers niet zitten. Op hun eigen platform regent het kritiek, meldt het AD. Ze wijzen op Musk zijn nazi-sympathieën, zijn anti-Europese houding en zijn afkeer van transgenders en dreigen met een boycot. De leden van de ChristenUnie steunen het strengere asielbeleid van hun partij. Maar toch heeft een flink deel van de achterban moeite met die verandering, bleek op het partijcongres in Harderwijk. Zo vindt oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat de ChristenUnie te veel meebeweegt met radicaal rechts. 4 automobilisten zijn vanochtend met veel te hoge snelheid betrapt op de A16 bij Prinsenbeek, meldt Omroep Brabant. Ze waren op weg naar een bruiloft en reden allemaal meer dan 50 kilometer te hard. Het is niet bekend of ze bang waren om te laat te komen. Wel zijn ze alle 4 hun rijbewijs voorlopig kwijt. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In het middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
10: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
11: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En onze gast van vandaag ondervond hoe het ondernemen voor een hele zure nasmaak kan zorgen. Onder de noemer Fruit Funk brengt hij gezonde snoepjes op de markt. En na jarenlang hard werken sleept het bedrijf een geweldige samenwerking met een Poolse supermarkt binnen. Winst maken lijkt eindelijk in zicht. Maar dan blijkt er een fout op de verpakking te staan. Klant boos, order gecanceld en dan zit je met een miljoen zakje snoep die niet verkocht kunnen worden. Welkom Daan.
12: Dankjewel.
11: Wie ben je en wat doe je?
12: Nou ja, mijn naam Daan. En ik maak snoepjes gemaakt van fruit onder de naam Fruit Funk.
11: Waar heb je het goed gedaan?
12: Ik kan ondertussen zeggen dat met een blanco blad beginnen na 12 jaar bestaan, dat dat goed is.
11: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
12: Te snel, te vaak ja gezegd. Altijd ja gezegd. Daar.
11: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Fruit Funk, wat is het dan?
12: Heel simpel, wij maken snoepjes gemaakt van fruit. Wij noemen onszelf de verantwoorde variant van een zakje snoep.
11: En vertel, wat zit er dan in?
12: Het is gemaakt van gedroogd fruit of van fruit dat bewerkt is. Ik zeg altijd de commerciële variant van een handje gedroogd fruit. Dus er zit eigenlijk alleen maar fruit in.
11: Ja. En wat is de doelgroep? Wie is de doelgroep?
12: Kinderen van 3 tot 7, 8, 9 jaar. En de doelgroep, dat zijn de moeders.
11: Ja. En waarom zijn dat de moeders?
12: Die doen de aankopen.
11: Ja, ja, ja. Even qua cijfers, hoeveel zit je qua omzet?
12: We gaan richting de 10 miljoen.
11: Oké. Okay. Draai je al winst?
12: Ja.
11: Gelukkig. Je zegt het met een soort opluchting.
12: Ja, ze zeggen altijd alles duurt 2 keer zo lang en kost 2 keer zoveel. Ik zit meer in de noemer van 3.
11: Ja, ja. Ja, het is echt lang struggelen geweest, begrijp ik. Ja. Ja. Vertel eens, je bent 12 jaar bezig, zei je. Dat is een lange tijd.
12: Ja.
11: Maar hoe is dit idee ooit begonnen?
12: Rob, mijn compagnon, en ik werkten altijd in de zoetwaren. Ik ben ooit begonnen bij Yamin als category manager. Dus echt helemaal in de snoepjes is mijn carrière ontstaan. Ben export ingegaan voor een bedrijf. Snoepjes gaan verkopen, buitenland, nieuwe business bouwen. Creatief omgaan met het vinden van nieuwe klanten. Daar echt heel erg mijn rol gevonden in creatief, maar ook in doorzetten en in sales. Samen met mijn compagnon Rob op reis in Zuid-Amerika. Zien hoe andere culturen werken, hoe het eraan toe gaat.
11: En toen werkte u nog voor een snoepbedrijf?
12: Ja, klopt. Ja, okay. Ja, en wij deden alles met licenties. Dus dat denk aan kinderfiguren. Hè? Paw Patrol, Cars, Frozen, dat soort figuurtjes. Wij stopten allerlei ongezonde rommel, als je het zo kan zeggen, in een mooi jasje. En ja, je weet hoe het werkt met kindermarketing, dan verkoopt het.
11: Ja. En toen? Want ergens begon er dus iets te knagen, voel ik aankomen.
12: Nou, ik kom niet uit een ondernemersgezin, maar ik heb altijd de drive gehad om iedereen te laten zien dat het op mijn manier ook kan. En daar is mijn ondernemersdrang altijd eigenlijk mee verder gegaan. Mm-hmm. Dus die drang om ondernemer te worden, die was van kinds af aan aanwezig. En mijn huidige compagnon Rob, daar ben ik 5 jaar collega mee geweest, die had eenzelfde ambitie. En op die reis in Zuid-Amerika, daar is eigenlijk het zaadje geplant om wellicht later samen ondernemer te worden.
11: Kun je het moment schetsen?
12: Ja, het zijn mooie momenten.
11: Ja, dat je zit ergens een biertje te drinken, kan ik me zo voorstellen.
12: Bovenop een hotel, waar we, ik rookte toen niet meer, maar stiekem nog een sigaretje aan het roken, bovenop een hotel. Daar waren we een beetje aan het filosoferen over hoe de zoetwarenmarkt er in de toekomst uit kon zien en dat verantwoorde voeding wel de toekomst zou kunnen gaan worden. Maar dan heb ik het over 14, 15 jaar geleden. Hè. Nu is het vanzelfsprekend, maar toen was dat wel wat minder. En daar is eigenlijk wel het idee ontstaan om verantwoorde producten in die licenties te gaan verpakken. Hmm. Om eigenlijk kinderen de goede kant op te nutchen. Door een verantwoorde keuze te maken als je voor zo'n figuurtje gaat.
11: Ja, ja. Dus in die licenties, dat bedoel je dan eigenlijk, dan zit er dus een Disney-figuurtje of wat dan ook.
12: Ja.
11: En je zegt eigenlijk stopten wij vanuit het bedrijf waarvoor we werkten gewoon een suikerbom erin.
12: Ja.
11: Wat zouden we nou doen als we daar gewoon fruit in doen?
12: Klopt.
11: Ja. Oké, okay, die avond, jullie zijn een sigaretje aan het roken en een biertje aan het drinken.
12: Ja.
11: En is het dan meteen dingen opschrijven of moet dat een beetje zo?
12: Nee, dit is een zaadje dat is geplant. Dat heeft echt een jaar nog geduurd. Ik kon het niet loslaten. Ik ben ooit al eerder in mijn hoofd. Iedere maand lag ik al wakker van een nieuw businessplan. Ik ben ooit eerder een bedrijf begonnen met een webshop, maar die moest je toen nog echt zelf gaan bouwen. Weet je wel, in die tijd dat het echt heel lastig was. Dus dat is niet gelukt. Het idee was wel voor mijn gevoel ook heel goed. Maar het vinden van iemand die dezelfde droom en ambities heeft, dat heeft mij wel kunnen helpen. Ik ben dat idee verder gaan uitwerken. Want ja, je werkt voor een baas, hè, dus het is ook wel een beetje spannend. Maar na een jaar bloedkruid waar het niet gaan kan, heb ik de stap gezet om te stoppen met
13: en
12: werken.
13: En had jij hem wel op de hoogte gehouden ik ga dat fruitidee toch even uitwerken?
12: Ja, maar ja, weet je werkt voor een baas. Dus dat is wel lastig. Want je wil ook niet dat het ten koste gaat van je werkgever. Loyaliteit vind ik nog steeds wel een belangrijk ding. Ik ben gestopt met werken daar. En toen heb ik een half jaar thuis gezeten om het echt uit te gaan werken. En daarbij heb ik Rob op de hoogte gehouden. Maar was het nog niet zeker wat er zou gaan gebeuren in de toekomst. Dat is, ja, het is wel, we hebben het over, wat is het, 2014. Ik had een hypotheek die onder water stond. Ik had een vrouw en twee kleine kinderen. Ik had hier geen ervaring. Het zijn wel spannende stappen natuurlijk.
13: Ja, oké, hebben we het toch gedaan.
12: Ja.
13: Maar waar kwam dat vandaan?
12: Ja, dat ik zeg, bloedkruid waar het niet gaan kan. Ja. Ik wil wel echt ondernemer worden, heel graag.
13: Oké, dus ga je eigenlijk in de uitloop van de financiële crisis met een onderwaterhypotheek en twee kinderen en een vrouw, ga jij schetsen? Op een gegeven moment bel je Rob weer.
12: Ja, ik heb een contact met hem opgenomen. Hij werkte nog steeds bij hetzelfde bedrijf. En uitgenodigd en we zijn samen plannen gaan maken.
13: Ja, ergens op de zolderkamer.
12: Op mijn zolderkamer.
13: Ja.
12: Eerst laminaat zelf leggen en daarna kun je daar een bureau neerzetten.
13: Dan zeg je, we gaan dit doen. Vertel, krijg je financiering of niet?
12: Ja, dat is een lastig traject. Vooral omdat je alleen een blanco papiertje hebt met een paar schetsen erop. We waren wel wat verder toen. Het was het vinden van financiering, het verkrijgen van een licentie. Wij waren de eerste in Europa met een Disney-licentie op verantwoorde producten. Dus daarin hebben we ook echt al de regels van Disney waren nog niet bekend. Die hebben wij mee mogen schrijven toen voor hun. De adviserende rol, wat is nou verantwoord en wat is nou ongezond? Helemaal als je het over zoetwaren hebt natuurlijk. En het vinden van je eerste klant.
13: Ja.
12: Want ja, dat een van die drie moest als eerste vallen.
13: Ja, maar en je moet dus een klant hebben.
12: Ja.
13: Een licentie hebben en je moet financiering hebben.
12: Ja. Dus tegen de Rabobank zeiden we dat we Disney als licentiegever hadden gevonden en dat we Albert Heijn als klant hadden.
13: Mm-hmm.
12: Tegen Albert Heijn zeiden we dat we financiering hadden en dat we Disney als licentiegever hadden. En tegen Disney zeiden we dat we de bank hadden en dat we Albert Heijn als klant hadden.
13: Maar er moeten geen van die drieën moeten uitvallen, want dan valt het kaarthuis in elkaar.
12: Hé, ik zit hier. Het is gelukt.
13: Laten we eens even kijken naar het moment dat jij zegt, ja, daar heb ik het toch fout gedaan. Dat is te vaak ja zeggen, terwijl je nee had moeten zeggen.
12: Ja.
13: Ik ga naar 2018, toen kreeg jij opeens een gigantische order. Heel even daarvoor kwakkelt het nog een beetje, of niet? Hoe zit het dan?
12: Het is zoeken naar succes. Dus we hebben klanten in verschillende landen. Een land als Denemarken, daar gaat de omzet voor Deense begrippen door het dak. Wetende dat daar de omzet goed gaat, dan weet je ook, dan als het in Duitsland, als het in Engeland, als het in Frankrijk, als het daar gaat groeien, dan hebben we echt goud in handen.
13: Mm-hmm.
12: En dat blijft lange tijd uit. Dat blijft nog steeds uit, die grote landen. Maar daaromheen bouw je kleine beetjes bij elkaar.
13: Ja.
12: Maar je bent gewend grote omzetten te draaien, ook door je vorige werkgever. Dus het lijkt je, in je gedachten is het heel gemakkelijk om 10, 20, 25 miljoen euro omzet te gaan draaien.
13: Ja.
12: En die ambitie hebben we, en hadden we toen ook. Alleen dat duurt wat langer.
13: Ja. En dan komt er opeens een grote klapper langs.
12: Het is een klapper waar we 3 jaar aan hebben gewerkt.
13: Okay.
12: Dus het is geen donderslag bij helder hemel, maar je leert steeds vaker dat grote kansen die er zijn, dat die vaak niet lukken.
13: Hmm.
12: Het gaat altijd fout op die laatste procent. Of op die laatste 5%. Dus bij deze viel die ineens wel.
13: Ja, en dit was, omschrijf het bedrijf even, waar jullie zaken mee gingen doen?
12: Biedronka. Dus dat is de grootste Poolse retailketen. Dat is echt, ja, die zit op iedere hoek van de straat.
13: Ja, en die wilde.
12: Ja, je hebt kinderdag in Polen. Dat is een soort van dag, algemene dag, dat alle verjaardagen op één dag gevierd worden. Een soort van moederdag, maar dan voor kinderen. En voor die dag waren wij heel druk bezig om zo'n kartonnen vloerdisplay in de winkel te krijgen, gevuld met onze snoepjes. Omdat verantwoord snoepen toch wel belangrijk gaat worden.
13: En zeker op zo'n kinderdag.
12: Absoluut.
13: Ja. Dus was er veel geld mee gemoeid?
12: Ja, het was een order van 4,5 ton. Dat draaiden we nog niet aan omzet. Dus je kunt je voorstellen.
13: Dit was de hele jaar omzet.
12: Meer dan de hele jaar omzet. Ja.
13: Zo.
12: Ja, in één order.
13: Zo.
12: 20 volle vrachtwagens. Dat was veel.
13: Ja.
12: Veel lucht ook wel, hè, met karton. Dus de vrachtwagens klinkt heel mooi, maar het is ook veel lucht.
13: Nee, oké. Okay. En dat is natuurlijk, dat is veel geld.
12: Ja.
13: Veel meer omzet dan je normaal gesproken draait.
12: Ja.
13: Maar dan gaat er toch iets mis. Want we hebben het hier over ja zeggen, terwijl het eigenlijk nee had moeten zijn.
12: Ja, mijn compagnon zegt altijd, geef mij het probleem maar. Nou, dat hebben we toen geweten.
13: Wat was de moeilijkheid? Want het is hetzelfde snoep dat je altijd al maakt. Het is alleen meer.
12: Ja, Precies, en zo zien wij het ook. Schaalbaarheid is altijd vanaf dag één bij ons het doel geweest. Dus we hebben al moesten we een pallet laag aan snoepjes leveren. Volle vrachtwagens zou net zo gemakkelijk zijn geweest.
13: Ja.
12: We produceren niet alles in huis. We werden toen nog helemaal niets. Dus de fabrieken waar wij onze producten bestelden waren ook eigenlijk ingericht voor grotere klanten.
13: Ja. Maar wat was de moeilijkheid?
12: De korte termijn. De deadline kwam steeds dichterbij. En het hing in de lucht. Alleen, je kunt pas gaan produceren als jij de daadwerkelijke order krijgt.
13: Ja.
12: Dus als ze vanuit Polen zeggen, het komt wel goed. Ja, dan ga ik niet op produceren.
13: Nee.
12: Dus we moesten wachten op die ja.
13: Ja, en wanneer kwam die ja ten opzichte van dat die snoepjes er moesten zijn?
12: Ja, dat was zo'n 6, 7, maximaal 8 weken voor leverdatum.
13: Oké, en normaal gesproken, hoe lang heb je daar normaal gesproken voor?
12: Ja, je kunt je voorstellen, producten moesten vertaald worden. Dat hadden we al wel, daar waren we al mee bezig. Productie duurt 4 weken. Folieprinten duurt over het algemeen 6 weken. Inpakken duurt weken. Dus het was eigenlijk al te laat.
13: Oké, maar toch komt hij dan binnen.
12: Ja.
13: Over 6 weken leveren.
12: Ja.
13: Die kinderdag is maar 1 dag, dus ja. Het moet er zijn.
12: Ja.
13: Jij gaat op reis.
12: Ja.
13: Welverdiende vakantie tussendoor, want alles is in gang gezet.
12: Ja.
13: Schets mij even, want jij krijgt een telefoontje. Waar ben je op dat moment?
12: Ja, het is een mooie metafoor wel. Ik ga ieder jaar hiken. Samen met mijn broer en 2 vrienden. En dan gaan we tussen de 4 dagen en een week gaan we ergens naartoe. En toen waren we in Duitsland. Het was niet eens zo ver weg. Het was echt een heuvel. We kunnen het geen berg noemen. Maar ik was een berg aan het beklimmen. Maar ik was een heuvel aan het oplopen. En de telefoon gaat. En Rob was aan het werk. Want het was hemelvaart. En Rob was achter de schermen het werk aan het doen. En ik was 4 dagen plezier aan het hebben. En de telefoon gaat mobiel. En ik neem op. En Rob die zegt, we hebben een probleem.
13: Oké.
12: Wat is er gebeurd? Er staat een vertaalfout op de verpakking. Ik zeg, oké, dat lossen we wel op. Ja, maar het is de voorkant van de verpakking. Oké, ja, en dan ga je dus leren dat niet alle...
13: En even, wat was de vertaalfout?
12: Ja, je hebt in Polen heb je een letter meer in het alfabet.
13: Oké.
12: Dat moet je weten.
13: Ja.
12: Voor die kleine dingetjes.
13: Voor die kleine dingetjes in het leven, ja.
12: Je hebt daar een L met een streepje erdoor.
13: Die loopt, schets even.
12: Ja, die loopt overdwars. Dus je hebt,
13: schrijf hem even
12: we
13: op.
12: We hebben gewoon een rechte streep naar beneden.
13: Ja,
12: L. En dan zet je een schuine streep doorheen. Dus het is dit.
13: Oké, we hebben een L en daar zit een soort schuin streepje doorheen.
12: Ja, okay.
13: Het is een best fors streepje. Het is niet
12: maar goed.
13: Is hij normaal gesproken kleiner?
12: Iets kleiner streepje.
13: Oké. Een L met een streepje doorheen. En dat is echt anders dan een normale L.
12: Wij uit als een W.
13: Ah, oké. En wat had je gedaan?
12: Dat streepje zat er niet doorheen.
13: Het hele kleine streepje?
12: Ja.
13: En dus stond er iets anders of stond er gewoon...
12: Ja, het is gewoon een spelfout.
13: Ja.
12: Je kunt niet, als je pretendeert een groot merk te willen zijn... kun je niet met een spelfout op de voorkant van je verpakking gaan zitten.
13: Oké. Dus wat nu?
12: Ja, ik was aan het hiken. Maar we hebben wel een probleem.
13: Ja.
12: Dus eerst voorgesteld om... bellen met een mobiel is wel fijn, hè? Dat kan ook vanaf een berg. Dus mijn vrienden en broer die hebben wat vaker gezeten die dag dan dat ze hebben gewandeld. Ik zat met een steen in mijn maag. We moesten het oplossen. Dus bellen met Polen. Kunnen we de voorkant een stickertje eroverheen plakken? Gewoon mooi, full color, dan ziet niemand. En dan is het probleem opgelost. En ze zeiden, wij zijn geen derde wereldland meer. Dus daar kwam toch wel iets van een ego-stukje naar boven of iets dergelijks. En ze zeiden, dat gaan wij niet accepteren. Dus dat ze zeggen, kom je spullen maar halen. Het gaat niet door.
13: Want die vrachtwagen was daar al geleverd?
12: Ja, het grootste gedeelte
13: was geleverd. En toen zei iemand, er zit hier een spelfout op.
12: Ja. Want normaal gesproken stuur je samples. En dan kunnen ze dat beoordelen. En dan krijg je nog reactie. Als de mock-up is, dan maak je het eerst met de hand. Hè? Ja. Dan maak je een mooi voorbeeldje en dan stuur je dat. En dan ter goedkeuring en dan ga je verder. Maar daar hadden we geen tijd voor, want we moesten leveren. Dus de productiesamples waren ook de goedkeuringssamples. Ja, je gaat er niet vanuit dat er een vertaalfout erop staat. Als je dat door een vertaalbureau laat maken, dan verwacht je niet dat soort fouten erop zullen staan. Daar ga je dan maar vanuit.
13: Oh.
12: Het komt wel goed.
13: Het komt wel goed.
12: Ja.
13: Maar die Polen waren niet te vermurwen.
12: Klopt. Dus ja.
13: Wat ga je dan doen? Die hike?
12: Moet af.
13: Oh ja, want je zit op de berg af. Je moet nog terug, ja.
12: Het is niet zo dat je in de auto kunt stappen. Nee. Je staat 2 dagen verderop. Dus het is niet zo. Dus ja, dat is heel vervelend. Dan leer je heel goed omgaan met negatieve gevoelens. Waar je niet veel mee kunt.
13: Nee.
12: Dus je gaat verder. En we zijn zondag teruggekomen van die hike. En maandagochtend ben ik in het vliegtuig gestapt.
13: Pak aan, naar Polen toe.
12: Ja, aanklop op de voordeur.
13: Ja, geen afspraak had je?
12: Nee.
13: Oké.
12: Nee, die kan je in het weekend niet maken.
13: Nee.
12: Gewoon daar naartoe gevlogen. Aangeklopt, groot glazen gebouw en gemeld bij de receptie. Ik wil een afspraak, of ik wil de category manager spreken. Ik heb een probleem en dat moeten we oplossen.
13: En toen?
12: Ja, ik ben wel binnengelaten, gelukkig. Ik ben in een kamertje gezet en daar was een hele hoop overleg. Met heel veel verschillende mensen. Af en toe kwam er iemand met een verrit hoofd naar buiten. En ik heb daar met tranen in mijn ogen zitten vertellen dat als dit niet doorgaat, dat mijn bedrijf failliet is en dat geen oplossing is. Dat we beter kunnen komen tot een oplossing hoe we dit nog enigszins kunnen redden. Dan helemaal cancelen.
13: Ja. Kwam er een oplossing?
12: Ja, deels. Het ging om 4 verschillende producten. Op 2 verpakkingen zat die vertaalfout. Dat waren wel de grootste aantallen. En er waren nog wat doosjes met fruitrepen. En die mochten dan blijven. Dus ongeveer 1,5 ton was gered van de order.
13: Van de 4,5?
12: Ja.
13: Okay. En de rest moest gewoon terug?
12: Ja, dus die doosjes fruitrepen die hebben we heel snel omgepakt in een andere kartonnen doos. Die zijn daar uiteindelijk in de winkel ergens tussen de luiers terechtgekomen. En dat heeft geen goede doorverkoop meer gehad. Want dat was, ja, dat was niet zo gepland zoals we dachten dat het in de winkel zou komen te staan. En de rest hebben we weer terug mee naar huis genomen.
13: Je bedrijf is er niet aan failliet gegaan, zoals je vreesde?
12: Nee.
13: Maar het wel randje...
12: Nou, als we niet geholpen waren door onze investeerders, dan was het klaar geweest.
13: Ja?
12: Ja, dus we hebben een AVA...
13: Bijzondere aandeelhoudersvergadering gehouden.
12: Ja, en gezet, dit is het probleem. En we hebben hulp nodig.
13: Wat hebben ze gedaan?
12: Nou, die 5 minuten van toen, die waren er toen weer. Ze hadden volledig vertrouwen in dat dit gewoon een eenmalige fout was. Dus ze zijn bijgesprongen.
13: Zo. En wat is er met dat snoep gebeurd?
12: Het is verjaard, hè, jawel. Ja. We hebben maandenlang in de zomervakantie... dus nou ja, het was ergens in juni dat het geleverd had moeten worden. Dus van juni tot augustus hebben we met alle familieleden, alle vrienden, alle kennissen die we hebben, hebben we meer dan 1 miljoen zakjes opengemaakt. Alle snoepjes terug in een grote bulkzak gedaan. Dichtgezield, terug naar het magazijn gebracht. En door in het jaar daarop alle producten langzaam weer uitgeleverd.
13: Ja, ja, zo ja. Moet je het dan doen.
12: Ja, ja. Ja, het was... Ook een mooie periode, want je ziet wel dat je sociale leven, wat je dan hebt opgebouwd, dat die wel allemaal bijspringen om je dan te helpen. Dus als we even terugblikken naar net, als je echt hulp nodig hebt, dan staan ze klaar voor je. Hebben we gewoon met man en macht hebben we er gewoon voor gezorgd om het zo zacht mogelijk te laten landen.
13: Ja. Is het nog goed gekomen met die supermarkt?
12: Ik heb ze niet meer gebeld.
13: Nee.
12: Nee.
13: Je schaamt je ook een beetje dan, toch? Of denk je, ja, dit komen we niet te boven daar?
12: Schaamte, daar heb ik niet zo'n last van.
13: Okay.
12: Het is een fout.
13: Ja.
12: Snap je? Dus iedereen maakt fouten.
13: Nee, maar dan zou je dus zeggen, gaat nog eens een keertje terug.
12: Ja, alleen er wordt over het algemeen niet zo snel vergeten. Dus als je als iets niet loopt bij een supermarkt en je gaat van het schap af, of ook al is het een eenmalige actie en hij verkoopt niet goed door, ja, dan moet je even een aantal rotaties wachten van category managers voordat je daar weer aan kunt kloppen.
13: Ja. Dat vertaalbureau, heb je daar nog een regeling mee weten te treffen?
12: Ja, als je de kleine lettertjes gaat lezen, dan zie je dat dit soort partijen verantwoordelijk zijn voor de factuurwaarde. Dus ik geloof dat we €3700 terug hebben gehad. Ja, ja.
13: Oh, oh. En toch sla je jezelf voor de kop, hè? Want het is natuurlijk dat je ja hebt gezegd en je toch denk je, dit wordt de grote klapper in Polen. En dan ga je dus eigenlijk al je safety measures, al je checkmogelijkheden ga je overboord doen. Omdat je toch denkt, ja, deze gaan we pakken.
12: Ja, het is ook een stukje bewijsdrang natuurlijk, hè? Mm. Aan de rest. Van kijk, zie je, als er zelfs een grote retailer in Polen, waarvan wij soms denken dat het land een beetje achter ligt, als die bereid is om dit soort producten op te nemen, dan is het ook een bewijs naar Nederlandse retailers, Duitse retailers, noem ze maar op, aan die grote jongens, van wij kunnen dit. Dus het was ons alles gelegen om dit voor elkaar te krijgen.
13: Ja. Wat heb je geleerd?
12: Ja, dat je dus ook op een gegeven moment nee moet zeggen tegen bepaalde kansen.
13: Jullie zijn er 12 jaar nog, samen met je compagnon.
12: Ja.
13: Hoeveel mensen werken er?
12: We zijn in totaal met 10 mensen.
13: Oké. Okay. Wat zijn de volgende stappen? Waar gaat dit toe leiden?
12: We hebben gemerkt dat het bouwen van een merk heel moeilijk is. Je moet wel in een soort van perfect storm terechtkomen. Wil je, zoals andere bekende Nederlandse merken, echt door de miljoenen heen klappen en mega succesvol zijn? Dat zie je bijvoorbeeld nu in functional foods met eiwitrepen of met eiwitpoeders, dat soort bedrijven. Mm-hmm. Of in de granola bars, dat soort. Dat is een beetje dezelfde sector waar wij naar kijken. Maar met fruitsnoepjes zijn we toch wel iets meer een niche. Dus die perfect storm is voor ons niet gekomen. Ondernemerschap is heel erg aanwezig. Dus we hebben wel geleerd dat het hebben van een eigen bedrijf misschien nog wel belangrijker is dan het hebben van het merk. Dus de kansen daaromheen ook pakken en zien waar onze kracht ligt. Mm-hmm. Juist in die kracht gaan staan en van daaruit gaan ondernemen. Dat heeft voor ons voor gezorgd dat we naast ons merk ook heel veel andere producten produceren voor andere merken, voor andere supermarkten.
13: Ah. Ja, je bent ook een white label gestart.
12: Juist, ja. Ja.
13: En dat ontslaat je dan van allerlei andere dingen, maar je levert wel marge in. Toch?
12: Ja, je levert marge in, maar de volumes zijn ook vaak een stuk groter.
13: Ja, wat een mooi verhaal. Wij sluiten af, Daan, met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Heb jij er eentje voor mij?
12: Ja, eigen wijsheid heeft me ver gebracht. Maar ik heb pas echt leren groeien door te luisteren naar mensen die meer kennis en ervaring hebben in hetzelfde als wat ik doe.
13: Mooi. Dankjewel. Daan Schapendonk was dat, van Fruit Funk. Ik wens je heel veel succes.
12: Dankjewel.
13: Volgende week voor minder dan 30 euro met de trein van Amsterdam naar Berlijn. Dat moet zeker kunnen, dachten de oprichters van GoVolta. Maar banken en investeerders die hadden er een stuk minder vertrouwen in. Hoe mede-eigenaar Maarten Bastian uiteindelijk die treinen toch aan het rijden heeft gekregen, hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis niks. Tot de volgende keer. Dag.
10: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140 % uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: KAVRA Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. KAVRA Housing, want iedereen verdient een thuis.
6: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: KAVRA Housing, want iedereen verdient een thuis.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken de hele dag al veel files. Onder andere is het extra druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. De vertraging is daar 10 minuten, komt door de afgesloten A27. Door de afsluiting van de A9 staat er file op de A4, Den Haag-Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. Daar is de vertraging een kwartier. Daardoor ook extra drukte op de A10 Zuid, er staat 10 minuten in de file. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens 20 minuten vertraging door grenscontrole. De afsluiting van de A4 bij knooppunt Ketelplein veroorzaakt extra drukte op de A13 Rotterdam-Den Haag. Houd daar ook rekening met een kwartier extra reistijd tussen Rotterdam-Overschie en Delft. En bezoekers aan evenementen in Buslo veroorzaken file op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen. Tussen de aansluiting met de A50 en Deventer ruim een uur op onthoud.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
12: Goedemiddag, ik ben René Postma. Gynaecologen en andere zorgverleners gaan de strijd aan tegen desinformatie rond zwangerschap en bevallingen. Ze maken zich volgens RTL zorgen over influencers die bijvoorbeeld beweren dat sommige medicijnen autisme veroorzaken. Op social media leggen de zorgverleners uit hoe het wel zit. Op een rommelmarkt in Harderwijk is een explosie geweest bij een frietkraam. Er ging iets mis met een gasfles. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 zou er slecht aan toe zijn. Tijdens de explosie was de frietkraam in Harderwijk nog niet open. Onrust bij ASML, want Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker op een interne conferentie. En het zien medewerkers niet zitten. Op hun eigen platform regent het kritiek, meldt het AD. Ze wijzen op Musk zijn nazi-sympathieën, zijn anti-Europese houding en zijn afkeer van transgenders en dreigen met een boycot. De leden van de ChristenUnie steunen het strengere asielbeleid van hun partij. Maar toch heeft een flink deel van de achterban moeite met die verandering, bleek op het partijcongres in Harderwijk. Zo vindt oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat de ChristenUnie te veel meebeweegt met radicaal rechts. 4 automobilisten zijn vanochtend met veel te hoge snelheid betrapt op de A16 bij Prinsenbeek, meldt Omroep Brabant. Ze waren op weg naar een bruiloft en reden allemaal meer dan 50 kilometer te hard. Het is niet bekend of ze bang waren om te laat te komen. Wel zijn ze alle 4 hun rijbewijs voorlopig kwijt. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In het middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind. En dat was het ANP Nieuws.
13: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
11: Blijf scherp. BNR. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
2: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de zorgen binnen de Ethereum community. Want de toekomst van het project is in gevaar. En we gaan praten over de miljarden transformatie van de aandelenmarkten. Dit is CryptoCast 432 en ik heb een co-host, Bert Slachter. Analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Goed dat je er bent. En wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen dus bij Ethereum, want die gemeenschap, ja, daar gaat het niet helemaal goed mee. Helemaal nu dat een van de gezichten van de podcast Bankless, hele belangrijke podcast, David Hoffman, bekend maakte zijn Ether te verkopen. Want Hoffman twijfelt aan het vermogen van de munt om de waarde van het netwerk te vangen. Complex verhaal, maar dat gaan we helemaal uitpluizen, Bert. David Hoffman, die twijfelt dus aan Ether, de munt, maar niet aan het netwerk Ethereum. Kan je die twee even uit elkaar trekken en uitleggen?
14: Ja, laten we dat even doen. Ethereum is een netwerk. Net zoals Swift een netwerk is voor betaling en internet voor informatie, is Ethereum een netwerk voor transacties met allerlei soorten digitale programmeerbare bezittingen die erover kunnen worden verstuurd en vastgehouden. Het is een decentraal netwerk. Ongeveer 900.000 validators samen vormen dat netwerk, verspreid over de wereld, die computers. En samen beoordelen die de transacties die op het netwerk plaatsvinden. Decentraal betekent dat niemand de baas is. Niemand kan in zijn eentje de regels veranderen. Niemand kan zomaar transacties tegenhouden of terugdraaien. En binnen dat netwerk is er een munt waarmee de transactiekosten worden afgerekend. Die munt heet Ether of Ether. Ja. En die munt speelt ook een rol bij het coördineren van de samenwerking tussen die 900.000 validators. Dus je zou kunnen zeggen dat netwerk Ethereum, het netwerk, kan niet functioneren zonder Ether, de munt. Dus ze horen heel erg bij elkaar, maar het zijn twee verschillende dingen.
2: Ja. En kan jij dan eens de waarde van dat netwerk schetsen? Wat gebeurt er allemaal en waar wordt die waarde, zoals je dat dan zo mooi zegt, waar wordt die waarde dan gevangen? Komt die in token ETH terecht, Ether of ergens anders?
14: Ja, nou, als we over waarde hebben, dan gaat het over dat de wereld er wat aan heeft en er beter van wordt en dat je dat ook kunt kwantificeren in dollars en euro's. En die waarde heeft het netwerk vooral gekregen de afgelopen jaren omdat je er digitale bezittingen op kunt vastleggen. Bijvoorbeeld aandelen, obligaties, dollars en euro's. Zo'n vastgelegde digitale bezitting, dat noemen we dan een token. En het proces van vastleggen, dat heet tokenization. En het interessante is dat die tokens de eigenschappen overerven van een netwerk waar ze op zijn vastgelegd, Ethereum in dit geval. Bijvoorbeeld dat je zo'n token 24/7 binnen een paar seconden voor een paar cent naar de andere kant van de wereld kunt versturen. En dat is dan ogenblikkelijk afgehandeld en afgerekend. Ontvangen is ontvangen. Geen wachttijd, geen mogelijkheid dat het wordt teruggedraaid. En dat is heel erg nuttig. Dat wordt heel waardevol gevonden. De meest succesvolle toepassing daarvan is stablecoins. Zo'n dikke $300 miljard dollar is er al aan geld uitgegeven als token op publieke blockchains. En het interessante van $300 miljard, 60% daarvan op het Ethereum-ecosysteem.
2: Ja. Ja, maar deze David Hoffman verkoopt nu zijn ETH, omdat zijn Ether, omdat hij twijfelt, wordt die waarde, je schetst overduidelijk een hele waardevolle propositie, wordt die waarde wel gevangen in die munt Ethereum?
14: Het is Ether, moet ik zeggen. Precies, de munt Ether. Een klassieke vraag, wie vangt de waarde? Value creation versus value capturing. Er wordt overduidelijk heel veel waarde gecreëerd. Maar wie vangt die?
2: Ja, normaal gesproken is het heel makkelijk, hè? Want bijvoorbeeld Nvidia bijvoorbeeld maakt heel veel winst door GPU's, AI-chips te verkopen. De waarde wordt voor een groot deel gevangen in het aandeel Nvidia.
14: Ja, maar ook in het aandeel ASML en het aandeel van allerlei dingen eromheen. Hè? Dat zie je nu ook gebeuren in de AI-hype. Dat die waarde die gecreëerd wordt over een hele hoop spelers verdeeld wordt en ook in de tijd op verschillende momenten op verschillende plekken gevangen wordt. Bij het internet hebben we die vraag ook heel erg gesteld. Ja. Hè? Internet overduidelijk veel waarde. Maar waar wordt die nou gevangen? Bij de telecompartijen of bij de softwarebedrijven?
2: Ja, wie wordt er nou rijk van het internet?
14: Wie wordt er rijk van tokenization? Nou, wordt die waarde gevangen in de munt ETH, waar we het net over hadden? Of wellicht in de vele bedrijven die toepassingen erop bouwen? Dat zijn banken of fintechs of of gewoon techbedrijven die er dingen mee maken. Of misschien tokens van projecten die er dingen op bouwen. En 5 jaar geleden was de stellige overtuiging van David Hoffman dat ETH die waarde zou gaan vangen. Ja, hij zegt nu met de kennis van 2026 is mijn verwachting dat ETH, de munt, maar een klein deel van die waarde zal vangen. Waardoor, zegt hij, er voor mij persoonlijk betere beleggingen zijn in de wereld. Dus heb ik al mijn ETH verkocht en ik heb nu wat andere tokens, wat andere beleggingen daarvoor in de plaats. Ja. En het is wel opvallend dat hij dat zegt, omdat David Hoffman samen met zijn co-host Ryan Adams zeker in de periode 2020 tot 2022, maar eigenlijk in de afgelopen 8 jaar echt een leidende stem was in deze wereld. En dat hij dan nu heeft verkocht, dat is sommigen in het verkeerde keelgat geschoten. Ja. Jarenlang Ethereum de hemel in prijzen en dan nu als het tegen zit de boel verkopen. Dat is dan het.
2: Precies, want die podcast Bankless, waar je het nu over hebt, dat was echt een heel belangrijk, echt een iconische podcast binnen de Ethereum gemeenschap. Jij luistert ook veel, hè?
14: Ja, alle grote gesprekken werden daar gevoerd.
2: Ja, precies. Nou, het rommelt sowieso al een beetje bij Ethereum, eigenlijk al langer. De oprichter Vitalik Buterin die heeft een lange post gedaan op X over de kernwaarden van Ethereum. Lang verhaal, wat zegt hij precies?
14: Ja, dat is wel deze context wel opvallend. Opvallende timing ook. Hij zegt dat Ethereum juist eigenlijk nog minder aandacht moet hebben voor de koers van de munt. En zich meer moet focussen op technische en principiële waarden. We hadden het net over Ethereum als netwerk. Nu gebruik ik het woord Ethereum ook voor het hele ecosysteem. Dus alle bedrijven die erop bouwen, alle programmeurs die eraan werken. Dus de wereld rondom Ethereum. Die mensen zouden zich vooral moeten focussen op technische en principiële waarden. Zoals censuurbestendigheid en openheid en privacy en veiligheid. En niet gaan concurreren met allerlei andere blockchains op banale zaken zoals schaalbaarheid en snelheid. Dat is in zijn ogen een heilloze weg. Moet je niet aan beginnen. En voor mensen zoals David Hoffman, omdat er veel meer mensen zijn die hun ETH verkocht hebben in de laatste 2-3 jaar, is dit, die post van Buterin, een extra bewijs dat Ethereum heel waardevol is, maar Ether die waarde niet gaat vangen.
2: Ja, eigenlijk gooit hij met al zijn idealen, Vitalik Buterin, gooit eigenlijk een beetje olie op het vuur. En veroorzaakt hij toch een run. Er zijn ook een aantal prominente wetenschappers van de Ethereum Foundation weggelopen, ontwikkelaars.
14: Dus het rommelt.
2: Het rommelt daar nu echt. Denk je dat de mensen die in Ethereum belegd zijn, er zijn ook ETF's van Ethereum, wat vinden die nou van deze situatie? Wat denk je nou dat dit voor effect gaat hebben? Ook dit lange verhaal van Buterin.
14: Ik denk dat de meeste beleggers de tweets van Hoffman en Buterin helemaal niet volgen. Ja. Dit helemaal niet meekrijgen. En dat deze boodschap eigenlijk weinig invloed heeft. Je hebt ook het niet in de koers kunnen terugzien de afgelopen weken. Het is niet dat die post en dan dat je dan ineens ziet, nou, dan zie je een val in de grafiek of iets dergelijks. Dus ik denk dat veel beleggers die ETH in de portefeuille hebben, eigenlijk wel verwachten dat de koers van ETH stijgt naarmate Ethereum meer gebruikt wordt. Even in hele algemene zin. En de toekomst zal moeten uitwijzen of ze dan gelijk hebben, of die hypothese klopt.
2: Ja. Heb jij wel het idee dat er een breed gedragen consensus is over waar het nu heen moet met het netwerk Ethereum? Want daar wordt al langer over getwijfeld, gepraat, gediscussieerd. Misschien zelfs een beetje over geruzied. Zie jij nu wel een duidelijke richting, of is die er nog steeds niet echt eigenlijk?
14: Ja, ik denk op hoofdlijnen wel. Ik denk dat de stip op de horizon heel duidelijk is. De grote lijnen. Alleen de discussie gaat over de details. Dus de manier waarop je naar het doel toewerkt, de snelheid waarmee dat gaat, de afwegingen die dan gemaakt worden, de manier waarop mensen aangestuurd worden, die erbij betrokken zijn. En ook de mate waarin invloedrijke personen stelling nemen, of het dan wel of niet goed is. Dus je krijgt ook discussies over de discussies. Dus daar gaat het vooral om, over de details. Over de weg ernaartoe.
2: Ja. Hoe kijk jij zelf tegen deze discussie aan, Bert? Want volgens mij, jij volgt het natuurlijk allemaal van een afstandje. Volgens mij vind jij dit, van een bijna filosofisch perspectief, vind jij dit volgens mij prachtig. Dat er gezocht wordt naar een doel en een toepassing.
14: Nou, ik vind de discussie vooral over waardecreatie en waardevangen heel erg interessant. Ja. De trouwe CryptoCast-luisteraar die zal dit in de laatste afgelopen jaren vaker ook hebben horen langskomen als wij het erover hadden. Ja. Wij hebben heel vaak bij altcoins al vraagtekens geplaatst bij de beleggingshypothese ervan. Om deze reden dat je wel ziet van hey, dit is een mooi project, interessant experiment, maar waarom zou het token de waarden daarvan vangen? Ja. En leg dat nou eens uit. En dat is vaak heel erg lastig. En zelfs bij Ethereum is dat voor ons al de reden geweest. Zeg van nou, ja, zie je toch als experimenteler en risicovoller dan Bitcoin. Hou een slag om de arm. Want ja, ik twijfel niet zo aan de kans dat Ethereum een waardevol project is of gaat worden. Hè. Dat ziet er heel goed uit. Maar waarom zou ETH die waarde vangen?
2: Ja.
14: Dus daarom zeggen wij ook al heel lang van ja, als je wat crypto in je portefeuille wil, begin dan bij Bitcoin. En zie al die andere tokens, zoals ook ETH, ja, toch echt als risicovoller.
2: Ja, en tegenwoordig kan je bijna meer beter aandelen, weet ik veel, Coinbase erbij kopen als je datzelfde effect vervangen. Nou goed, gaan we het zo nog over hebben. Ja. Dat is een teaser naar het volgende nieuwtje. We gaan eerst eens even stilstaan bij de prijzen, Bert. Doen wij wekelijks. Nou, nu zit je gelukkig bij mij in de studio, dus dat is grote luxe. Het is niet zo positief, helaas, deze week. Want we hebben deze week een daling meegemaakt tot $69.000... Ik moet zeggen, ik volg jou natuurlijk iedere week. Wij bellen denk ik iedere week even om de thermometer in het water te steken. En jij had dit al een beetje voorspeld, toch? Want ja, we stonden 2 weken geleden nog op $80.000, nu 69. Reden voor paniek?
14: Nee. En er is ook niet echt een hele duidelijke fundamentele reden waarom dit nu, zeg maar, deze daling er nu is. Ik denk dat gewoon heel goed past in het grotere beeld. We zitten in een bearmarkt. En een bearmarkt zie je. Dat is de karakteristiek daarvoor is lagere toppen en lagere bodems. Ja. En dus een dalende trend. Ja, we hebben tussen 6 februari en 6 mei een koersstijging gezien van 40%, van 60.000 naar 83.000. Ja, dat is in bearmarktomstandigheden is dat een tegendraadse beweging. Hè? Want de algemene trend is dalend. En dan, ja, zoals je een bullmarkt heb je correcties als daling. En hier heb je een correctie, dat is dan een stijging. Zo zou je het kunnen zien. En ja, nu een voortzetting van de trend. Kijk, en dan is de vraag, hoe diep gaat dat? Gaan we opnieuw naar de $60.000 van 6 februari? Gaan we lager? Dat zou je in principe moeten verwachten in de bearmarkt. Of blijft de koers hoger? Als dat zo is, dan zien we dus een allereerste teken dat misschien die dalende trend wel eindigt. Een hogere bodem, ja. Dus dat zou een eerste signaal zijn dat de dalende trend aan kracht verliest. Als dat zo is, dan kun je gaan praten over een omkering van dalend naar stijgend en misschien een nieuwe bullmarkt. Maar zoals we in de bullmarkt altijd hebben gezegd, ja, ook als het er heel slecht uitzag, ik weet nog dat we hier zaten op 7 april 2025... toen het diepste punt van de importheffing van Trump, komt het ooit goed met Bitcoin? Zeg ik, ja, weet je, uiteindelijk is het heel simpel. In een bullmarkt verwacht je hogere toppen, hogere bodems. Dus we gaan ervan uit dat de stijgende trend zich voortzet tot het tegendeel is bewezen. Nu zitten we precies aan de andere kant van de lijn. Ja. Nu gaan we ervan uit dat de dalende trend zich voortzet tot het tegendeel is bewezen. Ja. En we hebben nu nog geen aanwijzingen dat het tegendeel bewezen aan het worden is.
2: Ja, toch zijn er wel wat signalen elders in de financiële wereld er wordt omhoog gekeken, alleen niet bij Bitcoin op dit moment en zeker ook niet bij andere cryptomunten. Op de aandelenbeurzen ondertussen kan het niet op. Hè?
14: Ja, geweldig.
2: Dat is echt bizar. Waarom volgt Bitcoin die trend dan niet? Want nou, als je kijkt, inmiddels is het de hele brede aandelenindex die gewoon omhoog gaat. Zeker in Amerika, met name natuurlijk weer AI-aandelen, bepaalde groep daarvan. Maar waarom volgt Bitcoin dan niet die trend?
14: Ja, die brede aandelenindex wordt wel nog gestuurd door een stuk geconcentreerd rondom die tech. Hè. Ik geloof dat ongeveer 50% van de aandelen in de S&P 500 boven zijn 200-daags gemiddelde zit. Ja. En dus de 50% ook niet. Hè. Dus het is niet unisono, maar inderdaad, in de aandelenwereld is het wel de ene naar de andere all-time high en ook echt explosies. De drijvende kracht daar is optimisme over AI en de manier waarop dat voor extra productiviteit, voor extra economische groei, voor hogere bedrijfswinsten gaat zorgen. Dus dat is een soort van toekomstverwachting. En dat manifesteert zich nu in alle investeringen die gedaan worden in rekenkracht, en opslagruimte, netwerkverbindingen en energie. Ja, weet je, dat is leuk, maar dat raakt Bitcoin niet. Bitcoin heeft een andere plek ook in een beleggingsportefeuille. Ja. Bitcoin is veel meer het digitale goud, een waardeopslagmiddel, maar ook een diversificator. Dus het idee van een gediversificeerde portefeuille is dat als het een daalt, dat het ander stijgt en andersom. Dus het is eigenlijk precies wat je wil. Hè? Dat als één deel van je portefeuille het geweldig doet, ja, dan dat is het logisch dat er een ander deel het minder doet. En andersom. Hè? Dus je zult ook op enig moment zien dat aandelen, dat die bubbel een keer barst.
2: Kan me niet voorstellen, Bert.
14: Nee, misschien duurt het ook nog 2 jaar. Hè? Maar dan verwacht je dat andere delen van de portefeuille het overnemen.
2: Ja, maar wat heeft Bitcoin dan nodig? Is het zo simpel, wat ik uit jouw verhaal een beetje destilleer, is dat we eigenlijk gewoon qua Bitcoin-markt gewoon nog even moeten wachten, even moeten blijven zitten terwijl we geschoren worden. En dat het daarna kunnen we wel weer omhoog kijken. Misschien voorzichtig, maar dat het gewoon even de cyclus tijd is nu inderdaad.
14: Ja, tijd is er nodig. Ja. De markten hebben nu eenmaal een bepaald ritme waarin overvloed en schaarste elkaar afwisselen. Ja. Waarin eb en vloed, weet je, zomer en winter. En we zitten nu in de cryptomarkt, ja, in een bear market, in de winter. En ja, wat je dan ziet is, dan kijk je terug op de zomer. Dat was vorig jaar nog, in oktober stonden we op 126.000.
2: Mooie tijd.
14: En een heel groot gedeelte van de beleggers die koopt rond de top. Dat is een soort inherent aan hoe boelmarkten werken. Dan is de grootste instroom van kapitaal. Ja, en een gedeelte van die beleggers die moet, zeg ik tussen aanhalingstekens, verkopen in een bearmarkt. Dat is hoe het werkt. En dat zien we nu gebeuren. Dus we kunnen in de on-chain data zien dat van de verkopers is een flink gedeelte zijn de mensen die boven de 100.000 gekocht hebben. En dat hebben ze dus per definitie in de afgelopen 2 jaar gedaan. Hè, want dat is de enige tijdsperiode dat de koers boven de $100.000 lag. Dus dat is dan simpel. En waarom verkopen die? Nou, of omdat ze de pijn niet tolereren, of omdat ze denken, ik kan mijn kapitaal beter elders kwijt. Nou ja, dat gebeurt. Dus beleggers met een wat kortere horizon die verkopen. En wie kopen er dan nu? Ja, dat zijn de lange termijn beleggers die voor de komende 5 tot 10 jaar vasthouden. Ja. En die overdracht is karakteristiek voor bearmarkten. En die duurt bij Bitcoin de afgelopen 3 keer, duurde die. En dus 2022, 2018, 2014, duurde die ongeveer een jaar. Nou ja, we zijn nu 7 maanden op weg. Dus ja, weet je, gewoon tijd. puur logisch redenerend zeg je van, nou ja, dat proces heeft tijd nodig.
2: Ja, Bitcoin heeft tijd nodig en tijd hield alle wonden immers. Goed, Bert, wij gaan nog even door hier met wat nieuws. Want de markt voor getokeniseerde beleggingen staat op het punt van exploderen. Namelijk van $17 miljard tot $5,5 biljoen geschat in 2030. Dat schrijft Citibank niet de minste in een rapport. Ja, en beurzen werken volop aan die ontwikkeling van tokenisatie. Nou, dit valt prachtig samen met wat we hebben besproken rond Ethereum in het eerste blokje. Maar eerst even, Bert, getokeniseerde aandelen. Wat moeten we daar precies, beleggingen zelfs, wat moeten we daar ons bij voorstellen?
14: Ja, dus we hadden het eerste stukje over Ethereum als netwerk, waarop je digitale bezittingen kunt vastleggen. En dat het proces van vastleggen noemen we tokenization. Ja. En zo'n vastgelegde bezitting is een token. En wat leg je daar dan op vast? Nou, bijvoorbeeld dollars en euro's, dat noemen we dan stablecoins, maar ook obligaties, geldmarktfondsen, aandelen. Ja. En het interessante.
2: Grondstoffen, waarom niet?
14: Ja, inderdaad. Dat zijn dan de grondstof zelf kun je niet vastleggen, maar dat is dan een
2: derivaat.
14: Een derivaat daarvan, ja. En een tokenized stock, hè, zo heten die dingen, tokenized stocks of getokeniseerde aandelen. Ja, dat is dus een aandeel dat als token op een blockchain is uitgegeven. En dat heeft wel een aantal voordelen. Je kunt het bewaren en versturen onafhankelijk van een bank of een broker. 24/7, over de hele wereld. En je kunt bijvoorbeeld gemakkelijk een fractie van zo'n aandeel kopen of aanhouden of verkopen of versturen.
2: Ja. Gaat er dan in wezen iets veranderen over hoe wij in de toekomst gaan beleggen? Want het gaat voorzichtig, lijkt het deze kant op te gaan. De grote beurzen zijn zich al aan het voorbereiden. Zie jij daar echt een fundamentele verandering?
14: Ja, het antwoord is iets genuanceerd. Want op dit moment zijn tokenized stocks er eigenlijk nog niet echt. Kijk, je kunt het op 3 manieren aanpakken. De eerste manier is, je brengt het aandeel rechtstreeks uit als token. Het token is het aandeel. Dat is 1 manier. Tweede manier is, je volgt het model van de stablecoins. Dus je legt een aandeel in de kluis ergens en je brengt een token uit dat verwijst naar dat aandeel. En de derde manier is, je gebruikt derivaten om een token te construeren die de aandelenkoers zo goed mogelijk volgt. Ja. Nou, dat derde is wat we nu vaak zien. En dat heeft allerlei nadelen. Bijvoorbeeld extra risico's, complexiteit, ondoorzichtigheid. Vaak heb je geen stemrecht, je hebt geen recht op dividenden. Dus dat is eigenlijk een soort slap aftreksel. Wat ik zou persoonlijk zeggen...
2: Het is meer een soort demo-versie of
14: ja,
2: zo.
14: Ja, precies. Het is eigenlijk slechter dan gewoon een aandeel bij je broker of je bank hebben. En wat we willen is 1 of 2. En dan kun je nog discussiëren over welke van die 2 vormen dan beter is. En dat is het aardige is daarvan dat dat voor alle spelers interessant is. De bedrijven waarvan het aandeel verhandeld wordt... de beurzen waar ze genoteerd zijn, de banken en de brokers die ze aanbieden... en de beleggers zelf. Ja. Dus voor alle spelers in dit verhaal is dit een stap voorwaarts. Als het goed is uitgevoerd en als alle problemen zijn opgelost. Ja. Dus je hebt dan allerlei voordelen.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ja, hoe gaat de waarde hiervan worden? Ja, en een gedeelte zal bij Citibank zelf gevangen worden, is in de aandelen van Citibank. Hè, want zij zullen hier ook van profiteren. Ja. En het bedrijf Nasdaq of de New York Stock Exchange, die zullen hiervan profiteren. Maar zeker ook nieuwkomers in deze markt, hè, die misschien een soort inhaalslag kunnen maken. Denk aan fintech zoals Robinhood of cryptobedrijf Coinbase. Die is ook publiek verhandelbaar. Ja. Wellicht gaat Kraken nog een beursgang doen dit jaar. Ja. Dus daar zou je aan kunnen denken. En zeker het token ETH, hè, zelf. Hè. Dus dan heb je het over het token dat bij het Ethereum-netwerk hoort. Kijk, er is discussie over of het de waarde gaat vangen. Maar het is geen gekke hypothese. Ik zou niet zeggen ga all in. Maar om daar een klein stukje van via token ETH blootstelling aan te hebben, is niet gek.
2: Ja, precies. Interessant om hierover na te denken. Wij gaan nog veel meer nadenken, want wij gaan zo nog een podcast opnemen.
1: Zeker.
2: Een deep dive. Waar gaan we het over hebben, Bert?
1: Ja, Bitcoin als freedom money.
2: Ja, ja, dat is eigenlijk een... het klinkt prachtig. Het is een prachtig idee. Maar het is ook een beetje een idee dat we toch voorzichtig...
1: Misschien moeten we het begraven vandaag.
2: Ja.
1: Of niet. Ja. Kijk, er zijn ook wel aanwijzingen dat er op toch wel hele belangrijke plekken nog... Dat bitcoin een soort van uiterste redmiddel is. Hè? Ja. Bijvoorbeeld voor Rusland die zijn olie wil verhandelen. Of Iran.
2: Die arme Russen die willen olie niet kwijt.
1: Ja, Iran die graag betaald wil krijgen voor de doortocht door de straat van Hormuz. Ja, die kunnen niet meer via, laten we zeggen... het Zwift-netwerk betalingen broadcasten. Maar ja, via Bitcoin misschien wel. Dus dat soort uiterste plekken, is dat dan wat er overblijft van Bitcoin als freedom money?
2: Ja, want Bitcoin als freedom money, ooit het idee was, het is een wereldmunt die iedereen ter wereld kan gaan gebruiken. Ook als je in een regime met hyperinflatie of ondemocratische situaties leeft. Dat gaat Bitcoin iedereen veranderen. Nou, inmiddels gebruikt een heel groot deel van de wereld gebruikt wel blockchain, maar dan niet Bitcoin, maar gewoon lekker stablecoins. Het liefst ook nog op een app, een makkelijke appje van een exchange.
1: Ja. En dus als ze al Bitcoin gebruiken, dan is het digitaal goud.
2: Ja, precies. Ja. Dus het is een lastig verhaal, Bitcoin als freedom money, maar het is wel nog steeds een interessant verhaal. En we gaan kijken wat daar nog van over is. Doen we ook met co-host Veronique SJ. Maar dat zometeen dus allemaal in de Cryptocast, het gedeelte B in je podcast-app. Tot zover de Cryptocast hier op BNR. Ik dank mijn co-host Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En je meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende Cryptocast op BNR.
3: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Je luistert naar BNR Nieuwsradio.
1: Wil je meer muziek horen?
0: Ga naar de BNR-app.
1: Daar vind je BNR Business Beats.
0: Your business.
1: Our beats.
2: Business Beats.
0: Je kent ons van het nieuws.
3: Van duiding.
0: Feiten en context. En soms is er,
3: naast het nieuws,
0: ruimte voor goede muziek.
3: Zoals deze.
0: Zo klinkt werken beter.
3: BNR Business Beats.
0: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
3: Luister in de BNR-app.
0: Op bnr.nl/bb.
3: En via DAB+.
4: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: BNR Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al heel druk op de weg door wegwerkzaamheden. Door de afsluiting van de A9 is het bijvoorbeeld extra druk op de omliggende wegen bij Amsterdam. Op de A4 onder andere file van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. A13 Rotterdam-Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A4. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En de meeste vertraging is er door een evenement in Buslo. En dat merk je vooral op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen. Tussen de aansluiting met de A50 en Deventer ruim een uur op onthoud.
0: Dit is BNR Nieuwsradio.
3: De nieuwszender van Nederland.
0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. Gemaskerde relschoppers hebben dingen vernield bij het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Ze waren gisteravond op het dak geklommen en staken zwaar vuurwerk af. Ook maakten ze allemaal ramen kapot, melden regionale media. Het zou gaan om tegenstanders van een geplande asielopvang. ASML gaat niet in op de onrust die is ontstaan rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker. Veel medewerkers hebben daar kritiek op, omdat ze zijn politieke standpunten afwijzen. Iedereen mag ervan vinden wat hij wil, zegt ASML, maar Musk is nou eenmaal een belangrijke speler in de techwereld. Een boer in Friesland heeft al tienduizenden euro's vergoeding gekregen voor aanvallen door wolven die zijn dieren doodbeten. Dierenbeschermers zeggen dat de boer maar weinig doet om zijn paarden en schapen te beschermen en denken dat hij zoveel mogelijk geld wil verdienen aan de wolvenaanvallen. Ze hebben aangifte gedaan. Gynaecologen en andere zorgverleners gaan de strijd aan tegen desinformatie rond zwangerschap en bevallingen. Ze maken zich volgens RTL zorgen over influencers die bijvoorbeeld beweren dat sommige medicijnen autisme veroorzaken. Op social media leggen zorgverleners uit hoe het wel zit. In Utrecht is de botenparade van Pride in volle gang. 50 boten varen door de Oude Gracht en de Catharijnensingel. De kademuren en bruggen staan helemaal volgepakt met mensen. Er zijn ook verschillende feesten op straat, onder andere bij Tivoli Vredenburg en het Janskerkhof. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In de middag weer droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind. En dat was het ANP Nieuws.
11: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt
3: en of waarom?
0: In de BNR-app
3: kun je ook luisteren naar onze podcast.
0: Download de BNR-app
3: en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik.
2: en Ben van der Burg.
12: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Dit keer over de veiligheid van menstruatie-apps. De meest gevoelige informatie die je over een mens kan bedenken. En dus wil je niet dat Meta of Google die data in handen krijgen. Of welke partij dan ook. Hoe je een veilig alternatief biedt met een eigen app, dat gaan we hier zo bespreken. En wij zijn in mijn geval Jo van Buurik.
13: En Ben van der Burg.
12: En elke donderdag nemen Ben en ik wat er verder in de wereld van tech speelt door in onze extra podcast. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast. Podcast heb, dan kun je dat allemaal horen. Nu dan. Miljoenen vrouwen gebruiken menstruatie-apps om hun cyclus bij te houden, patronen te herkennen en bij te houden of ze fysieke klachten hebben bijvoorbeeld. Maar dat gaat dus ook om data over je lijf, je seksleven of dat je bijvoorbeeld zwanger probeert te worden. En veel gebruikte apps zoals Flow maken daar misbruik van, weten we sinds kort. Lisa Volkers wilde het helemaal anders doen en ontwikkelde een veilige app voor vrouwen waar privacy wel bovenaan staat, genaamd Period. Samen met haar partner Diederik Trampe heeft ze die gebouwd en ze zijn nu allebei bij ons. Welkom Lisa en Diederik.
14: Dankjewel.
15: Ja, hey, dankjewel.
12: Goed dat jullie er zijn. Hoe maak je een app zoals deze?
15: Ja, dat is zeker een hele goede vraag. Wij hebben dit gevibecode. Dat is natuurlijk sowieso best wel een keyword dat tegenwoordig naar voren komt. Mm-hmm. Maar het kwam uiteindelijk uit een best wel groot probleem, wat jullie eigenlijk net ook al benoemden. Is dat Lisa zelf ook een app gebruikte waar ze constant pop-ups had, waar ze überhaupt ook artikelen over las en zag dat data verkocht werd. Dat er ook rechtszaken waren, dat er schikkingen over zijn geweest, over tientallen miljoenen. En toen op een gegeven moment heeft zij, ze was zo aan het klagen en ik heb best wel een achtergrond dat ik het wel leuk vind om dingen te bouwen. En toen hebben we op een gegeven moment maar gezegd, moeten we dat dan zelf niet gewoon doen? En dat was dan eind vorig jaar. En toen had je al best wel tools die de mogelijkheid gaven om best wel het een en ander te bouwen. Dus toen zijn we er langzamerhand mee begonnen. Aan het begin super knullig nog. En uiteindelijk is dat nu helemaal doorgezet een paar maanden verder naar een best wel serieus iets. Dus dat is wel, dat is wel gaaf.
13: Ja, ik wil toch iets meer details over de vibecode. Want je hoort heel vaak 90%, maar de laatste 10% succes ermee.
15: Ja, tuurlijk. Ja, het is, aan het begin was het wel, hebben we het echt alleen met z'n tweeën gedaan. Dus we zijn eigenlijk in Photoshop en Figma, twee tools zijn we begonnen. Want we wilden het natuurlijk wel een beetje ons eigen design geven, visueel. En daarna zijn we doorgegaan in Lovable. Ik weet niet of jullie
12: natuurlijk,
15: dat
12: zeker.
15: Iets zegt. Ja. Dus zijn we in Lovable gaan bouwen. Nou, dat was eigenlijk aan het begin nog best wel een beetje knullig. Want ik heb geen technische achtergrond verder. Of niet, had ik in ieder geval niet. Nu wel iets meer. Mm-hmm. Daar zijn we in gaan bouwen. En daar had je natuurlijk verschillende integraties. Waardoor dus ook die hele backend ook gewoon zo'n superbase. Dus die databases kan werken. En nu tegenwoordig is dat, nu een paar maanden verder, is dat dan weer zo dat we onszelf ook alweer controleren met Cloud Code, met Cloud Security. En dat we ook al verschillende testen hebben gedaan bij ons eigen platform om natuurlijk die veiligheid wel te waarborgen. En we hebben nu zelfs hebben we verschillende agents die helpen met bouwen, die constant helpen met het checken van de security.
12: Jullie krijgen AI-hulp. Lisa, wat ik voor jou wil weten, wat is los van de privacy-component, waar we zo meteen ook nog uitgebreid op ingaan, het belangrijkste voor jou om, als je dan toch zo'n eigen menstruatie-app gaat bouwen, daarin in mee te nemen? Wat wilde je daar nog meer juist voor elkaar krijgen?
14: Ik denk het belangrijkste, wat eigenlijk ook een van mijn grootste frustraties was, was dat het er geen overzicht was. Dus ik opende die apps vaak en ik werd gewoon compleet overprikkeld van al die pop-ups, al die betaalmuren. Dus dat is ook wel echt een van de belangrijkste dingen die we hebben meegenomen in onze eigen app.
12: Maar dat vind ik wel interessant, want je zou kunnen zeggen, die apps die zo bekend en populair zijn, zoals Flow, zoals Clue, die hebben een bepaalde gebruikerservaring die mensen kennen. Daarom
13: duizenden AB-testen hebben gedaan.
12: Precies, die mensen juist omdat het iets zo belangrijk, zo intiem is, willen gebruiken. Ik hoor jou net eigenlijk al beschrijven, dat is niet zo, want het is een hele nare ervaring om die nog te kunnen gebruiken, dan is het dus heel makkelijk om een app te ontwikkelen die niet alleen privacyvriendelijk is, maar ook nog eens prettig in het gebruik is. Of is dat dan een verkeerde aanname?
14: Makkelijk weet ik niet, maar ik merk wel, kijk, op het moment dat het kwam echt vanuit mijn eigen frustratie en ook wel vanuit vriendinnen waar ik het dan mee over had, maar zo'n grote pool had ik ook weer niet. En op het moment dat wij die app live gooiden, kwam die frustratie bij zoveel meer meiden dus naar boven. Daarom werd die ook zo snel veel gedownload, denk ik. Dus ik was zeker niet de enige die gefrustreerd was over bestaande apps, maar er was gewoon geen goed alternatief.
13: Ja,
14: en die is er nu wel.
13: Maar was je meer gefrustreerd? Je was gefrustreerd dus over de gebruiksvriendelijkheid, maar privacy was secundair toen je begon.
14: Nou ja, in het begin wist ik dat eigenlijk niet eens. Weet je wel, dat zij mijn data verkochten. Dus op je gaat eerst natuurlijk zo'n app gebruiken. Gewoon zonder eigenlijk goed door te hebben wat zo'n app allemaal met je data doet. Dus in eerste instantie was het zeker dat het zo onoverzichtelijk was. En dat wel tegen allerlei betaalmuren aanliep. Dus eigenlijk kon ik bijvoorbeeld alleen mijn menstruatie tracken. En niet ook symptomen. Terwijl ik juist daar kwam om mijn eigen lichaam beter te leren kennen. Maar daar moest ik dan voor betalen. En vervolgens ging ik wat onderzoek doen. En toen pas kwam echt dat Flow-schandaal. Nou ja, dat kwam eigenlijk meteen bovenaan je hitlijsten als je het één keer googelt.
12: Ja.
14: Dus toen werd ik echt nog gefrustreerder.
12: Ja.
15: Ja, het is ook wel dat die apps, in ieder geval omdat ze al zo groot zijn... en al zoveel mensen hebben, dat ze ook echt data-focused zijn.
12: Mm-hmm.
15: Dus je ziet ook wel bij hun, bij de onboarding... volgens mij moet je bij een Flow door 20 stappen heen, willen ze echt... Tot aan je lengte willen ze alles weten. Gewoon puur inderdaad wat we er daar nou verder mee kunnen. En dat is wat je net ook benoemde. Dat het gewoon bij ons een stuk gemakkelijker. Omdat we dat hele aspect, dat hebben wij niet. Wij hoeven jouw data inderdaad ook wat we ook heel hard roepen. Die hoeven niet te hebben. En dat is ook een best wel groot onderdeel waardoor het zo gemakkelijk wordt. Omdat we niet constant alles van je willen weten.
12: Ja. Ja. Nu is dat natuurlijk tweeledig. Enerzijds, het zit niet in jullie verdienmodel om die data nodig te hebben. Dus dat is een groot verschil. Jullie zijn ook niet een, voor zover ik weet, groot techbedrijf. Dus dat scheelt. Maar daarnaast, je hebt net aan het begin gezegd, Diederik, je hebt dit mede vibecode.
15: Ja.
12: Hoe bescherm je dan toch de privacy van je gebruikers?
15: Ja, natuurlijk wel spannend. Maar we hebben helemaal aan het begin, heb ik al via een, iemand die ik via ken, hebben we al gekeken. Want ik, nogmaals, totaal niet technisch, wel aan het leren. Heb ik al personen gehad die inderdaad hebben gekeken of ze bij onze informatie konden komen.
12: Mm-hmm.
15: Dat is destijds is dat allemaal niet gelukt. Verder hebben wij op het platform waar wij werken, die zijn 24/7, die hebben allemaal certificeringen, die zijn 24/7 ons tool aan het controleren, ook constant aan het checken of er beveiligingsrisico's zijn. Verder heb ik ook alle gegevens opgevraagd of wat we allemaal hebben. Dus we hebben ook die row-level security en alle compliance is eigenlijk, doen we gewoon aan.
12: Mm-hmm.
15: Maar verder zijn wij natuurlijk, het groeit zo hard. En het zijn natuurlijk wel nog steeds wel echt persoonlijke gegevens die je van mensen hebt. Dus we zijn ook heel hard aan het kijken of we dus later dit jaar, of in ieder geval, dat hebben we al gepland voor de komende maanden.
12: Mm-hmm.
15: Dat we dus wel echt pentests gaan doen. Dus penetratietests. Gewoon puur. Omdat we kunnen wel constant onszelf controleren met AI. Maar mm-hmm. waarschijnlijk een persoon die ons probeert te hacken, die zal toch net andere manieren gaan zoeken om er alsnog in te komen. Dus we proberen wel alles helemaal dicht te bakenen. En verder ook, naarmate, of in ieder geval na vorige week, zijn we ook heel druk aan het zoeken naar een, een data processing officer. Want dat is ook, we zaten ook helemaal verdiept in compliances. Juist omdat het zo gevoelig is waarmee wij allemaal bezig zijn.
12: Ja.
15: Dus daar zijn we ook nog druk bezig. Dus dat er ook nog een externe partij is die ons overziet en maandelijks met ons mee kan gaan kijken naar inderdaad complete beveiliging en of we het toch allemaal goed doen. Want het is wel gewoon wel belangrijk.
12: Ja, waarvan ik zou zeggen. En goed om te horen ook dat jullie het zo serieus nemen. Juist dat je, als ik het in mag vullen, wil meegroeien met de schaal die je steeds meer bereikt met het aantal gebruikers van Period. Maar dan begint het zwaar op een eigen techbedrijfje te lijken dus. Dat hadden jullie ook niet hebben voorzien toen je begon, denk ik.
14: Nee, klopt. Ik denk dat we sowieso niet helemaal hadden voorspeld dat het zo zou ontploffen in het begin.
15: Ja, we hadden doelen gesteld van 100.000 gebruikers in september.
12: Ja, zo.
15: En we zijn daar hard op weg, in ieder geval. En het groeit alleen maar exponentieel. Ik zou niet eens weten waarop we nu zitten, maar 10.000 al.
12: Nou ja, dan het nieuws van afgelopen week is in jullie voordeel, zal ik maar zeggen.
14: Ja, zeker.
13: Het nieuws over Flow.
12: Ja, over Bits of Freedom, die dat aanhankelijk heeft gemaakt.
13: Ja, precies. Ja. Uiteraard.
12: Ook eventjes, dit gaat, zoals we meermaals gezegd hebben, om hele belangrijke, gevoelige, intieme data. Hoe kun je dat ook echt, betrouwbaar gebruiken, ook weer naar de gebruiker toe? Zeg maar, hoe zorg je ervoor dat degene die deze app gebruikt ook echt precies weet waar die aan toe is, wat die moet weten? Hoe ontwikkel je dat?
15: Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Maar proberen in ieder geval, we hebben heel erg afgekeken natuurlijk. Ja, je moet het wiel niet opnieuw uitvinden. We hebben heel erg afgekeken bij een Flow en een Clue wel en een andere grote partij,
12: ja,
15: hoe zij
12: wel
15: dat hebben ingericht. Ja, tuurlijk. Qua sowieso de wetenschappelijke basis en überhaupt de schrijfstijl hebben dat best wel afgekeken. Want het is gewoon best wel spannend om zoiets te maken. Want je wilt überhaupt geen medisch advies geven en ook geen verkeerd advies. Dus daar hebben wij constant wel heel erg naar competitors gekeken hoe zij dat doen. En ons de stijl die wij dus ook naar buiten brengen, ook in de app, is super neutraal. En verder zal je altijd, als je dus onze assistent gebruikt, die AI-assistent is het dan ook, zal die altijd, of in ieder geval zal die nooit medisch advies geven. Dan zal die altijd ook nog zeggen, in de chat hebben we ook zelf heel vaak getest. En moeten we ook blijven testen, dat er altijd erbij benoemd wordt. Hè, als het in ook maar enkele maat is, dat je altijd wordt doorgewezen naar je arts, naar je huisarts. Ja. En als het echt in een hele extreme geval is, dat je altijd dan ook bijvoorbeeld 113 moet gaan bellen. Dus daar zijn we constant wel mee bezig. Ja. Omdat dat, ja, dat is ook weer zo'n heel gevoelig puntje van het bouwen van zo'n app.
2: Ja, ja, met die AI-assistent denk ik toch van, die is gebaseerd waarschijnlijk op Claude of ChatGPT, denk ik. Nou ja, dat gaat dan ook naar Amerika. Dus toen dacht ik, privacy, hoe is dat ingeregeld?
15: Ja. Ja, dat vind ik een hele interessante vraag. Want daar hadden wij in eerste instantie, kunnen we ook eerlijk over zijn, want in het platform waar wij mee bouwen, in eerste instantie, die hebt gewoon de standaard integraties. Dus dat was inderdaad een Google Gemini, gebruiken wij dan. Okay, inderdaad, ja. voor die chatbot. En wij dachten, ja, die servers, die database, die staat gewoon in Frankfurt. Dus dat is Europees. Dus daar kan Amerika niet bij. Maar nou ja, we hebben ook wel eens commentaar gehad. En dat vonden we eigenlijk alleen maar fijn. Ja. Mensen die er meer verstand van hadden of hebben nog steeds dan wij. En die begonnen inderdaad ook over de Cloud Act. En wat het dus inderdaad zo is, als een Trump om zich heen gaat schoppen en inderdaad bijvoorbeeld onze data zou willen inzien, dat dus gewoon kan. Als hij, nou ja, wel met heel veel stappen, het is niet zo makkelijk, maar dat hij wel naar de rechter kan gaan om dat dus uiteindelijk te doen. Ja. Dus wij zijn wel al, dat hebben we nu nog een beetje vooruitgeschoven, omdat we het risico zelf nog niet zo groot vinden. Maar we zijn wel aan het kijken om inderdaad gewoon onze service gewoon wel in Europa te houden. Want dat is een kleine stap om te doen. En om in plaats van een Google Gemini bijvoorbeeld een Mistral te gebruiken. Want ja, dat zit gewoon lekker in Europa. Die valt ook gewoon onder de compliances. Ja. Dus dan hebben we dat probleem ook uit de weg geholpen.
16: Ja, nou, ik vind het wel mooi om te horen hoe jullie hiermee bezig zijn. Welke afwegingen jullie maken. Hoe goed jullie op de hoogte zijn van wat er speelt in elk geval. Juist learning by doing, zou ik maar zeggen. Hè? Dat is ook, denk ik,
14: mooi. Dat is het heel erg.
16: Ja, maar neem ons dan nog even nog iets meer mee in hoe jullie dit project doorleven. Want nou, je hebt een paar mooie concrete voorbeelden gegeven. Maar Lisa, nou, wat we net al zeiden, dit is veel groter aan het worden dan toen jullie begonnen, denk ik, of niet?
2: En dan?
14: Ja. Ik denk, wat je echt net zegt, het is zo erg learning by doing. Toen we dit begonnen, toen überhaupt het idee kwam van, oh, laten we een app gaan bouwen. Het was bijna een soort grapje of zo. Weet je wel, een project wat we met z'n tweetjes gingen doen. En heel erg maken voor mijzelf eigenlijk en dan mijn groep vriendinnen. Dus van het allereerste moment toen de app eigenlijk live stond, eerst alleen ook in de Apple Store, want daar hadden we hem eerst alleen upgeload. En toen had ik een LinkedIn bericht gedaan en die ging zo hard.
16: Gelijk,
14: ja, dat had ik ook niet verwacht. En toen ging ik daar een TikTok over maken en die ging ook heel hard. En toen zaten we eigenlijk een beetje naar elkaar te kijken van, oké, volgens mij hebben we hier iets in handen wat gewoon veel groter is dan we ooit dachten. Mm-hmm. Laten we nu even een marketingplan gaan schrijven. Ja. Eigenlijk zo is het een beetje gegaan.
16: Ja. Ja. Dus echt begonnen met een probleem oplossen. Ja. En vervolgens, hoe gaan we dat ook een beetje omkleden?
14: Ja, en ook wel, weet je wel, toen werd het eigenlijk voor mij pas echt duidelijk dat tienduizenden meiden hier last van hadden. Weet je wel, dat wist ik ook natuurlijk niet. Ja. Niet zozeer.
2: Hey, ik wil ook heel graag naartoe. Je moet straks een data compliance officer in dienst nemen. Er is nog geen business model, het is allemaal hobby. En ja, het klinkt allemaal hartstikke leuk. Maar straks wordt inderdaad, wat Joe zegt, een serieus bedrijf. Aan welk business model denk je? Ik denk niet de dataverkoop, zeker niet. Maar dan moet het toch ergens worden betaald. Hoe zien jullie dat?
14: Ja,
15: wij zijn natuurlijk ook wel echt aan het kijken. Hè? Want er valt één verdienmodel valt natuurlijk weg als je constant price first schreeuwt. Dat is logisch. Maar wij zijn vooral, er komt wel ook een betaalde tier. Maar wat wij overal ook zeggen, hè, gewoon de basis zoals wij die nu hebben, dat zal altijd gewoon gratis blijven. Het is niet dat als jij het gebruik wat jij nu hebt, dat er in één keer bepaalde pop-ups bij komen. Eigenlijk het probleem wat we net helemaal schetsten, dat willen wij gewoon niet.
14: Nee.
15: Dus dat zijn gewoon kleine extra features. Ook vooral om ons inderdaad te supporten dat we door kunnen groeien. Maar verder zijn we ook heel erg aan het kijken of we dit business to business kunnen aanpakken. Dus wel inderdaad met die betaalde features. Dus naar universiteiten, naar bedrijven. Om te kijken of zij dat grootschalig kunnen afnemen voor de dames die inderdaad daar studeren of daar werken.
14: Ja, okay.
15: En we krijgen ook, in ieder geval, we hadden dat als idee, maar we krijgen juist van de andere kant al best wel aanvragen nu of we dat samen met verschillende partijen kunnen gaan opzetten. Dus ja, dat is ook wel gaaf. Daar waren we eigenlijk nog niet eens per se heel erg zelf mee bezig. Maar krijgen we juist van de andere kant al aanvragen om daar dat al wel te gaan doen met bepaalde partijen.
16: Ja. Welk idee heb je nog meer, Lisa? Want ik zie je heel erg instemmend knikken. Volgens mij barst je van de idee om dit nog verder groot te maken.
14: Ja, nou ja, ik moet zeggen, we zitten dus nu heel erg in de betaalde features. Zijn we echt nu aan het bouwen. En daar ben ik dus heel erg excited over. Want wat Diederik eigenlijk net al zei, hè, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind. Het moet niet, de basis mag het nooit in de weg zitten. Dus ook de gratis app mag het nooit in de weg zitten. En ik wil niet dat onze app een soort van chaos wordt met pop-ups. Mm. Dus de betaalde features moeten ook echt iets toevoegen. Het moet echt ook waar zijn voor je geld. En dingen waar we nu naar aan het kijken zijn, is bijvoorbeeld dat je een journal hebt. Maar ook, wat ik zelf eigenlijk misschien wel het vetst vind, is dat je de app zelf kan indelen.
16: Oh ja.
14: Dus wij zetten echt de gebruiker op één. Dus je kan eigenlijk zelf helemaal alles weghalen als je iets vervelend vindt. Want bijvoorbeeld zit een vijfje in de app. Nou, als jij dat vervelend vindt, dan haal je dat weg.
16: Ja.
14: Als jij extra symptomen, weet je wel, wat wij bijvoorbeeld niet aanbieden, kan je zelf dat symptoom toevoegen. Okay. Dus het is gewoon super gebruiksvriendelijk.
16: Ja.
14: Dus daar zitten we nu heel erg op, eigenlijk op die betaalde features. En ja, dat B2B-plan is natuurlijk best wel vet als we zelf al zo'n idee hadden. En dat wilde ik eigenlijk gaan uitrollen vanaf juni, wat nu net is. Maar vorige week zijn we dan zelf benaderd door een partij die met ons wil samenwerken. Al ja, dat is natuurlijk wel heel cool dat het op je afkomt ook.
16: Ja, precies. Nou, je zou straks toch maar je dayjob moeten opgeven, dat terzijde. Want je hebt ook een interview gegeven in het Parool, hè, waarbij je benadrukte van, er is nogal een normatief beeld van wat een vrouw is bij dit soort apps. Dat als je het dan hebt, dan vul ik even in over Flow of Clue, dat het toch vooral georiënteerd is op hetero vrouwen tussen de 20 en 40. Geen aandacht voor menopauze of nauwelijks. Geen rekening met vrouwen die seks hebben met vrouwen. Dan kan ik me afvragen, waarom is het zo ingekaderd? Maar nog interessanter vind ik, hoe kunnen jullie een nog veel groter deel van de doelgroep aanspreken door daar wel rekening mee te gaan houden?
14: Ja, nou ja, waarom is het zo ingekaderd? Ik denk omdat daar het goud zit voor adverteerders. Dus zo'n app draait natuurlijk voornamelijk op het verdienmodel dat ze data verkopen. Dan is dit gewoon de interessantste doelgroep. Want die vrouwen die gaan vaak, proberen ze ook in die periode ook wel zwanger te worden. Mm-hmm. Dus dat is gewoon goud voor adverteerders. En bij ons hoef je sowieso niet aan te geven of je met een man of een vrouw seks hebt. Je kan verschillende anticonceptiemiddelen aangeven. Je kan ook zelf we hebben drie communicatiestijlen nu. Hoe de app tegen je praat.
16: Yep.
14: Dus wij houden daar sowieso geen rekening mee. En qua menopauze, dat is nog wel iets, daar houden we nu nog niet echt rekening mee, omdat dat zo
16: specifiek,
14: weer iets specifieks is. Yeah. Wat ik eigenlijk, ja,
15: anders.
14: Dat wil ik ook pas aanbieden op het moment dat wij echt kunnen waarborgen dat die kwaliteit er is voor die vrouwen. Dat ze echt kunnen krijgen waar ze naar op zoek zijn. En daar focussen we ons nu nog niet op. We moeten een beetje keuzes maken.
15: Druk genoeg, ja.
14: Ja. Maar dat is zeker iets wel wat op de planning staat.
2: Ja. Wat je heel vaak ziet bij apps, en dan denk ik aan Evernote, WeTransfer, die worden dan door een techbedrijf als Bending Spoons in Italië, die koopt dan al die apps op en dan wordt het allemaal net niks. En ik wil even naar jullie toekomst toe, want het is een heel mooi initiatief, maar ik zie als straks dat Flow voor de deur staat, die biedt jullie 15 miljoen, die integreren jullie app. En dan is het, oké, dankjewel, ik heb weer mijn ding gedaan. Dat is vaak de praktijk. Als ik dit zo vertel, hoe kijken jullie daar dan naar?
14: Ja.
2: Op dit moment in deze fase van het bedrijf?
14: Ja, nooit. Dat gaan we nooit doen.
15: Nee, nou ja, Lisa heeft het al vaak geroepen, ook bij het Parool. En, dus we kunnen het, denk ik, langzamerhand ook niet meer. Gewoon dat het
16: jullie hebben te veel uitgesproken en willen jullie nooit gaan verkopen.
15: Ja, maar dat is, of in ieder geval niet inderdaad op die manier aan een Flow of aan een Google of een andere grote enge partij. Dat staat zeker niet op de planning. En dat zeggen we dan nu weer.
16: Mm.
15: En ik hoop, als we het maar vaak genoeg zeggen, dat mensen dat op een gegeven moment ook gaan geloven, in plaats van dat we daar uiteindelijk ook in dat bootje stappen.
16: Ja.
2: Als ik nu, weet je, ik ken natuurlijk heel veel mensen. Ik ken heel veel mensen om aan Five Code en appjes willen maken. En nu hoor ik dus een verhaal dat gewoon tot nu toe een succes is. Vind ik echt geweldig. En wat ik uithaal is van de gebruiksvriendelijkheid op één. Maar ja, dat zeggen zoveel mensen. Weet je wel. En gewoon doen, ja, dat zeggen zoveel mensen. Wat is het nu? Dat willen mensen, ja, toch even een top 3 of een top 1. Wat is het nu dat dit wel is? Het omdat de period is en de concurrentie is slecht? Wat is het?
15: Dat vind ik een topvraag. Want het is eigenlijk, Want daar zaten wij ook over na te denken. Hoezo is het in één keer dat het bij ons in deze markt wel lukt? Terwijl andere partijen die geven er 10.000, 100.000, weet ik veel hoeveel geld aan uit. Maar ik denk ook omdat het is best wel een saai onderwerp. De apps, ik weet niet of jullie die andere apps hebben gekeken, maar die zien er in, dat is mijn mening, onze mening, zien er best wel saai uit. Dus we hebben het sowieso best wel in een hip jasje gestopt. Mm-hmm. Ook qua marketing tot nu toe, als ik dat wil zeggen. Het is gewoon veel Lisa haar gezicht geweest. En dat werkt gewoon. Daar gaan mensen gewoon op aan. Al helemaal nu, ook al werken wij zelf ook met AI om dit te bouwen. Mm-hmm. Proberen we juist ook een heel persoonlijke touch te geven. Omdat mensen ook bang zijn voor de AI. En dus ook bang zijn voor alle dingen die naar voren komen.
16: Nou, dan horen we graag in de toekomst nog een keer hoe het verder met jullie gaat. Wens ik jullie succes met Period. En veel dank voor dit gesprek, Lisa Volkers en Diederik Trampen. Tot zover voor nu. Luister de Grote Tech Show juist ook als podcast via de app die jij daarvoor gebruikt om podcasts te luisteren. Vanaf elke donderdag gooi je ook onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech. En dan zeg ik tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
11: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Op de hoogte zijn is één ding, maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al behoorlijk druk. Nu staat er nog 80 kilometer file. De meeste files leveren minder dan 10 minuten verdraging op. Er zijn op dit moment 3 uitzonderingen. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de verdraging ruim 10 minuten. En ook op de A13 Rotterdam-Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft ruim 10 minuten op onthoud. Maar de meeste verdraging heeft het verkeer op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen tussen de aansluiting met de A50 en Deventer, namelijk ruim een uur. Dat heeft te maken met een evenement in Buslo.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. Gemaskerde relschoppers hebben dingen vernield bij het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Ze waren gisteravond op het dak geklommen en staken zwaar vuurwerk af. Ook maakten ze allemaal ramen kapot, melden regionale media. Het zou gaan om tegenstanders van een geplande asielopvang. ASML gaat niet in op de onrust die is ontstaan rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker. Veel medewerkers hebben daar kritiek op, omdat ze zijn politieke standpunten afwijzen. Iedereen mag ervan vinden wat hij wil, zegt ASML, maar Musk is nou eenmaal een belangrijke speler in de techwereld. Een boer in Friesland heeft al tienduizenden euro's vergoeding gekregen voor aanvallen door wolven die zijn dieren doodbeten. Dierenbeschermers zeggen dat de boer maar weinig doet om zijn paarden en schapen te beschermen en denken dat hij zoveel mogelijk geld wil verdienen aan de wolvenaanvallen. Ze hebben aangifte gedaan. Gynaecologen en andere zorgverleners gaan de strijd aan tegen desinformatie rond zwangerschap en bevallingen. Ze maken zich volgens RTL zorgen over influencers die bijvoorbeeld beweren dat sommige medicijnen autisme veroorzaken. Op social media leggen zorgverleners uit hoe het wel zit. In Utrecht is de botenparade van Pride in volle gang. 50 boten varen door de Oude Gracht en de Katerijnensingel. De kademuren en bruggen staan helemaal volgepakt met mensen. Er zijn ook verschillende feesten op straat, onder andere bij Tivoli Vredenburg en het Janskerkhof. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In de middag weer droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind. En dat was het ANP Nieuws.
11: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
12: De woningmarkt zit muurvast en de roep om 100.000 nieuwe huizen klinkt eigenlijk luider dan ooit. Maar wat als de oplossing niet ligt in meer beton, maar in beter verdelen? De vraag van deze week: is een radicale bouwstop de enige manier om onze wooncrisis echt op te lossen? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30... gewoon als radio-uitzending op BNR en natuurlijk online als podcast. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij. Dag Maarten.
13: Dag Maarten.
12: Nou, vriend van de show moeten we het over hebben. Kamerlid Haptemoe de Hoop. Hij zat vorige week bij Pauw en de Wit en daar beweerde hij dat de huur van 300.000 huurwoningen, middenhuurwoningen met €190 per maand omlaag is gegaan. Dankzij de wet, joehoe, betaalbare huur. Heb je naar het interview gekeken en met welk gevoel?
13: Ja, ik heb het gezien. Nou ja, ja, zoals iemand, een vriend van mij ooit zei over Haptemoe de Hoop. Hoop is uitgestelde teleurstelling. En ja, dat is met hem wel iedere keer weer zo. Kijk, dit is echt ongelooflijk hoe het toch in die politiek omgaat met data en cijfers. Hè?
12: Waar haalt hij de cijfers vandaan?
13: Ja, dit is wat hier is gebeurd. Want hij gebruikt de cijfers. Dus hij heeft de verwachtingen van het ministerie van Vrom ten tijde van de besluitvorming over de wet in 2024, die haalt hij aan.
12: Ja, toen werd dat gezegd.
13: Ja, maar die brengt hij alsof dat gewoon cijfers zijn die ook werkelijkheid zijn geworden.
12: Kennen we de werkelijke cijfers?
13: Nou, die zijn in ieder geval veel lager. De werkelijke cijfers zijn ook best wel lastig te achterhalen. Nou, dat zegt hij eigenlijk al genoeg. Dus hij kan ze sowieso nooit presenteren alsof het waarheid is. Nou, een hele groot gedeelte van die woningen zijn uitgepond. Dus die zijn helemaal uit de huurmarkt gegaan. Dat is natuurlijk eigenlijk het ergste van het hele verhaal. Het is eigenlijk wel mooi hoe... Dus, andere vriend van de show, Maarten Veldsen, die schreef hier een goed stuk over op LinkedIn. En die zei: het is alsof Haptemoe een totaal verregende vakantie in Friesland geslaagd vindt, omdat er vooraf mooi weer was verwacht.
12: In de folders is het altijd mooi weer.
13: Ja, vond ik wel een goede analogie, moet ik zeggen.
12: Ja, nou, het is dus moeilijk te achterhalen en we weten zeker dat er heel veel is uitgepompt. Die cijfers kennen we natuurlijk wel.
13: Nou, en er is ook een heel aantal, weet je, waar bijvoorbeeld, en dat hebben we toen destijds al wel eens besproken, toen zeiden we ook van ja, weet je, je moet er ook niet te veel van verwachten, want bestaande contracten, ja, die gelden gewoon. Hè? Dus die pas op het moment dat een nieuw contract wordt afgesloten, ja, dan gelden die nieuwe voorwaarden. Dus ja, het is... hij kon zelf al weten dat dit in ieder geval niet klopte.
12: Nou, ik vond het fascinerend. Over 2 weken is de Provada weer. Daar zijn wij natuurlijk met BNR bij. Ik mag ook een aantal paneldiscussies leiden, waaronder eentje over betaalbaar bouwen en betaalbaar wonen, zullen we maar zeggen. En daar viel mij eigenlijk op in die voorbereiding daarvan. En dat hoorde ik ook Martin Visser zeggen in diezelfde Pauw en de Wit-uitzending. Die focus op de koper. En het feit dat er dus ook betaalbare koop moet zijn. En toen gebruikte Martin Visser, en dat vond ik in dit perspectief heel interessant, het woord wooncarrière. En het woord wooncarrière of woonladder suggereert dat het een soort... je begint ergens onderaan en dan loopt het verder omhoog en dat eindigt ergens in een koophuis wat ook nog waarde gaat opleveren. Zo zie ik dat dan voor me. En die middenhuur, die zit daar ergens tussen. En je moet dus langs die middenhuur. En als die middenhuur dan te duur is, dan kun je daar dus niet langs. Dus dan heb je geen wooncarrière.
13: Ja, dan stokt die.
12: En dan stokt die. En ik zat ernaar te luisteren en toen viel bij mij het kwartje. Toen dacht ik, nu begrijp ik waarom dit steeds misgaat. Het is geen ladder. De middenhuur is een draaischijf.
13: Ja.
12: En die draaischijf, die zit in het midden van die woningmarkt. Ik heb dat heel vaak gezegd, het is de olie van de woningmarkt. En rondom die draaischijf zitten allerlei andere vormen van contracten. Of dat nou is een sociale woning, of het is een hele dure huurwoning, of het is een koopwoning, goedkoop of duur, maakt niet zoveel uit. Of je gaat een keer samenwonen, er gebeurt van alles. Mm-hmm. En die draaischijf, dat is die middenhuur. En wat je nu ziet is dat die middenhuur steeds dunner wordt. Er zijn 100.000 woningen uitgepunt. En als die draaischijf dus niet bereikbaar is, dan valt dus alles stil. Dus de politiek moet misschien ook ophouden met het zien als een ladder.
13: Ja.
12: Het is een draaischijf. Ja. En dat verandert het perspectief in hoe belangrijk die middenhuur wel eens zou kunnen zijn.
13: Het klopt, maar het gaat natuurlijk ook over dat je niet alleen maar überhaupt aan die onderkant moet bijbouwen om die doorstroming goed te krijgen. Ja. Dus de marktpartijen hebben afgelopen week een gesprek gehad met de toekomstige college van Amsterdam. En daarin nogmaals gezegd van ja, je mag best wat meer aan de bovenkant bouwen, want dat zorgt gewoon voor doorstroming. Ja. Die cijfers zijn ook gewoon bekend, hè, hoeveel er meer wordt doorgestroomd natuurlijk daardoor.
12: 2 andere nieuwtjes. Kantorenbelegger NSI. Zij nemen later dit jaar afscheid van CEO Bernd Stahli. Ook wel eens in de uitzending geweest.
13: Zeker.
12: Hij heeft meer dan 10 jaar dienst op zitten. Heeft hij het goed gedaan als vastgoedbaas?
13: Ja, daar lijkt het natuurlijk wel op. Toen hij aantrad, had hij veel onverhuurde kantoormeesters. Dat heeft hij binnen 2 jaar weten te halveren. Dus dat was natuurlijk erg goed. Daarna kreeg hij toch ook wel weer last van oplopende rentes. En natuurlijk, ja, wat natuurlijk veel kantorenbeleggers hadden, dat het natuurlijk toch die kantorenmarkt wat terugliep. Hè, de huur liep terug. Dus hij heeft nu wel wat te hogere leegstandspercentage. Ja, en wat hij heeft gedaan, is dat bedrijf toch wel omgevormd naar met name op Amsterdam gerichte kantorenmarkt. Ze hadden in 2016 nog 166 kantoren. En er zijn er nu 41 van over. Dus hij heeft daar, ik denk een beetje dat hij zijn opdracht voltooid ziet, denk ik. Ja,
12: nou, gefeliciteerd Bernd met het afscheid. Nog een ander bericht uit de Telegraaf. KLM krijgt 1 miljard voor de verplaatsing van vastgoed op Schiphol. Zo.
13: Ja, ik las dit vanochtend. En ik was eerst al verbaasd dat het een heel klein berichtje eigenlijk was in de Telegraaf.
12: 1 miljard, koekoek.
13: En ik zag het in het FD, zag ik het niet meteen terug. Maar het 1 miljard. En als je dan denkt van...
12: Van de overheid dus, hè? Van de Rijksoverheid.
13: Van Schiphol.
12: Ja, of van Schiphol.
13: Ja. Dus Schiphol heeft die grond nodig.
12: Overheid is groot aandeelhouder.
13: Dus ja, maar Schiphol heeft die grond nodig. Maar 1 miljard, dacht ik, de hele beurswaarde van KLM Air France is 3 miljard. Dus dan denk ik, jeetje, 1 miljard, dat is toch niet te geloven. Dus die krijgen 500 miljoen voor de gebouwen. En 500 miljoen als eigenlijk om weg te gaan en als om nieuwe gebouwen te kunnen bouwen. Maar ja, dat lijkt. Dus dat is. De KLM die had het natuurlijk nogal wat problemen de afgelopen tijd. Maar als je natuurlijk even 1 miljard kan bijschrijven.
12: Is toch prettig. En Schiphol wil hiermee inspelen op de groei van het aantal reizigers.
13: Precies.
12: Wat dus dan toch gaat gebeuren voor de komst van grotere vliegtuigen.
14: Vastgoed gezocht.
12: Bouwen, bouwen en nog meer bouwen. Dat is zo ongeveer het politieke antwoord op de wooncrisis. Maar onze gast van vandaag stelt dat we onszelf daarmee voor de gek houden. Sterker nog, volgens hem is er ruimte genoeg. In het systeem zitten we gevangen. Ergens klopt hier iets niet. Nou, hij is hier, René de Graaf, zijn we blij mee. Partner van het wereldberoemde architectenbureau OMA. En tevens auteur van het gloednieuwe boek Architecture Against Architecture. Warm welcome, meneer de Graaf.
15: Goedemorgen.
12: Dag Renier. Dit is jouw 4e boek alweer. Je stelt hierin dat Nederland helemaal geen tekort heeft aan gebouwde ruimte. Maar dat we het verkeerd gebruiken. Leg dat dus uit. Want we staan toch echt, laten we zeggen, 100.000 woningzoekenden staan in de kou. Die zoeken een woning.
15: Ja, bij mij is het altijd zo. Dat boek is veel breder overigens dan Nederland. Maar ik heb een tijd geleden in NRC had me gevraagd de situatie in Nederland te bekijken. Dat heb ik gedaan. Niet gehinderd door al te veel kennis van zaken. Maar als ik iets hoor wat 3 keer herhaald wordt, elk woord, dan begin ik een soort gezond wantrouwen te ontwikkelen.
12: En dat is dat...
15: Bouwen, bouwen, bouwen, dan denk ik...
13: Maar niet gehinderd door al te veel... Je hebt toch heel veel kennis? Verstand van zaken?
15: Ja en nee. Maar goed, dat zal blijken gedurende dit interview, denk ik. Maar ik heb gewoon domweg een aantal cijfers op mijn rij gezet. Een aantal openbaar, publiek beschikbare cijfers.
12: Zoals?
15: Zoals het aantal woningen in Nederland en de theoretisch beschikbare woonruimte. Die gedeeld door het aantal inwoners. En daar kwam eigenlijk een voor mij verbazingwekkend cijfer uit. Dat we dus 1 miljard vierkante meter woonruimte hebben in Nederland. Nou, we hebben 18, 19 miljoen inwoners, dat kwam dus neer op 55 vierkante meter per persoon.
12: Ja.
15: Dus als je een gezin hebt met 2 kinderen, dan heb je 220 vierkante meter in theorie.
12: Gemiddeld.
15: Als je de deling maakt.
12: Ja.
15: Dat is de grootte van een villa in Blaricum. Ik heb op Funda gekeken. Een mooie rietgedekte villa in Blaricum. Voor ieder gezin in Nederland. Dus dat suggereert volgens mij op zijn minst dat... meer dan alleen bouwen. Er misschien iets mis zou kunnen zijn met de verdeling. De conclusie dat er mensen geen woning kunnen vinden wil niet automatisch betekenen dat er te weinig woningen zijn.
12: En daar dit zijn op zich bekende getallen. In Nederlanders wonen gemiddeld groot, 55 vierkante meter. Andere Europese landen ligt dat getal lager, vaak onder de 50 vierkante meter. Dat is natuurlijk gemiddeld per persoon. Maar je moet natuurlijk ook kijken, kan ik me voorstellen, naar het type huishoudens. En de huishoudens worden steeds, laten we zeggen, dunner. Hè? Dus we hebben 40% eenpersoonshuishoudens in Nederland. En dat is natuurlijk ook een van de oorzaken dat er wel een hele hoop mensen nu een woning zoeken. Dat blijft toch zo?
15: Ja, het is natuurlijk een gemiddeld getal. Kijk, de gemiddelde Nederlander heeft helemaal geen 55 vierkante meter. Dat is het gemiddelde wat er uit die berekening komt.
12: Ja, ja.
15: Het is heel erg scheef verdeeld, inderdaad. Er worden nog steeds heel veel eensgezinswoningen gebouwd, terwijl er nog maar 1/3 in een gezins. Dus steeds meer mensen gebruiken steeds minder ruimte. Er is de afgelopen jaren, overigens afgelopen decennia, ook meer gebouwd, want de bevolking is gegroeid.
12: Ik denk, maar de huishoudens zijn verdund.
15: De huishoudens zijn verdund, maar niettemin, als je nu het getal maakt over de voorraad op het aantal mensen, is er dus in theorie meer dan genoeg. Dus het suggereert voor mij iets dat we iets zouden moeten doen aan de verdeling, op wat voor manier dan ook. En als we blijven zeggen bouwen, bouwen, bouwen, bouwen, komt dat vraagstuk nooit aan de orde. En dat is voor mij een heel wezenlijk vraagstuk.
13: Ja, ik denk dat je ook moet kijken naar die jij zegt het ook, andere landen. Maar als je eigenlijk gaat kijken, zie je dat met name landen waar het minder is, dat zijn warme landen, waar de woningen kleiner zijn. En heel veel landen uit het voormalig Oostblok. Waar de destijds heel klein is gebouwd. Het
15: is overigens niet waar.
13: Nou,
15: Nederland,
13: ja,
15: Nederland is royaal, ook als je bij buurlanden
13: vergelijkt. België heeft meer meters, Luxemburg heeft meer meters.
15: Ja, maar om het op het klimaat te gooien lijkt me iets te makkelijk. Er is gewoon, als dit getal uit deze staardeling komt, dan is er volgens mij een discussie die we moeten hebben.
12: Is het niet te simpel om het probleem van de woningmarkt, hè? Want de rapporten zeggen eigenlijk, ja, we schatten zo'n 400.000 woningen. Is er gewoon fysiek tekort om nu iedereen te huizen die we willen huizen? Dat heeft natuurlijk ook met de woonbehoefte te maken, hè? Want, zoals gezegd, die enorme hoeveelheid eenspersoonshuishoudens. Maar is het niet te simpel om het terug te brengen naar een staardeling? Want het is toch gewoon veel complexere materie dan dat?
15: Nee, ik denk het niet. Het is een staardeling. Kijk, alles, en dat is, daar heb ik wel verstand van, alles is te verbouwen tot iets anders.
12: Mm-hmm.
15: Dus je kan er iets aan doen. Ik zeg ook niet dat er geen bouwopgave is. Ik zeg alleen dat de reflex van nieuwbouw, nieuwbouw, nieuwbouw misschien niet de meest intelligente is. En ook een hele belangrijke discussie toch onbesproken laat. Je kan natuurlijk dingen transformeren. Je kan woningen tot ander soort woningen transformeren. Je kan kantoren tot woningen transformeren. Daar weet je alles van. Je kan zelfs allerlei andere gebouwen, tot en met parkeergarages, containerterminals, weet ik wat, tot woningen transformeren. Dus er is,
12: daar hebben we natuurlijk ook al heel veel gesprekken over gehad. En dan is altijd het antwoord, ja, die technische functionele eisen voor wonen, die zijn lang niet toepasbaar op allerlei andere utiliteitsgebouwen.
15: Flauwekul.
12: Dat is vraag 1. Nou ja, dat houdt de wetgeving en de regelgeving toch ook tegen, of niet? Vind je van niet?
15: Nee, ja, dat is precies andersom. Dat argument wordt gemaakt omdat er ook toch een vorm van onwil is. Technische eisen, aanpassingen, je kan van alles doen. Het is niet zo dat de bouw als sector een revolutionair innovatieve sector is. Hè. Het is de meest innovatieve sector die er is. De technieken waarmee we voornamelijk bouwen, hè, gewapend beton, buitenspouwblad van baksteen, die zijn op zijn minst 150 jaar oud. Niet noemenswaardig vernield. Nou, tegenwoordig bouwen we weer in hout. Dat is een bijna nog archaïser techniek. Dus met die technische eisen, ik geloof het niet zo. In mijn praktijk hoor ik dat een argument is wat heel vaak gemaakt wordt, heel erg makkelijk gemaakt wordt, omdat men wil slopen.
12: Ja, dus jij zegt eigenlijk, er zijn voldoende meters, dus we moeten veel creatiever kijken naar hoe kunnen we die opnieuw hergebruiken, hoe kunnen we die inrichten, hoe kunnen we die verbouwen. Dat is eigenlijk het pleidooi. Maar hoe luister je ernaar?
13: Nee, ja, heel geïnteresseerd. Omdat ik vind het hergebruiken, wij kijken bijna alles bij wat wij doen. Kijken we eerst wat kunnen we doen met het bestaande gebouw. Dus inspirerend. Alleen ik denk wel dat het aantal gebouwen wat hier nog voor in aanmerking komt. Ja, daar ben ik denk ik toch niet mee eens. Ik denk dat toch heel erg klein is, dat aantal. En kijk, alles kan misschien wel. Maar ja, hou je dan een goed gebouw voor? Kijk, ik denk dat er nog steeds gebouwen zijn die natuurlijk kunnen worden herontwikkeld. Overigens is het wel vaak ook regelgeving, maar dat is iets wat je natuurlijk met elkaar kan aanpassen. Dat bedenk je samen als maatschappij. Ik zie met name veel meer in dat architecten en dus ook de partijen die de nieuwe gebouwen realiseren, dus ook kantoorgebouwen, moeten nadenken over hoe makkelijk kun je het in de toekomst omzetten naar een andere vorm van gebruik. En ik denk dat, ik zie het gewoon, maar dat is NS1 uit onze eigen praktijk, dat we natuurlijk ook vaak gewoon tegen gebouwen aanlopen. Ja, dat is gewoon niet te doen om die naar woningen om te zetten. In ieder geval niet naar bruikbare woningen.
12: Luister je daarnaar, Renier?
15: Nou ja, ik ben het eens met het feit dat we veel meer zouden moeten bouwen in de veronderstelling dat iets niet blijft waarvoor we het bedoeld hebben. Dat ben ik 100% mee eens. Maar ja, dan heb je het weer over nieuwbouw. Ik denk dat gewoon, en ik ben al heel blij dat we de discussie hebben, dat er naar transformatie gekeken moet worden op met een veel wilskrachtiger, creatiever manier. Want omdat ik denk dat er veel meer mogelijk is dan we nu denken.
12: En dat betekent dat als je dat wil forceren, dat je zegt, nou, misschien moet je gewoon een bouwstop afkondigen. Want dan wordt de markt, / de overheid of corporaties, wie dan ook, gedwongen om te transformeren. Ja. Is dat wat er nodig is in Nederland? Een dwang tot transformatie?
15: Ik denk het wel. Kijk, het is, als je het hebt over transformatie, en al helemaal als je het hebt over herverdeling, raak je natuurlijk aan politiek gevoelige onderwerpen. Geen politieke partij zal veel haast hebben om dit te berden te brengen, want dat kost gewoon stemmen. Punt. En kijk, 10 nieuwe steden, dat hoorde ik voor de verkiezingen. Na de verkiezingen hoor ik het niet meer. Dat vind ik op zich ook al veelzeggend. Dat lijkt heel radicaal, maar is het eigenlijk niet. Want het is gewoon een extremisering van dezelfde reflex bouwen, bouwen, bouwen. En laat daarmee de hete aardappel in wezen onbenoemd. Kijk, waarom doen we dat niet? Ik bedoel, waarom is er hypotheekrenteaftrek? Waarom is er huurtoeslag? Waarom zijn er landbouwsubsidies? Omdat kleine belangen vaak grote invloed hebben. En ik, kijk, een bouwstop is natuurlijk geen doel op zich. Dat zou ik erg dom zijn voor een architect om dat te zeggen.
12: Ja, want je hebt zelf prachtige dingen ontworpen en uiteindelijk gebouwd.
15: Ja, en dan snij ik mezelf mee in de vingers. Maar omdat het tegen mijn eigen belang ingaat, is het dus 200% oprecht.
12: Ja, daarom heet het boek ook Architecture Against Architecture. Stevig betoog van Reinier de Graaf, dus over de bouwwoede in deze uitzending van Vastgoed Gezocht. We hebben nu contact met een van zijn vakbroeders, architect Nanne de Ru. Welkom in de uitzending. Dag Nanne.
16: Hi, goeiedag.
12: Je hebt tussen 2002 en 2004 ook voor Reinier gewerkt. Een tijdje geleden alweer. Was hij een strenge baas eigenlijk?
16: Nou, vooral een ontzettend leuke baas. Ontzettend veel lol met Reinier gehad altijd.
12: En je hebt natuurlijk al zijn boeken gelezen en dus ook deze laatste. Daarin krijgen de architecten, de vakbroeders, er eigenlijk flink van langs. Gaat overigens niet alleen over de analyse waar het de afgelopen 10 minuten over ging. Het is een veel breder boek. Hè? Architecten tegen architecten, althans vrij vertaald. Wat vind je van de kritiek?
16: Nou, ik vond het een ontzettend leuk boek om te lezen. En ik zou het zeker ook iedereen aanraden om het te lezen. Ik denk heel veel goede analyses die ik ook zeker met Reinier deel. Ik denk dat er qua oplossingen, denk ik dat we wat uit elkaar staan.
12: Zoals, maar een deel kun je daar is ook, denk ik, een.
16: Nou, jullie hadden het net al even over het stoppen met bouwen. Ik denk dat dat een beetje het kind met het padwater weggooien is. Het zou een beetje hetzelfde zijn als zeggen, joh, we hebben veel te weinig leraren in Nederland. Laten we maar überhaupt ophouden met lesgeven. Hè? Maar ik denk wel dat je op een andere manier moet gaan kijken naar hoe je op een zinnige manier het vak invult. En dan denk ik dat het ook vooral gaat over hoe onderwijs je nou architecten en wat doen architecten nou eigenlijk.
12: En wat is daar dan aan de hand in jouw analyse? Dat architecten ook een soort, laten we zeggen, richting op worden onderwezen, waardoor zij ook een beetje vastzitten in hun eigen vak?
16: Ja, dat denk ik. Ik denk dat architecten nog steeds relatief worden onderwezen vanuit het idee dat ze een soort dienst verlenen aan een bouwsector, terwijl ze daar denk ik voor een deel ook meer actief onderdeel van zouden kunnen zijn. En dat kan zowel bijvoorbeeld vanuit beleid. Ik vind een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld Sanne van Manen met Platform Woonopgave, die echt probeert echt als architect ook met het beleid mee te denken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook architecten als Mark Kuller met Superloft, die probeert ook echt een bouwsysteem te veranderen. Dus ik denk dat architecten best wel breder, zeg maar, zich kunnen bemoeien met, zeg maar, de bouwecologie. En in zekere zin doet Reinier dat ook met zijn boek, hoor.
12: Interessant. Tot slot, Reinier pleit ook voor stoppen met slopen. Daar wil ik straks nog even met hem over doorspreken. Hoe kijk jij daarnaar?
16: Nou, stoppen met slopen snap ik vanuit een soort, moet je zeggen, een beetje een soort retorisch punt, snap ik dat wel. Vanuit een soort propagandapunt. Alleen, we zijn in Nederland ook nog steeds op zoek naar heel veel circulaire materialen. Hè, want we moeten ook steeds circulairder bouwen. Dus ik zeg wel eens gekscherend, we moeten juist veel meer slopen. Anders hebben we niet genoeg circulaire materialen om mee te bouwen. Dus als je echt duurzaam wil bouwen, moeten we juist meer slopen in zekere zin. Dus ik denk dat de hele sloopdiscussie over materiaal en over CO2, dat daar nog veel meer in zit. Want als je goed slooft en kan goed hergebruiken, is het in principe ook helemaal geen enkel probleem.
12: Ja, Nanne,
16: optimaliseren, deels slopen, uitbreiden is wel interessant als strategie.
12: Ja, Nanne, Renier zit met een grote glimlach te luisteren. Renier, jouw eerste reactie op wat Nanne aangeeft over jouw boek?
15: Nou, ik vind dat we vooral gebouwen moeten slopen die, als we ze dan slopen, dat we het als een soort grondstoffen moeten zien voor nieuwe gebouwen. Dat vind ik een...
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ook niet één op één wordt overgenomen. Ik erger me alleen gigantisch aan de politieke discussie op dit moment. Dus vandaar dit pleidooi. Ja.
2: Nanne de Ru, 60%. Is dat percentage bij jou hoger eigenlijk als architect?
3: Nou, ik weet niet. Ik denk dat het gaat uiteindelijk altijd over een goede oplossing op de goede plek. En op sommige plekken sloop je wel en op sommige plekken sloop je niet. Bijvoorbeeld, nou ja, de Kuip, die ga je natuurlijk niet slopen. Maar er zijn wel degelijk dingen die je wel moet slopen.
2: We blijven jouw initiatief in Rotterdam volgen om de Kuip. En deze Rotterdammer zou er trots op zijn om de Kuip inderdaad een nieuw leven te geven.
1: De Kuip zou overigens uitstekend kunnen dienen als staalleverancier voor een nieuw gebouw. Dus ik denk, als dat het criterium is dat de sloop van de Kuip wel degelijk onderkaart is.
3: Bijvoorbeeld.
2: Ja. Nou, dan kan er alleen maar om lachen. Die heel hard bezig is met die Kuip te redden. Nanne de Ru uit Rotterdam. Fijn dat je even in de uitzending wilde zijn. Renier de Graaf is dus onze gastpartner bij architectenbureau OMA en auteur van het kritische manifesto Architecture Against Architecture. Nog even naar dat slopen toe. Want je zegt, ja, ik zet het ook als een positie neer om te zeggen, we moeten stoppen met slopen, want ik wil de discussie op gang brengen. Maar welk onderdeel van die positie vind je ook echt, waarin je zegt van, als we kijken naar de woningbouwopgave, en wie er overigens vooral sloopt zijn corporaties, hè? Die slopen kleine corporatiewoningen om weer nieuwe te bouwen. Vind je dat daar ook iets moet veranderen?
1: Ik vind slopen te veel een reflex. Net als nieuwbouw te veel een reflex. En je moet het per van geval tot geval beoordelen. Maar wat ik in mijn praktijk meemaak, ik werk heel veel in gebieden waar al gebouwen zijn, steeds meer. Waar naar mijn mening soms ook interessante en waardevolle gebouwen zijn. Vaak als ik met mijn klanten het idee opbreng om gedeelte van het nieuwe programma daarin onder te brengen, dan schieten ze in de stress en willen ze dat vooral niet. Die willen dan slopen. Dat is de reflex, want op dezelfde plek kunnen ze iets maken met een veel hogere dichtheid. En hogere dichtheid betekent natuurlijk een soort winstmaximalisatie. Dichtheid is niet per definitie een kwaliteit. Dichtheid betekent heel veel mensen op een klutje. En dan vind ik vaak een bestaand gebouw vaak meer kwaliteit hebben van dingen die ervoor in de plek gezet worden. Dat is dan kwantitatief wel minder, maar het is heel vaak een kwantitatieve discussie die gerelateerd is aan rendementsmaximalisatie en niet per definitie aan kwaliteit.
2: Renier de Graaf van OMA, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn een paar ongelukken gebeurd, onder andere eentje in het zuiden op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. De rechte rijstrook is dicht, de verdraging vanaf Leende 20 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en Zeeburg, een kwartier verdraging door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht richting Utrecht. Grenscontrole veroorzaakt file op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk een kwartier extra reistijd. En ook op de A76 van Geleen naar Aken heb je een kwartier verdraging voor de Duitse grens.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
9: Goedemiddag, ik ben René Postma. De marechaussee kan nu even geen noodpaspoorten geven aan mensen die op reis gaan naar het buitenland. Er is een storing en het is niet duidelijk hoe lang die duurt. Noodpaspoorten zijn er voor mensen die een reis moeten maken die niet uitgesteld kan worden en erachter komen dat hun paspoort verlopen is of kwijt. De burgemeester van Wijk bij Duurstede baalt ervan dat protesten tegen een asielopvang worden misbruikt om rotzooi te trappen. Railschoppers klommen gisteravond op het dak van het gemeentehuis en maakten dingen kapot. Ook hingen ze een spandoek op met een nazi-symbool. Er is nog niemand opgepakt. Op de provinciale weg tussen Apeldoorn en Zutphen staat het muurvast door het festival Thuis bij Snelle in Buslo. De file is 4 kilometer, niet zo heel lang, maar je doet er meer dan een uur over. Rapper Snelle heeft het festival georganiseerd en treedt zelf ook op met gastartiesten. ASML gaat niet in op de onrust die is ontstaan rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker. Veel medewerkers hebben daar kritiek op, omdat ze zijn politieke standpunten afwijzen. Iedereen mag ervan vinden wat hij wil, zegt ASML, maar Musk is nou eenmaal een belangrijke speler in de techwereld. De 8e etappe van de Giro voor vrouwen is gewonnen door Demi Vollering. Ze was de snelste in de sprint bergop. Anna van der Breggen werd vierde en houdt de roze trui. De etappe werd ingekort omdat er op de route een lawine was. En de vrouwenfinale op Roland Garros is gewonnen door de Russische Andreeva. Het weer van Weer Online. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien. En dat was het ANP Nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld.

0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Europa en China zijn hard op weg naar een handelsoorlog met elkaar. Wat betekent dat voor ons? Ik vraag het aan D66-europarlementariër Brigitte van den Berg. Maar nu eerst, Libanon en Israël zijn het eens geworden over een staakt het vuren en het geleidelijk uitschakelen van Hezbollah als krijgsmacht. Wat je noemt een fragiel bestand en de missing link in het beëindigen van de oorlog tussen Amerika, Israël en Iran.
2: Hezbollah is going to understand that there is now an agreement between Israel and Lebanon, backed by the United States. We are no longer going into a pattern of negotiating ceasefires where Israel leaves, Hezbollah comes back, and we go back to the same nonsense.
1: Dat was de Amerikaanse ambassadeur Huckelby in Israël. Ik praat erover met luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Patrick.
3: Goedemiddag Bernard.
1: Eerst natuurlijk die overeenstemming die Libanon en Israël hebben bereikt. Het gaat over Hezbollah. Die zien ze beide als vijand, maar Hezbollah heeft ook een machtige politieke arm die deel uitmaakt van diezelfde Libanese regering. Hoe gaan ze dit uitvoeren?
3: Ten eerste komt hier al een hele déjà vu ervaring bij mij op. Want volgens mij hebben we dit al eerder meegemaakt. Begin van het jaar zou er ook tussen Israël en Libanon een bestand zijn. En zouden samenwerken aan het uitschakelen van Hezbollah. Nou ja, dat is volledig valikant verkeerd gegaan. En ik zie dat het nu ook niet echt slagen, want Hezbollah zou dan eigenlijk de machtspositie moeten opgeven. Maar Hezbollah wordt ook gesteund door een heel groot aantal Libanezen. Er zit een heel groot aantal Sjiitse Libanezen natuurlijk in Libanon. En die steunen Hezbollah, maar bovendien maakt het ook nog deel uit van de reguliere regering. En ja, dat zijn toch hele ingewikkelde vraagstukken, die ga je niet zomaar oplossen. Dus nee. Ik zie dat niet snel gebeuren hoor.
1: Nee, nou, het plan, als ik het goed begrijp, ziet ongeveer als volgt in elkaar. Israël houdt op het moment het zuiden van Libanon bezet. Het gebied tussen de grens en de Litani-rivier. Omdat Hezbollah van daaruit voortdurend Noord-Israël aanvalt. Als ik het goed begrijp, zouden ze in die grensstreek kleine gebieden overdragen, Hezbollah dan, aan het Libanese leger. Stukje bij beetje, met als einddoel dat hele gebied dan uiteindelijk onder controle komt van de Libanese overheid. Is dat uitvoerbaar?
3: Nou, ook dat was een onderdeel van het eerdere plan al. En dat is toen mislukt, omdat Netanyahu toen de mogelijkheden zag om in Iran, als daar de oorlog zou beginnen, dat dan in ieder geval Iran geen lange termijn dreiging meer voor Israël zou zijn. En daarmee heeft hij eigenlijk ook dat plan wat al eerder aanwezig was, wat het nu eigenlijk een kopie is, om zeep geholpen. Dus, en Iran weet dat natuurlijk als geen ander. En die zullen dat gaan gebruiken op de een of andere manier. Als Hezbollah te veel macht verliest, dan begint Iran weer met een oorlog waardoor Amerika er weer op moet slaan, waardoor Hezbollah weer de macht krijgt. Ik ben bang dat we daarin echt in een spiraal zitten waar eigenlijk niet op een nette manier uit kan komen, totdat Israël echt misschien Libanon wel volledig verlaat. En dat is natuurlijk ook de eis van Hezbollah, want Israël is alleen maar verder noord opgetrokken ten opzichte van die vorige afspraken. Dus het zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar dan heb je wel de medewerking van Hezbollah nodig en ook van Iran, denk ik.
1: En ook van
3: Iran. En ik zie het niet gebeuren.
1: Nee, maar goed, die hebben natuurlijk ook een belang. De overeenkomst is, Patrick, uitonderhandeld opnieuw door Amerikaanse bemiddeling. Iran heeft namens Hezbollah tegen Reuters gezegd dat Israël zich moet terugtrekken, zoals jij zegt, naar de posities van voor de oorlog. Israël zegt door te gaan in het zuiden van Libanon.
3: Ja.
1: Nou is de volgende bijeenkomst, dat is het wonderlijkste, pas op 22 juni. Is dat niet heel lang voor zo'n fragiel bestand dat, zoals jij zegt, sowieso al bijna kansloos is, of in elk geval kansarm?
3: Ja, en ik snap ook niet waarom er zo lang gewacht moet worden, want het geeft alleen maar weer gelegenheid om een bestand weer te schenden. En dat zien we sowieso al gebeuren. Dus ook dat is volgens mij voor mij een indicatie dat het gewoon niet gaat werken. Want we kennen inmiddels wel hoe Netanyahu optreedt. Enorm opportunistisch als hij kans ziet om een slag te slaan die hem goed uitkomt, omdat hij dan in de oorlog blijft, wat waarschijnlijk positieve stemmen gaat opleveren bij de verkiezingen in het najaar. Ja, dan zal hij dat doen. Ik denk dat hij dat belangrijker vindt

0: dan Hezbollah uitschakelen. Misschien is hij wel gebaat bij het bestaan van Hezbollah, omdat hij dan ook die dreiging tegen Noord-Israël houdt en hij nog steeds wel vindt en vertelt. En een hoop Israëli's steunen hem daar volgens mij ook wel in, dat hij de veiligheid voor Israël waarborgt. Ja,
1: ja.
0: Misschien is de sleutel wel met jou weghalen, moet ik zeggen.
1: Jawel, er is een enorme beweging aan het opkomen, hè, in Israël, die dat ook wilde. Komen verkiezingen, ja. Dus wie weet. Ja. Aan de andere kant, ja, de wapens die Hezbollah op dit moment gebruikt, overigens fascinerend, Patrick, dat is dus een nieuw soort drone. Maar als ik het goed begrijp, zit die vast aan een, ja. Aan een glasvezeldraadje.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Dat kun je niet zien met wat voor apparatuur dan ook. Dus de Israëli's hebben dan visnetten opgehangen om daar tegen te gaan. Het is allemaal. Maar je moet vanuit Israëlisch standpunt ook wel een beetje begrip voor hebben, vind ik. Want dat hele noorden, er zijn heel weinig schuilkelders. Dus dat noorden is continu eigenlijk in staat van totale paniek. Dus ik kan me voorstellen. Dat het jou ook wel een belang heeft om te denken: ja, daar wil ik toch een eind aan maken.
0: Jawel, maar laten we dan even teruggaan waarom het zo onveilig was. 7 oktober 2023. Hamas die begon de oorlog in Gaza natuurlijk, of eigenlijk buiten Gaza. Toen is er logischerwijze door Israël hard opgetreden. En toen begon Hezbollah vanuit het noorden ook druk uit te oefenen op Israël. En sindsdien is dat niet meer opgehouden. En Hezbollah weet zich heel snel te innoveren en kijkt heel nadrukkelijk ook wat er in de Oekraïne-oorlog gebeurt. Drones zijn makkelijk te storen als je die via het elektromagnetisch domein aanstuurt, de radiogolven. De oplossing daarvoor, en daar kwamen de Russen het eerst mee, is inderdaad zo'n glasvezelkabel. En het gaat niet om dat je ze niet ziet meer, die drones, of dat je die glasvezelkabel niet ziet, maar het gaat erom dat ze daardoor niet te storen zijn. En Hezbollah gebruikt ze nu ook 's nachts, want de Israëli's die dachten van, ja, overdag zien die drones ons bewegen, zien onze manoeuvres. Dus wij gaan 's nachts opereren. Hezbollah heeft de volgende innovatie toegepast. We rusten ze uit met infraroodkijkers en we kunnen de Israëlische militairen ook 's nachts aanvallen. Ja, en dat is een verschrikkelijke druk op het Israëlisch leger. Volgens mij zijn ze inmiddels ook weer 27 soldaten kwijt.
1: Ja.
0: En het opereren wordt daar alleen maar lastiger. En hoe lang je eigenlijk wacht met implementeren, want er moet natuurlijk wel iets gebeuren, daar ben ik met je eens. En hoe langer je wacht met het implementeren van echt die afspraken en om te zorgen dat Hezbollah ontwapend wordt, ja, des te meer kans heeft Hezbollah en heeft Israël ook om het bestand te schenden. En die bestand tussen, of de overeenkomst tussen Israël en Libanon, ja, is niet een overeenkomst tussen Israël en Hezbollah, of tussen Hezbollah en Libanon. Dus het is maar de vraag in hoeverre Hezbollah zich ook geroepen voelt om zich aan die afspraak te houden.
1: Nee, je kunt zeggen, de Libanese regering en de Israëlische regering hebben een soort gezamenlijk belang in dit geval. Hè. Die willen allebei af, in elk geval, van de militaire arm van Hezbollah. Dus, ja,
0: en die gewoon wil af van de Israëlische presentie in Zuid-Libanon natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: Hoe langer die Israëlische militairen in Zuid-Libanon zitten, hoe groter ook alleen maar de weerstand zou worden van de Libanezen die daar verdreven zijn. En wie is de enige die eigenlijk opkomt voor de Libanezen in Zuid-Libanon? Ja, voor die mensen is dat ook vooral Hezbollah. Dus daarmee creëert Israël ook weer een nieuwe tegenstand. En dat hebben we natuurlijk ook al vaker in oorlogen gezien. Dat de grote machtige partij, die militair sterker is, weet niet de kaarten zijn kant op te draaien. En hij speelt eigenlijk in de kaart van de tegenstander. En dat zie ik nu weer gebeuren eigenlijk. En dat betekent dat en de Libanezen voorlopig niet naar huis kunnen, dat een Israëli's in Noord-Israël ook onder bedreiging leveren, dat het Israëlische leger dus nog verder Libanon ingaat. Ja, en probeer dan maar eens terug te schalen en te zorgen dat het weer rustig blijft ook. Een enorme opgave.
1: Ja, Hezbollah heeft zojuist gereageerd. Daar zaten we nog op te wachten. Die noemt het een schaamteloos idee dat ze zouden onderhandelen met Israël. Nou ja, verrassend is het niet, maar het had ook allemaal gekund. Ze hadden ook gezegd, we wachten wel even af, of wat dan ook.
0: Nou ja, ze voelden zich sowieso al niet geroepen om zich aan die afspraak te houden. Omdat ze vonden dat Israël eerst heel Libanon moet verlaten voordat zij zich aan de staakt het vuren gaan houden. Ja. En dat is natuurlijk wel een belangrijk ingrediënt voor hun.
1: Ja, dus ja, laten we even... laten we even een kijken hoe het vanuit Amerikaans standpunt eruit ziet. Voorafgaand aan deze gevechtspauze schold Trump Netanyahu stijf tijdens een telefoongesprek. Dat ging ongetwijfeld over de noodzaak om Israël in het gelid te krijgen als onderdeel van zijn poging om een punt te kunnen zetten achter de oorlog met Iran. Helpen de woorden you fucking idiot beter dan your excellency, Patrick?
0: Nou ja, ik denk dat het in ieder geval heel duidelijk is. Aan de andere kant, Trump lijkt er ook niet echt consequenties aan te verbinden. Hij zegt niet tegen Netanyahu, je krijgt militaire of financiële steun meer. Als het daarbij blijft, dan denkt Netanyahu, oké, ik hou me een paar dagen rustig en Trump is dan weer afgeleid. En dan ga ik gewoon in mijn goddelijke gang. Want dat is wel duidelijk, dat Trump zijn kracht en zijn macht, is die eigenlijk wel kwijt. Hij heeft, als je het goed bekijkt van afstand, je zou je kunnen zeggen, Trump heeft zijn agenda eerst laten bepalen door Netanyahu, door op 18 februari Iran aan te vallen. En nu laat hij zijn agenda bepalen door het Iraanse leiderschap, door Netanyahu te bellen en hem te vragen om op te houden met die oorlog in Libanon. Ja. Omdat anders zijn het bestand wat Trump heel graag wil rondom de straat van Hormuz, ja, er nooit gaat komen. Ja, nee. Dus Trump is eigenlijk zonder kracht.
1: Even de situatie dan vanuit Amerikaans perspectief op een rijtje. Er zou een nieuw leiderschap komen. Nou, dat is er niet. Integendeel, wat er nu zit is waarschijnlijk erger dan wat ze hadden. Het nucleaire programma is niet uitgeschakeld. De straat van Hormuz is geblokkeerd. Kun je zeggen, 12 points pour Iran?
0: Ja, absoluut. We zijn nu slechter af dan op 27 februari... zou je kunnen zeggen, want toen was er bijna een bestand, hè, over het Iraanse nucleaire programma. Ja. Er was al een Iraanse onderhandelaar op weg naar Amerika om daar afspraken over te maken. En toen ging het mis, want Trump vond het niet goed genoeg. Want hij wilde echt een betere deal, een veel betere deal dan Obama had gemaakt. Ja, die komt er nu absoluut niet. Dus hij heeft op alle kanten, op alle fronten, heeft hij de plank misgeslagen. Trump, ja, die zoekt een uitweg uit het moeras, volgens mij. Maar hij weet de uitweg niet te vinden. Hij probeert alleen maar met meer militaire macht toe te slaan. Maar dat is de verkeerde richting.
1: Ja, nog één vraag en dan gaan we een beetje kijken naar waar wij staan en hoe het met Europa zit. Maar dat is het bericht uit de New York Times, onthullend verhaal, waaruit blijkt dat die ballistische raketten die Iran had verborgen in rotsen en grotten en zo, de Amerika dacht die te hebben uitgeschakeld met die bunkerbusterbommen, dus de ingangen te blokkeren. Maar het antwoord daarop was een Iraanse bulldozer, zal ik maar zeggen. Dus die wapens zijn er gewoon nog. En dus ja, keek jij op van dit verhaal?
0: Nee, absoluut niet. De Iraniërs die gebruiken de geografie van een land op een uitermate slimme manier. Als je het niet van tevoren had gezien, kijk, die hele aanpak van die oorlog, ja, we hadden van tevoren toch wel kunnen bedenken. Ik kan me niet voorstellen dat de Amerikanen allemaal zo dom zijn dat het wapen waar Iran mee zou toeslaan, dat het afsluiten van de straat van Hormuz zou zijn. En toen dat gebeurde, was Amerika eigenlijk continu on the back foot, zoals we dat dan noemen. Hè, moet continu reageren. Die raketten nu, ja, Amerika zoekt het ook niet in de opnieuw escaleren. Dus ze kunnen niet anders dan Iran een beetje de gang laten gaan en kijken of ze die raketten weer uit kunnen graven. Want ze weten ook wel dat Iran inmiddels alles verspreid heeft. Ik las mooie stukken vandaag weer ter voorbereiding op dit gesprek, onder andere in de foreign policy. En andere stukken van dat er nu ook engineers, dus genietroepen, verbonden zijn aan de Iraanse rakettroepen die heel snel in staat zijn om alles wat nog niet goed werkt of alles wat kapot is, proberen te repareren. Ja. Zodat die inzetbaar op alle niveaus, hè, door het hele land heen. Dus dat die inzetbaarheid van die raketeenheden weer heel snel op peil is. Ja, ja, en ook die aanvallen op de nucleaire infrastructuur van juni 2025, nu een jaar geleden. Trump zei toen, it's obliterated, dus compleet vernietigd. Ja, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Nee. Die 440 kilo, die is nog steeds in hoogverrijkt uranium. Die is nog steeds in Iran. Iraniërs kunnen er misschien ook niet bij, maar er kan niemand erbij. Maar dan hebben ze het nog wel steeds. En dat is natuurlijk wel hun grote punt nu. Zij hebben nu het initiatief te pakken en de rest van de regio. En die moeten daarop reageren.
1: Blijft een nucleaire tijdboom. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Inmiddels is ook Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, in de studio. Geert-Jan, heb jij reacties vanuit Europa gezien op dit akkoord tussen Libanon en Israël?
2: Nauwelijks nog, Bernard. Ik kan wel een inschatting maken en geven, want ik denk dat dit akkoord aan zich door veel Europese landen en Europese instanties wordt toegejuicht. Hoe meer rust in de tent die het Midden-Oosten heet, hoe beter. Maar twijfel is er ook. Zie ook de reactie nu van Hezbollah. Zie ook de reactie vanuit Iran. Vandaar dat er misschien ook nog geen officiële reacties zijn, dat ze dat even wilden afwachten. En er is twijfel in Europa, want Europa wil vooral wapenstilstanden die ook kunnen leiden tot een duurzame vrede. Dus formeel gaan we een reactie krijgen in de trend van, nou, we verwelkomen dit akkoord tussen Israël en Libanon. We zijn blij als verdere escalatie afneemt en we hopen dat dit ook leidt tot uiteindelijk een vreedzame situatie.
1: Ja, Europa, Geert-Jan, speelt namelijk zijn rol in het Midden-Oosten. Hebben we al vaker over gesproken. Buitenlandchef Kaya Kallas wil dat de EU een grotere rol gaat pakken.
3: The European Union is ready to contribute to a sustainable and peaceful solution. I see a concrete role for the EU in helping to make any eventual agreement durable.
1: Ja, wat bedoelt ze daar nou mee?
2: Ja, dan pakken we nu weer even de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran erbij. En de onderhandelingen die kunnen leiden tot een duurzaam staakt het vuren. Dus niet iets fragiels, maar iets dat blijvend is. Trump heeft er nu op gehint dat er mogelijk dit weekend weer iets aan zit te komen. Maar hoe duurzaam dat dan is, dat weet eigenlijk niemand. Nou, Kallas zegt, de EU kan een sleutelrol hierin spelen. En dat zei ze al vlak voordat ze deze week naar Pakistan afreisde. Wat momenteel de hoofdonderhandelaar is tussen de Kemphanen. En in Islamabad zei Kallas dan ook, Pakistan, jullie diplomatieke pogingen die helpen om weg te blijven van volledige escalatie, dat waarderen wij in Europa. En wij zijn er nu klaar voor om bij te dragen aan een duurzame, vreedzame oplossing.
1: Ja, er valt direct praten met Iran daar dan ook onder. Zou de EU dat willen doen?
2: Ja, Kallas zegt van wel, en zij is de hoge buitenlandvertegenwoordiger. Alles wat een staakt het vuren mogelijk maakt, en daar valt dit dan ook onder. Denk ook aan verdere gesprekken daarna over de nucleaire voorraad van Teheran. En die betrokkenheid die Kallas nu toont, dat hebben we eerder vanuit Europa gezien, dat ook Federica Mogherini, Josep Borrell, Catherine Ashton, dat die ook altijd vanuit hun rol als hoge vertegenwoordiger van de EU, leider van de diplomatieke dienst van de EU, een rol willen spelen in de relatie met Iran.
1: Ja, jij hebt vorige week uitgebreid over dat Iran-onderwerp gesproken met twee vooraanstaande Amerikanen die in Nederland waren. Nate Swanson, de voormalig Iran-directeur en onderhandelaar van het Witte Huis, en Ivo Daalder, NAVO-ambassadeur onder Obama. Juichen zij die eventuele rol van Europa toe?
2: Nou, ze wisten toen nog niet dat Kallas dit ging zeggen, maar het korte antwoord is ja, dat juichen ze toe met de boodschap, Europa wordt nou wakker en sta op. Dat is wat ze zeiden. Het eerlijke antwoord is natuurlijk dat we niet weten of Trump dit ook zou toejuichen, een grotere rol van Europa. Maar Nate Swanson zei nog wel tegen mij, ja, Europa en Amerika kijken eigenlijk helemaal niet zo verschillend naar Iran. Het enige is, er is een tactisch verschil, en dat is dat Trump een oorlog is gestart. Dat is een groot verschil van inzicht, maar als je het nou hebt over uraniumverrijking, terrorismegevaar, de rol van de revolutionaire garde, de schending van mensenrechten, ja, dan zitten we in Europa toch op dezelfde lijn als de VS. Zitten wij ook niet op te wachten. En we hebben best wel leverage met al onze sancties die we tegen Iran hebben afgekondigd. Dus het is tijd om op te staan, zeggen ze allebei, en Ivo Daalder die verwoordt dat als volgt.
4: Het is vrij duidelijk dat Amerika geen enkel idee heeft hoe een onderhandeling met Iran moet worden waargeborgd. Ik zou zeggen vandaag, je moet weer terug naar hetzelfde formule die er was voordat Trump het verdrag 2015 is uitgegaan. Dus Kaya Kallas met steun van de Britten, de Duitsers en de Fransen een relatie gaan aangaan met Iran. Zelfs zonder Amerika.
1: Ja, dus Ivo Daalder zegt dan maar zonder Amerika als de kans van slagen toeneemt.
2: Zeker, en Daalder heeft daar de volgende argumenten bij.
4: Want tenslotte is de hele nucleaire diplomatie is begonnen door Europa in 2003, is voltooid met Amerikaanse hulp. in 2015. En toen werden de Amerikanen de prullenbak ingegooid. En daarom zitten we in het probleem dat we nu zitten. Waarom in godsnaam zou je nu zeggen, nou, we gaan de Amerikanen hier de leiderschap over geven? Over de Strait of Hormuz. Waarom laten we dat aan Amerika over?
1: En wat als Trump dat nou niet wil, Geert-Jan?
2: Ja, praat er op zijn minst over, zegt Daalder. En anders negeren. Als Trump weer dreigt om bijvoorbeeld niet naar de NAVO-top in Ankara te komen, toch naast je neerleggen. Omdat Iran en de Straat van Hormuz ook ons belang is. Hè? Ons economische en veiligheidsvraagstuk voor ons Europa. Dus als wij vinden dat we dan op moeten staan, moeten we het doen. En tot slot, Bernard, het is natuurlijk wel zo dat de Iran-deal uit 2015 die werd gesloten toen de Britten nog in de EU zaten, met de Chinezen en de Russen die ook een grote rol speelden. De wereld is wel iets veranderd sindsdien. Maar uit eigen belang moet de EU een grotere rol pakken, zegt Daalder dus. In de show notes van de podcastversie van De Wereld zetten we een link naar de volledige interviews met Ivo Daalder en Nate Swanson, voor wie daarin geïnteresseerd is.
1: Oké, dankjewel Geert-Jan. Patrick Bolden, wat is jouw reactie op dit verhaal over Europa en de rol van Europa?
0: Ja, ik denk dat Europa kan niet aan de zijkant blijven staan natuurlijk, want ook onze economie is hierbij geraakt. Ik vraag me alleen af wat we nog meer kunnen doen, behalve de sancties die Geert-Jan ook noemde. En in hoeverre wordt Europa ook wel gezien als een serieuze andere speler dan Amerika, want ik denk dat de houding van Europa tegenover Israël, er toch heel weinig veroordelen wat daar gebeurt, ons ook ongeloofwaardig maakt als wij het gaan hebben over bepaalde dingen, over mensenrechten en al dat soort gevallen die wij graag willen roepen. Dus in hoeverre is Europa een serieuze partner om mee te praten voor Iran? Vraag ik me wel eens af. Wat hebben wij Iran te bieden waardoor zij ook inwilligend zouden zijn naar ons toe? En bovendien, hoe voorkomen we dat die Straat van Hormuz eigenlijk continu, ja, een maffia-afperssysteem wordt door Iran? En dat zie ik niet zo snel een oplossing voor. Maar praten is natuurlijk altijd beter dan vechten. En ik denk dat Europa, op het moment dat we ons daar kunnen manifesteren als een serieuze partner, een gesprekspartner voor Iran, ja, dan kunnen we daar heel geleidelijk wel iets gaan winnen. Beter in ieder geval dan Amerika, want ja, dat land is onder Trump natuurlijk onvoorspelbaar. Maar komt ook nog eens een keer de belofte helemaal niet na. En dat is natuurlijk de grote makker van Amerika op dit moment.
1: Ja, ja, maar je kunt je ook voorstellen dat als er iets schemert van een akkoord, dat Europa dan wel een rol kan spelen. Bijvoorbeeld in het toezicht op de doorgang door de Straat van Hormuz. Ja. Overleg met Iran. Dus we kunnen best wat.
0: Zeker. Nee, zeker. Kijk, voor dat soort dingen wel. Maar er moet er eerst inderdaad een bestendige bestand zijn waar er geen raketten en drones meer over en meer vliegen. En het risico ook veel kleiner. kleiner is. Kijk, een Nederlands mijnenjager, die is nu al uitgevaren naar de Middellandse Zee. Je maakt er deel uit van de SNMG2, de Standard NATO Maritime Group, Countermeasure Group. Kan heel snel dan doorvaren via het Suezkanaal en de Rode Zee, zuid van het Arabisch Schiereiland om. Ja. Om dan in de Straat van Hormuz bij te dragen aan een internationale missie die uit meerdere Europese schepen kan bestaan, om daar de boel mijnen vrij te maken. En Nederland is daar gewoon heel erg goed in. En daar hebben we goede schepen voor. We hebben er tussen ook nog 1 of 2 verkocht aan Oekraïne, volgens mij. En dat zou Nederland kunnen doen. Maar of we daar nou Iran echt mee helpen, of dat nou een overweging is om Iran nou een soepele positie te laten innemen, dat vraag ik me echt af. Nee, ja. En als wij als Europa daar een belangrijke bijdrage aan vrede zou kunnen krijgen, ja, wil Trump dat überhaupt wel? Want dan kan hij het niet meer als zijn vrede gaan verkopen. Nou, dat moeten wij niet belangrijk vinden, maar dat speelt in de Amerikaanse besluitvorming natuurlijk wel weer mee.
1: Zeker. Dank, luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Geert-Jan Haan, nogmaals, ook jij bedankt.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.
6: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
7: Het is ongekend wat hier gebeurt.
6: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
8: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
6: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
10: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
13: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
12: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
14: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
15: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
14: En naar wat er o zo fout is gegaan.
16: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
14: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
17: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 50 kilometer file. De meeste files die leveren niet al te veel vertraging op, behalve dan op de A10 Noord. Daar sta je ongeveer een uur in de file tussen Landsmeer en Zeeburg door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt de Oudijk en de Duitse grens nog een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen-Aken sta je ook een kwartier in de file bij de Duitse grens.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
21: Goedemiddag, ik ben René Postma. De marechaussee kan nu even geen noodpaspoorten geven aan mensen die op reis gaan naar het buitenland. Er is een storing en het is niet duidelijk hoe lang die duurt. Noodpaspoorten zijn er voor mensen die een reis moeten maken die niet uitgesteld kan worden en erachter komen dat hun paspoort verlopen is of kwijt. De burgemeester van Wijk bij Duurstede baalt ervan dat protesten tegen een asielopvang worden misbruikt om rotzooi te trappen. Railschoppers klommen gisteravond op het dak van het gemeentehuis en maakten dingen kapot. Ook hingen ze een spandoek op met een nazi-symbool. Er is nog niemand opgepakt. Op de provinciale weg tussen Apeldoorn en Zutphen staat het muurvast door het festival Thuis bij Snelle in Buslo. De file is 4 kilometer, niet zo heel lang, maar je doet er meer dan een uur over. Rapper Snelle heeft het festival georganiseerd en treedt zelf ook op met gastartiesten. ASML gaat niet in op de onrust die is ontstaan rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker. Veel medewerkers hebben daar kritiek op, omdat ze zijn politieke standpunten afwijzen. Iedereen mag ervan vinden wat hij wil, zegt ASML, maar Musk is nou eenmaal een belangrijke speler in de techwereld. De 8e etappe van de Giro voor vrouwen is gewonnen door Demi Vollering. Ze was de snelste in de sprint bergop. Anna van der Breggen werd 4e en houdt de roze trui. De etappe werd ingekort omdat er op de route een lawine was. En de vrouwenfinale op Roland Garros is gewonnen door de Russische Andreeva. Het weer van Weer Online. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien. En dat was het ANP Nieuws.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Europa en China stevenen af op een handelsoorlog. China dreigt hard terug te slaan als de Europese Commissie besluit om nieuwe handelsbeperkingen in te stellen.
22: Trade as we have it right now between China and Europe is simply unsustainable. Over the last 5 years that the Chinese export increased by something like 50% and our exports to China decreased by 30%. On top of it we see that a lot of European companies is kind of squeezed out from the third market.
1: Dat was de Eurocommissaris voor Handel, Maros Šefčovič. Ik praat erover met Brigitte van den Berg, Europarlementariër voor D66 in de liberale Renew Europe-fractie. Welkom.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. China reageerde op de uitspraken die Stéphane Séjourné, de Eurocommissaris voor Handel, deed. Hij zei dat onze handelsrelatie met China niet houdbaar is. Waarom is dat juist nu zo?
2: Nou, ik denk dat we al een tijd op deze situatie afstevenen. Niet voor niks praten we al heel lang met elkaar over: worden we niet te afhankelijk van China? En het moment is nu gekomen om echt te gaan ingrijpen. Want we worden zo afhankelijk dat we eigenlijk chantabel zijn. En dat we onze eigen doelen, dus die energietransitie realiseren, dat we die niet kunnen realiseren zonder China. En dat China daar ook gebruik van maakt van die chantabele positie.
1: Ja. Chinese bedrijven in eigen land worden voorgetrokken. Dat is nooit anders geweest. Maar nu China ons de baas is, vinden we het ineens een probleem. Zijn we ook niet een beetje hypocriet? Want wat we nog een tijdje geleden compleet normaal vonden, vinden we nu bij wijze van spreken levensgevaarlijk.
2: Ja, dat is natuurlijk altijd met het water wat steeds warmer wordt. Moet je op een gegeven moment ingrijpen. En er komt natuurlijk nu wel heel veel bij elkaar. Aan de ene kant de energiesituatie door de aanvallen op Iran. Aan de andere kant de VS die met Trump een steeds minder betrouwbare partner is. En dan China die inderdaad zo dominant geworden is in de wereldhandel. Ja, dat betekent dat Europa echt voor zichzelf moet gaan zorgen en moet gaan ingrijpen.
1: De EU heeft een handelstekort ten opzichte van China van zo'n $380 miljard. Dat komt toch alleen omdat we zelf voor hebben gekozen om productie naar China te verplaatsen, of om het simpel te houden. Ik zit hier aan een laptop met kabeltjes en met een verbindingsapparaat. Ga zo maar. Op alles staat made in China.
2: Ja. Ja, dat is de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden. Maar het is niet alleen door een soort daardoor dat zij beter zijn geworden in het produceren dan wij. China speelt natuurlijk het spel niet helemaal eerlijk. Kijk, wij vanuit Europa hebben altijd gezegd: we willen vrije wereldhandel met elkaar. Maar China schendt keer op keer die afspraken. Ze houden hun eigen munt goedkoper dan nodig, waardoor er geen wederzijdse handel is. Ze stoppen ontzettend veel staatssteun inderdaad in hun producten. 800 miljard. 800 miljard aan eigen staatssteun voor de eigen bedrijven. Ja, daar valt niet tegenop te concurreren. Ja, en ze stelen natuurlijk onze kennis en onze technologie. Dus ja, tegen zo'n iemand die zo vals speelt op de wereldmarkt valt niet op te concurreren. Dus dat is geen keuze van vrije handel. Dat is echt een vals spel waar wij nu echt op moeten gaan handelen.
1: Ja, oké. En hoe?
2: Nou, wat Europa nu doet, is zeggen: we gaan ten eerste harder optreden waar we zien dat China vals speelt. Dus bijvoorbeeld zorgen dat wij de tarieven bovenop de Chinese producten gooien die met subsidie gemaakt worden. Ingrijpen bij dumping. Maar ook dat we al andere handelsrelaties aan het aangaan zijn met andere landen die wel betrouwbaar zijn en die wel het spel willen spelen. We moeten een veel zelfbewustere positie innemen als Europa. Dus China aanpakken, handelspartners die wel het eerlijke spel spelen naar ons toetrekken. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat wij weer gaan investeren in wat we zelf kunnen maken in strategische sectoren.
1: Maar u zegt dat zijn allemaal dingen die we moeten doen. We horen dat al een tijdje. Niet alleen van u, maar ook van uw collega's, van mensen in de nationale regeringen. Je kunt zeggen, China heeft zo'n onvoorstelbare machtspositie. Gewoon door productie, door wat ze doen. Ze zijn met veel meer mensen en hebben een veel grotere factor arbeid dan waar wij ooit tegenop zullen komen. Dus hoe realistisch is dit allemaal? En ik wijs maar op één klein dingetje. Hè. We zeggen, de Chinezen spelen vals. Bijvoorbeeld, het zijn allemaal staatsbedrijven. Maar Trump heeft besloten om ook een heleboel overheidsgeld te investeren in Amerikaanse bedrijven, om datzelfde te doen. Dus dan op een bepaald moment krijg je een situatie van de pot verwijt de ketel.
2: Ja, wij moeten het spel ook anders gaan spelen. En hoe realistisch is dat? We moeten onszelf ook niet kleiner maken dan we zijn. Hè? Wij zijn een gigantische consumentenmarkt. We hebben ontzettend veel kennis in huis. Kunde, hoge technologie. En wij kunnen ook ingrijpen met onze beleid. En dat zijn we ook aan het doen. Wat een vrij uniek besluit is, bijvoorbeeld als het gaat om de industrie, is dat Europa nu zegt: wij gaan overheidsuitgaven gaan wij afdwingen dat dat ook aan Europese bedrijven gebeurt. Dus als je Europees moet aanbesteden, als je Europees gaat inkopen, dan moet dat Europees staal zijn, Europees cement, Europees aluminium, maar bijvoorbeeld ook nog veel belangrijker in al die high-tech sectors. Europese windmolens, Europese batterijen. Dat afdwingen en daar echt regels voor maken, dat heeft Europa nu besloten. En dat is nogal een stap.
1: Ja. Is dat die Industry Accelerator Act?
2: Ja, precies. De Industry Accelerator Act. Ja. Waarin we dat afdwingen.
1: Het zijn geweldige voornemens, maar het is heel simpel. Kunnen we dit? Want je kunt veel zeggen, oké, we moeten zelf batterijen gaan maken. Nou, niemand die dat tegen zal spreken. Maar volgens mij komt bijvoorbeeld in vrijwel elke elektrische auto die in de wereld rondrijdt, de batterij nog steeds uit China. We kunnen dat simpelweg niet zo goed en niet zo snel.
2: Nou, we hebben het wel laten gebeuren dat mooie bedrijven die kansrijk waren, het ook niet redden. Ik noem even bijvoorbeeld een voorbeeld. Northvolt uit Zweden. Een batterijenfabriek waar we van hoopten, die maakte de accu's van onze auto's. Die hadden een grote rol in de energietransitie. En dat hebben we failliet laten gaan. Omdat ze weggeconcurreerd werden door die valse concurrentie. Maar Europa is daar wel een antwoord aan te ontwikkelen. Namelijk een nieuw fonds, een concurrentiefonds, waarbij we serieus investeren in dat soort bedrijven die concurrentie wel kunnen aangaan. En dat gaat met de nieuwe meerjarenbegroting van Europa, gaat daar hele serieuze bedragen in om. En op die manier gaan we die concurrentie natuurlijk gewoon wel aan.
1: Ja, even over de nieuwe versie van de Chips Act die in de maak is, mm-hmm. of er al is. Heeft dat ook weer te maken met meer soevereiniteit voor onze eigen tech-industrie?
2: Ja, zeker. Ook daarmee investeren we in onze eigen schone energie. We hebben natuurlijk hele mooie bedrijven. Denk aan ASML, die de basis maakt voor chips. Maar wij willen misschien ook wel weer zelf meer chips gaan produceren. Dat soort strategische sectoren moet je naar je toe halen als Europa. Ja. En moet je niet zorgen dat allemaal verdwijnt. En daarvoor moet je bepaalde handelingen doen. Nou, daar heb je zo'n act ook voor nodig. Maar ook investeren in bedrijven. Ja. En investeren in vakmanschap.
1: Dit is BNR De Wereld. De gast is Brigitte van den Berg, Europa-parlementariër voor D66 in de liberale Renew Europe-fractie.
0: We willen en moeten een politiek des de-risking betreiben. Dat gilt niet nur gegenüber China, sondern das gilt insgesamt. Es wäre aber ein Fehler, eine Entkopplung von China damit zu verbinden.
1: Ja, dat is de Duitse bondskanselier Merz. Die zegt, we moeten de-risk, ik weet niet hoe je het vertaalt precies, maar goed, maar niet ontkoppelen. Dat zei hij na zijn bezoek aan China. We hebben het gehad over de wensen die Europese politici hebben. Maar als we naar bedrijven kijken, als we zo'n Duits voorbeeld erbij pakken, Volkswagen gaat gewoon exporteren naar China, bouwt daar zelfs een enorme fabriek om een deel van de wereldexport onder te brengen. Ja, dan breng je toch jezelf in gevaar?
2: Ja, als ik ga veel bij op bedrijfsbezoeken in Nederland en in Europa. En daar hoor je, de bedrijven vertellen ons, we willen wel investeren in die actieve fabrieken. We willen wel aan die wereldmarkt meedoen. Alleen, er moet wel genoeg vraag zijn op de markt. Dus waar wij nu als Europa mee beginnen, is onze eigen overheidsuitgaven zorgen dat die in Europa worden uitgegeven. Maar het gesprek wat we natuurlijk echt moeten voeren is of ook die autofabrikanten niet Europees moeten gaan inkopen. En dat we daar niet meer prikkels voor moeten gaan inbouwen. Want inderdaad, als de auto-industrie goedkoop Chinese staal blijft inkopen, terwijl we hier onze Europese staalindustrie vragen om groen staal te gaan maken en te overleven in die oneerlijke markt, ja, dan houdt dat op een gegeven moment een keer op. Dus dat moeilijke gesprek, wat natuurlijk dan behoorlijk, dat is een gigantisch ingrijpen in je wereldmarkt, waar je ook niet lichtzinnig over moet zijn. Maar dat gesprek moeten we wel echt met elkaar gaan voeren.
1: Ja, en je moet het personeel hebben, maar ook de techniek. In China zijn op het ogenblik autofabrieken, die zijn donker. Er is helemaal geen licht meer. En waarom? Omdat die auto's helemaal door robots in elkaar worden gezet. Dat hebben wij allemaal helemaal nog niet. Dus hoe ziet u, laten we zeggen, die inhaalsprong voor u?
2: Voorlopig zien we wel dat China ook structureel bij ons kennis komt ophalen. Dus we doen in ieder geval iets goed. Dat wij ook kennis hebben. En daar moeten we zuinig op zijn. We moeten minder naïef zijn. En we moeten onze eigen ketens heel goed bekijken en waar we op in moeten grijpen. En we moeten prioriteren. Dus de strategische ketens waarvan wij zeggen, die hebben we echt nodig. Die hebben we nodig voor aan de ene kant Het behouden van onze veiligheid, of het opbouwen van ons eigen veiligheidssysteem. En aan de andere kant, ja, wat onze strategische economische factoren zijn. Ja, daar moeten we vol in investeren. En ons niet klein laten maken door wat we zien in China. We moeten ons focussen op onszelf. En als wij hebben een geschiedenis van heel veel kunnen maken. En als we elkaar weer gaan helpen en onze interne markt beter op orde krijgen in Europa, en echt zorgen dat we met z'n allen achter Made in Europe gaan staan, dus dat we met elkaar ook zeggen, hé, wij willen dat ook van eigen bodem. Ja, dan kunnen wij dat ook.
1: We spreken bij BNR heel veel ondernemers. En daarvan horen we ook dat bedrijven juist met China zaken willen blijven doen vanwege de schaalvergroting die daar mogelijk is. Is daar dan ruimte voor nog?
2: Ja, ik denk dat we daar de balans in moeten zoeken. Natuurlijk, waar het niet om super... Kijk, we moeten onszelf niet te kwetsbaar maken. Het is echt gevaarlijk als wij die kwetsbaarheden in stand houden. En dat hebben we te lang gedaan. Dus waar we nu eigenlijk verslaafd zijn aan China, bijvoorbeeld voor onze kritieke grondstoffen, ben ik ook als een van de onderhandelaars op dat dossier aan het zorgen dat wij bedrijven ook verplichten om meer divers te gaan inkopen in je grondstoffen. Zodat je niet eenzijdig afhankelijk blijft van China. En ook zelf in Europa kijken waar je kritieke grondstoffen kan gaan produceren. Maar als het om minder strategische sectoren gaat, en als het dan moet je natuurlijk ook vrije handel de ruimte geven en zorgen dat bedrijven op basis van eigen inzichten kunnen inkopen.
1: Ja, ja.
2: Maar dat wij meer moeten gaan ingrijpen, dat het niet meer de wereld van vrijheid blijheid is, ja, daar zijn we wel aangekomen.
1: Kunnen we wat u zegt ook echt waarmaken? U hebt het dan over die kritieke grondstoffen. Het zou prachtig zijn als we die niet allemaal uit China hoefden te halen. Maar hebben we het alternatief? Bestaat het? Is er voldoende capaciteit? Is het er?
2: Niet voor alle stoffen, maar ook in Europa kunnen wij bepaalde stoffen mijnen. We zien ook hier in Zweden weer goede voorbeelden, waarbij ook mijnen zijn die van deze tijd zijn, zullen we maar zeggen. Die oké zijn voor de omgeving, die goede arbeidsomstandigheden hebben. Dat is natuurlijk essentieel als je iets op Europees grondgebied gaat doen. Maar waar we eerder zeiden, ach, laat dat allemaal maar buiten ons continent plaatsvinden, moeten we daar... moeten we daar op een andere koers in gaan varen. En we kunnen natuurlijk nog veel meer halen uit onze recycling. Dus ja, er zijn mogelijkheden, maar niet tot in het eindeloze. En waar we een noodzakelijke afhankelijkheid hebben van China, zullen we ook moeten kijken hoe we die afhankelijkheid twee kanten op kunnen bewegen. Zorgen dat wij ook de macht uitoefenen. En die macht hebben we. Want wij zijn ook wij zijn de grootste markt van China. Als we niet meer bij ons kunnen handelen, hebben ze ook een groot probleem. Ja. Dus als we die zelfbewustere houding aannemen, dan kunnen we meer dan we nu doen.
1: Dank, Brigitte van den Berg, Europarlementariër voor D66... in de liberale Renew Europe-fractie.
20: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, deze week was er weer veel speculatie over Trumps gezondheid, maar Dr. Oz heeft dat even de kop ingedrukt.
3: Ja, Dr. Oz, voormalig tv-dokter natuurlijk, kennen we van Oprah, maar ook nu onder Trump de baas van Medicaid en Medicare, de zorgverzekeringen voor ouderen en armeren. En hij was aan de beurt om de persupdate te doen namens het Witte Huis. Dat rouleert nu woordvoerder Caroline Leavitt met zwangerschapsverlof is, dus elke keer is een ander aan de beurt. Nou, Dr. Oz heeft een medische achtergrond, hij is chirurg, dus hij kreeg natuurlijk vragen ook over Trumps gezondheid en over Trumps bezoek aan de dokter vorige week. Dat was zijn derde bezoek al in een jaar. Dat is vaker dan normaal. En Trump wordt binnenkort ook 80. Dus hij is op leeftijd. Het gaat er gewoon vaak over. Tegelijkertijd, zijn medisch rapport was weer uitmuntend natuurlijk. Zoals dat altijd is. Hij heeft die mentale test ook weer geëist. Zoals hij dat dan zegt. Maar toch veel vragen. En dus vroeg een van de journalisten bij die persconferentie. Waarom doet de president eigenlijk steeds al die dokters bezoeken en al die tests als hij eigenlijk erg gezond is?
4: If the president's in such perfect health, why does he keep coming back in for checkups?
5: I think he likes the results. He does really well. He aces the test every single day.
3: Ja, hij vindt de uitslag altijd zo leuk. Een briljant antwoord natuurlijk, maar en ik moet ook zeggen, er zou best wel een kern van waarheid in kunnen zitten, maar dat neemt al die argwaan natuurlijk niet weg.
1: Nee, minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio moest ook al Trumps gezondheid verdedigen.
3: Ja, die had een hoorzitting voor het congres. Dat ging over heel andere dingen. Dat ging over Iran. Want je weet het, Bernard, die oorlog is over. Als je naar Marco Rubio en Donald Trump luistert. Die oorlog bestaat niet eens meer. Ging over Oekraïne, over van alles. Hij kreeg ook vragen natuurlijk over zijn baas. Een democratisch congreslid liet een video zien van een ministerraad waarbij Rubio aan het woord is. En Trump zit dan naast hem. En die lijkt toch echt langzaam in slaap te vallen. Zijn ogen gaan dicht, hij houdt zijn hoofd schuin. Dus vraagt die democraat meerdere maanden: slaapt Trump daar nu? Nou, Rubio ontkent dat in alle toonaarden, waarop dat congreslid zegt: ja, u liegt, ik zie dat hij slaapt. En hij vraagt dan: ja, er zijn ook veel bijeenkomsten waar geen camera's bij zijn. Slaapt Trump dan wel eens? En ja, dan wordt het een beetje fel.
6: Have you been at classified meetings where Donald Trump has fallen asleep or had trouble staying awake?
7: Meeting, I've never been at any meeting where and the things you're showing me now, he was not falling asleep. And
6: so,
7: I think
6: so. You're lying again. You're lying consistently to Congress
7: about sleep.
3: Nou, je hoort het, you're lying to Congress, allerminst slaapverwekkend. En Rubio die blijft zeggen, Trump die sliep echt niet. En we zien ondertussen dus die beelden van Trump met zijn ogen dicht. Die speculaties ook daarover, die blijven dus nog wel even. En ook wel ironisch, hè? Bij Trump gaat het nu al maandenlang over inflatie, net als bij Biden. En we hebben het nu ook al maandenlang over zijn gezondheid, net als bij Biden.
1: Ja, Trump zelf kijkt ondertussen toch voorzichtig naar zijn opvolging.
3: Ja, en jij weet ook, hè, we hebben het in de podcast ook vaak over gehad, Amerika-podcast. Er zijn op dit moment twee favorieten. De vicepresident J.D. Vance, logisch. Maar de laatste maanden hoor je ook steeds meer positieve dingen over Marco Rubio. Trump die vertelde in een interview dat hij ze allebei in de gaten houdt en dat hij het heel interessant vindt om te observeren hoe ze het doen en hoe ze het ook met elkaar doen. Dat ze het eigenlijk best goed met elkaar kunnen vinden. Trump maakt hier eigenlijk een beetje een soort reality show voor een audience of one van. Hij maakt echt een showtje van die twee moeten het dus tegen elkaar opnemen en doen eigenlijk de hele dag auditie. En in dat interview gaf hij ook weer geen voorkeur, zoals we dat van hem gewend zijn, maar hij zei wel, ze moeten het gewoon samen gaan doen.
8: I like them together, you know, it would be great. I don't know how you beat them if they're together. That would be a great team. JD and Marco would be a great team. I don't know, you know, they have to agree to it, right? We have a long time left. We have more than 2.5 years, substantially more than 2.5 years.
3: Ja, en hij zegt dan niet wie bovenaan het ticket moet komen. En daar zitten we natuurlijk allemaal op te wachten. Wie heeft al zijn voorkeur? Maar naast Trumps gezondheid wordt dit eigenlijk steeds meer gezelschapsspel nummer 1 in Trumpland. Wie gaat het doen na Donald Trump?
1: Ja, terwijl we nog eerst de midtermverkiezingen moeten hebben. Dus die presidentsverkiezingen die zijn nog meer dan 2 jaar weg.
3: Ja, maar goed. Ja, en tegelijkertijd, Bernard, die campagne stopt hier nooit, hè?
1: Nee, zo is dat. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Meer in de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roede. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: BNR Nieuwsradio.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: KAVRA Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatie.

0: Innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Davra Housing, want iedereen verdient een thuis.
1: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
2: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
0: Davra Housing, want iedereen verdient een thuis.
3: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
4: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
5: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
4: Nigaio Wijnen
5: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
4: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. Er wordt gedemonstreerd bij de Gelredome in Arnhem, waar straks de omstreden rapper J optreedt, ook bekend als Kanye West. Hij zei eerder allerlei anti-Joodse dingen en daarom wilden Joodse organisaties zijn concerten tegenhouden. De demonstranten hebben banners bij zich om bezoekers voor hem te waarschuwen. Webshops die Nederlandse vlaggen en stickers verkopen, die worden gebruikt bij protesten tegen AZC's, bieden vaak ook veel extremere zaken aan. Stickers met teksten over omvolking of deportatie. Of ze plaatsen filmpjes van extreemrechts geweld, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers waarschuwen dat rechtsextremisme zo steeds normaler wordt. Max Verstappen heeft bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco net naast pole position gegrepen. Hij was maar 400ste van een seconde langzamer dan de winnaar, Kimi Antonelli. Verstappen start morgen dus op de voorste rij. Hij had dat na de training van vanmiddag niet verwacht, dus hij is erg blij. Er is een storing bij het systeem dat noodpaspoorten uitgeeft. De marechaussee kan ze daarom niet leveren op vliegvelden en bij de veerboothaven in IJmuiden. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren. Noodpaspoorten zijn bedoeld voor mensen die op reis moeten, maar erachter komen dat hun paspoort is verlopen of kwijt. De voetballers van Tunesië, op het WK een van de tegenstanders van Oranje, hebben hun laatste oefenpotje voor het WK dik verloren. Tegen België hadden ze in de tweede helft geen schijn van kans, vooral niet na een rode kaart voor een van de Tunesiërs. Ze gingen onderuit met 5-0. Het weer van Weer Online. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien. En dat was het ANP Nieuws.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
14: Ze bezitten ruim 20 winkelcentra in Nederland en België, Luxemburg en Frankrijk. Wereldhaven is al bijna 100 jaar een gevestigde naam in het vastgoed.
15: Welkom.
16: Dankjewel.
15: Vier Meren.
16: Dankjewel.
15: Volledig vernieuwde full service center in Hoofddorp. Het is al lang niet meer een traditioneel winkelcentrum zoals je dat wellicht van vroeger kent.
17: V&D en HEMA hebben het zwaar. En eerder gingen Halfords, Taft en Siebel al failliet.
18: De cijfers van Wereldhaven, het wordt eigenlijk een beetje saai. Voor een vastgoedfonds is een beetje saai helemaal niet erg, Nico.
8: De Kijkshop, de Coolcat, BCC, V&D, Blokker, Bristol. Ja, de lijst met verdwenen winkelketens, die is eindeloos. En de leegstand in de winkelcentra neemt toe. Dat is de opgave waar vastgoedbedrijf Wereldhaven mee moet dealen. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Rotterdamse vastgoedinvesteerder. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Wereldhaven-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van Eén Vermogensbeheer.
16: Hoi Nina.
8: Hey. Wereldhaven, ja, dat beheert vastgoed en dan dus vooral in winkelcentra. Dat zijn vooral de winkelcentra in de middelgrote gemeentes, hè? Dus Nieuwegein, Zoetermeer, Capelle aan de IJssel, Hoofddorp. Dat soort dingen moeten we aan denken.
16: Ja, grote centra. En ja, in Arnhem is dan ook een wat groter. Daar ben ik toevallig wel eens geweest.
8: In een winkelcentrum in Arnhem?
16: Ja.
8: Wat moet jij daar? Goed, je woont in Bussum.
16: Ik was in Arnhem en ik weet niet eens
8: waarom. Je had zin om te shoppen.
16: Een weekend. En de reden dat ik ook ging kijken was omdat dat ik ook wel een aantal keer een presentatie samen met Wereldhaven heb gedaan. En ook wilde weten hoe zien die centra eruit.
8: Oh, ja.
16: Dat is de Nederlandse markt. Ze zitten ook in België. Is een beetje vergelijkbaar. Maar het zijn alleen maar winkelcentra. En ja, je zegt het al van, komen daar nog mensen? Nou, blijkbaar wel bij Wereldhaven. Want ze hebben een hele nieuwe strategie, maar daar komen we zo op.
8: En dat moest ook wel, want e-commerce is natuurlijk enorm in opkomst, al jaren.
16: Ja.
8: En dat jaagt toch ook wel behoorlijk wat winkeliers weg uit de winkelstraten. Eerst even vragen of jij Wereldhaven in portefeuille hebt als vermogensbeheerder.
16: Nee, en kijk, we hebben interne grens dat een individueel aandeel op de Belgische of Nederlandse markt sowieso een market cap moet hebben van 1 miljard.
8: Ja.
16: En dat had Wereldhaven niet, maar op dit moment staan ze zo'n 22 euro en zijn ze precies 1 miljard waard. Dus vanuit dat perspectief zou het wel kunnen.
8: Mm-hmm.
16: Maar het is niet het type aandeel waar wij veel in beleggen.
8: Nee.
16: Wat wel zo is, en dat is toch leuk om direct eventjes te benoemen, dat Wereldhaven uit heel zwaar weer komt. In 2020 6 euro stond, heel lang rond de 12, 13 stond. Nu 22, dus
8: okay.
16: Die aandelenkoers en ook de marktwaarde is echt hard opgelopen. Echter, als je al wat langer meegaat, ja, dan heb je Wereldhaven ook wel eens op 50 euro gezien. Dus er is wel veel gebeurd bij Wereldhaven. Daar gaan we zo meteen uitgebreid op in. Eerst even belangrijk om te noemen is dat we geen beleggingsadvies geven. Beleggen is risicovol, je kunt ook je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten die bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Nee, en wat wij wel geven is natuurlijk informatie over bedrijven zoals vandaag Wereldhaven. Zodat je zelf een weloverwogen beleggingskeuze kan maken. En je hebt natuurlijk weer een feitje meegenomen.
16: Ja. En dit is een heel ander feitje dan we vaak hebben. Maar wat ik zelf heel erg leuk vind is dat de huidige CEO van Wereldhaven, dat is Matthijs Storm, die zit daar nu 6 jaar... dat hij eigenlijk een wat andere achtergrond heeft dan heel veel CEO's. Hij heeft wel een achtergrond in het vastgoed, in de zin dat hij portfolio manager was bij Van Lanschot Kempen. Maar ja. Je hoort het al, Van Lanschot Kempen, daar was hij eigenlijk eerst aandelenanalist.
8: Oh, wat grappig.
16: Dus hij doet een beetje meer het werk, of deed een beetje meer het werk als wat wij ook doen bij Eén Vermogensbeheer. Het managen van de portefeuille en het analyseren van bedrijven. En ik vind het wel heel goed, want er zijn natuurlijk heel veel analisten die precies weten vanaf de zijlijn wat een bedrijf zou moeten doen of hoe het anders moet.
8: Mm-hmm.
16: In dit geval Matthijs Storm heeft gezegd van, nou, dat ga ik gewoon doen. Ik word CEO van Wereldhaven. En ja, volgens mij zijn er geen andere bedrijven op de Nederlandse beurs die een oud analist als CEO hebben.
8: Nou, dan kan hij ook mooi zijn eigen aandeel eventjes analyseren. Ik neem aan dat hij wel even dit gaat luisteren. Dus Matthijs, laat ons even weten.
16: Hij analyseert het ook wel.
8: Doorgelicht@bnr.nl. Ja. Mail ons even wat je van de fundamentele analyse zometeen vindt. Oké, leuk. We duiken de geschiedenis in van Wereldhaven. Die gaat al ver terug. Het is 30 mei 1930 als vier mannen, Jacobus van Amstel, Arie Arkenbout, Frederik Johannes van Pesky en Gerardus Verwaal samen binnenstappen bij een notariskantoor aan de Wijnhaven in Rotterdam. Ze ondertekenen daar dan de oprichtingsakte van een nieuwe naamloze vennootschap, een vastgoedbeleggingsmaatschappij. En ze noemen het met knipoog naar de stad de Wereldhaven, maar dan dus met een N aan het einde. En die N die is er nu niet meer. Wereldhaven is het dit nu. Nou, dit was toen in 1930 een grote internationale hit. Ken je dit?
16: Dat zal Happy Days heten. Ja, hoor, Happy Days. Dus. Ik ken het niet.
8: Het heet ontzettend Happy Days, inderdaad. Nou, Happy Days Are Here Again van Ben Selvin. Klinkt allemaal leuk en vrolijk, maar wat ze nog niet wisten was dat er helemaal geen Happy Days aan zaten te komen. Want de jaren 30 waren de jaren van een diepe economische crisis die uiteindelijk uitmondde in de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, we lopen ietsje op de zaken vooruit, want op dat moment, toen, in 1930, dat de vier Rotterdammers de Wereldhaven oprichten, toen liep het allemaal nog niet zo vaart. De mannen zitten vol ideeën. Met een pot van 20.000 gulden wordt gestart met de handel en belegging in woningen in Rotterdam. In januari 1932 kan de directeur, dat is Arie Arkenbout, al tevreden melden dat het eerste boekjaar heel gunstig is verlopen. Er zijn 20 huizen gekocht, 11 weer verkocht en er is een totale winst gemaakt van ruim 9.000 gulden. Lekkere start, maar daarna komt dan toch echt die crisis. Vanaf 1932 dalen de huurinkomsten, neemt de vraag naar woonruimte af, moeten panden worden afgewaardeerd en moet de Wereldhaven het dividend terugschroeven. Sterker nog, in 1935 wordt er helemaal geen dividend meer uitgekeerd. Toch blijft het bedrijf, ondanks de tegenwind, investeren. Op 31 december 1939 hebben ze 30 Rotterdamse panden in bezit, verhuurd in 103 percelen en met die vastgoedportefeuille gaat de Wereldhaven 1940 in.
19: 14 mei 1940. In Rotterdam klinkt het luchtalarm. Rond 2:30 vernietigen Duitse bommen de binnenstad van Rotterdam. Het duurt 13 minuten. 800 mensen worden gedood. 80.000 mensen verliezen hun huis. En 24.000 huizen zijn vernietigd. Nederland geeft zich over.
8: Ja, de verwoesting in Rotterdam is enorm, maar toch valt voor de Wereldhaven de schade relatief mee. Er zijn 3 van hun panden verloren gegaan. Maar zoals de stem al zei, na het bombardement op Rotterdam geeft Nederland zich over. De bezetting door de Duitsers begint. En die Duitsers voeren meteen een aantal regels in, waaronder een verhoging van de grondbelasting en van de winstbelasting. De directie van de Wereldhaven concludeert daardoor dat het bedrijf geen toekomst heeft als gewoon pure beleggingsmaatschappij. Dus wordt er iets aan de statuten toegevoegd, namelijk het uitoefenen van de bouwnijverheid. Oftewel, Wereldhaven gaat zelf bouwen. Mooi idee, maar in de oorlogsjaren komt daar natuurlijk niks van terecht. Na de oorlog, dan is herbouw natuurlijk hard nodig en kan de Wereldhaven beginnen. Dan is er ook een beursgang, Jim.
16: Ja, dat was begin 1947. En dan worden de aandelen Wereldhaven toegelaten tot wat dan heet de dagelijkse notering van de verenigingen voor effectenhandel van Amsterdam en Rotterdam.
8: Ja.
16: Nou, dat is niet Beursplein 5 zoals we dat nu kennen. Maar er kon gehandeld worden in aandelen, actief gehandeld worden. Nou, de reden dat ze naar die beurs gingen was eigenlijk simpel. Er was geld nodig voor de wederopbouw. Er werd toen 1,5 miljoen gulden opgehaald. Was destijds natuurlijk een immens bedrag.
8: Mm-hmm.
16: Nou, een koopje waren die aandelen ook niet. Want als jij daar als particulier in wilde investeren, moest je 100 gulden per aandeel betalen.
8: Oh, dat is heel duur. Voor ja. Alleen voor de notabelen eigenlijk weggelegd.
16: Ja, je moest wel een paar cent op je spaarrekening hebben voordat je dit deed, denk ik.
8: Nee, denk ik ook, ja. En inderdaad, over geld gesproken, het duurt wel nog tot de begin jaren 50 voordat die wederopbouw van Rotterdam echt op stoom komt. Met name dankzij de Amerikaanse Marshallhulp, een gigantisch economisch herstelprogramma om Europa te helpen op te krabbelen na de Tweede Wereldoorlog. Begin 1950 neemt de Wereldhaven bouwbedrijf NV Hectos over. Zorgt voor een forse groei van de Wereldhaven. Veel bouwprojecten dan waar het bij betrokken is. Maar in 1962 komt er toch wel een grote schok voor het bedrijf. Want er komt namelijk een onverwacht bod van 250%, later zelfs 300%, op de aandelen van de Wereldhaven. Dus gewoon een vijandige overname, Jim.
16: Nou, de handel in het aandeel dat wordt zelfs even stilgelegd, omdat er dus een bod verwacht wordt. En dat gebeurt en zo komt het Rotterdamse De Wereldhaven in handen van de Haagse firma, het Nederlands Bouwcentrum. Betekent overigens ook het einde van de directeur Arie Arkenbout, een van de oprichters van Wereldhaven. En meneer Andriessen van het Nederlands Bouwcentrum, dat wordt de nieuwe directeur van De Wereldhaven.
8: Ja, en die nieuwe directie gaat meteen een nieuwe weg in. Het accent komt meer op beleggen te liggen. Focus gaat ook van Rotterdam af. In 1970 worden zelfs alle bouwbedrijven verkocht. En daardoor kan de Wereldhaven de fiscale status van beleggingsinstelling weer krijgen. Wat betekent dat de onderneming niet belastingplichtig is als tenminste 90% van het resultaat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Nou, de jaren 70, dat zijn ook de jaren van internationale groei. Er wordt geïnvesteerd in België, Frankrijk, Duitsland, Engeland. En ook nog, klap op de vuurpijl, in een wolkenkrabber in downtown Manhattan, New York. 1975, dan wordt de naam gewijzigd in Wereldhaven. Ja, die N valt eraf. Want het zou dan internationaal beter passen, Jim. Ik heb daarover na zitten denken. Ik heb het ook eventjes opgezocht. Wereldhaven. Wereldhaven spreken ze dan uit. Wat is dan het verschil met die N? Wereldhaven. Is het dan zoveel internationaler?
16: Ja, ik was er niet bij, maar ik vind het eigenlijk best apart.
8: Ja, best apart, toch?
16: Have,
8: het klinkt niet World Haven. Ja, maar dat mag dus niet. Je mag het niet World Haven noemen. Het is wel World Haven. Goed, anyway. In 1980 gaan de beleggingen van Wereldhaven over de 1 miljard gulden heen. Halverwege de jaren 80 gaat de focus nog meer naar waar het bedrijf tegenwoordig goed in is. Winkelcentra. Het bedrijf neemt bijvoorbeeld de Britse onroerend goedmaatschappij Peachey Property Corporation over. Door zelf een vijandig overnamebod te doen. Kost 1 miljard. Maar het laat wel de vastgoedportefeuille groeien tot bijna 3 miljard gulden. In de jaren 90 breidt Wereldhaven vooral verder uit internationaal. Spanje komt erbij, in 2002 Finland. Maar 2012, even sprongetje vooruit, dan gaat het roer toch weer om en besluit het bedrijf juist heel veel internationale investeringen te verkopen. En uiteindelijk blijven dan alleen Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk over. Intussen begint de wereld van de retail flink te veranderen.
20: Hier zit een bekende Nederlandse winkelketen in grote problemen. De schoenenreus staat op de rand van het faillissement.
21: Het jaar had niet slechter kunnen eindigen voor de 10.000 werknemers van de V&D. De warenhuisketen is op de valreep van 2015 failliet verklaard.
22: Ruim 100 filialen van auto- en fietsenwinkel Halfort sluiten definitief hun deuren.
23: Het is vandaag de dag dat de medewerkers van Blokker horen hoe het verder gaat met de huishoudwinkel. De Oerhollandse keten voor stofzuigers, koffiezetapparaten, andere huishoudsnufjes heeft daarom uitstel van betaling aangevraagd.
24: Moederbedrijf Impact Retail in Tilburg zit zwaar in de schulden en heeft uitstel van betaling aangevraagd. En het dreigt zelfs faillissement.
8: Nou, even een mooie samenraapsel van heel veel namen die ofwel langs het randje van de afgrond gingen of helemaal failliet. Doordat we steeds vaker online shoppen, komen natuurlijk gewoon veel fysieke winkels in de problemen. En dat zijn vaak precies de huurders van Wereldhaven. Er komt dus meer leegstand in die winkelcentra en dat raakt de waarde van het vastgoed. In 2019 noteert Wereldhaven een verlies van 319 miljoen euro. En dan komt daar in 2020 ook natuurlijk corona overheen, waardoor die winkels ook deels dicht moeten blijven. Ook over 2020 en 2021 leidt Wereldhaven verlies. Hoor je zo meteen ook wel van Jim in de fundamentele analyse. En het aandeel zakt naar een historisch dieptepunt. Maar dan, die nieuwe CEO, Matthijs Storm. In 2019 is er wel een nieuwe strategie ingezet en die begint dan na corona toch wel vruchten af te werpen. Wereldhaven gaat voor het Full Service Center. En in het programma BNR Vastgoed Gezocht legt Matthijs Storm uit wat dat inhoudt.
25: De plek zoals Nieuwe Gein, waar we eigenlijk alle winkels in bezit hebben, ja, dat is een plek waar we zelf het initiatief nemen. En daar zijn we op allerlei vlakken zijn we bezig. Aan de kant van de tramhalte hebben we een stuk van ons bezit verkocht. Daar worden nu woningen gebouwd. We hebben daar een Basic Fit ingebracht. Er komt nu aan één kant van het centrum, en inderdaad vaak in de uithoeken, komt een heel gezondheidscentrum met allerlei primaire gezondheidszorg. Horeca wordt uitgebreid. Leisure Entertainment komt erin.
26: Dus het concept wat jullie neerleggen is Full Service Center.
8: Ja. Nou, dat. En dat betekent dus niet alleen winkels en supermarkten, maar ook ontspanning, sport, horeca, kantoren. En dat allemaal dus in een winkelcentrum, allemaal bij elkaar. Dat is voor Wereldhaven de manier om de kleinere winkelcentra's en daarmee dus hun eigen vastgoed gewoon relevant te houden. Deze koerswijziging leidt in 2024 tot het beste resultaat voor Wereldhaven sinds de financiële crisis van 2008. Dat is namelijk een netto winst van 140 miljoen euro. En ook beleggers vinden het vertrouwen weer terug. Ze laten het aandeel weer wat stijgen. Nou, is dat genoeg om zelf ook aandelen te gaan shoppen bij Wereldhaven? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we eerst een SWOT-analyse maken, Jim. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Wereldhaven. Sterke punten.
16: Ja, het is een vastgoedaandeel natuurlijk. En ik denk ook dat maak je wel op uit de, nou, met name de laatste fase van de geschiedenis die je behandelt, dat ook een vastgoedbelegger echt wel een hele duidelijke visie moet hebben en hele sterke keuzes moet maken. Want er wordt wel gezegd van ja, woningen stijgen altijd. Kantoren misschien niet. En de vraag is ook, hoe gaat het dan met winkelvastgoed? En ja, als je het dan hebt over een periode die echt zwaar ook was voor Wereldhaven, dat hebben we niet zo heel uitgebreid behandeld, maar was 2014 tot 2019. Toen was Dirk Ambeek de CEO. En die had dus eigenlijk gezegd van ja, we moeten uit uit Spanje. We moeten uit het VK. En we gaan vol inzetten op Frankrijk. Hij nam een portefeuille over voor 850 miljoen. Betaalde die aan Unibail Rodamco op dat moment voor 6 Franse winkelcentra. Mm-hmm. Hij nam ook een portefeuille over van Klépierre. Dat waren volgens mij 9 winkelcentra in Nederland. Ook 750 miljoen of in die orde van grootte voor betaald. Mm. Dus er werden hele grote investeringen gedaan. Er werd vreemd vermogen voor aangetrokken. Er werden nieuwe aandelen voor uitgegeven. En dat is eigenlijk wel ook wat het bedrijf toen genekt heeft. Want ik zei al, ja, een paar jaar terug stond €50. Volgens mij stond het in die tijd zelfs zo richting de €100. Dus heel weinig van overgebleven. En het vastgoedbedrijf Wereldhaven van nu en toen, dat kan je bijna niet eens meer met elkaar vergelijken. Op dat moment was de portefeuille 4 miljard waard, ook veel beleend. En nu is die 2,4 miljard waard. Dus het bedrijf is veel kleiner geworden.
0: Ja.
16: Maar wel met hele heldere strategische keuzes. Nou, het werd al eventjes genoemd, full service centra. Dat gebeurt allemaal onder de noemer Life Central. En die Life Central strategie, dat is denk ik een hele slimme keuze geweest. Want het klopt inderdaad, hè, winkelcentra. Je ziet natuurlijk de winkelstraat steeds leger worden.
0: Ja, maar dus je moet gewoon gezondheidscentra, kantoren, horeca erin zetten.
16: Dat zit er allemaal in. Eén plek waar je ook terecht kunt voor je dagelijkse boodschappen.
0: Ja.
16: Maar veel meer ook. Of je nou wil bloedprikken, naar de kapper, sporten, even sporten, naar het café, bioscoop, naar de bioscoop. Ja. Exact. Dus Life Central strategie, die levert in de afgelopen jaren aandeelhouders aantoonbaar resultaat.
0: Mm-hmm.
16: Maar het is ook iets waar aandeelhouders echt wel eventjes aan hebben moeten wennen, omdat er nog heel veel oudsheer in het bedrijf zat. Dat moest eruit. Er worden nog steeds delen verkocht. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Daar staan nog 2 winkelcentra te koop. En ja, daar komen ze maar niet vanaf. Ja, het kan wel, maar dan moeten ze ver onder de boekwaarde gaan verkopen.
0: Ja, dat willen ze niet.
16: Nee. In elk geval, de prestaties van die full centra, service centra, die zijn uitzonderlijk goed. Wat ik ook wel heel goed vind, is dat ze, ja, dat noemen ze daily retail, noemen zij dat. 75% is daily retail. En dus dat bijvoorbeeld Albert Heijn is een grote huurder. Ik denk de grootste huurder van Wereldhaven. En dat zorgt er wel voor dat er dus mensen op dagbasis naar die winkels terugkomen. En dat maakt het ook e-commerce bestendiger.
0: Oh, mooi. Gaan we naar de zwaktes?
16: Nou, ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar die 2 Franse winkelcentra, die zijn een structureel blok aan het been. In het verleden is Frankrijk ook al vervelend gebleken met verkopen, maar ook dus door die grote overname die ze daar hebben gedaan, waar ze zich aan verteelden met die 6 winkelcentra van Unibail Rodamco.
0: Mm-hmm.
16: De prestaties daar, die zijn ook gewoon zwak. Want overal stijgen de huurinkomsten, maar niet in Frankrijk. 10% daling, lagere bezettingsgraad en bovendien, ook als de bezettingsgraad nog redelijk oké, dat moet tegen steeds lagere huren. Bijna 20% lager momenteel dan de oude contracten. Dus dit gaat hem niet worden. Het staat voor 175 miljoen in de boeken. Maar dat gaat het niet opleveren.
0: Nee, oké.
16: En dan heeft Matthijs Storm in dit geval wel gezegd, ja, het gaat niet onder boekwaarde verkocht worden, maar dan moet hij misschien even wel over zijn eigen ego heen strijken en gewoon zeggen, we doen het toch, we nemen de pijn.
0: Wegwezen.
16: Zoals hij dat vaker heeft gedaan. Nou, dan nog een heel zwak punt en eigenlijk vooral een heel vervelend punt voor Wereldhaven. Het kwam eventjes aan bod dat ze de FBI-status hadden. Een fiscale beleggingsinstelling. Nou, er werd al gezegd van als je 90% van je inkomsten of van je resultaat direct doorgeeft
0: aan aandeelhouders, ja, dan ben je niet belastingplichtig.
16: Nee, ja. Nee. En sinds 1 januari 2025 zijn ze die status kwijt.
0: Hoe kan dat dan?
16: Ja, dat heeft de fiscus zo besloten.
0: Want keren ze nu misschien niet meer die 90% uit van het resultaat?
16: Ze moeten gewoon betalen over het resultaat. Dus ze moeten VPB betalen, zoals andere bedrijven ook. En ja,
0: dat kost geld.
16: Vastgoedbedrijven die waren daar, zoals Wereldhaven, waren daarvan dus vrijgesteld. Ook al een REIT genoemd, hè, in het Engels. En dat is Wereldhaven ook, dat je dus een fiscaal voordeel hebt als belegger. En het fiscaal voordeel is weggevallen. Daar kan Wereldhaven niets aan doen. Maar het is wel vervelend.
0: Ja. Ja, oké, zwak punt. Kansen?
16: Nou, misschien wel in Luxemburg. Daar hebben ze 2 acquisities gedaan in 2025. En dat zou natuurlijk ook heel goed passen in die full service centra, als ze die ook goed transformeren. Fiscaal is het daar ook allemaal wat gunstiger om even een bruggetje te maken. En daarnaast is het ook wel zo dat je dicht tegen België aan zit op die locaties. Dus de infrastructuur is direct goed inzetbaar.
0: Oké, mooi. Bedreigingen dan nog?
16: Moet ik Frankrijk nog een keer noemen?
0: Nee, dat weet ik
16: niet. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat op de balans wel impact gaat hebben. Hoe langer die verkoop uitblijft, hoe lastiger het wordt om te verkopen. De prestaties worden moeilijker, die huurcontracten worden slechter. Dus verkoop maar onder boekwaarde. Dat heeft Storm eerder ook wel gedaan, in 2021 ook. Nou, moet hij nu ook gewoon maar eventjes doen. Kost misschien 70 miljoen, maakt niet uit. Dan ben je er gewoon vanaf en kun je weer vooruit kijken.
0: Oké, we gaan eventjes kijken naar de cijfers van Wereldhaven.
16: Nou, de winst per aandeel die zit net als de omzet weer in de lift. En dat doet Wereldhaven na een aantal hele zware jaren, zoals in 2020... waarbij het zwaar verlieslatend was, 19 verlieslatend, 20, 21 verlieslatend. En toen zijn ze weer teruggegaan naar winst. En dan uitgedrukt in winst per aandeel. 2023 was het in €1,73. Mm-hmm. 24, 1,76. 20, 25, 1,86. En meer dan €2 is de verwachting voor het komend jaar.
0: Oké. Okay. En doen ze ook nog iets met dividend?
16: Ja, sterker nog, dat is een goede reden om het aandeel te kopen. Namelijk dat een groot deel van, van de winst weer wordt teruggegeven. 2020 was er een behoorlijke dividendverlaging.
0: Ja.
16: En het hersteltraject, dat is ingezet. 2023 €1,20, 2024 €1,25, over 2025 €1,30. Nou, wat zou er uitkomen voor 2026? Weer een stuiver meer, 1,35. En als je dat afzet tegen de koers, heb je het dan over ruim 6% dividendrendement. En dat is hartstikke netjes. En dan heb je een mooie stabiele kaststroom op een aandeel wat ook steeds stabieler wordt.
0: Dan gaan we eens naar een conclusie. Ja, dan is de vraag, kan storm de Wereldhaven door de storm leiden? En eigenlijk wordt het al wat zonniger als ik jou zo hoor. Voor wie kan een aandeel Wereldhaven interessant zijn, Jim?
16: Nou, die storm die ligt achter Wereldhaven. En dat is heel belangrijk om te noemen. Hè. Ik noemde al eventjes de periode 2015 tot 2020. Toen kwam storm op die positie en barstte de ellende echt los. Maar daar kon hij niks aan doen. Het bedrijf heeft zich goed herpakt op alle fronten, durft ook kritisch in te grijpen en heeft een hele bewuste visie. Kijk, het blijft natuurlijk wel winkelvastgoed. En de vraag is ook, blijft e-commerce niet vreten aan winkelvastgoed? Maar als je gelooft in de Life Central strategie en zelf misschien ook wel merkt dat je medicijnen gaat halen en toch langs een paar winkels komt of daar naar de sportschool gaat en uiteindelijk iets koopt bij een winkel waar je anders misschien niet was geweest. Mm-hmm. Nou, heb je hier wel een bedrijf met een mooi dividendrendement. Overzichtelijk. En ik denk dat het ook wel geleerd heeft van de fouten uit het verleden. Dit wordt niet een verdubbelaar. Maar is wel een bedrijf wat je een mooie kaststroom kan opleveren.
0: Dit was Wereldhaven doorgelicht. Mocht je het hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcastversie een stukje langer is. Hoor je dus veel meer details en diepgang over Wereldhaven. In de volgende aflevering, ik heb nou al zin in, gaan we lekker snacken. Yum Brand staat dan op het programma. Yum. Dan denk je, waar ken ik dat dan van? Nou, bijvoorbeeld van de KFC, de Kentucky Fried Chicken, of de Pizza Hut, die vallen daar allemaal onder. We hebben al eerder Burger King gedaan, we hebben eerder McDonald's gedaan. Dus Yum Brand, toch wel leuk om ook weer eventjes mee te nemen.
16: Absoluut, ik hou er niet van.
0: Nee.
16: Maar misschien wel interessant aandeel.
0: Precies. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En we zijn ook te mailen, bijvoorbeeld als je een verzoekje hebt. Veel luisteraars doen dat. Leuk om van jullie te horen. Klachten, complimenten, verzoekjes, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
16: En mijn naam is Jim Delpoer.
0: Doei.
1: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.
3: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
4: Op de hoogte zijn is één ding, maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM-Open-app.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: KLM, TCS en de Diepe World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
9: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
10: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
11: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
10: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
11: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. Er wordt gedemonstreerd bij de Gelredome in Arnhem, waar straks de omstreden rapper Ye optreedt, ook bekend als Kanye West. Hij zei eerder allerlei anti-Joodse dingen en daarom wilden Joodse organisaties zijn concerten tegenhouden. De demonstranten hebben banners bij zich om bezoekers voor hem te waarschuwen. Webshops die Nederlandse vlaggen en stickers verkopen, die worden gebruikt bij protesten tegen AZC's, bieden vaak ook veel extremere zaken aan. Stickers met teksten over omvolking of deportatie. Of ze plaatsen filmpjes van extreemrechts geweld, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers waarschuwen dat rechtsextremisme zo steeds normaler wordt. Max Verstappen heeft bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco net naast pole position gegrepen. Hij was maar 400ste van een seconde langzamer dan de winnaar, Kimi Antonelli. Verstappen start morgen dus op de voorste rij. Hij had dat na de training van vanmiddag niet verwacht, dus hij is erg blij. Er is een storing bij het systeem dat noodpaspoorten uitgeeft. De marechaussee kan ze daarom niet leveren op vliegvelden en bij de veerboothaven in IJmuiden. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren. Noodpaspoorten zijn bedoeld voor mensen die op reis moeten, maar erachter komen dat hun paspoort is verlopen of kwijt. De voetballers van Tunesië, op het WK een van de tegenstanders van Oranje, hebben hun laatste oefenpotje voor het WK dik verloren. Tegen België hadden ze in de tweede helft geen schijn van kans, vooral niet na een rode kaart voor een van de Tunesiërs. Ze gingen onderuit met 5-0. Het weer van Weer Online. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien. En dat was het ANP Nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
14: Dat er heel veel extra geld aan defensie wordt besteed, dat weten we inmiddels wel. Maar waaraan? Welke problemen zijn er nog? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hallo Ria, wat gaan we doen vandaag?
27: Vandaag hebben we Dirk Boswijk te gast. Hij is staatssecretaris van Defensie. En we gaan het met hem hebben over natuurlijk de defensieindustrie en over innovatie. En we gaan hem bijvoorbeeld vragen naar hoe hij alle cowboys op defensiegebied buiten de deur houdt. Ze azen allemaal op dat extra defensiegeld.
28: Ja, dat klopt.
14: Misschien wel leuk om even te vermelden dat dit alweer de 52e aflevering van In het Defensief is. We bestaan er een jaar dus, van harte Ria. En de eerste gast was toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans vanaf het hoofdkwartier van de NAVO. Vandaag zijn we met Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie, op de Next Gen Security Conference in Den Haag. Laten we onze gast dan gelijk maar eventjes welkom heten. Meneer Boswijk, bij deze, welkom.
28: Dankjewel.
14: Leuk dat u er bent.
28: Ja, dankjewel.
14: U bent inmiddels een paar maanden op weg als staatssecretaris van Defensie. Wat is nou het belangrijkste waar u deze termijn op wil inzetten?
15: Ja, het zijn natuurlijk meerdere dingen. Uiteraard de beste werkomgeving voor de mannen en vrouwen die ons veilig houden. Dat is denk ik de opdracht die ook al mijn voorgangers zouden echoen. Maar wat is er nu, wat eentje uniek is ten opzichte van veel van mijn voorgangers, is dat er natuurlijk historisch veel geld naar Defensie toe gaat. Je zei het net al zelf even. En ik wil eigenlijk, als we over 10 jaar terugkijken, dat we dan concluderen dat we dat geld goed hebben besteed. En wat houdt dat in? Is dat wij als Europa en als Nederland een stevige defensieindustrie hebben, waarbij we onze afhankelijkheden met landen buiten de EU in een gezondere balans hebben gebracht. En wat bedoel ik daarmee? Is dat we zien dat onze afhankelijkheid bijvoorbeeld van de Verenigde Staten best groot is. Misschien wel ongezond te noemen. En dat moeten we in een betere balans brengen. Zullen we dan nooit meer iets bij de Amerikanen kopen? Nee. Er zullen wapensystemen zijn, die zullen we nog steeds bij de Amerikanen kopen. Maar we moeten er eigenlijk voor zorgen dat we zo goed zijn dat de Amerikanen ook niet meer om Europa heen kunnen.
27: Dat ervoor zorgen dat al het geld nu goed wordt besteed, dat lijkt me niet een makkelijke opgave.
15: Nee, sterker nog. Over 10 jaar gaan we ook concluderen dat er geld verspild is en dat er fouten zijn gemaakt. Als jij namelijk niet bereid bent in deze tijd om risico's te nemen, dan weet je 1 ding zeker. Dan heb je misschien allemaal hele mooie Excel-sheets, maar uiteindelijk niks gerealiseerd. En we zitten nu eenmaal in een rat race. Heel de wereld is natuurlijk aan het kopen geslagen. Ik bedoel, dat zien we ook in het Midden-Oosten. De oorlog in het Midden-Oosten. Ineens komt het hele Midden-Oosten bij en denk: oh shit, wij hebben ook luchtverdediging nodig. En dat zorgt ervoor dat je met elkaar aan het concurreren bent in al een hele schaarse markt. En tegelijkertijd zie ik wel degelijk ook heel veel lichtpuntjes. Wij hebben in Europa en ook in Nederland de afgelopen jaren bedrijven zien ontstaan die 4, 5 jaar geleden niet bestonden. Die nu bijdragen aan de vrij spectaculaire effecten die Oekraïne weet te realiseren. En dat biedt denk ik wel hoop voor de toekomst. Maar ja, we zijn er nog lang niet.
27: De afgelopen maanden heeft u een flinke ronde langs de velden gemaakt. Onder meer langs al die bedrijven waar u het over heeft. Wat heeft u van hen te horen gekregen?
15: Wat de bedrijven vooral nodig hebben is duidelijkheid, een langjarig perspectief. En dat is ook wel iets waar ik toen nog in mijn rol als Kamerlid ook altijd op gehamerd heb. Ik vind echt dat bedrijven willen echt wel opschalen en willen echt wel produceren. Maar die hebben gewoon duidelijkheid nodig van Defensie. En het gaat soms heel praktisch. Wie moet ik bellen? Dat is soms wel ingewikkeld.
27: Dat horen we vaak.
15: En als je dan iemand hebt gebeld, heeft die ook het mandaat? Dus daar ligt van mij een opdracht om heel erg te snijden in bureaucratie. En ook mensen het mandaat wat lager te organiseren. Een groot deel van de Kamer wil dat ook. Dus daar voel ik me ook wel echt in gesteund. En tegelijkertijd leg ik ook wel de bal terug. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe in Amerika wordt geïnvesteerd. Vooral, en dan heb ik het even niet over de traditionele defensieindustrie, maar vooral het hoogtechnologische.
27: Ja, dus AI, van alles.
15: Exact. Daar zie je dat het bedrijfsleven ook massaal en ook veel venture capitalists ook massaal investeren. En dat zie je in Europa en in Nederland echt nog te weinig. Dus ik neem heel vaak neem ik die kritiek vanuit die bedrijven serieus. Maar ik leg hem ook wel regelmatig wat terug. Dat ik zeg, ja, maar je bent ook ondernemer. En dan moet je ook bereid zijn om soms een risico te nemen. En natuurlijk moet dat proportioneel zijn. En natuurlijk moet je een bepaalde vorm van comfort hebben vanuit de overheid. Maar ik verwacht van bedrijven ook wel dat ze een stap zetten.
27: Maar tegelijkertijd horen wij heel vaak in deze podcast van bedrijven, ja, wij krijgen dan een order van Defensie. We moeten dan natuurlijk grondstoffen inkopen, personeel inhuren, et cetera. We zijn heel veel kosten moeten we maken voordat we überhaupt dat verdiend hebben. We krijgen dat geld pas aan het eind als de hele order klaar is. Wij willen voorfinanciering. Bent u vatbaar voor hun klacht?
15: Zeker. En in sommige gevallen doen we dit al. Dus dat hebben ook mijn voorgangers al een beetje ingezet. Dus credits aan Ruben en aan Gijs. Om inderdaad wat creatiever te kijken. En te kijken, joh, kun je wellicht, vooral bij jonge, nieuwe bedrijven die nog niet het kapitaal hebben opgebouwd, kan je die al, als we een goed idee hebben, wat geloofwaardig is, kan je die al een stukje helpen. Dat gebeurt al, dat zouden we wel meer moeten doen. Dus dat is zeker een punt.
27: En zou je ook niet veel meer moeten investeren in juist die AI-bedrijven, die quantumbedrijven, die echt nog in de kinderschoenen staan, heel veelbelovend zijn, maar we weten dat we achterlopen op dat gebied, ja, ten opzichte van Amerika. Amerika pompt daar wel miljarden en miljarden, ja, in. Zo redden ze het nooit.
15: Ja. Ja, nee. Wij hebben, kijk, er gaat heel veel geld naar Defensie toe, maar het is nog steeds delen in schaarste. Dus als ik gewoon kijk, als we kijken naar het dreigingsniveau en wij vragen al ons opkoos, onze operationeel commandanten, wat heb je nodig? Dan krijg ik een wensenlijstje. Nou, ik denk dat ik dan rond de 80 miljard uit ga komen.
14: Dat zit dan net niet in de zak.
27: Dat gaat
15: er niet worden. Dus dan is het nog steeds delen in schaarste. Plus, we moeten ook nog steeds niet vergeten, we hebben ook meer dan 30 jaar natuurlijk geknepen. Dus er zijn nog steeds, ik kom nog steeds op kazernegebouwen en dan stap je gewoon terug in de jaren 50. Ja. Legeringsgebouwen waar bijvoorbeeld van de 12 douches er maar 4 doen. Hmm. Waar wel 50 man zitten.
27: Enkel glas met gaten heb ik gezien.
15: Klopt, ja. En ja, ik heb zelf, een kleine anekdote, kleine zijstap, in 2016 een opleiding gedaan. En toen zat ik in Schaarsberg. En toen werd mij gezegd, en dat was de hartje zomer. We hadden 3 dagen boven de 34 graden. En 's avonds koelde het buiten af. Binnen bleef het gewoon nog boven de 30 graden. Omdat het inderdaad enkel glas was. Maar toen werd er gezegd, jullie zijn de laatste lichting. Ik ben er als Kamerlid, 8 jaar later nog een keer op werkbezoek geweest. En het was er nog steeds en er was niks veranderd. Ja, er waren nog meer toiletten afgesloten en nog meer douches dichtgeplakt. Dus om even aan te geven, we zijn enerzijds ons been aan het bijtrekken van de achterstallig onderhoud wat we ook hebben. En anderzijds enorm aan het versnellen, omdat we inderdaad zien, de oorlog in Oekraïne, de dreigingen zijn echt anders. En heel eerlijk, bepaalde wapensystemen waarvan wij 4-5 jaar geleden dachten, of aan het begin van de oorlog in Oekraïne, van dit moeten we hebben, zeggen de Oekraïners nu ook zelf, superleuk, maar hebben we eigenlijk niet meer nodig. Dus je ziet ook daar wel echt een versnelling in.
27: Maar wat hebben die AI-bedrijven eraan? Terugkerend naar mijn vraag.
15: Ja, goed punt. Wij hebben dus, omdat wij moeten delen in schaarste, hebben wij 5 gebieden geïdentificeerd. Waar zijn we als Nederland goed in? Natuurlijk maritiem, maar dat is inderdaad ook, AI valt daar zeker onder. Omdat wij ook bedrijven in Nederland hebben, die nu in Oekraïne heel nauw betrokken zijn bij die ontwikkelingen, bij die versnelling. En ik durf wel te zeggen, in de wereldtop zitten. Dus echt wel, ondanks hun beperkte budget, maar door hun goede kennispositie, en dat is mede dankzij dat wij als Nederland zo'n trouw bondgenoot zijn van Oekraïne, wel een kennis hebben die sommige Amerikaanse bedrijven zelfs niet hebben. Alleen daar kan je natuurlijk niet te lang op profiteren. Dus wij gaan ook in de defensienota die over een aantal weken komt, daar zul je ook zien, daar zal AI en hoogtechnologisch zal echt een groot onderdeel zijn van de defensienota.
14: Meneer Boswijk, we zijn deze podcast eigenlijk gestart omdat we zagen dat er veel opgeschaald moet worden in de industrie. Kunt u ons even zeggen, waar staan we nu eigenlijk in Nederland?
15: Ja, dat is heel dubbel. Dus dat is enerzijds het been intrekken. Dus wij hebben natuurlijk, of bijtrekken, we hebben natuurlijk die jaren bezuiniging gehad. Ja. We zijn natuurlijk volle bak nu bestellingen aan het plaatsen. Alleen het probleem is dat heel de wereld dat doet. Dus al gaat het wel even over munitie. Hè. Dus wij hebben de vullinggraad van onze munitie, zie je, gestaag stijgen. Het probleem is een beetje dat wij meer zijn gaan oefenen. Dus ons verbruik is ook hoger geworden. Dus onze manschappen ervaren nog steeds munitietekorten. En dan denk je wel eens, ja, hoe kan dat? Terwijl dat we zoveel hebben besteld. Nou, dat komt omdat er ook gewoon meer wordt verbruikt. En dat, ja, heel de wereld meer bestelt. Dus dat is een beetje dubbel. Plus, ja, je zal ook bedrijven hebben, defensiebedrijven, die in zwaar weer zitten. En wellicht ook richting jullie de weg zoeken en zeggen, ja, hoe kan dat nou? Er gaan miljarden naar Defensie toe, maar wij krijgen geen orders.
14: Er niks van.
15: Ja, en dat heeft er weer mee te maken dat je gewoon ziet dat het slagveld in Oekraïne verandert en dat bepaalde bedrijven dingen produceren waar nu ineens geen behoefte meer aan is.
27: En kunt u een voorbeeld daarvan geven? Waar hebben we geen behoefte meer aan?
15: Nou, ik zal hem iets genuanceerder noemen, maar de defensienota 2 jaar geleden was het grote beeld wat bleef hangen, de tank komt weer terug. Nou, ik heb er vanuit de Kamer heel hard voor geknokt, dus ik was er toen heel blij mee. Ik ben er nu nog steeds heel blij mee. Ik ben ervan overtuigd dat de tank een onderdeel is die je nodig hebt. Alleen, ik verwacht niet dat wij daar meer van gaan bestellen. De tank zal nog steeds een belangrijk onderdeel zijn in het hele instrumentarium. Alleen zal echt een andere rol krijgen. En zal veel meer een combinatie moeten gaan zijn met bijvoorbeeld onbemande systemen. En dat zie je natuurlijk in Oekraïne. Zelensky heeft pas geleden natuurlijk bekendgemaakt dat ze voor het eerst een slagveld hebben kunnen innemen met alleen autonome systemen. Nou, dat is best wel historisch. Het is alleen een beetje frustrerend dat er autonome systemen rondreden die 5 jaar geleden ook al in pilotversie in Nederland rondreden, waarvan je denkt van shit, dit hadden wij al moeten opschalen. En ik denk dat dat ook wel aangeeft de uitdaging waar wij zitten, is wij zijn in Nederland supergoed in dingen uitvinden, in pilots maken, in prototypes werkend krijgen. Maar ons grote probleem zit uiteindelijk bij dat opschalen. En dat hoor ik ook veel bij de industrie kwijt vandaan komen. Dus daar ligt ook echt wel een grote uitdaging.
27: Gaan we dan toe naar een front dat eerst autonome systemen de boel jammen, platleggen en dat dan pas die tanks kunnen rijden? Is dat het idee?
15: Ja, daar zou je over na, daar zou je aan kunnen denken inderdaad. Alleen het wat ons denk ik leert in Oekraïne is dat je heel moeilijk voorspellingen kan doen over hoe het uiteindelijk. Ik was pas geleden een buitengewoon interessant interview met de stafchef van het Azov-bataljon, geloof ik zeggen.
14: In Oekraïne?
15: In Oekraïne. En dat was een lang interview in het Oekraïne, staat op YouTube. Ik denk als je gaat zoeken dat je hem wel vindt. Ik meen 3 weken geleden. Kan je gewoon vertalen met Nederlands.
14: De luisteraar hoort het. We zullen ons best doen ja. In de link in de show notes zetten.
27: Want wij spreken hier natuurlijk allemaal Oekraïens.
15: Maar het interessante wat hij dus zei. Hij zegt, joh, wij zijn nu heel erg gefocust op. Je hebt eigenlijk die dead zone. De strook van 30 kilometer waar gewoon geen mens meer rondloopt. Want drones, 90% van de slachtoffers is inmiddels door drones. Hij zegt, het is een gevaar om te denken dat dit een nieuwe realiteit is. Hij zegt, want binnen een paar jaar hebben wij weer de middelen om al die drones weer naar beneden te halen. En dan ga je weer combinaties van systemen. Dus dan zou je wellicht weer echt grote manoeuvres met panzervoertuigen, met tanks zien, zoals we helemaal aan het begin zagen. Dus hij zegt, ja, het is nu afgeschreven, maar ik denk dat je daar niet te snel op vooruit moet lopen.
14: Samenwerken met andere landen. Nederland moet dat natuurlijk doen, ook de defensieindustrie. Hoe gaat dat op dit moment? Welke landen kijken we het meest naar?
15: Ik denk van een Nederlands perspectief dat het heel goed gaat. Ik denk vanuit Europees perspectief betreurend langzaam en te versnipperd. En Nederland, de Nederlandse landmacht, compleet geïntegreerd in de Duitse landmacht. Die samenwerking is heel goed. Gaat alles goed? Nee. Op bepaalde niveaus is de taalbarrière nog echt wel een ding. En heb je verschillende culturen. Maar grosso modo gaat dat heel erg goed. Veel inkoop, als het bijvoorbeeld over voertuigen gaat, doen wij inmiddels samen met de Duitsers. Nou, ik noemde net de tanks al even. Toen wij 2 jaar geleden zeiden als Tweede Kamer, we moeten tanks aanschaffen. Toen is uiteindelijk ook gekozen voor een bestaand initiatief. Wat wij voorheen als Nederland altijd deden. We hebben ooit wel Chinooks gekocht bijvoorbeeld. Toen zeiden we, nou, dan gaan die hele cockpit anders bouwen. Met gevolg dat het onderhoud altijd net niet afgestemd kon worden met bijvoorbeeld de Amerikanen. Dat de trainingen net altijd weer anders moesten. Dat de uitwisselingen. Eén groot tranendal. Nou, daar hebben we van geleerd. En dat hebben we dus bijvoorbeeld met die tanks. En we zeggen, nou, we gaan niet voor de frikandel speciaal. We stappen gewoon in.
14: We doen het gewoon hetzelfde.
15: Precies, zodat je die uitwisseling, dat gewoon perfect kan lopen. En dat doen we op meerdere gebieden. Dus Duitsland is gewoon een hele belangrijke partner. Als het over de marine gaat, doen we veel met de Belgen. Onze korps mariniers doet heel veel met de Britse korps mariniers. Als het gaat over de 97, als een panzervoertuig, doen we heel veel met Zweden. Dus er zijn al heel veel gelegenheidscoalities. Kijk, in een ideale wereld zou je zeggen, we doen alle NAVO-lidmaten, alle EU-lidstaten, daarmee werken we samen. Ik heb het al meerdere keren, ik heb het gisteren ook gezegd toen ik een toespraak mocht houden. We hebben het heel vaak over de Coalition of the Willing. Nou, dat is een hele grote groep mensen, een groep een groep landen. Het gevolg dat het wordt een beetje een Poolse landdag en we blijven hangen in statements. Ik denk echt dat we gewoon naar heel pragmatisch moeten kijken. Joh, wat heb jij nodig? Wat heb ik nodig? En kunnen we daarin samenwerken? En dan begin gewoon op een behapbare schaal. En dan denk ik aan de landen Scandinavië, Duitsland, Polen, Verenigd Koninkrijk, België, misschien Frankrijk. Dat je op die schaal kijkt. En dat kan een continu wisselende samenwerking zijn. En dan noem ik het een coalition of the doing. Gewoon landen die pragmatisch met elkaar aan de gang gaan. En voor een deel doet Nederland dit al. Ja, dit moeten we veel meer doen in de hoop dat uiteindelijk het een soort olievlek wordt. Dat andere landen denken, ja, die schaalgrootte, dat heb ik ook wel voordelen bij. Laat ik daarbij aanhaken. Dat is altijd beter dat we ellenlang gaan vergaderen. Wat gaan we nu eindelijk doen? En dat we dan pas over 10 jaar met elkaar tot een stap komen. Ja, dat kunnen we ons niet voorstellen.
14: Meer doen. U noemde net natuurlijk het voorbeeld van de krijgsmacht. Hoe gaat dit op het niveau van het bedrijfsleven?
15: Ja, dat zou je eigenlijk aan het bedrijfsleven moeten vragen.
27: Hebben we vaak gedaan. Ja. Die zijn niet zo enthousiast.
15: Ja. Nou, ik was vorige week in Praag. En dat was met iemand van ik weet niet wat ik hem dan nog citeer. Maar een groot Duits bedrijf.
14: Ja.
15: Die zat daar in de board. En die zei tegen mij zelf ook over, in dit geval, grote Duitse bedrijven. Waar hij dus zelf kritisch op was. Die zei, ik zie dat wij nog vooral van de status quo beschermen zijn. Dus wij zien alle nieuw opkomende bedrijven als een grote bedreiging. Terwijl dat, ja, wij zien dat zij de kennis hebben. Alleen dat die kleine bedrijven vaak niet de capaciteit hebben om op te schalen. Eigenlijk dat onbemande systeem wat ik net benoemde. Dat maken zij dus ook mee. Dus hij zegt, ja, ik probeer binnen het bedrijf waar ik zit echt te pleiten. Van joh, gooi die supply chain nou open voor kleine bedrijven. Maak samenwerkingsverbanden met die kleine bedrijven en versterk elkaar. Want het is denk ik heel dom om je eigen eilandje te beschermen. Want ja, het eiland kan oneindig groot zijn als je kijkt naar de vraag en de noodzaak. En als je het niet doet, dan doen andere bedrijven het wel. En die zitten veel aan de andere kant van de oceaan. Ja, en dan verliezen we het allemaal.
14: Europa probeert dit eigenlijk te bevorderen. Die proberen samenwerkingen te bevorderen. Maar u zegt net, dat gaat nog niet heel goed. Het is nog te versnipperd.
15: Ja.
14: Wat zou Brussel beter kunnen doen?
15: Ik denk dat Brussel al veel doet. En al wel een rol pakt. Ik denk alleen dat het uiteindelijk toch ook de wil is van de lidstaten zelf.
14: Ja.
15: En wat ik dus, ik had gisteren bijvoorbeeld een CEO van een groot bedrijf langs. En die zit eraan te denken van, joh, wij willen ons mogelijk vestigen in Nederland. Wat heel goed zou zijn, denk ik. En toen vroeg ik hem, waarom in vredesnaam Nederland? En dat vond ik wel interessant. Die zei, nou ja, als ik in Duitsland ga, dan trekken de Fransen mij niet. En als ik in Frankrijk ga zitten, trekken de Duitsers mij niet. Als ik in Nederland zit, dan ziet niemand mij als een bedreiging. En Nederland kan met alle landen goed. En ik denk dat die analyse klopt. Dus dat is denk ik voor ons. Kijk, ik vind het voor Europees perspectief jammer, deze situatie. Het zou beter zijn als we met z'n allen op één pagina zitten. En uiteindelijk gaat dat wel gebeuren. Europa kennende, alleen hebben we altijd hele grote crisis nodig voordat we daar komen. Ja, en in de tussentijd denk ik dat wij als Nederland die kaart goed moeten spelen. Dat wij gewoon best wel een unieke locatie. Wij zijn dus een relatief klein land. Geen grote bedreiging voor de andere landen. Wij hebben goede relaties met alle landen om ons heen. Wij zijn hele goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen. En natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, dat zeg ik er ook meteen bij. Maar in internationaal perspectief zijn we wel eigenlijk een ideaal plek in Europa om te gaan zitten. En ik zie daar dus vanuit ons echt een opdracht om, als die bedrijven zich melden, ja, dat met twee handen aan te grijpen. En dat is nogal eens lastig, dat wij als overheid te weinig ondernemend zijn. En nog veel denken, nou joh, meld je bij dat loket. Dat ik denk, ja, ho, even een groter plaatje. Deze moeten we echt hebben, want het is een puzzelstukje die we daar weer kunnen gebruiken. Dus ja, dat is ook mijn persoonlijke drive ook wel daarin.
27: U noemde net dat Duitse bedrijf dat zegt, wij zijn niet zo goed in het innoveren.
15: Ja.
27: Nederland is daar wel goed in. Hoe voorkomt u dat het straks zo erg wordt dat Duitse bedrijven en Franse bedrijven, die natuurlijk groter zijn en hele diepe zakken hebben, dat die gewoon onze parels weten te verkopen en dat Nederland nog steeds met lege handen achterblijft?
15: Ja. Ik denk dat onze CEO pas geleden bij jullie ook bij jullie bij BNR ook een interview, een goed interview heeft gegeven. En daar ook al heeft gezegd wat Defensie al op beperkte schaal doet, maar veel meer moet gaan doen. Ja, is gewoon veel actiever bijvoorbeeld een gouden aandeel nemen in bepaalde bedrijven waarvan wij zeggen, en die zitten vooral hoogtechnologisch. Die willen wij behouden voor het Nederlands ecosysteem. En daar nemen wij een aandeel in. En ik denk dat hij dat. Wij hebben dat al een aantal keer gedaan. En wij zouden dit in de toekomst veel vaker moeten doen. Omdat als wij dat niet doen, dan doen andere landen het. En dan raak je gewoon dat ecosysteem kwijt. En dat gaat, wat mij betreft, helemaal niet over De economische component. Ik ben van huis uit ondernemer, dus natuurlijk speelt dat altijd mee. Maar het is vooral die strategische afhankelijkheid. Dat jij zorgt, wij moeten bepaalde capaciteit hebben. Ik denk een van de belangrijkste die we hebben is ASML. Maar we hebben veel meer ASML's nodig. Want dan kan je als klein land grote impact maken op veel andere dossiers ook.
27: En welke bedrijven zou u dan willen hebben? Waar zou u een gouden aandeel in willen hebben?
15: Ja, ik ga natuurlijk geen bedrijven noemen. Want
27: maar dan, zijn dat drones? Zijn dat AI-bedrijven? Is dat Thales?
15: Het moeten bedrijven zijn die in die vijf gebieden die wij hebben geïdentificeerd. En dat zijn inderdaad hoogtechnologisch, AI.
27: Maritiem. Dame. Gaat u dame?
15: Ik ga daar helemaal niks over zeggen. Maar kijk, het zullen niet bedrijven zijn waarvan je zegt... dit product kan je overal ter wereld maken en is niet uniek. Dat is niet het criteria kan niet zijn. Het is groen gespoten of in camouflagekleuren. Oh, dan moeten we dat hebben. Je moet er wel. En nogmaals, we gaan veel geld naar defensie. Het is maar tegelijkertijd nog steeds delen in schaarste. Dus we moeten die euro's echt heel slim besteden. En daar moet je gewoon strategisch naar kijken. En dat moet sowieso binnen die vijf terreinen vallen. En dan valt er ook heel veel gewoon af. Dat is ook het eerlijke verhaal.
14: Ja, dan heb je wel, ja, precies. Dat is makkelijk dat je dan die vijf terreinen hebt. Is het moeilijk hierbij bij het hele verhaal om het kaf van het koren te scheiden? Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die nu denken, oké, defensie, dat is de markt. Ja. Wij willen ook dat geld.
15: Ja, klopt. Nou ja, kijk, het parallel wordt natuurlijk heel vaak getrokken met de mondkapjes en de corona.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
2: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Studio Den Haag.

0: ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen.

0: Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
0: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Het AI Delta-plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
3: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
2: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
3: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
2: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
3: Op BNR en ons podcast.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. Ongeveer 25 demonstranten staan bij het Gelredoom om te protesteren tegen rapper J. Ze hebben borden bij zich met de waarschuwing dat J nazi-propaganda maakte. De burgemeester van Arnhem is ook bij het Gelredoom. Hij heeft J uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan en een krans te leggen. Maar het museum is daar niet blij mee. In Zwitserland is alweer een man in een wingsuit verongelukt. Een pak met vleugels waarmee je zou kunnen vliegen, maar dat gaat vaak mis. Eergisteren kwam ook al een man met een wingsuit om het leven. Nieuwe slachtoffer sprong van 2000 meter hoogte van een berg en stortte neer. In Berlijn zijn 8 mensen gewond geraakt door een crash met een politiebusje. Agenten in het busje zouden met zwaailicht aan onderweg zijn geweest naar een spoedmelding toen ze bij een kruising op een taxi botsten. Door de klap sloeg het busje om. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Webshops die Nederlandse vlaggen en stickers verkopen die worden gebruikt bij protesten tegen AZC's bieden vaak ook veel extremere zaken aan. Stickers met tekst over omvolking of deportatie, of ze plaatsen filmpjes van extreemrechts geweld, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers waarschuwen dat rechtsextremisme zo steeds normaler wordt. Max Verstappen is blij om morgen bij een Grand Prix weer eens op de voorste startrij te staan. Bij de kwalificatie in Monaco werd hij 2e, al schildert maar een haar met Kimi Antonelli die pole position pakte. Verstappen zegt, als je mij dit gisteren had verteld, had ik ervoor getekend. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt ook een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
7: Studio Den Haag van vrijdag 5 juni. Terwijl ik dat zeg, realiseer ik me dat het nu donderdagavond is.
8: Ja.
7: 4 juni. We nemen hem een keertje wat eerder op met Michiel, met Leendert, ik ben Mark. En dat heeft ermee te maken dat de parlementaire enquête natuurlijk gaande is naar corona. En op vrijdagochtend, als we normaal deze opname doen, dan zit Jaap van Dissel tegenover de commissie.
8: En dat wil jij niet missen, hè Mark?
7: Daar wil ik bij zijn.
8: Ja, want even voor de luisteraar, Mark is onze dedicated volger van de coronacommissie.
9: En dat is vrijwillig ook, hè?
8: Dat ja, vrijwillig. Hij
9: wilde
8: dat, fantastisch.
9: Hij wilde dat zelf.
7: Ik ga het checken vertellen. Ik zei, moet ik daarvoor vechten of mag ik dat gewoon doen? Ja, dus dat, ja, gisteren was een heftige dag. Gisteren is dan dus woensdag. Toen hadden we een heel lang, heel lang verhoor van een topambtenaar. Voor de rest zijn het allemaal hyperinteressante ondervragingen. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben, want dat is wel iets wat 3 keer in de week gebeurt. Dus dat zal in deze podcast ook wel vaak voorbij komen. Maandag, woensdag en vrijdag zijn er steeds voren. Maar we hebben natuurlijk ook nog het verantwoordingsdebat gehad deze week. Er blijkt ineens een schaduwdeal te zijn.
9: Een deal en een schaduwdeal.
7: Dat is nog erger.
9: Ja.
7: We hebben natuurlijk de J, die in Nederland mag blijven.
9: Of zoals in de Tweede Kamer werd gezegd, de heer J.
7: De heer J.
9: Vond hem ook mooi.
8: De heer J. West.
9: De heer J. Ja. Daar heb ik van genoten.
7: En we nemen afscheid van iemand die naar Amsterdam gaat, waar ze deze week een nieuwe coalitie hebben gesloten. Dat is ook interessant.
10: En iemand, daar gaan we geen afscheid van nemen, maar die doet wel een stapje terug. Nou, dat is allemaal genoeg. Komen we makkelijk een uur mee door. Misschien wordt het wel weer net als vorige week prop om het er allemaal in te krijgen. Zullen we beginnen met misschien wel die deal en de schaduwdeal? Want dat klinkt heel spannend, Michiel.
9: Ja, het draait allemaal om Sjoerd Sjoerdsma, de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. En Sjoerd Sjoerdsma had een probleem. Dat probleem had hij ook zelf gecreëerd. Dat speelde een maand of twee geleden, tijdens de behandeling van de begroting van zijn ministerie. Er is natuurlijk dit jaar een nieuw kabinet aangetreden. Dus wat je dan altijd krijgt is een beetje een gekke situatie met begrotingen voor het huidige jaar die nog door het vorige kabinet zijn opgesteld en die dan door het nieuwe kabinet door het parlement geloodst moeten worden. En dat moest Sjoerdsma dus ook doen als nieuwe minister op dat
10: alsof ze het ermee eens zijn, moeten ze dat doen.
9: Ja. Ja, en wat was er nou aan de hand? Het kabinet Schoof bezuinigde flink op ontwikkelingssamenwerking. Ja. En een groot deel van die bezuinigingen zat nog steeds in die begroting die er nu doorheen zou moeten. Nou, dan waren er natuurlijk de partijen op links die dat liever anders zouden zien. Meteen een flinke smak geld weer erbij. Eigenlijk herstellen naar wat het ooit geweest is. En aan de andere kant waren er rechtse partijen die daar minder happig op zijn. Sterker nog, die vreesden dat eerdere bezuinigingen op UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen, dat die bezuinigingen ook deels teruggedraaid zouden worden.
10: Ja, er was een deal over gemaakt, toch? En die zou gebroken worden.
9: Daar is destijds, dat is deal 1. We komen straks bij deal
10: van vandaag.
9: Deal 2 en deal 3.
10: Van gisteren.
9: Dat was het deal destijds. Dus Sjoerdsma beloofde, en dat was nodig richting onder andere Ja 21 en de SGP, om niet met extra geld of niet met het terugdraaien van die bezuinigingen op UNRWA te komen. En uiteindelijk heeft die begroting de stemming in de Tweede Kamer gewoon tussen aanhalingstekens overleefd. Dat is toen gebeurd, totdat een paar dagen later Sjoerdsma bekend maakte dat hij toch vanuit zijn kant extra geld uittrok voor UNRWA. En dat zorgde ervoor dat de hele Kamer kwaad op hem was, links en rechts.
10: Er werd gezegd, een totaal onbetrouwbare minister of staatssecretaris, daar kan je niet mee werken.
9: Nee.
10: Dat snapt links en rechts.
9: Ja, ja, en u eet van twee walletjes en een dikke middelvinger naar de Kamer. Dat soort teksten kwamen voorbij. Dit raakte aan de vertrouwensvraag. Werd toen ook nog gezegd, allemaal twee maanden geleden hebben we ook uitgebreid besproken hier. En dat draaide er uiteindelijk op uit dat die begroting door de Tweede Kamer heen was. Sjoerdsma zegt er ook toe, later dit jaar bij de zogeheten suppletoire begroting, dan mag u hier nog eens een keer iets over zeggen. Maar het probleem dat bleef was de Eerste Kamer, waar die begroting later deze maand, later in juni, ook behandeld gaat worden. En we nog steeds met een situatie zaten met de hele oppositie kwaad op Sjoerdsma. Dus die begroting dreigde te gaan sneuvelen in de Eerste Kamer.
10: Gebeurt nooit, een begroting die echt vastloopt.
9: Ja, dat zou een historische gebeurtenis zijn geweest. Meer dan 100 jaar geleden een grote afgang voor Sjoerdsma en daarmee voor het hele kabinet. Dus iets wat het kabinet kostte wat het kost wilde voorkomen.
10: Ja.
9: Nou, wat bleek nou woensdagavond? Er is een deal gesloten tussen het kabinet en Pro. Eenmalig 380 miljoen gaat er nog dit jaar naar de begroting van ontwikkelingssamenwerking. Dat gaat dan onder andere naar niet-militaire hulp aan Oekraïne, maar ook hulp in Syrië, in Soedan, in conflictgebieden. Daar zou dan toch extra geld naartoe gaan. En dat was voor Pro genoeg om waarschijnlijk straks, als die begroting in de Eerste Kamer ligt, om daar dan mee akkoord te gaan.
8: Ja. Ik was wel nog verbaasd over de deal. Om verschillende redenen met Pro. Omdat we Jesse Klaver op televisie hebben gezien. Dinsdagavond bij Pauw en de Wit. En zeg ik dat goed trouwens? Ja, Pauw en de Wit, hè?
10: Ik heb hem niet gezien, maar
9: het was Pauw en de Wit met Roos Mogré, vrees ik. Maar het maakt niet uit. Hij zat bij Pauw.
8: Hij zat in dat programma. En dat deed hij ook al in de Tweede Kamer, in dezelfde middag. En dat doet hij al de hele tijd. Wij horen niets van de coalitiepartijen. Ze komen niet langs. En dan moet je even goed luisteren, want dan zal hij hierop antwoorden. Ja, ik heb gezegd, ze komen niet langs, maar je kan ook bellen. Maar hij laat een beetje, dus in ieder geval, hij geeft ze het gevoel dat er nul contact is. En dan zegt hij er ook bij, ze hebben nog niet door dat ze geen meerderheidskabinet zijn, maar een minderheidskabinet. En ze zullen toch echt met ons in gesprek moeten gaan om
10: hier was dus kennelijk een gesprek gaande.
8: Om een dag later een pushbericht te krijgen. Ik wist wel al dat er wat op handen was. Maar deal met Pro. En ik heb Suzanne Kreuger er vandaag ook nog even over gevraagd. Maar die had een duidelijke woordvoeringslijn waarop ze gewoon de hele tijd haalde hoe belangrijk het was dat er geld was voor ontwikkelingssamenwerking. Maar het is natuurlijk wel heel wonderlijk dat je het slachtoffer gaat zitten spelen in een televisieprogramma. Hè, oh jee, niemand komt er langs. Om de volgende dag te vieren dat je een deal hebt gesloten. Ja, dat is wel een hele, gekke.
10: Ja. Ja.
8: Ik was toch wel verbaasd. De manier waarop dit gegaan is.
9: Ja, ook door het punt dat steeds gemaakt wordt. Daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Over het coalitieakkoord en plannen van het kabinet. En dat er dan wel gezegd wordt, nou ja, we kunnen erover praten. Maar dat het wel allemaal binnen hele strakke kaders gaat. Waardoor er voor de oppositie eigenlijk weinig te halen is. En waarom zouden we dan aan tafel komen zitten? Terwijl Pro nu inderdaad kan laten zien, kijk eens wat wij binnengehaald hebben.
10: Hebben ze echt iets binnengehaald?
8: Nee, dat is het tweede punt waar ik me over zit.
10: Dat is toch het wonderlijke, want ze zijn namelijk netjes binnen die hele smalle kaders gebleven.
8: Nou, er is een, om het geld te regelen, is er een kasschuif is er gemaakt.
10: Dat is jargon.
8: Dat is jargon inderdaad, en dat betekent eigenlijk gewoon dat je geld van de toekomst, hè, dat heb je naar voren gehaald.
10: Oké, in dit geval geld wat voor 2031 bedoeld was, ja. Dat gaan we dan volgend jaar al uitgeven.
9: Een deel 2028, een deel 2029 en een deel 2031.
8: Ja. En dat geld is dus naar voren gehaald. En een eis van Pro was in eerste instantie, wij stemmen alleen in met die begroting als er geld is voor UNRWA en als de koppeling hersteld wordt. Wat betreft de ontwikkelingsgelden. En die is geloof ik 2,3% van het BBP, moet ik het eventjes uit mijn hoofd doen. En dat is losgelaten en helemaal onder het kabinet Schoof. Maar die koppeling moest hersteld worden.
10: En de koppeling, wat wordt er precies gekoppeld?
9: Als het bruto nationaal inkomen, als dat stijgt, dan stijgt het budget voor ontwikkelingssamenwerking.
10: Oh, okay. Als wij rijker worden, gaan we ook een beetje meer helpen.
9: Ja. Ja.
10: Dat klinkt heel redelijk, maar dat hebben we losgelaten. Onder Schoof dat ligt voor de hand, want dat zo klinkt ook.
8: Maar er is helemaal geen koppeling hersteld.
10: Dus dat hebben ze ook niet binnengehaald. Ze hebben geen extra geld, geen koppeling.
8: Jaar, en zij proberen het uit te leggen. Ja, voor dit jaar is de koppeling hersteld. Nee, maar een koppeling herstel je helemaal. Of je hebt gewoon wat extra geld voor een bepaald jaar.
10: Ze hebben een jaar extra onderhandelingstijd erbij onderhandeld.
8: De koppeling is niet hersteld. Er zit niks vast voor de komende jaren. Een koppeling. Dit is voor één jaar, is het plus een pleister geplakt. Dat is de juiste manier om dit te benoemen. Er zijn pleisters geplakt, maar er is geen koppeling. En dan moeten we ook over de overwinning van Pro, dan moeten we ook even naar de schaduwdeal gaan.
9: Ja, want
10: er is nog een deal.
9: Ja, we hebben deal 1 en deal 2 hebben we nu gehad. Komen we nu bij deal 3. Want wat bleek donderdag? Trouw berichtte dat D66 en de VVD achter de schermen ook een deal hebben gesloten. En die heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk de VVD kon instemmen met hoe Sjoerdsma's begroting nu
10: met die kastgreep is. Ja. Om het woord van Leendert even te lenen.
9: Ja. Ja, want wat is er gebeurd? Iets waar de VVD lang mee bezig is geweest, maar uiteindelijk niet ingevoerd. Een wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar maakt. Dat is een wens die de VVD al lang heeft. Het is het gestrand, moeten jullie me even helpen, want jullie zijn langer in Den Haag dan ik. Tijdens de periode van het kabinet Schoof is men hiermee bezig geweest.
10: Ja, misschien daarvoor al zelfs.
9: Maar ook geen meerderheden, geen steun voor. Dus dat is niet gelukt uiteindelijk.
10: Nee, want het is een hele spannende wet. Hè? Want dit gaat over vrijheid van meningsuiting. En of je mag zeggen dat je begrip hebt voor Hamas, of dat je zegt, ja, ik begrijp wel dat ze naar het geweld, dat meteen dan strafbaar is. Zoals in Engeland op het ogenblik is. Als je iets pro-Palestijns op je t-shirt zet, word je opgepakt.
9: Ja, dat waren
10: dat zo'n soort wet. Ik hoop dat we zo'n soort wet in Nederland niet krijgen.
9: Nou, en dat was
10: subtieler gaat.
9: Ja, en dat was dus ook het probleem wat D66 met die wet had, inderdaad. Wat gebeurt er als zo'n wet te ruim wordt toegepast en dat je dat gaat gebruiken inderdaad om oppositie te beperken, de mond te snoeren, dat het bij wijze van spreken strafbaar wordt om een bepaalde vlag omhoog te houden. Dat waren de grote bezwaren van D66. Wat is er nou gebeurd met deal 3? Er komt een iets aangepaste versie van die wet aan. Die mag minister van Justitie en Veiligheid David van Wil opnieuw gaan indienen in de Tweede Kamer. En daar gaat D66 dan waarschijnlijk mee instemmen. Waardoor er zich wel een meerderheid aftekent voor die wet tegen het verheerlijken van terrorisme.
10: Volgens mij ben ik nu heel nieuwsgierig naar die nuanceringen die erin zaten. Maar dat weet je waarschijnlijk nog niet.
9: Nee. Nee, daar moet je iets meer geduld voor hebben. Maar ja, dat
10: ADHD'er die ik ben.
9: Gaan we ongetwijfeld horen. Volgens Trouw is tijdens de formatie is afgesproken dat ook die wet die het dus niet gehaald heeft, dat die deze kabinetsperiode niet opnieuw zou worden ingediend. Een mondelinge afspraak, dus niet een afspraak die je in het coalitieakkoord kunt terugvinden, maar een mondelinge afspraak. Maar dat kan nu dus toch gaan gebeuren.
10: Oké, dus wat hebben we nu gekregen? We hebben GroenLinks, PvdA, schuinstreep Pro heeft eigenlijk feitelijk niks binnengehaald. D66 heeft binnengehaald dat hun minister geen flater slaat met zijn begroting, maar dus eigenlijk inhoudelijk ook niks. En de VVD heeft weer een cadeautje bijgekregen. Is dat ongeveer de afdronk?
8: Nou, en ik hoor ook nog
10: helemaal gewoon ja
8: in de wandelgangen.
10: Ja, ja, dat is
8: ik hoor,
10: het, ja.
8: Ik hoor ook nog in de wandelgangen dat dat geld, dat extra geld, onder andere voor Syrië gebruikt wordt. Wat jij ook zei, Michiel. Maar dat op het moment dat het de Europese Unie het toestaat om terugkeerhubs buiten Europa neer te zetten, dat dat geld dus bestemd is om terugkeerhubs mee
10: gaan
8: te betalen.
10: We Syriërs helpen door ze in Kenia op te vangen?
8: Ja, ja,
10: dat is een beetje waar het op neerkomt. Ja, ja, ik weet niet of Kenia wordt.
8: Ik moet de invulling daar nog van zien. Maar dat zou natuurlijk ook
10: maar
8: wel
10: dan weer. Dan heeft D66 en GroenLinks PvdA niet alleen niks binnengehaald, maar verloren.
8: Nou, en ze moeten hier wel mee uitkijken. Want
10: als dit helemaal klopt wat jij zegt.
8: Nou, überhaupt met wat ik. Want nogmaals, dit moet.
10: Uit de wandelgangen zijn al.
8: Ja, uit de wandelgangen. Maar buiten dat hele Syrië en ik terugkeerhubs. Nu zijn oppositiepartijen weer boos omdat er een schaduwdeal is. Onder andere Kreuger. Maar het is nog niet door de Eerste Kamer, hè? Dus het kan zomaar. Een anderhalve week is lang. Want over anderhalve week wordt daarover gestemd, toch, Michiel?
9: Ja, dan is de behandeling van de begroting en de stemming, die komt dan nog iets later. Maar dat zit er wel aan te komen.
10: Dan kan of de ruzie zijn gekalmeerd, of het kan inmiddels helemaal geëxplodeerd zijn. Ja. Allebei. Nou, goede reden om ook de volgende aflevering van deze podcast te blijven luisteren. Want dat worden de spannende weken dan.
9: Ja, en er werd toen destijds in april ook al tegen Sjoerdsma en het kabinet aangehouden. Ja, als dit de manier is waarop we het de komende tijd gaan doen, dan kan het allemaal wel heel lastig gaan worden, inderdaad. Zeker ook met het oog op het vertrouwen dat toch wel nodig is om ergens te komen met elkaar.
10: Ja, en als je elke keer als je iets wil bereiken, iets moet toegeven aan de VVD. Want dat is een beetje het gevoel wat ik er nu bij krijg. Want de VVD heeft de hoogste eisen, die heeft het meeste te verliezen. Dus die zal vaker iets moeten inleveren waarschijnlijk. Zeker als je denkt dat de meeste deals over links zullen zijn. En dat denk jij, denk ik, Leendert. Ja. Want dat is namelijk in de Eerste Kamer gewoon praktisch. Dus dan moet elke keer dat je iets wil bereiken, moet je de VVD nog een cadeautje geven.
8: Ja. Ja, of de VVD, als ze echt, daar gaan we het zo meteen over hebben, maar als ze echt een keer goed door de pomp moeten, dan is de vraag of je dat nog kan, nou ja, kan fixen met een cadeautje.
10: Nou, misschien is dit wel het fantastische bruggetje dan naar de debatten van deze week dan. Deze donderdag een debat over het ultimatum van de vakbonden, wat natuurlijk over de sociale zekerheidsplannen van de coalitie gaat. Waarbij ik als eerste gezegd wil hebben, het ging over van alles, maar er is niet gesproken over hoe het ultimatum van de vakbond ingevuld of afgewezen kan worden. Maar goed, wat het er wel is, dat krijgen we nog. En iets wat er heel dicht op lijkt, op woensdag een debat over het verantwoordingsdebat, waarin de regering uitlegt hoe de vorige regering zich netjes aan de begroting heeft gehouden of niet.
8: Ja, het is natuurlijk wel een ander debat, maar het raakte steeds dezelfde kernen.
10: Op woensdag thema's. Werd er steeds gezegd, we gaan het hier morgen uitgebreid over hebben. En op donderdag werd gezegd, ja, dit is gisteren eigenlijk wel aan de orde geweest. Dat is wel een. Dit deed mij denken aan Mark Rutte, die dit soort trucs ook kende.
8: Ja, want de minister van Financiën was er op donderdag niet bij. En zeker Jesse Klaver van Pro had heel graag gewild dat de minister van Financiën er wel bij was. Omdat de kernvraag voor hem was, wat gebeurt er nou met de taakstelling? Kortom, de bezuiniging van ruim 6,5 miljard in het sociaal domein. Op het moment dat we met een blanco blaadje opnieuw gaan praten over hervormingen. En nou ja, wij willen eigenlijk alleen maar praten als de taakstelling ook weg is. Dus
10: open gesprek zonder taboes.
8: Ja. En dat was de dag daarvoor, toen de minister van Financiën er wel was, ook de vraag. Maar toen werd er dus verwezen naar het debat van de dag later.
10: Maar dan de minister van Financiën
8: niet bij was.
10: de regering gaat over zijn eigen afvaardiging. Is dan altijd. Ja, dat ook. Maar dat is dan altijd de kreet die naar buiten komt. Maar het is natuurlijk ook. Je probeert als kabinet je kwetsbare mensen uit het debat te houden. En sterke mensen of die het debat makkelijk gaan doen naar voren te schuiven, denk ik dan. Mm-hmm. Is het. Moeten we het Heijnen of het kabinet kwalijk nemen dat de minister van Financiën er niet bij was? Of is dit gewoon. Mag het kabinet dit gewoon zo doen en moet GroenLinks PvdA niet zeuren?
8: Nou, het kabinet spreekt met
10: en de rest van de oppositie trouwens.
8: De vraag voor Heijnen was: hoe gaat u om met de begrotingsregels?
10: En was de vraag niet een beetje anders? Op tv heeft u hele stoere taal uitgeslagen. Maar ik hoor van minister Vuilbrief en van de premier hoor ik veel zachtere taal. Hoort u bij dit kabinet of hoort u niet bij dit kabinet?
8: Ja, maar het lastige hiervan is dat je het op allemaal verschillende manieren kan uitleggen.
10: Mm-hmm. Want, ja, daarom stel ik die vraag, omdat die daar best een ingewikkelde is.
8: Ja, oké. We hebben 6,5 miljard. Die 6,5 miljard staat nu in de begroting. Hè, en
10: het
8: groeit erin. Ja. Het is niet gelijk volgend jaar 6,5 miljard. Sterker nog, het begint pas in 28 en het groeit door. En het begint bij ongeveer 2 miljard en het eindigt bij 6,5 miljard. Maar dan ver in de toekomst. Maar de vraag is, wat doe je daar nou mee? En een minister van Financiën kan simpelweg niet zeggen, nou, weet je wat, we halen dat eruit. Geen enkel probleem. En dan gaan we met een gat in de begroting verder praten.
10: Nee, maar hij ging één stapje verder. Hij zei, en het moet wel, want dat zijn de normale regels. Altijd en altijd en onbreekbaar. Ook dan binnen de begroting van sociale zaken worden opgelost. En dat is ook maar een politieke keuze. Dat hoeft helemaal niet.
8: Dat hebben ze met elkaar afgesproken. En
9: vanuit de gedachte toch dat, anders als hij iets anders zegt, dat er morgen 10 ministers bij hem voor de deur staan die ook nog wel iets nodig
10: alles heeft
9: hebben.
10: Een geschiedenis. Daar komt dat volgens uit vandaan. Ja. Maar dat is maar, ja, als je nou zegt, deze keer willen we het een keer anders, dat staat ze vrij.
8: Ja, maar goed, Sophie Hermans heeft zometeen ook een gat op de begroting.
10: Ja.
8: En als elke keer een minister die een tegenslag heeft direct naar de minister van Financiën loopt en zegt, nou, kunt u de begrotingsregels voor mij heel eventjes aan de kant schuiven? En dan heeft de minister van Financiën wel een probleem.
10: Ja.
8: En de minister van Financiën moet uiteindelijk wel kunnen aantonen, op het moment dat hij dat doet, dat er echt geen andere uitweg meer was dan het bijvoorbeeld bij een andere ministerie vinden of een andere begroting. Of het in het saldo laten lopen.
10: Ja, staatsschuld.
8: De staatsschuld. Of de lasten te verhogen. Nou, dat wil de VVD natuurlijk ook niet.
10: Nee.
8: Dus dat probleem moet je ook zo groot mogelijk maken voor de verantwoordelijke minister. Zodat hij echt gaat zoeken naar oplossingen binnen zijn eigen begroting. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Maar, wat jij ook zegt, het zijn afspraken. En die afspraken zijn gemaakt door een minderheidscoalitie. En die hebben een financieel kader neergezet waarin ze spreken over bezuinigingen en dat financieel kader, dat is hun financieel kader. Daar is zelfs geen meerderheid voor. Dus er heeft
10: die is een keertje in een motie al weggestemd, hè?
8: Ja, maar dat kan natuurlijk eigenlijk ook niet. Want
10: nee, dat kan niet bij motie, maar nou, een motie is altijd een verzoek.
8: Ja, maar dat is een verzoek aan een kabinet die gebonden is aan een regeerakkoord. En dat regeerakkoord heeft al geen meerderheid. En op het moment dat je het moment om iets weg te stemmen is op het moment dat die plannen daadwerkelijk omgezet zijn en verwerkt zijn in een begroting of in een wet. Dus ja, dit zegt eigenlijk niks nog.
10: Mm. Maar het is wel een voorteken voor het debat wat je moet verwachten als kabinet.
8: Maar dan komt nu het punt van, ja, maar op het moment dat bij het regeerakkoord geen tabellen waren geleverd, was het land ook te klein geweest.
10: Ja, en tabellen, daarmee bedoel je gewoon de feitelijke de bedragen per post.
8: We zijn dit van plan, want het zijn nog steeds plannen. We zijn dit van plan. En uiteindelijk, in 27, 28, 29 gaan we dat effectueren.
10: Ja.
8: En daar is nog geen meerderheid voor.
10: Nee, en wat het, denk ik, het debat zo ingewikkeld maakt, is dat normaal, als je het gewoon over een willekeurig random iets hebt, dan zeg je, oké, we gaan met jullie praten. En wij willen iets. Maar nu hebben ze al helemaal vastgesteld en wij willen dit en we hebben erover onderhandeld, dus we gaan het ook niet loslaten. Dus we hebben de begroting zoals die hier staat, die gaan we doen. En ja, we moeten nou 6,5 miljard, staat er nou eenmaal, dus dat moet. En maar we praten met een open blik ondertussen met de oppositiepartijen, die helemaal niet die 6,5 miljard op voorhand ingetekend hebben, want dat was een onderrondje tussen die drie partijen. Dat is volgens mij, normaal begin je toch een gesprek niet met dat eerst een klein clubje alvast alle details uitwerkt en daarna met de rest van de vereniging gaat praten.
8: Want ik kan er een voorbeeld bij geven.
10: Ja,
8: ja, dat is Marjolein Faber in het kabinet Schoof.
10: Wonderlijk dat we het nu wat over...
8: Ja, in al haar wijsheid had voor 2027 een de begroting, ik kan je vast nog herinneren, maar de begroting van asiel en migratie. Nou, ik geloof naar 1 miljard, maar nagenoeg, daar was 5 miljard was daar tekort. Omdat zij zeiden, op het moment dat er geen instroom is...
9: Dan kun je het ministerie opheffen, ja, dat is mooi.
8: Dan hebben we eigenlijk geen geld meer nodig voor asielopvang. En,
10: 1 miljard en, voor afvloeingsregeling van ambtenaren. Ja,
8: dat stond voor 27 en iedereen wist... in 2025, dus vorig jaar, van ja, dat gaat het natuurlijk nooit worden. Daar moeten we een oplossing voor vinden. En toch is de begroting voor 26 gewoon aangenomen.
10: Ja, want er was ook een meerderheidsregering die
8: ook,
10: vorige.
8: Nee, maar nee, want in de Eerste Kamer is die ook aangenomen.
10: Oh, in de Eerste Kamer nog, ja.
8: Met het idee van, ja, dit vinden wij allemaal niet wenselijk. We weten dat het niet kan, maar dit is een budgetair probleem voor volgend jaar. Er komt een nieuw kabinet aan. En die mag het oplossen. Maar nu is het natuurlijk ook zo. Ik kan er precies hetzelfde naar kijken. In ieder geval de VIA en de WW liggen voor 27 pas. Voor 28, sorry. Ik vergeet af en toe dat we al in 26 zitten.
10: Ja.
8: Je kan nog een hele zomer en een heel najaar kan je hier in principe met elkaar, zonder dat de begroting voor volgend jaar al schaadt, kan je hier met elkaar over door blijven praten.
10: Oh, en we gaan hier na de reclame ook uitgebreid over verder praten, want die hele zomer, dat is onze zomer, daar gaan we van genieten. Met Leendert, met Michiel, ik ben Mark. Dit is Studio Den Haag, zometeen deel 2.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag. Op de hoogte zijn is één ding, maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
11: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
12: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
14: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
15: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
14: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
16: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
14: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
17: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedenavond, ik ben René Postma.
18: Ongeveer 25 demonstranten staan bij het Gelredome om te protesteren tegen rapper J. Ze hebben borden bij zich met de waarschuwing dat J nazi-propaganda maakte. De burgemeester van Arnhem is ook bij het Gelredome. Hij heeft J uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan en een krans te leggen. Maar het museum is daar niet blij mee. In Zwitserland is alweer een man in een wingsuit verongelukt. Een pak met vleugels waarmee je zou kunnen vliegen, maar dat gaat vaak mis. Eergisteren kwam ook al een man met een wingsuit om het leven. Nieuwe slachtoffer sprong van 2000 meter hoogte van een berg en stortte neer. In Berlijn zijn 8 mensen gewond geraakt door een crash met een politiebusje. Agenten in het busje zouden met zwaailicht aan onderweg zijn geweest naar een spoedmelding toen ze bij een kruising op een taxi botsten. Door de klap sloeg het busje om. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Webshops die Nederlandse vlaggen en stickers verkopen die worden gebruikt bij protesten tegen AZC's bieden vaak ook veel extremere zaken aan. Stickers met tekst over omvolking of deportatie, of ze plaatsen filmpjes van extreemrechts geweld, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers waarschuwen dat rechtsextremisme zo steeds normaler wordt. Max Verstappen is blij om morgen bij een Grand Prix weer eens op de voorste startrij te staan. Bij de kwalificatie in Monaco werd hij 2e, al scheelt maar een haar met Kimi Antonelli, die pole position pakte. Verstappen zegt, als je mij dit gisteren had verteld, had ik ervoor getekend. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt ook een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
7: Gaan we weer. Jij was ons een prachtige zomer aan het schetsen in Studio Den Haag. Leendert, Michiel, ik ben Mark.
8: Ja, wat willen de bonden? En Pro heeft zich eraan gecommitteerd dat dat deze zomer, voordat ze willen gaan praten, moet eerst die 6,5 miljard van tafel af. En de vraag is nu gewoon, is dat nou zo redelijk? Want op het moment dat je dat geparkeerd hebt, het blijft een probleem voor een minderheidskabinet. Er is geen meerderheid, maar op het moment dat je dat geparkeerd hebt, je krijgt een blanco vel waarop je opnieuw afspraken kan maken over de VIA, over de WW. Dan is het nog niet zo heel erg dat er voor een jaar later vele jaren later zelfs taakstellingen zijn. Het heeft met vertrouwen even te maken.
10: Maar het heeft er ook mee te maken dat je ziet dat deze coalitie niet een eenheid is, toch? Ik bedoel, ik zei het net ook al, je ziet een minister van Financiën en vandaag ook, of op donderdag, de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Die heel sterk op de lijn zit met die 6,5 miljard. Die ligt op tafel, die moet bezuinigd worden. Die moet bezuinigd worden binnen sociale zaken en verder niets. Terwijl D66 en CDA bemoeit zich er niet zo mee. D66 veel ruimer is, maar die moeten misschien ook met hun...
8: Het is geen taboe, zei D66, om ook op een andere...
10: Dat heb ik zelfs de VVD-kamerlid Michon horen zeggen, maar... Die zei daarna toch, er is niets is taboe, maar we gaan natuurlijk wel die 6,5 miljard bezuinigen op sociale zaken. En als je het niet op de WIA en de WW doet, dan komt het op de, weet ik veel, de bijstandsuitkering. Maar dat is toch waar het echte probleem in zit bij dit hele debat. Dat je gewoon niet er een vinger achter krijgt wat deze coalitie, wat deze regering als geheel aan het doen is.
8: En dan gaat het over de intentie van waarom zijn nou deze maatregelen in dat coalitieakkoord terechtgekomen. En dan zegt de coalitie, dat komt omdat we echt vinden dat het sociaal domein hervormd moet worden.
10: Problemen met de WIA, daar schijnt iedereen het over eens te zijn, met de WW niet.
8: Nee, en dan is het de oppositiepartijen, dus onder andere Pro, maar het is veel breder.
10: Ja, eigenlijk bijna wel iedereen.
8: CDA, en ze zeggen, nee, jullie hebben eerst hadden jullie geld nodig. En daar zijn daarna hele botte maatregelen bij terechtgekomen.
10: En toen zijn jullie gaan bedenken, oh, misschien kunnen we wel vertellen dat we de sociale zekerheid anders willen inrichten.
8: Want de vraag is een beetje, wat helpt het mensen in de WIA als je ze met 20%, dat is het dagloon waar we het vorige week over hadden, maar met 20% gaat korten op hun inkomen, dat de maximum dagloon, op het moment dat jij al arbeidsongeschikt bent.
10: Je bent arbeidsongeschikt, je bent afgekeurd en dan krijg je voortaan een paar honderd euro per maand minder.
8: Ja.
10: Hoe groot is de kans dat je daar arbeidsgeschikt van wordt?
8: Ja,
10: VVD zegt, dat is een oplossing.
8: De vraag is, ze willen stimuleer werk. Maar bij de VVD vinden ze dat maximum dagloon, die beperking, of de beperken daarvan, Heb ik ook al gehoord dat ze dat ook niet zo'n heel goed idee vinden. Nee, hoor.
10: Want vanwege de zwangerschapsregelingen die er zijn.
8: Ja, maar je raakt ook gewoon, stel jij bent een huiseigenaar. Dat vinden ze gewoon, je hebt een hypotheek.
10: De achterban.
8: Dan kan je met, normaal krijg je krijgt 70% tot een bepaald bedrag. Dat is het maximum dagloon. Maar 70% in de via van je laatst verdiende loon. Maar op het moment dat je dat maximum dagloon met 20% verlaagt, gaat dat voor zeker de mensen in de topinkomens hadden, de hogere inkomens, gaat dat echt heel veel geld schelen. En als je dan met een hypotheekje zit, dan kan je in de problemen gaan komen. En ja, de vraag is of de VVD dat gaat laten gebeuren. Maar de discussie nu zegt het kabinet, ja, wij willen gaan praten over het hervormen van het sociaal domein, want eigenlijk is dat het probleem en niet het geld. Dat geld was, en dat hebben we later. Ja. Maar
10: de VVD zegt, het geld is wel het probleem.
8: Ja, want ze maken dat geld zo belangrijk. Op het moment dat het echt alleen over hervormen zou gaan, dan zou je ook kunnen zeggen, nou, dan gaan we
10: dat. Ja, dan gaan we hervormen en dan zien we of er wat geld bij moet of er vanaf komt. Ja. Want misschien levert het wel wat op, zegt Velbrief steeds. Ja. Die gaat er uiteindelijk over als minister.
8: Ja.
10: Ja, dus dat. Ja.
8: Nou goed, op het moment dat je mensen daadwerkelijk, want de instroom in de WIA is hoog. En het zijn jonge, veelal jonge mensen met psychische problemen. Nou, op het moment dat je daar daadwerkelijk een oplossing voor kan vinden, heb je echt een win-win situatie.
10: Ja, natuurlijk.
8: Mensen en werken, en je lost de kern van het probleem op. Hè. Dat, waarom krijgen mensen bijvoorbeeld een burn-out op hun werk? Maar ja, daar kan je aan gaan werken. Bijvoorbeeld, ja, er is een enorm probleem met keuringsartsen. Ja, heel hard gaan bezuinigen op mensen die in de WIA, die nog niet in de WIA zitten, maar gekeurd moeten worden, maar wel alvast een voorschot krijgen. Dat heeft niet zoveel zin op het moment dat je daar dat probleem niet aanpakt.
10: Nee. Nee, en ook een ander voorbeeld wat ik van de week hoorde voorbij komen, of vorige week, een week niet eens meer, is je hebt zo'n uitkering, WIA-uitkering, en je denkt, ik kan officieel volgens de wet, kan ik niet werken, maar ik ga het toch eens proberen, kijken of het werkt. Maar op dat ogenblik gaat dus die WIA-uitkering omlaag, dan blijkt dat toch inderdaad, je was terecht afgekeurd en het werkt niet. Moet je weer terug naar die WIA-uitkering. Maar die is verlaagd. En daar blijft het dan, want die gaat niet meer per se omhoog. Dus dan moet je weer opnieuw het hele keuringscircus door. Nou, dat is een manier om mensen in de WIA nooit te laten experimenteren met toch een klein beetje werk. Dus dat is, daar zit ook, dat soort problemen zijn er.
8: Ja.
10: Maar dat is toch iets anders dan dat je eerst zegt, we hebben een defensiebegroting, als ik even de linkse partij volg. En daar blijkt dat er allerlei miljarden naar de defensie moeten. Waar halen we het vandaan? Weet je wat, we doen een graai uit de sociale zekerheid. Toch, dat is zo formuleren ze het op links.
8: Uiteindelijk, de vraag is, waar leg je het bonnetje dan neer? Het is duidelijk dat er, een deel is natuurlijk de bonte balbelasting, zoals dat nu is gaan eten. Dus wel een kleine lastenverzwaring.
9: De vrijheidsbijdrage.
8: Ja, voor vermogenden en grote bedrijven, zegt Prodan, daar is
10: die kan nog wel wat omhoog.
8: Ja, daar is niks. Die hebben geen lastenverzwaring gekregen. En dat willen wij wel.
10: Ja.
8: Nou, en dat hebben we het al heel vaak hier in de podcast over gehad. Dat wordt van de zomer gewoon een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen.
10: En daar gaat heel veel gelekt worden in augustus, denk ik dan.
8: Ja, daar ben ik met
10: vakantie. Iedereen heeft iets om te bereiken. En iets, en elk klein detail gaan ze claimen, denk je niet?
8: Ja.
10: Of ze houden, want bij de formatieonderhandelingen is natuurlijk, was het eigenlijk best heel stil.
8: Ja.
10: Gebeurde niks.
8: Ja.
10: Ja. Oké, okay, misschien reken ik mezelf rijk. Ja. Wat hebben we nog gehad deze week? We hebben natuurlijk de parlementaire enquêtecommissie corona gehad. Het is echt een feestje om daarbij te zijn.
8: Ja, jij doet dat. Dus
10: het is, sowieso is het.
8: Zullen we de rol een keer omdraaien? Dat ik vragen aan jou ga stellen.
10: Ja, onderbreek je mij op hinderlijke wijze. Hey, maar het is alleen al leuk. Het is in een apart zaaltje. Je hebt natuurlijk in het Tweede Kamergebouw naast het Centraal Station, waar we dan nu tijdelijk zitten, op de Apenrots. En daar heb je heel veel vergaderzalen. Maar voor de enquête hebben ze dan toch weer een apart gebouw aan het plein, in de buurt van Slemmer, voor de mensen die in Den Haag de weg weten.
9: Waarom kan het hier eigenlijk niet?
10: Geen idee. Ze zaten daar ook al toen de hele Tweede Kamer nog gewoon aan het Binnenhof zat. Misschien was er daar geen ruimte en hebben ze daarom de parlementaire enquêtes daarheen verplaatst. Maar ik heb daar geen goede reden voor. Maar het is een raar zaaltje, want je hebt een hele kleine publieke tribune met misschien 20 stoelen voor publiek. Dat is niet veel. Die zijn ook niet heel erg vol. Nou, misschien bij Van Dissel wel. En bij Riep waren er ook wel wat mensen, wat meer. En dan heb je nog wat stoelen voor journalisten. En het is een vierkante zaal. En je kijkt dan over de rand. Aan de zijkanten zitten de journalisten. Het publiek zit, zeg maar, tegenover de commissie. De journalisten zitten aan links en rechts. En wij kijken. We zitten niet in de zaal, maar we kijken over de rand naar beneden, zeg maar in de kuil waarin het allemaal gebeurt. Dus je hebt eigenlijk heel slecht zicht. De livestream is misschien wel beter op te volgen, want die heeft de hele tijd. Daar kijk je tegen de ondervraagd aan. Terwijl wij kijken op het kale hoofd, of soms met haar. Het hangt een beetje van af.
9: Dat is net als in de rechtszaal eigenlijk, hè? Dat je de verdachte op zijn achterhoofd zit te kijken.
10: Ja, maar dan ook nog van bovenaf.
8: Maar heeft het meer waarde om erbij te zijn? Want dat is vaak een reden dat we wel in de kamer zijn voor debatten of bij een katshuis staan te wachten. Omdat je uiteindelijk toch hoopt dat het feit dat je daar fysiek aanwezig bent je nog wat extra informatie geeft rondom het proces.
10: Ja, je krijgt natuurlijk. Het is best een goede regie, overigens, van die livestream. Dus je krijgt al best veel mee, maar je krijgt toch net iets meer mee van hoe mensen die niet aan het woord zijn, of die reageren of niet, of die opkijken van, oh, dit is gek, terwijl jij nog helemaal niet merkte dat het gek was. Je hebt sowieso na afloop, als ze naar buiten, de ondervraag naar buiten lopen, kan je in principe ook daarheen lopen en eventjes een praatje maken met u heeft net verhoord, wat ging er door u heen? Je hoort daar, je bent daar met allemaal gespecialiseerde journalisten die allemaal datzelfde project volgen. Dus je bent ook met elkaar in gesprek over wat er nu, wat je gezien hebt en wat jou opviel en wat die anderen opviel. Dus het is op die manier alleen al, levert het wat op.
9: Voel je ook, dat werd in de voorbeschouwingen vaak wel gezegd, dat het toch wel weer heel spannend kan worden en al die trauma's van destijds kunnen terugkomen. Voel je die spanning ook daar als je in die zaal bent?
10: Nou, de spanning zit nog niet in de mensen die ondervraagd zijn. Tot nu toe zijn het niet de. Ja, het zijn wel hele belangrijke mensen geweest. We hebben een viroloog Koopmans gehad. We hebben. Ja. Ik ben even nu alle namen kwijt. Nu ik spontaan er een heel rijtje wil gaan opnoemen. Maar er gaat.
8: Burgemeester van Den Bosch.
10: Ja, Mikkers is langs geweest. Er zijn dus allemaal mensen die een belangrijke rol gespeeld hebben, maar die niet. Tot de orde geroepen gaan worden omdat ze grote blunders begaan hebben. Die hooguit last hadden van beleid. Ja. En dat later dan geconfronteerd gaat worden bij misschien Mark Rutters of bij
9: Hugo de Jonge.
10: Hugo de Jonge. Ja. Dat verwacht ik. Maar de spanning van corona zelf. Nee, je hoort. Je ziet soms wel aan de ondervraagden dat ze weer even helemaal terug zijn. Ik heb daar zelf niet zo last van. Ik hoor ook niet.
9: Oh, ik wel. Ik hoor continu dingen langskomen inderdaad. En dan denk ik, oh ja, dit was ik helemaal vergeten. Bijvoorbeeld het verhoor van Jack Mikkers toen en nu nog steeds de burgemeester van Den Bosch. Toen het weer ging over avondklokrellen en een Primera in het centrum van Den Bosch, die toen helemaal vernield is. En dat de dag daarna de harde kern van FC Den Bosch met hesjes daar klaar stond om maar te zorgen dat het niet weer uit de hand zou lopen door mensen van buiten Den Bosch. Ja, dat soort dingen helemaal totaal vergeten, totdat ik het nu weer voorbij hoor komen in die verhoren.
10: Ja, dat wel, maar de stress of dat je alleen in een werkkamertje thuis zat te werken. Dat soort dingen, dat komt natuurlijk ook wel voorbij. Wat je zegt van Mikkers, die zegt het allerergste was op een gegeven moment rellen. En het mooiste was het moment daarna, toen de bevolking de bezem uit de kast trok en gewoon het glas ging bij elkaar vegen. Ja. Dan heb je kippenvel, daar had je bij moeten zijn eigenlijk. Dat moment moet ik zeggen, dat ben ik ook vergeten. Maar dat er rellen waren en dat er veel onrust was. Dat is nog een thema trouwens, de maatschappelijke onrust die ik denk na de zomervakantie aan de orde zal komen. Maar goed, de hele setting is al heel raar. Het is een heel ander soort vergaderzaal dan hier in met zo'n half ronde zaal in waar we hier gewend zijn dat ze in zitten. De stoelen, dat is ook belangrijk om te melden. Het zijn allemaal losse stoelen die ze daarboven voor de journalisten neer hebben gezet. Maar kennelijk maakt ze zich toch wat zorgen dat iemand op een groep met een stoel over de rand naar beneden gooit. Gewoon uit pure agressie of angst.
8: Het is niet zo gek trouwens. Hier
9: mag ik helemaal niet om lachen.
10: Ik had die gedachte niet eens gehad. Maar iemand moest mij dat uitleggen. Ik zei, waarom zitten in hemelsnaam die stoelen nou toch met een ijzerdraad aan de grond vastgenageld? Omdat ze zich zorgen maken over jou, Mark. Dat je misschien straks toch ineens uit de band schiet. Nee, maar dat soort dingen. Dat heb je hier toch in de andere vergaderzalen heb je dat niet.
9: Nee.
10: Ook omdat het niet nodig is.
9: Nee.
10: En dan vervolgens zijn er de 6 verhoren tot nu toe geweest. Daar is al zo verschrikkelijk veel voorbijgekomen. Die Primera is een van de honderden details. Het gaat heel veel over het OMT. Ga ik zoveel wat over zeggen. Over de rol en de onafhankelijkheid. En over hoe die zich opgesteld hebben. Ze begonnen met de vraag of we voorbereid waren. En dat is een relevante vraag, want Bruno Bruins had vrij kort nadat hij dat briefje op tv had laten zien met het eerste geval in corona, had hij gezegd, nee, maar we zijn goed voorbereid. Dat was om ons moed in te praten, vrees ik achteraf. Dat heeft hij zo niet toegeschreven. Maar
9: omdat je natuurlijk op zo'n moment, als zo'n megacrisis zich aandient, als dan ook nog de Nederlandse regering gaat zeggen, ja,
10: nee, hier hebben we dan nooit over nagedacht.
9: Wij weten eigenlijk ook niet wat er op ons afkomt en we gaan het maar even zien. Ja, dat kan natuurlijk ook niet.
10: Nee. Hij had niks anders kunnen zeggen, maar het klopte niet wat hij zei. Dat is wel helder. Want hij zei, ja, waren er bijvoorbeeld crisisdraaiboeken? Ja, maar die kenden we niet van kaf tot kaf. Die hebben we ook niet regel voor regel uitgevoerd. We hebben het een beetje op hoofdlijnen en dan geen improviseert. Nou, dat is toch, dat klinkt heel anders. Ja. Dat is trouwens ook wat Ariep zei over de Tweede Kamer. Ze zei, dat is eigenlijk niet zo relevant, want we gingen alleen maar over de eigen vergaderingen. Maar wij hadden gewoon geen plan. Zijn we wel gaan maken op een gegeven moment. Maar we zijn gewoon dingen gaan regelen naar bevind van zaken. En ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Leendert, maar op een gegeven moment werd duidelijk dat contact misschien, als je iets aanraakt, je ziet het bij de bussen en de metro's nog steeds, dat mensen niet het knopje indrukken met hun vinger, maar met een vuist vaker. Omdat ze dan, als ze de deur open willen doen. Maar er zitten ook knopjes hier op de interruptiemicrofoons. En als je die aanraakt, zou je natuurlijk elkaar kunnen besmetten misschien. Dus als één iemand een knopje had ingedrukt, moest er een bode langskomen met een doekje.
8: Oh, dat was, en een microfoon werd afgestopt.
10: Ja, precies.
8: Dat weet ik nog,
10: Maar op een gegeven moment hadden ze bedacht dat dat aanraken hoeft niet als je er een pedaaltje neerzet, wat ze nu nog steeds ook hebben. Dus dan hoef je niet het knopje in te drukken, dan kan je pedaal. Dus iemand is gewoon in de Tweede Kamer op een gegeven moment de soldeerbout uit de kast gaan halen. Mm-hmm. En die is dat gaan maken. maar er was niet een plan. Iemand had gezien dat dit nu nodig was. Nou, dat is op zich. Dus zo hebben we natuurlijk met z'n allen heel Nederland draaiende gehouden. Maar waren we voorbereid?
9: Ja, maar ik wil ook zeggen, moet je inderdaad voor dat soort dingen, dus de interruptieknopjes en zo, moet je daar 30 pagina's aan draaiboek voor hebben liggen?
10: Nee, maar de Tweede Kamer had gewoon helemaal niets. En Ariep zei daarover, de voorzitter van de Tweede Kamer van toen, er zijn gewoon hele goede mensen op de vloer en die weten wat je nodig hebt. En die hebben gewoon gezegd, dit gaan we doen. Daar hoef je niet per se een draaiboek voor te hebben. Voor hoe je misschien in een hele rap tempo coronatests over heel Nederland op 5000 locaties wil uitrollen. Daar zou je misschien maar goed, dat komt later nog, daar hebben we het nu nog niet over gehad. Maar daar zou je misschien wel. En over hoe je de schaarste van de mondkapjes en andere beschermingsmiddelen wil verdelen, zodat de medewerkers, maar vooral ook de bewoners van de verzorgingshuizen net zo goed geholpen kunnen worden als iedereen die acuut op de IC ligt. Want daar is natuurlijk toen de keuze gemaakt. We gaan de IC wel helpen. En als je al in een verzorgingshuis zit, dan ben je waarschijnlijk al oud en dan duurt het niet meer zo lang. Ik weet niet of jullie de term doorhoudt uit de coronadiscussie nog kunnen herinneren.
9: Ja, die was ik niet helemaal vergeten.
10: Nee, maar dat is toch een soort. Dat was de lelijke formulering van. We geven de prioriteit aan de mensen die waarschijnlijk een langer leven zullen hebben. Dat gaat ook allemaal nog wel voorbij komen.
8: We hebben een columnist gehad bij ons op zender die daar een vrij pittige column over geschreven heeft.
10: Ja, komt de term doorhoud onder andere
8: uit. Dat was een Zwagerman.
9: Marianne Zwagerman, ja.
8: Die ik laatst in een podcast nog een keertje hoorde. Ik hoorde haar het herhalen. Want het verhaal was eigenlijk dat ze zei van, nou, in gemiddeld in Nederland wordt iemand 81. En als je nu de statistieken erop op bekijkt van op welke leeftijd overleden coronapatiënten. En dat was volgens haar, want ik heb de statistieken niet bekeken, 84, maar het ging mij er meer om, of 4 of 85. Ja, deze mensen die leefden eigenlijk al in geleende tijd. Dus ja, we moeten allemaal een keer dood. Dus ja, dan maar met corona. Dat de rest van de samenleving daar mondkapjes voor ging dragen of afstand hield, dat was eigenlijk onzin. Dat was een beetje de strekking
10: van het mevrouw van het rubber tegelparadijs.
8: Ja, ik zei van het rubber tegelparadijs.
10: Dat is haar boek, ja. Ja. Dat we niet zo voorzichtig moeten zijn met de kinderen.
8: Oké.
10: Want die hebben nog een leven voor zich. Wat ook wel leuk was al, je begint nu al de verschillen zien tussen de verschillende mensen die aan het die verhoord worden. Dan heb je bijvoorbeeld minister Bruins, die voor Hugo de Jonge nog de minister van Medische Zorg was. Die zegt, ja, waar we mee bezig waren was het verzamelen van feiten en informatie. Want de Kamer en de samenleving wilden feiten en informatie. En dan heb je dus Mikkers, de burgemeester, die zegt... ja, dat hoorde ik ook uit Den Haag, maar ja, wij hadden gewoon inmiddels code rood. Iedereen weet wat code zwart is, maar code rood was dat de ziekenhuizen overliepen... en dat mensen met ambulances naar de rest van Nederland... vanuit Brabant verzorgd moesten worden. En uiteindelijk ook Duitsland, inderdaad. Maar dus code rood is zeg maar een voorfase, want dan betekent het... we hebben in Brabant een probleem, maar dat kunnen we in Friesland nog opvangen.
9: Ja, en code zwart is dat je echt...
10: dan zijn gewoon natuurlijk... alle ziekenhuizen in Nederland. Ja, je gaat naar het ziekenhuis en je wordt niet opgenomen, niet geholpen.
8: Ja, code zwart was wat nooit... in Italië gebeurde.
10: Ja. Maar goed, dus die burgemeester zei... ja, ik hoorde dan inderdaad vanuit Van Bruins dat hij zei... we gaan informatie verzamelen. Ja, wij moesten handelen. Dat is toch een heel ander soort perspectief. En we hebben het over dezelfde soort weken. Dit zijn de eerste weken van maart 2020... dat het voor eerst in Nederland ook echt heel erg heftig ging... Ook interessant trouwens, en dan komen we bij het OMT... wat ik al een klein beetje... die kwam natuurlijk elke week kwam die met een advies. En dan ging daarna de regering ging daarmee aan de slag. En die kwam dan met maatregelen. Meestal één op één het advies overnemend. In Brabant liepen ze gewoon wat sneller daarmee. En die wilden op een goed moment alvast een soort lockdown. Ze wilden grote events van uiteindelijk... ik geloof 1000 mensen en meer wilden ze verbieden. En... toen kwam er een telefoontje vanuit Den Haag. Die zeiden, ja, we hebben straks ook een persconferentie. Dus we willen niet dat jullie 's middags om 2 uur al een persconferentie hebben. Waarin jullie andere maatregelen gaan aankondigen dan wij. Dat klinkt qua communicatie heel erg logisch. Alleen in Brabant zeiden ze, ja, alleen maar we moeten dan om 6 uur... moeten we wel gehoord hebben dat jullie minstens wat jullie nu gaan doen... waar je nu over overleggen, dat je dat minstens gaat doen. Anders komen we alsnog, want we hebben niet de ruimte... die jullie in Den Haag nog voelen. Dus daar, de snelheid die ze in Brabant, de urgentie die ze daar hadden... die werd in Den Haag nog heel lang niet gevoeld.
8: Ik kan me deze persconferentie nog heel goed herinneren. Want wij hadden, ik werkte toen bij het, ik zeg wij... maar ik werkte toen bij het AD. En dan hadden we Jean-Luc Merck, hadden wij. Dat is een viroloog. Die hadden we dan als expert. Uh-huh. Bij AD Video kwam die dan bij ons live. Op de web, dat gebeurde dan op de website vertellen.
9: We hadden in die tijd natuurlijk 18 miljoen virologen. Maar hij was een echte.
8: Hij was een echte. Ja. En hij moest toen werd in een auto gezet om zo snel mogelijk die middag... in Brabant te zijn voor die persconferentie. Uh-huh. En... toen hadden ze, het was dat, ja, wat jij zegt, we hadden geen tijd, geen voorbereiding. Als het over dezelfde persconferentie hebt, maar voor het beeld van die tijd is het misschien ook wel goed om dit te vertellen. Maar er waren natuurlijk heel veel media was er in Brabant. En die hadden allemaal zo'n klein statiefje met een microfoon erop. Alleen, ze zaten met z'n drieën aan een tafel. En dan moesten de hele tijd die hele buts microfoons. Die werd dan verplaatst van de ene spreker naar de andere spreker.
10: Ja.
8: Kan je het nog herinneren of niet?
10: Zeker. En dat gerommel. Dat je denkt, wissel even van stoelen, mensen.
8: Ja. Oh, dat was zo ongelooflijk.
10: Het was. Nou ja, dat improviseren, dat bleken we wel te kunnen. Gaan we nu ook even doen, want de radio is klaar. De podcast nog lang niet. Elke week is dat rond deze tijd dat je dan denkt... ja, de mensen zullen thuis wel missen... als we niet het Studio Den Haag podcast er even bij halen. Dan hoor je daar de rest van het verhaal van Leendert, van Michiel, van mij. Ik ben Mark. Dus tot daar en anders tot volgende week. Oh, en je kan mailen mocht je feedback hebben. Studio Den Haag, @bnr.nl.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op triALSlon.nl.
4: Hey, dat is wel raar.

0: Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Er was een storing in het systeem dat de noodpaspoorten maakt, maar die is verholpen. De marechaussee kan de paspoorten uitgeven op vliegvelden en in de veerhaven van IJmuiden aan reizigers die hun paspoort kwijt zijn of erachter komen dat het verlopen is. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat het een misverstand is dat hij rapper J heeft uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan. Het was volgens hem maar één van de opties die hij bedacht, maar het museum wil er niet aan meewerken. J treedt vanavond op in de Gelredome. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar het dodelijke Hantavirus rondging, is vertrokken uit Rotterdam. Daar is het van top tot teen schoongemaakt en gecontroleerd door de GGD. Het is nu onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar begint het volgende week aan een nieuwe cruise. In Amstelveen is een vrouw aangevallen door een jongen op een fatbike. Ze was aan het wandelen en werd door hem betast. De aanranding was 2 weken geleden, maar de fatbiker is nog steeds spoorloos. Daarom roept de politie nu getuigen op zich te melden. Dua Lipa probeert het goed te maken met inwoners van Palermo op het Italiaanse eiland Sicilië die last hebben van haar trouwfeest. Dat duurt het hele weekend en daarvoor heeft Dua Lipa een groot deel van de binnenstad afgehuurd. Gedupeerde inwoners zouden een schadevergoeding hebben gekregen van bijna 6.000 euro. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app
7: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app
8: en blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
9: Boardroom Panel. Shell Nederland neemt afscheid van Frans Evers. President-directeur kondigt ook meteen een opvolger aan. Maar zover zijn ze bij Heineken dan nog niet. Dat en meer met de leden van het Boardroom Panel ter tafel. Stefan Pij is hier van de Governance Academy. En Harm-Jan de Kluiver, onder andere hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA en Radboud Universiteit. Welkom, leden van het panel, met te beginnen Heineken. Want dat zit nu zonder topbestuurder. Van de Brinken is vertrokken. Opvallend, nog steeds geen opvolger bekend. Spoorbeheerder ProRail zit met hetzelfde probleem. Ook daar is een oud-directeur vertrokken, John Foppe, zonder opvolger nog. ProRail heeft een interim CEO aangesteld. De financieel directeur Heineken deed dat niet. Waar gaat jullie voorkeur naar uit? Of is dat zeer afhankelijk, Stefan, van de situatie?
10: Ja, interimers zijn natuurlijk sowieso afhankelijk van de situatie. We lezen overal dat er meer interimers worden aangesteld. Meer interim CEO's in Nederland. Aanzienlijk meer dan andere jaren. Ik vind het zelf niet het ideale scenario. Zeker niet voor Heineken. Omdat het dan toch een beetje te snel lijkt te zijn gegaan voor de Raad van Commissarissen.
9: Ze hebben daar nu wel gezegd, de financieel directeur is er voor going concern.
10: Ja.
9: Vertrouwd pair of hands. Dus ja. Geen reden tot paniek.
10: Nee, dat is ook zo. En dat moet je natuurlijk ook wel zeggen. Want het is een beursgenoteerd bedrijf. Ze hebben nogal een positie ook te verdedigen. Dus het is heel goed om daar rust in te houden. Maar het ging toch voor mij als lezer wel een beetje snel.
9: Harm-Jan, had jij dat gevoel als lezer ook?
11: Ik begrijp wel waarom ze er wat tijd voor nemen. Ze hebben natuurlijk één bestuurder. Het was een raad van bestuur bestaande uit 2. Dolf van den Brink is afgetreden, is 1 over, Harold van den Broek. Die kan dat prima leiden natuurlijk. En het is duidelijk dat ze bij Heineken goed willen nadenken over de strategie. En eigenlijk eerst dat traject willen afronden voordat ze een topman gaan vinden. Althans, een topman gaan vinden die bij die strategie past.
9: Ja, want die strategie, dat was opvallend bij het vertrek van Van den Brink. Ja. Is nog een vrij verse strategie.
11: Ja.
9: eind vorig jaar gepresenteerd, loopt tot 2030.
11: Ja.
9: Is het dan ook simpelweg het volgen van die strategie, of moet die nieuwe bestuurder uiteindelijk ook weer hele nieuwe lijnen gaan uitzetten?
11: Nou ja, het afgelopen jaar is in ieder geval op basis van de strategie die ze bedacht hebben niet heel succesvol geweest. Dus ik denk dat toch in deze situatie dat men heel goed nadenkt, moeten we iets aan die strategie doen? Wat moeten we eraan doen? En welke persoon past daarbij? En dan is het wel verstandig dat je natuurlijk eerst nadenkt over die strategie voordat je iemand anders gaat zoeken die dat gaat uitvoeren.
9: Maar je neemt natuurlijk ook de tijd. Van der Brink heeft aangekondigd in januari te vertrekken. Het is nu toch goed een half jaar later.
11: Ja.
9: Dat is ook weer niet alsof er helemaal geen tijd overheen gegaan is. Je zou nu ook met een opvolger kunnen komen, toch?
11: Ja, dat had gekund. Maar misschien vinden ze het gewoon heel ingewikkeld. En is het ook heel ingewikkeld om na te denken wat je wil doen. En dan is het toch goed om de tijd te nemen.
10: Als de kroonprinsen al klaarstaan in de coulissen, is dat natuurlijk wel in een half jaar te doen. En als dat een moeilijker verhaal is, of je bent bang om mensen kwijt te raken. Hè, soms heb je meerdere kroonprinsen. En als iemand een verwachting had en wordt het niet, dan gaat hij weg. Dat is dan toch vaak wel een aderlating voor
11: de bedrijf. En dat is natuurlijk een beetje een probleem wat ze nog hebben na de aanstelling van Dolf van den Brink. Toen waren er een stuk of vier kandidaten die het allemaal hadden kunnen worden.
10: Ja.
11: Nou, op zich is het logisch als er dan één wordt uitverkoren dat de andere drie weggaan. Dat is ook gebeurd.
10: Ja.
11: Dus ja, het zal misschien ook aan de binnenkant niet zo ruim meer bemeten zijn.
10: Ja, dus dat is wel spannend. En ik moet ook over zeggen, we hadden het net over de strategie. Ik vond de strategie zelf eigenlijk, zoals die is gepresenteerd aan de aandeelhouders, een beetje flauw. Het gaat een beetje over duurzaamheid en productiviteit en groei. En dat ik, als ik het lees, denk ik, ja, Oké, ga je daar nu je positie als tweede brouwer van de wereld mee versterken?
9: Maar volgens mij is het al wel een paar jaar duidelijk dat de productie en de efficiëntie binnen Heineken het aflegt tegenover die grote concurrenten. Dus dat je in je strategie zegt dat je daar iets aan gaat veranderen, dat is misschien flauw, maar ook broodnodig?
10: Ja, nou goed, het is natuurlijk duidelijk dat de grootste brouwer ter wereld is veel meer met overnames en dergelijke gegroeid. En Heineken zit, en dat vind ik ook heel knap, hè. Heineken doet al honderden jaren bierbrouwen. Ik bedoel, er zijn weinig grote concerns die zo oud zijn die nog dezelfde core business hebben, bij wijze van spreken. Als je kijkt naar SAV of DSM en noem ze allemaal maar op. En dat is wel heel bijzonder. Dus ik vind het heel knap wat Heineken doet. Alleen de vraag is, what brought you here won't get you there. He, de kans is, ik denk dat je toch wel met een iets steviger strategie moet komen. En die kans is er nu, want een nieuwe persoon kan een strategie ontwikkelen die wat steviger is.
9: Ja, maar als strategie op strategie ontwikkeld wordt, en nogmaals, die Evergreen 2030 strategie, die dateert dus van oktober vorig jaar.
10: Ja.
9: En dan moet je nu, nog een jaar later, zeggen we gaan het toch nog eens radicaal anders doen, dan word je als bedrijf misschien toch ook enigszins een speelbal?
10: Ja, dat gebeurde wel. Gebeurde wel een klein beetje. En jij vindt misschien van niet, maar gebeurde wel een klein beetje, want je zag dat het draagvlak voor de topman leek wat af te nemen. En dat, dan verbaasde me dat bij zijn aftreden toch de koers daalt. Dus daar kon ik niet zo heel veel chocola van maken.
9: Armin, je mag best de bakers verzetten. Ook heb je die strategie nog redelijk gepresenteerd?
11: Nou ja, het hangt natuurlijk ook vanaf hoe stabiel je onderneming is. En Heineken is natuurlijk in de situatie dat ze een groot aandeelhouder hebben. Sterker nog, een meerderheidsaandeelhouder.
9: Ja, als die familie Carvalho zegt, jij komt er niet, dan komt die opvolger er ook
11: dat speelt een rol, maar het betekent ook dat je de rust kan nemen in deze situatie. En zeg maar, als er nu een koersdaling is van een fors aantal procenten, en de familie denkt, ja, dat is prima, een beetje over 2 jaar, dan hebben we het weer goed gemaakt. Dan geeft dat natuurlijk wel veel rust en mogelijkheden om stappen te zetten, strategie te ontwikkelen en een keuze te maken voor een andere toppersoon.
9: Van den Brink heeft een afscheidsinterview gegeven, redelijk recent ook nog aan het FD. En hij zei, ik was vanaf dag 1 een crisismanager. Ik las erin dat hij zich toch wel verkeken had op wat er allemaal op hem af zou komen. En dat alleen de echt vervelende beslissingen uiteindelijk op zijn eigen bureau terechtkwamen. Misschien hoort dat erbij als CEO, maar ik neem me zo aan en stel me zo voor dat zijn opvolger ook zo'n interview leest en denkt, nou, heb ik hier wel zin in? Of is het zo'n eervolle baan dat je dat toch altijd wel wil?
11: Nou, ik denk dat heel veel mensen er zin in hebben om dat te doen. Maar dat sluit niet uit dat je tegelijkertijd kunt onderschatten wat het meebrengt.
10: Ja.
11: Dus die dubbelheid zit er denk ik altijd in. Dat als je kijkt naar zo'n laag onder de raad van bestuur, dan willen heel veel mensen CEO worden, terwijl ze zich niet voldoende realiseren wat het dan mee kan brengen. En soms pakt dat goed uit en soms niet.
10: Ik vond het heel opvallend uit dat interview dat hij, en dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik heb onthouden, want voor de rest vond ik het een beetje een vlak interview met zijn mooie tuin en zo. Maar wat hij zei, één ding die hij zei, vond ik opvallend. Dat is dat hij altijd de beslissingen moest nemen van damn if you do, damn if you don't. En dat is ook wat jij net zegt, Thomas. Van ja, altijd de moeilijkste beslissingen. Maar 99% wordt in de organisatie genomen. Dus we kunnen ervan uitgaan dat de continuïteit wel geborgd is. Maar ja, dit soort beslissingen moet toch iemand nemen die zijn nek durft uit te steken. En dan per definitie een klap voor zijn kop krijgt van links of van rechts.
9: Vaste prik ook tegenwoordig in dit soort interviews is de vraag of het een Nederlander moet worden, ja of nee. Omdat Roy Jacobs van Philips heeft gezegd dat hij zich wel zorgen maakte over het aantal Nederlandse CEO's. Familie Carvalho heeft al gezegd, we zijn wars van sentimenten. Ja. Dus als het een buitenlander wordt of een buitenstaander wordt, zelfs dat zou voor Heineken alweer iets nieuws zijn, dan zij dat zo.
10: Ja.
9: Zou het voor jullie nog een rol van betekenis kunnen spelen?
10: Ik denk dat mevrouw Carvalho Heineken zelf een halve buitenlander is geworden. Dus er zal wel met de enige nuance tegen aangekeken worden. Ja, die discussie die komt steeds terug. En ik moet zeggen dat bij mezelf zit er altijd een soort conflict van, ja, aan de ene kant moet je meer diversiteit, dus moet je daar ook niet te moeilijk over doen. En ik heb ook heel veel vertrouwen overigens dat er in Nederland genoeg talent is en infrastructuur. En dus we hebben zoveel kwaliteit in onze opleidingen, ook bij bedrijven, dat ik wel vertrouwen heb dat er wel weer voldoende Nederlanders komen bovendrijven. En aan de andere kant denk ik ook van, dan moeten we ons niet te druk om maken, want we hebben diversiteit.
9: Ja, maar enerzijds, anderzijds, je bent hier op de radio, Stefan, ja. Dus wat is het nou?
10: Nou, misschien kan Harm-Jan een van mijn enerzijds of anderzijds kiezen.
11: Nou, ik denk dat het op zichzelf prettig is als er Nederlanders in de top zitten. Omdat toch de informele verbanden groter zijn en makkelijker zijn en effectiever zijn als je daar een Nederlander hebt. We hebben natuurlijk in het verleden ook wel situaties gezien waar het ongelukkig was dat het een buitenlander is. Aan de andere kant moet je ook wel zeggen, toch weer anderzijds.
9: Wanneer vond je het ongelukkig als Nederlander?
11: Nou ja, ABN AMRO is natuurlijk het grote voorbeeld, hè, waar de president-commissaris een Amerikaan was. Ja. En die werd totaal overvallen door alle crisis en overname en alle andere dingen.
10: Die vond het ook heel moeilijk om ons model te begrijpen.
11: Die begreep het model ook niet helemaal.
9: KPN ook een paar keer ongelukkig, denk ik.
10: Zeker, met die Mexicanen.
11: Ja.
9: Dus je was onderweg toch nog weer een nuance
10: of anders
11: brengen. Stiekem een nuance. Maar het is natuurlijk wel een buitenlands bedrijf. Heineken Nederland is natuurlijk maar een heel klein onderdeeltje. En het is een grote multinational. Dus in die zin is het ook weer niet zo gek als het een buitenlander is. Maar mooi als het Nederlands. Ja. En zeker de laag daaronder, dat is eigenlijk nog het belangrijkste. Je zag, zeg maar, tot voor 10, 15 jaar dat alle grote topmannen of alle topmannen van Nederlandse bedrijven kwamen van Unilever of van Shell en hadden daar hun opleiding als het ware gehad.
10: Ja.
11: En die opleidingsfunctie vind ik eigenlijk nog belangrijker dan het feit of er dan uiteindelijk een Nederlander CEO
9: is. Zo interessant, want Van den Brink zei in dat, vond jij in ieder geval vlakke interview ook nog van, er wordt hier dan, als je kijkt naar de hele omzet, zo 2% gerealiseerd, zeg ik even uit mijn hoofd, maar je krijgt wel al het glazer.
11: Ja. Ja.
9: Als je hier in Nederland gevestigd bent en van origine een Nederlands bedrijf bent.
10: Dat is zeker ook zo. Ja, ik denk uiteindelijk toch dat de belangrijkste kwaliteit is waar hij of zij ook vandaan gaat komen. Dat deze persoon met de familie, met de familie kan opschieten. Want dat is natuurlijk, je moet eigenlijk een soort schaap met vijf poten hebben.
9: Ja.
10: Ja, het is een familiebedrijf die genoteerd is aan de beurs.
9: We gaan naar andere, op dit moment nog beursgenoteerde bedrijven. En waarschijnlijk blijft dat zo.
12: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
9: Stefan Pey en Harm-Jan de Kluiver zijn de leden van het Boardroom Panel. De Japanse verffabrikant Nippon en Sherwin-Williams staken hun overnamepoging van AkzoNobel. Vorige week wees de verfmaker een bod van 12,5 miljard van beide bedrijven af. En daarmee lijkt de weg vrij voor de overname door het Amerikaanse coatingbedrijf Axalta. Althans, dat zeggen ze zelf, is een fusie. Het gaat om 55%, 45%. Nippon en Sherwin-Williams die melden zich. Dat heeft AkzoNobel naar buiten gebracht. Tot de grote tevredenheid van de aandeelhouders in ieder geval. En nu resteert er toch niets meer van hun pogingen. Waarom hebben ze het hazenpad gekozen, denk jij?
11: Omdat het in Nederland heel lastig is om een overname te doen tegen de wil van het zittende management. En ik krijg in deze zaak wel weer een beetje een flashback naar 2017 natuurlijk. De grote strijd tussen AkzoNobel en PPG toen de tijd. En daar is natuurlijk ook duidelijk geworden dat het niet zo makkelijk is om een Nederlands bedrijf over te nemen. Sterker nog, na die situatie is er verscherpte wetgeving ook gekomen om vijandige overnames nog verder te bemoeilijken. En dan zit je ook nog met twee partijen, Nippon en Sherwin-Williams.
9: En die gaan het opknippen?
11: Die moeten het dus eens zijn over elke stap. Ja, als er dan veel tegenwind komt vanuit onderneming, begrijp ik wel dat ze op een gegeven moment denken, ja, dit gaat niet vliegen. We laten het.
9: Want het is een ingrijpende operatie. Stel dat het wel gelukt zou zijn, dan wordt het dus van de beurs gehaald, opgeknipt. Dan moeten er ook nog toezichthouders naar gaan kijken of dit nieuw ontstaande bedrijf niet te dominant wordt.
10: Ja.
9: Maar die beleggers, om er toch nog even op terug te komen, die hadden dan wellicht gehoopt op een biedingenstrijd?
10: Ja, kijk, die gaan toch voor het geld. Ik moet wel zeggen dat...
9: Nou, de top van Axel Nobel wellicht ook.
10: Ja, nou ja, kijk, wat een beetje wat ik hier wel lastig aan vind, is dat je gewoon merkt dat de aandeelhouders van Axel Nobel gewoon rustig heel erg voor het geld gaan. Terwijl er, zoals jij net al twee noemt, strategische en juridische risico's aan zitten. Dus de mededingingsautoriteiten, die kunnen nog jaren bezig zijn. Strategisch wordt opgeknipt, wat betekent dat voor HR enzovoort. Ja, en de aandeelhouders gaan gewoon lekker voor het geld. Dus dat vind ik best wel...
9: Je hebt ongetwijfeld meegekregen dat als de fusie met Axalta doorgaat, dat de top van Axel Nobel voor het geld zou kunnen gaan, want dan gaan ze aanzienlijk meer verdienen.
10: Ja.
9: Dus zij hebben weer een ander belang om die ene route te...
10: Ja, het is redelijk gebruikelijk, maar toch vind ik het super tricky dat gebeurt. Dus ze krijgen een enorme incentive om die fusie door te laten gaan. Tegelijkertijd vind ik dat de strategische keuze voor deze fusie heel erg logisch is. Wat ik jammer vind is dat ze natuurlijk van de Amsterdamse beurs weggaan en dat we een transatlantisch bedrijf krijgen, net als Wolters Kluwer, die op een gegeven moment meer het accent naar misschien het Amerikaans krijgt. Dat vind ik dan persoonlijk als Nederlander misschien toch een beetje chauvinistisch wel jammer. Maar dan, je hebt ook nog bij Sherwin-Williams had je het probleem van de financiering. Dat ze eigenlijk helemaal geen geld hadden.
9: Die moesten alles lenen.
10: Dus je gaat een overnamebod doen op de pof. En ik kan me voorstellen dat het bestuur dan zegt van, nou, worden we niet heel warm van los nog van dat ze warmer worden van het andere.
9: Maar als je dus iets van plan bent wat het bestuur, het zittende bedrijf en het bestuur van het bedrijf niet zint, dan kun je eigenlijk bijna van tevoren al inpakken. Ja. Dat is ook de conclusie van Harman. Nou ja, en zou dat moeten veranderen of
10: dat
9: niet?
10: Dat is wel onze cultuur heel sterk. En dat is wel interessant. Want wat je daarover zegt, Harman, want onze bestuur steunt het niet. Maar toch werd het niet als een vijandig bord bestempeld. Hè. Dus ze wisten wel heel goed een beetje het zo te laveren dat het niet vijandig werd bestempeld. Hè. Toch wisten ze het ook wel weer af te wimpelen. Dus aandeelhouders hebben toch in Nederland heel sterk de neiging om het bestuur te volgen. Ondanks dat er heel veel buitenlandse aandeelhouders zijn.
11: Ja. Ja, de aandeelhouders hebben de neiging om te volgen. Maar de positie van bestuur en de raad van commissarissen, niet te vergeten, want die is natuurlijk heel belangrijk in dit verband, is in Nederland gewoon sterk.
10: Ja.
11: Dat wil niet zeggen dat een vijandige overname niet kan lukken. Maar het is wel een enorme uphill battle. En als je dan nog met twee partijen zit, dan wordt dat een vrij moeilijk.
9: Het aandeel knalde echt naar beneden, hè, overigens. Maar goed.
11: Ja, nadat het eerst natuurlijk omhoog was geknald. Uiteindelijk
10: leek het
9: een ultra. Hoe kijk jij naar dat beloningspakket van die bestuurders? Want dat zijn de mensen in bonus als dit zo loopt. En vertroebelt dat ook een beetje wat hier nu zich afspeelt? Dat zij zo duidelijk een incentive hebben om voor die ene optie te kiezen?
11: Ja, maar deze keuzes worden natuurlijk toch heel sterk gemaakt door de Raad van Commissarissen.
9: Die er ook op vooruit gaan.
11: Sorry?
9: Die er ook een beetje op vooruit gaan.
11: Ja, die er ook een beetje op vooruit gaan. Dat is waar. Maar dat is natuurlijk niet heel veel.
9: Nee.
11: En bovendien, als ze met Sherwin-Williams en Nippon waren gegaan, hadden ze waarschijnlijk ook heel veel geld gekregen. Dus ik denk niet dat dat zo heel veel uitmaakt. En ik heb toch altijd nog wel de illusie dat op een gegeven moment, zeg maar, of je nou 5 miljoen verdient of 7 miljoen per jaar, dat het ook niet zo heel veel meer uitmaakt.
10: Ja, dat is de reden, vind ik juist, om er heel kritisch over te zijn.
11: Zeker.
10: Want 2,5 keer zoveel van 7, 8 miljoen naar, wat is het? Ik weet het niet eens, 15.
9: Nee, maar de Vereniging Effectenbezitters zegt dan dat het een Amerikaanse praktijk is. Maar je zou kunnen zeggen, je fuseert ook met een Amerikaans bedrijf en je kiest voor een Amerikaanse beursnotering.
10: Ja.
9: Vind je het gek dat er dan Amerikaanse praktijken volgen?
10: Ja.
9: Is dat dan niet ook te rechtvaardigen?
10: Ja, nou goed, er is natuurlijk altijd een heel goed argument voor. En er wordt ook een stuk groter bedrijf. Dus laten we zeggen, het bedrijf wordt bijna twee keer zo groot. Ja, ik weet niet of daar een dubbel pakket bij. Voor mij is het ook altijd belangrijk dat de uitlegbaarheid naar alle stakeholders, waaronder misschien wel vooral ook de medewerkers en dergelijke, die hebben niet gelezen, ook allemaal 250% gaan krijgen van hun voorsalaris. Ja, dat toch wel van belang is. Hè. Dat kapitalisme gaat wel hard zo.
11: Ja, het is ook niet zonder meer dat je zegt, nou, dit is volgend jaar je salaris. Hè. Er zitten allerlei prestatie doelen natuurlijk aan vast die je wel moet halen. En dat staat nog maar te bezien natuurlijk. Dus het is niet helemaal gratis geld.
9: We begonnen. En we eindigen nu ook met een opvolgingskwestie. Want bij Shell stond er al wel iemand klaar. Frans Evers stopt per 1 september als president-directeur van Shell in Nederland. Gisteren bekend geworden. Zijn opvolger is er ook al, Thomas de Boer. Op dit moment vicepresident van de tak Shell Biogas. Frans Evers, Shell-veteraan, heeft er dan in september dik 37 jaar op zitten. Maar was slecht, zeg ik erbij, 3 jaar in functie als president-directeur in Nederland van Shell. Toch opvallend?
10: Ja, ik vind het wel meevallen, want het is Shell Nederland. Dus ik zou er anders naar kijken als het Shell Global was. Dus het is toch een dochtermaatschappij en niet de grootste van Shell.
9: Nee.
10: Limited, hè. In dat opzicht vind ik het niet zo heel opvallend. Ik vind het eigenlijk wel een mooi lichtpuntje. Ik ben er eigenlijk wel blij mee dat iemand die gewoon flink bezig is met de energie van de toekomst daar de baas wordt. Het moet het relativeren, want Shell Nederland heeft misschien 3% van de omzet. Wordt geschat, niet goed echt gepubliceerd van de groep.
9: Investeringsbeslissingen worden denk ik ook niet meer echt in Nederland genomen. Nee. Dus als er een streep gaat door een biobrandstoffabriek, wat Frans Evers vorig jaar moest aankondigen, dan is dat, neem ik aan, toch in Londen wel ter tafel gekomen.
10: Ja, zeker. Ja, ik denk dat Shell Nederland een mooie wegbereider is voor de energietransitie. Dus ik vind het ik denk dat het als een belangrijke tak wordt gezien, ondanks dat het slechts 3% is, zeg maar, bij spreken van de omzet globally. Dus in dat opzicht moet het ook enerzijds relativeren. En anderzijds hoop ik dat er een voorbeeld is dat ze ook in Houston, Texas, waar natuurlijk de grootste onderdelen zitten van Shell, daar ook een beetje die kant op zouden willen. Zeg ik dan vanuit persoonlijke overtuiging.
9: Jij mag er ook vanuit je expertise naar kijken, Armjan, of er iets persoonlijks aan toevoegen. Ja, we zijn toch bezig nu.
11: Nou, wat je merkt, maar Stefan heeft dat al keurig uitgelegd. Shell Nederland is natuurlijk heel klein. En dat is meer een soort van staffunctie eigenlijk dan dat je nou een leidende rol hebt. Dus het past een beetje in het carrièrepad, zoals mensen van Shell 3 jaar naar Venezuela gaan of 3 jaar naar Congo, weet ik veel wat.
9: Is Shell Nederland toch? Ja, misschien ben ik dan ook te chauvinistisch of te zeer opgegroeid met dat Shell nog een Nederlands bedrijf is. Shell Nederland is niet meer dan Shell Venezuela?
11: Nou, ik denk dat het kleiner is dan Shell Venezuela.
9: Ja, maar dus dan wil je voor je carrière liever naar Venezuela gestuurd worden.
11: Ja, dat zou me niet verbazen. Ik zou er zelf aarzelingen over heel om daar naartoe te gaan. Ja. Maar voor je carrière
10: wel, in Nederland die energietransitie heel sterk. Dus dat is toch ook alweer een bijzondere positie. Dat kan ook erg interessant zijn en belangrijk voor de groep.
9: Maar goed, die biobrandstoffabriek, die kwam er niet. Die waterstoffabriek wel.
10: Nee, en Pernis is er ook nog. Dus ja, helemaal schoon is het niet.
9: Dus hoe belangrijk is Nederland dan in het energietransitieverhaal voor Shell, dat voor Shell zelf ook wat minder belangrijk lijkt te worden?
10: Ja, ik denk als je bij de overdracht van CEO's duidelijk aangeeft dat er de kennis en het geld is om die energietransitie te ondersteunen, dan geloof ik met de andere kampioenen die we in Nederland hebben, zoals Tenet, dat we toch een heleboel kunnen doen.
9: Heeft het nog effect als bijvoorbeeld ook de president-directeur van Shell Nederland zegt dat de industrie onder druk staat, dat er geijverd moet worden voor een eerlijker speelveld? Hè? Frans Evers heeft dat, waar hij ook werd uitgenodigd, ook hier, beste heren, altijd gezegd.
11: Ja.
9: Heeft dat nou effect?
11: Ja, omdat hij natuurlijk toch een gesprekspartner is van Den Haag. Want Den Haag, Nederland is ook vrij klein. En heeft dus niet direct overleg met de mensen die het bij Shell uitmaken. Dus je moet het doen met de baas van Shell Nederland, zal ik maar zeggen.
9: Ja, ja.
11: Die wordt dus wel gehoord en daar wordt mee gesproken.
9: Bij zijn aantreden werd over deze functie geschreven, het aantreden van Evers. Die functie is ceremoniëler geworden, maar ook belangrijker, omdat er een directere lijn is, wellicht met Den Haag, voor die president-directeur Nederland.
11: Ja.
9: Zou dat beide kunnen? En ceremoniëler en belangrijker?
11: Dat zou beide kunnen. Het was ook onder een van de vorige directeur, Marjan van Loon, was zij wel, zeg maar, publicitair het uithangbord van Shell.
9: Dat is
11: een belangrijk onderdeel van de taak van de directeur van Shell Nederland, is het onderhouden van die contacten. Maar wel natuurlijk in het belang van Shell. Ja.
9: En er stond een opvolger klaar meteen.
10: Ja, dat is mooi.
9: Ja.
10: Dus dat hebben ze goed gedaan.
9: Ja,
10: dat kan. Dus dan zouden een paar andere in deze uitzending genoemde organisaties misschien nog een voorbeeld aan kunnen nemen.
9: Stefan Pij van de Governance Academy, dank dat je er was. Zeg ik ook tegen Armjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA en de Radboud Universiteit. Tot de volgende keer.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Er was een storing in het systeem dat de noodpaspoorten maakt, maar die is verholpen. De marechaussee kan de paspoorten uitgeven op vliegvelden en in de veerhaven van IJmuiden aan reizigers die hun paspoort kwijt zijn of erachter komen dat het verlopen is. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat het een misverstand is dat hij rapper J heeft uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan. Het was volgens hem maar één van de opties die hij bedacht, maar het museum wil er niet aan meewerken. J treedt vanavond op in de Gelredome. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar het dodelijke Hantavirus rondging, is vertrokken uit Rotterdam. Daar is het van top tot teen schoongemaakt en gecontroleerd door de GGD. Het is nu onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar begint het volgende week aan een nieuwe cruise. In Amstelveen is een vrouw aangevallen door een jongen op een fatbike. Ze was aan het wandelen en werd door hem betast. De aanranding was 2 weken geleden, maar de fatbiker is nog steeds spoorloos. Daarom roept de politie nu getuigen op zich te melden. Dua Lipa probeert het goed te maken met inwoners van Palermo op het Italiaanse eiland Sicilië, die last hebben van haar trouwfeest. Dat duurt het hele weekend en daarvoor heeft Dua Lipa een groot deel van de binnenstad afgehuurd. Gedupeerde inwoners zouden een schadevergoeding hebben gekregen van bijna €6.000. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
12: De Belgische maritieme dienstverlener DME legt zich toe op zaken als baggeren, maar ook het aanleggen van pijpleidingen, windmolenparken en het heeft plannen voor diepzeemijnbouw. Hoe kijkt het bedrijf naar de vijandighouding op dit moment van de Amerikaanse overheid richting offshore windparken? Dat en meer bespreek ik met Luc van den Bulcke, de topman van DME. Welkom, fijn dat je er bent.
13: Dankjewel.
12: Om maar eens af te trappen, wat is de grootste trots van jullie vloot? Waarvan denk je nu, ja, fantastisch dat wij dat hebben?
13: dat is zo'n moeilijke vraag meteen om mee te beginnen. Wat is de leukste van je kinderen? Dus ik kan moeilijk kiezen, maar we hebben de Spartacus, de grootste cutter suction dredger ter wereld. We hebben de Orion, een heavy lift schip dat eigenlijk offshore windmolenparken echt uniek in zijn kind. Ik ben op al onze schepen verliefd.
12: Maar die schepen, ja, je begon er zelf mee, dat voelt voor jou als je kinderen.
13: Ja, zo voelt het wel aan. En ook de bemanning. Ik kan er niet tussen kiezen. Mensen zeggen inderdaad, stellen mij die vraag. Wat is het beste? Waar heb je meest voeling mee? Ik kan niet kiezen. Ik heb voor allemaal evenveel bewondering.
12: En wanneer ben je voor het laatst op zo'n echt groot, uniek schip geweest?
13: Oh, ik denk 2 weken geleden hebben we de Noorse Energie. Een gigantisch nieuw Heveland gedoopt eigenlijk in Vlissingen. Dat was terug een uniek kippenvel moment. Hè.
12: Want wat komt er kijken bij de ontwikkeling, bij de bouw van zo'n schip, hè, waarvan je nu zegt, ja, ik kan niet kiezen, want het is allemaal even prachtig.
13: Ja.
12: Maar ergens begint dat natuurlijk op een tekentafel.
13: Ja, het begint dikwijls toch een beetje vanuit een marktvraag, vanuit de business, die zegt, we hebben nieuwe tools nodig. Hè. We zijn een bedrijf die uiteindelijk groeit via het uitbreiden van zijn aantal mensen, van onze schepen. Dat zijn eigenlijk onze assets. Dus die vraag is er. En dan ga je zeggen, ja, wat heb ik nu nodig? En natuurlijk, ik stel die vraag hier vrij eenvoudig. We hebben 4 segmenten. Iedereen heeft die vragen. En dan heb je natuurlijk de vraag van, waar ga ik mijn kapitaal, denk ik, best kunnen inzetten. Dan gaat het naar de Raad van Bestuur. En dan natuurlijk kom je tot een beslissing en ga je vooruit. En die cyclus, daar ben je toch wel tussen 3 en 4 jaar mee zoet.
12: Simpel gezegd, als mensen het zouden willen samenvatten of ze hebben weinig tijd op de radio, dan zou ik zeggen, nou, daar is hij dan, de topman van Baggeraar DME.
13: Ja.
12: En dan zul jij meteen zeggen, maar we doen inmiddels veel meer. We hebben die 4 segmenten. Waar wordt dan het geld mee verdiend?
13: Ja, we verdienen geld in onze 4 segmenten. En dat is bijzonder en ook bijzonder waardevol voor ons. Nog even in een nutshell. We waren, toen was je misschien nog niet geboren, begin de jaren 90.
12: Beschouw ik als een compliment.
13: Ja, dat is het. Begin de jaren 90 waren we een baggeraar, pure baggeraar. Met een geschiedenis van meer dan 100 jaar. Dan is er een grote consolidatiegolf van veel kleine baggeraars en zo gekomen in België en in Nederland. En dan zijn we beginnen diversifieren. En dus vandaag zijn we een bedrijf in 4 segmenten, bagger en infra. Laat ons zeggen tussen de 40% en 50% van onze omzet. Offshore energie, je noemde het daarnet in de introductie. Dat is het aanleggen van windmolenparken, pijpleidingen, kabels aanleggen, olie- en gasinstallaties, nucleaire installaties. Dus dat is het tweede. Ook ongeveer tussen de 40% en 50%. We zijn een project business, dus als je ze straks optelt, komen we niet aan 100. Het varieert wat. En we hebben tussen de 5% en 10% zijn onze milieuactiviteiten. Waarbij dat we eigenlijk grote sites saneren. En bijvoorbeeld ook PFAS. We doen bijvoorbeeld een project hier in Schiphol om de PFAS uit de grond te halen. En het vierde segment zijn de concessies. Wat we bouwen, ontwikkelen we ook.
12: En zijn er ook zaken waar je de afgelopen jaren afscheid van genomen hebt, waarvan je dacht, daar ligt iets, maar daar bleek niks te zijn?
13: Nee, we nemen er geen afscheid. Soms ben je eens te vroeg. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe activiteit in de groene waterstof.
12: We hang in there.
13: Nee, ik ben ervan overtuigd dat groene moleculen nog steeds een toekomst hebben. Die zullen er doorkomen. En groene moleculen die tot meststoffen leiden en zo, we zullen, denk ik, ongetwijfeld over het Midden-Oosten hebben. Maar daar zijn we wat vroeg mee geweest. Dat komt eraan. En we hebben het ontwikkelingstempo een beetje daaraan aangepast. Maar afscheid, nee, gelukkig niet.
12: Wat er ook aankomt, en dat is al een paar jaren aan de gang, dat is de Chinese concurrentie. Is ook nog weer eens opgetekend, redelijk recent, door onderzoekers van de Erasmus Universiteit. Kijk, wij hier in Nederland kennen ook grote maritiem dienstverleners. Van Oort, Boskalis, vanuit België, Jan de Nul, jullie natuurlijk.
13: Ja.
12: Het was toch ook wel een feestje dat in de Benelux uitgebreid gevierd werd. Ja. Inmiddels constateren die onderzoekers, is het marktaandeel de afgelopen 10 jaar, als je puur kijkt naar wat er vanuit China komt, opgekrikt van 7% naar 21%.
13: Ja.
12: Zijn dat ook ongeveer de verhoudingen waar jij rekening mee houdt?
13: Dat ja, is? Dat is ongeveer, ik kan die cijfers wel erkennen. Nu, dat is al zeer lang aan de gang, de opgang van de Chinezen.
12: En wat kun je daar tegenover stellen? Want vanuit Europa wordt ook wel gezegd, wij moeten onze eigen industrie beter beschermen. Gebeurt dat in jouw optiek voldoende?
13: Ja, maar ik denk dat er daar twee zaken zijn. Je hebt natuurlijk Europa, maar we zijn een zeer internationaal bedrijf. Ik denk dat we daar in Europa zeker maatregelen tegenover moeten stellen. Waarbij dan onze markt reciproc maken. Wij kunnen onmogelijk door allerhande protectionisme baggeren in China. Ik denk dat we dat alleen al economisch moeten reciprokeren.
12: Ja, dus en die wederkerigheid, dus als wij niet daar mogen, dan mogen ze ook niet hier.
13: Ja, dat lijkt mij super evident.
12: En dat is op dit moment niet zo? Of wordt dat wel steeds meer de praktijk?
13: Er wordt meer accent gelegd op het tweede aspect. Dat is het aspect die ook zeer belangrijk is. Als je natuurlijk met een baggervloot naar hier komt. Ja, er wordt geklaagd over Russische schepen die dan eens voor de Belgische of de Nederlandse kust glasvezelkabels komen afluisteren en de communicatie. Als je natuurlijk van andere mogendheden buiten Europa schepen hier begint te leggen die continu op onze vaarwegen stilliggen, actief zijn in onze steden, in Antwerpen, op de Schelde en dergelijke meer, ja, dan loopt het daar fout. En ik moet zeggen dat daar het bewustzijn wel zeer sterk is. Dus je hebt de economische kant, wederzijdigheid, en je hebt de strategische kant die ook belangrijk is.
12: Alles begint strategisch en politiek te worden. Ja. Daar kunnen jullie als maritieme dienstverlener over meepraten. Ja. De oorlog in Iran leidt tot hogere energieprijzen. Ja. Leidt tot andere routes. Leidt tot gebieden waar je niet meer kunt komen. Wat ligt er op dit moment allemaal op jouw bureau?
13: Ja, de impact is op zoveel schalen dat het moeilijk is om het te overzien. De eerste schaal van zo'n conflict is, zijn onze mensen safe. Hè? En dat is gelukkig van in het begin het geval geweest. We hebben op dit moment geen enkel schip meer in de golf. En onze mensen zijn niet...
12: Niet meer, dat was wel zo?
13: Ja, we hadden vlakbij hadden we nog schepen, maar niet in de Persische golf zelf. En ook de schepen die vlakbij zijn, hebben we weggehaald als voorzorg. Maar natuurlijk, nu komt het middellange en lange effect. Middellange effect, in mijn ogen, hele hoge brandstofprijzen. En die zie je in sommige landen through the roof gaan. We komen van brandstofprijzen tussen de $500 en $700 per ton naar 2300, 2400. Dus het is niet altijd de Brent oil die de maatstaf is voor wat ik moet betalen aan de pomp voor onze schepen. Dus dat heeft een impact op onze klanten. En dan heb je het lange termijn. Ja, ook waar dat ik denk dat er toch een groeiend bewustzijn is dat we onze eigen energie moeten onze homegrown energie moeten bevoordelen. En dat lijkt mij dat het besef daarvoor groeit. En offshore energie is natuurlijk daar...
12: Maar voor jullie is het misschien tweeledig, want je eigen kosten zullen ook oplopen.
13: Ja, klopt.
12: Tegelijkertijd is het misschien op dit moment zeer rendabel en ook nog wel op de iets langere termijn om toch nog eens te kijken naar wat er allemaal aan fossiel nog ergens in de grond zit, waar jullie misschien ook een rol kunnen spelen. Dus die turbulentie die je op alle mogelijke manieren nu ziet.
13: Ja.
12: Dat is voor veel mensen vermoedelijk slecht nieuws. Maar voor een maritiem dienstverlener, voor een baggeraar?
13: Ja, ik denk het wel. We hebben daar een aantal historisch... Ja, ik weet dat er... waar ik zeg, ik denk het is... Het neemt natuurlijk altijd een beetje tijd om maritieme routes aan te passen. Een windmolenpark, dat plan je niet op een paar weken tijd. Maar wat je natuurlijk wel ziet is... Routes worden aangepast, andere havens worden aangedaan. Dat betekent dat containerliners moeten omvaren rond Afrika. Dat er havens moeten verdiept worden. Dat er energieprijzen zijn hoog. We zien olie- en gasmaatschappijen naar nieuwe LNG-terminals kijken, naar nieuwe exportterminals. Daar komt dan logistiek bij. En zo krijg je natuurlijk een ketting van events waar dat verandering inderdaad voor ons als maritieme dienstverlener dikwijls wel opportuniteiten creëert.
12: En je zegt wat overeind blijft is toch wel de zorg om je eigen energie te kunnen opwekken. Dus die offshore windparken, om er iets te noemen. Ja. Dan kom je ook weer mensen tegen die op dit moment in het Witte Huis zitten, overigens voor de tweede keer.
13: Ja.
12: Die dat absoluut niet zien zitten.
13: Ja.
12: Die tot in de hoogste boom klimmen om dit tegen te gaan. En dan klimmen anderen weer in andere hoge bomen. Ja. En die roepen de hulp van rechters in. Ja. Waardoor er soms wel iets
14: door kan gaan. Ja. Maar is dat voldoende zekerheid om tot investeringsbeslissingen over te gaan?
13: Ja, dat is een grote zorg. Dat is een grote zorg en het zal u misschien verbazen, maar de grote olie- en gasmaatschappijen in de US zijn op dit moment onze grootste medestanders. Want ook zij willen natuurlijk een stabiel kader. En als we straks bij elke presidentsverandering andere projecten de stekker uit gaan trekken, ja, dan gaat er gewoon geen energie meer gebouwd worden in Amerika. Dus een stabiel kader is voor alle ontwikkelingen, of dat nu nucleair, olie en gas of offshore wind is, is belangrijk. En ik vrees dat dat in de US wel een serieuze...
14: Maar als dat stabiele kader er nu niet is, en volgens mij kunnen we dat wel snel met elkaar eens zijn. Wie zet er dan nog een handtekening voor een project dat meerdere jaren in beslag neemt, waar miljarden in omgaan?
13: Dat klopt. En wij gaan er ook vanuit. Hebben we ook in onze analistenpraatjes en in onze communicaties gezegd dat het toch wel vele jaren gaat duren. En met enkel de verandering van bewindvoerders in Amerika, dat stabiel kader nog niet direct zal terug zijn. Het enige waar ik ten eerste, we zullen het heel druk hebben in andere continenten. En ten tweede, ik denk dat de Amerikanen tot het besef zullen komen dat ze een onvoorstelbaar goede en goedkope energiebron, en dat hebben de staten ook, Massachusetts, Virginia en zo, die hebben wel dat besef, dat zit nu even geblokkeerd op het federale niveau, dat ze dat voor hun neus liggen hebben en dat de economie zal zegevieren daar, het economisch aspect.
14: Maar als je zegt, nou, als het in Amerika moeilijk wordt, dan doen we het wel ergens anders. Jullie zijn op ieder continent actief. Ja. Als je nu heel dicht bij huis kijkt, hier in Nederland, zijn ook bepaalde windparken niet doorgegaan, omdat er simpelweg geen inschrijving was. Ja. Omdat onduidelijk was of er wel iets van rendement gerealiseerd zou kunnen worden. Ja. En in grotere lijnen zijn er ook wel mensen die zich zorgen maken over, oké, windparken genoeg, maar is er wel een mogelijkheid voor de industrie hier om te elektrificeren? Je kunt wel werken aan het aanbod, maar de vraag moet er ook nog zijn.
13: Ja. Ja, klopt. Ja, dat is een goede vraag. De windmolenparken zijn voor een stuk zijn die het slachtoffer van hun eigen succes geworden. In mijn carrière binnen de offshore wind, en laat ons zeggen dat die ongeveer rond de jaren 2000 start, heb je een prijs van €250 per megawattuur voor offshore wind. Gigantisch. Kleinere projecten. En die prijs is gezakt tot ongeveer €50 per megawattuur. Natuurlijk, de verwachting was dat die verder zou dalen, maar daar zit een grens op. En men heeft gezegd, vanaf nu kan dat gewoon commercieel, heb je geen enkel ondersteuningskader meer nodig. Maar dat is niet het geval. Alle grote energie-infrastructuurprojecten, zij het nucleair, zij het gasinstallaties, zij het offshore wind, hebben een stabiel kader nodig.
14: Maar is nu in Nederland afgesproken, we hebben een minimumprijs die we met elkaar afspreken, en we gaan afromen als de winsten wat ons betreft te gort.
13: Dat zijn die contract for differences. En dat heb je nodig. Ja. En dat is zeer fair, want je zet een heel aantal partijen tegen elkaar. Degene die het goedkoopst en efficiëntst kan doen, die krijgt de aanbesteding. Die krijgt dat stabiel kader. En van zodra dat terug omgetuned is, krijg je terug volop kandidaten. En zie je nu, in Denemarken is er een failed auction geweest. In Nederland, de cap was te laag in de UK. En nu zijn er terug volop bieders.
14: We gaan naar andere aanbestedingen in Argentinië, in de vorm van een dilemma, als je wil kiezen, heel graag.
9: Het dilemma.
14: De kans is zeer groot dat wij ervan doorgaan met een miljardenproject in Argentinië. Of als ik eerlijk ben, heeft op dit moment onze concurrent Jan de Nul de betere papieren. Je mag het achteraf nuanceren.
13: Ja, ik denk ten eerste, wij houden niet van het status quo. Dus we zijn, dat is één van de aanbestedingen.
14: Denk je dat je er met die aanbesteding vandoor gaat met het project? Of denk je dat als je eerlijk bent, dat Jan de Nul op dit moment...
13: Ik denk dat het moeilijk is om daar een uitspraak in te doen. In het heetst van de strijd. Het dilemma is te groot. Ik kan alleen hopen dat we ermee vandoor gaan.
14: Doen we het voor.
13: Ja.
14: De gast is nog eventjes voor de mensen die nu inschakelen, Luc van den Bilke, de topman van DME. Dit is heel hoog opgelopen. Je moet het misschien toch even schetsen voor de mensen die niet zich dagelijks bezighouden met Argentijnse grote miljardenprojecten. Ja. Wat speelt er hier?
13: Ja, er is een groot contract voor het. Het is eigenlijk een concessiecontract voor een grote rivier in Argentinië. Voor een duur van 25 jaar om daar de onderhoudsbaggerwerken op te doen. Om gewoon de volledige rivier. En er zijn nog twee bieders over. Hè. En dat wordt groot uitgesmeerd in de pers natuurlijk. De head-to-head concurrentie tussen onze Belgische conculega De Nul en wij zelf. Maar moest ik een boek open doen, dan zijn er op dit moment honderden van die contracten waar dat we tegen uw Nederlandse collega's Boskalis aan het aanbesteden zijn.
14: Want in dit geval hebben Boskalis en Van Oort gezegd, kijk eens, we hebben nog eens bekeken waar we allemaal aan moeten voldoen. Ja. Dit is helemaal op de maat geschreven van De Nul, die op dit moment ook al doet wat er nu weer te vergunnen is. Heeft voor ons geen zin, wij doen niet mee aan iets wat we eigenlijk nu al kunnen inschatten nooit zullen winnen.
13: Ja, dat is hun inschatting. Ik heb vorig jaar hebben wij als bedrijf DME meegedaan aan dezelfde aanbesteding. En dan waren we de enige aanbieder. Dan is de aanbesteding geschorst en teruggetrokken geweest.
14: Ik weet het.
13: We hadden een competitieve aanbieding gemaakt. Nu speelt de concurrentie minder op prijs, omdat er een prijsvloer is. Dus je kunt niet lager dan een bepaalde prijs bieden. Dus we zullen zien wat deze aanbesteding oplevert. We hebben ook een heel
14: Je vindt het helemaal niet zo spannend?
13: We hebben een heel sterk consortium. Ik vind dat niet zo spannend, omdat het voor mij een van de aanbestedingen is. Wij zijn zeer sterk gediversifieerd. We zijn, ik zeg het, op tientallen plekken op dit moment lopen er zo'n wedstrijden. En voor mij is dat een van de.
14: Ja, nu is het wel zo dat dit ook politiek een dimensie heeft gekregen, omdat er vanuit Amerika wordt gezegd, en notabene ook een brief is geschreven aan Marco Rubio, de minister. Ja, als je kiest voor De Nul, dan kies je ook voor allerlei Chinese samenwerkingspartners. Hoe heb jij dat nieuws tot je genomen?
13: Ja, wij hebben zeer sterke partners die mee met ons aanbesteden, Amerikaanse partners. En voor hun is dat punt van de Chinese inmenging natuurlijk zeer gevoelig. Dus, en ik volg ze daarin.
14: Een minnetje voor De Nul.
13: Ja, dan laat ik aan u en aan de mensen die het dossier moeten beoordelen.
14: Als je de Amerikanen volgt die een bezwaar maken. Ja. Als het gaat over die Chinese samenwerkingspartners en jij zegt, ik volg die Amerikanen, dan mag ik toch constateren dat jij ziet dat een minnetje is.
13: Maar helaas maak ik niet de beoordeling en is het de Argentijnse overheid die de beoordeling zal moeten maken en ook de Amerikaanse overheid niet. Nou,
14: hoe is het om eigenlijk bij dit soort grote projecten altijd ook vaak dezelfde bedrijven tegen te komen met wie je zo af en toe ook wel eens samenwerkt? En nu lijkt het in ieder geval, als je de berichtgeving volgt, haat en nij te zijn. Is dat ook echt zo of niet?
13: Ja, dat is zo, maar tegelijkertijd is er ook een vorm van opportunisme. Alle bedrijven in onze sector willen contracten winnen. En soms ben je samen sterker. En hoe speelt zich dat af? Dat is omdat je dikwijls, ofwel heb je een complementaire skill, maar heel dikwijls komt erop aan dat je bijvoorbeeld voor een bepaald werk twee schepen nodig hebt. En ik heb toevallig één ter plaatse en iemand anders heeft één ter plaatse. Ja, als we elk een van onze eigen schepen van de andere kant van de wereld moeten halen om een job te winnen, dan gaat geen van ons dat winnen. En dus daar worden samenwerkingsverbanden.
14: Maar waarschijnlijk vecht je elkaar hier de tent uit, hè, voor een goede zaak. Ja. En voor hetzelfde geld kan het zijn dat er in een volgend project iets van jullie beiden wordt gevraagd en dan werk je weer samen.
13: Om te winnen en om het beste voor de klant te doen. Ja.
14: Wanneer had je voor het laatst een goed gesprek met de CEO van De Nul?
13: Oh, we komen elkaar nu en dan eens tegen. Ja, en die gesprekken zijn altijd, de gesprekken zijn altijd verlopen op een normaal niveau. En we ontmoeten ook op projecten waar we samenwerken, ontmoeten we samen de klant. En zitten we gewoon ook naast elkaar te argumenteren tegen de klant. Dus ik denk dat we allemaal professionals zijn en proberen het beste te doen voor onze bedrijven. En dat is, zoals in het voetbal, hè. We hebben het erover gehad. Soms speel je keihard tegen elkaar.
14: Ja,
13: en soms
14: speel je samen. Aan, maar ik heb het vaak over voetbal. Dat
13: en soms spelen we samen in de nationale ploeg. Moet kunnen, denk ik.
14: Als je al zo'n diverse portefeuille hebt en het geld op verschillende manieren verdient, waarom zou je dan toch ook nog proberen om zoiets controversieels als diepzeemijnbouw aan te boren? Zijn er niet voldoende manieren om geld te verdienen zonder dat Greenpeace de aandeelhoudersvergadering moet verstoren?
13: Ja, ik denk, wij zijn een bedrijf dat eigenlijk leeft van vooruitgang en van innovatie. U had mij dezelfde vraag kunnen stellen, en trouwens, Greenpeace heeft mij toen die vraag gesteld 25 jaar geleden. Waarom ga je nu palen in zee zetten en de walvis voor een stuk verstoren en de visbestanden hinderen? Wel, omdat wij denken dat een aantal zaken leiden tot een duurzame vooruitgang. En ik heb u gesproken van de groene waterstof. Het deep sea mining is een van de mogelijke vervolgetappes binnen het pad van DME, die nogmaals al 150 jaar bestaat, die zich gediversifieerd heeft en die daar ook een stuk groei in ziet.
14: De internationale zeebodemautoriteit is hier al decennia mee bezig. Ja. Dan gaat het over wat wel mag exploreren en wat heel veel moeilijker ligt. Exploitatie van het geheel.
13: Klopt.
14: Wanneer moet er wat jou betreft toch enige duidelijkheid zijn over wat er wel mag, en als er dan wat mag, voor wie dan uiteindelijk ook de verdiensten zijn?
13: Wanneer? Zo snel mogelijk. Het heeft lang genoeg geduurd. Hè? Wij hebben onze concessie en zoals u het zegt, de exploratievergunning al sinds 2012. Dat is een gebied dat twee keer zo groot is als België, 75.000 vierkante kilometer. Nog even ter herinnering, daar liggen op de zeebodem vlak naast elkaar stenen. En die stenen die bevatten vier mineralen: mangaan, kobalt, nikkel en koper. 4500 meter diep. De Verenigde Naties beheert die internationale wateren. En die zijn met meer dan 160 landen proberen die een consensus te hebben. De opbrengsten, kan ik u in geruststellen, die gaan naar ons. Ja. Wat men noemt mankind. Dus die gaan naar de Verenigde Naties. Natuurlijk de verdeelsleutel.
14: Zou je ook nog buiten die Verenigde Naties om kunnen werken? Want ik geloof dat het Nederlandse bedrijf Allseas hier vorig jaar te gast heeft gedacht. Ja. Het gaat hier ons allemaal veel te langzaam. Ja. Wij zien hier de voordelen van in. In Amerika hebben ze dat allemaal niet geratificeerd. Ja. Daar kunnen ze op eigen houtje veel sneller gaan.
13: Ja.
14: Is dat een route die voor DME ook...
13: Wij volgen de route van de internationale gemeenschap. We hebben het er net gehad over langdurige en duurzame zekerheid naar beleid toe. En we denken uiteindelijk dat er regelgeving komt, goede regelgeving, met een streng toezicht door alle landen van de Verenigde Naties. Het is geen enkele landmine waar dat er meer landen toekijken en heel veel milieuverenigingen. Dus wij denken dat het kader is dat we moeten volgen. Dus mijn antwoord is duidelijk op uw vraag. Nee, wij gaan geen andere kaders opzoeken. Wij gaan ons houden aan de internationale gemeenschap. Maar zij moeten natuurlijk ook uit hun pijp komen. Wij betalen ook een lidmaatschap om die concessie aan te houden.
14: En daar krijg je eigenlijk te weinig voor.
13: Daar krijg je niks voor, want op dit moment moeten zij zich aan het deel van de afspraak houden. Dat is, wij vragen niet een vergunning. Hè. Wij vragen alleen dat de wetgeving om de vergunning aan te toetsen, dat die er zo snel mogelijk komt.
14: Luc van der Bulke van DME, dank voor uw komst.
13: Graag gedaan.
14: Topman van de Maritiem Dienstverlener. Eerdere afleveringen, gesprekken met leiders van nu, vind je door je te abonneren op de podcast De Top van Nederland.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.
16: Wat je nu hoort is jouw tijd. Daar zit potentie.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
2: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
5: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeren uw auto eenvoudig, betrouwbaar en

0: via dosimport.nl.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Bij het Gelre Dome hebben 3 mensen een anti-Joodse betoging gehouden voor het concert van rapper J. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. En daarom stonden er Joodse organisaties met waarschuwingsborden. De anti-Joodse betogers stonden daar vlak tegenover, maar zijn weggestuurd. In Amstelveen is een vrouw aangevallen door een jongen op een fatbike. Ze was aan het wandelen toen ze door hem werd betast. De aanranding was 2 weken geleden, maar de fatbiker is nog steeds spoorloos. Daarom roept de politie nu getuigen op zich te melden. Een Russische gevangene die gisteren ontsnapte in België is nog altijd spoorloos. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis waar hij behandeld zou worden. Terwijl hij zich verkleedde, trok hij een scherp voorwerp tevoorschijn en bedreigde zijn bewakers. Hij zat vast voor diefstal en geweld. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Er was een storing in het systeem dat de noodpaspoorten maakt, maar die is verholpen. De marechaussee kan de paspoorten uitgeven op vliegvelden en in de veerhaven van IJmuiden aan reizigers die hun paspoort kwijt zijn of erachter komen dat het verlopen is. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is een slang achtergelaten, een python van 1,5 meter, in een plastic doos met luchtgaatjes. Sommige medewerkers raakten in paniek, meldt Omroep Gelderland. De dierenambulance heeft hem opgehaald en was verbaasd wat een grote slang het was. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
4: Dat dit een iets uitgebreider staakt het vuur lijkt met een iets concreter plan.
5: De enige route in de Senaat die is over links. Waarbij het dorp toch kan blijven bestaan.
6: Toen heeft Esther Ouwehand besloten om het stokje over te dragen.
1: Dit geneekt.
7: Met de Friday Move. We zitten vandaag in een iconisch gebouw. De bank hier op het Rembrandtsplein in Amsterdam. Ik denk dat je langs kan komen. Helemaal zeker weet ik het niet. Maar er zijn er genoeg gebeurd. Hallo, Cor is langsgekomen. Goed dat je er weer bent, Cor.
8: Ja, laten we het altijd even doen. We hebben Cor een tijdje niet gezien. Die kon natuurlijk niet mee naar Curaçao vorige week of 2 weken geleden. Had hij graag gewild, maar hij kon zijn zwembroek niet vinden. Maar ja, volgende keer regel ik dat gewoon voor je, Cor. Normaal gesproken heb ik ook altijd een co-host. Die zal ook wel komen, hoop ik vandaag nog. Maar Erik Dijkstra dacht dat de uitzending om 5 uur begon en niet om 4 uur. Dat is toch de druk waar hij niet mee om kan gaan waarschijnlijk. Dat is ook een boek wat hij heeft geschreven. Erik Dijkstra, druk in het hoofd van de kampioenen. Kampioenen zijn altijd op tijd, zou ik willen zeggen. Maar hij gaat onderweg zijn nu op dit moment. Maar gelukkig hebben Koen van der Velde wel bereid gevonden om gelijk aan te schuiven, Koen. He, gelijk het diep in.
9: Ja.
8: Ja, sportjournalist. Met het boek De Grote Amerikaanse Sportshow.
9: Mm-hmm.
8: Waarom dit boek?
9: Ik heb 10 jaar in New York gewoond en daar verslag gedaan van de Amerikaanse sport. En in de verhalen die ik schreef voor de Volkskrant kon ik niet altijd kwijt wat ik daar om me heen zag allemaal. Het entertainment, de show die daar om de sport heen zit. Ja. Dat wilde ik een keer in een boek beschrijven vanuit eigen perspectief.
8: Wat is jouw gevoel erbij, dat entertainment en die show? Kun je daar wat mee? Is het dat voor jou?
9: Ik vind het wel leuk. En ik denk dat je het vooral merkt in als je in het stadion bent.
8: Ja.
9: Op tv kan het misschien irritant zijn, zeker die time-out elke keer. In het stadion word je er echt door meegesleept. En ik ben denk ik naar een paar 100 wedstrijden geweest. Vooral basketbal, American football. Ja, het is nooit saai. Er gebeurt elke minuut van de wedstrijd wel iets. En het ligt natuurlijk vaak stil. Dus er is ook genoeg gelegenheid om het in te vullen met entertainment en show.
8: Dat is belangrijk, hè, bij Amerikaanse sport. Het moet veel stil liggen.
9: Het moet veel stil liggen, ja.
8: Ik ben wel eens aan een honkbalwedstrijd geweest bij de Red Sox. Dat duurde volgens mij 4 uur of zo.
9: Ja.
8: En ondertussen vlogen de zakken popcorn en de hamburgers me om de oren. En niemand zat naar het spel te kijken, bijna tegen het einde nog een beetje.
9: Ja.
8: Dat moest ik heel erg aan wennen.
9: Vond je het wel leuk of...
8: Nou, ik vond het schijnt het oudste stadion, honkbalstadion ter wereld te zijn, de Red Sox. Dus dat vond ik wel bijzonder. Ja, op een gegeven moment vond ik het wel heel lang duren. Maar ik ben deze winter in december in Miami geweest bij de Miami Heat. Dat vond ik weer fantastisch.
9: Ja.
8: Dat was een en al entertainment. Het werd ook gekaraokeerd steeds. Nou, dat vind ik natuurlijk sowieso geweldig. Maar dan kom je eigenlijk niet voor de sport, heb ik het gevoel.
9: Nee, ik vind dat de sport nog wel steeds de hoofdmoot is. Er zijn echt fanatieke supporters bij vrijwel elke club in Amerika. Alleen... Ja. Al het andere dat je daar ziet, de cheerleaders, de muziek, de dansers, de lasershows. Vooral wat je op het grote scherm te zien krijgt, de Jumbotron noemen ze dat daar.
8: Ja.
9: Het hoort er allemaal bij. Het een sluit het ander niet uit, maar het is veel belangrijker dan wat wij gewend zijn.
8: Maar is dat een voorland voor ons? Denk je dat het uiteindelijk ook hier in Nederland en in Europa zo gaat worden?
9: Ik denk niet zo extreem, maar je ziet wel in het voetbal dat het die kant op gaat. De Champions League heeft al een kick-off show sinds 2016. En volgens mij zijn we daar langzaamaan al aan gewend geraakt. In het begin was er nog weerstand tegen. De voetbalsupporters kwamen daar. Er werd gefloten tijdens een optreden van een zangeres. Volgens mij is dat nu wel iets meer geaccepteerd. Ik denk, het zal niet zo bond worden als in de VS. Maar ik denk wel dat het die kant op gaat. Ook omdat er veel Amerikaanse eigenaren in de Europese sport zijn. Zeker in de Premier League.
8: Maar zoals bij de Super Bowl, dat gaan wij niet meemaken. Dat soort extraverte...
9: Nou, wel deze zomer, dus bij het WK.
8: Gaat het zo extreem worden?
9: Er komt een halftime show. En die gaat ook... Het kan niet anders dan dat die de rust gaat oprekken. Het kan niet dat in een kwartier klaar is, het opbouwen van het podium.
8: Nee.
9: Het duurt echt veel langer, dus de finalisten... Wie weet is Nederland erbij. Die moeten daar rekening mee houden tot iets langer in.
8: Wacht even, zeg je dan serieus? Is Nederland erbij?
9: Ik denk het niet.
8: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat denk ik ook niet. Maar je gooit me wel even in. Ik denk, nou, ik kon even testen of je dat echt wel weet. Maar het is niet jouw sport, toch voetbal?
9: Ja, het is wel mijn sport, ja. Ik heb in New York, de jaren die ik daar woonde, heb ik ook altijd alles gevolgd. Premier League, Eredivisie zelfs.
8: Ja.
9: Ja, ik ben nooit echt uit het oog verloren.
8: Nou heb je verschillende soorten sporten waar allerlei gekke dingen gebeuren. Wat is nou echt de meeste buitensporige sport waar het echte gekkenhuis is?
9: Je ziet het toch het meest in de indoor stadions. Bijvoorbeeld bij basketbal, bij de New York Knicks bijvoorbeeld. Daar ben ik heel vaak geweest. Die staan nu in de finale van de NBA, de basketbalcompetitie. Daar wordt het heel erg bont gemaakt vanuit Nederlands perspectief. Echt danseressen, de jumbotron wat ik al eerder noemde. Al die gekkigheid op het scherm, de dancecam, heb je die ooit gezien?
8: Hadden ze die ook bij de Miami Heat?
9: Dus de camera wordt gericht op wat mensen op de tribune. En die gaan dan compleet uit hun dak. En die beginnen te dansen. En
8: mensen werden wel heel vrolijk van het feit als ze in beeld kwamen daar ook in Miami. Dat viel me wel heel erg op, ja. En de mooiste wedstrijd die je hebt meegemaakt? Want er moet er altijd eentje uitspringen die je bijblijft voor de rest van je leven.
9: Ik denk toch wel Messi in New Jersey. Het heette de New York Red Bulls waar hij speelde. Een uitwedstrijd met de Miami Heat.
8: Mm-hmm.
9: Dat is denk ik wel, ik weet niet of de wedstrijd staat me niet eens meer zo bij, maar dat was echt bijzonder dat Messi, de beste voetballer ter wereld, daar op een soort industrieterrein in New Jersey ging voetballen. En mensen konden niet echt geloven dat hij daar was ook. En dat was echt de mooiste ervaring.
8: En is het dan moeilijk om zulke kaarten te komen? Of kun je dan met je journalistenkaart wat regelen?
9: Nou, ik kwam er makkelijk binnen, ja. De MLS, voetbal, is nog redelijk laagdrempelig. Dus je kunt daar als journalist makkelijk... Ik denk als ik nu in New York zou zijn en ik zou bij de NBA-finale... willen zijn, dan zit je als Europese journalist wel heel erg achteraan. Zeker als Nederlander.
8: Oké. Toch even naar het WK. Want ik lees dat er ook drinkpauzes gaan komen, volgens mij. Maar dat is puur voor de reclame, neem ik aan.
9: Dat is puur voor de reclame. Want het is in heel veel plekken is het wel noodzakelijk. Omdat het daar bloedheet gaat zijn. Ik beschrijf ook in het boek hoe ik in het MetLife Stadium ben in New Jersey. Waar de finale wordt gespeeld. Dat was in september, dus de finale is in juli. En in september was dat bloedheet, dus daar is het geen overbodige luxe. Maar je hebt ook wedstrijden in Seattle of Vancouver waar het iets koeler is. En daar heeft de FIFA het ook verplicht om een drinkpauze in te voeren. En dat kun je bijna niet anders zien dan een manier om er wat extra reclames in te pompen. En dat gaat zelfs de NOS gaat dat dit jaar doen.
8: Ja, en nou lees ik allemaal tegenstrijdige berichten. Mijn gewaardeerde collega Chris Woers roept dat dat steeds veel te duur is. Dan wordt er gezegd dat het wel meevalt. Hoe zit dat nou met die kaarten daar?
9: Ja, het is sowieso te duur. Sport in Amerika is een aangelegenheid voor mensen die genoeg geld hebben.
8: Ja.
9: Ik beschrijf
8: je bent wel veel geld kwijt inderdaad. Want je gaat een hapje halen, een drankje halen.
9: Ja.
8: Van zo'n grote vinger, weet je, die jij hier ook voor hebt staan.
9: Ja.
8: Je hebt vier van die grote vingers thuis liggen. Ik denk, ik weet niet wat ermee moet nu van de Miami Heat. Maar die koop je dan.
9: Ja, een familie van vier die geeft gemiddeld $800 uit... Aan een bezoek aan een wedstrijd, bijvoorbeeld bij de Knicks.
8: Dus
9: het is echt, het is belachelijk. Ik had in mijn beginjaren in New York had ik een potje opzij gezet. Want ik dacht, ik wil een goede plek hebben, anders is de moeite niet waard. Daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Het potje was leeg. En het is gewoon echt... Als je een goede plek wil hebben bij de New York Knicks... De finale die ze nu spelen, het is minstens 3000. En dan zit je boven tegen het dak aan. Maar ook als je gewoon in het reguliere seizoen naar een wedstrijd wilt... Dan moet je gewoon $200 opzij leggen.
8: Zo, het is echt heel veel geld. In dit boek heb je dan ook gedaan om een beetje je potje wit te vullen dan? Of?
9: Ja, ik weet niet of het heel erg mijn potje gaat vullen. Maar
8: dat zou toch leuk zijn?
9: Het zou leuk zijn.
8: De Amerikaanse sport is hartstikke big business, toch?
9: Ja,
8: over het algemeen.
9: Maar voor mij, ik weet het niet.
8: Nee. Ik ben laatst nog met Andy van der Meijden en Wesley Sneijder daar nog wat een drankje wezen drinken hier op het Rembrandtsplein. We zijn er nu toch, hè? Ja. De bank kun je langskomen. Hartstikke mooi allemaal. Maar Amerikaanse sporters, kunnen die dat ook gewoon doen? Kunnen die ook gewoon zo de straat op gaan lopen en leuke dingen doen? Of is dat toch wat lastiger?
9: Hier misschien wel.
8: Ja, maar daar is het wel een.
9: Daar is het wel echt lastig. Ik denk dat ze echt in een soort vissenkom leven. Niet op straat. En voor voetballers was dat anders. Ik heb meegemaakt dat, beschrijf ik in het boek, dat Pirlo, Andrea Pirlo, die kwam naar New York, die ging naar voetballen. En die kon overal ongemoeid door de stad, die kon winkelen, die kon toeristische dingen doen. Maar dat is voor de echt bekende Amerikaanse sporters, zoals LeBron James, dat is, die leven in een soort compound met een hek eromheen, die kunnen niet de straat op.
8: Ja. Kanye West, Jay ook. Even een stapje naar links en naar rechts. Maar hoe staat hij er eigenlijk op in Amerika?
9: Wie?
8: Kanye West.
9: Ja, het is Kanye West.
8: Kanye West, ja.
9: Oh, oké.
8: Okay. Ja. We zijn even benieuwd naar. Want Marcel Leefje schuift aan en die gaat er zo meteen ook iets van vinden namelijk. Omdat hij gaat optreden hier. Hoe staat hij er Amerika op?
9: Nou, niet zoals hij erop stond. Pakweg 10 jaar geleden.
8: Nee.
9: Ja, want hij treedt op hier in Nederland.
8: In de Gelderdoom, ja.
9: In Amerika heeft hij ook nog opgetreden in het grootste stadion van Amerika. Tenminste, als je kijkt naar profsporten in het SoFi Stadium in L.A. En dat trok hij ook gewoon volle zalen nog steeds.
8: Dus al die uitspraken en zijn Hitlerverering, dat heeft hem niet...
9: Ik denk dat het hem wel een hoop fans heeft gekost. Maar hij heeft blijkbaar nog genoeg fans over om een flink stadion te vullen. Ook het Gelderdoom.
8: Ja, gaan er ook een heleboel in inderdaad. Ja, sorry voor die uitstap. Ik moest er even aan denken omdat ik Marcel zag zitten.
9: Okay,
8: dus
9: hoi.
8: Vandaar. Nou, Koen. Ja. Er is overal te krijgen, neem ik aan. Toch?
9: Ja, ik hoop het, ja.
8: Ja.
9: Het is zeker overal te krijgen. En ga het lezen, zou ik zeggen.
8: Ja, dat zou ik ook zeggen. Bij deze. Koen van der Velde, dankjewel.
9: Dankjewel.
8: Ja, Marcel Leefje, ik zei het al, hij is aangeschoven. Hij is inmiddels hij is hoogleraar en bestuursvoorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Maar je zei, dit vind ik toch wel even een belangrijk punt om toch even te bespreken. Kanye West, moet ik zeggen, hoorde ik net. Ik zei Kanye West, maar Kanye West.
10: Ja, je noemt zichzelf.
8: Je inmiddels inderdaad, ja. Dat stoort je, hè, dat hij komt.
10: Ja, weet je, dat is gewoon een haatzaaiende man. Die een heleboel mensen op de kast krijgt. En nog erger dan dat. Hij zegt de meest vreselijke dingen. Zitten we toch gewoon niet op te wachten in Nederland. De meeste landen weigeren die man ook.
8: Hij zegt dat hij erop teruggekeerd is inmiddels, toch? Op die woorden.
10: Dat heeft hij al vaker gezegd. En dan gaat hij toch weer een liedje maken. Hitler, je moet je niet verschuilen achter zo'n ziekte. Als je dit soort. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die zijn bipolair. En die lopen toch niet heil Hitler te roepen. En,
8: nee.
10: En allemaal nazi-uitspraken te doen en te zeggen dat Hitler de geweldigste man ter wereld vindt. Dus ik denk als je gewoon zo'n haatzaaier bent, zoveel mensen verdriet doet, dan ga gewoon je kunstje ergens anders doen.
8: Ja.
10: Niet bij ons.
8: Maar heel veel landen is hij geweigerd, in Nederland niet. Hoe kan dat dan, denk jij?
10: Ja, begrijp ik ook niet. Want de minister die verschuilt zich achter Europese wetgeving, maar die schijnt kennelijk niet te gelden in Italië, Frankrijk, Duitsland.
8: Maar dat ligt ook in Europa volgens mij, toch?
10: Ja. Dacht ik ook. Dus dat is onbegrijpelijk. De burgemeester van Arnhem die geeft ook gewoon een vergunning, want die zegt ik vind het een walgelijke man, dat heeft hij wel gezegd. Maar ik zie geen reden om dat niet te doen. Ik denk dat er genoeg redenen zijn om dat wel te doen.
8: Ja, er is ook een betoging geweest op de protest, geweest op de Dam. Waarbij ook gezegd wordt, politici spreken ze eruit tegen antisemitisme. Maar als het echt nodig is, zoals met de komst van je... Dan krijgt hij gewoon een podium en blijven ze stil.
10: Ja, het is een dubbele moraal. En het is nog maar de vraag of het juridisch niet mag. Dus ik zou gewoon zeggen, wees dapper. Weiger die man, weiger hem een vergunning... weigeren hem toelating tot Nederland. En dan kunnen mensen dat challengen bij de rechter, want we zijn een rechtsstaat.
8: Ja.
10: En dan horen we wel van de rechter of dat terecht is of niet.
8: Gaan heel veel mensen naartoe. Wat vind je van die mensen dan?
10: Ja, daar heb ik niet zo'n enorm oordeel over. Ik denk dat ze er niet bij stilstaan dat ze eigenlijk gewoon naar een of andere neonatie gaan. En ik hoop dat ze zich dat wel aantrekken. En als ze zich dat realiseren, dat ze zich bedenken. Maar ik weet niet helemaal zeker.
8: Nee. Je bent met veel dingen bezig. Je bent natuurlijk de bestuursvoorzitter van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek. Daarnaast heb jij een uitgesproken mening. Je schrijft columns, je vindt van heel veel dingen wat. Hoe valt dat daar bij die organisatie en de mensen die daar belangen bij hebben?
10: Nou, bij NWO heb ik best veel vrijheid. Ik doe dat soort dingen op persoonlijke titel. En dan heb je best veel vrijheid. En waar ik voor uit moet kijken is dat ik niet dingen zeg die mensen binnen de wetenschap... waar ze verdrietig van worden of heel erg boos van worden. En dat begrijp ik ook. Want je kan dan wel zeggen, ik doe het op persoonlijke titel... maar die dingen worden toch in de buitenwereld vaak door elkaar gehaald.
8: Ja.
10: Dus ik heb daar wel wat geleerd.
8: Wat heb je geleerd dan bijvoorbeeld?
10: Nou, dat ik wel alles mag zeggen, maar dat ik even goed moet nadenken... hoe ik het formuleer. En of ik daar niet mensen enorm mee voor het hoofd stoot.
8: Maar kun je dan nog wel jezelf zijn? Dan kun je je mening dan ook op de juiste manier ventileren?
10: Ja, volgens mij wel. Ja? Ik kan dat op een heleboel verschillende manieren. Ik schrijf in verschillende bladen, columns. Ik mag af en toe wat zeggen, ook op televisie of op de radio. En ik heb niet het idee dat ik daar echt in belemmerd word.
8: Oké, dat is fijn. Want je voelt die behoefte heel sterk. Waar komt die behoefte vandaan?
10: Ja, goede vraag. Ja, bijna psychoanalytische vragen. Ik vind het gewoon leuk om te zeggen wat ik ervan vind. Ik vind het ook gewoon leuk om zelf erover na te denken en om mensen aan het denken te zetten. En dat is ook vaak wat er wel gebeurt. Dus heel vaak dan schrijven mensen, ik ben het helemaal met je eens. Maar ook wel eens hoor je dat mensen zeggen, ik ben het niet met je eens. Dan word je zelf ook weer slimmer van.
8: Ja, dus dat merk je ook.
10: Ja.
8: En het feit dat ze het niet met je eens zijn, daar word jij slimmer van? Of het feit dat de argumenten die ze hebben wel eens kunnen kloppen?
10: Als ze zeggen, ik ben het niet met je eens, maar ze zeggen niet waarom. Of je krijgt zo'n scheldkanonade op sociale media of je heen. Daar word je niet slimmer van. Maar soms komen mensen met argumenten dat ik denk van, hey, daar had ik nog niet zo over nagedacht. Dat is toch leuk?
8: Kijk, Erik Dijkstra, inmiddels ook aangekomen. Hè? Druk. In het hoofd van de kampioenen. Maar hij had het gewoon te druk gewoon. Hij was de druk even kwijt. Je zweet je als een otter, zeg je.
10: Arme
8: kerel. Hij zweet zich de takken, zeg maar, gerust.
10: Ja.
8: Ga lekker rustig zitten, Erik. Kom er gerust bij. Hartstikke goed. We hadden net dat Marcel Levy die graag zijn mening geeft. Dat doe je ook graag. Dus in dat opzicht kun je elkaar een hand geven.
10: Ja, dat is
8: nog
10: te doen.
8: Leuk. Ik doe ze beneden ook letterlijk. Wat zweet hij enorm.
10: Dat is een excuus, sorry.
8: Nee, geen probleem. Het programma duurt al 15 jaar al vanaf 4 uur. Dus... Als het 16 jaar is.
11: Nee, weet je, ik krijg een nieuwe badkamer.
8: Oh.
11: Dus ik was druk bezig met het afvoeren van een oude badkuip en oude badmeubelen en weet ik veel wat. En toen belde Mireille in één keer. Die zegt, het begint om 4 uur.
8: Ja, dat is altijd zo, maar ja. Ja,
11: sorry.
8: Ja, maar sorry. Badmeubel staat er nog nu? Of die bad...
11: Nee, dat ik was wel aan het wegsjouwen.
8: Oh, daarom zweet je ook zo.
11: Ja. Nee, ik ben daarna heel snel hier naartoe gefietst.
8: Oh ja. Ja. Kom even lekker bij.
11: Ja.
8: En wat het over het feit dat Marcel graag zijn mening geeft en ook soms er dan wat van leert als hij een tegenargument krijgt. Een goed tegenargument is wel belangrijk dan.
11: Tuurlijk.
8: Daar leer je wat van. Ja. We hebben al eerder met elkaar gesproken. Toen ging het op een gegeven moment over het feit dat je misschien wel open zou staan voor iets in een kabinet, als minister enzovoort. Dat is er niet van gekomen. Ja, je begint alweer een beetje besmuikt te lachen. Maar...
10: Ja, het is de M-vraag. Die wordt me namelijk dagelijks gesteld, maar vandaag nog niet. En je bent niet
8: de eerste. Nee, ik ga het niet stellen. Ik vraag me nou gewoon af, als je nu naar dit kabinet kijkt, dat je bij jezelf denkt van, wel fijn dat het me niet zo overkomen dat ik in zo'n kabinet terecht ben gekomen. Dan had het ook iets met GroenLinks, PvdA moeten zijn waarschijnlijk, maar toch. Hoe kijk je nu naar dit kabinet? En naar de politieke algemeenheid daardoor?
10: Nou, ik ben een optimist. Dus als ik dat regeerakkoord lees, dan denk ik, ik lees best wel veel dingen die me wel aanstaan. En die misschien goed zijn voor het land. Maar vervolgens, dan ga je natuurlijk kijken van wat komt er van terecht. En dan zijn ze nu 100 dagen onderweg. Ik zit aan de ongeduldige kant van het spectrum, denk ik. Ik denk, ik heb er nog niet zo heel veel van gezien eigenlijk. Nee. Van die mooie dingen.
8: Helemaal niks. Proberen dat... nu... Nee, wat is er nu tot nu toe bereikt dan? Noem eens iets van je...
10: Het valt enorm tegen. Dus de plannen die ze hadden op het gebied van sociale zekerheid, wat je ervan ook vindt, die vallen gewoon uit elkaar. Nou, ik zal een voorbeeld dicht bij huis noemen. Ik was enthousiast over alle mooie woorden die ze zeiden na het rapport van Peter Wedding over het belang van kennis en innovatie voor de ontwikkeling van ons land, de economie, de maatschappij. Dus ik denk, dit is een goed geluid. Maar als je kijkt wat daarmee gebeurt, dan zie je eigenlijk alleen maar dat economische zaken bezuinigt op kennis en innovatie. Het ministerie van Onderwijs is druk om, die hebben wel wat geld gekregen om zeggen ze bezuinigingen om te keren. Maar ik zie het niet, in de wetenschap niet. Misschien een beetje in het onderwijs. Dus ik ben er een beetje teleurgesteld.
8: Ja, maar we zijn toch ook op de vingers getikt deze week, geloof ik. Als het gaat ook om onderwijs en dat we in Europa er zo slecht voor staan. Dat het eigenlijk alleen maar minder gaat. Ik zat vanmiddag met Erik van Hetzelfde. Ja. In het verleden succesvol als director op veel verschillende scholen. En die zegt ook, het gaat helemaal mis. Er moet een deltaplan komen om ons onderwijs een beetje te gaan redden.
10: Ja, dus, maar goed, als je die teksten leest, dan word je best, dan staat het er ook allemaal. Dan denk je, dat vind ik ook. En dat aan de slag.
8: Ja.
10: Maar je wordt uiteindelijk afgerekend op je daden. En ik vind het nog best wel tegenvallen. En ik weet, het is een minderheidskabinet en ze moeten alles voor elkaar zien krijgen. Maar ik had er iets meer van, we hadden een verkiezingscampagne, 10 steden bouwen. Nou, die 10 steden bouw je niet in 100 dagen.
8: Nee, maar dat was een statement, werd later gezegd.
10: Ja,
8: om duidelijk te maken dat we ambitieus zijn.
10: Dat neemt ons vertrouwen in de politiek natuurlijk niet toe.
11: Misschien was dat hele minderheidskabinet niet zo'n heel goed idee eigenlijk achteraf.
10: Nee.
11: Want je ziet nu dat ze overal over moeten onderhandelen en er wordt elkaar niks gegund. Ja, dan krijg je niet zoveel voor elkaar, hè?
10: Ja.
8: Dus, vallen laten en opnieuw beginnen.
11: Nee, natuurlijk niet. Ze zullen nog wel een tijdje doormodderen en nog van alles gaan proberen. Maar hoe meer het mislukt, hoe meer chagrijn zal ontstaan. En dan komt er op een gegeven moment wel zo'n vraag op tafel,
12: Ja, maar je dacht namelijk na het vorige kabinet veel slechter kon het niet. Toch? Dat gevoel hadden we een beetje met de PVV.
11: Dat was ook een heel slecht kabinet.
12: En de PVV, maar dit is ook niet veel. Dus wat dat betreft...
10: Nou ja, weet je, oké, je kan ook glas half vol, glas half leeg. Je kan zeggen 100
12: positief,
10: dagen.
12: Hè, Marcel, ben
10: je
12: positief,
10: Marcel. Ja, je moet positief zijn. En het komt nog. En er zitten wel slimme mensen die best wel tot iets in staat moeten zijn. Maar misschien is het ook wel zo dat we in Nederland langzaam een situatie hebben dat we elkaar allemaal in de houtgreep houden. En dat er dus gewoon eigenlijk niks gebeurt. Want dat is het resultaat. Hè. Er worden ook geen slechte beslissingen genomen. Er wordt gewoon geen beslissing genomen.
12: Het is wel goed dat je geen minister bent geworden. Dan was jij gek geworden.
10: Ik was denk ik ongeduldig. Ja, maar dat is. Ja, je moet geduld hebben. Maar ons geduld wordt nu wel erg op de proef gesteld. Ik zeg al eens voor de grap. Als we nu in de Tweede Kamer een voorstel hadden liggen om de afsluitdijk aan te leggen. Of om deltawerken te bouwen. Het zou er niet doorheen komen gewoon.
12: Nee.
10: Toch al dat gemiezenmaus. En mensen die het belangrijker vinden de kleine dingetjes op korte termijn te benadrukken. In plaats van dat ze een beetje nadenken over de grote dingen op lange termijn.
12: Ja. Hoe oud zijn jouw kinderen nu, Erik?
11: Die zijn 12 en 14.
12: 12 en 14. Mijn zoontje stuurde van de week: mijn fiets staat buiten. Ik zeg, mijn fiets. Mijn fiets. Ja. 2 VWO. Toen dacht ik wel bij mezelf. Ja, nee, maar
11: dat herken ik wel. Ja. Dus het spellingsniveau is best laag.
12: Dat verbaasde mij enorm toen ik dat allemaal zat te bekijken. Maar moeten we ons zoveel zorgen maken, wat dat betreft, Marcel?
10: Ja, ik denk het wel. Weet je, dit gaat natuurlijk een beetje om de basis. En de basis is toch hoofdrekenen, lezen, schrijven. En dan komt de rest komt daarna. En ik storm er ook wel aan dat die basis niet in orde is.
12: Het feit dat wij zelfs door Brussel op de vingers worden getikt, dat is toch wel verontrustend. Een land als Nederland.
11: Ja, maar we worden natuurlijk best wel vaak door Brussel op de vingers getikt. Hè. We hebben natuurlijk ook eindeloos allerlei uitzonderingsposities bedongen op het gebied van landbouw en weet ik veel wat. Ja, dat is ook gewoon, dat is voorbij.
12: Ja.
11: En kijk, Nederland is wel een land dat groot is geworden door polderen. Doordat je elkaar ook wat gunt. En ik heb het gevoel dat eigenlijk stuk is. En daardoor lukt het bijna niet meer om nog ergens een meerderheid voor te vinden.
12: Dat is een positief begin van de middag, hè?
11: Het begint hierover.
12: Nee, het is de realiteit. Maar je hoopt dat er iemand wel eens een keer een deal zou kunnen geven in de goede richting. Maar dat zit er voorlopig niet in. En zeker niet in deze situatie. Nou, als je het zo bekijkt.
10: Oké, 100 dagen. Laten we die lui gewoon eventjes nog een grote vakantie. Maar het moet echt voor het eind van het jaar moet het een beetje zichtbaar zijn. Anders dan gaat het.
12: En dan kijken we even terug. Corona wordt nu over gesproken. Jaap van Dissel heeft gezegd, het ging allemaal zoals het moest. Geen schuldbewust. Ja. Hoe kijk jij daarna?
10: Ja, ik vind die hele enquête echt onzinnig. Weet je, als je een onderzoek doet naar zoiets groots als corona, wat ons toch lang heeft bezig gehouden, dan zou ik me afvragen, hoe gaan we het volgende keer beter doen? Gaan we de scholen wel openhouden? Gaan we wel bezoek toelaten in ziekenhuizen? Hoe gaan we de communicatie doen? Goede vragen, zodat we voor volgende keer slimmer zijn. Maar daar gaat deze enquête helemaal niet om.
12: Nee.
10: Als je kijkt naar wat het onderzoek is, wie heeft wat gedaan en was dat goed? Met andere woorden, kunnen we Hugo lekker van alles de schuld geven? Of misschien Van Dissel een klap op zijn kop? Wie is daarin geïnteresseerd 6 jaar na dato? Ik niet in ieder geval.
12: Maar hier leer je eigenlijk niks van, zeg je.
10: Hier heb je niks aan. Nee. En er zijn aardige rapporten verschenen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over dingen die echt volgende keer anders moeten. De hele structuur met zo'n team, zo'n outbreak team. En hoe je dat aan kunt passen aan de staat van zo'n pandemie. Hoe we inderdaad met het onderwijs en jonge mensen omgaan, hebben we ons gewoon een beetje met de beste bedoeling, hoor.
12: Ja.
10: Dat is achteraf zou je dat anders gedaan hebben. Hoe je misschien de ziekenhuizen wat anders inricht. We kunnen onwijs veel leren van deze periode. Maar als je dat niet wil, en als je alleen maar weet wie gaan we hier de schuld van geven, niet interessant.
12: Nee. Moeten we ons dan zorgen maken over ebola, als ik dat voorbij zie komen? Of,
10: Nou ja, niet onmiddellijk in Nederland. Maar ebola is nu wel een andere ebola-uitbraak dan eerder.
12: Ja.
10: We hebben al vaker in Congo en nabije landen dit soort uitbraken gehad. Wat is het verschil? Dit virus is wel een beetje vervelender, type virus. Het is nog steeds het ebola-virus, maar het verspreidt zich wat anders. Maar het speelt zich nu ook af in grote steden. Grote steden in Afrika zijn echt grote steden.
12: Ja.
10: En het is hartstikke besmettelijk. En het derde element wat heel storend is, is dat de bevolking, wij hadden dan gesteggeld met de nachtklok en mondkapjes, maar daar vertrouwen de mensen de overheid totaal niet. En gaan ook gewoon hulpverleners te lijf. En als iemand overleden is aan ebola, dan willen ze er wel met z'n 40 naast zitten. Ja. Omdat dat past in hun ritueel.
12: Ja, lichaam schoonmaken.
10: En dat leidt tot enorm veel meer besmettingen. De wereld is zo klein. Dat speelt natuurlijk een keertje over naar Europa.
12: Ja.
10: dan denk ik dat wij wel in staat zullen zijn om het te containen. Overigens, ebola is in principe een dodelijke ziekte, maar niet op een westerse IC. Maar er zullen wel heel veel mensen heel ziek worden. Dus ja, ik denk dat we dat echt heel... Dus ik wil niemand in paniek brengen, maar we moeten het wel even heel goed in de gaten houden. Ja, want het kan toch wel problemen geven.
12: Maar er komt vroeg of laat weer een nieuwe pandemie, zei onze bekende viroloog laatst, Ab Oosterhaus.
11: Nou, de vraag is niet of die komt, maar wanneer die komt.
12: Ja, dat zei hij, ja.
11: Ab, met een graslooie rode wijn erbij.
12: Ja, die had hij achter zich staan. Ja, nee, het is de tweede naam die ook nog
11: hoort erbij.
12: Ja, dat is lekker.
10: Ja, ik ken Abje.
12: Ja. Ja. Ja. Maar hij schijnt de missie van de virologen te zijn, heb ik gehoord van al zijn collega's.
11: Wat?
12: Dat hij zo goed is.
10: Hij is echt heel goed.
11: Ja, hij is toch goed.
10: Ja, daar kan je echt niet omheen. Maar, en die man is al, moest stoppen in Nederland. Hè. Hij werkt in Erasmus. Is zwaar met pensioen, maar nu werkt hij gewoon in Duitsland. Hij gaat verder.
12: Ja, maar dat is dus wel waar wat hij zegt. Daar kunnen we van uitgaan.
10: Maar,
12: dat we...
10: maar daar heb je geen Nobelprijswinnende viroloog voor te zijn. Pandemieën dienen zich om de klipklap aan.
12: Ja.
10: De wereld wordt alleen maar kleiner. Weet je hoeveel mensen er op dit moment door de lucht vliegen?
12: Nou?
10: Meer mensen dan in Nederland wonen. De wereld is zo klein. Je kan niet een epidemietje wat ergens ontstaat in een land beperkt houden. Dat verspreidt zich razendsnel over de hele wereld. Dus pandemie.
12: Ja.
10: Ja, dat gaat gebeuren. Ik hoop dat het nog 20, 25, 50 jaar duurt. Maar dat is niet te voorspellen.
12: Maar je zei dat het veel eerder zou zijn.
10: Nou, ik denk niet dat je dat kunt voorspellen. Er zijn verschillende kandidaten.
12: Hij zit natuurlijk handenwrijvend klaar natuurlijk. Want dan kan hij weer toeslaan natuurlijk. En aan die talkshowtafel.
11: Ja, maar weet je waar Ab altijd wel goed in is? Om iets heel ingewikkelds simpel uit te leggen. Dat is ook een kwaliteit in zo'n pandemie.
12: Ja. Ja, maar dat kan Marcel ook.
11: Nee, dat kan Marcel ook, zeker. Ja, die kan dat ook.
10: Wel meer mensen.
11: Ja, maar, hoeveel die virologen?
10: Ja. Ja, maar je zit er niet op te wachten, laten we wel wezen.
11: Natuurlijk niet, hou op zeg. Nee.
12: Vind je het nog wel leuk als bestuursvoorzitter? Of zeg ik ga binnenkort toch iets anders doen?
10: Ik vind het heel erg leuk, ik ben net herbenoemd.
12: Ja, dat zag ik jou.
10: En, dat is voor nog 5 jaar, ik weet niet helemaal of we dat helemaal vol gaan maken.
12: Niet de zorg,
10: dat is geen geheim. Nee. Maar voorlopig heb ik het heel erg naar mijn zin. Wetenschap is echt, echt leuk in Nederland.
12: Maar het regent aanbiedingen, kan niet anders. Het regent aanbiedingen, Marcel.
10: Ja, maar ja, je hoeft niet overal gelijk nat te
12: worden. Nee, dat is waar, inderdaad, maar het regent aanbiedingen.
10: Nou, er zijn genoeg mensen die vragen, heb je hier belangstelling voor, heb je daar belangstelling voor? Nou ja.
12: Dat is leuk toch?
10: Ja, tuurlijk. Ik klaag ook niet.
12: Een luxe goed is dat. Prachtig, man.
10: Ja, ik zit hier te stralen, hoor.
12: Zou ik je zeggen, je zit hier gewoon heel vrolijk te zijn. In de bank. Was je wel eens geweest, de bank?
10: Nou, ik woon hier echt, echt letterlijk een minuut vandaan.
12: Ja.
10: Ik ben hier nog nooit binnen geweest.
12: Bijzonder, hè?
10: Ja.
12: Geinig gebouw. Ja. En jij het, de bank?
11: Ik ben hier nog nooit geweest.
12: Nee, ik ook niet. Maar ik liep naar binnen. Zo, dat is een groot gebouw. Ja. De bank. Nou,
11: een oude bank, hè? Denk
12: is een oude bank geweest.
10: Het is de ABN
12: inderdaad.
10: AMRO. Nou, ja. Het was
11: dit de ABN, ja?
10: AMRO was dit. De ABN zat daar.
11: Ja, de ABN zat een stukje verderop, ja.
10: Ja. En toen gingen ze fuseren en toen gingen ze naar Amsterdam Zuidoost.
12: Ja, toen woonde jij toch nog in Glanenbrug?
11: Ja, maar ik woon inmiddels ook al 25 jaar in Amsterdam.
12: Oké, nou, tijd gaat snel wat dat betreft. Marcel, bedankt.
10: Ja.
12: En tot de volgende keer.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.
13: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
14: Het is ongekend wat hier gebeurt.
13: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
15: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
13: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
16: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast Pensioenpro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. Pensioenpro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
17: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
18: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
19: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
17: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
20: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
18: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
17: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Bij het Gelre Dome hebben drie mensen een anti-Joodse betoging gehouden voor het concert van rapper J. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. En daarom stonden er Joodse organisaties met waarschuwingsborden. De anti-Joodse betogers stonden daar vlak tegenover, maar zijn weggestuurd. In Amstelveen is een vrouw aangevallen door een jongen op een fatbike. Ze was aan het wandelen toen ze door hem werd betast. De aanranding was 2 weken geleden, maar de fatbiker is nog steeds spoorloos. Daarom roept de politie nu getuigen op zich te melden. Een Russische gevangene die gisteren ontsnapte in België is nog altijd spoorloos. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis waar hij behandeld zou worden. Terwijl hij zich verkleedde, trok hij een scherp voorwerp tevoorschijn en bedreigde zijn bewakers. Hij zat vast voor diefstal en geweld. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Er was een storing in het systeem dat de noodpaspoorten maakt, maar die is verholpen. De marechaussee kan de paspoorten uitgeven op vliegvelden en in de veerhaven van IJmuiden aan reizigers die hun paspoort kwijt zijn of erachter komen dat het verlopen is. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is een slang achtergelaten, een python van 1,5 meter... in een plastic doos met luchtgaatjes. Sommige medewerkers raakten in paniek, meldt Omroep Gelderland. De dierenambulance heeft hem opgehaald en was verbaasd wat een grote slang het was. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: staan.
1: Toen heeft Esther Auwehand besloten om het stokje over te dragen. Dit
2: genees. Tweede half uur weer van deze uitzending van de Friday Move vanuit de Bank in Amsterdam. Hey, dat klinkt lekker. De Bank in Amsterdam. Met onze eigen DJ Tom de Thompson. Niet mee naar Curaçao, wel gewoon hier bij de Bank. En naast me is inmiddels gearriveerd, alhoewel er was al een tijdje. Dus nu een beetje zijn zweet aan het kwijtraken. Erik Dijkstra. Hier staat er gelijk over badkamers en zo te praten, begreep ik. Toen Lisa Loep erbij kwam, hè?
3: Ja, over badkamers, over werk, over boeken, over dat soort dingen.
2: Ik gewoon iets heel enthousiast, Lisa. Jij vindt zijn podcast heel erg goed, hè?
4: Heel leuk, de boekenpodcast, ja. En heel open en eerlijk, dat vind ik heel fijn. Het is geen promopraatjes, maar gewoon echt...
2: Oh, hij gaat er ook wel in, zo
4: hij
2: nu en
4: gaat
2: dan.
4: Er flink
2: dat hij zegt
4: in,
2: van,
4: ja.
2: Dat is niks.
4: Ja.
3: Ja, nee, met Micha Blok maak ik iedere week een podcast over boeken. En soms zijn we enthousiast en soms wat minder.
2: Ja, waar was je laatst echt enthousiast over?
3: Ik heb afgelopen week de biografie besproken van Annemiek van Vleuten.
2: Oh, en?
3: Ja, ik vond het een geweldig boek. En het is ook een beetje curieus, want het is eigenlijk, dat kun je soms wel hebben. Hè? Het is eigenlijk een boek waar ik zelf wat wilde schrijven.
2: Oh.
3: Ik heb Annemiek ooit benaderd dat ik graag haar biografie wilde schrijven. Maar toen zei ze, ja, je bent eigenlijk net te laat. Ik ben al door iemand anders benaderd. En dat is dit boek geworden.
2: Wie was dat?
3: Dennis Bokshoorn van de Volkskrant. Onder andere NSC. En die heeft een prachtig boek met haar gemaakt.
2: Ja, is wel mooi geworden.
3: Ja, niet zo dat ik aan de kerk had het gemaakt natuurlijk.
2: Nee, dat snap ik ook inderdaad.
3: Je.
2: Ja.
3: Maar dat kun je soms zo hebben. Hè? Zo'n project waarvan je denkt van... ga ik eigenlijk zelf willen doen.
2: Maar als je het dan zit te lezen, dan kun je er doorheen kijken. Wat maakt het boek goed dan?
3: Wat het boek goed maakt, is vind ik altijd in een sportbiografie... als je echt dingen leest en leert die je nog niet wist. En ik kijk veel sport, jij kijkt ook veel sport. Maar over de persoon Annemiek van Vleuten leerde ik echt een aantal dingen die ik helemaal niet wist. Bijvoorbeeld dat ze vroeger vanuit haar jeugd... dat ze extreem zuinig waren thuis. Vind ik altijd boeiend, dat soort dingen.
2: Extreem, noem eens een voorbeeld dan, hoe extreem dat dan was.
3: Nou, Annemiek die moest bijvoorbeeld als het brood aan werd gehaald... dan moest zij aan het einde van de week met diezelfde zak... weer terug naar de bakkerij om te zeggen, doe hier een nieuwe brood maar in.
2: Oh jee.
3: Als ze soms een ijsje kregen, dan deden ze dat omdat ze op straat geld verzamelden. En dat ging dan in een ijskoppot. Als er genoeg is, dan kregen ze een ijsje.
2: Oh, dus die had het echt niet breed.
3: Nee, maar dat vind ik, ook, het was ook een soort van, ze waren heel milieubewuste mensen, haar ouders. Maar ik vind altijd over dat soort dingen, dan snap je iets beter hoe iemand in elkaar zit. En dat zij dan later als wielrenner zo diep kon gaan, daar koppel je dan toch. Dat je denkt van ja, maar die was vroeger thuis heel zuinig. Snap je dat toch beter.
2: Maar je vindt het dus interessant om in boeken, zeker dat soort biografie dingen te lezen die je niet wist. Hoe zit het met je eigen boek dan eigenlijk? Druk in het hoofd van kampioenen?
3: Nou ja, ik heb dat ook eigenlijk een beetje als eikpunt genomen. Dat ik op het moment dat ik zelf steeds verhalen hoorde waarvan ik dacht... Ik, die best wel veel sport kijk, gewoon, hij heeft nog nooit eerder gehoord, joh, dit. Dat vind ik interessant.
2: Ja. En pak er eens eentje uit. Epke kun je pakken, Kiki Bertens.
3: Ja, Kiki Bertens bijvoorbeeld is een van de eerste interviews die ik deed voor dit project. En Kiki Bertens, daar was ik altijd fan van. Tennis is ook een fijne sport als je echt voor iemand bent.
2: Ja.
3: Ik zei tegen Kiki, ja, je had vaak last van druk. Dat zag je ook vaak als je naar haar zat te kijken. Ik zei, maar wat deed je dan? Hoe uitte zich dat bij jou, die druk? Ze zei, ik heb tot mijn 24ste... voor iedere wedstrijd overgegeven.
2: Zo.
3: Iedere wedstrijd. Kleedkamers ondergekorst. Rennen, Roland Garros, dat ze net de kleedkamer niet haalden. Alles ondergekorst daar. Wat zeiden die andere meiden dan? Niks.
2: Niks.
4: Ja, die waren al lang blij waarschijnlijk dat iemand zo...
3: Maar dat is ook
4: mentaal kapot ging, is naar hem te zeggen. Maar het is
3: nee, maar dat
4: tegenstander.
3: Is ook de harde wereld van de topsport. Ja. Dat je niet zegt, hey, hoe gaat het wel, joh? Kan ik je ergens mee helpen? Gewoon niks. Tot de 24ste.
2: Maar dat Raymond Sluiter had er ook veel moeite mee, toch? Als coach, hoe hij daar een beetje moest begeleiden daarin, toch? Of was dat toen
3: ik heb Raymond Sluiter heb ik ook geïnterviewd. En wat ik boeiend vind, is dat die elkaar tot grote hoogte hebben gebracht. Want Kiki was uiteindelijk, wij denken ook te vaak... ja, Kiki Bertens had zoveel last van stress. Ze stond nummer 4 op de wereldranglijst. Ja. Tennis is een grote sport, hè?
2: Zo.
3: En ze heeft 10 toernooien gewonnen op het hoogste niveau. Maar uiteindelijk liep dat ook spaak ook tussen hun twee. Omdat Sluiter vond dat ze nog verder kon. Dat ze nog beter kon worden. En zij op een gegeven moment wilde ze gewoon niet meer.
2: Gek, als je zo getalenteerd bent. Jij hebt, tenminste, ik neem aan dat jij het ook hebt gehad. Je had er veel voor over gehad om absolute topsporter te zijn.
3: Alles.
2: Ja.
3: Alles wil
2: ik eigenlijk ook, ja.
3: Alles. Wij zitten hier toch uiteindelijk maar gewoon als...
2: Ja, wij zijn prutsers.
3: Onze carrières zijn eigenlijk in de basis al mislukt.
2: Zou ik net zeggen, wij zijn eigenlijk losers zijn wij.
4: Helemaal niet. Maar het is wel natuurlijk bijzonder om te bedenken... dat we zien vaak de nummers 1 tot en met 10 bij tennis. Maar hoe is het voor de nummer 150 of nog lager... die ook diens hele leven eraan wijdt. Ja. Alles op alles zet en echt op de toppen van zijn kunnen probeert te spelen. Maar dat dan toch niet haalt. Misschien is dat mentaal nog wel veel moeilijker.
3: Dat is mentaal ook moeilijker. Maar ik vind wel dat de mensen die het wel halen... die grote titels halen, grote wedstrijden winnen... dat zijn wel degenen die als de stress het allerhoogste is... ook de beste versie van zichzelf kunnen zijn. En als jij in het geval van extreme stress net niet goed genoeg bent... ja, daar ben je misschien ook net geen topper.
4: Nou, dat hoort dus bij het topsporter zijn.
3: Ja, absoluut.
4: Maar wat dat betreft is gek dat psychologie pas laat, relatief laat, een onderdeel van topsport is gaan
3: heel
4: uitmaken.
3: Laat, ja, veel te laat.
4: Ja.
2: Nou, dat voor sommige mensen nog steeds niet noodzakelijk is. Dat is helemaal belachelijk. Wat wilde je zeggen?
3: Nou, nee, dat vond ik, daarom heb ik ook verschillende generaties geïnterviewd. Bijvoorbeeld mannen als Jaap Stam en Ron Zwerver, die volleyballen, ja, die komen echt uit tijden dat ze zeiden van, ik zeg maar, Ron Zwerver, had jij daar geen last van druk? Hij zei echt verschrikkelijk, mijn hele carrière. En dan kwam er iemand om te praten met die volleyballers over, nou ja, een mental coach. Die werd gewoon uitgelachen.
2: Echt waar?
3: Weg met die man. Ja. Doe allemaal niet aan.
2: Dat weet, ze wilden het dus niet doen, maar ze hadden het eigenlijk diep in hun hart heel hard nodig.
3: Ze hadden het eigenlijk verschrikkelijk nodig. En wat ze kregen bij die volleyballers, die hadden ook allemaal een pesthekel aan elkaar.
2: Ja, zo. Ik ben meegeweest heel veel met die volleyballers.
3: Ja, maar dat was wel een fascinerende groep mensen.
2: Ja, ja, ik vond het geweldig. Ik sta een keer met Olaf van der Meulen te praten, want ik vroeg het aan Ron. Nee, toch een Olaf van der Meulen. Ik stond met Olaf van der Meulen, maar Ron Zwerver stond er zo'n beetje naast. Ik zei, wat vind je nou van die Ron? Ik zei, verschrikkelijke rozen, zegt hij. Maar die Ron Zwerver hoorde dat gewoon. En die zegt, nou, dat vind ik ook van Olaf, vind ik dat. Maar belangrijker is, als wij straks in de finale staan en hij geeft de beslissende paas of hij maakt het belangrijkste punt, vind ik het een wereldgozer. Ja. Dat interesseert me geen hout wat hij van mij vindt en omgekeerd.
3: Ja, dat klopt. Maar in die extreem harde cultuur zijn er ook mensen, Guido Geurtsen.
2: Die ging er onderdoor.
3: Die ging er onderdoor. En die zegt er op de dag van vandaag, die gouden medaille is voor mij goud. Met een grijs randje.
2: Ja.
3: Ik heb hem ook gevraagd voor dit project, Guido Geurtsen. Eerst wilde hij meedoen en later zei hij toch, ik vind het zo pijnlijk, ik wil daar gewoon eigenlijk toch niet meer over praten.
2: Nee, dat was heel hard, was dat, zoals ze met hem omgingen. Dat zag je ook als je van buitenaf er steeds, we zijn naar Japan geweest, nou, ik ben overal met ze geweest, Griekenland enzovoort. Dus je zat er heel dicht op hem. Er waren ook bijna geen journalisten bij. Dus ze gingen altijd in de bus mee.
3: Ja.
2: Ik heb het meegemaakt trouwens ook, schiet me nou opeens binnen. We zitten al in de bus en dan komt Joop Alberda aanlopen. En ze roepen gewoon die Ron Zwerver, ga maar rijden. Lieten ze gewoon die coach, lieten ze gewoon staan.
3: Ja, dat klopt.
2: Dat soort dingen.
3: Dat is ook allemaal een pesthekel.
2: Ja.
3: Dat is ook een heel mooi beeld. Hè. Op het moment dat ze dat winnende punt wordt gemaakt, die Italiaan die slaat die bal langs de antenne. Nederland is Olympisch kampioen.
2: Gianni.
3: Ja, zo heette die. Wat knap dat je die nog weet. Ja, nee. Maar die Nederlandse volleyballers vallen elkaar in de armen. En Joop Alberda, die staat helemaal alleen.
2: Ja.
3: Er is niemand die naar hem toe komt.
2: Nee,
3: op dat
2: was
3: moment.
2: Echt heel pijnlijk. Ja. En ook te zien, als je er veel omheen liep, hoe dat proces zich voltrok, dacht ik ook van, oh man. Ik bedoel, ze hadden altijd over die Selinger. Die had het allemaal voor ze bereikt. Weet je, die had het allemaal neergezet. En ja, toen zijn ook een paar jongens weg geweest. Die gingen geld verdienen. Die kwamen weer terug. Ook weer anders in de groep. Hoe hard dat dan gaat, is ongehoord eigenlijk.
3: Ja, maar ja, dat is wel. Ron Zwerver zegt daarvan nu. Hij zegt, alles wat je verkeerd kon doen, deden wij verkeerd.
2: Ja.
3: Topsport is in dat opzicht is ook gevaarlijk.
2: Hmm.
3: Doordat je op zo'n extreme manier met elkaar omgaat, heb je dus tot op de dag van vandaag mensen die zeggen, ik ben gewoon beschadigd geraakt in die tijd. En dat is natuurlijk niet goed.
2: En Jaap, hoe staat Jaap erin dan? Jaap Stam?
3: Nou, Jaap Stam. Kijk, Jaap Stam, daar was jij vroeger ook fan van. Die stond ergens voor jou.
2: Zeker weten. Cambuur heeft hier nog bij gespeeld met Cluppie.
3: Ja, maar Jaap Stam, ik zei, Jaap, had jij daar last van druk? Hij zegt van de eerste dag tot de allerlaatste. Altijd last van druk. Altijd last van stress. En die stress bij Jaap, die was eigenlijk dat hij, toen hij naar Dos Campen ging, zeiden ze al van, dat boertje, dat wordt niks. Nou, toen ging hij naar Cambuur, toen dacht iedereen, dat wordt niks. Hij ging naar Willem II, hij ging naar PSV, Manchester United. En zijn hele carrière door hebben mensen altijd gezegd, dat is allemaal net te hoog gegrepen voor Jaap.
2: Ja.
3: En dat is voor hem altijd een soort van woedende brandstof geworden om daaraan te kunnen voldoen. Maar hij heeft daar ook wel een beetje een prijs voor betaald. Dat hij zegt, ik heb daardoor altijd stress gehad, mijn hele leven lang, en eigenlijk nooit kunnen genieten van mijn carrière. Ik zeg, Jaap, je hebt de Champions League gewonnen.
2: Ja.
3: En weet je wat Jaap dan zegt? Ja, ik heb er ook één verloren.
4: Oh, ja.
3: Ja. Ja. Ik zeg, maar je hebt ook één gewonnen, toch? Ja, maar ik vind dat ik verloren heb nog erger.
4: Maar zo word je misschien ook de ultieme topsporter, toch? Net als dat Daphne Schippers baalde van die zilveren medaille toen, in plaats van dat ze blij was. Ze had goud verloren.
3: Ja, dat was ook een geweldig moment toch eigenlijk. Ze gooiden die spikes weg en toen kreeg je dat interview met Jeroen Stekelenburg nog. Die wilden ze wel vurgen op een gegeven moment.
4: Nou, veel mensen willen Jeroen Stekelenburg, althans sporters, laat ik het zo zeggen.
3: Ik ben enorm fan van Jeroen Stekelenburg.
4: Ja, maar hij is wel hard. Hij is wel scherp.
3: Ja, maar hij durft het wel te vragen op het moment dat het gevraagd moet worden.
4: Helemaal eens.
3: Ik hulde voor Jeroen Stekelenburg.
2: Nou, bij deze. Hè?
4: Nou, Jeroen, als je luistert.
2: Zo mag Heinze Bakker hebben gezegd. Chapeau. Hè? Dat is heel belangrijk natuurlijk allemaal. Hey, maar topsport, jij zei het net ook, ik had het ook al. En daarom trok ik het vergelijk even dat sporters dan op een gegeven moment niet hoger willen. Ik zou inderdaad ook, als je vierde staat, zou ik toch nog tweede, derde, eerste willen worden. Ja. Weet je wel, dat gevoel. Ik kan me dan niet voorstellen dat je zegt, nee, voor mij hoeft het dan niet meer. Niet verder.
3: Maar het is ook wel, ik heb bijvoorbeeld Cor van der Geest geïnterviewd. Hè, en daar heb ik een beetje zwak voor, Cor van der Geest. Dat is die judo-coach die altijd zo stond te schreeuwen aan de kant. Ja. Kom aan, pak hem aan!
4: Heerlijk, zoals een voetbalvader op zaterdagochtend.
3: En dat is natuurlijk ook, het gaat ook in topsport ook over grensoverschrijdend gedrag. Gaan we nu een grens over of niet? En Cor zei, dat vond ik eigenlijk heel mooi. Hij zegt, met al die jongens waarmee ik de hele wereld over ben gereisd, in Korea en in Japan en weet ik veel allemaal wat, als we nu bij elkaar komen, heb je het eigenlijk nooit meer over, goh, weet je nog dat je die medaille won?
2: Hmm.
3: Je hebt het met elkaar over, Weet je nog dat we zo'n gelachen hebben in dat sushi-restaurant in Tokio?
2: Ja.
3: Of dat we zo'n pret hebben gehad in Korea met elkaar? En Cora zei, je moet wel zorgen dat de reis ook mooi is. Dat vond ik eigenlijk een beetje filosofische uitspraak.
2: Nee, dat is het ook.
3: En dat je denkt van ja, je moet het ook wel, de reis moet ook mooi zijn.
2: Ja, maar toch, de prijs is toch het belangrijkste, vind ik ook altijd nog.
3: Ja, ja. Ja, winnen ten koste van alles, hè.
2: Ja. Maar dan zeker de televisiering winnen. Ja. Daar kan ik, heel, daar kan ik echt heel vrolijk van.
4: Smooth, heel smooth.
2: Nee, daar kan ik echt heel vrolijk van worden.
3: Ja, dat snap ik ook wel. Ja.
4: Maar zelf weer zeggen, we hoeven hem niet. We vinden het stom.
2: Nou ja, dat heb ik niet gedaan.
4: Nee, okay,
2: ik heb werkelijk overal gezegd. Eén ding, we moeten hem winnen.
4: Jij hebt gelijk, jij was
3: je kunt de boel zeggen over Wilfred.
4: Nee, dat is waar.
2: Nee, ik ga toch onder het gras door als het moet, hoor. Dus, nee, dat zijn gewoon heel belangrijk. Ja, daarom, ik had het zo graag willen meemaken, topsport. Dat had me zo geïntrigeerd hoe dat er zou zijn. Als
3: ja, maar het is ook, het mooie van topsport is dat het natuurlijk ook... Het is eigenlijk het leven zelf.
2: Mm-hmm.
3: En dan teruggebracht tot een bal die binnenkant paal of buitenkant paal gaat.
2: Ja, dat is ook weer waar.
3: Weet je, dat is de essentie van het leven. Een tiende meer of een tiende minder. Het verschil tussen dood en leven en winst en verlies. En daarom vind ik topsport zo mooi. Omdat je kijkt naar alles of niks.
2: Maar zitten er ook sporters tussen die er helemaal niet van genoten hebben daardoor?
3: Eigenlijk heel veel. Er zijn er wel een aantal die zeggen van... nu ik terugkijk ben ik wel trots op mijn carrière. Maar de meeste die ik heb gesproken... bijvoorbeeld Henk Grol, geweldige judoka.
2: Oh ja, die heb ik ook wel eens gehad. Oi, oi, oi.
3: Henk die zegt tot op de dag van vandaag... eigenlijk is mijn carrière mislukt.
2: Ja, en dat is het ook wel een beetje natuurlijk.
3: Ja, maar kom op man, die man is Europees kampioen geweest. Ja, die was tweede van de wereld. Heeft Olympische medailles gewonnen.
2: Ja, maar niet goud. En daar ging je altijd natuurlijk voor.
3: Wat jij nu zegt, hè? Durf je dat ook tegen Henk Grol te zeggen?
2: Ja, dat zat hij bij ons in uitzending. We hebben het over gehad.
3: En toen heb jij gezegd, jouw carrière is eigenlijk mislukt. Dan trek Henk je hoofd eraf, hè? Dat weet jij ook.
2: Nou ja, goed. Ik bedoel, ik kon het niet ontkennen. Laat ik het zo stellen. Ja. Ik heb het niet helemaal ingewreven enzovoort. Maar ik kon me dat gevoel wel voorstellen. Tweede is niks. Zilver is niks.
3: Ik heb overigens wel van veel mensen gehoord. Bijvoorbeeld Epke Sonderland. Hè,
2: ja.
3: Waarvan ik altijd dacht... Epke Sonderland die won goud in 2012. Had daarna nog een prachtige carrière. Dokter. Hè, in de opleiding toen al. En nu is die dokter. Dacht ik, oh, voor die wel eens goed voor elkaar. Maar Epke zei, vanaf het moment dat ik juist goud heb gewonnen... toen pas kreeg ik extreme druk. En die werd eigenlijk steeds erger en erger en erger. Omdat hij steeds het gevoel had dat hij weer moest voldoen aan dat hoge beeld.
2: Hmm.
3: En zijn lichaam wilde steeds minder goed. En hij kreeg kinderen. En hij kreeg eigenlijk steeds meer moeite om zichzelf zo goed te krijgen... dat hij weer een grote prijs kon winnen. En hij kreeg steeds meer last van druk. Terwijl ik dacht, ik had altijd verwacht dat jij dacht van... Nou, ik heb dat bereikt, mijn carrière is al geslaagd. Hij zegt, nee, ik heb daar steeds meer last van gekregen.
2: Arjen Robben staat er niet in, zeg ik, hè?
3: Arjen Robben niet, nee.
2: Nou, ik ben echt heel benieuwd. Ik bedoel, ik had het laatste klein dingetje met hem. Hoe hij nu met druk al zou om zijn gegaan al die tijd.
3: Dat zie je toch, als je naar Arjen Robben kijkt.
2: Dat is zo extreem. Hij schijnt de beste padeller onder de voetballers te zijn.
3: Ja, maar dat is ook weer. Ja. Dat is toch ook weer gestoord. En dat weet ik ook van Jaap Stam. Hè. Jaap deed op een gegeven moment mee aan Alpe d'Huez. Nou, dan fiets je voor de gezelligheid Alpe d'Huez op. Jaap die ging op een gegeven moment gewoon...
4: Nou, voor de gezelligheid is wel voor...
3: Maar Jaap ging op een gegeven moment die ging 8 keer per week trainen. Hè. Ja. En als die niet kon trainen, dan werd hij chagrijnig. Dan zei zijn vrouw, waar ben je mee bezig, man?
4: Maar het was voor het goede doel, toch?
3: Ja, maar het is ook voor de leuk, hè, zoiets.
4: Ja, oké.
2: Okay. Nee, maar het is grappig om te zien hoe gedreven die gasten zijn. En ook met dat padellen bij Arjen Robben, dat hij daar nu zo goed in is.
3: Ja.
2: Want het was een jeugdwedstrijd van mijn zoontje. Dat was hij zo fanatiek. Maar toen stond ik met zijn vader te praten. Toen had ik het erover. Hij zei, ja, hij kan er niks aan doen. Het zit in hem. Maar ja. het is sterker dan hij zelf is.
3: Maar ja, dat is toch ook wat Arjen Robben uiteindelijk zo'n boeiende sporter maakte.
2: Absoluut.
3: 100 interlands. Man heeft alles gewonnen waar het de winnaar valt.
2: Ja, en als hij een beetje beter lichaam had gehad, dat hij een beetje overeind was geweest, had hij nog veel meer gewonnen en gespeeld.
3: Ik vind wel, kijk, Arjen Robben heeft dat imago, maar die heeft toch uiteindelijk bij Bayern München ook 300 wedstrijden gespeeld. Ja. Toen in de land veel prijzen gewonnen.
2: Nee, maar we weten allebei dat hij ook veel blessures heeft gehad en dat hij nog veel meer wedstrijden had kunnen spelen. Ik had verwacht dat er muziekje tussendoor kwam, maar dat gebeurt gewoon niet. Dus we gaan nu gewoon keihard naar het
3: doel voor jou.
2: Popfeminist, hoe is het gaat met jou in druk eigenlijk? Heb jij daar last van als je in een theater staat of iets doet op tv of radio? Of?
4: Nou, ik heb zoveel ervaring in die zin inmiddels dat ik er goed mee om kan gaan. Maar het is wel iets waar je aan moet leren wennen. Maar ik hou me er dan altijd aan vast dat Wim Sonneveld voor elk optreden moest overgeven.
2: Echt waar?
4: Ja, tot op het einde van zijn carrière.
2: Dat is toch echt niet leuk dit. Ik heb ook genoeg collega-presentatoren gehad. Die gingen 's middags al de tekst uit hun hoofd leren. Die konden niet mee eten 's avonds, want dan waren ze te zenuwachtig. En die waren zo zenuwachtig. Ik ben ooit een keer met een andere presentatrice. Die wilde ik helpen om een beetje te ontspannen. Ben ik 2 seconden voordat we in beeld kwamen, ben ik op de grond gaan liggen. Zo. Ik denk, dat zal ze zich wel ontspannen. Er kwam niks meer uit. daarna.
0: Ach, wie was dat?
2: Nee, ja,
4: die weten we nu niet meer. Dat was het einde, die ligt er nog.
2: Nee, ze presenteert al heel lang niet meer. Maar ze was altijd vrij zenuwachtig. En dacht, ik ga er ontspannen, ik maak een grap. En toen begon ze te schoppen tegen me. Ga nou staan. En toen begon het, dacht dames en heren, hartelijk welkom, leuk dat je er bent. En toen keek hij naar haar voor haar tekst. En er kwam gewoon helemaal niks meer uit. Terwijl ik het voor haar deed. Dus druk is toch een gek fenomeen wat dat betreft. Hey, ik heb het toen verbaasd. En ik begrijp dat het mede heeft gespeeld omdat je dit boek hebt geschreven. Hoe het is gesteld met het feminisme en de rol van de vrouw in Nederland, Europa, maar zeker in Nederland.
4: Ja.
2: Het is ongelooflijk. En vertel nog even, dat was toen die keer dat wij hier ook...
4: Vorige keer toen ik de rol van Erik had hier, toen was ik jouw sidekick. En toen vroeg jij mij, waarom ben je eigenlijk feminist, Lisa? Want het is toch, gaat toch best wel goed.
2: Niet meer nodig in deze tijd.
4: Het is toch helemaal niet nodig. Nee. Toen was 2025. Ik zeg, het is keihard nodig. Want wist je bijvoorbeeld dat 44% van de Nederlandse vrouwen met zwangerschapsdiscriminatie te maken heeft? En toen sprak jij die illustere woorden, die je net ook sprak trouwens, echt in zo'n progressief land als Nederland, of echt als zo'n modern land als Nederland, of het nou gaat om de geletterdheid of de positie van de vrouw. En dat was niet het startpunt voor dit boek, maar wel een heel illustratief ding voor dit boek. We denken dat het heel goed gaat.
2: Nou, ga ik even aan Erik vragen. Op welke plaats staan wij in de wereld als het gaat om gendergelijkheid? De wereldranglijst, wat denk jij?
3: 43ste.
2: Oh, je hebt het gezien.
3: Nee, klopt dat ongeveer?
4: Ja, dat klopt ongeveer, precies.
3: Dat is ongelooflijk dat ik dat weet.
4: Ja. Maar dat voel jij dan.
3: Nee, maar ik weet wel dat wij daar minder goed op scoren dan wij denken.
2: Ja, maar dat had ik ook toen ik dat hoorde.
3: Oh, wat gaat het goed en het is gewoon niet zo.
4: Nee, het gaat helemaal niet goed. Maar we hebben toch dat zelfbeeld van Nederland, het gidsland. We noemen onszelf ook het gidsland. Ik dacht, dat is een geuzennaam die, weet ik veel, Amerika ons ooit gegeven heeft. Net hebben we gewoon zelf bedacht in de jaren 70. Vind ik ook heel veelzeggend.
2: Ja.
4: Maar we denken eigenlijk van, we hebben het hier allemaal goed voor elkaar. Mannen en vrouwen zijn allang gelijk. Wij hadden Letta Jacobs en de Dolomina's. Vrouwen kunnen toch een bankrekening open? Wat zeur je nou eigenlijk?
2: Ja. Maar ze mogen auto rijden.
4: Precies. Ja. Nou, dat kan je ook niet overal zeggen, helaas.
2: Dat ze kunnen auto rijden.
4: Ja, ik bedoel dat het mag. Oh, of ze het kunnen is een tweede. Er zijn veel grappen over die ik achterwege zal laten.
3: En probeerde jij er nou toch nog even een vrouwenvriendelijk grapje in te duwen?
2: Ga je qua jongens.
4: Dat is, ik kan allerlei onderzoeken noemen, maar ik zal het achterwege laten nu.
2: Nee, ik weet het.
4: Nee, maar goed, dus daar is iets geks aan de hand met dat zelfbeeld en de realiteit. Dus ik dacht, laat ik...
2: Fopfeminisme.
4: Fopfeminisme.
2: We worden gewoon voor de gek gehouden.
4: We foppen onszelf eigenlijk. En, zo, en het idee van fopfeminisme is dus zoals een speen, een fopspeen, een baby wel sust, maar niet voedt.
2: Ja.
4: Zo houdt dat zelfbeeld ons eigenlijk stil, waardoor we ook niet meer echt strijden voor verbetering. En die verbetering is wel hard nodig, want...
2: Maar noem nog eens wat feiten, want ook wetten, maatregelen blijken helemaal niet zo goed geregeld te zijn.
4: Helemaal
2: voor vrouwen
4: niet. Nee, dus bijvoorbeeld tot 1957, dat is echt niet zo lang geleden, waren vrouwen, als ze gingen trouwen, waren ze handelingsonbekwaam. En dat hield dus in dat ze juridisch gelijk stonden aan kinderen of zwakzinnigen. Dus ze verloren eigenlijk alle handelingsmacht.
2: Ja.
4: Ze konden geen rekening meer openen. Ze moesten toestemming aan hun man vragen om te werken. En als ze gingen werken, werd het salaris eigendom van de man.
2: Zo.
3: 1957, dat zijn onze moeders, oma's.
4: Ja. Precies. In datzelfde jaar, tot dat jaar, werd je als vrouw automatisch ontslagen als je ging trouwen. Dus de dag dat je trouwde, kreeg je eervol ontslag. Het is een goedkoop huwelijkscadeau op zich, maar of het echt leuk is, is een tweede. Tot 1971 was je volgens de wet verplicht om gehoorzaamheid aan je echtgenoot te tonen. En wat ik altijd een heel pijnlijke vind, pas in 1991, maar dat weet jij volgens mij, werd verkrachting strafbaar in het huwelijk.
2: Oh ja, daar hadden we het laatst over. Ja. Dat heb ik in de uitzending laatst gesproken.
4: Dus daarvoor stond het niet in de wet, stond er alleen buiten de echt dat verkrachting bestond. Dus binnen de echt was dat niet, had je de echtelijke plicht. Meer recent, de laatste belastingmaatregel die in de geuzennaam, zeg maar, de aanrechtssubsidie heette, die vrouwen stimuleerde om minder uren te werken, want dan kreeg je man een belastingkorting, die is in 2023 afgeschaft.
2: Nou, 3 jaar geleden.
4: Ik heb potjes humus in de koelkast staan die ouder zijn dan dat, laat ik het zo zeggen.
2: Ja.
4: Dat zegt ook iets over mijn huishouden, overigens.
2: Dat zou je ook nog kunnen stellen, maar veel belangrijker, je ziet ook niet echt een kentering dus, wat dat betreft. En dat maakt het nog veel verontrustender.
4: Ja, en als je kijkt naar de tweede feministische golf, eind jaren 60, begin jaren 70, met de Dolomina's, die ook nu weer een revival hebben. Toen kwam werd abortus legaal. Het staat nog altijd in het wetboek van strafrecht. Dus het is in feite een gunst die jou verleend wordt als vrouw, als je dat wil ondergaan, en niet volledig toegestaan. Maar sindsdien zijn er niet zulke hele grote veranderingen meer geweest.
2: Maar er komen ook allerlei partijen voorbij die dat helemaal niet zitten. Volgens mij hebben we zo meteen Pieter Gimwis, die denkt daar niet zo positief over.
4: Nou, daar kunnen we even goed over discussiëren. Baas in eigen buik geldt nog
3: dat
4: altijd.
3: Dat soort partijen proberen wel steeds toch terug te knabbelen. Dat de bedenktijd moet weer worden verlengd.
4: Het was deze week in het nieuws. Ik vind dat echt een hele enge ontwikkeling. We hebben natuurlijk een minderheidskabinet die steun zoeken aan bij allerlei andere partijen. En de SGP heeft als eis gesteld dat de abortuscijfers cijfers omlaag moeten om steun te geven.
2: Ja.
4: Maar laten we vooropstellen, ik denk dat ieder wel denkt dat mensen de abortuscijfers omlaag wil. Want ja. Niemand zegt op dinsdagochtend, goh, waar heb ik nou zin in? Heb ik zin in een tosti of in een abortus? Maar dat bereik je door anticonceptie beter toegankelijk. Betere ja. Maar ja, de week van de lentekriebels, daar zijn ze ook weer tegen. Dus ja. Het gaat helemaal niet om vrouwen helpen. Het gaat om controle. En dat zie je aan alle kanten. Goed, het is een heel uitgebreid verhaal. Wat ik in het boek gedaan heb, is eigenlijk kijken van, hoe kan het nou dat het zo slecht gaat hier? En daarvoor ben ik dus in de geschiedenis gedoken. En daar kwam ik onder andere achter die handelingsonbekwaamheid. Nou, dat zijn misschien termen die jullie nog wel kennen van oma's of moeders.
0: Ja, ik wist het toevallig. Wij hebben op de radio wel eens over gehad.
4: Ja, maar dit is niet iets wat nou op school geleerd wordt. Of dat huwelijksontslag. Of het feit dat Napoleon, die heeft Nederland ooit geannexeerd. Hij heeft dus die wetgeving allemaal ingevoerd in 1800. En eigenlijk hebben we daar als Nederland gewoon 120 jaar of 130 jaar aan vastgehouden. Maar ja, waarom ben ik dat nou uit gaan zoeken? Om te kijken, hoe kan het nou dat het nu zo slecht gaat? En al die wetten en dat beleid en ook zo'n aanrichtsubsidie die maar 2 jaar geleden is of 3 jaar geleden is afgeschaft, dat heeft natuurlijk effect op de verhoudingen nu. En het gaat vaak in het discours over part-time prinsesjes die maar 4 dagen werken.
0: Wat ik ook echt een lelijke term vind trouwens.
4: Of balanstrutjes, die ik nog erger vind. Maar dat is natuurlijk niet in een vacuüm ontstaan. En ik ben nu zelf moeder, ik heb een zoontje van 2. En mijn man en ik hebben de verdeling. Ik werk 5 dagen, hij werkt 4 dagen. En ik heb toch vaak, krijg ik de reactie van, waarom neem je dan een kind? Ook een hele aparte formulering, maar ik heb het geluk dat ik een kind kon krijgen. Waarom neem je een kind als je zoveel wil werken? En mijn man is de held, omdat hij een papa-dag heeft. Dus ook daarin zitten er zoveel oordelen, zoveel aannames, dat er toch wel, ja, om echt die vrije keuzes te maken, is best moeilijk.
2: Maar hoe ga je dat keren? Hoe ga je dat veranderen?
4: Dat boek. Dat hoop.
2: Dat moeten we allemaal gaan lezen.
4: Tuurlijk,
2: dat boek is gewoon de oplossing.
4: Nou echt, want we moeten wel eerst weten waar we het over hebben.
2: Zo verkoop je boek, Erik. Hè? Ja, zo werkt
0: ik
2: dat.
0: Hoor het. Ik,
4: nee, maar we moeten wel weten waar we het over hebben. Hoe dit is ontstaan en ook hoe we het kunnen oplossen. En dat ligt niet bij de part-time prinsesjes of bij de voltijd prinsjes. Het ligt bij de overheid.
3: Maar Lisa, als je dan kijkt naar al die wetten die allemaal zo kort geleden eigenlijk pas in Nederland zijn gewijzigd en eigenlijk altijd zo verkeerd waren. En als we kijken naar hoe weinig vrouwen eigenlijk in de top zitten van het bedrijfsleven, van kabinetten, dan is eigenlijk de vraag, hoe kan het eigenlijk dat wij altijd gedacht hebben dat wij zo'n feministisch land zijn? Ja, maar dat zijn we eigenlijk helemaal niet.
4: Dat komt omdat we op sommige fronten heel erg vooruitstrevend zijn geweest. Euthanasie eerste van de wereld. Homohuwelijk eerste van de wereld. En in ons hoofd is dat soort van vertaald naar vrouwenrechten. Terwijl dat eigenlijk losstaat van elkaar. Dus in de tijd dat we het homohuwelijk invoerden, was echt nog 60% van de vrouwen financieel afhankelijk van een man. Nou ja, dat is niet echt bepaald vooruitstrevend natuurlijk.
3: Ja.
4: Dus dat is gewoon iets.
3: Zo hebben we eigenlijk een sfeer gecreëerd dat we eigenlijk met z'n allen zo.
4: Ja, dat we lekker. En we denken van onszelf dat we heel geëmancipeerd zijn, waardoor we niet echt meer iets ervoor doen. Dat is ook een probleem.
2: Ik denk dat je het ook even moet geven aan meneer Ginwet.
4: Nou, dat zou ik graag doen, ja.
2: Misschien in alle.
4: De christelijke partijen hebben ook een hele grote rol hierin gespeeld. Dus laat ze ook onderdeel zijn van de oplossing.
2: Kwalijke rol.
4: Dat zijn jouw woorden.
2: Nou ja, dat maakt er een klein beetje uit op. Hey, ik voel een theatershow aankomen.
4: Die komt er ook.
2: Oh, die, nou ja,
4: wat toevallig.
2: Dat is toch weer. Dat is toch niet te geloven.
3: Je zet
2: allemaal.
3: Hem voor, hè, wat zo.
4: Ja, jullie zijn wel goed op de hoogte. Ja, ik ga ook met een cabaret-college, noem ik dat. Dat is eigenlijk een theatershow met humor. Een beetje cabaret en een soort tattle.
2: Echt humor om te lachen ook, toch?
4: Wel humor om te lachen. Ja, wel vrouwenhumor natuurlijk, pas op. Ja. Nee hoor, ik zal het niet over baarmoeders hebben. Maar wel over de loonkloof en dat soort dingen. En ik ga naar Rotterdam, Leiden, Amsterdam, Groningen. Nou, kijk op mijn website, dan zie je alle speeldagen.
2: Dat is al klaar. Je hebt helemaal geschreven al het programma over.
4: Ja, ik heb al 2 shows in Delamar gespeeld toen ik het boek uitbracht. En dat was binnen een week uitverkocht. Het is echt ongelofelijk. Het gaat gewoon heel goed. Het boek kwam binnen op 3 in de bestsellerlijst. Dus er is honger naar verbetering, denk ik.
2: Gaat het nog besproken worden in die podcast van jullie ook, of niet?
3: Nou, dat kan maar zo, ja.
4: Bij deze?
3: Bij deze.
4: Ik hoor een ja. Of ik hoor geen nee.
3: Ik hoor een voorzichtig ja.
2: Dat ben ik. Ja. Nee, heel goed Lisa. En ik blijf erbij. Ik ben nog steeds verbaasd. Ik zat het een beetje voor te bereiden. Ja. Het is toch niet waar dit? Het kan toch niet waar zijn dit?
3: Maar het is boeiend om je te bedenken. Dat is ook voor een deel wat Nederland is. Hè? Nederland is bijvoorbeeld ook een land waar wij altijd met z'n allen eigenlijk spelen. Dat onderwijs de grote gelijkmaker is.
4: Ja.
3: Hè? Dat als jij van wat bescheidener kom af bent. Dat je via het onderwijs kun je dan alsnog omhoog werken. Is niet zo.
4: Nou en laten we zeggen dat er ook een fop voetbal vibe is. Want we denken ook nog steeds dat Cruijff ergens op dat veld staat, volgens mij, als het bij het Nederlands elftal.
2: We worden geen wereldkampioen, zeg
4: jij. Ik ben bang van niet.
2: We gaan maar, de eerste ronde uit, hoor.
4: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik denk dat het goed is dat ze verloren hebben, want dan is het even weer voetjes op de grond. In plaats van, we gaan wel even wereldkampioen worden.
2: Ik heb niet het gevoel dat iemand in Nederland het gevoel heeft dat wij even wereldkampioen gaan worden. Ik bedoel, hou de schade beperkt, zou ik bijna willen zeggen.
4: Ook dat zijn jouw woorden, maar dat ben ik met je eens, ja.
2: Oké, fop feminisme, de betere ook in de slechtere boekenwinkel te verkrijgen. Dankjewel, Lisa.
4: Dankjewel.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
3: Dus jij denkt aan inktentoners bij 123 Inkt?
4: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. Rond het concert van rapper J in het Gelredome zijn twee mensen opgepakt. Ze misdroegen zich bij een demonstratie, maar zijn zelf geen betogers, zegt de politie. De Joodse organisatie Sidi protesteerde tegen J zijn antisemitische uitspraken. Ze zeiden dat sommige bezoekers de Hitlergroet naar hen deden. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is de haven van

0: Rotterdam uitgevaren. Het is onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar worden passagiers opgepikt voor de eerste cruise nadat op de Hondius het dodelijke Hantavirus uitbrak. Het schip is de afgelopen weken in Rotterdam grondig schoongemaakt. In Noorwegen zijn er in één klap heel veel nieuwe orgaandonoren bijgekomen. Normaal zijn het er op een dag tientallen, maar gisteren ineens een paar duizend. De stijging zou te danken zijn aan het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Zij is ernstig ziek en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Een Russische gevangene die gisteren ontsnapte in België is nog altijd spoorloos. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis waar hij behandeld zou worden. Terwijl hij zich verkleedde, trok hij een scherp voorwerp en bedreigde zijn bewakers. Hij zat vast voor diefstal en geweld. In Groningen is een klasseuitje nogal onverwacht afgelopen. Leerlingen van een jaar of 14 gingen naar de tewaterlating van een schip, maar stonden te dichtbij en werden weggespoeld door de enorme golf die ontstond. Een filmpje daarvan is een hit op TikTok. Eén jongen kneusde zijn enkel, verder is iedereen oké, meldt RTV Noord. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: staan.
1: Toen heeft Esther Awand besloten om het stokje over te dragen.
2: Twee uur alweer van deze uitzending. Friday Move. Binnen hier in The Bank, een nieuwe kantoorcomplex aan het Rembrandtsplein. Mooi gelegen hier ook. En naast me zit Erik Dijkstra, co-host voor vandaag. Verleden was dat het PvdA een beetje voor jou, toch? Die hoek zat jij, toch?
3: Ja, ja, zeker. Ouderwets links, ja.
2: Nog steeds?
3: Ja, nog steeds, ja.
2: Ja, ja, ik van huis uit, je opa, al dat soort...
3: Ja, mijn opa die was echt lid van de SDAP nog toen.
2: Ja.
3: En van mijn vaders kant, die waren zelfs lid van de CPN.
2: Zo?
3: Ja,
2: ja, ja, ja, dat zijn de echte.
3: Ja, dat waren de echte.
2: Ja.
3: De gestaalde kaders.
2: Maar kun je nu vinden in wat er nu pro voor staat? En of zeg je nou, het is niet helemaal mijn bloedgroep?
3: Nou ja, ik vind die hele fusie en die naamsverandering... daar ben ik helemaal niet zo comport van, als ik heel eerlijk ben.
2: Nee, je had het liever gehouden zoals het was. PvdA gewoon.
3: Ja, ik vind altijd dat je moet oppassen met het weggooien van twee goede merken. En dat heb je nu eigenlijk een beetje verwaterd tot één. Ik vind het ook niet zo'n lekkere naam, pro.
2: Nee, nou, hebben ze ook nog gezeik mee, want er loopt nu een rechtszaak volgens mij. Terwijl ja, die andere
3: krijg je dat,
2: partijtjes.
3: Doe ik allemaal nog.
2: Ja.
3: Ik sta nog niet te juichen.
2: Nee, ik merk het aan je. Maar dat kan nog komen.
3: Kan nog komen.
2: Ja, zou ik net zeggen. We hebben het net over gehad. Zoals het nu gaat, werkt het toch niet met het minderheidskabinet. Jij zegt, geef ze nog een kans. Eigenlijk zou je ze gewoon moeten laten vallen. En op,
3: nee, natuurlijk niet, man. Het is 100 dagen onderweg. Natuurlijk geef je zo'n kabinet nog een kans.
2: Ja, ja. Voor wat? Oké.
3: Okay. Heb jij net een citroen op of zo?
2: Nee, echt niet. Maar ik heb het gevoel dat dit echt nergens naartoe gaat. Omdat ze allemaal met hun hak in het zand gaan. En nou goed, dat kunnen we ook aan de deskundigen gaan vragen die erbij zijn gekomen. Michiel Jurjens, vriendin meegebracht weer. Heel goed.
4: Ik heb goed naar de feedback
2: geluisterd. Ja, dat is belangrijk inderdaad. Voor jouw prestaties valt mij altijd vaak op dat jij dan beter presteert als je vriendin erbij is.
4: Klopt. Dus
2: bij deze.
4: Ja.
2: En Pieter Ginwis heeft niet zijn vriendin meegebracht, maar wel zijn voorlichter volgens mij.
4: Ja, dat klopt, dat klopt. En ja. Die heeft dan wel weer de naam Pieter. Dus,
2: ja, die heeft dezelfde naam. Heb je hem daarop gecast ook, of niet?
4: Ja, dat is bij onze selectie. Criterium. Ja? Ja, minimaal.
2: Dan
4: ja.
2: Moet je lekker bij voelen. Dat er veel de naam Pieter rondgaat in het gebouw.
4: Zoiets. Zoiets.
2: Ja. Ja. Heb je er een beetje vertrouwen in? Mag ik Pieter zeggen gewoon?
4: Ja, natuurlijk. Natuurlijk, Wilfred. Ja.
2: Nee, maar heb jij er een beetje vertrouwen in, Pieter?
4: Dit in dat kabinet? Minderheidskabinet? Nee, op dit moment niet. Tegelijkertijd betekent niet dat ik gelijk jouw consequentie trek en dus maar naar huis. Ik wil ze nog wel een kans geven. Sterker, ik denk dat het heel slecht is in dit land. Dat we, als het even niet zo lekker gaat, of als we er even geen zin meer in hebben, zoals Geert Wilders in de vorige periode, dat we dan de stekker eruit trekken met als beloning dat je dan naar de kiezer mag in de hoop dat je dan weer meer zetels scoort. Ik denk dat het heel goed is in dit land als we 1 keer in de 4 jaar verkiezingen hebben.
2: Ja.
4: En in die 4 jaar moeten we het gewoon met elkaar rooien en het goede doen voor het land. En als het niet lukt met een minderheidskabinet, dan moeten we maar op een gegeven moment een nieuwe formatie.
2: Ik ben helemaal op. Net als zojuist Marcel Leef vertelt, als je goede argumenten hebt, het kabinet moet absoluut blijven zitten. Moet gewoon de rit uitzitten, want wat er ook kan gebeuren, dat als er weer verkiezingen komen, dat je met dezelfde soort uitslagen te maken gaat krijgen. Zeteltje hier, zeteltje daar, zal niet een heel groot verschil worden. Zit je met hetzelfde probleem, hè? Toch?
4: Ja, bovendien, wat gebeurt er dan in het land?
2: Ik voel het aan Erik, maar ja, wat gebeurt er in het land dan?
4: Politici praten te veel.
3: Ja. Nee, dan wordt het een grote puinhoop worden dan, Wilfred. Laat die mensen toch gewoon even zitten, joh.
2: Dat zeg ik toch, ik ben om.
3: Ja. Heel goed.
2: Toch? We zijn om nu bedankt.
4: Ja,
2: en jullie gaan je ook het positieve opstellen. Maar ik hoorde net weer van Lisa Loep dat jullie allemaal voorwaarden stellen. Dat het aantal abortussen moet omlaag. En, of kan,
4: de SGP. Je moet ze niet... Maar kijk, sowieso is dat altijd verstandig voor
2: heb
4: een kabinet.
2: Heb je nog wel een boek voor je, Fop
4: Feminist. Oké, kijk aan. Nou, dan heb ik in ieder geval wat te doen dit weekend.
2: Ja.
4: Nee, maar het is sowieso goed als zo'n kabinet niet op de tenen gaat staan van allerlei partijen. Ik bedoel, als Pro wat wil of de ChristenUnie wat wil, dan is het handig om daar rekening mee te houden. En op dit moment zijn ze eigenlijk met een valse start begonnen. Ze hebben een coalitieakkoord gemaakt met de gigantische bezuiniging op sociale zekerheid.
2: Ja.
4: Ze hebben daarmee eigenlijk een handgranaat in de polder gegooid. En die zullen ze eerst zelf moeten demonteren voordat je verder kunt. En dat is nu eigenlijk het probleem waardoor we eigenlijk inderdaad met het gevoel zitten...
2: Voor de duidelijkheid, aantal dingen worden nu toch weer aangepast. Maar die 6, bijna 7 miljard moet toch wel bezuinigd worden. Hoe kan dat dan precies?
4: Nou, dat zegt de VVD en dat staat in het coalitieakkoord. Maar je ziet eigenlijk dat iedere week die voorbij gaat, zie je dat steeds meer coalitiepartijen eigenlijk afstand nemen van hun eigen coalitieakkoord. En een beetje ruimte scheppen. Van nee, ja, we gaan wel zien. We moeten eerst over de inhoud praten. En dan kijken we wel wat voor bezuinigingsbedrag er overblijft. De enige partij die dat nog niet letterlijk durft te zeggen, is de VVD. En de VVD is op dit moment dus ook de staar in de weg om verder te komen. En dat is volgens mij wel vaker het geval.
2: Ja. Staan ze een beetje onbekend, toch, Michiel?
5: Ja, maar zo zijn er heel veel analyses vanuit partijen naar elkaar toe. Wiens schuld het nou is dat die stilstand, die we wel allemaal zien... maar wiens schuld dat nou precies is? Want als je de VVD hoorde weer ook deze week in het debat... ja, dan wordt er ook wel gezien, zegt de VVD... dan ja, het kabinet heeft dan wel iets van een stap gezet. Maar ja, we hebben ook afspraken met elkaar gemaakt in dit coalitieakkoord. En laat die bonden maar aan tafel komen zitten. Het zijn de bonden juist die de boel vertrouwen. dagen. Dus dat is dan wat de VVD zegt.
2: En jij als buitenstaander, wat vind jij? Hoe kijk jij daarna?
5: Nou, wat ik zie is in de coalitie twee partijen, in dit geval VVD en D66, die totaal verschillende belangen hebben. Dus de VVD die bang is om het verwijt te krijgen om mee naar links getrokken te worden. Dat zag je deze week meteen toen Sjoerd Sjoerdsma de deal met Pro had gemaakt voor toch bijna 400 miljoen extra naar ontwikkelingshulp. Toen zag je al die rechtse concurrenten van de VVD in de Tweede Kamer. Zag je alweer, haha, kijk, jullie is met links meegaan. Richting D66 was het juist, zeker vlak nadat het coalitieakkoord gepresenteerd was. De kritiek ook vanuit echt het sociaal-liberale deel van de achterban van D66, die vinden het allemaal te veel naar rechts toe gaan.
2: Nu schets je precies het klimaat waar we dus in verkeren. Dus dan ga je een beetje zitten lachen als die ene dit doet en dan gaat lachen als die ander dat doet. Er zit toch geen positiviteit in, geen constructiviteit op deze manier. Dit gaat toch nergens naartoe dan?
5: Ja, en je ziet het kabinet de hele tijd maar pogingen doen om uit te stralen dat dat wat jij nu zegt, dat en misschien ook wat Pieter naast mij ook al zegt, dat dat allemaal wel een hele pessimistische manier naar zaken kijken is. Want kijk ons nou eens volop bezig zijn en velbrieven weer langs. Deze week Pro en ook Ja 21 gaan om maar wel koffie te drinken en te kijken waar moet het dan naartoe met wat we op de sociale zekerheid aan vraagstukken hebben. Een lange Instagram-post van D66 deze week op de 100 dagen met welke partijen er wel niet allemaal werd samengewerkt om hele mooie dingen te bereiken. Wat vond jij daarvan, Pieter, van die post met al die prestaties?
4: Ja, het komt een beetje aanmächtig over. Tegelijkertijd, ik vind het uiteindelijk vind ik het onderliggend best wel mooi dat je er zo mee pronkt. Maar we moeten in dit land van minderheden moeten we uiteindelijk via samenwerking verder komen. Dus uiteindelijk zijn wij
2: al die partijen zeggen,
4: een constructieve partij. Ja, maar oké, wij zijn best wel bereid een stap vooruit te zetten. Dat hebben we in het verleden vaak genoeg aangetoond. Wij zijn niet opgericht om alleen maar boe te schreeuwen en op de barricade te gaan. Alleen hier zit een intern probleem. Eigenlijk is het... Kijk, we zitten in een soort niemandsland. We hebben nog nooit een minderheidskabinet gehad op deze manier, dat er ook in de Tweede Kamer echt een meerderheid was. In andere landen, zoals in Denemarken, Noorwegen en Zweden, zijn ze dat wel gewend. Alleen, wij hebben hier eigenlijk een minderheidskabinet gekregen op de manier van een meerderheidskabinet. Namelijk met een hele harde financiële tabel. En daar houden we elkaar aan als coalitiepartijen. Maar dat veronderstelt een meerderheid. En die is er niet. En dus moet je dat eigenlijk anders aanpakken. Dan moet je beginnen eigenlijk met een visie. Bijvoorbeeld de arbeidsmarkt moet beter gaan werken. Of onze sociale zekerheid willen we ook in de toekomst nog overeind houden. Noem een andere gemeenschappelijke opdracht. En dan daarover met elkaar gaan spreken. En wat dan financieel uiteindelijk het resultaat is, dat is dan daar een afgeleide van. En nu draaien ze het om. Ze zijn eerst met een financiële tabel begonnen van defensie. Daar moeten we in investeren, dat kost geld. Oh, weet je wat, dat halen we op bij de sociale zekerheid. En dat doen we ook heel hard op de VVD wijzen. En daarmee hebben ze zichzelf in een onmogelijke positie gecreëerd en gemanoeuvreerd. En dat is denk ik het kernprobleem. Daar is wat tijd voor nodig om eruit te komen. En ik hoop dat het kabinet en premier Jette ook leiderschap gaat tonen in die gesprekken met de bonden samen met Hans Velbrief. En dat we in de loop van de zomer deze wat valse start achter ons kunnen laten.
2: Dus eigenlijk zeg je ook, we moeten het een beetje leren. Wat ze in andere landen wel kunnen met een minderheidskabinet is voor ons zo nieuw. Dat moeten we even... Geef ze even de tijd, zoals ik net al zei.
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat... Want ik vind een minderheidskabinet...
2: Je zit niet echt scherp op te letten. Ja. Ga door.
4: Ik vind een minderheidskabinet op voorhand helemaal niet zo negatief. Ik vind het
2: ik vind het heel goed plan.
4: En het geeft ook... Nou, dat moeten we zien. Maar het geeft in ieder geval kansen aan ook andere partijen die anders in een oppositieperiode alleen maar buiten... een beetje buitenspel staan. En dus ik zou zeggen, geef het een kans. Maar kijk dan wel goed naar Denemarken, Zweden en Noorwegen, hoe het ook kan.
2: Ja. Esther Ouwehand weg? Vrijwillig?
5: Stap terug. Ja, we hebben natuurlijk partijen gezien met leiderschapswissels waar dat ook wel eens anders verloopt. De BBB nog een paar maanden geleden. Ja. En toen interne oneenigheid over wie dan de opvolger moest worden. Bij de Partij voor de Dieren gaat dat rustiger. Maar natuurlijk wel na een periode met weinig rust.
2: Er is
5: een
2: onrust geweest daar, zeg. Ben je nog aan trouwens?
3: Ik
2: niet.
3: Ik was even weggedroogd.
2: Ja, ik zag het
3: Ik vond trouwens wel...
2: Die
3: miste ik even. Ja, sorry, ik zat even anders te denken. Ja. Nee, maar ik vond wel dat Esther Ouwehand is wel, vind ik, van alle Kamerleden en partijvoorzitters... Die is wel goed in het debat, hè? Vind je niet? Die vind ik echt altijd... Ik vind het ook goed dat ze wel behouden blijft voor de Kamer. En ze heeft best wel veel tegenwind. Gaat ook in die verkiezingen. Ook in die partij met die hele club in de Eerste Kamer. Die dat ook niet zo heel fraai deed eigenlijk. Dat heeft ze allemaal overleefd. En dat zei nu, wat staat wel een mooie metafoor. Ze zei geloof ik, soms fiets je een tijdje op kop. En als je moe bent, neemt iemand anders het even over. Zo kan het ook zijn.
5: Als je een estafette aan het lopen bent, bijvoorbeeld naar ergens heel ver jouw doelen dan, inderdaad. En Christine Teunissen, die gaat Esther Ouwehand nu opvolgen.
3: Die is wel van de lijn Esther Ouwehand, volgens mij.
5: Ja, die, als je het echt echt zo in kampen in wil gaan delen. Wat soms fijn is om het allemaal te begrijpen. En zeker ook wat er in die senaatsfractie is gebeurd. Dan is Christine Teunissen is gewoon kamp ja. Esther Ouwehand. Dus Esther Ouwehand die ook al voor de verkiezingen had besloten. Dit wordt de laatste keer dat ik lijsttrekker ben. De opvolger stond klaar. Dus dat kan rustig gaan gebeuren.
2: En Gijs Tuinman is uit onvrede vertrokken, toch? Die was een beetje klaar met alles, toch?
5: Nou ja, Gijs Tuinman was weer team Mona. Ja. Inderdaad, in de strijd die we bij de BBB gezien hebben. En nu heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd. Ja.
3: Maar Gijs Tuinman ook wel ingewikkeld, toch? Die had toch ook een broer die heel dik in de wapenfabrikage en zo zat?
5: Daar zijn wel journalisten mee bezig, geloof ik, inderdaad.
3: Ja, ja. Toch? Dat ja. Vond ik wel een beetje... Dat ik denk, van, dat is niet zo dat is toch niet
2: is
3: zo chic.
2: Is een tweelingbroer van hem, die?
3: Of, nou, was nou zo'n tweelingbroer, dat weet ik even niet.
5: Nou, ik weet ook niet precies wat het verhaal is. Maar het ligt zo gevoelig, inderdaad. Met al die miljarden die precies toch? In deze periode naar de toegaan. We hebben deze week een heel verantwoordingsdebat gehad waar mijn buurman ook daar druk mee bezig is geweest. En alle kritiek die er van de Rekenkamer is geweest. Juist ook op hoe er bij Defensie met het geld wordt omgegaan.
2: Ja. En hoe heb je dat ervaren, dat debat?
4: Ja, het is eigenlijk een heel belangrijk debat. Maar het krijgt altijd heel weinig aandacht. Dus fijn dat we het hier even erover hebben. Want het is heel raar dat in Den Haag, als we Prinsjesdag vieren, dan gaan de hoedjes op en wordt er feest gevierd. En bij verantwoordingsdag zie je weinig. En dus, terwijl thuis gaat het precies andersom. Hè? Als je de badkamer wil gaan verbouwen en je krijgt de offerte binnen.
2: Daar is je net mee bezig, die Erik.
4: Ja, oké. Okay, maar als jij de offerte binnenkrijgt, dan ga je niet de vlag uithangen en hoedjes opzetten. Dan kijk je met een bedenkelijk gezicht van, nou, moet het nou zo nodig voor zoveel geld?
3: Ja, dat klopt.
4: En als het uiteindelijk de badkamer wordt opgeleverd en alles doet het perfect, dan ben je blij. Maar op het moment dat de kraan lekt, het kastje hangt scheef en de tegels zitten niet recht, dan ga je verhaal halen. Maar hier in Den Haag moffelen dat een beetje weg. En dat was afgelopen week het geval. Een paar weken terug heeft de Algemene Rekenkamer gezegd, 2025, dus nog het jaar van het kabinet van Schoof,
2: ja,
4: was een jaar van stilstand. En in sommige gevallen zelfs van achteruitgang. We zijn verder bij allerlei doelen vanaf gekomen. De woningen worden niet gebouwd. De asielzoekers die moeten worden gescreend op terroristische activiteiten worden niet gescreend. Defensie heeft weliswaar miljarden in wapens geïnvesteerd. Maar je kunt zo de wapenkamer binnenlopen. Dat gaat niet goed. Dus het was een jaar van stilstand. Maar daar hebben we een beetje weggemoffeld. En ik ben blij dat we daar wel goed debat over hebben gehad. En dat we er nu over kunnen praten. Ja,
2: was het een goed debat? Aan de hand. Wat maakt het debat goed dan?
4: Nou, het... Wat in ieder geval goed aan de orde is gekomen, is dat, dat een aantal onderwerpen dit kabinet echt wel beterschap heeft beloofd. Eén van die voorbeelden. Er zou worden bezuinigd op ambtenaren. Er zou een miljard op worden bezuinigd. Er zouden echt ambtenaren
2: makkelijk
4: uitgaan.
2: Je kan er ook wel twee op bezuinigen, denk ik.
4: Zeker, zeker. Ja. Denk ik ook. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon die bezuiniging per departement verdeeld. En daar hebben we niet verteld van deze taken moeten eraf en deze ambtenaren moeten er dan, deze aantallen moeten eruit. Nee, ze hebben gewoon een bedrag neergelegd. Wat zijn departementen gaan doen? Ja, die hebben de zomerbarbecue weg bezuinigd. Zijn die minder punaises gaan kopen, maar hebben geen mensen weggestuurd. Nee. Dus het aantal ambtenaren is met 3000 gegroeid afgelopen jaar. Dus we sturen op een verkeerde manier, stellen de doelen niet concreet en vervolgens is zo'n kabinet er niet afrekenbaar. Ja, en dit kabinet is alweer een kabinet verder dan het vorige kabinet wat die resultaten niet heeft geleverd.
2: Gekke, dit is toch concreet genoeg, zou je moeten zeggen. Ja. Je ambtenaren moeten gewoon weg, klaar. Dat is toch gewoon de afspraak dan?
4: Ja.
2: En dan gaan ze geen punaises meer halen. Waar gaat dit over, zeg? Ja, dan komen de ambtenaren bij. Nee, maar we lachen erom, maar het is toch niet te geloven eigenlijk dit?
4: Ik vind het niet te geloven en dan wordt er beterschap beloofd en dan moet je hopen dat dit kabinet dus een poosje zit, zodat we volgend jaar ze kunnen afrekenen op resultaten.
2: Ja, ze moeten gewoon lekker blijven zitten, dat zei ik net ook al.
4: Ja. We zijn het eens.
2: Ja. Nee, maar ik bedoel, dat betekent dus dat we nog steeds op dezelfde manier te werk gaan als een aantal jaar geleden, zoals ook de toeslagenaffaire is ontstaan. Er wordt nooit echt scherp gehandeld door heel veel partijen niet.
4: Nee, ik denk ook dat de cultuur in Den Haag er een is dat ambtenaren bewindspersonen adviseren van, weet je, je moet je doel niet te concreet stellen. Want stel je voor dat je je doel niet haalt, dan sta je in de wind. En wij in de Kamer moeten niet gelijk als een doel niet wordt gehaald om iemands hoofd schreeuwen. En als wij iets genadiger zijn, dat past natuurlijk bij de ChristenUnie.
3: Dat vind ik ook een mooie term.
4: Dan kunnen wij ook, denk ik, enerzijds concreter zijn en anderzijds ook echt iets gaan presteren. En als het niet lukt, kijken hoe het beter kan. In plaats van gelijk iemand afrekenen en wegsturen.
2: Ja, maar die ambtenaren willen zichzelf eigenlijk in stand houden natuurlijk ook. Dus dat speelt ook nog een rol.
4: Kijk, ik waardeer ze zeer en ik ben het ooit ook een aantal jaar geweest. Maar het is wel iets van zelfrijzend bakmeel. Ja.
2: Vroeger had je bij de publieke omroep kregen al die omroepen kregen een budget. En als het budget dan nog niet helemaal op was, gingen ze dat opmaken. Ik weet dat ooit een verhaal is geweest van Jos Kuijer.
3: Dit is wel een echt lang geleden. Want het verhaal wat we nu krijgen is lang geleden.
2: Nee, maar het doet me hier een beetje aan denken. Dat geld moest dan opgemaakt worden. En dan gingen Sieten Vos en Jos Kuijer gingen er met een boot 3 weken op de Wijzerzee varen om te kijken hoe de Elfstedenroute moest zijn dan. Die winter weer. En net zolang tot het geld op was.
3: Dat is ook verschrikkelijk.
2: Ja, en er werd gezegd, we hebben ons budget weer gehaald. Dus we krijgen hetzelfde budget. En zo bedoel ik, zo wordt er geredeneerd. Zo wordt er in allerlei organisaties en situaties gedacht. Ja. En dat krijg je er gewoon niet uit.
4: Nee, dat is echt super moeilijk. Geld op zoek naar een bestemming. En iedereen heeft een bepaalde begroting. Oh ja, het is nog niet op. Nou, dan gaan we het aan allerlei gekke dingen opmaken. Ja. Tegelijkertijd, in heel veel departementen, ministeries, is gewoon te weinig geld. Hè? Bijvoorbeeld infrastructuur en waterstaat.
2: Ja.
4: Al een aantal jaren klinkt daar onze bruggen.
2: 300.000 bruggen, viaducten enzovoort. 58.000 viaducten sowieso. Die moeten allemaal onderhoud hebben. Allemaal, hè?
4: Ongelooflijk. Sluizen zijn vaak in de jaren 30 gebouwd. De viaducten, bruggen in de jaren 60. Dat is allemaal gebouwd voor een paar duizend auto's. Inmiddels rijden 100.000 auto's overheen. Zwaarder vaak. En we hebben niet het geld gespaard om ze te vervangen. En dat gaat echt tot grote problemen leiden. Hier een eindje verderop, hè, de spuissluizen bij IJmuiden. Mm-hmm. Een jaar geleden bleef per ongeluk de deuren openstaan. Waardoor er heel veel water binnenstroomde. Waardoor het waterpeil bij Amsterdam pijlsnel steeg.
2: Ja.
4: Het gaat dus serieus.
2: En er was één ambtenaar die dat door had. Dus één iemand had dat door, gelukkig.
3: Het is maar goed dat hij niet was wegbezuinigd.
2: Nee, maar die had het gelukkig door. Die heeft op tijd ingegrepen. Eén iemand.
4: Ja, nee, maar het is echt, dit is heel problematisch. En ik vind dat de prioriteiten, ook van dit kabinet wat dat betreft, niet helemaal juist liggen. Er moet meer geld naar de vervanging van die bruggen en die sluizen.
2: Ja. Het klinkt allemaal
5: en waar,
2: goed.
5: En waar moet dat geld dan niet vandaan komen, wat dan wel naar de bruggen en de sluizen gaat?
4: Dat is een goed politiek gesprek. Hè? We hebben gehad over allerlei fiscale regelingen, zoals een hypotheekrente aftrek. Waarom hebben we die nog zo in stand? Maar ik vind het wel opmerkelijk. Hè? Ik ben echt voor onderwijs. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat dit kabinet wel 1,5 miljard per jaar uittrekt voor onderwijs. Maar geen 1,5 miljard voor INW. Waarom is dat waarom is er niet iets gelijkelijk gebeurd? Hè? Dus er zijn keuzes gemaakt die niet helemaal mijn keuze zijn. En het heeft te maken dat zo'n ministerie als infrastructuur en waterstaat, wat vroeger heel belangrijk is, tegenwoordig toch minder belangrijk wordt gevonden.
2: Maar straks, Pieter, moeten we eerst een brug hebben die instort, zoals daar bij Genua of zo?
4: Genua. Het lijkt wel, hè, dat we eerst een overstroming of eerst een instortende brug moeten hebben.
2: Die sluis open moeten laten staan. Hè? Dat het echt helemaal mis was gegaan.
4: Eigenlijk wel. Hè? En maar zeker als Amsterdam onder water was komen te staan, dan was de wereld klaar.
2: Zeg, had jouw hele badkamer onder water gestaan?
3: Oh, hou op, man.
2: Ja. Wordt hij wel mooi of niet?
3: Hij wordt prachtig.
2: Ja?
3: Ja, ik krijg zelfs een sunshower, hè? Wist je dat?
2: Echt waar?
3: Ja, man, dat is echt een fantastisch ding. Dat zet je aan, lekker warm, heerlijk.
2: Sunshower, heb jij al een sunshower, Pieter?
4: Nee. Mijn badkamer is sober en doelmatig.
2: Ja. Het is wel jammer eigenlijk. Jullie zijn een beetje te klein eigenlijk om heel erg belangrijk te kunnen zijn.
4: Maar klein maar fijn. En dit kabinet heeft elke zetel nodig. Hè? Dus ik vind het wel. Kijk, en het voordeel is, we hebben geen grote partij. Maar als Kamerlid heb je wel een beetje overzicht over heel veel onderwerpen. En je kunt dus op veel onderwerpen het verschil maken. Terwijl veel van mijn collega's bij een grotere partij, die zijn alleen woordvoerder Mahoniehout. En die kunnen dus niet zoveel impact altijd maken. Dus het heeft wel zijn voordelen om dit te zijn een kleine partij.
3: Ja. Maar ik vind de ChristenUnie is een goede partij.
2: Ja.
3: Die deugen, daar kun je onderduiken. Ja. ChristenUnie.
4: Dankjewel, Erik.
2: Prachtig.
3: Dus stem allemaal op de ChristenUnie de volgende keer.
4: Kijk, want iets groter, dat helpt wel.
5: Zo snel kan dat gaan. Dat is mooi.
2: Ja. Hey Michiel, hoe lang nog voordat ze met reces gaan dan?
5: Zomerreces, dat is begin juli. Dus even de komende maand doorkomen. Maar dan moet er richting augustus ook alweer gaan onderhandeld worden over wat dan de grote, bredere begroting richting Prinsjesdag gaat worden. We hebben het nu de hele tijd over de sociale zekerheid. Daar komt straks nog de bezuinigingsplannen bij de zorg. Het eigen risico dat omhoog gaat, maar waar ook geen politieke steun voor is. Dat komt er allemaal nog bij.
2: Gewoon via laten zitten, gewoon een beetje rust in die tent. Hartstikke goed. Ja. Dat is de conclusie. He?
5: We gaan het zien de komende 100 dagen.
4: Ja. Moeten ze wel presteren. Iets minder beloven, iets meer presteren. Dat zou wel helpen. En rustig 4 jaar laten zitten.
2: Ja. Je zat er lekker in, vond ik vandaag weer, Michiel. Dat merkte je
5: goed
2: meteen.
5: Goed om te horen. Was. Ja, fijn, dat vond het leuk.
2: Ja, Pieter bedankt. Gaan wij zo verder.
4: Dankjewel.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
4: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
3: Welk bedrag gaan ze je geven?
5: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
3: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
6: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
3: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
7: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Rond het concert van rapper J in het Gelredome zijn twee mensen opgepakt. Ze misdroegen zich bij een demonstratie, maar zijn zelf geen betogers, zegt de politie. De Joodse organisatie Sidi protesteerde tegen J zijn antisemitische uitspraken. Ze zeiden dat sommige bezoekers de Hitlergroet naar hen deden. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is de haven van Rotterdam uitgevaren. Het is onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar worden passagiers opgepikt voor de eerste cruise nadat op de Hondius het dodelijke hantavirus uitbrak. Het schip is de afgelopen weken in Rotterdam grondig schoongemaakt. In Noorwegen zijn er in één klap heel veel nieuwe orgaandonoren bijgekomen. Normaal zijn het er op een dag tientallen, maar gisteren ineens een paar duizend. De stijging zou te danken zijn aan het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Zij is ernstig ziek en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Een Russische gevangene die gisteren ontsnapte in België is nog altijd spoorloos. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis waar hij behandeld zou worden. Terwijl hij zich verkleedde, trok hij een scherp voorwerp en bedreigde zijn bewakers. Hij zat vast voor diefstal en geweld. In Groningen is een klasseuitje nogal onverwacht afgelopen. Leerlingen van een jaar of 14 gingen naar de tewaterlating van een schip, maar stonden te dichtbij en werden weggespoeld door de enorme golf die ontstond. Een filmpje daarvan is een hit op TikTok. Eén jongen kneusde zijn enkel, verder is iedereen oké, meldt RTV Noord. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: staan.
1: Toen heeft Esther Awant besloten om het stokje over te dragen.
2: Nee. Laatste uur alweer voor de uitzending van de Friday Move vanuit de Bank.
3: Dat is zo leuk om te zeggen. Ik kan niks aan doen, maar ik vind het echt leuk. De Bank. Klinkt ook goed. Soms zit je ergens denk je, dat klinkt helemaal niet, maar dit klinkt echt heel fijn.
2: Oh ja, onze DJ Thomas Robson en de co-host van vandaag is Erik Dijkstra. Die inmiddels een beetje bijgekomen is. Dus je zakte wat weg, Erik. Je bent vermoeid, ben je?
4: Ja, te druk, hè?
2: Te druk, hè? Ja. Je doet te veel, hè?
4: Nou ja, ik ben wel blij dat er nu een beetje zomervakantie aan zit te komen, ja.
2: Maar ik ben echt jaloers op jouw carrière. Ik heb er toch eens een beetje naast zitten kijken. Jij doet zoveel leuke verschillende dingen. Je mag echt cherrypicking doen, lijkt het wel, wat je allemaal aan het doen bent.
4: Nou ja, daar valt er wel mee. Maar ik doe wel de meeste dingen die ik doe, vind ik wel heel leuk, ja. Het is altijd, weet je, het is wel een kunst in het leven dat je uiteindelijk... Dat de dingen die je doet, je werk, wat toch een groot deel is van je werk, van je leven, dat leuke dingen zijn.
2: Ja, dat is belangrijk.
4: Heb jij toch ook wel?
2: Ja, heb ik ook. Ik doe alleen maar hele leuke dingen. Maar je hebt nu ook een goed verhaal. Dus met verhalen die jou ook weer raken. En dan maak je een verhaal omheen, zeg maar.
4: Nou ja, dat is eigenlijk een boekenprogramma op tv. En dat is altijd lastig, hè, om een boek te vertalen naar televisie.
2: Ja.
4: En ik heb op een gegeven moment een programmaatje bedacht. Het gaat over non-fictieboeken. En dat zijn boeken die ik interessant vind op een of andere manier. En dan interview ik de schrijver van het boek. En dan gaan we naar plekken die van belang zijn geweest in dat boek.
2: Ja. Dat is toch mooi om dat te kunnen maken ook?
4: Fantastisch.
2: Ja, lijkt me ook. En naast je zit, je kent hem elkaar, heb ik begrepen.
4: Mickey Hoogrijk.
2: Mickey Hoogrijk,
4: ja,
2: inderdaad.
4: Hallo.
2: En die heeft ook een boek geschreven.
4: Zeker.
2: Alleen, waar is het boek, Mickey?
5: Geen idee.
2: Ben
5: in je boekenkast.
2: Ja, heel goed.
4: Heb je het wel gelezen dan, Wilfred?
2: Nou ja, ik heb het dus niet kunnen lezen, want ik heb het niet.
4: Mickey zegt.
2: Nee, dat is ook niet best. Ja, sorry.
4: Jongen,
2: heb je gezien hoeveel boeken er vandaag liggen op mijn bureautje hier? Hè?
4: Je nodigt iemand uit om over een boek te praten. Ja, maar ze kunnen toch zeggen, ik heb het niet gelezen, ik heb het niet.
2: Ik heb het echt niet gekregen. Dus, maar het belangrijke is, zij kan ons er alles over vertellen.
4: Dat is ook
5: zal ik gaan weer gaan?
2: Nee, natuurlijk niet.
4: Want
2: het belangrijkste is, waarom wil je dat schrijven? Het gaat over je leven. Waarom wil je op een gegeven moment toch die openheid geven?
5: Nou, ze hadden me gevraagd, 8 jaar geleden. En toen zei ik, eerst doet u ook een fictie. Want ik dacht, dat gelooft nooit iemand.
2: Nee.
5: En toen kwam ik in Nederland wonen. Toen had ik 100 pagina's geschreven. En toen kwam ik in Brabant wonen. En toen stond ik bij de Jumbo. En toen dacht ik, ja, echt niet dat ik dat ga publiceren. Dan weet zo'n vrouw naast je bij de kassa, weet dan alles.
2: Dat bedoel ik maar, ja.
5: Ja, dus ik heb jarenlang gewoon nooit meer gebeld en gedaan. Gedacht, ze vergeten het wel. Maar toen gebeurde een aantal dingen. En toen dacht ik, nou... Misschien vind ik het toch wel interessant om te doen. En ik ben blij dat ik het 8 jaar geleden niet heb geschreven. Want dat is een totaal ander boek geweest. En nu ben ik heel blij mee.
2: Want jij bent bij de boekpresentatie geweest, toch?
4: Ik was bij de boekpresentatie en ik heb het boek wel gelezen.
2: Ja. Maar dan voelt dat even goed uit.
5: Zullen wij dan praten?
2: Goed, kan ik even wegzakken nu?
4: Ja. Nee, maar weet je wat ik boeiend vind aan jouw boek? En daarom vind ik het ook een belangrijk boek. En daar begint het boek ook mee. Is dat jij natuurlijk voor het grote publiek bent gereduceerd... tot die mevrouw die in die auto zat, die ontplofte.
5: Oh. Er zat nog een zin onder, toch? Goeie tijden.
4: Nee, natuurlijk heb je wel meer. Je hebt veel dingen gedaan in je leven. Maar dat vind ik ook ergens. Dat heeft ook iets tragisch. Hè? Je wordt teruggevouwen tot dat moment dat jij met je toenmalige man, met Rob Scholten, in de auto zat. Jullie stapten in, die auto ontplofte. Ik vertel het nu heel snel, maar dat is natuurlijk intens tragisch.
2: Je was zwanger.
4: En je was zwanger. En dat is natuurlijk uiteindelijk, omdat dat zo'n impact heeft gehad. Dat is uiteindelijk in Nederland een van de meest impactvolle gebeurtenissen in de jaren 90. Dat je leven bijna wordt teruggevouwen tot dat. En ik vind het zo mooi dat jij in het boek zegt, ik ben zoveel meer dan dat.
5: Nou, dat zeg ik niet, maar...
4: Nou, volgens mij zei je dat wel, toch, in het boek? Dat je zegt van, ja, maar ik ben meer dan dat. Ik ben niet alleen die vrouw van die aanslag. Was dat de reden om het boek te schrijven? Laat ik het zo stellen.
5: Nee, absoluut niet. Nee, ik denk echt dat het heel gezond is om een boek te schrijven. Want je hebt reflectie nodig als je iets wil opschrijven. Dat je niet zwaar in die emotie en drama zit. Dus je gaat gewoon wat meer over dingen nadenken. En het heeft mij gewoon... Het was mijn medicijn eigenlijk. Want toen ik de eerste 100 pagina's had geschreven... dacht ik dat dat wel wat was. En toen liet ik het aan iemand lezen. Die zei, maar ik voel niet wat jij voelde. En zei, maar hoezo? Het staat er toch? En toen ging ik teruglezen en toen dacht ik... nee, ik heb heel veel dingen wel opgeschreven... maar wat ik echt voelde, was er niet. Want als je post-traumatic stress hebt... wat je krijgt met dat soort bom- en granatentoestanden... dan slaat het lichaam dicht om dingen zoals dat te overleven... stopt het lichaam met voelen. En daar heb ik volgens mij heel lang last van gehad. Daar heb ik ook een hele mooie rol op kunnen spelen... want mijn rol in goede tijden was letterlijk een vrouw zonder gevoel... Dus vandaar dat ik daarvoor getypecast werd. Maar als mens, als je op een gegeven moment zo over de 50 bent... is het wel heel mooi om wel te voelen. En dat is eigenlijk het werk geweest van de afgelopen jaren. Tijdens het schrijven van het boek. Maar dus nu ben ik een voelende vrouw.
2: Zou ik net zeggen, maar als je nu voelend bent, is het dus des te enger om dit allemaal te openbaren, lijkt mij.
5: Ja, alleen als je daar helemaal doorheen gaat en als je het helemaal opschrijft en dan ook nog publiceert, dan op een gegeven moment dan ben je ook weer die grens over.
2: Maar je vertelt alles. Ook nou, ja, wel veel.
5: Ja, maar ik vind ook als je ergens over wil schrijven, op zo'n gevoelig onderwerp, namelijk traumaverwerking, daar gaat het boek eigenlijk over. Hmm. Dan slaat het nergens op als ik dingen achter ga houden of maar een half stukje geef. Juist door mijn kwetsbaarheid krijg ik nu reacties van mensen die over zichzelf nadenken na het lezen van het boek.
2: Heb je al je trauma's kunnen verwerken?
5: Nee, absoluut niet. Nee, natuurlijk niet. Jij, dat, volgens mij kan het helemaal niet. Volgens mij gaat het niet om verwerken. Volgens mij gaat het om meer begrijpen hoe het lichaam functioneert. En ja, ik had heel lang last bijvoorbeeld van rugpijn. En wel meer mensen hebben kwaaltjes. En als je gaat nadenken over hoe het lichaam in elkaar zit en dat in al je cellen gewoon emoties zitten opgeslagen, is het best interessant om daar eens naar te kijken.
2: Ja.
5: En de medische wereld werkt natuurlijk op één manier, logisch. Maar er zijn nog hele andere manieren. En die hebben mij enorm geholpen.
2: Zoals?
5: Nou, je hebt letterlijk achter in je hoofd zitten vier componenten. De een zorgt ervoor dat je ademhaalt. De ander zorgt ervoor dat je hart klopt. Dat je bloed stroomt. En een vierde daarvan, dat is een soort van los trillen. En de dierenwereld doet dat nog. Als je op straat per ongeluk in het bos een reetje bijna omver rijdt, dan schudt hij zijn lichaam uit. Ken je dat beeld?
4: Ja, ik zie het wel eens bij honden en katten, ja, dat ze zeggen zo rillen.
5: Ja. En wij als mensen hebben dat eigenlijk ook als vierde component om te overleven. Alleen op school, vanaf je vierde, moet je gewoon stilzitten met je armen over elkaar. En wij hebben dat een beetje afgeleerd. Terwijl dat lichaam is enorm belangrijk om te begrijpen hoe wat er in je hoofd en in je emoties en zo omgaat.
2: En hoe heb je dat geleerd dan?
5: Ja, gewoon met een paar. Ik ben op een gegeven moment in Thailand ben ik in een heel bijzonder resort terechtgekomen waar wat gemaakt is, opgericht is door boeddhisten. En monniken en mensen die gewoon heel veel ervaring hebben met dat soort dingen. En allerlei therapieën mogen doorlopen. Jammer moeten zien.
2: Maar toch, je zegt trauma's kun je niet verwerken. Dat is onmogelijk. Alle trauma's die je oploopt in je leven. Maar hoe kun je ze dan wel een plaats geven? Hoe doe je dat dan?
5: Door te voelen. Kijk, heel vaak, wat trauma heel vaak doet, is dat het gevoel uitzet. Want dan overleef je iets. Logisch.
2: Mm-hmm.
5: Alleen uiteindelijk komt dat toch bij je terug. En dan zit dat ergens vast. En er dan naar kijken en daarover praten of met de juiste mensen daaraan werken. En met dat lichaam dus werken, met beweging eigenlijk. Dan komt dat los. En dan is er ruimte.
2: The other side of fear is freedom.
5: Ja, zeker. Ja. Dat is echt zo.
2: En zo,
5: ja,
2: heb je het ervaren ook.
5: Absoluut.
2: Maar je bent over je angst heen gegaan.
5: Ja. Ja, en dat betekent niet dat ik niet nog steeds af en toe bang ben.
2: Nee, waar ben je bang voor dan?
5: Voor jou? Nee hoor. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Het is natuurlijk, schrijven als een boek betekent niet dat ik dat allemaal ineens weet en kan. En dat het vanaf nu allemaal goed is. Ik bedoel, morgen struikel ik weer. Maar het schrijven was echt een heel fijn proces. Trouwens fijn, dat zeg ik heel verkeerd. Het is ontzettend lastig, dat weet jij ook, om een boek te schrijven.
4: Ja, een boek schrijven is lastig. Maar wat ik in jouw geval, wat mij wel lastig lijkt, is dat het echt over jou gaat. Ik speel wel eens een rol in mijn eigen boeken. Maar dit is wel, jij bent wel echt diep afgedaald in je eigen ziel.
5: Ja, maar het leuke is dat de e-mails die ik nu krijg en de berichten van mensen die het gelezen hebben, daar gaat het niet over mij, daar gaat het over hen. Dus ik verdwijn daarna.
2: Eigenlijk wat jij voor ze betekent op een bepaalde manier.
5: Ja, ze gaan over zichzelf nadenken. Over, ja, hun eigen ding. Dus dan is mijn werk gedaan.
2: En dat is ook het idee, als je bijvoorbeeld over misbruik vertelt van je stiefvader, dat is ook die gedachte erbij. Dat je mensen mee wil nemen om ze misschien een beetje te kunnen helpen.
5: Nou, wat dat betreft is het sinds MeToo is het heel duidelijk dat slachtoffers van dat soort dingen enorm baat hebben bij het gewoon uitspreken van wat er is gebeurd. Omdat de schaamte en de pijn eigenlijk bij de dader zouden moeten liggen in plaats van bij een kind van 8.
2: Lijkt me ook.
5: En als je dat heel lang draagt, omdat je natuurlijk je ouders ook wil beschermen, je familie en weet ik veel wie allemaal. En ik kom ook uit 1970, hè. Ik kom niet uit nu. Het is ook een andere tijd dat ik groot werd. Dan is het gewoon heel fijn als je dat op een gegeven moment met de juiste woorden kunt beschrijven. Omdat er ook nog liefde zit, snap je? Het is best moeilijk, zoiets. Het is niet alleen maar zwart-wit. Het is niet alleen maar, oh, hij was slecht. Het is meer dan dat.
2: Dat kun je dan nog wel voelen ook?
5: Tuurlijk, tuurlijk.
2: Maar dat, ja, kon je lang niet voelen, neem ik aan, toch? Dat is een proces dan, lijkt me.
5: Nou nee, juist wel, want we zijn daarna ook weer bij hem teruggekomen. Dus het was, als kind heb ik juist geleerd dat het nooit alleen maar zwart-wit is.
2: Dat kon je toen als kind al zien?
5: Nee, maar ik werd wel, door het leven wat er was en dat we weer teruggingen, moest ik dat een soort van accepteren en zien en daar ruimte voor maken. En pas later dacht ik van ja, maar dat klopt eigenlijk niet.
2: Nee.
5: Wat zou jij doen, weet je? Het was moeilijk hoor, om over na te denken.
2: Je hebt een enorme drive ook altijd gehad. In alles wat je doet, volgens mij. Je kon vroeger goed zwemmen, begreep ik ook. Je was de aderkop van de familie, toch? Ja?
5: Ja, dat lange lijf, dat is een goed zwemlijf, zeggen ze.
2: Nee, maar goed, je wilde ook. Je wilde het ook laten zien, toch? Ik bedoel, dat is toch ook wie je bent?
5: Nou, ik ben enig kind, dus die willen altijd in de coulissen optreden, met een haarborstel zingen. En ja, we willen natuurlijk aandacht.
2: Ja. En is dat altijd even sterk geweest of gebleven? Of is dat ook minder geworden?
5: Nou, het is ook wel een beetje uitgeramd toen ik op een gegeven moment op de lagere school kwam. En ik natuurlijk een aandachttrekker werd genoemd. En ik niet verkleed als prinses naar school mocht gaan en een buitenbeentje werd. Dan ga je toch een beetje inhouden. Maar ik denk dat ik het nu alweer heb goed gemaakt.
2: Wat voor beeld krijg je als je het boek leest, Erik?
4: Nou ja, wat ik zelf verdrietig vond, en daar praat je ook over, en je stond ook in de Volkskrant met een mooi interview, was dat als je kijkt naar dingen die je hebt meegemaakt, misbruik wat je als kind hebt meegemaakt, en later die bomaanslag, dat jij daarover vertelde, dat je daar ook een beetje afgesloten van bent geworden. Een beetje koud en een beetje afstandelijk. En ik vond dat ook verdrietig om te lezen. Dat je dan pas vele jaren later beseft van, ik ben eigenlijk een beetje op slot gegaan.
5: Mm.
4: En dat snap je wat ik bedoel? Dat vond ik ook, toen ik het las, vond ik ook verdrietig voor je. Dat ik denk van, goh, wat vind ik ook wel eenzaam.
5: Ja, dat was het ook. Ja.
4: En ik vind het knap dat je dat nu bent aangegaan in een boek. En dat je dat ook deelt. En toen ik het las, maar ik ken jou niet persoonlijk. Hè. We hebben een gemeenschappelijke vriend. Micha Blok kent zij ook goed. Ja. En ik merk nu de laatste jaren dat ik zie jou wel eens voorbij komen op Instagram en zo. Dat je ook zelf dingen maakt. Je fotografeert, je maakt hele mooie beelden, vind ik. En zo. Een prachtig glazen sculptuur zag ik op een gegeven moment van jou. Dat ik bij jou, dat was mijn beeld altijd van jou. Dat ik een beetje dacht van, die word ik een klein beetje weggeduwd. Ook door de mannen in je leven. En dat je nu, dat je er steeds meer bent of zo.
5: Zonder man.
4: Nou nee, niet zonder man, maar wel gewoon dat je meer een plek inneemt.
5: Ja, nee, maar dat is het mooie aan. Dat is denk ik het mooie aan 50 plus. Dat is eigenlijk heel fijn. En dat je niet, inderdaad, vroeger was je sowieso ook in de media, zoals vrouwen werden weggezet, was heel vaak de vrouw van, inderdaad. En als je naar mijn LinkedIn-pagina kijkt, altijd gelul over echtgenoten, scheidingen en zo. En dan kijk ik bij mannen en er staat helemaal niets over met wie ze getrouwd zijn of van wie ze gescheiden zijn.
2: Ja.
5: Dat is best interessant.
4: Ja, heel. We hadden het er net met Lisa Loep over. Die was hier het vorige uur. Maar dat is natuurlijk, daar zit ook iets ongelijks in of zo. Dat je altijd wordt weggezet als de vrouw van.
5: Maar zo voel ik me echt al heel lang niet meer.
4: Nee, dat weet ik. Maar als je een boek schrijft over je leven, dan dat is wel, je hebt natuurlijk een beeld van jezelf en wie je echt bent. En je hebt ook een beeld van jou wat leeft bij het grote publiek. En ik vond dat zo mooi eigenlijk aan het boek. Dat voor mijn gevoel dat je ook je eigen plek weer terug verovert.
5: Ja. Zeker.
2: Maar klopt het dat is zo, die analyse die op jou loslaat nu?
5: Dat ik mijn eigen plek heb veroverd.
2: Ja? Maar voelt het zo?
4: Nee, niet nu. Dat is natuurlijk al een hele tijd.
5: Ja, het gaat best goed.
4: Nou,
2: ja, want hoe voel je nu op dit moment?
5: Nu? Het is een beetje warm. Ik heb een trui aan. Het is hier warm.
4: Trek je wat uit?
2: Nee, maar in zijn algemeenheid. Ik bedoel, je hebt jezelf open moeten stellen. Leren moeten stellen. Je bent de angst voorbij gegaan. Je voelt een bepaald soort vrijheid. Klaarblijkelijk nu. Maar heel veel kunnen voelen is ook heel eng.
5: Ja, dat is best wel lastig. Af en toe dan slaat dat in één keer toe. En dan moet je nog een beetje wennen.
2: Ja.
5: Ja, maar het is niet zo dat het echt helemaal uitstond. Maar het is nu wel bereikbaarder. En het boek komt dus volgende week in het Engels uit. En ik zat vorige week in Cairo in een podcast. En eergisteren in Canada. Dus ik ben echt heel benieuwd wat dat allemaal gaat doen.
2: In Nederland heet het loslaten, toch?
5: Loslaten. En voor Amerika, voor het buitenland, heet het The Art of Letting Go. Dat vond ik wel
4: mooi titel.
5: Ja. Ja. In Nederland kan dat niet echt, want hoezo? Maar in het buitenland is dat wel.
4: Maar hoezo zit je dan in een podcast in Cairo?
5: Ja, dat vroeg ik me ook af. Ik begreep ook helemaal niet wat er stond allemaal. Dat is wel grappig.
4: Maar hoe gaat het dan? Iemand in Cairo die zegt in één keer, we moeten Mickey Hoogendijk in de podcast.
5: Dat Instagram van mij, dat is wel iets raars. Dat opent de wereld. Zo leuk.
2: Maar je zegt in Nederland is het een beetje too much als je dat zo gaat zeggen. The Art of Letting Go. Ja, dat
5: de kunst
2: niet
5: van het loslaten. Zou jij dat een goede titel vinden? Nee. Nee, het Engels is dat mooi, vind ik. In Nederlands, nee. Een beetje simpel houden. Gewoon loslaten. Twee woorden.
2: Je zegt, je bent nu de 50 gepasseerd. Waar droom je van? Waar zou je naartoe kunnen groeien dan? Of
5: de 60. De 60. Ik groei naar de 60.
2: Nee, maar in je belevingswereld. Ik bedoel, nu je merkt aan jezelf dat je een soort transitie, groot woord denk ik ook, maar wel een soort overgang hebt meegemaakt. Ander soort overgang dan met je lichaam, maar gewoon in je belevingswereld. Waar kun je naartoe groeien dan? Wat heb je in je hoofd zitten dan? Of in je hart eigenlijk?
5: Nee, ik ben gewoon voornamelijk allemaal hele fijne dingen aan het maken en nog steeds nieuwe dingen aan het leren. Ik was laatst in Italië, heb ik leren steen hakken.
2: Dat heb je net gedaan daar.
5: Ja, en nu staat er gewoon een kunstwerk in alabastersteen. En ben ik daar weer helemaal verliefd op. En ik probeer eigenlijk steeds iets te doen wat ik nog niet kan. Want dan zit ik in een soort van kindenergie. En die kindenergie, dat is net als vroeger als je een tekening ging maken. Dan dacht je niet na, oh, dat moet een mooie tekening worden. Dat deed je gewoon en die gaf je aan je oma met heel veel liefde.
2: Ja.
5: En zo moet ik gewoon mijn dingen maken. Want als ik te veel ga nadenken wat mensen ervan vinden, dan gaat het.
2: Maar zo ben je eigenlijk ook. Ik las een interview met jou dat je eigenlijk nog steeds een kindmannetje bent. Dat je nog steeds knutselen leuk vindt, verven.
5: Ja, badkamers verbouwen.
4: Maar, nou, nee, dat doe ik dan niet zelf. Maar ik vind het soms ook goed om hobby's te hebben waar je eigenlijk niet zo heel goed in bent.
2: Ja.
4: Ik ben bijvoorbeeld gek op ik maak heel vaak lino-sneders bijvoorbeeld thuis. Of ik zit heel vaak te schilderen of zo. En dat is natuurlijk, voor mij is dat heel privé. Ik heb nooit de illusie, ik zou nooit dat durven tentoon te stellen.
2: Nee.
4: Maar ik vind het wel heerlijk om gewoon een halve dag gewoon bezig te zijn met iets. En dat je iets maakt en dat je denkt van, wauw, te gek.
5: Ja.
2: Ja, maar dat is het ook. Ja,
4: je creëert het klussen, weet je wel. En dat is wel. En dat kan ook. Dat kan trouwens ook iets in elkaar klussen zijn thuis of zo. Je creëert iets, je maakt iets. Dat vind ik heerlijk.
2: Ja. En zo kan het nog van alles gebeuren.
5: Precies.
2: Je hebt er ook gezegd, mijn kansen kwamen altijd zomaar voorbij. Ik heb niet echt wat gepland, toch ook in je leven, als je het zo bekijkt.
5: Nee, ik ben gewoon heel nieuwsgierig. En in mijn leven is er altijd door iemand een deur open gedaan die zei, hier moet je eens even achterkijken. En dan ging ik kijken en dan was ik 12 jaar verder.
2: Ja.
5: En zo gaat het eigenlijk altijd. Dus ik heb niet een ambitie waarvan ik zeg, ik wil nog dat of dat of dat. Maar ik ben wel heel erg open en ik luister en ik kijk en ik ben, hoe noem je dat, gezind.
2: Ja. En wat dan, was je laatste deur die openging?
5: Dat steen.
2: Dat met die steen?
5: Ja.
2: Ja. Mooi.
4: Maar steen hakken?
5: Ja.
4: Beeldhouwen hebben we dan toch gewoon?
5: Ja, daar heb je het over. Ja. Ook in marmer is echt heel erg moeilijk.
4: Ja.
5: Dus ineens kijk je dan naar die beelden van Michelangelo en denk je echt, hoe dan?
4: Ja, maar marmer is hard, hè?
5: Dat
4: is,
5: hij moet ook heel sterk zijn. Het is echt heel zwaar.
4: Ja, mooi werk, man.
2: Ja, dat lijkt me ook.
4: Ja, dat lijkt me fantastisch.
2: Ja, marmer is heel hard, inderdaad.
5: En dan
2: klopt,
5: in de bergen van
4: Italië. Ja, nee, maar je hebt harde stenen, je hebt zachte stenen. Nee, je kunt in zandsteen, die is makkelijker. Maar
5: ja, alabaster is zachter. Dat is voor beginners.
4: Kijk, ja. Je begint met alabaster.
2: The Art of Letting Go.
5: Ja.
2: Of het loslaten, gewoon
5: loslaten
2: in Nederland.
5: Gewoon.
2: Ja, gewoon een beetje down to earth. Niet te moeilijk maken allemaal. Mickey Hoogendijk. Veel plezier en geluk op je reis.
5: Dank je wel.
2: Gaan nog veel deuren open, denk ik.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
2: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op triALSlon.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel 2 mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van J. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is de haven van Rotterdam uitgevaren. Het is onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar worden passagiers opgepikt voor de eerste cruise nadat op

0: de hondenjes het dodelijke hantavirus uitbrak. Het schip is de afgelopen weken in Rotterdam grondig schoongemaakt. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles, die iedereen bedankt die naar zijn concerten in de arena is geweest. Verkopers op Marktplaats en Vinted denken dat zijn fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en het koelt af naar een graad of 13. In het westen windvlagen. Morgen is nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: staan.
1: Toen heeft Esther Ouwehands besloten om het stokje over te dragen.
2: Met op hier het laatste half uur, Friday Move vanuit de Bank in Amsterdam. DJ zit er heel kort op, DJ Thomas Robson. Hetzelfde geldt voor de razend enthousiaste menigte die hier inmiddels plaats heeft genomen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Erik Dijkstra. Een beetje vermoeid, maar hij heeft het ook zo verschrikkelijk druk, die man. En die moet een tijdje vakantie hebben. Wanneer heb je vakantie?
3: Ik neem vaak gelijk met de kinderen vakantie. Dus schoolvakantie, hè?
2: Oh, dus over een maand of zo pas dan.
3: Ja.
2: Ja. Vind je het nog steeds leuk bij de publieke omroep?
3: Heel leuk.
2: Ja?
3: Ja, zeker. Ik ben gek op de publieke omroep, Wilfred.
2: Ja, ze doen een klein uitstapje natuurlijk naar de commerciële, maar nooit echt die overstap
3: een paar jaar
2: gemaakt.
3: Geleden. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben de publieke omroep altijd trouw gebleven.
2: Ja. En er zitten twee mensen naast je, collega's. Het is echt een publieke omroep, het laatste stukje hier. Inderdaad, ja.
3: Ook wel eens leuk.
2: Ben Krikker, regisseur van Andere Tijden Sport. En een icoon natuurlijk, Frits Spits. Goed dat je er bent, Frits.
4: Ja, ik vind het ook heel leuk om er te zijn.
2: Ja, ik denk, zet je er gelijk bij, want het gaat nu even over voetbal ook. En voetbal is ook jouw ding, toch?
4: Zeker.
2: Ja. Nog steeds PSV?
4: Nog steeds PSV.
2: Nooit
4: en
2: gaan?
4: Ik ben heel tevreden. En ik vind het heel raar dat Veerman niet naar Amerika gaat. Dat vind ik heel jammer.
2: Kijk even naar de deskundige aan deze kant.
3: Nou ja, kijk, heel eerlijk, Frits. Ik vind PSV een fantastische club. Laat ik daarmee beginnen.
4: Nou, daar meen je niks van. Ik hoor het al aan de intonatie. Of meen je het wel?
3: Ik vind PSV echt een fantastische club. Met echt misschien wel het mooiste stadion van Nederland. En
4: ook
3: weet
4: dat
3: je waarom? Dat vind ik zo mooi. Als je in een PSV-stadion bent en je kijkt door een raam, dan kijk je gewoon tegen huizen aan. En het is een van de weinige clubs die nog een stadion hebben die nog midden in een oude wijk staan. En dat vind ik schitterend, vind ik dat.
4: Ja, maar ik zal je vertellen, ik ga niet vaak meer naar PSV, want ik woon te ver weg van Eindhoven. Maar mijn zoon die had een kaart over voor de wedstrijd tegen Napoli.
2: Mm.
4: En ik zei, nou, dat wil ik wel zien, PSV-Napoli. En we zaten vlak bij het veld. En ze wonnen met 6-2. Ja. Ik heb dat ook in mijn dagboek geschreven. Ik heb gedanst als een jongetje van 10 jaar. Mm. En ik wist niet meer dat ik dat in me had. En daar was ik eigenlijk heel erg blij mee. Dat ik zo gelukkig kon zijn met een overwinning van PSV.
2: Ja. Maar nu blijven we toch even bij de lach van Erik Dijkstra. Want toen over Veerman ging, toen begon je te lachen.
3: Nou ja, nee, maar kijk, Joey Veerman is natuurlijk uiteindelijk, heeft hij in het Nederlands elftal een aantal keren zo verschrikkelijk slecht gepresteerd dat Ronald Koeman denkt, je komt er gewoon niet meer in bij mij.
2: Nee, klaar.
3: En dat snap ik eigenlijk ook wel.
2: Kijk even naar Bernhard Krikke, is dat terecht?
5: Ik denk dat hij wel gelijk heeft. Volgens mij gaat het ook meer om zijn karakter nog dan om hoe hij voetbalt.
2: Ja.
5: Dat Koeman daar niks mee kan.
2: Maar een voetballer die ze zo op de stropdas kan leggen. Tjonge, dat is zo mooi als je in het PSV staat.
4: De meeste assists van het afgelopen seizoen. Hè?
3: In de Eredivisie, Frits.
4: Ja.
5: En ze schijnen meeverdedigen belangrijk
4: te vinden. Maar ook in de Champions League heeft hij heel goed gespeeld.
2: Ja.
4: Maar goed, genoeg.
2: Het is wat het is, inderdaad. Ja. We keren even terug in de tijd met Bernhard Krikke. Want dat is natuurlijk ook wat je doet. Andere tijden, sport, belangrijk. De wissel, de keeperswissel, Krul. Sillissen. Waarom heb je dat zo uitgelicht? Waarom wil je dat zo groot belichten?
5: Ja, kijk, voor mij is dit, en trouwens voor de FIFA ook, de wissel van de eeuw. De eeuw is nog jong, maar toch.
2: Officieel voor de FIFA, ja?
5: Ja, die hebben gezegd, dit is de ultieme wissel. En voor de kijkers die het niet zo scherp meer hebben, in 2014, Van Gaal was bondscoach. We speelden tegen Costa Rica. Het stond 0-0, verlengen. En 1 minuut voor tijd ging Tim Krul warm lopen. En iedereen had zoiets. What the fuck, wat gebeurt hier?
2: Ja.
5: En spelers van het Nederlands elftal, niemand wist dat dit in het geheim voorgekookt was. Ja, daar heb ik met Bobby Gering, mijn researcher, onderzoek naar gedaan. We hebben iedereen gesproken. En uiteindelijk hebben we gezegd, dit is gewoon de ultieme andere tijden sport. Over iets wat gewoon ook miraculeus gelukt is.
2: Het pakte natuurlijk fantastisch uit. Sillissen wist het alleen niet. Die was een beetje boos.
5: Dat mag je stellen. Die schopte bij die wissel meteen die waterzak omver.
2: Ja.
5: En de volgende dag moest hij ook op audiëntie komen samen met de andere twee keepers, Tim Krul en Michel Vorm. En toen zei Van Gaal, als je dit nog één keer flikt, stuur ik je nu naar huis.
2: Ja. Ja. Nou ja, dan kan ik me een beetje voorstellen natuurlijk dat je denkt van
5: Ja, maar hij rende wel als tweede naar Tim Krul toen Krul uiteindelijk die penalty had gestopt. Dus dat dan weer wel.
2: Ja. Waarom hebben ze tegen die andere wedstrijd tegen Argentinië niet gedaan eigenlijk?
5: Ja, dat was een beetje pech. Ik heb Van Gaal uiteindelijk kunnen interviewen. Die doet eigenlijk nooit meer iets. En ook in dit geval had hij tegen Dione de Graaf, de presentator, gezegd, ik doe niks meer behalve, dat weet jij, spieren voor spieren.
2: Ja.
5: En toen zei ik, maar dit is toch de ultieme wissel. En u heeft dit besloten. Weliswaar in overleg met Frans Hoek, de keeperstrainer, en met Danny Blind, de assistent. Maar u heeft dit besloten. En toen zei hij, ja, oké. Nou, ik wil wel meedoen.
2: Geniaal heb je erbij gezegd. Fantastisch gedaan en zo, dat soort dingen. Dat is heel vaak.
5: Nee, dat doe ik niet in de mails. Maar ik zeg wel dat ik gewoon vind dat hij niet mag ontbreken.
2: Nee.
5: En hij zegt ook, ja, misschien is dit wel mijn fout geweest. Van Persie zat er doorheen, die moest ik wisselen bij de verlenging tegen Argentinië. Huntelaar erin, goede penaltynemer. En toen kon hij niet meer wisselen, omdat hij al twee wissels op had. Toen mocht je nog veel meer wisselen.
2: Had hij het anders wel gedaan?
5: Anders had hij zeker Krul nog een keer ingebracht.
2: Had je toch psychisch, heb je dan zo'n voordeel? Ik bedoel, die Argentijnen hebben dat ook allemaal gezien. Die denken, shit, die gozer is er echt goed in. Ze zetten nu echt een specialist erin. Dat gaat toch doorwerken in die kopjes dan? Ja,
5: en Krul deed alles goed, hè? Frans Hoek, de keeperstenen, nam vroeger zelf penalties. Grappig genoeg, bij Volendam. En die leren dat je, als je een penalty moest nemen, dat het eigenlijk heel irritant was als mensen hem gingen irriteren, gingen afleiden, whatever. Dus dat hebben ze geoefend. Er waren twee dingen die belangrijk waren. Eén, de keeper moet blijven staan. Ja, Sillessen gokte altijd. Die lag altijd al in de hoek, net als Van der Sar vroeger. Ja, doodzonde nummer één. En twee, je moet de tegenstander afleiden. En dat deed die Krul echt fantastisch. Die ging gewoon echt lopen kloten. Frans Snoek zei het ook. Hij doet alles goed. Nou ja, en dat bleek ook. Ja. En hij leidde dus Brian Ruiz. Jij kent hem. Ja, hij grote held van FC Twente. Die hebben we ook geïnterviewd.
2: Oh ja, zit hij er ook in? Ja.
5: En die zegt, jongen, wij haten allemaal in Costa Rica die Krul. Hij was de enige die zegt, ik vind het aardige gozer.
3: Ja? Oh, dat is fantastisch.
2: Jij zegt ook, gokken mag niet. Je moet gewoon wachten.
5: Doodzonde.
2: Ja, nooit gokken.
3: Heb je dat verhaal gelezen over Noppert in NRC?
5: Net te gek. Echt waar.
3: Ik vond het echt een krankzinnig verhaal. Ik vond het ook een geweldig artikel trouwens. Dat mag
4: ook gezegd worden. Fantastisch artikel.
3: Ja, echt. Maar ik vind
2: dat even gemist, dat artikel.
3: Maar. Nee, er was een artikel in NRC, echt een long read, waarin ze hebben dus ditzelfde geoefend met Andries Noppert. Die zou hetzelfde moeten doen. Niet gokken, blijven staan.
5: Ja.
3: En toen kwam het puntje bij het paaltje. En uiteindelijk begon Noppert tijdens dat toernooi te twijfelen.
2: Ja.
3: En die heeft toen met die andere keepers besloten. Ja, wat die trainers zeggen, daar heb je niks mee te maken. Ik ga alsnog gokken.
2: Echt waar?
3: Ja, dat was echt een krankzinnig verhaal.
5: Echt waar. Als je afgelopen zaterdag Arsenal zag in de finale. Champions League. Die keeper lag ook weer elke keer de verkeerde hoek.
3: Ja, klopt. Ja.
5: Helemaal gestoord. Dan denk je, een miljoenen business. Misschien wel miljarden. Nu met het WK. Ja. Ik zeg altijd, het is landsbelang. We hebben 5 keer de kans straks, als we de pool doorkomen, dat het penalties kan worden. En dan gaan ze nog steeds gokken. Maar, of met Van Gaalse woorden, geen casino, zegt hij dan.
2: Hoe weet Koeman dit?
3: Zou ik zeggen, weet
5: ik
3: Koeman
5: heb,
3: dit?
5: Ik heb Erwin Koeman ooit voor een ander tijdens sport over 1988 het EK geïnterviewd. Ik heb hem eergisteren, want ik wist dat ze gingen vliegen, een downloadlinkje gestuurd en gezegd, ga dit kijken in het vliegtuig.
3: Heel goed.
5: Het is cruciaal.
3: Ja, is het. En je mag nu vaker wisselen. Daarom. Ook interessant.
5: Maar ook dat ze überhaupt moeten blijven staan. Ja, ik ben een Jehovah-getuige voor de penalty sinds 98. Ik zat bij Reporter, KRO, heel serieus onderzoeksprogramma. En ik bedacht met mijn toenmalige einddirecteur Steven de Vogel, wij gaan een keer een onderzoek doen naar die penalties. We verloren van Brazilië, misschien kan je het nog herinneren, in 98. Ik werd gek. Ik dacht, waarom verliezen we? Heb ik alle penalties van de studie sport gevraagd, bijgehouden hoe ze geschoten werden, of ze met links of met rechts, hoog, laag, en wat de keeper deed. En uiteindelijk was mijn conclusie, Van der Sar, die ligt ook al in die hoek. En je moet blijven staan. Tafarel, Braziliaanse keeper, houdt altijd de penalties tegen.
3: Maar dat was ook de theorie van Van Gaal, toch?
5: Precies.
3: En Frans Hoek. Blijven staan, afleiden.
5: Ja.
3: Heb je ook nog een verschil, geloof ik, tussen verticale spelers en horizontale spelers?
5: Ja, maar dat weet ik niet.
4: Maar als iedereen dit nu weet, wat jij nu hebt uitgevonden, dan gaan ze weer een truc bedenken, hè?
5: Het is natuurlijk een mentaal spelletje met die nemen. Maar je zag wat Krul deed. En daarom is Krul, ik ben naar Engeland gevlogen. Ik heb hem daar uitgebreid geïnterviewd. Hij vertelt het ook echt prachtig. Jullie moeten echt kijken zondag, hoor. Ja. Maar even reclame maken. 10:15, NPO 1.
2: Okay.
5: Een van de laatste, andere tijdens sport. Jammer.
3: Ik vind het echt verschrikkelijk dat het programma verdwijnt.
4: Ja, vind ik ook.
3: Afgelopen afleveringen, ik vond ook over het WK 94 afgelopen zondag. Ja. Schitterende aflevering. Ja. Echt adembenemend.
5: Ja.
2: Grappig dat het zo kan raken. Ik zat gisteren Rondo te kijken. En daar zat Wesley Sneijder onder andere en Bert van Marwijk. En die namen de finale nog een keer door, een uur lang.
3: 2010.
2: Ja, die namen ze echt.
3: Oh,
2: elke situatie zaten ze door. Ik zat er echt naar te kijken. Ik zat met kippenvel te kijken. Ik heb het ook gelijk naar Wesley. En ik vond ook dat Wiets het hartstikke goed deed. Je zat er gewoon helemaal weer in. Ja. En je zit terug te kijken. En vlak voor dat doelpunt zie je dat Ravel van de Vaart die bal opeens. Die staat als laatste man staat daar opeens. En die valt achterover. En die raakt. Ik heb ook naar Wesley. Hoe kan ik die bal nou zo raken? Hij zegt, ik zit er ook naar te kijken. Ik snap er ook niks van. En er zit Van Bommel erbij. Hij zegt, waar stond ik eigenlijk de laatste 10 minuten? Dat wist hij gewoon niet meer. Hij zei, je stond in de laatste linie. Zei Bert tegen, weet je dat niet meer? Hij zei, ik weet niet meer waar ik gespeeld heb de laatste 10 minuten kwartier.
3: Nou, ongelooflijk.
2: Je stond gewoon als laatste man opgesteld. Zei ja. Oh, ja, jij ging staan waar Johnny Heitinga stond toen hij die rode kaart had gekregen. Oh, zei hij heel verbaasd. Zo intrigerend dat sport dat zo kan doen, hè, met mensen.
5: Ja, ja. En fantastisch, want Van Bommel wilde er nooit over praten. Hè?
2: Nee, maar hij zat er ook bij. Het ging bijna huilen, leek het wel.
5: Nee, maar ik heb hem voor 2010 mocht ik ook bij jou nog iets over komen vertellen. Toen we in andere tijden maakten over die magische ommekeer in de rust tegen Brazilië.
2: Ja.
5: En toen zei ik tegen Van Marwijk, ik wil ook nog een keer een verhaal over die finale. En toen zei hij, ga me niet doen.
2: Dat was gisteren echt super intrigerend om naar te kijken. En ook zoals hij dat zei, waar stond ik eigenlijk? Zo intrigerend kan dat zijn. Ah. Maar het is wel jammer dat het voorbij gaat inderdaad. Dus zondagavond,
3: ja, echt vreselijk.
2: 10:15, moeten we allemaal gaan kijken. Maar ja, Frits, ja, alles gaat voorbij.
0: Alles gaat voorbij.
2: Alles gaat voorbij.
0: Ja. Je wil het niet, maar het gebeurt wel.
2: Nee,
0: ja.
2: Ongelooflijk. Hoe voelt het nu?
0: Ik ben langzaam aan het landen. Ik ben wel min of meer geland. Ik ga ook wel iets met radio doen. Ik ben
2: toch wel, hè?
0: Ambassadeur en adviseur geworden van Cream. Wat ik een mooie aanvullende zender vind. Culturele muziekzender. En daar kunnen we nog wel iets nog mooiers van maken. Dus,
2: ja.
0: Maar een radioprogramma presenteren, zo intensief als de Taalstaat was, dat, of is, gelukkig is het er nog.
2: En je luistert nog steeds, Sascha?
0: Ja, zeker.
2: Ja, je mist er niet één.
0: Nee, ik mis er niet één. Nee. Maar het komt ook omdat mijn geliefde Lisette is de samensteller van dat programma. En ook omdat ik vind dat het een prachtig programma is, ook als Ronald Giphart het presenteert. Ja. Dus dat maakt me niet zoveel uit, eerlijk gezegd.
2: Nee, maar kribbelt het dan zo nu dan toch niet? Helemaal niet?
0: Nee.
2: Eerlijk zijn Frits?
0: Nee, ik ben eerlijk.
2: Ja?
0: Ik ben eerlijk. Ja, ik ben eerlijk omdat ik heel wel overwogen dat die beslissing heb genomen. Omdat ik dat in het belang van het programma vond. En omdat ik programma is, dat vind ik belangrijker dan ik zelf ben. En ja, ik vind de Taalstaat dat is een monument geworden, zeggen ze.
2: Ja.
0: En dat vind ik zelf ook. En dat moet blijven bestaan. Dat is een lofrede op onze taal. Wat er allemaal mee kan en wat we er allemaal mee kunnen. En dat hebben we proberen aan te tonen. En daar gaat gelukkig het programma mee door.
2: Maar je zegt, ik land voorzichtig.
0: Ja, ik land voorzichtig omdat je... Maar dat is wat anders. Dat zal iedereen herkennen die met pensioen gaat. Je hebt ineens een zee van tijd.
2: Ja.
0: En er zit geen structuur meer in. Dus je weet niet wanneer je wat moet doen. Bijvoorbeeld ik heb vanmorgen de geraniums in potten gezet. Ik ga er niet achter zitten. Maar ik vind het heerlijk om dat te doen. Maar ik denk tegelijkertijd had ik niet beter in deze tijd iets anders kunnen doen. Die gedachte zit er nog wel steeds een beetje in.
2: Maar er is toch iets meer rust.
0: Er is meer rust. En ik vind het in het belang van het programma dat ik het gedaan heb. Vind ik goed.
2: Ja.
0: Ja.
2: Denk je er wel eens over na dat het ooit een keer voorbij gaat? En dat het dan niet meer kan, zeg maar?
3: Ja, tuurlijk. Ooit word je allemaal ingehaald door de tijd. En ik vind het eigenlijk... Weet je wat ik eigenlijk wel mooi vind, Frits? Ik vind het mooi dat je het zelf hebt gedaan. Ik vind ook wel eens, merk ook wel eens in de media dat mensen die wat meer op leeftijd komen, die willen niet weg. En dat snap ik. Maar dat je op een gegeven moment toch zelf zegt van, nou, het belang van het programma, denk ik op een gegeven moment, ga ik wel anders doen.
0: Ja, en daarom heb ik ook dat dagboek bijgehouden. Want daarin heb ik iedere dag met heel veel liefde. Het is ook een liefdesverklaring voor de radio.
2: Ja.
0: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is. En ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven. En ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen doen.
2: Ja.
0: En ik heb geen dag gedacht van, hey, ik moet nog een stukje schrijven voor mijn dagboek. Helemaal niet. Ik denk, ik mag weer een stukje schrijven in mijn dagboek.
2: Mijn laatste radiojaar.
0: Mijn laatste radiojaar.
2: Ja. Ja. Dan had je ook last van verdwijnpijn, begrijp ik.
0: Dat... Zeker.
5: Mooi woord.
2: Ja.
0: Ja. Ik had verdwijnpijn omdat je weet wat je kwijtraakt. Ik heb zo waanzinnig van radio gehouden om het te maken.
2: Ja.
0: Maar ik hou ook van radio om er naar te luisteren. En dat kan ik nog steeds. Dus het probleem is niet zo heel groot. Radio vind ik een geweldig medium. Wij zitten hier in de bank in Amsterdam.
2: Ja.
0: Er zijn die gasten, maar de luisteraar heeft niet precies een voorstelling van hoe wij erbij zitten.
2: Nee.
0: Maar maakt zich wel een voorstelling. En dat wat wij hier nu doen en wat de luisteraar beleeft, daar zit een soort ruimte tussen. Ik noem dat altijd een soort mistig gebied. En als je elkaar in dat gebied kunt ontmoeten, wat ik altijd geprobeerd heb, dat vind ik sensationeel. Dat vind ik het mooie van radio. Daarom vind ik het zo'n fantastisch medium.
2: Ja, je kan toveren, je kan de verbeelding helemaal...
0: Je kunt de verbeelding, daar kun je mee spelen.
2: Ja.
0: En dat is wat ik wel altijd geprobeerd heb.
2: Ja, maar dat kun je dus nu niet meer doen, met de verbeelding spelen. Je bent nu alleen maar te maken met de werkelijkheid.
0: Ja, maar ik heb nog zoveel verbeelding in mijn hoofd dat ik daar... Daar kom ik wel uit, Wilfred.
2: Ja? Ja. Doe ons geen zorgen over.
0: Nee,
2: maken.
0: Je hoeft je over mij geen zorgen te maken.
2: Het is ook
0: nee.
2: Je bestaansrecht. Ik bedoel, dat zo bedoel ik het ook naar jou toe, Erik. En ik weet ook niet wat voor jou geldt als straks dat programma verdwijnt. Er wordt ook iets van je afgepakt. Iets wat jouw onderdeel van jouw leven is.
5: Ja, maar ik ben zelfstandig producent en ik word ingehuurd om hier af en toe een verhaal voor te maken. Dus ja. Mijn wereld stort niet in.
2: Nee, maar ik bedoel, er wordt een klein stukje van je afgepakt.
5: Nee, zeker.
3: En er wordt niet iets van je afgepakt.
0: Nee, dat vind ik ook
3: een gekke term. Nee. En uiteindelijk is het ook zo. Ik vind het eigenlijk mooi dat Frits nu zegt, nou, die heeft nu een mooi boek gemaakt. En, ja. En je zegt zelf, ik ga misschien wel iets met radio doen. Misschien ga je wel een podcast maken.
0: Ja, misschien. Maar ik ga in ieder geval bij Cream gaan we proberen die zender nog mooier te maken.
2: Ik kende het helemaal niet. Ik las het ergens.
0: Ja, maar het is, ze draaien echt... Te gekke muziek. Van Benjamin Clementine tot de Rolling Stones. Van De Dijk tot Billie Holiday. Alles. Hmm. Het is heel eclectisch. En ze draaien ook klassieke muziek.
2: Maar sommige avond in de kroeg zal wel niet voorbij komen, denk ik.
0: Nee.
2: Nee, dat dacht ik.
0: Nee.
2: Snap dat de
0: grenzen
2: zijn.
0: Dat is heel jammer. Ja. Voor al die platen die jij hebt gemaakt, Wilfred, vind ik ook. Mm. Maar, ja. die kunnen toch op een andere zender. Ik vind het juist goed dat er zo'n zender is die als aanvulling is bedoeld. Ja. En ook niet per se als een concurrerende zender, maar gewoon als aanvulling voor mensen die kennis willen. Ook Afrikaanse muziek, Braziliaanse muziek, alles door elkaar. En
2: ook Connie van der Bos. Ik ben gelukkig zonder jou.
0: Nee, denk ik niet.
2: Nee?
0: Misschien. Maar dat,
3: wel
0: dat
3: mooi liedje,
0: is, daar heb ik persoonlijk...
2: Fantastisch liedje.
0: Ja, is geschreven door mijn moeder.
2: Dat bedoel ik. Ja. Daar kwam ik ook op.
0: Ja.
3: Ja. Ik denk, hoe kom je daar op?
2: Nou ja, ik luister dat best wel vaak. Zet ik me even op Spotify, zet ik hem aan. En ik kwam er dus nu in de voorbereiding achter dat het jouw moeder is geweest die dat geschreven heeft.
0: Die heeft het geschreven met Peter Koelewijn. Peter zelf zegt altijd dat ik, toen hij bij mijn moeder kwam om die tekst te bespreken en de muziek daarvoor te maken, dat ik de deur open heb gedaan en dat ik toen een korte broek aan had.
2: Oh, maar dat geloof jij niet?
0: Ik kan het niet geloven, maar als hij het zegt. Maar goed.
2: Had je als kind nooit een korte broek aan?
0: Jawel, maar toen was ik toch al 15 of 16.
2: Oh, ja.
0: Ik denk het niet. Maar goed, volgens Peter wel. Maar zij hebben samen heel veel liedjes. Ze hebben nog veel. Het Paleis met Gouden Muren. Dat heeft mijn moeder ook geschreven. En hij gaat toch over een man die toch altijd naar de vergadering ging. Mijn moeder was een feminist daarvan à la lettre.
2: Ja. Ja. En een heel positief mens die de oorlog eigenlijk niet wilde benoemen.
0: Daar heb ik ook over geschreven. Mijn moeder kon niet aanvaarden, of laat ik het beter uitdrukken, ze kon niet accepteren dat haar ouders in Auschwitz zijn vergast. Dat kon ze niet. En dat is helaas wel gebeurd. Maar ze heeft het nooit over haar lippen kunnen krijgen. Ze heeft altijd gezegd dat mijn opa, die ik natuurlijk nooit gekend heb, op de vlucht doodgeschoten is. En dat haar moeder in het Apeldoornse bos, waarbij al de Joodse gevangenen...
3: Afgrijzelijk verhaal is dat,
0: ja. In een trein naar Auschwitz zijn geplaatst. Daar is zij overleden, of waarschijnlijk al in de trein. Ook niet in de trein, dat hoopten ze dan nog, maar ook in Auschwitz. En ik heb dat ooit gelezen, of ik ben erachter gekomen, toen ik in Westerbork een televisieprogramma maakte. Ik meen voor de, ook voor de NOS. En toen keek ik in een al die boeken waar al die vermoorde Joden in staan. Dat zijn 9 delen. En ik denk, ik zal toch eens kijken bij mijn naam. En daar stonden ze helaas bij, ja. En dat was een schok. Maar ik heb altijd begrepen waarom mijn moeder dit heeft gedaan. Ik heb het er nooit kwalijk genomen. Het verdriet is zo groot, is met geen pen te beschrijven. Het is zo absurd als je zoiets meemaakt. En dat je dan toch doorgaat, houdt van het leven, ons duidelijk heeft gemaakt. Mij, maar ook mijn broer en mijn zusjes. Van het leven is de moeite waard om te leven. Laten we er samen iets moois van maken. Mijn vader was lid van de Partij van de Arbeid. Zat in de gemeenteraad. Dus ik ben opgegroeid in een heel liefdevol muziek. Waar helaas wel af en toe de schaduw van de oorlog overheen hing.
2: Ja, ja. Maar dit probeerden ze wel bij jullie weg te houden.
0: Ja.
2: Ja, dat is wel knap als je dat kan.
0: Dat is knap. Ja. Ja. Ik was toen ik 18, 19 was. Toen had ik er ook, naar mijn idee, genoeg van gelezen. Dat is natuurlijk onzin, maar dat vond ik dan zelf. En ik ben gevlucht naar de muziek en naar de literatuur. En dat heeft mij wel geholpen.
2: Heb je het goed gedaan?
0: Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag, Wilfred. Ik heb in ieder geval geprobeerd al die jaren op een integere manier programma's te maken. En ik heb het idee dat ik heel veel luisteraars heb bereikt met die programma's. Dus als je daar een kwalificatie aan zou moeten geven, dan is het goed gegaan. Maar ik ben vooral ook dankbaar dat het zo vaak gelukt is.
6: Ja.
0: En dat ik de goede ideeën op de juiste tijd had.
6: Maar ik denk dat we hier alle drie vinden dat het best wel goed gegaan is, toch? Met Frits Spits, is mijn leven.
3: Ik kom van de Nederlandse radio en dan zeg je niks te veel.
5: Ja, ik ook.
0: Ja, dat zeg je natuurlijk nooit van jezelf.
3: En daarom zeggen wij het.
0: Ik ben heel blij dat jullie dat zeggen.
3: Daarom zeggen wij het. En ik vind het, ik vind het ook mooi wat je zegt over de taalstaat. Want het is toch uiteindelijk is dat je laatste kunstje geweest.
0: Ja.
3: En dat is toch, ik vind het ook prachtig dat het programma ook doorgaat zonder jou.
0: Ja, vind
3: want
0: ik
3: zo
0: ook.
3: Gaat het ook bij de NPO. Dat mensen toch denken van, er komt een slot vrij. Hè? We gaan eens even kijken wat daar...
0: Ja, precies.
3: En nee, het programma gaat door. En dat jij ook zegt... Het moet ook door.
0: Het moet door.
5: Ja, vind je niet dat de stem van Frits eigenlijk nog op de radio moet blijven? Want als ik hem nu zo hoor, dan hoor ik weer de avondspits en alles daarna. En dan denk ik...
0: Ja, maar dan denk ik toch... dat hoor ik wel vaker natuurlijk. En misschien dat ik op Cream nog een korte poëtische aankondiging doe. Dat sluit ik niet uit. Maar een echt programma maken, als je dat goed wil doen... kost dat zoveel energie... Daar moet je zo je best voor doen en zoveel liefde inleggen. En ik dacht dat ik dat misschien op den duur niet meer zou kunnen opbrengen. Even, dat heb ik in dat dagboek ook verteld. Ja, ik heb zo waanzinnig van dat vak gehouden... dat ik het een verraad aan het vak zou vinden... als ik mezelf belangrijker vind dan dat vak.
5: Dat is mooi.
6: Vroeg of laat is het zover. Je hebt natuurlijk je vrouw verloren al een aantal jaar geleden.
0: Zeker.
6: Trouwens aan dezelfde ziekte als jouw vader ook overleden is.
3: Mijn zus ook.
0: Longkanker.
3: Ja,
0: dat was een verschrikkelijke gebeurtenis. En dat gebeurde in 5 weken. En je kan niks meer doen. Het was een voldongen feit. Ik vind het een wonder dat ik opnieuw de liefde heb ontmoet. Daar heb ik ook over geschreven. En dat is iets heel moois. Dat er blijkbaar naast het verdriet het leven toch de ruimte geeft... om toch weer gelukkig te kunnen zijn. Dat had ik nooit gedacht. En ik ben ontzettend dankbaar dat dat mij overkomen is.
6: Dat snap ik inderdaad. En je probeert ook de tijd die je nog rest... niet als een blaadje aan een kalender te zien, heb ik begrepen.
0: Nee.
6: Maar het als een geheel te zien waar je uiteindelijk ook in verdwijnt.
0: Wat ik het mooie vind is dat muziek tilt je uit de tijd. Literatuur tilt je uit de tijd. En als je ouder wordt... dan zie je natuurlijk op een gegeven moment de horizon van... ooit, dat weet je, zal het eindigen. Maar als je kan houden van muziek en van de schoonheid, van taal... Ik heb vorig jaar, heb ik ook over geschreven... de trap van de schoonheid gemaakt voor Trouw. Daar heb ik lezers van Trouw gevraagd om hun mooiste dichtregel of zin. En daar hebben we een trap van gemaakt die naar de hemel zou reiken. Dat is ook het antwoord op deze wereld, vind ik. Er gaat zoveel fout. We hebben zoveel oorlogen. Er is zoveel haat tussen de mensen. Laten wij dan proberen, als programmamakers... als iets daartegenover te stellen. Namelijk dat het ook anders kan. Ik ben geen naïeve, rare kwast.
6: Nee, maar je hebt nog wel hoop.
0: Ik heb hoop. En ik vind ook dat we dat allemaal... en jullie zijn veel jonger dan ik... Ik hoop dat jullie je daar ook sterk voor maken. Dat die wereld goed blijft. En dat we een beetje in elkaar blijven vertrouwen.
6: Ja,
0: dat heb ik ook in mijn programma's altijd proberen uit te dragen.
6: Dat heb je absoluut gedaan. Maar zoals je zegt, zoals radio de verbeelding laat spreken. Dat is de verbeelding die we met z'n allen moeten blijven vasthouden.
0: Ja, dat vind ik.
6: En dan
0: blijven
6: uitgaan van het goede.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja. En dan komen we er wel.
6: Fijn dat je er was.
0: Ik vond het heel fijn om hier te zijn.
6: Mijn laatste radiojaar kan je allemaal kopen natuurlijk.
3: Zeker.
6: Wordt vast en zeker binnenkort besproken onder boekenpodcast. Zou me niks verbazen.
3: Ja, kan maar zo.
0: Ja. Kan maar zo, hè.
3: Kan maar zo.
0: Ja,
6: ik reken erop. 9:15, NPO 1. Erik, wanneer zien we jou weer?
3: Maandag. Dan begint dat programma over non-fictieboeken op NPO 2, 7:30.
6: We hebben het publiek al goed bediend.
0: Ja.
6: En dit was BNR, voor de duidelijkheid. Hè? Volgende week weer een aflevering van BNR. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest. Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
9: De afscheiding van Friesland.
10: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
9: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
8: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
11: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren. Van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
15: Ja, wat wil je dan, Ben? Move fast and break stuff, zoals in de VS?
14: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
15: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
14: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
15: Op BNR en als podcast.
16: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel twee mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van J. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is de haven van Rotterdam uitgevaren. Het is onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar worden passagiers opgepikt voor de eerste cruise nadat op de Hondius het dodelijke Hantavirus uitbrak. Het schip is de afgelopen weken in Rotterdam grondig schoongemaakt. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles, die iedereen bedankt die naar zijn concerten in de arena is geweest. Verkopers op marktplaatsen en Vinted denken dat zijn fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en het koelt af naar een graad of 13. In het westen windvlagen. Morgen is nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
19: Op de Groene Weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Marjan Minnesma, strijder voor een betere wereld en oprichter van Urgenda, is overleden. Aan het eind van de uitzending daarover meer. Dan, Amsterdam heeft er een bijzonder instituut bij gekregen. In het Artis Planetarium is het Holomicrobiome Innovatie Instituut van start gegaan. Daar is vanuit het Nationaal Groeifonds maar liefst 200 miljoen euro voor uitgetrokken. Volgens de initiatiefnemers kan kennis over bacteriën, schimmels en virussen helpen bij grote problemen rond gezondheid, landbouw en duurzaamheid. Het nieuwe instituut wil die kennis omzetten in praktische oplossingen zoals voedselproductie en de circulaire economie. En zeg nou zelf, als piepkleine organismen kunnen bijdragen aan het oplossen van gigantische wereldproblemen, dan is dat een ronduit hoopgevend idee. Je hebt het misschien al meegekregen, veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk. Vooral de kostenverdeling zorgt voor frustratie. 82% vindt dat burgers te veel betalen, terwijl grote bedrijven volgens hen worden ontzien. Ook maakt bijna 7 op de 10 Nederlanders zich zorgen dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat blijkt uit allemaal uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Andere problemen zoals woningnood, veiligheid en bestaanszekerheid voelen voor veel mensen urgenter. Dat zet het draagvlak voor klimaatbeleid verder onder druk. Het SCP pleit daarom voor consistenter beleid en een eerlijke verdeling van de lasten. Ik denk dat we het verhaal nog beter moeten vertellen. Ongeveer alles hangt samen. We moeten het samen betalen en samen ons verlies nemen. Bedrijven en burgers. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Klaske Kruk van Circularities. En Klaske, jij wil het hebben over heel belangrijk repareren.
20: Ja, want jij had het net over het SCP-onderzoek, waaruit blijkt dat veel Nederlanders bang zijn dat verduurzaming hun leven duurder maakt. Maar er zijn ook voorbeelden waar precies andersom werkt. Circulair is goedkoper. TNO en de Nederlandse Vereniging Circulaire Economie hebben gekeken naar repareren in plaats van vervangen. En de cijfers zijn eigenlijk best verrassend. Een kapotte wasmachine repareren levert gemiddeld bijna 8 jaar extra gebruik op en bespaart uiteindelijk zo'n 145 euro ten opzichte van meteen nieuw kopen. Bij een telefoon levert de reparatie 1 tot 2 jaar extra gebruik op en dan ongeveer 49 euro voordeel. En een e-bike reviseren geeft ruim 4 jaar extra levensduur en bespaart zo'n 54 euro... ondanks alle reparatiekosten.
19: Ja, er zitten alle grondstoffenkosten van sneller wisselen nog niet eens bij in. Hè. Dus het is hoe je ook kijkt beter. Dus een circulaire economie hoeft niet altijd te gaan over meer betalen. Vaak gaat het juist over langer profiteren van iets waar je al lang voor hebt betaald.
17: The Green Quest.
19: Het is de week zonder afval. Nou ja, daar gaat het om. Dat zouden we willen natuurlijk. En je staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar als er iets is dat nog veel te vaak in de prullenbak belandt, dan is het wel voedsel. Gijs van Schoot is de directeur van Nederland-België van de zullen we anti-verspillings-app noemen?
21: Dat mag van mij.
19: Vind ik mooi. Too good to go. En je bent hier en dat vinden we heel fijn, Gijs. Want laten we meteen maar bij het onderwerp beginnen. We produceren met z'n allen genoeg voedsel, maar minimaal een derde van al het geproduceerde eten wereldwijd, dus heel veel, wordt uiteindelijk verspild. En we zijn nu in 2026. Waarom is dat probleem nog niet opgelost?
21: Omdat het gewoon op heel veel plekken in een heel klein beetje plaatsvindt. En voor iedereen is het gewoon maar een heel klein onderdeeltje van wat je dagelijks eet. Alleen de optelsom van al die plekken samen maakt het echt gigantisch.
19: En ik kwam een aantal tegen. Ik ga dat thuis uitrekenen. Maar dan roept iemand elke seconde, worden er 80.000 maaltijden verspild. Is dat echt zo?
21: Ja, dat is echt zo. En goed, wow. Dat weten wij, omdat wij ook weten hoeveel we per seconde redden. Dat zijn
19: nu,
21: namelijk 5.
19: Nu alweer 80.000.
21: En nu.
20: Ja, oh, stop.
19: Dat is wereldwijd?
21: Ja, dat is wereldwijd.
19: Maar zeg, als je 9 miljard mensen moet voeden en we maken voedsel voor 11 miljard en je gooit 1/3 weg, dan kom je ongeveer daaruit.
21: Ja.
19: Het is onvoorstelbaar.
20: Ja.
19: Als we naar die harde cijfers kijken, waar gaat het in de kern dan echt mis? Is dat bij de boer, in de supermarkt, bij het transport of toch bij ons thuis in de ijskast?
21: Er zijn eigenlijk 2 plekken waar het voornamelijk misgaat. Dat is bij de consument thuis. Dat is bijna 40%. Dus dat is bij jou thuis, Harm. En bij jou, Klaske.
20: Ja, bij mij niet.
21: Nee, jij bent natuurlijk beter dan de rest.
19: Nou, hallo. Ik ben echt zo erg opgevoed dat ik vroeger expres veel weggooi. Ik zeg, nou, dat gaat mij niet nog een keer gebeuren. Maar nu begrijp ik de waarde ervan.
21: Voor de zekerheid, dat is niet dat jij 40% weggooit. Maar dat is van het probleem, zit 40% bij de mensen thuis.
19: Ja.
21: En er zit ook iets meer dan 40% in de productieketen. Dus dat is eigenlijk van het land tot dat moment in de supermarkt ligt.
19: En waar ligt daar dan weer het zwaartepunt qua narigheid?
21: Iets meer verdeeld, op het land dan in de productie.
19: Aha. Laten we eens even naar de westerse wereld kijken. Want er is een verschil tussen het rijke Westen en in andere delen van de wereld. Wij gooien uit overvloed veel weg.
21: Ja.
19: En bijvoorbeeld in Afrika blijft ook veel liggen door slechte logistiek. En hoe liggen die verhoudingen wereldwijd?
21: Nou, dus wat je ziet is dat eigenlijk, dat kun je wel voorstellen, als je niet genoeg eten hebt, dat de kans dat je thuis eten weggooit, die is bijna nihil.
19: Ja.
21: Dus daar zit een veel groter deel van het probleem dieper in de keten. Terwijl in het westen van Nederland, of in het westen in Nederland, zit het echt voor een groot deel ook thuis.
19: Ja, laten we daar maar eens even naar kijken. Want voedselverspilling is verantwoordelijk voor zo'n 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Waarom vinden we als samenleving het nou zo moeilijk om dit gedrag effectief aan te passen? Je zei net al, het is overal een klein beetje. Maar op een gegeven moment is daar bewustwording op. Dan zou je dat moeten kunnen uitleggen. Hallo, kleine beetjes, nu veranderen. Maar dat lukt niet.
21: Nee, want uiteindelijk gaat het over gedragsverandering. En iedereen heeft zijn rare gewoontes. En als het dat ene sneetje brood is wat je thuis weggooit, of in die supermarkt van al het eten wat je weggooit, slechts 150 kilo per dag, dan lijkt het heel weinig.
19: Ja.
21: Maar uiteindelijk wint heel vaak het economische argument, zeker bij bedrijven, zijn gewoon genoeg supermarktondernemers die zeggen: Gijs, als ik niet verspil, dan mis ik uiteindelijk omzet. En dan heb ik dus liever iets meer verspilling, zodat ik mijn omzetdoelstelling haal, dan dat ik uiteindelijk nee moet verkopen aan de consument.
1: En dat gaat erover. Ja.
20: Hoe zit dat dan? Dat leggen ze.
21: Nou ja, nee, maar als jij naar de supermarkt gaat en je zegt op mijn lijstje staat: ik wil een croissantje. Ja. En jij kan dat croissantje niet vinden, dan ben je geïrriteerd.
20: Ja.
21: En jij misschien wat minder dan iemand anders, omdat je over nadenkt van: ja, wacht even, 5 uur 's middags een croissantje, dat slaat helemaal nergens op. Maar toch zit dat in je hoofd. En de nummer 1 ergernis voor een consument bij een supermarkt is: ik kan niet kopen wat er op mijn lijstje staat.
1: Ja, maar Gijs, dus, ik ben nu al geïrriteerd, hè? Ik stond, ja, maar echt.
21: Op mij.
1: Ik stond laatst iets lulligs te kopen voor mijn auto. En toen was die mevrouw om 6:10 s'avonds karrenvrachten vol frituurwaren aan het smeren en proppen. Ik zeg: ga je dit allemaal nog verkopen? Oh ja, het komende uur. Dus wat er allemaal aan rare dingen op rare momenten verkocht wordt. Ja. En we vinden alles normaal.
21: Nee, maar we zijn het enorm verwend natuurlijk.
1: Ja.
21: Wij kunnen echt altijd alles kopen wanneer we willen, waar we willen. Dat is gewoon hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit.
1: En kunnen we dat andersom formuleren? Het probleem is dus: wij voelen de weggooipijn niet als maatschappij. Dat kunnen we ons met gemak.
21: We kunnen ons gewoon veroorloven. Hè. Dus per de gemiddelde persoon in Nederland, hè, terug naar de euro's. €38 per jaar gooien we netto weg aan geld. Nou, voor een gezin is dat dus 4-5 keer zoveel. Vinden we allemaal geen probleem. Dat past gewoon in ons mini-PNL'tje.
20: Maar dan is het toch eigenlijk ook gewoon zo dat het te goedkoop is. En historisch gezien is ons eten nu ook eigenlijk relatief heel goedkoop. Ja. Hè? Dus moeten we niet gewoon zorgen dat het duurder wordt? Gaan we er dan niet gewoon veel zorgvuldiger mee om?
21: Goed, ik ga
20: moet gewoon armer worden.
21: Ja, dus dit komt ook heel veel bij kijken voordat de prijs in de supermarkt tot stand komt. En ik ga er gelukkig ook niet over. Nee. Dat zou
1: nou, maar ik trek
21: er
1: meteen breder niet voor je, Gijs. Het heeft ook te maken met opnieuw waarde bepalen van voedsel, van kleding. We gooien maar weg meubilair. Ja, wie zou die kar kunnen trekken?
21: Nou, daar zijn wij feitelijk mee bezig. Mm-hmm. Want wij als The Good To Go, wij zeggen dat eten wat je eigenlijk anders weg zou gooien, heeft nog steeds een waarde. Nou, verkoop het op onze marktplaats. En wij bieden dat aan de consument. En er zijn elke dag hartstikke veel mensen die dan een tasje komen ophalen bij de bakker, bij de supermarkt. En daarmee gaan we eigenlijk eten weer waarde geven wat anders geen waarde had.
1: Ja, daar gaan we het straks heel diep over hebben. Oh. Eerst even jouw aanloop. Je hebt zelf jarenlang in de commerciële top gewerkt bij giganten als Unilever, Nestlé en Mars. Echte Unilever gaat nog en daarna werd het erger eigenlijk zo te zien.
21: Nee. Daar wil ik je onderbreken.
1: Dat is alweer even geleden. Maar leeft het thema daar ondertussen?
21: Zeker. Maar goed, en bij al die drie bedrijven, en daar meen ik oprecht, zit duurzaamheid een stuk dieper verankerd dan je misschien aan de buitenkant zou zeggen. De een misschien iets meer dan de ander. En
1: vind de een wat serieuzer erin dan de ander?
21: Nou, ja, het is goed ook. Hoe verkoop je het? Hè? Dat is de een misschien op dat moment wel beter dan de ander. Of de een heeft wat meer open cultuur dan de ander. Mm-hmm. Het zit bij alle drie diep verankerd. En het is inmiddels ook echt wel zo dat in 2026... daar ook de euro's op meer moeten omgedraaid worden dan 10, 15 jaar geleden.
1: Zeker.
21: En uiteindelijk is weggooien gewoon een hartstikke kostbare business.
20: Ja. Ja.
21: Dus al die bedrijven zijn hartstikke hard bezig met verspilling in de keten verminderen. Eten wat ze niet meer kunnen verkopen aan de consument, via ons bij de consument krijgen. Er zijn allerlei manieren om daar aan te werken. En die zijn alle drie serieus bezig daarmee.
1: En dan praat je er heel liefdevol over. En toch was er een punt dat jij zei: ik wilde niet meer werken. Ik ga de corporate wereld achter me laten. En ik ga naar Too Good To Go. Wat was die aanleiding, weet je die nog?
21: Ja, zeker. Heel goed zelfs. Kijk, uiteindelijk bij die bedrijven, ik was altijd actief in sales. Dus dan ben je gewoon heel hard bezig met spulletjes verkopen aan supermarkten.
1: Groei.
21: En dan kan het bedrijf nog zo duurzaam zijn waarvoor je werkt. Uiteindelijk wilde ik zelf een veel grotere bijdrage leveren dan ik bij die bedrijven kon. En dat heeft me eigenlijk bij Too Good To Go gebracht.
1: Maar wat is een aanleiding? Want je denkt niet: nou, ik ben nou zo gegroeid, nu ga ik maar eens wat anders doen.
21: Nee, dus ik heb heel lang bij Unilever gewerkt. Mm-hmm. Wat korter bij Nestlé en nog wat korter bij Mars.
1: Ja.
21: En toen kwam ik wel tot de conclusie: deze wereld past mij niet meer.
1: Niet zozeer die bedrijven, maar die wereld.
21: Die wereld, ja.
1: Dat snap ik heel goed.
21: Noem het me, zeg maar, mijn midlife crisis, whatever. Ik heb toen 5-6 maanden heerlijk niks gedaan.
1: Hoe oud ben je nu?
20: Ja.
21: Ik ben, nou, wat denk je? Ik ben begin 50.
1: Ja, oh ja, daarvan ben je. Ja. Dus toen dacht je: ik ga wat anders doen.
21: Nee, maar toen heb ik 5 maanden gewoon echt serieus niks gedaan. Niet gesolliciteerd, nergens achteraan gelopen. Alleen maar gekeken naar: hey, waar word ik nou enthousiast van? Waar gaat mijn hart harder van kloppen? Of waar gaat mijn energie heen als ik even niks doe?
1: Mm-hmm.
21: En ik merkte toen, dat was in 2019, dat echt wel zat op: wat heeft deze planeet nou nodig? Als je de krant opensloeg, het was echt brand overal. De planeet ging niet goed.
1: Nee.
21: En ik denk: wat nou als ik mijn talent, dat beetje wat ik heb, en ervaring, iets meer kan besteden aan iets wat deze planeet echt nodig heeft.
1: Dus, geval wel voedsel, want daar zat ook heel veel van je expertise.
21: Ja,
1: en
21: exact.
1: Je contacten, et cetera.
21: Ja,
1: ik vind een mooie overstap. En er zijn echt heel veel grote milieuproblemen. De ene is zo mogelijk nog complexer dan de ander.
21: Ja.
1: Is voedselverspilling wat jou betreft nou een oplosbare duurzaamheidsuitdaging?
21: Ja, want het is het domste probleem wat er is. Uiteindelijk is...
1: Ga dat maar zeggen, midden in Ghana met een ebola-uitbraak... drie terroristische groeperingen
21: In Nederland, dus in Nederland. Hè. Dus in de westenwereld vind ik het echt een heel dom probleem. Dus ik vind het ook echt oplosbaar. Maar het is een keuze. Hè. Dus uiteindelijk is ook een supermarkt bezig met voedselverspilling, ja of nee. Dat is een keuze. En je moet gewoon een aantal mensen hebben zeggen... ik vind niet meer dat dat kan in 2026, dus ik ga werken aan de oplossing. En als je daar gewoon je hart en ziel in gooit... dan krijg je gewoon uiteindelijk een gezonder bedrijf... wat ook beter accepteerbaar is voor de werknemers... die misschien niet zoveel geld verdienen... want die moeten het elke dag weggooien.
1: Ja. En het is ook, wat wij zeggen.
20: Het is toch gewoon een no-brainer ook? Ik bedoel, het komt ook meteen financieel uit. En iedereen vindt verspilling zonde, toch?
1: Ja, ik vind hem ook nog dieper. Ik vind het is zo schaamtevol om eten weg te sodemieteren. Dat als je dat weet om te draaien, vanuit een app... vanuit een grote supermarktketen, dan wordt het gewoon mooier. Dan wordt die wereld ook daar mooier.
21: Ja, dus sterker nog, voor het individu... wat elke dag de schapjes leeghaalt... omdat de producten morgen over de datum zijn... die dan daadwerkelijk moet weggooien... die komt thuis misschien wel niet in zo'n gevulde koelkast terecht als jij en ik.
20: Nee.
1: Dus... Bij mij zit er voornamelijk alleen een lampje in... maar dat ligt mijn logistieke...
21: daar doe ik geen uitspraak over. Maar...
20: Daarom is de arm zo slank.
1: we gaan het zo meteen hebben over de app... want daar willen we alles van weten. Maar ik wil je een grove schatting geven... over hoeveel maaltijden jullie tot nu toe al concreet hebben weten te redden... uit die vuilnisbak?
21: In Nederland zijn er dat 39 miljoen.
1: Ik laat hem even hangen.
17: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: 39 miljoen. We praten verder over de strijd tegen voedselverspilling... tijdens deze week zonder afval. De gast is Gijs van Schoot van Too Good To Go. En ons groene geweten is natuurlijk ook Klassieke Kruk. Jullie app wil voedselverspilling tegengaan. Heel veel mensen weten het wel, maar ik denk voor de volledigheid... leg nog even heel kort uit hoe het principe is. Hoe werkt het?
21: Het is heel simpel. Je bent een bakker. Er is heel mooi vers brood gebakken 's ochtends. En aan het eind van de dag om 4 uur gaat jouw winkel dicht. Dan zat er nog wat brood op het schap. En dat is eigenlijk nog hartstikke goed. Alleen dat haal je dan uit het schap en gooi je in de vuilnisbak. Omdat het niet meer gegeten zou kunnen worden. Ja. Wij zeggen, ho, doe dat nou niet. We hebben een hele mooie app waar elke dag heel veel mensen op actief zijn. Dus het is 5,5 miljoen keer gedownload in Nederland. Bied het daarop aan voor iets minder dan een normale prijs. En trust me, wij brengen mensen naar jouw winkel die dat komen ophalen op het tijdstip wat jij dat een goed idee vindt.
1: Ja.
21: Nou, zo simpel is het eigenlijk.
1: En hoeveel winkels en zo doen er al mee?
21: In Nederland zo'n 13.000.
1: Ja, dat is echt wel flink, hè?
20: En doen mensen dit nou vanwege hun portemonnee of vanwege duurzaamheid?
21: Aan de bedrijfskant of de consumentenkant?
20: Consumentenkant.
21: Dat zien we eigenlijk allebei. Er zijn mensen die hebben puur, noem maar een financiële motivatie. Die hebben gewoon behoefte aan eten op de plank. En die kunnen wat minder zich veroorloven. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die wat groener zijn. En die zeggen, ik vind het gewoon onzin dat het gebeurt. En ik ben bereid om mijn avondmaaltijd in te richten langs de as van beschikbaarheid. In plaats van langs de as van wat wil ik eten.
1: Ik kom daar nooit aan toe. Maar ik ga heel weinig naar supermarkten. Maar als ik er ben en ik kijk in een schap en staat, dit moet echt nu op. Dan eet ik wat anders, omdat ik het zonde vind. Dan denk je, krijg ik een traan in mijn ogen. Denk ik, dan neem ik het wel.
21: Maar goed, dat is natuurlijk heel makkelijk voor jou wellicht. Maar als je twee kinderen hebt die hele specifieke eetwensen hebben... dan wordt het natuurlijk al wat complexer.
1: Oh nee, dan zouden mijn kinderen geen last van hebben.
20: Je moet gewoon goed leren eten.
1: Dan eet je toch niks.
21: Ja. Ik heb 3 dochters die eten allemaal heel verschillend. Maar goed, dat is een andere discussie.
1: Nou, was dit de consumentenkant? Hoe zit het bij de supermarkt en die bakkers? Willen die ook allemaal meedoen of moeten die dat leren?
21: Nou, in principe zegt iedereen, ik vind het een hartstikke leuk idee. Maar tussen, ik vind het een hartstikke leuk idee en ik doe mee, zit vaak wel wat licht. En dat heeft heel erg te maken, kan ik het in mijn proces inpassen?
1: Ja.
21: Dat is vaak een onderdeel.
1: Is dat zo moeilijk?
21: Nou ja, het kost natuurlijk wel iets van tijd. Want uiteindelijk is weggooien de minst tijdrovende kwestie. En dit kost iets meer tijd. Maar je krijgt voetjes over de vloer. Die mensen kopen wat extra. Er zitten natuurlijk wel een aantal benefits aan.
1: Ja.
21: Dus heel vaak zijn partijen wel te overtuigen van het meedoen. En je hebt een aantal gewoon hele eigenwijze partijen. Die zeggen, wij willen alles zelf doen. Mm. En dat is prima. En dan nokken wij 3 keer op de deur. En op een gegeven moment zeggen, we gaan het zelf doen. En dan doen ze het ook echt wel zelf. Dus ik heb wel het gevoel dat de afgelopen 7 jaar... het wel echt aan... aan het winnen is het
1: effect, zeg maar. En dat merk je dan ook, omdat je groeit. We zeiden net, Klaske, als je om 5 uur komt en je croissant is op. Zou dat voor jou ook bepalend zijn? En hoe je kijkt naar een supermarkt? Of hoe zou jij Too Good To Go adviseren om dat te tackelen?
20: Ja, dat schatte jij wel weer goed in, Gijs. Ik zou dat natuurlijk niet zo'n probleem vinden. Maar ik kan me wel inderdaad, wat jij zegt ook al, wel voorstellen dat mensen denken, dit is wel een beetje jammer. En nu ga ik wel even naar een andere supermarkt. Dus hoe verander je nou die perceptie zonder mensen het gevoel te geven dat je ze iets afpakt?
21: Dat weet ik niet specifiek. Ik kan wel vertellen wat wij doen. Hè. Wij proberen mensen echt op een hele positieve en motiverende manier betrekken te houden bij onze missie. Dus door juist te zeggen, door dit te doen bespaar je zoveel geld, bespaar je zoveel voor het klimaat. En niet zozeer te focussen op alle dingen die ze dan niet meer kunnen krijgen.
1: Ja, dat is ook goed. Gewoon reframing van hoe alles in elkaar haakt. Vanuit jouw rijke ketenervaring bij grote spelers, bij de Mars en de Nestle's, wat houdt bedrijven op dit moment tegen om niet gewoon volmondig te zeggen ja tegen de voedselverspilling tegengaan, ja, jullie omarmen. Het kan sneller, zou je denken.
21: Ja, ik denk dat de wereld wel echt heel complex is op dit moment. Op heel veel domeinen en ook voor die bedrijven. De grondstofkosten gaan door het geluid, personeel steeds moeilijker te krijgen. Dus het is gewoon wel echt een agenda met heel veel prioriteiten.
1: En maar dit zou toch echt bovenaan moeten staan, niet weggooien, zonde.
21: Ja, ik ben het met je eens. Maar dat zouden we als mensheid ook moeten willen. Ja. Want deze planeet gaat gewoon niet de goede kant op.
1: Dus alleen, dat zouden we ook kunnen doen. Dat we als klanten bij grote supermarkten. Maar waar zijn jullie to-go-hoekjes? Ja. Want die willen wij wel. Desnoods ga ik hier een uur op een viskrukje zitten tot ik in de aanbieding kom. Ja, maar ik wil
21: supermarkt
1: dat
21: jullie dat doen. Heeft vaak wel zijn eigen initiatief. Om voedselverspilling tegen te gaan. Soms met ons, soms zonder ons. Dus wat dat betreft is er voor iedereen wel te vinden.
1: Ja. Nou, kan ik me voorstellen. Hè? Dan ga je als consument zo'n goedkoop to good to go ding halen. Of een pakket zelfs. Pas,
21: ja.
1: En dan heb je hem. En dan denk je thuis, ja, het komt nou even niet uit. En dan staat hij de dag daarna er nog. Mm. Denk je, ik heb er toch bijna niks aan betaald. En dan gooi ik het alsnog weg. Merk je daar iets van? Dat mensen het bewust aanschaffen dan echt omarmen? Of dat ze er dan toch weer heel lomp mee omgaan?
21: Nee, het is wel grappig. We hebben ooit laten onderzoeken door de Universiteit van Wageningen, dat mensen die een tasje kopen, die tonen haast hogere betrokkenheid op dat tasje dan wat ze origineel in de koelkast hadden zitten. Ja, want ze hebben namelijk effort gedaan, ze hebben de moeite gedaan om dat tasje te kopen. Dus ze zijn goed zelf naar de supermarkt gegaan.
1: Oh, dat vind ik
21: mooi. Wat je dan ziet is van, ik vind dat niet lekker, dat geef ik aan de buurvrouw. Dit is wat te veel, dat stop ik in de vriezer, dat eet ik dan later alsnog op. Dus je ziet juist dat, raar genoeg de betrokkenheid naar dat tasje toe best wel groot is.
1: Want ik had 20, 30 jaar geleden zo'n gymzoltasje, ken je dat nog? Heel lang geleden. En ik had nooit tijd om het op te halen. Dus dat tasje liep uiteindelijk aan het eind van de maand naar mijn huis. Van hallo, ik had je nog. Maar daar had ik geen enkele betrokkenheid mee. Dus dit klinkt beter.
21: Nee, maar het grappige is ook dat wij begonnen met gratis weggeven. Ooit. En dat werkt eigenlijk voor geen meter.
1: Nee, want dan heeft het geen waarde.
21: Exact.
1: Ah, mooi.
20: Ja, dus een appel die de supermarkt haalt, die kunnen jullie wel redden. Maar een appel die door formaat of door uiterlijk op het land blijft liggen, zien jullie nooit. Is dat niet de volgende grote kans voor jullie platform? Het überhaupt voorkomen?
21: Het voorkomen van voedselverspilling zo diep in de keten.
20: Ja.
21: Ja, daar heb je alleen wel hele specifieke expertise voor nodig. En dat is best wel lastig te ontwikkelen. Dus uiteindelijk, wij kiezen ervoor om onze specialiteit, wat bij elkaar is het vraag en aanbod, naar elkaar toebrengen. Mm-hmm. Daarop te focussen. En dus te kijken van, hoe kunnen we dat eventueel nog wat breder inzetten in plaats van dat we dieper de keten ingaan?
20: Ik dacht die andere 40%, dan heb je meteen alles.
1: Ja, maar ik denk dat door wat jullie doen, die scope wel groter wordt. We leren kijken naar voedselverspilling. Ik vond 2 jaar geleden dat al die appels in die koelhuizen moesten blijven hangen omdat niemand die wilde kopen en dat het te duur werd door de koelprijzen. Ik dacht, zijn we gek aan het worden. Ja. Weet je, dus dan dat we leren wel door jullie kijken. Dat vind ik hartstikke mooi. In 2030 zijn we van ellende af? Vinden we altijd een mooi tijdpunt.
21: Maar dat is dichtbij, hè? Nou, er is een doelstelling om bij 2030 de helft van de voedselverspilling tegen te gaan, zeg maar, de helft gered te hebben. En daar zijn we hard naar op weg. Dat doen we samen met de Stichting tegen Voedselverspilling.
1: Ik gok gewoon op 60%. Gijs van Schoot van Too Good To Go. Dankjewel. Fijn dat je hier wilde zijn.
21: Aangenaam.
1: Ja, ik zei het in het begin al, Klaske. Elke week delen we in dit programma een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Vandaag doen we dat eigenlijk niet, maar wel aandacht voor iemand.
2: Duurzame energie, meer op welzijn dan op welvaart, andere vormen van belastingen, heffen. Nou, gewoon echt een behoorlijke omslag. Dan kun je met z'n allen verder. En doen we dat niet, dan razen we nu door. En dan zeggen we straks tegen de volgende generaties, ja, sorry, lossen jullie het maar op.
1: Ja. Ruim een week geleden werden we opgeschrikt door het erge nieuws dat Marjan Minnesma is overleden. Zij was oprichter van Urgenda en vele jaren lang het boegbeeld van de Nederlandse klimaatbeweging. En Klaske, wij kennen haar allebei persoonlijk en we hebben heel lang met haar gewerkt. Ja. Hoe kwam dat bij jou binnen?
20: Ja, ik werd gebeld door oude Urgenda-collega's. En eerst dacht ik even, wat verschrikkelijk voor dichtbije mensen, de familie. En ook de mensen die nu met haar samenwerken.
1: Ja.
20: En toen hing ik op en toen dacht ik, maar ik vind het ook verschrikkelijk. Het heeft mij ongelooflijk veel richting gegeven. De manier waarop zij werkte, alles praktisch maken, alles bespreekbaar, heel concreet, niet dogmatisch, netwerken bouwen. Dat heeft mijn werk ook heel erg gevormd.
1: Ze was zo duidelijk, hè? Ze was compromisloos, maar heel menselijk.
20: Ja.
1: En ze ging altijd recht op het doel af. Ik kende niemand die zo zuiver in die klimaatontwikkeling stond als Marjan.
20: Ja, en ik heb ook echt wel een beetje het gevoel gekregen. Ik swingde een beetje tussen de twee uitersten. En in de ene keer dacht ik, wat moeten we zonder haar? Want zij is zo'n pilaar onder duurzaamheid in Nederland. En de grondlegger zo'n beetje. Wat doen we zonder haar? En aan de andere kant dat ik af en toe zoiets van, ja, maar ze heeft ons wel allemaal enorm veel geïnspireerd. En nu gaan we dus extra en meer. Want dat heeft zij ons laten zien.
1: Ja,
20: dat
1: ze heeft zoveel gedaan.
20: Dat het zin heeft.
1: Als we het nu nog niet kunnen, en dan is het ook niet goed. Dat is dus waar. Even samenvattend. Zij bracht eigenlijk de zonnepanelen naar Nederland. Zij ging huizen van het gas afhalen. Zij deed een klimaatzaak tegen de staat die ze won. En ze zei eigenlijk altijd, het kan gewoon allemaal als je maar echt wil. Dus dat samengevat zoveel duidelijkheid. We waren alle twee op de herdenking afgelopen zaterdag. Heel veel mensen, 1000 mensen, indrukwekkend. Ook verdrietig.
20: Ja.
1: Hoe ging jij naar huis?
20: Ja, het was fantastisch en ik vond het heel erg mooi. En ze is echt, wat mij ook nog wel, weet je wat ik dan ook wel eens gedacht heb? Van ja, je werkt zo hard. Zij ging echt om 3 uur 's nachts naar bed elke dag. En je kon ook echt van haar om 4 uur soms nog een mailtje krijgen. Ja. Dan moeten haar kinderen dat toch echt wel hebben gevoeld. Maar ze was dus ook nog eens een keertje een perfecte moeder. De kinderen stonden op 1 en die overtuiging en hoe warm ze daarin was. Echt fantastisch.
1: En haar zoon zei, als mijn project niet af was, dan deed mijn moeder het. En dan lag het klaar op mijn ontbijtbord. En dan was haar eigen werk ook nog af. Onvoorstelbaar. Het gaf mij, los van het verdriet, ook een gevoel van trots en van eengezindheid. Het unieke werk van Marjan gaat heel veel mensen gaan wij samen voortzetten. Geen houden meer aan, maar het feit blijft dat een heel bijzonder mens van ons is heen gegaan.
4: Hoe wil jij herinnerd worden?
5: Nou, als iemand die het maximale heeft gedaan om nog een beetje wat van te maken op deze aardbodem. En ik hoop vooral dat het heel veel mensen inspireert om te denken van, nou ja, je kunt dus met hele kleine clubjes mensen, want Urgenda is meestal maar 15 man geweest, kun je heel veel doen.
1: Maar Jan Minnesma, die gaan we heel lang heel erg herinneren. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
22: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
0: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eijk en zijn team met hun onderzoek.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper Jay in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Maandag is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is vanavond stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is niet veilig voor mens en dier om verder te zoeken, zegt het zoekteam. Morgen gaan ze verder. Ze zijn op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag is vermist in de buurt van Epe. Hij zou op een rode fiets rijden. Een natuurgebied in Drenthe is per ongeluk onder water gezet, meldt de regionale omroep. Door een storing in een stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij extreme regen op te vangen. Een boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. En in Noorwegen hebben zich de afgelopen dagen duizenden mensen aangemeld als orgaandonor. Ze deden dat nadat ze hoorden dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst staat voor een nieuwe long. De Noorse Donorstichting zegt dat ze blij zijn met alle aandacht voor orgaandonatie, ook al heeft het een verdrietige aanleiding. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.

0: Radio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
1: Het is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een derde wereldoorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers? Een grote overstroming? Of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat gaan we onderzoeken deze maand in BNR Beter in een vierdelige serie. En dit is deel 1, grip op de spullen. Kunnen onze ziekenhuizen en apotheken überhaupt open blijven als de toelevering stokt? Dat is een vraag die niet straks, maar ook nu al aan de orde is. Want we kampen met groeiende tekorten aan medische hulpmiddelen en medicijnen in ziekenhuizen. Hoe moeten we daarmee omgaan? En bij mij om daarover te praten zijn vandaag drie gasten. Jeroen de Lange, bestuurder van Mediek. Dat is de distributeur van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen. Welkom Jeroen.
2: Dank.
1: Naast jou, of nee, moet ik zeggen tegenover jou, Bart Smals, bestuurder bij het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, het LCG. En voormalig apotheker. Bart, jij ook welkom.
3: Dankjewel.
1: En dan daar weer tegenover Jonathan van Velen, projectleider van het IRIS-project. En dat is een initiatief vanuit de ziekenhuizen en de overheid om een crisisplan op te stellen voor het geval dat het helemaal misgaat in de aanvoer van medische hulpmiddelen. Jonathan, goed dat je er bent.
4: Dankjewel.
1: Ja, jullie houden je alle drie echt bezig, hè, met deze vraag. Wat als er nou grote problemen ontstaan in de toelevering van spullen die wij gewoon elke dag gebruiken, die we elke dag nodig hebben in de zorg? Eerst maar even de hypothetische vraag. Hoe groot is de kans dat het gaat gebeuren, Jeroen van Mediek?
3: Ik denk niet heel groot, maar we moeten erop voorbereid zijn.
1: Mm-hmm. Bart?
5: Nou ja, weet je, we hebben nu al met geneesmiddelentekorten en ook met hulpmiddelentekorten te maken. Dus eigenlijk gebeurt het altijd. Alleen in die hele grote vorm, zoals bijvoorbeeld een derde wereldoorlog of iets dergelijks, ja, wie het weet mag het zeggen, ik weet het niet. Laten we in ieder geval hopen dat het niet zo is.
1: Jonathan?
6: Ja, eens met Bart. Dus in kleinere vorm hebben we er al mee te maken. Ja. We hebben wel een hek gehad bijvoorbeeld. En wat tekorten nu ook rond hart- en katheterisatiematerialen.
1: Ja.
6: En dat wordt alleen maar, dat blijft. Ik denk dat het gewoon een vorm van leven wordt voor de zorg.
1: Okay.
6: Maar een hele grote verstoring, zoals we 6 jaar geleden hadden met corona, dat weet ik niet hoe of
1: het gebeurt. Nee, het is inderdaad gebeurd, hè, met corona. Daar refereer je al aan. Toen hebben we natuurlijk een hele grote verstoring gehad in die toeleveringsketen. Mm-hmm. Aan de andere kant worden we nu al aan de lopende band door allerlei overheden, maar ook door Rutte van NAVO, worden we gewaarschuwd van, er gaat een moment komen, een kantelpunt. Iedereen moet zich daarop voorbereiden met noodpakketten. Geldt natuurlijk ook in hele grote mate voor de zorg.
6: Absoluut, ben ik helemaal met je eens. Die lijnverredenering die is ook helemaal goed. Als de burgers zich moeten voorbereiden, moeten de zorginstellingen dat ook gaan doen.
1: En als morgen de derde wereldoorlog uitbreekt, Jonathan,
6: ja,
1: kunnen de ziekenhuizen dan blijven doen wat ze doen?
6: Dat denk ik niet. Maar dat is ook de eerste vraag die je gaat stellen. Welke zorg gaan we nog leveren en welke zorg houden we mee op? En dan pas wordt de vraag voor mij interessant. Als je die zorg blijft leveren, welke hulpmiddelen heb je dan nodig? Of welke geneesmiddelen?
1: Hmm.
6: Maar de eerste vraag is, kunnen de ziekenhuizen en zorginstellingen blijven doen wat ze nu doen? En waarschijnlijk niet.
1: Het antwoord is nee. Er moeten dingen stoppen.
6: Hangt er vanaf hoeveel slachtoffers en zo daar gaan komen. Hè? Maar een grote oorlog, een grote gewapend conflict. Ik verwacht dat zorg gaat stoppen die normaal gesproken zeg maar planbaar is. Dat ze het eerst mee ophouden.
1: Ja, Bart?
5: Ja, dat zag je natuurlijk in de COVID-periode ook. Dat zorg afgeschaald werd om ruimte te maken voor wat er op dat moment het hardste nodig is.
1: Ja, en bedden op de IC.
5: Ja, bijvoorbeeld. En dus dat zal in zo'n situatie ook zo zijn. En de grap is natuurlijk, of de uitdaging is dat we nu ons voorbereiden op zo'n situatie en goed nadenken over hoe we dat afschalig gaan doen en het opschalig gaan doen.
1: Ja, want dat was voorheen in coronatijd niet zo. Hè? Jullie zijn toen met het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, jullie zijn toen in coronatijd opgericht om eigenlijk op stel en sprong te gaan herverdelen, te gaan checken waar voorraden liggen, wie er tekorten hebben, et cetera.
5: Precies, ja. Nee, op dat moment was er dus bijvoorbeeld de situatie dat in het ziekenhuis in Groningen spullen lagen die in Maastricht er niet waren en vice versa. En om dat te coördineren en te zorgen dat ze inzage is in elkaars voorraden van geneesmiddelen in dit geval, kan je daarmee dus meer mensen behandelen. Want kijk, als er niks is, dan is er niks, dan is er voor niemand wat.
1: Nee, maar als het
5: maar
1: er
5: als
1: wel,
5: er wel
1: is,
5: wat is, maar niet op de juiste plek, dat is wel heel frustrerend.
1: Dan moet je dat kunnen herverdelen. Ja. Dus daar werd dat coördinatiecentrum toen van jou opgericht. Daar gaan we zo meteen ook nog uitgebreid over spreken. Jeroen, Mediek met een Q aan het einde, dat is iets wat heel veel mensen waarschijnlijk wel zullen kennen. Van, oh, daar rijden wel auto's van rond, dat ken ik wel. Distributeur van medische producten, oftewel jullie kopen in. Jullie maken niks zelf, toch?
2: Dat klopt.
1: Ja, maar jullie zijn wel de grootste leverancier bijvoorbeeld van niet mondkapjes, maar van
3: handschoenen, incontinentiemateriaal, stoma-materiaal, medische voeding.
1: Ja, en als we het dan over orde van grootte hebben, dan praat je over honderden miljoenen hiervan, hè, per jaar. In Nederland alleen. Piepklein landje.
3: Ja.
1: Maar dat soort getallen praten we over.
3: Dat klopt.
1: Ja. Ja. En schets jij eens hoe die keten van medische hulpmiddelen er voor jullie uitziet. Waar komt de meeste spullen, waar haal jij die vandaan?
3: Ja, dat varieert. Dus een deel komt uit Azië, een deel komt uit Europa. Dat zijn de grootste sources. En dat kopen wij in en dat hebben wij in Nederland liggen. En vervolgens gaat het naar de Nederlandse markt, de Belgische markt.
1: Mm-hmm.
3: Maar wij zijn ook in 14 landen actief. Dus niet alleen in Nederland, België, maar in 14 landen in Europa. Ja, kijk, en als je het over weerbaarheid hebt, oorlog is er natuurlijk één van. De vraag is ook, waar precies? Midden-Oosten nu, daar zijn we goed op voorbereid. Voorbeeld is een stukje dual sourcing.
1: Dual sourcing als in meerdere leveranciers van hetzelfde
3: leveranciers,
1: product. Verspreid over de wereld.
3: Dat klopt. Nou ja, in ieder geval verspreid. In COVID hadden we één producent. Nou, daar hebben we van geleerd. Nu hebben we er twee.
1: Is dat dan wel genoeg? Twee vind ik dus niet zo veel.
3: In ieder geval voor nu, voor de Midden-Oosten, één heeft problemen qua capaciteit en de ander niet. Dus daar zijn wij nu in die zin op voorbereid. Maar weerbaarheid is ook breder dan alleen dat. Het is ook goed samenwerken met ketenpartners. Ook een leuk voorbeeld is, kijk, ik kan ook over korte scenario's hebben als stroomuitval 4-5 dagen. Wat dan, hè? Wat in Portugal,
1: ja,
3: Spanje.
1: Ja, Portugal en Spanje is dat gebeurd.
3: Ja, en ik was vorig jaar bij een klant en die vroeg ons ook, wat zijn jullie plannen dan? En elk bedrijf is al bezig met plannen, maar uiteindelijk moeten we dat als een keten doen. Dus wij hebben het initiatief opgepakt, ook met Philips samen, om een ketentafel te organiseren, maar ook een bedrijf als PostNL daarbij te betrekken.
1: Ja.
3: Wat als dus 4 dagen de stroom uitvalt? Communicatie werkt niet. Wij kunnen wel door blijven order verzamelen in ons distributiecentrum. We hebben daar een noodaggregaat.
1: Mm-hmm.
3: Maar we hebben ook nog transport nodig. En wat zijn dan de afspraken? En dat doen we nu met PostNL. Spreken we dat door, om in ieder geval voor die kortstondige scenario's voorbereid te zijn.
1: Het is gewoon een soort crisisplan, wat je voor per geval eigenlijk bekijkt. Dus iets voor stroomuitval, iets voor een hek. Ook apart over nagedacht?
3: Ook cybersecurity, ja.
1: Ja, dus het gaat heel breed wat dat betreft. Bart, dat geneesmiddelentekort, dat is eigenlijk een soort aparte tak van sport, hè? Want het is, je hoort altijd heel veel discussies over noodvoorraden. Dat mag niet te veel kosten, het moet niet te veel zijn, want dan is de houdbaarheid gaat verloren. Is dat inderdaad iets wat je als een aparte keten kan beschouwen, naast wat Jeroen doet met gewoon mondmaskers en andere zaken?
5: Ja, voor een groot gedeelte natuurlijk wel. Want sowieso in de zorg zoals we het georganiseerd hebben, zijn de geneesmiddelen los van de hulpmiddelen. Dus er zijn andere wetten en regelgeving voor. Dus er is ook
1: strenger gereguleerd of zo vanwege geneesmiddelen.
5: Dus dat maakt het ook makkelijker om te kunnen communiceren over welke geneesmiddelen er wel of niet zijn. Ik kan me voorstellen dat bij de hulpmiddelen dat wat ingewikkelder is.
1: Mm-hmm.
5: Dus het is wel anders. Er zijn ook overlappende dingen. Bijvoorbeeld de infuuszakken was een jaar geleden een groot probleem. Nou ja. Infuuszakken zelf, die doen natuurlijk niks. Daar zit dan weer geneesmiddel in. Dus dan krijg je een combinatie van hulpmiddelen en geneesmiddelen waar ook tekorten kunnen ontstaan.
1: Ja,
5: dus
1: precies. Ja. We komen daar zo meteen uitgebreid op. Jonathan, jij leidt het IRIS-project.
6: Ja.
1: En dan denken we dus niet aan de ruimte, want dat is IRIS 2, NASA-project. Maar dit is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.
6: Zeker.
1: Wat is jouw taak precies?
6: Ja, mijn taak is om een blauwdruk te maken van een crisisorganisatie voor medische hulpmiddelen, dat ze beschikbaar blijven als er een crisis komt. En misschien wel leuk, IRIS, dat heeft wel te maken met Hera. Hera was een Griekse godin. En dat is het programma in Europa. En IRIS was een van de hulpgodinnen van Hera. Dus vandaar.
1: Ja.
6: IRIS is ook het oog dat je alles in de gaten hebt natuurlijk. Hè.
1: Ja.
6: Dus vandaar een leuke naam voor het project.
1: Oké, maar dit heeft dus alles te maken met, jij hebt de taak om een crisisplan te maken.
6: Ja.
1: Nationaal dus.
6: Zeker.
1: Want je bent vanuit VWS aangesteld.
6: Nationaal dus. Ja.
1: En hebben we het dan over crisis, oorlog, overstroming, hek, alles wat ik net noemde?
6: Ja, boven, ja. Ja.
1: Oké, maar daar heb je, neem ik aan, steeds heel verschillende plannen voor nodig.
6: Nee, je hebt sowieso voor in alles wat er gebeurt, heb je mensen nodig die weten van wanten. Dus je hebt een mandaat nodig. Mensen in de zorg, wat ik al zei, welke zorg gaan we wel doen, welke niet doen. En welke hulpmiddelen horen er dan bij. Mm. Als er ergens tekort is, kan je misschien op een andere manier oplossen. En dan pas ga je kijken naar de producten zelf.
1: Gaat het dan om de producten en de mensen? Of ga jij specifiek kijken alleen naar die producten?
6: Ja, het gaat meer over dat je de juiste mensen op de juiste plaats hebt. Dat je weet hoe het proces gaat lopen. En dat je elkaar elkaar ook vertrouwd. En ik ben altijd even vaker gezegd, LCG is daar een goed voorbeeld van. Duur al jaren dit, niet voor een grote crisis, maar die oefenen al met kleinere tekorten. Ja. De juiste partijen aan boord.
1: Het landelijk coördinatiecentrum van BAT.
6: Ja, precies. Ja. En dus dat zoiets gaan we ook neerzetten. Dat ook voor de zorg herkenbaar blijft. Hetzelfde soort communicatie.
1: Ja, want ik zou eigenlijk zeggen dat jij, Bart, en jij, Jonathan, dat jullie deels toch wel hetzelfde wiel aan het uitvinden zijn. Jullie zijn allebei met crisisplannen bezig.
6: Ja, nee, Bart heeft het al uitgevonden en dat wiel mag ik ook gebruiken. Zo hebben we het ongeveer afgesproken. Ja.
1: Oké, want jij moet het nog breder trekken dan alleen het stukje van Bart, wat echt gaat natuurlijk over die geneesmiddelen.
6: Ja, het is daarnaast. Geneesmiddelen en Hubbelen zijn echt twee verschillende dingen. Dus hij heeft het voordeel ook dat geneesmiddelen heel erg goed geregistreerd zijn en vaak achter slot en grendel in een ziekenhuis liggen en Hubbelen all over the place. Mm-hmm. We hebben er ook maar 500.000 in Europa, dus dat valt reuze mee. Dus we hebben veel meer uitdagingen wat dat betreft. Dus dat beetje jaloers op dat het wat beperkter is. Qua geneesmiddelen zijn er 1400. Het klinkt nog steeds veel, maar veel minder dan de 500.000 waar ik mee te maken
1: heb. Ja. En jij werkt dus ook met Jeroen samen van Mediek, omdat dat een van de Nederlands grootste leveranciers is van dit soort medische hulpmiddelen.
6: Zeker. Ik word aangestuurd door een taakgroep waarin allerlei groepen vertegenwoordigd zijn. En onder andere de vier leverancierskoepels die er zijn. Ik heb er vier. FMED, Nevenmed bijvoorbeeld. En daar is Mediek ook lid van. En wij hebben ook wel rechtstreeks wel contact om te helpen.
1: Ja.
6: Dus allerlei partijen uit de zorg moeten ook samen dit plan maken. Anders gaat het niet werken als er een crisis is.
1: Nee, je moet het echt allemaal implementeren. Iedereen moet weten wat er gebeurt. Bijvoorbeeld in het geval even communicatie valt uit.
6: Ja.
1: Hoe heb je dan in vredesnaam contact met elkaar?
6: Daar hangt er vanaf welke communicatie uitvalt. Dat is heel vrolijk. Meestal doen een telefoon nog wel. En als je elkaars nummer hebt, dan kan je elkaar gewoon bellen.
1: Ja.
6: Dus er was ook een hek laatst bij een grote leverancier. En het hele systeem lag eruit hoe je orders verdeelt. Mm-hmm. Maar je kan nog steeds wel bellen van ik heb dat nodig. En dan kunnen mensen dat brengen.
1: Ja. Dus, en bij stroomuitval? Heb je noodaggregaten? Of hoe heb je dan?
6: Daar ben ik op zich niet verantwoordelijk voor. En volgens mij is de zorg wel een van de prioriteiten.
1: Hè, ja, als het aggregaten en dat soort dingen.
6: Dus zullen de netbeheerders goed voor zorgen dat de ziekenhuizen als een van de eerste weer aangesloten worden. Dat maakt niet zoveel zorgen.
1: Nee, oké. Wat staat er zo onder andere in het crisisplan? En waar zitten nu nog zwakke plekken wat jou betreft?
6: Oh, het crisisplan is nog helemaal in wording. Dus dat staat nu nog dat wij de uitgangspunten opgeschreven hebben. En dat we weten dat we een proces moeten hebben. En dat alle partijen aangesloten moeten zijn. Maar ik heb nog niet verder het helemaal uitgewerkt. En dat ga ik ook niet zelf doen.
1: Nee, wanneer is die deadline daarvoor?
6: Eind van het jaar moet het klaar zijn.
1: Eind van 2026. Ja. Ja. Een hele grote klus.
6: Ja.
1: Jij zegt al, de uitgangspunten zijn helder. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?
6: Dat we het met elkaar gaan doen. En dat iedereen zijn rol duidelijk moet zijn. En dat ook een mandaat vanuit de regering er moet zijn. Dus dat als bijvoorbeeld Mediek mag inkopen, dat ze daar ook de toestemming voor hebben.
1: Mm-hmm.
6: En met elkaar doen is ook belangrijk dat je elkaar gaat vertrouwen in een crisis. Als er een crisis is, als er spulletjes zijn, dan moet je het ook gaan verdelen. Zoals ook Bart al zei.
1: Mm-hmm.
6: Als er in Groningen voorraad is en in Maastricht bijvoorbeeld niet, dan moet Groningen wel gaan sturen. En dat doen ze alleen als ze toch vertrouwen dat ze op tijd weer nieuwe spulletjes aangeleverd
1: krijgen. Ja, en dat is eng, want dat hebben we in coronatijd gezien. Dat ook landen elkaar niet vertrouwden, zelfs binnen Europa.
6: Dat klopt, ja.
1: En dat zie je ook bij zorginkopers, bij ziekenhuizen. Zie je een bepaald wantrouwen naar elkaar?
6: Nou, ziekenhuizen onderling niet. Tussen de verschillende partijen is wel wantrouwen. Bijvoorbeeld de zorg en de ziekenhuizen. De zorg was een beetje achtergesteld, denk ik, in de coronatijd. Of misschien wel heel veel achtergesteld.
1: Ja, dan heb je het over verpleeghuizen, et cetera.
6: Dus dat is iets waar we in de gaten moeten houden, dat ze nu wel aan boord zijn en meedoen. Tussen landen durf ik niet te voorspellen. Wat gaat gebeuren. We hebben in corona gezien dat bijvoorbeeld Duitsland de grens heeft dichtgedaan voor de maskers van 3M. Officieel zegt dat ze nu wel gaan leveren. Dus heb ik er met ook wel mensen die er wat meer verstand van hebben dan ik over gesproken. En zeiden, ja Jonathan, als wij zelf dingetjes hebben die we kunnen ruilen, wat leverage hebben, dan zal het wel loslopen.
1: Oké, dat betekent strategische voorraad.
6: Dat betekent dat we blij zijn dat Philips bijvoorbeeld voorraad heeft van allerlei beademingsapparatuur.
1: Ja, want die zijn er inderdaad wel. Hè? Die voorraden zijn er, die liggen op strategische plekken.
6: Ja.
1: Maar dan heb je het inderdaad meteen ook over beademingsapparatuur. Dat is niet even een voorraad mondkapjes.
6: Nee, en dat is ook wel lastig, omdat die een houdbaarheidsdatum hebben. Mondkapjes gaan maar 2 jaar mee.
1: Ja.
6: Dus ja, dan moet je het weer gaan verversen.
1: Ja.
6: Dus, en dan kies je ervoor om het bijvoorbeeld in de prullenbak te gooien na 2 jaar. Of je zorgt ervoor dat...
1: Dat na een jaar, dat zou je zeggen, toch? Efficiency, na een jaar gaat die flow gaat naar de ziekenhuizen en dan komt een nieuwe flow op de voorraad.
6: Heel erg voorspelbaar, maar het betekent wel dat je dus heel veel gaat leveren aan ziekenhuizen namens de overheid.
1: Mm-hmm.
6: Dat je bijvoorbeeld met die kinderen niet heel blij mee dat wij die markt even overnemen. Dat zullen best grote aantallen zijn.
1: Ja.
6: En dan ga ik dus inkopen en het aan de ziekenhuizen leveren. veel stuks, want het crisisvoorraad is best hoog. Mm. En misschien niet alleen mondkapjes, ook handschoenen.
1: En waarom kun je dat niet aanbesteden als overheid? Dat
6: kan
1: je
6: wel, maar dan verstoren wij de markt behoorlijk natuurlijk. Dan worden wij een soort leverancier en verkoper in de zorg in Nederland.
1: Mm. Dus hoe kijk je dat daarnaar, Jeroen, van Mediek?
3: Ja, nou, ik denk dat er juist mogelijkheden liggen. Daar hebben we het ook eerder over gehad en daar gaan we het verder over hebben. Ik denk dat wij als marktpartij, niet alleen wij, maar ook een aantal andere grotere marktpartijen, juist kunnen helpen met een stukje veiligheidsvoorraad aanhouden. En van daaruit ook verversen. Maar daar moet je met elkaar goede afspraken over maken.
1: Dat iedereen 25% levert, hebben wij zo gespreken.
3: Precies. Dus als iedereen dat, dus als 3-4 grote partijen dat doen, dan heb je in ieder geval een bepaalde noodvoorraad hier liggen die je ook continu ververst. En nou goed, daar gaan we het ook verder over hebben.
1: Ja. Klinkt veilig, hè, om dat te doen.
6: Ja, zeker. Een noodvoorraad is altijd wel goed. Ik denk dat dat niet de oplossing is. Zoals ik al zei, de samenwerking en vertrouwen onderling.
1: Iedereen moet zijn rol kennen.
6: Dat is voor
1: dus een soort draaiboek, als ik jou zo hoor. In een toneelstuk waarvan je hoopt dat het nooit werkelijkheid wordt.
6: Dat is precies hoe je het zegt. En voorraden helpen wel de eerste paar weken. Moet je doorheen komen. En daarna moet het draaiboek zijn werk gaan doen.
1: Ja. Jeroen, jij noemde al een aantal dingen waar jullie ook mee te maken kunnen krijgen. Wat dan invloed heeft op jullie werk. Dat kan inderdaad een stroomstoring zijn, maar dat kan ook een conflict zijn in India. Wat is bij jullie nu de zwakke plek als je het hebt over toeleveringsketen? Wanneer denk je, nou oké, dit is wel een serieus probleem. Nu moeten we wel echt het crisisplan in werking gaan stellen.
3: Dat hangt echt van de situatie af. We hebben een paar jaar geleden ook blokkade in het Suezkanaal gehad. Nou, dat was ook wel echt wel een kritische bottleneck. Ja. Ik zie Bart ook knikken.
1: Dat we toen dat schip overdwars lag.
3: Ja,
1: en er kon niks meer langs.
3: Ja. Ja. Maar goed, daar heb je weer verschillende modaliteiten voor. Dat is dan wel kostbaarder, maar je kan invliegen of met de trein vanuit Azië. Dat soort opties zijn er ook. Het is heel belangrijk dat, en dat heeft COVID ook ons geleerd, we reageren nu met elkaar veel sneller op dat soort situaties. En de organisatie, Mediek, is daarop voorbereid, de collega's, we zijn het gewend. Dus al dat soort draaiboekjes liggen klaar. Mm-hmm. Maar het hangt heel erg van de situatie af.
1: Bart, om even naar jou te gaan. Jullie hebben dus met het LCG, het Landelijk Coördinatiecentrum, al zo'n crisisplan helemaal paraat. Is dat af? Kan je dat gewoon bam nu in werking laten treden als nodig is?
5: Er is nu al sprake van tekorten natuurlijk van geneesmiddelen, maar niet zo groot als wat we op voorbereiden. Mm-hmm. En dat geeft ons de gelegenheid om al een beetje te oefenen. Dus dat is een geluk bij een ongeluk dat er al tekorten zijn.
1: Ja, leg dat eens uit. Waarom zijn die tekorten er al? Want dat zullen toch veel luisteraars ook denken van hoezo zijn er tekorten dan?
5: Nou ja, in Nederland, ik denk dat iedereen die geneesmiddelen gebruikt ermee te maken heeft dat er tekorten zijn in Nederland. Dat heeft heel veel oorzaken. Daar kunnen we zo een uur over doorpraten wat al die oorzaken zijn, maar het gaat natuurlijk over de oorzaken wat je wat aan kan doen. Mm-hmm. Een belangrijke reden is natuurlijk dat de productieketen dat heel erg
1: buiten Nederland ligt.
5: Ja, buiten Nederland, India, China. En als daar iets gebeurt, een kink in de kabel komt, hebben we direct in heel Europa een probleem. En wij zijn eigenlijk opgericht om de problemen op te lossen. Dus op het moment dat er een tekort is, dan inventariseren we dat. Dan hebben we een coderingsmodel voor.
1: Met kleuren, hè?
5: Met kleuren, ja. Blauw, groen, oranje. Rood,
1: ik voel hem al aankomen. Ja, zwart, code zwart. Dat code is natuurlijk een soort in de zorg een ding geworden sinds corona.
5: Ja, code zwart, dat is
1: dat
5: paniek.
1: Wil je niet.
5: Nee, dat wil je echt niet.
1: Maar code rood is ook zeer ernstig, hè?
5: Ja, dus we beginnen met monitoren. Dus als er signalen komen vanuit het ziekenhuis van er is een tekort ergens van, dan gaan we monitoren, gaan we bellen. Dus dat kan vaak nog bellen.
3: Ja hoor.
1: Met Jonathan, zeker.
6: Ja, maar altijd bellen.
5: Maar met leveranciers. Maar we vragen ook de voorraden uit die bijvoorbeeld bij ziekenhuizen liggen, bij groothandels liggen, bij de leveranciers liggen. Mm-hmm. Op basis daarvan plotten we wat het verwachte verbruik is en verwachte leveringen zijn. En of we door de nullijn gaan, zeg maar. Nou, als dat dreigt te gebeuren, beginnen we met therapeutische of gewoon coördinatie, logistieke coördinatie.
1: Dus wat ligt waar?
5: Wat ligt waar? Kunnen we het zo zorgen dat het net dat we langs de rand van de afgrond scheren? Als dat onvoldoende is, dan gaan we naar therapeutische coördinatie. En dan roepen we specialisten bij elkaar. Alle partijen die relevant zijn. Dus bijvoorbeeld de oncoloog, ik noem maar wat. Samen met de apothekers en de de longartsen, weet ik veel. Als, als de middel is wat voor longoncologie gebruikt wordt. En die kunnen dan hun behandeladviezen aanpassen, zodat we het middel kunnen sparen voor
1: de echt noodzakelijke gevallen.
5: Voor de echt noodzakelijke
1: gevallen. Dus dan ga je afschalen in de zorg. Dus
5: eigenlijk
1: die
5: wel, ja. Ja. Maar er is natuurlijk, voordat je echt gaat afschalen wat heel erg dramatisch klinkt, kan je ook afschalen wat niet dramatisch is. En dat probeer je natuurlijk eerst te doen.
1: Ja, dus je kan zo heel flexibel, ben je wendbaar. Dit werkt dus in de praktijk, want jullie werken hier al jaren mee inmiddels.
5: Ja. En daarmee... Dit is dus ontstaan in covid-tijd.
1: Ja.
5: Toen was iedereen bereid om ook stappen te zetten en elkaar te vertrouwen en dingen te doen. Hè. Dat weet iedereen nog wel uit die tijd. En dat hebben we weten vast te houden om dat vertrouwen. En daar had Jeroen het net ook al over. Dat vertrouwen is heel belangrijk. Het vertrouwen vast te houden. Zodat wij de gegevens krijgen van dat we kunnen plotten wanneer er een tekort zich voordoet. Maar ook het vertrouwen vanuit de sector, vanuit de ziekenhuizen, vanuit de huisarts, vanuit de apothekers.
1: We passen behandelingen aan, et cetera.
5: Als wij zeggen, we moeten het nu zo doen, dat iedereen dat ook doet.
1: Ja.
5: Dat helpt natuurlijk ontzettend.
1: Ja, Jonathan, is denk ik ook voor jou een vrij geruststellend idee. Van dit werkt dus wel, ook langjarig, ook in niet-crisistijd.
6: Ja, er zitten hele goede dingen in. Ja. Waar ik heel jaloers op ben, dat hebben ze al goed voor elkaar. Dus het begint dan met de data die ze verzamelen en die goed is. En ze hebben dan de medische specialisten aan boord.
1: Ja.
6: Kunnen we aan de zorg iets gaan doen? Hè, zodat we op alle manieren met geneesmiddelen omgaan.
1: Ja, en we hebben het nu, Jonathan, heel erg over Nederland. Wat kun je binnen Nederland doen? Uiteindelijk maken we natuurlijk gewoon deel uit van Europa. Ja. We hebben het in coronaperiode gezien dat Brussel eigenlijk centraal wilde gaan inkopen. Welke rol moet Brussel pakken in dit soort blauwdrukken voor crisisplannen die wij hier nu aan het maken zijn?
6: Brussel pakt al een rol. Er zijn al Europese programma's. Zoals Rescue en Hera, die ik al noemde. Er worden ook voorraden aangelegd in Europa.
1: Mm-hmm.
6: Maar dat wil niet zeggen dat Nederland niks hoeft te doen. We zeggen, er liggen voorraden in Europa. Dus elk land heeft nog zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar we kunnen wel een beroep doen op de voorraden die er aangelegd worden.
1: Ja.
6: Volgens mij liggen er al, dus schrik niet, iets van 21 verschillende artikelen op voorraad. Dat wij een crisis kunnen hebben.
1: Dat is wel zeer geruststellend.
6: Dat is een enorm geruststelling. Dus ik slaap 21. Ook heel 21 van de 500.000 die er zijn.
1: Precies.
6: En van de,
1: dat schiet lekker op.
6: Maar er zijn ook wel lijsten van artikelen die je zou moeten hebben. Dus wat je ook nodig hebt. Je moet je ervoor zetten dat je niet alle variaties nodig hebt. Als er een crisis is, dan ga je toch terug naar wat ook werkt.
1: Jeroen, we hebben het nu ook nog niet gehad over de afhankelijkheid dus die we hebben nu echt van over de grens. Kun je niet veel meer productie toch weer opstarten, terughalen, uitbreiden in eigen land?
2: Nou, dat zou deels kunnen. Ook dat is denk ik iets waar we samen met de overheid naar moeten kijken. Maar dat is ook wel belangrijk om wat meer productie deze kant op te halen. Klopt.
1: Oké, ik wil eigenlijk aan jullie alle drie nog een korte en laatste vraag stellen. Dus het antwoord mag ook lekker kort zijn. Heeft de Nederlandse patiënt over een paar jaar meer of minder zekerheid dat zijn of haar behandeling in crisistijd door kan gaan, Jonathan?
6: Je hebt gezien wat er allemaal aan verstoringen al zijn de laatste jaren. En dat gaat niet ophouden opeens.
1: Jeroen?
2: De druk blijft hoog en we moeten keuzes maken. Dus er zal wel minder zekerheid zijn. Maar we moeten zorgen dat we, als er een crisis komt, dat we heel snel reageren en heel snel weer terug zijn naar normaal.
1: Bart?
5: Ja, eens. In de wereld is heel onrustig. Dus de kans dat er iets gebeurt is groter dan ooit. Maar ik denk dat we in Nederland ook steeds beter voorbereid zijn op die kans die gaat gebeuren.
1: Mooi, ook weer geruststellende woorden. Dankjewel, Bart Smals, bestuurder van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen. Ook dank aan Jeroen de Lange, bestuurder van Mediek. En Jonathan van Velen, leider van het IRIS-project. Dit was BNR Beter. Hier op de radio zit onze tijd erop. Maar in de podcast gaan wij een stuk langer door over crisisplannen en noodvoorraden. Kun je lekker afluisteren via bnr.nl/beter... of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Maandag is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is vanavond stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is niet veilig voor mens en dier om verder te zoeken, zegt het zoekteam. Morgen gaan ze verder. Ze zijn op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag is vermist in de buurt van Epe. Hij zou op een rode fiets rijden. Een natuurgebied in Drenthe is per ongeluk onder water gezet, meldt de regionale omroep. Door een storing in een stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij extreme regen op te vangen. Een boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. En in Noorwegen hebben zich de afgelopen dagen duizenden mensen aangemeld als orgaandonor. Ze deden dat nadat ze hoorden dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst staat voor een nieuwe long. De Noorse Donorstichting zegt dat ze blij zijn met alle aandacht voor orgaandonatie, ook al heeft het een verdrietige aanleiding. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
3: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
6: Een naam van jullie bedrijf.
7: Risk.nl.
6: De eerste keer toen ik ChatGPT gebruikte, dacht ik dit.
7: Holy moly, dit verandert alles.
6: Samenwerken met mijn zoon, waarom is dat een goed idee?
7: Wie wilde nou niet met zijn vrienden samenwerken?
6: Welke concurrent gaat door jullie AI-stap keihard slapeloze nachten krijgen?
7: Alle direct writers, verzekeraars.
6: En, beste Harm, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
7: Wij zorgen dat mensen niet te veel geld betalen voor hun verzekeringen.
6: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Hij is nog bezig met zijn lunch. Smaakt het, Patrick?
8: Ja. Moet weer even, hoor.
6: Onze gast vandaag is Harm Volmuller van Risk, met een hoofdletter, risk.nl, hoorde ik je net zeggen. Van harte welkom, fijn dat je hier bent. Risk als bedrijf kende niet zo heel veel mensen. Ik dacht meteen aan het bordspel van vroeger. Jullie merken zijn daarentegen een heel stuk bekender, hè?
7: Ja, klopt. De naam komt inderdaad van het bordspel af. En we vinden het ook niet zo heel erg als mensen ons niet kennen. Maar heel veel klanten in ieder geval ons wel weten te vinden en gebruiken.
6: En welke merken kennen die klanten? Waar komen ze dan terecht? Op welke websites?
7: Nou, ze komen onder andere terecht op overstappen.nl, autoverzekering.nl, pensioen.nl, hypotheek.nl, Dime, onze PSD2 betaalapp. En zo nog een heel scala aan domeinnamen.
6: En naast een service provider, want dat ben je dan, zijn jullie ook een zogeheten volmachtbedrijf. En daar zit ook het verschil in tussen de andere grote vergelijkingssites als gaslicht.com en Independent. Kun je dat uitleggen?
7: Ja, ik ga het in ieder geval proberen. Stel je even in, al die grote verzekeraars, hoge panden, veel verdiepingen, veel mensen die ook veel vergaderen en uiteraard ook heel veel nuttige dingen doen.
6: Wordt heel veel vergaderd bij verzekeraars.
7: Ongelooflijk.
6: Ja.
7: Maar ze doen ook echt veel goede dingen, maar daardoor is hun kostprijs gewoon hoog. En een aantal jaren geleden hebben ze eigenlijk besloten, als wij nou delen van ons werk uitbesteden, en dat doen ze via een volmachtconstructie, en dat houdt in dat wij alle tarieven, alle producten zeg maar zelf inbouwen. Wij incasseren de premie, wij doen de schade, we doen eigenlijk alles, behalve dat we daadwerkelijk het risico lopen. En dat doen we tegen veel lagere kosten dan een verzekeraar zelf kan.
9: En als je dan kijkt naar die traditionele vergelijkingssites, wat is dan wat jullie anders maakt?
7: Nou, je noemde net al even onze vrienden uit Noord-Nederland. En wat Ben heel goed doet, dat doen wij natuurlijk ook. Hoewel ik vind dat wij dat zelf natuurlijk nog mooier kunnen doen.
6: Ben Woldering, ook ooit te gast geweest in ons programma.
7: Ja, zeer goede ondernemer, kan niet anders zeggen. Maar wat Ben doet is het vooral online. En wat wij doen, wij distribueren financiële producten. Ik noem onszelf wel eens de financiële supermarkt. We hebben eigen winkels, we hebben franchisewinkels, we hebben webwinkels. Dus het maakt eigenlijk niet uit op wat voor manier je eigenlijk met jouw vraag, verzekeringsvraag of energievraag, op met welke vraag je loopt. Je kan kiezen voor jouw distributiekanaal naar voorkeur. Gen Z wil het graag via de app. Een millennial wil graag een vergelijker gebruiken. En mijn leeftijd heeft toch echt een voorkeur om het via de financieel adviseur te doen.
9: Dan ga ik even terug naar 1995. Toen ging ik stage lopen bij NOG-verzekeringen. En dan ging ik ook naar zo'n tussenpersoon toe. Maar is dan een tussenpersoon of eengene die jouw distributie verzorgt jullie producten als enige product? Of hebben die meerdere producten in huis?
7: Ja, die hebben vaak meerdere producten, maar dat kopen ze dan bij ons in. Dus wij leveren hun weer een vergelijker waar we al die tarieven, al die producten hebben ingeregeld. Dus met één aanstelling hebben zij 20 verzekeraars en kunnen ze eigenlijk alles gewoon doen wat ze moeten doen.
6: En hoe ziet jullie verdienmodel er dan uit? Want veel van die vergelijkingssites, traditionele vergelijkingssites, werken met een lead fee. Ja. Is dat één van de aspecten?
7: Ja, nee, dat is inderdaad waar. Het is één van de aspecten. Wij zijn zelf steeds vaker bezig om vooral naar doorlopende vergoeding te gaan. Omdat er aan zich een soort perverse prikkel in kan zitten. Als je een lead fee krijgt, dan zou je de baat bij hebben om klanten elk jaar maar een nieuw product aan te smeren. En aan te smeren klinkt wat negatief, maar er zijn natuurlijk ook clubs waar het een beetje uit de hand is gelopen. Dus het is prettiger om eigenlijk een wat lagere, maar dan doorlopende vergoeding te hebben. Zodat er geen prikkel is om dat te doen.
6: En dat betekent ook dat jullie businessmodel eigenlijk in een aantal momenten per jaar echt belangrijk wordt. Ik kan me voorstellen, zo rond december, dan zie jij het verkeer op jullie websites behoorlijk hard oplopen.
7: Ja, in december zijn alle verloven ingetrokken. Ja. Dus december, januari, dan zijn we met z'n allen echt aan het knallen.
9: Maar geldt het voor alle producten dan? Want ik kan me ook voorstellen dat als je een andere auto hebt, dat het moment is. In die klantreis heb je natuurlijk verschillende momenten.
7: Ja, met de auto loopt het eigenlijk het hele jaar wel door. Ja, we zien wel dat heel veel mensen toch blijkbaar eens per jaar even de moeite nemen om even goed te gaan checken. En dat is toch vaak eind van het jaar, zo'n beetje na de kerstdagen, als iedereen even wat meer tijd vrij heeft.
9: Eerder zei je, als je jou vergelijkt met de grotere verzekeraars, dat die veel kostbaarder zijn en dat die veel vergaderen. Wat zit daar dan tussen? Kun jij zeggen, ik ben gemiddeld 10-20% goedkoper?
7: Nou, niet zo voor alles. Maar wat heel veel verzekeraars natuurlijk hebben, is dat zij zich richten op een bepaalde niche of een bepaald product. En dat ze dan in zo'n product misschien wat goedkoper zijn. Wat wij doen, we vergelijken eigenlijk alles. Dus je kiest je auto bij verzekeraar A, je inboedel bij verzekeraar B, en het komt allemaal op één polis. En dat zorgt er gewoon voor dat we gemiddeld gesproken eigenlijk altijd wel 1% of 20% goedkoper zijn. Maar goed, het gaat niet alleen om goedkoop, het gaat ook dat je de juiste polis hebt. Hè. Er zijn ook veel mensen die gewoon te veel verzekeringen hebben.
6: Ja, ook nou, volgens mij zijn dat best behoorlijk wat zeker, mensen. Als ik zelf ook eens even ga kijken. Misschien moet ik dat vanmiddag maar eens even gaan doen. Dan even naar de grote knal. En ook de reden waarom we jou hebben uitgenodigd. Jullie zijn als eerste Nederlandse financiële instelling goedgekeurd door OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. Wat betekent dat concreet?
7: Het is nog niet zo dat nu plotseling de polissen extra in grote getalen de deur uitvliegen. Dat is het niet. Maar we zagen wel een paar jaar geleden eigenlijk dat het zoekverkeer aan het veranderen was. Dat zien we tot op de dag van vandaag. Bijna wekelijks zien we dat de Google Search aan het dalen is. En dat alle zoektermen op de ChatGPT's van deze wereld, alle AI-modellen eigenlijk aan het groeien zijn. Ik dacht, ja, daar hoef je denk ik niet voor gestudeerd te hebben. Er gaan steeds meer mensen, gaan daar de klantreis ook afmaken als het kan. Nou, dan moet je wat stappen nemen. De AI-modellen werken met een soort universele stekkerdoos. MCP hebben ze dat genoemd. Dus je moet zelf even wat dingen zorgen dat je dat technisch goed voor elkaar hebt.
6: De Model Context Protocols.
7: Klopt, correct.
6: Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan.
7: Heel goed.
6: Hoe werkt dat dan? Want stel, ik heb een nieuwe zorgverzekering nodig. Het is december. Ik ga normaal gesproken dan toch even googlen of misschien naar een vergelijkingssite. Maar nu begin ik die klantreis op ChatGPT. Wat ga ik daar doen?
7: Ja, nou, we denken dat het dus steeds vaker zal gaan gebeuren. He, dus dat je de klantreis ook echt daar gaat afmaken. Je begint hem daar en je maakt hem af. Wat wij nu kunnen, doordat wij gekoppeld zijn op in dit geval ChatGPT, dat werkt als een soort app store. En in ChatGPT ga je dan zeggen, hey, ik kies de app autoverzekering of ik kies de app overstappen. Overstap.nl, een van onze andere websites. En dan chat je eigenlijk met ons via ChatGPT. En zeg je, nou, ik zoek de beste, mooiste, goedkoopste zorgverzekering. Ik ben Harm, ik ben zo oud, ik woon hier. En dan krijg jij daar gewoon keurig de vergelijker gepresenteerd in ChatGPT. Dus je hoeft niet meer uit te stappen. En je kan hem daar ook afmaken.
6: Is dat dan, vooral eindeloos converseren met ChatGPT in plaats van eindeloos zoeken via de reguliere websites? Wat is het grote voordeel voor mij als consument?
7: Nou kijk, op de websites moet je over het algemeen toch allerlei stappen volgen. Hè. Dan hebben wij met z'n allen bepaald hoe de user interface eruit moet zien en welke volgorde je dingen moet invullen. In de LLM's hoeft dat niet. Ja, jij tikt gewoon in wat je wil. Als jij eerst je naam doet en daarna je geboortejaar of iets, dat maakt allemaal niet uit. En ook al vergeet je het, dan zegt de LLM wel, hey, ik heb echt nog even jouw adres nodig. Je kan ook allerlei andere vragen stellen van, moet ik wel aanvullend verzekerd zijn of moet ik dat niet?
6: En, je kunt bijvoorbeeld je eigen gezondheidssituatie daar invullen. En dan krijg jij van de vergelijker automatisch de voor jou meest voordelige beste polis.
7: Ja. Klopt.
9: En nu luistert Ben ook naar deze uitzending, Ben Wolderingen, die denkt, als ik dat ga doen, is de kans dan verkeken? Of kan Ben ook met zijn bedrijf dan in OpenAI?
7: Nee, dat kan iedereen. En ik zeg ook altijd, het probleem is niet dat we met meerdere vergelijkers zijn, hè, of dat we elkaar moeten doodconcurreren. Het echte probleem in Nederland is dat 80% van de Nederlanders vergelijkt helemaal niet. En dus als je het over zorgverzekeringen hebt, denk ik dat we, als we die groep weten te mobiliseren, dat die 1 miljard euro per jaar al kunnen besparen door überhaupt te gaan vergelijken.
6: En bij welke ik ruik nog wel een beetje marktpotentie dus voor jullie.
7: Ja, zeker.
6: Ja. Kan de consument dan ook al meteen rechtstreeks de portemonnee trekken en ook die verzekering afsluiten via chat?
7: Ja, de betaling, zeg maar, krijg je dan gewoon van ons een keurig betaallinkje achteraf. Want dat is niet gekoppeld. Dat is ook nog een beetje te link, denken we met z'n allen. Maar dat zal absoluut de volgende fase zijn. Wat ook een hele leuke nieuwe fase is. Je kan dus, als je zelf een beetje handig bent, je eigen agent maken. En dan zeg je, nou, ik ben John, ik rij in deze auto en hou wekelijks voor me in de gaten of ik mijn autoverzekering goedkoper kan krijgen.
6: Agentic commerce.
7: Agentic, ja.
6: Ja, want daar zijn ze in andere landen, bijvoorbeeld China, al een heel stuk verder mee, hè?
7: Zeker.
6: Ja. Neem ons dan eens mee, want dan heb je als het ware je eigen digitale assistent. Die stuur je dan op pad en die monitort eigenlijk continu de markt. En die gaat steeds voor jou kijken, waar vind ik de beste deal? En dan hoef je eigenlijk zelf niet meer iets, nou, hoef je niet meer in actie te komen.
7: Ja, klopt. Zit er ook gevaar aan, hè?
6: Ja, daar gaan we je zo meteen nog even wat vragen over stellen natuurlijk. Maar gebeurt dit al of is dit nog een beetje toekomstmuziek?
7: Nee, het is denk ik nu in Nederland vooral nog spielerij. Iedereen is wel aan het proberen en aan het koppelen. En we zijn met z'n allen aan het leren. Maar we zien wel dat er massaal gewoon klanten de hele dag echt aan het zoeken zijn. Dus dat zoekvolume is echt aan het verplaatsen naar de LLM's op dit moment.
9: En wie kwam eigenlijk op het idee? Was het dan jouw zoon of had jij dat bedacht?
7: Ja, dat is een hele
9: gevoelige vraag.
7: het juiste antwoord is dat we dat samen hebben gedaan.
6: Ja, heel goed. Hij zit hier in de studio mee te kijken. Toch nog even over die agents. Wat jij schetst van, dat is nu nog spielerij. Maar ja, uiteindelijk, ja, als je deze markt een beetje volgt, dan gaan we daar wel naartoe. Dat zeggen de deskundigen. En volgens mij denk jij dat zelf ook. Als die straks zelfstandig producten en diensten gaan inkopen voor mij als consument, wat betekent dat dan voor merken? Moeten die straks ook vooral zichtbaar zijn voor algoritmes? Of hoe moet ik dat gaan zien?
7: Ja, wij denken persoonlijk van wel. Dus dat je echt als merk moet zorgen dat je met allerlei longtail zoekwoorden of met merkuitingen gevonden wordt in de AI-modellen. Want ook al maakt iemand een vergelijking, de merken spelen daarna nog steeds een rol. Je kiest niet altijd voor de goedkoopste. Je vindt het vaak ook gewoon heel fijn om nationale Nederlander te kiezen. En dan kies je toch echt voor het merk. Dus de merken blijven, denken wij, heel belangrijk.
6: Nu draait agentic commerce vooral om gemak en automatisering. Ja, je hint er net al even op. Hoe voorkomen we nu dat consumenten straks de controle verliezen over keuzes, prijzen, maar met name ook hun privacy?
7: Nou, gelukkig heeft de Paus deze week een heel mooi stuk daarvoor opgeschreven.
6: Ja, we hebben een hele moderne Paus die bekommert zich over AI. Hebben we nog niet eerder gezien.
9: Ja, en over de nieuwe Ferrari ook.
6: Oh ja, ja, klopt.
7: Dat ook. Ja. Nou kijk, we hebben natuurlijk ook niet heel veel aan als het alleen maar een race to the bottom gaat worden.
6: Nee.
7: Hoewel aan de andere kant voor commodity producten is het misschien ook helemaal niet zo erg. Mensen geven dat geld liever uit dan een leuke vakantie.
6: Maar dat dachten we bij de start van vergelijkingssites eigenlijk ook, toch?
7: Precies, ja. En dat is eigenlijk niet gebleken. Dus dat percentage van mensen wat vergelijkt is eigenlijk tot een soort maximum gekomen. En we slagen er met z'n allen toch onvoldoende in om die hele grote groep van klanten te bereiken die nog nooit hebben vergeleken. En misschien is AI wel een manier om die erbij te betrekken. Terug misschien even naar de risico's. De risico's zijn gewoon wel dat mensen financieel nog ongeletterder eigenlijk worden. En maar blind accepteren wat een AI zegt. Nu hebben wij allerlei stempels, AFM, DNB. Dus we proberen dat met z'n allen natuurlijk zo ethisch en goed mogelijk te doen. Maar er is voor heel veel partijen geen controle. En dan weten we niet wat die allemaal eigenlijk gaan opschrijven. En als antwoorden straks gaan laten geven door de AI-model.
6: Ja, ik was laatst bij een bijeenkomst waar ook Alexander Klupping was. En die vertelde ook over hoe hij aan het pionieren is met die AI-agents. En dat soms ook nog wel even uit de hand loopt, zal ik maar zeggen.
7: Ja. Ja.
6: Dus dat blijft wat dat betreft linkersoep.
7: Het blijft linkersoep. Tegelijkertijd, het gaat denk ik echt door. Mijn moeder van 84, die vertelde me van de week... Hey Harm, ik heb op WhatsApp even gevraagd wat ik moet doen. En ik krijg een keurig antwoord. Ben jij nog wel nodig?
6: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Risk. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Quinten Schevernels.
10: Ik wil het deze keer graag hebben over het bedrijf Bird Buddy. Dat is een bedrijf uit Slovenië. En die maken slimme vogelhuisjes. Ja, dat hoor je goed. AI-powered bird feeders. Dus je koopt bij hun een vogelhuisje met een voedersysteem erbij. Daar hebben ze heel mooi een cameraatje in hangen. Met AI-herkenning. Je krijgt er een app bij. En vervolgens kan jij gewoon iedere keer kijken als er een vogeltje is gekomen bij jouw vogelhuisje. Een mooi fotootje van het vogeltje. Hij herkent wat voor vogel het is, hoe uniek dat is. Hij slaat hem op in een encyclopedie waar alle vogeltjes die in jouw huisje zijn gekomen zeg maar keurig netjes op een rijtje staan. Dit is denk ik echt wel een nice to have. Maar een nice to have die in de afgelopen 5-6 jaar echt miljoenen van die huisjes heeft verkocht. Dus blijkbaar iets wat mensen toch hartstikke leuk vinden om mee bezig te zijn en naar te kijken. En vooral omdat je hier heel mooi de combinatie hebt van één, het verkopen van de hardware, maar vervolgens ook de abonnementen. Dus je moet wel een maandelijks abonnement hebben om die AI te laten draaien, zodat je de connectie hebt met je telefoon, dat je dat real-time kan bekijken of dat je de fotootjes kan bekijken. Dus er zit ook een hele mooie herhaalstroom van omzet bij.
6: Investeerder Quinten Schevernels was dat. Wij praten verder met Harm Volmuller van financieel techpionier Risk. En we spreken hem over de revolutionaire integratie binnen het ecosysteem van ChatGPT. Harm, hoe ingewikkeld is het eigenlijk om überhaupt met OpenAI in contact te komen?
7: Ja, dat is echt ingewikkeld. Ze hebben geen afdeling klantenservice.
6: Nee, die je kunt ze niet even bellen, toch?
7: Je kan het ook aan AI zelf niet vragen. Althans, dan krijg je toch een vrij nietszeggend antwoord.
6: Maar hoe pak je dan zoiets aan? Want jij zat daar dan op kantoor met jouw zoon Harmen, kan ik mij zo voorstellen. En ja, ga je dan lukraak mensen spammen? Ga je die opzoeken via LinkedIn? Stuur je ze een berichtje? Hoe werkt dat?
7: Ik heb zelfs twee zoons in het bedrijf. Dus de tweede zoon Bart het in dit geval die dat keurig heeft verzorgd. Dus die is via LinkedIn gewoon eens achter allerlei mensen aangegaan die connecties hebben met OpenAI. En net zo lang doorgaan tot we iemand hebben gevonden. Linken, een mail zien te vinden. Ergens in Amerika zijn natuurlijk al best veel bedrijven gelinkt. Dus kijken hoe zij dat hebben gedaan, welke contactpersonen zij hebben.
6: Dus best vreemd eigenlijk, hè, dat je als bedrijf dan onbereikbaar wil zijn.
9: Ja, een soort playing hard to get.
6: Ja, dat moet het zijn.
9: Blijkbaar voorloop. Maar als je naar het businessmodel van OpenAI kijkt, wat worden ze wijzer van jouw koppeling? Dan wel in bereik, data, geld of...
7: Geld niet. Je ziet dus dat soort partijen het vaak ook alleen met de grote doen. Hè. Olifanten doen het dan toch een beetje met de olifanten. Ik denk wat voor hun wel echt handig is, is hoe vaker zij de klant echt kunnen houden in hun model. Hè, dat hij niet gaat uitstappen om de sale af te maken op de website van overstap.nl, maar echt bij hun, bij hun zelf. Dat heeft natuurlijk veel waarde als je langer als klant daar blijft zitten. Dus ik denk wel dat er waarde in zit. We hebben wel een probleem, denk ik, als Nederland. We zijn gewoon wat klein. Dus ze doen het liever met gewoon grote partijen in grote landen met veel massa.
6: En hoe heb jij ze dan weten te overtuigen? Want jij krijgt daar op een gegeven moment heb jij contact met iemand al daar. En dan ga je wat mailen heen en weer. En dan, ja, dan moet je door een bepaald hoepeltje gaan springen. Welke vragen stellen ze jullie?
7: Ja, van alles rondom compliance. En hoe doe je dat? En hoe groot ben je? Nou, wij hebben een financiële minderheidsinvesteerder in ons. Söderberg en Partners. En die werken in nog 7 landen. Dus we hebben dat ook een beetje kunnen gebruiken. Van, hey, er zit een grote partij achter ons. En als je ons aansluit, dan is de kans ook groot dat we naar een aantal andere landen gewoon gaan.
6: En dat vonden zij interessant?
7: Dat vonden zij interessant genoeg.
6: En is het ingewikkeld om uiteindelijk goedgekeurd te worden, om dat ticket te krijgen?
7: Het heeft ons een paar maanden geduurd. En dat ga je vaak heen en weer pingen. Dat is niet zo heel ingewikkeld.
6: Nee, valt me nog mee, ja.
7: Het ingewikkelde is, je moet natuurlijk wel je IT-infrastructuur moet je sowieso voor elkaar hebben en kunnen vergelijken en alles erop en eraan. Ja. Met API's en als jij nog een of ander legacy platform hebt, dan heb je ook niks op een AI-model te zoeken.
9: Ja. En Ede zei dat de polis nog niet zeg maar heel snel de deur uitgaan of sneller. Alleen wat betekent dit qua positionering voor je bedrijf?
7: Nou, we krijgen best veel reacties al van mensen. Dus we zien wel in toenemende mate dat mensen de vergelijker dus gaan gebruiken via AI. Ja. En dat hebben we natuurlijk op andere distributie manieren eigenlijk ook gezien. Dat heeft gewoon eerst denk ik even een gewenningsperiode nodig.
9: Maar dan zit je wel vooraan.
7: We zitten absoluut vooraan, ja.
6: Ja. Hoe reageren jullie traditionele business partners en ook met name de verzekeraars op dit tech-avontuur?
7: Ja, er staan er meerdere in de rij.
6: Oh ja?
7: Die echt zeggen, hey Harm, kun je even vertellen hoe we dat doen? Want wij willen dat ook graag. Die zeggen, nou, dat hoef je niet te doen, want wij hebben al jouw producten al in onze vergelijker staan. Dus eigenlijk sta je er al op. Dus je hoeft eigenlijk alleen ons te ondersteunen.
6: Oh jeetje, want ik zou juist denken dat jij nu had geantwoord dat ze toch wat argwanend zijn. Want ja, ze voelen dan misschien zelf een beetje de grip dat ze die kwijtraken. En dat ze, nou ja, dat chat straks ook een deel van hun inkomsten gaat opslokken. Maar dat is dus niet het geval.
7: Nee, dat is tot nu toe niet het geval. Nee.
6: Nee. En wat is dan de vraag die ze dan het vaakst aan jou stellen?
7: Hoe heb je het gedaan?
6: Ja, en dan leg je uit wat je net ons ook hebt verteld.
7: Ja. Het is geen rocket science. Dat zou iedereen moeten kunnen.
6: Je kunt wel stellen, en misschien ik kijk jou ook even aan, Patrick. Dit geeft dit bedrijf toch een tamelijk technologische voorsprong op de rest.
9: Ja, absoluut. Want ik denk, als ik het zo op afstand beschouw, kan ik me ook voorstellen dat niet elk bedrijf het IT-technisch voor elkaar heeft. Dus ik denk niet dat iedereen zomaar die aansluiting kan maken. Maar ik denk wel. Ja, je ziet dat natuurlijk wel vaker als je een nieuw systeem of een nieuwe technologie hebt. En je hebt het alvast uitgevogeld en je bent een van de eerste. Dat maakt natuurlijk wel onwijs uit.
6: Ja, moeten jullie, jullie zijn door dat hoepeltje gesprongen. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie ook regelmatig nog gemonitord worden door OpenAI. Om te zien of jullie nog steeds aan al die compliance eisen voldoen. Is dat inderdaad zo?
7: Ja, tot nu toe blijven daaraan voldoen. En dus als je ook verder geen wijzigingen in je modellen hebt, hoef je ook niks aan te passen. We hebben wel nu. En we hebben nieuwe aanvragen ingediend voor hypotheken, voor pensioenen, voor heel veel andere producten.
6: Waar jullie ook allemaal eigen websites voor hebben.
7: Ja, om daarvoor ook zeg maar de koppeling rechtstreeks te leggen.
6: Ja. Denk je dat je daarmee uiteindelijk ook zelf jouw of winstgevendheid kunt verhogen of de omzet kunt laten plussen?
7: Ja, we denken het wel. En niet per se omdat we dan omdat het goedkoper of zo is, maar we denken echt een klantsegment te kunnen gaan bereiken wat voorheen niet op onze website kwam. En ook niet richting de financieel adviseurs gaan. Want ook die bedienen we. Dus dit is echt een groep, denken wij, die ook wel voor een deel underserved eigenlijk is.
6: En is dat de Gen Z-groep waar je dan aan zit te denken?
7: Ja, het is Gen Z, hoewel we ook via een dochterbedrijf van ons Dime heel veel Gen Z'ers op onze app hebben. Maar we zien dat Gen Z vooral inderdaad op AI werkzaam is. Ja,
6: ja dus die marktpotentie waar we het net over hadden, dat 80% van de Nederlanders nog niet vergelijkt, daar hoop je nu in ieder geval een klein stukje van te pakken.
7: Ja. Ja.
6: Ja. Nu hebben jullie ook een eigen online huishoudboekje.
7: Zeker.
6: Ja, ik zit al even soort van hardop te filosoferen. Zou dat een volgende stap kunnen zijn, dat je ook die gaat koppelen aan chat?
7: Ja, ja dat is ons dochterbedrijf Dime. En we denken inderdaad erover om ook dat te koppelen. Maar daar gelden natuurlijk nog veel meer privacy issues. Van dan zou je je volledige bankgegevens eigenlijk gekoppeld hebben. We weten met z'n allen toch nog niet helemaal zeker hoe veilig de Amerikaanse tech providers zijn. Dus daar zijn we nu nog wat huiverig voor. Technisch kan het allemaal. Maar we zitten eigenlijk dan toch wat te wachten op wat meer guidelines van DNB en AFM. Wat nou precies allemaal mag.
6: Harm Vrommelen dus. Dankjewel voor nu. Blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer. Met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkelnieuw businessmodel. Tot dan.
11: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de...

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Overdag gaan ze weer verder. Kanye West, of Ye, heeft tijdens zijn concert in Arnhem niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Veel mensen wilden dat hij het land niet inkwam vanwege zijn antisemitische uitspraken. Tijdens het optreden sprak hij het publiek amper toe en hield hij zich vooral bezig met de muziek. Het beruchte cruiseschip Hondius, waar een tijdje geleden het Hanta-virus uitbrak, heeft de haven van Rotterdam verlaten en is onderweg naar het Noorse Spitsbergen. Volgende week wordt er een cruise langs de Noordpool meegemaakt. Voordat het schip wegkomt, moet het wel grondig gedesinfecteerd worden. En bij een dartswedstrijd in Denemarken heeft Michael van Gerwen een man laten wegsturen die was verkleed als Elvis Presley. Hij was door een sponsor ingehuurd om het publiek te vermaken, maar van Gerwen vond hem te irritant. Van Gerwen wist het toernooi uiteindelijk wel te winnen. Hij versloeg in de finale de Engelsman Luke Humphries. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

Donald Trump gedraagt zich steeds meer als de commander-in-chief in plaats van de commander-in-chief. Aldus New York Times-columnist Tom Friedman. Het Witte Huis werkte aan een fonds dat geld zou uitkeren aan onder andere kapitoolbestormers. Dat leidde tot forse kritiek, ook binnen republikeinse kring. Toen een rechter er bovendien een stokje voor stak, krabbelde de regering haastig terug. Breaking tonight, they had

0: The Justice Department facing tough questions on Capitol Hill over a controversial anti-weaponization fund that now appears to be dead in the water.
1: Commander-in Thief houdt zich dus even gedijst. Toch heerst er nog twijfel of dit echt helemaal het einde is van het anti-weaponization fund. Als commander-in-chief had Trump ondertussen andere zorgen. Volgens Axios kreeg de Israëlische premier Netanyahu door Trump van onderuit de zak. You're fucking crazy, schold de president of the United States. Niet bepaald klassieke diplomatie, maar wel een aanpak die werd gevolgd door een akkoord tussen Libanon en Israël. Dit is aflevering 349 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Handelburg vanuit New York.
2: En ik ben Jan Posma vanuit een zonnig, ik hoop dat bij jou ook zonnig is, Bernard, Washington DC.
1: Ja, en in de studio houden Jean en Luc ons streng doch rechtvaardig op het rechte journalistieke pad.
2: Down this old dusty road, Bernard.
1: Zo is dat, we zijn veilig. Ja.
2: Hey, en jij bent lekker terug in New York, dat is altijd fijn natuurlijk. Zitten wij weer in dezelfde tijdzone, ook altijd leuk om in New York te zijn. Wat viel jou op deze week?
1: De enorme rel, Jan, nu echt heel groot is bij 60 Minutes. De actualiteitenrubriek van CBS. Een van de oudste programma's in Amerika. En ook, naar mijn idee, in afval jarenlang het beste programma dat de Amerikaanse televisie produceerde.
2: Echt een instituut, hè?
1: Echt een instituut met onthullingsjournalistiek. Maar wel altijd heel erg gebonden aan het nieuws. En dat is omdat het hele bedrijf CBS is overgenomen door Paramount. Zijn er chefs benoemd bij 60 Minutes die naar het oordeel van de journalisten die daar werken de geest eruit halen, buigen voor Trump en stukken weigeren uit te zenden omdat ze te kritisch zijn of omdat er geen weerwoord zijn is, of ga zo maar door. En dat heeft geleid uiteindelijk tot een enorme uitval van Scott Pelley. En dat is niet zomaar iemand, dat is misschien wel de beroemdste die ze er hebben. Een van hun presentatoren, verslaggevers, zeg maar. Mm-hmm. Is jarenlang de presentator geweest van het journaal van CBS. Dus echt een man met enorm gezag en ook een hele goede naam. En die is zo tekeer gegaan over het waardeloze management. Dat die op staande voet is ontslagen. Dat is echt niet alledaags in Amerika. Niet dat we meelijden met hem moeten hebben, hoor. Want hij heeft al die jaren per jaar $7 miljoen aan salaris verdiend. Dus hij is niet armlastig of zo. Maar er gebeurt wel wat. Dat is echt een heel groot verhaal aan het worden. Want ja, als zo iemand zegt, dit programma is niet meer geloofwaardig, jullie hebben je ziel verkocht. Ik vond dat echt een nou ja. Het is een beetje, Jan, alsof Jeroen Pauw of Rob Trip op staande voet worden ontslagen omdat ze kritiek hebben op hun baas. Zo voelt het een beetje. En het is zo'n soort man met zo'n soort naam.
2: Ja, en dan ook kritiek op een nieuwe hoofdredacteur die er is. Barry Weiss, die helemaal een nieuwe koers aan het varen is. Zij is neergezet door een rechtse miljardair, David Ellison, die dat bedrijf heeft overgenomen. Al die dingen spelen dan mee. En ja, Bernard, er is daar ook echt een leegloop geweest, hè, bij CBS en bij 60 Minutes. Die Scott Pelley is daar het zoveelste grote gezicht van. Wat blijft er nog over van die grote merken?
1: Ja, er zijn er nog twee. Er zijn er nog twee, maar die staan ook op het punt om te vertrekken. En al een tijdje geleden was natuurlijk, dat is een naam die ook in Nederland niet onbekend is, Anderson Cooper, die ook voor CNN werkt, maar die was ook een van de verslaggevers van 60 Minutes. Dat was een van de eerste die ontslag nam. Die zei, ik kan hier niet meer mee, ik kan mezelf niet meer in de spiegel kijken, ik ben weg. Dus het is het verdwijnen van een instituut en tegelijkertijd een terechte zorg, denk ik, die wij allemaal hebben. En dat is niet alleen een Amerikaans verschijnsel, maar ook in Nederland een beetje het idee van hoe goed zijn media, de onafhankelijke media, nog beschermd tegen politieke druk, tegen commercie, ga zo maar door. Dus ja. het is een universeel verhaal, maar dit, voor mij is het echt, ik vond het een verdrietig bericht. Dat is de beste omschrijving. Ja.
2: En ook complimenten voor die Scott Pelley. Hij is dan miljardair, of een miljonair, zoals jij omschrijft. Maar ja. Hij doet het toch maar gewoon, hè, voor zijn principes staan.
1: Ja, zo is dat. Hey Jan, wat is jou opgevallen?
2: Ja, dan moeten we toch ook even hebben over Washington, wat hier allemaal gebeurt. Trump is de stad flink aan het verbouwen nog steeds. Dus er staan nu op allerlei plekken in parkjes die zijn opgeknapt, staan nu ineens fonteinen aan, die ik echt al jaren niet aan heb zien staan. Sterker nog, allemaal plekken waarvan ik niet eens wist dat er fonteinen waren. Dus het is een hele ontdekkingstocht hier. En er verschijnen hier ook standbeelden op pleinen. Die er eerder nog niet waren. En dat zijn dan soms standbeelden die bijvoorbeeld eentje die is uit Baltimore verdwenen tijdens die George Floyd protesten. Nou, die staat nu in Washington, dus daar staan nog hekken omheen. Daar is ook veel op te doen. De tent voor het boksgala bij het Witte Huis, die wordt steeds groter. Het podium eigenlijk. Dat ding is echt gigantisch. Dat torent overal bovenuit, ook boven het Witte Huis uit. De Ellipse, dat grasveld ervoor, dat is een festivalterrein geworden. Dus dit is allemaal voor dat grote boks of worst gevecht wat op Trumps verjaardag daar gaat plaatsvinden. Dan heb je nog de Reflective Pond voor Lincoln Memorial. Die zou nu bijna klaar moeten zijn. Die wordt helemaal blauw gespoten voor Donald Trump. Ondertussen staan op de Mall allemaal bouwwerken voor het grote 250 jaar feest ook. Er komt een soort hele grote braderieachtig iets. Maar het komt er dus op neer dat overal gebouwd wordt en je kan bijna nergens meer bij. Overal staan bouwhekken. Dus dat is wel echt sneu. Er zijn nu allemaal schoolreisjes gaan. Veel toeristen, het is echt druk in de stad. Ja. Maar overal waar je kijkt, sta je dus tegen die hekken aan te kijken. Ja. Dus het is een apart gevoel. En er is ook wel wat tegenstand. Dat was in Nederland volgens mij ook al wat doorgedrongen. Maar de artiesten die zouden optreden daar op de Mall, die hebben op twee na allemaal afgezegd. Waarop Trump heeft gezegd van, dan doe ik het zelf wel. Ik ga wel een toespraak houden. Ik trek toch meer publiek dan al die artiesten die geboekt waren. En ook wel opvallend, de rechter heeft bepaald dat Trumps naam van het Kennedy Center af moet. En dat vind ik dan wel weer grappig om te zien. Je ziet nu dat er opvallend veel mensen, die delen dat dan ook op sociale media, die gaan dagelijks even naar dat Kennedy Center toe om te kijken of die Trump-naam er al vanaf is gebeiteld, of die letters al weg zijn. En ik moet zeggen, daar zie ik op dit moment meer enthousiasme over hier in de stad dan over al die bouwwerken voor dat feest. Dus dat zegt al wat.
1: Ja, want het argument was van die rechter dat de naam is vastgesteld door het congres en alleen het congres kan die veranderen. Hè? Daar kwam het op neer.
2: Ja, precies. Omdat het ook weer met geld heeft te maken. Dat is iets waar het congres over gaat. Waarop Trump dus zegt van, laat dan maar, jullie bekijken het, maar ik trek mijn handen er helemaal vanaf. Dus benieuwd wat daar gebeurt.
1: Ja, inclusief de voorgenomen verbouwing. Hè? Die zei je ook, dat laat ik ook maar zitten verder.
2: Ja, en dat is ook wel iets. Want Trump zegt dus van, dat gebouw staat eigenlijk op instorten. Ik wil mijn vingers er nu niet meer aan branden. Dit is mij een te groot risico ook, zegt hij. Dus jullie bekijken het maar. Maar ja, volgens mij, totdat Trump zei dat het op instorten stond, was het gewoon nog open. Dus we gaan zien wat daar gebeurt.
1: Ja, zo is dat. Hey Jan, laten we naar een, ik zou maar zeggen, ik weet niet of dit groot of klein onderwerp is. Washington vind ik eigenlijk een heel groot onderwerp. Maar naar een ander groot onderwerp. Het Anti-Weaponization Fund. Waarnemend minister van Justitie Blanche heeft tegenover het congres gezegd dat de regering de plannen voor dat fonds voorgoed laat varen. Maar Trump liet toch nog wat ruimte over.
3: No, a court ruled against it.
4: Yeah.
3: But just so you understand, these are people that have been decimated. These are people that lost their lives over nonsense. Where the FBI said, go in, police, go in to the... And they were supposed to serve 5 years, 10 years in jail. People committed suicide. People were treated. There's never been anything like this. What happened to those people? And these were many great people. And I gave them pardons. I'm very proud to have given them pardons. And I think they should be reimbursed for a crooked government. The government was crooked.
1: Ja. Dit gaat, Jan, voornamelijk over de mensen van die bestorming, hè, op 6 januari.
2: Ja.
1: En wat hij dus zegt is, die mensen die zijn ten onrechte veroordeeld. En ik heb ze gratie gegeven en die mensen hebben compleet recht op compensatie. Maar
2: hij zegt
1: zeg maar.
2: Nou, ik wou zeggen, hij draait het dus helemaal om. Hè. Hij zegt van, dit zijn niet daders, dit zijn slachtoffers. En die gratieverlening was stap 1. En geld terugkrijgen is stap 2. En dat is het punt waar we nu aanbeland zijn.
1: Ja.
2: En ik weet niet hoe je...
1: En daarvoor was dat fonds bedacht.
2: Ja.
1: Ja, en dat is nu voorlopig van de baan. Maar is dit nu ook het einde? Of komt het Trump op de een of andere manier, want is hij heel behendig in, met iets waardoor het toch kan?
2: Ja, en als je hem net hoort praten, dan hoor je ook al dat hij er nog geen afscheid van heeft genomen, volgens mij. Dus ik ben er echt niet zeker van. En volgens mij zijn partijgenoten eigenlijk ook niet. Want die wilden al een duidelijke verklaring van het Witte Huis hierover. In eerste instantie lekte er een berichtje. Twee bronnen in het Witte Huis die zeggen dat dit plan van de baan is. Congresleden, Republikeinen zeiden erop van: wij willen echt een duidelijk nee hebben. We willen dit zeker weten. En ik weet, om eerlijk te zijn, niet of ze al helemaal overtuigd zijn dat het inderdaad niet meer doorgaat. Want ja, als je Trump nu dus ook zo hoort, ik zie wel gebeuren dat hij het gewoon op een andere manier probeert. Ik weet, er is in ieder geval nu een non-profit gestart, die mensen juridisch gaat helpen. Mensen dus die ook denken dat ze slachtoffer zijn van de overheid. Nou, dat is ook via allemaal Trump-gelieerde partijen dat gebeurt. Dat zou een manier kunnen zijn. En ik zie wel een soort scenario als met die importheffingen. Van one way or another, ik blijf het gewoon proberen.
1: Ja. Hij heeft, dat is ook iets, heb ik aan zitten denken. De president beschikt ook over, dat heet geloof ik een discretionary fund. Met andere woorden, hij heeft een eigen spaarvarken. En daar kan hij dingen van doen zonder dat buiten het congres om. Dat is ook nog een mogelijkheid. Ik zou niet verbaasd zijn als hij zegt: oh ja, maar dat haal ik dan van de spaarbank, want er staat geld zat.
2: Ja. Ja. Nou ja, het is niet zijn geld, hè? Dus op dat punt kan hij dat makkelijk doen. En ik denk dat hij wel ook een beetje druk voelt. Want als je luistert en kijkt naar wat bijvoorbeeld die kapitoolbestormers, wat die zeggen nu op social media, hoe die reageren, die geven eigenlijk op zich Trump niet de schuld hiervan. Die zeggen meer van: dit is de gevestigde orde die hiervoor heeft gezorgd, die tegen ons en tegen Trump zijn. Maar ze rekenen wel echt op dat geld. En weet je nog dat in januari was er zo'n protestmars hier in Washington vanwege 5 jaar bestorming. Dat waren dus allemaal mensen die daaraan mee hadden gedaan. Eigenlijk de mensen die aanspraak zouden kunnen maken op dit fonds. En die hadden toen ook allemaal over: wij willen geld. Gratie is niet genoeg, wij willen meer. Dus daar is ook wel een zekere druk, denk ik, uit die hoek.
1: Ja, ja, ja. Nou, dit was een derivaat, hè, dit fonds, van een veel grotere deal die Trump had gemaakt met de Belastingdienst. En dat ging er, als je uiteindelijk kijkt naar waar het op neerkwam, vooral om immuniteit van verdere rechtsvervolging voor iedereen die ooit maar iets met hem te maken heeft gehad. Hè?
2: Ja. Dus zijn familie, zijn bedrijven, hij zelf. Ja.
1: Blijft dat wel overeind?
2: Nou, daar lijkt het wel op. Daar is niet iets heel duidelijks over gezegd, maar dat lijkt hier wel buiten te vallen. En dat is ook nog wel iets interessants, hè? Want Republikeinen waren daar ook verontwaardigd over. Het is toch wel bijzonder dat een president en zijn bedrijven en zijn familie, dat die niet door de Belastingdienst kunnen worden onderzocht. Dan sta je toch als president weer boven de wet. Hoe Trump zichzelf ook ziet natuurlijk, maar daar is niet iedereen het mee eens. Dus ik ben benieuwd hoe dat zou vallen.
1: Nee. Nou goed, in elk geval, het stoppen van dit speciale fonds, dat was een gevolg ook van actie van Republikeinen. Hè? En dat is iets, is een thema waar we nog wel meer over zullen spreken. Maar die waren er ook boos om, hè? Niet alleen Democraten.
2: Ja, dat is wel echt interessant. Want wij houden dat natuurlijk heel erg bij de podcast. Wanneer Trump een beetje tegenstand uit eigen partij krijgt. En dat gebeurt gewoon echt heel weinig. En in dit geval was het dus zo, voor het paasreces was dat, geloof ik, dat Republikeinen zeiden van: hey, wacht eventjes. Toen het nieuws over dat fonds naar buiten kwam: wij willen niet meer stemmen over bijvoorbeeld de immigratieplannen voor Trump. Dat gaan we niet doen. De boel lag echt even stil. Dat zie je niet zo vaak. En dat komt, denk ik, Republikeinen, vooral de congresleden, die denken ook aan die midterms. Die denken aan november. En die denken van: ja, hoe ziet dat eruit als je met zo'n fonds komt, waar de president bepaalt wie het geld krijgt, waar ook mensen die geweld tegen agenten hebben gebruikt, dat die ook geld kunnen krijgen. Belastinggeld wat daar naartoe gaat. Dat allemaal vlak voor die verkiezingen van november. Ik denk dat best wel, dat Republikeinse congresleden denken: wacht even, die krijgen wij straks om de oren. Dit willen wij niet. Dus ik ben wel benieuwd. Het hangt nu een beetje, welke kant het opgaat. Maar zo'n onrust heb ik een hele tijd niet gezien bij de Republikeinen.
1: Nee, viel mij ook op, ja. Ja. Ja. Nou, spannend.
2: Ja, een ander groot onderwerp, blijvend dossier natuurlijk, Libanon en Israël. Die zijn het met bemiddeling van Amerika eens geworden over het staakt het vuren en het geleidelijk uitschakelen van Hezbollah als de krijgsmacht. Trump zou deze week nog uit hebben gehaald naar Netanyahu. You're fucking crazy, heeft Trump volgens Axios gezegd. Nou, Trump bevestigde die woedeaanval nog een keer, maar zei uiteindelijk ook wel dat het een beetje meeviel.
3: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, maybe we gotta stop this. We gotta stop it.
2: Ja, dit zei hij in de podcast van de New York Post. Ja, Bernard, heeft dat schelden dan toch wat geholpen bij Netanyahu?
1: Eerlijk gezegd denk ik van wel. En het is ook niet voor niets dat dat allemaal naar buiten is gekomen. Netanyahu heeft het trouwens ook bevestigd. En die zegt, wow, dat is niet zo erg. Eigenlijk zegt hij hetzelfde als Trump. Van dat moet kunnen als je met elkaar in zo'n...
2: Vrienden kunnen kritisch zijn.
1: Ja, en die kunnen ook best een beetje ruzie krijgen. Maar kijk, het grote beeld is... Trump wil dolgraag op de een of andere manier... een akkoord zien te bereiken met Iran. Het gaat niet goed wat dat betreft. Want alle dingen die hij wilde bereiken... die zijn eigenlijk mislukt. Hè? Geen verandering van leiderschap, hè, regime. Mm-hmm. Het atoomprogramma dat nog steeds bestaat. De raketten die waren weggeschoten, die er weer gewoon zijn. Die ondergronds lagen, die kunnen ze nu weer gewoon gebruiken. De straat van Hormuz die nog steeds dicht is. Dus Trump heeft last hiervan. Niet alleen Trump alleen, maar Amerika heeft er last van. De rest van de wereld heeft er last van. Er is een monetaire crisis aan de gang. En Trump stelt zich op het standpunt dat... en ik denk dat hij daar gelijk in heeft, dat het een geheel is. Dus dat de oorlog tussen Israël en Hezbollah... en de oorlog tussen Israël en Amerika tegen Iran... één en hetzelfde pakket is. En Netanyahu heeft... de afgelopen tijd steeds gezegd... ja, maar er gebeuren nog zulke verschrikkelijke dingen. Wij worden voortdurend aangevallen door Hezbollah... vanuit Zuid-Libanon, vandaar dat ze dat hebben bezet. En Hezbollah gebruikt ook een nieuw wapen. Dat is het bestond al, maar het is wel heel geavanceerd. Dat zijn drones die zitten vast aan glasvezelkabeltjes. En die zijn heel slecht... te detecteren door radar of wat dan ook. Dus Bibi Netanyahu zegt, ik veg door... tot ik echt een behoorlijk deuk heb geslagen... in de macht van Hezbollah. En Trump zei, dat kan allemaal wel wezen... maar dan moeten we een regeling zien te treffen. En dat is, zeggen ze nu, misschien gelukt... de contouren daarvan tussen de Israëlische... en de Libanese regering, een akkoord. En dat komt erop neer dat ze gezamenlijk eigenlijk pogingen doen... om Hezbollah in al van militair uit te schakelen. Niet politiek, maar militair. Door in dat zuidelijk gebied posities waar Hezbollah zit... nu langzaam over te laten nemen door de Libanese regering... of de Libanese krijgsmacht. Nou, het is allemaal heel glibberig en ik moet nog zien dat het lukt. Maar dat is waar het staat. En de volgende ronde van deze onderhandelingen... die zijn op 22 juni. Idioot veel later, want waarom niet morgen al? Maar goed, daar gaan wij niet over. In elk geval, je vraag was, heeft het schelden geholpen? Ja, omdat Netanyahu heeft gezegd, oké, dan leg ik mij neer bij een soort van bestand.
2: Denk jij dan, Bernard, ik ben misschien iets te cynisch hoor... maar ik zie hier ook wel een klein toneelstukje gebeuren. Want Trump heeft er wel belang bij dat zijn achterban ook weet... dat hij echt wel streng is tegen Netanyahu. Dat hij niet zomaar naar Netanyahu luistert, dat hij echt een sterke leider is. Netanyahu kan het volgens mij helemaal niet zoveel schelen. Die heeft zijn aanvallen nu gedaan. Die gaat weer praten. Hij heeft eigenlijk weer eventjes eruit gehaald wat hij wilde. Zou dit ook gewoon gelekt kunnen zijn? Dit ruzietje, omdat het beide partijen eigenlijk helemaal niet zo slecht uitkomt?
1: Oh, dat zou heel goed kunnen hoor. En ik deel jouw wantrouwen en cynisme in dit hele geval volledig. Dus het zou best kunnen. Want ze hadden ook dit veel beter kunnen afschermen, laat ik het zo maar zeggen, geheim kunnen houden. En het erbij, ze hadden het ook kunnen omdraaien dat ze in goed overleg hebben besloten om gezamenlijk. Een gevechtspauze in te lassen, zowel met Iran als met Libanon, hadden ze ook kunnen doen. Maar op deze manier, ja, het effect is groter. Ja.
2: Ja.
1: En, nou, ja.
2: Ja, ik wil zeggen, wat mij ook naar opviel. Trump, die dus niet helemaal niet ontkent dat hij zo geruzied heeft met Netanyahu, die zei ook deze week tegen CNBC: het kan me eigenlijk niet schelen als die vredesonderhandelingen met Iran voorbij zijn. Hij zei ook nog op een bepaald moment: ja, het verveelt me eigenlijk. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Jij schetste al eventjes, hè, Trump die wilde een snelle aanval. Die dacht eigenlijk: daar gaat een opstand komen in Iran. Snel nieuw regime in een paar weken. Kunnen wij weer verder? Heb ik mijn grote succes? De grote tegenstander Iran is dan omvergeworpen. Nou, dat is niet gelukt. Als ik Trump dan zo hoor, dan denk ik ook, hij heeft al een beetje afscheid genomen van deze oorlog. Wat denk jij?
1: Ja, hij wil eraf, dat is duidelijk. Hij heeft ook gelijk. Hij heeft op alle fronten verloren. Nou, daarmee kun je zeggen dat Iran heeft gewonnen. Want in die regio geldt de regel: als je niet verliest, heb je gewonnen. Dat komt allemaal terug in Trumps gezicht, zo gezegd. En het met enorme gevolgen. En de inflatie vliegt omhoog. Monetair staat het in Amerika en in de wereld niet goed voor. En dat is voor Trump een prioriteit als je kijkt naar de komende verkiezingen. Dus die wil eraf. Dat is, je hebt groot gelijk. En hij kan zeggen: het verveelt me. Hij kan ook zeggen: ja, dit duurt nu 3 maanden. Het moet nou maar eens afgelopen zijn. Maar in ieder geval, hij komt er niet zo goed uit. En hij heeft alle tijd nodig om in ieder geval het beeld te corrigeren tegenover zijn eigen kiezers.
2: Ja, ja, en dat wordt steeds lastiger, denk ik, om dit als een succes te verkopen, terwijl het eigenlijk allemaal minnetjes zijn.
1: Zometeen in de Amerika-podcast: Jill Biden jaagt met haar nieuwe boek De Democraten in de gordijnen. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Overdag gaan ze weer verder. Kanye West, of J, heeft tijdens zijn concert in Arnhem niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Veel mensen wilden dat hij het land niet inkwam vanwege zijn antisemitische uitspraken. Tijdens het optreden sprak hij het publiek amper toe en hield hij zich vooral bezig met de muziek. Het beruchte cruiseschip Hondius, waar een tijdje geleden het Hanta-virus uitbrak, heeft de haven van Rotterdam verlaten en is onderweg naar het Noorse Spitsbergen. Volgende week wordt er een cruise langs de Noordpool meegemaakt. Voordat het schip wegkomt, moet het wel grondig gedesinfecteerd worden. En bij een dartswedstrijd in Denemarken heeft Michael van Gerwen een man laten wegsturen die was verkleed als Elvis Presley. Hij was door een sponsor ingehuurd om het publiek te vermaken, maar van Gerwen vond hem te irritant. Van Gerwen wist het toen uiteindelijk wel te winnen. Hij versloeg in de finale de Engelsman Luke Humphries. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
6: Ook deze week waren er weer in verschillende staten voorverkiezingen. Onder andere in Californië, Iowa en New Jersey gingen de kiezers naar de stembus. Jan, laten we eerst eens even over Californië praten. Daar houden ze geen voorverkiezingen per partij, maar één grote waarbij iedereen mee kan doen. Eigenlijk een beetje zoals in het begin van de Verenigde Staten ook het systeem werkte. Hè. Daar had je vaak de winnaar werd president en de verliezer werd dan vicepresident. Dat kon allemaal makkelijk.
7: Ja. Nog geen partijen, dus dan kan dat.
6: Er waren nog geen partijen. Uiteindelijk nemen de nummers 1 en 2 dan tegen elkaar op. En bij echte verkiezingen, ongeacht van welke partij ze zijn. Het ging onder andere om het gouverneurschap en het burgemeesterschap van Los Angeles. Wat viel jou op, Jan?
7: Ja, dit systeem sowieso, weer bizar hoor, dat dan zo'n grote staat het op zo'n manier doet. Dan weer, en dat het dus kan zijn dat er twee republikeinen bovenaan eindigt of twee democraten. En dat het dan is straks in november. Ja, bizar. En wat ik ook wel bizar vind, de stemmen zijn nog steeds niet helemaal geteld. Ze zijn over de helft nu. Maar we weten het nog steeds niet zeker wat het allemaal is. Nou, dat kan toch niet. We spreken elkaar op donderdag. Donderdagochtend Amerikaanse tijd. Dinsdag waren die primaries.
6: Nou ja, maar er wonen bijna 45 miljoen mensen, hè, in Californië.
7: Maar in deze tijd, dat moet toch wel wat sneller kunnen, zou ik denken. Maar goed, laten we naar die uitslagen dan voorlopig gaan. Bij de gouverneursrace, natuurlijk belangrijk, want een hele grote staat. Steve Hilton, republikein, die staat nipt voor op Xavier Becerra. En die Hilton, dat is een voormalig Fox News commentator. Die heeft ook de endorsement van Donald Trump binnen. Dus dan weet je helemaal in welke hoek hij zit. En die democraat, dat is een voormalig congreslid en minister van Volksgezondheid onder Biden. Dus dit is echt een klassieke tweestrijd. En het is nu, ik heb net nog even gekeken, zo'n 100.000 stemmen verschil. Dus we weten nog niet wie daar gewonnen heeft. Zou ik meteen de burgemeestersrace ook maar even bijpakken?
6: Ja, natuurlijk.
7: Dat is ook wel interessant.
6: Ja, waarom is dat belangrijk?
7: Ja, omdat dat toch een hele grote stad ook is. Hè? En daar zit ook weer zo'n interessante race waarbij je kan zeggen, daar zit een links-rechts strijd. Waarvan we ook dan denken van, nou, zou dat misschien iets breder kunnen zeggen over hoe het land ervoor staat. Karen Bress, Dat is de burgemeester op dit moment, de Democraten, die staat bovenaan. En daarachter staat Spencer Pratt. En dat is wel bijzonder. Dat is een Republikein met de endorsement van Trump in zijn zak. En hij is een realityster, bekend uit The Hills. Dat was ooit gescripte reality. Dus het was helemaal geen reality-tv, maar goed. Dat was op MTV ooit. Deze man verloor zijn huis in die brand in de Palisades. Dat was een grote ramp. Het duurt heel lang om dat allemaal te herbouwen. Daar is veel kritiek op. Deze man springt daar helemaal in. Die is zijn eigen huis ook kwijtgeraakt, zegt hij. Ook daar is het redelijk close. En daar geldt ook als niemand meer dan 50% haalt, en dat lijkt wel het geval, dan komt er een run-off in november. En dan zouden waarschijnlijk deze twee het dan nog tegen elkaar op gaan nemen. Dus ja, dat is Californië.
6: Nou ja, maar wat ik wel leuk vind, we leggen net uit dat zij niet het systeem hebben van Democraten en Republikeinen apart. Maar dat uiteindelijk op neerkomt dat dit inderdaad een strijd is tussen een Republikein en een Democraat. Dus uiteindelijk eindigt het niet zoveel anders als in andere staten en steden.
7: Nee, precies. Het regelt zichzelf eigenlijk een beetje, zou je kunnen zeggen. Dat is dan wel weer interessant. Ja.
6: Ja.
7: Hey, en dan nog even een andere staat waar we het over moeten hebben. Iowa, hè?
6: Ja.
7: Daar verloor een Trump-kandidaat voor het gouverneurschap, was dat. Dus de Republikeinse voorverkiezing, daar is het wel klassiek allemaal gescheiden. Is dit nou een klein scheurtje in de kracht van Trump dat we daar zien, of valt het wel mee?
6: Ik denk dat het een scheurtje is, maar precies dat. Hij heeft, als je over het geheel kijkt, toch wel heel veel invloed gehad op het uitbrengen van stemmen op kandidaten die hij steunt. In het algemeen, maar in Iowa heeft hij een klein blauwtje gelopen. Dat geheel is natuurlijk nog niet afgelopen, want uiteindelijk gaat het om de echte verkiezingen. Maar inderdaad, ja. het is wat dat betreft uit de hand gelopen. En het is ook wel interessant, omdat hij volgens mij dit zelf absoluut niet heeft zien. Hij dacht, deze heb ik binnen.
7: Ja,
6: en dat was niet zo.
7: Dat vond ik ook wel grappig, want er zijn altijd allemaal lokale dingen spelen ook mee. Het is nooit 100% Donald Trump steunt deze kandidaat, dus dit gaat gebeuren. En in dit geval ook, en die meneer die heeft verloren, Randy Veenstra, komt uit dat gebied, Orange City heet dat geloof ik, hè, waar ook veel Nederlanders wonen in Iowa. Congreslid, man met Nederlandse roots natuurlijk, lang geleden, maar toch. En die heeft eigenlijk verloren van een... Die had de endorsement van Donald Trump dus binnen. En die Veenstra die heeft eigenlijk verloren van een kandidaat die niet de endorsement van Trump had. Zach Lane heet die man, of Laan. Ik weet eigenlijk niet precies hoe je dat zegt, maar die heeft... uiteindelijk gewonnen door eigenlijk meer MAGA te zijn, meer Trumperig dan die Randy Veenstra. En die Randy Veenstra die werd als een soort gevestigde orde gezien. Terwijl die andere kandidaat meer de Trump-kandidaat was eigenlijk. Zo stelde die zich op. En het was ook het moment dat de MAGA-kant van die partij een beetje won. Dus de kant van Robert Kennedy Jr. Het ging veel over die intensieve landbouw daar in Iowa. Wat voor gevolgen dat heeft voor het water, voor de gezondheid. Dus daar spelen weer allerlei dingetjes in. Maar uiteindelijk wel. Donald Trump heeft volgens mij gewoon gedacht... een congreslid, Veenstra, die heeft al 3 keer gewonnen. Die steun ik gewoon, want die wint wel. Niet gebeurd.
6: Nee. Uiteindelijk, het blijft gewoon rood, hè, die staat. Hoe dan ook, linksom, rechtsom, maakt niet uit.
7: Nou ja, ik ben wel benieuwd hoor, want ik denk het ook hoor. Maar het is ook weer zo'n ontwikkeling die we wel een beetje zo moeten volgen. En ook voor de Senaat bijvoorbeeld. Josh Turek, een Paralympier... Oh, ja. Dat wordt de kandidaat voor de Democraten. Hele interessante kandidaat is dat. En Democraten hopen dus, die willen natuurlijk de meerderheid in die Senaat binnenhengelen. En Iowa is wel, het is misschien niet de eerste plek waar ze denken dat kan. Maar het is wel, ze hopen er wel op. Dus dat gaan we ook in de gaten houden.
6: Nee, en dit is inderdaad met zijn rolstoel racend van bijeenkomst naar bijeenkomst. Ook wel een hele interessante man, hè, deze kandidaat.
7: Ja, precies. Met een inspirerend levensverhaal. Dat werkt natuurlijk goed. Het bizar, zijn vader heeft in Vietnam gediend. Agent Orange heeft hij mee te maken gehad. En daardoor werd deze man dus geboren met een handicap. En dat is zijn verhaal. En nu zegt hij inderdaad, desnoods til ik zelf mijn rolstoel dat podium op. Het moet gebeuren. Dat is wel iets wat aanslaat natuurlijk.
6: Ja, geweldig.
7: Hey, Bernard, een beetje een ander verhaal van onzichtbaarheid, zullen we maar zeggen. Dat is de voorverkiezing in New Jersey, hè?
6: Ja. Daar heeft Donald Trump een kandidaat gesteund, Thomas Keene. En dat is gewoon een congreslid. Alleen die is al 3 maanden zoek. En die heeft toch die voorverkiezing gewonnen. Met de steun van de president.
7: En hij had ook geen tegenstander, geloof ik.
6: Had geen tegenstander, helemaal niks. Ja,
7: maar
6: niemand weet waar die is. Volgens de verhalen heeft hij een verklaring geschreven ergens. Dat hij een medisch probleem heeft. En dat het ook nog wel even kan duren voordat dat achter de rug is. We hebben geen idee of dat waar is en wat dat is. Dat laatste gaat ons natuurlijk ook niet aan. Maar de vraag is, je hoopt het beste voor iedereen. Maar ik moest even denken aan Pim Fortuyn. Dat is een gemene vergelijking, maar toch, Jan. Want dat is het enige politieke kandidaat, bij mijn weten, in de wereldgeschiedenis, die als dode 26 zetels in een parlement heeft gewonnen. Dat is nooit ergens vertoond. En nou, nogmaals, we gaan ervan uit dat meneer Kane niet is overleden. Hopelijk niet. En hopelijk komt hij helemaal gezond en zo weer terug. Maar het was toch een beetje hetzelfde. Iemand die zo wint zonder dat hij er is.
7: Ja, een soort spookkandidaat.
6: Ja. Hey, en dan iemand van wie we ook weer veel horen is Jill Biden. De vrouw van. Ze is bezig met de promotie van een nieuw boek over haar tijd als First Lady. Waarom, Jan, zijn de Democraten daarover geïrriteerd geraakt?
7: Ja, omdat het nu dus weer over Joe Biden gaat en die pijnlijke nederlaag 2 jaar geleden. En democraten die willen eigenlijk verder. Die willen het hier helemaal niet over hebben. Jill Biden die schrijft over hoe zij bijvoorbeeld dacht dat Joe Biden een beroerte had tijdens dat debat debakel, weet je nog. Hè, toen Biden helemaal niet uit zijn woorden kwam. En daarmee veegt ze eigenlijk een beetje haar eigen straatje schoon. Ze zegt eigenlijk van ja, niemand zag het aankomen. Dit was een soort gek moment. Heel raar. En verder is er eigenlijk niks aan de hand. Daar krijg je natuurlijk meteen veel reacties op. En mensen die zeggen, dit kan eigenlijk niet. Raar verhaal. Ze zegt ook tegelijkertijd dat Biden best had kunnen winnen. Of eigenlijk gewoon, hij had gewoon gewonnen als hij kandidaat was gebleven, zegt ze. Dus je krijgt weer allerlei interne discussies bij die democraten. Je krijgt weer het zwarte pieten van wat is daar nou misgegaan bij die verkiezingen. En ja, we hadden het er vorige week nog over. Hè, dat die democraten hun eigen nederlaag eigenlijk niet goed durven of willen analyseren. En op deze manier ook blijven ze dus hangen in die discussie van, had Joe Biden er nou uit moeten stappen of niet? Hebben we het nou goed gedaan? Trump begint er ook weer over. Die denkt, oh lekker, hè, dit is iemand die ligt. Daar schopt Trump wel even tegenaan. Dat vindt hij prima. Dit is allemaal weer open wonden die weer worden opengereten door dit boek. Dus niet handig, denk ik.
6: Nee. En ook weer slecht advies, want ze had misschien even moeten wachten met publicatie tot op zijn minst na de midterms. Dat had ook makkelijk gekund.
7: Ja.
6: Ja, en dan krijg je wat minder van die discussie. Maar goed. Hey, nog een democraat waar ze binnen de partij niet zo blij mee zijn is Graham Platner. Luisteraar Ebe Kool vroeg trouwens ook of we dit wilden bespreken. Dus bij deze. Platner is een democratische kandidaat voor een senaatszetel van Maine, maar hij heeft een nazi-tattoo en is aan het seksten met andere vrouwen dan zijn eigen vrouw. Waarom blijven de democraten hem toch steunen, Jan?
7: Ja, dit klinkt niet als een succesverhaal meteen, hè, als je dit zo hoort. Nee. Maar ja, het gekke is dus, het is tot nu toe wel een succesverhaal. Deze man die weet een bepaalde snaar te raken bij de democraten. Het gaat dus goed. En daarom zeggen die democraten op dit moment eigenlijk, ja, dan nemen we die andere zaken, wat jij allemaal noemt, dat nemen we maar op de koop toe. En die Platner die probeert het een beetje weg te schuiven. En die vertelt meer over, het is een visser. Hij heeft in het leger gediend, verschillende oorlogen. Het is een man van het volk, zo presenteert hij zich. Populistisch ook. En dat werkt gewoon goed daar in Maine. En democraten denken van, als die Platner het kan doen, prima, dan proberen we dat wel, want het is hem of eigenlijk niks. We hadden net al over die senaatsmeerderheid waar zij op azen. Dit is dus om de senaat, dit is de staat Maine. Die Platner die kan misschien wel winnen van Suzanne Collins, Republikeinse senator van Maine. En het doet mij een beetje denken uiteindelijk, ik weet niet hoe jij dat ziet, Bernard, maar aan John Fetterman, weet je nog, die man in Pennsylvania. Ja. Daar speelden andere dingen. Die had gezondheidsproblemen, vooral waardoor hij wat in opspraak was. Maar daar dachten de Democraten ook van, nou, wij knijpen onze ogen even toe, of de neus even dicht, hoe je het maar ziet. Dit is iemand die kan winnen, en daar gaan we dan maar voor. En die andere zaken, die laten we even niet tellen. Wij denken aan de overwinning.
6: Ja, en die ging op tegen Dr. Oz, hè, in die verkiezing in Pennsylvania. Herinner ik
7: me? Ja, precies.
6: Ja, en die had de steun van Trump. En die, die heeft nu ook een kabinetspositie bij Trump. En die Fetterman, dat is een beetje een wonderlijk geval. Een man met ernstige emotionele problemen, depressies. Dat heeft hij ook allemaal verteld. Hij loopt altijd als een soort landloper erbij, ook in de Senaat.
7: Ja, in korte broek. Nou, niet in de Senaat in korte broek, maar verder korte broek en hoodie. Dat is het altijd.
6: En een hoodie. Hij heeft, dat is wel weer opmerkelijk, op kritieke momenten meegestemd met de Republikeinen. Dus wat dat betreft is het ook een wonderlijke vogel.
7: En dat is denk ik bij die Plattner ook. Stel nou, hè, als we een beetje vooruitkijken, stel dat hij het zou worden. Het is een eigenzinnig iemand. En nu denken Democraten toch, is ook leuk. Maar bij die Fetterman zijn ze daar heel snel ook van teruggekomen. Dat ze het ook heel irritant vonden. Er was veel kritiek. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen.
6: Oké, Jan, zullen we de luisteraars vragen?
7: Ja, laten we dat doen.
6: Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
7: Ik hoor, Bernard, dat of je bent wat emotioneel door deze luisteraarsvragen, of de Amerikaanse airconditioning begint een klein beetje op je stem te slaan, geloof ik.
6: Het is dat laatst, hoor.
7: Ik ken het. Altijd als ik terugkom, ook in het vliegtuig, heb ik dat ook.
6: Nou ja, maar als ik aan luisteraarsvragen denk, word ik ook een beetje emotioneel. Ja.
7: Het is toch altijd een grootst moment.
6: Ja, zo is
7: dus als je hoort wat dat allemaal bij ons losmaakt, denkt van dat wil ik ook. Tranen bij Bernard Hammelburg vanwege mijn vraag. Abonneer je eventjes. Laat een review achter in de Apple Podcast of Spotify. En stel je vraag. Dan word je misschien wel hier voorgelezen. Komt je vraag voorbij. En met mogelijke enige emotie. Sjoerd Hoekstra die zegt, ik luister met veel interesse over het wel en wee van het leven in Amerika. De positie van Amerika in de wereld, erg leuk, ga zo door. Nou, fantastisch, dankjewel Sjoerd. Er komt steeds een vraag bij mij naar boven. Al een aantal afleveringen blijven jullie maar zeggen dat de Democratische Partij nog geen boodschap heeft of geen leider in de strijd tegen Trump. Ik vroeg me af of dit misschien ook onderdeel kan zijn van de tactiek van de Democratische Partij. Immers, zonder die boodschap en zonder dat gezicht kunnen Trump en zijn partij zich niet tegen die persoon of boodschap richten. Ja, die kan je dan niet aanvallen, zou je zeggen. Hoe zien jullie dit?
6: Het zou kunnen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ze het gewoon niet weten. En dat ze ook de kandidaat niet hebben. Want zo langzamerhand zouden ze in elk geval kunnen laten weten, nou, dit rijtje van 7 mensen of zo, dat is in het verloop van zo'n 4 jaar geen slecht moment om te doen. We hebben 6 of 7 of 8 mensen die belangstelling hebben. En na de midterms gaan we dat allemaal oppoetsen. En dan gaan we ook debatten met elkaar organiseren. Daar hoor je allemaal helemaal niets van. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat dat tactiek is, Jan. Ik kan het me gewoon niet voorstellen.
7: Nee, ik ook niet. En ik denk ook niet dat het werkt. Want als je dit inderdaad zou proberen, van hey, als we er niet zijn, kan je ze ook niet aanvallen. Als je dan kijkt naar het verleden, ik moet meteen zelf aan Mitt Romney denken in 2012. Die was in eerste instantie niet zo alert op het zichzelf neerzetten. En wat toen gebeurde was dat de Obama-campagne hem al helemaal neerzette als een miljardair die geen gevoel had voor de gewone man. Dat hele plaatje was al ingekleurd door de Obama-campagne. En Romney, die verloor dat toen. En eigenlijk, dat doet Trump ook met elke tegenstander. Hè. Hij heeft al een bijnaam, hij heeft al iets klaarstaan voordat ze er zijn. En ik denk wat nu dus ook gebeurt, elke mogelijke kandidaat, Gavin Newsom, wordt Gavin Newsom. Ook als hij nog geen kandidaat is, dan probeert Trump hem toch al te definiëren. Dus je kan volgens mij maar beter er wel zelf bij zijn en er zelf daar invloed op hebben.
6: Ja, nou ja, dat zou dan wel een beetje voor deze tactiek kunnen pleiten. Van laten we ons kruid nog droog houden. Want dan blijft de bui ook nog even weg. Hè? Zou kunnen.
7: Dit zijn twee mooie spreekwoorden die bij elkaar komen. Dank in ieder geval voor deze vraag uit Grun, zie ik nu. Alper die zegt dan, wat weten we eigenlijk over de piloten en logistieke mensen die jarenlang mensen van en naar Epstein's privé-eiland en zijn directe netwerk hebben vervoerd? Alper zegt, de publieke aandacht daarvoor is eigenlijk heel gering. We kijken heel erg naar de bezoekers, maar veel minder naar vliegbewegingen, routes, passagierslijsten, dat soort dingen. Ja, waarom is er eigenlijk niet meer onderzoek naar gedaan?
6: In de eerste plaats weet ik niet of dat niet is gedaan. Maar meestal zijn dat geen mensen in dienst van een bedrijf, of in dit geval van het bedrijf van Epstein. Ik weet ook niet of het vliegtuig zijn eigen vliegtuig was, omdat ze heel vaak lease vliegtuigen. Ook bij de luchtvaartmaatschappij.
7: Ik weet dit ook niet 100%, maar volgens mij had hij wel echt zijn eigen piloten en zijn eigen vliegtuig.
6: Het zou heel goed kunnen. Maar goed, die mensen die deden niks anders dan de baas heen en weer vliegen. Ja. En ik weet niet of die veel met de inhoud hiervan te maken hebben. Of anders hadden ze ongetwijfeld vragen gesteld. Misschien is dat ook wel gebeurd hoor. Ik weet het simpelweg niet. Ik herinner me wel dat we vorige week hadden we het over die vriendin die een hele tijd heeft gehad, wel een jaar of 12. En die heeft laten opleiden tot piloot. Dus die kon dat vliegtuig besturen. Dat is het enige verband dat ik zou kunnen bedenken.
7: Ja, dat is wel interessant inderdaad. Ja, en ik denk inderdaad, volgens mij die logs, die zijn volgens mij meegenomen in die rechtszaak. Volgens mij hebben we daar ook wel delen van gezien in de papieren die ze hebben vrijgegeven. Alleen namen daarvan zijn vaak ook zwart gemaakt, omdat dat niet allemaal per definitie
6: duidelijk zijn. Ja, maar op zo'n manifest, daar staat het vertrek en de bestemming en de vliegtijd en dat soort dingen. En de passagierslijst, dat moet. Dat staat in de wet. Dus als er mensen meevliegen, dan moet je dat in je log noteren. Dat heet een manifest. Maar volgens mij staat de bemanning daar niet op. Dus ik heb geen idee.
7: Komen we nog wel eens op terug, denk ik. Daar gaan we het nog wel eens over hebben. Camille Kamps die zegt, jullie hebben onlangs goed uitgelegd hoe dat nou met kiesdistricten gaat. Als er aan gerrymandering wordt gedaan, het herindelen van die kiesdistricten, hoe dat de uitslag kan beïnvloeden. Maar het ging alleen maar over het Huis van Afgevaardigden. Hoe zit dat met de verkiezingen voor de Senaat? Elke staat heeft 2 senatoren, dus zijn er ook 2 kiesdistricten in elke staat.
6: Ja, nee, daar hebben we het wel over gehad trouwens, Camille. Maar ik begrijp dat je dat even is ontgaan. Het is bij de Senaat heel simpel. Elke senaat heeft 2 senatoren en dat heeft dus niets te maken met districten. Dat is, dat is een provinciale, of zoals je dat wil, misschien zoals bij ons in de provinciale staten ook gebeurt. Dat is dan in een staat verkiezingen, maar de uitslag geldt voor de hele staat. Het is niet opgedeeld. Dus die 2 systemen die staan los van elkaar.
7: Ja, en in de staat is het zo, bij die senatoren zitten allemaal voor 6 jaar. En je hebt dan een junior senator en een senior senator. En de ene keer is de een aan de beurt met verkiezingen en de andere keer de ander. En zo wisselen ze elkaar steeds af, toch?
6: Ja, en ze zitten ook 6 jaar, dus dat maakt het ook anders. Ja,
7: ja, ja. Even kijken, nog even snel. RJ Schappie 01 vraagt in de comments op Spotify. Dat kan dus ook, we zijn van alle markten thuis. Is Tallarico een toekomstige presidentskandidaat voor de Democraten? Dat is die man in Texas die nu alle ogen op zich gericht heeft daar. Denk je, Bernard? Zou dit erin kunnen
6: zijn? Ik denk dat het antwoord ja is, omdat de tegenstander die heeft gewonnen zo zwak is.
7: Dus, maar hij zegt ook, is dit een presidentskandidaat? Even verder naar de toekomst kijkend. Hoe groot is dit politieke talent, denk jij?
6: Nou, weet ik niet. Maar daar heb ik wat twijfels over. Het is wel een leuke vent. En hij weet waar hij over praat. Het is een uitstekende debater. Dus het zou kunnen. Maar ik weet het niet. Het gaat weer terug naar de vraag die we net hadden. Waar blijven de Democraten met een inzicht in wie ze op het oog hebben en wie eventueel geschikt zijn? Maar wie weet.
7: Ja, er moet nog veel gebeuren voor deze man. Hè. Hij moet eerst maar eens kijken of hij deze... Ik weet nog, Beto, weet je die nog? Ook in Texas. Ja. Dat ging ook jarenlang rond. Lukte hem elke keer steeds net niet als democraat in Texas. En nu ook geen presidentskandidaat meer, voor zover we weten.
6: En dat was best een goede debater en politicus met goede ideeën. Maar ook totaal weggeblazen, zal ik maar zeggen. Door mensen als Ted Cruz en zo. Dus hij kwam er niet aan te pas.
7: Nee, nou, moeten we hem daar maar mee afsluiten dan, Bernard.
6: Laten we dat doen. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan het ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet, win je dan zo'n Amerika Podcast koffiebeker.
7: Ja, dat moeten we volgens mij volgende week weer eens eventjes gaan doen. Gaan we kijken aan wie we die weg gaan geven. Dus stuur je vraag nog in, dan ding je mee. Bernard, tot volgende week.
6: Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van J in het Gelredome is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij antisemitische dingen zou roepen, maar hij zei opvallend weinig tegen het publiek. Vooraf werden 2 mensen opgepakt. Zij zouden een demonstratie tegen de rapper hebben verstoord. Bij een festival in Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten. Hoeveel slachtoffers er zijn en hoe ze eraan toe zijn is nog niet bekend. Op een filmpje zijn zeker 10 schoten te horen. De schutter of schutters zijn nog op de vlucht. De politie roept op om weg uit het gebied te blijven. De Europa Run, een estafette om geld op te halen voor mensen met kanker, heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd. Dat is een stuk meer dan vorig jaar. Tijdens het Pinksterweekend liepen of fietsten duizenden mensen vanuit Frankrijk of Enschede naar de Coolsingel in Rotterdam. En Taylor Swift gaat volgende maand trouwen in New York, melden Amerikaanse media. Op 3 juli zou ze het jawoord geven aan American voetbalspeler Travis Kelce, en dat doet ze in het beroemde Madison Square Garden. Er zijn meer dan 1000 mensen uitgenodigd, onder wie veel supersterren en andere beroemdheden. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness.
8: De stem van Luke Skywalker uit Star Wars waarschuwt vanuit je broekzak voor Russische raketten in Oekraïne. Je kan hem op je telefoon houden, Rob. Je kan hem er ook afhalen. Dus misschien,
9: ik heb hem eraf gehaald. Ik ben er gek van dat ding. Dus.
8: Het grote probleem van de verdediging tegen ballistische raketten, vooral in Oekraïne en in Europa, bespreken we bij Boekestein aan de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de gast, oud-luchtmachtofficier en HCSS-defensiespecialist Peter Weininga. Hoi Peter.
10: Goedemiddag.
8: Was het probleem met die ballistische raketten vooral nou gewoon dat ze zo hard gaan? Vergeleken dus met natuurlijk drones en kruisraketten?
10: Deels. Het probleem wordt vergroot doordat ze tegelijkertijd met een enorme massa aan drones worden afgevuurd. Hè, ja. 600, 800 drones. Waarvan een deel gewoon zonder explosief rondvliegt. Die eigenlijk louter bedoeld zijn om de Oekraïnse luchtverdediging te verzadigen. Druk bezig te houden. En daartussendoor komt dan een tiental ballistische raketten en kruisvluchtwapens. Waarvan ze dan hopen dat die ongemerkt als het ware kunnen binnendringen en hun doel kunnen.